0: meteen de studio in. En dan merken we dat we allemaal verwarmd worden door jouw aanwezigheid. Rob, goed dat jij alvast in de studio bent.
1: Ja, ik had mazzel met het verkeer.
0: Ja, en weet je wanneer je dat allemaal niet nodig hebt, dit soort mazzel of pech, als je gewoon thuis werkt?
1: Dat kan ook, ja. Dat kan ook.
0: De medewerkers van Booking die houden het graag zo, maar het management van Booking zegt 2 dagen op kantoor, dat lijkt me alleszins redelijk. Ja. Dat is nu voor de rechter gekomen. De rechter heeft ook al een klein beetje kleur bekend. Geeft in het pleidooi aan dat het wellicht toch niet te veel gevraagd is. Martijn de Rijk, onze verslaggever, volgde die zaak en legt uit waarom Booking toch zegt, kom maar naar kantoor.
2: Nou, dat is eerst natuurlijk het al oude traditionele argument van de bedrijfscultuur die op die manier doorgegeven kan worden en de opleiding van jongeren. Die hebben natuurlijk voorbeelden nodig, die willen met mensen praten. En ook de effectieve samenwerking, die zou het te goede komen. Dat zijn gewoon zaken die hoor je vaak in dit verhaal. Maar wat heel opvallend was, is dat ze het vandaag ook hadden uitgebreid met onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat het ook beter is voor de mensen.
0: Ah, maar die mensen zeggen dan zelf, dan komen we naar kantoor en dan hebben we daar Zoom-meetings met mensen uit Mumbai. Kom ik daarvoor uit Almere? Rob, snap jij dat standpunt?
3: Nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk een super internationaal bedrijf. En eigenlijk ook heel opvallend dat dit natuurlijk via de rechter en via de OR in Nederland allemaal gaat. Ik denk dat de Amerikanen denken, wat is dit voor idiotie allemaal? Ja. En het is ook, dit valt onder de ondernemingsraad adviesrecht. Dus het moest langs die kant. Volgens zegt die ondernemingsraad, wij zien het anders. Vrij uniek ook dat dit gebeurt. Dat zegt ook wel iets over de verhoudingen. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat ze 2 dagen, vind ik ook totaal niet onredelijk, als je daarvoor 5 dagen wordt betaald.
0: Dat zegt de rechter overigens ook. Dat stond keurig in het verslag van het FD, ook voor de internationale media. Wij in Nederland vinden het echt niet zo dol als je zegt 2 dagen naar kantoor. Nee. Dat moet toch kunnen?
3: Dat moet toch kunnen? En dat zeker, daar ben ik het hard genoeg mee. Want daar werken ook natuurlijk heel veel jonge mensen, heel veel jonge techmensen, ook uit de hele wereld, die ook in Amsterdam werken en inderdaad ook internationaal. Maar ze hebben uit 7000 man uiteindelijk hier in via Amsterdam werken. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel enige cultuur in willen gaan aanbrengen. En dat kan ook alleen maar als je regelmatig bij elkaar zit.
0: Maar het is dan ook weer niet zo, Jeroen, dat ze bij Booking de afgelopen tijd slechte resultaten hebben geboekt. Daar wordt alweer op gewezen door de advocaat van de OR. En die zegt, het gaat toch hartstikke goed. Kijk naar de winst, kijk naar de omzet. Dat doen al die mensen die thuis werken. Waarom zou je ze naar kantoor willen?
4: Sorry, ik laat net mijn auto uit. Ik hoorde de vraagstelling niet helemaal.
0: Nee, maar vertel even waar je bent en hoe lang het duurt voordat je deze studio in komt rennen. Want het is gewoon allemaal live.
4: Ik ben letterlijk over een minuut bij jou.
0: Ik hoor wel dat je hoog in je adem zit. Rustig, hè? Rustig. Maar Rob, mag je zeggen als advocaat van de OR, het ging toch goed de afgelopen maanden. De resultaten geven dat aan. Waarom zou je dit beleid wijzigen?
3: Nou, ik denk dat een vrij zwak argument is. Kijk, je kunt zeggen, als mensen kantoor waren geweest, had het nog veel beter kunnen zijn. Dus ik vind dat een zwak argument. Ik kan me voorstellen dat de OR denkt van het is een verworven recht en we hangen al vol aan die verworven rechten. Ik vraag me af of dat je lange termijn ook het bedrijf en daarmee de werknemers zelf ook beter af zijn.
0: Ja, want je hebt ook nog als werkgever, las ik dan weer ergens anders, een instructierecht. Je kunt wel degelijk zeggen, wij willen dat jij je werk zo op deze manier en hier op deze plek verricht.
3: Nou, dat is wat natuurlijk al mis is gegaan uiteindelijk. Kijk, in de arbeidscontracten staat duidelijk waar je werkt en hoeveel uren, et cetera, et cetera. Vervolgens heb je natuurlijk door COVID is een beetje een cultuur van verworven rechten ontstaan. Dat staat nergens meer expliciet op papier. En vandaar dat we nu aan alle kanten dit soort dossiers hebben, bij allerlei bedrijven, waarbij de discussie is dit nou een verworven recht geworden? En dan zeggen inderdaad, we hebben een arbeidscontract, we hebben instructierecht, et cetera, et cetera. Ja, en die gaan dan inderdaad nu voor de rechter verschijnen. En vandaar deze discussies. Maar
0: Want het is een van de vele discussies. Bij ABN AMRO liep het ook al hoog
3: op. Daar
0: willen ze het in de CAO opnemen.
3: Ja, dit zijn allemaal post-corona-effecten. Want iedereen denkt dat het nu een verworven recht is. En dat wordt van me afgepakt.
0: Formeel is een verworven recht?
3: Nou ja, dat is dus waarom je naar de rechter gaat. Je denkt dat je daarmee kan aantonen. Dus verworven recht. En vervolgens moet het dan ook expliciet worden gemaakt. Dus het is heel interessant uiteindelijk of de rechter daar mee gaat.
0: Zegt, beste partijen, natuurlijk neem ik jullie zaak in behandeling. Maar ik geef jullie ook nog een week om er onderling uit te komen.
3: Uiteraard, een goede rechter doet het altijd. Dat hij zegt, probeer onderling uit te komen.
0: Het is al tamelijk verzuurd geraakt. Anders was het geen rechtszaak geworden. Ja. Dus we hebben nog een week om de vredes vleespijp te roken?
3: Ja, nee, en dat moet ook. Kijk, uiteindelijk is het ook heel raar dat je met de ondernemingsraad dit soort discussies via de rechter voert. Ik kom dat zelden tegen, want bijna altijd kom je er wel op een of andere manier uit en gaat het niet via de rechter. Dus ik ben, ja, dat is een mooie casus voor de liefhebbers wat dat betreft.
0: Jeroen, zit je er in de auto? Nee!
3: Ik ben er.
0: Je moet gewoon binnenkomen sluiten.
5: Ja, heel goed, ja.
0: Nou, Rob heeft weinig compassie met die medewerkers die thuis werken. Dan mag ik het toch wel samenvatten.
3: Ja. Oh, drie dagen vind ik het toch heel erg mooi.
0: Oh ja, houden we nog drie dagen over.
5: Ja, het mooie is ook nog eens een keer. Eigenlijk wat de boeking zegt, je moet eigenlijk 2 dagen op kantoor komen. 1 dag samen met het team. En die andere dag mag je nog zelf invullen ook. Dus eigenlijk is het maar 1 verplichte dag, om het maar zo te zeggen. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk wel... Ja, aan de ene kant kan je spreken over verworven rechten, maar tegelijkertijd als je werkgever. Overigens, het was een aanbeveling. En nu zeggen ze van ja, nou, we merken dat te weinig mensen.
0: Het is maar een kleine stap.
5: Het is maar een kleine stap.
0: Van een aanbeveling naar een verplichting.
5: Ja, nou ja, dat vind ik zelf wel persoonlijk inderdaad. En het is 2 dagen. Het is ook niet 4 dagen of wat dan ook.
0: Het is wel belangrijk voor de rest van het grotere Nederlandse bedrijfsleven, denk ik. Dit kan een toon zetten.
5: Klopt, klopt. En dat is ook wel een beetje wat natuurlijk ook Booking.com naar kijkt. Maar ook gewoon de andere werkgevers. Van ja, wat gaat de rechter hierin beslissen? Want het vervelende is, door jurisprudentie en rechtspraak is het geen adviesrecht meer geworden, maar het is een instemmingsrecht geworden. Dus je hebt de OR echt nodig. Die moet hierin akkoord bevinden. En als ze dat niet doen, ja, dan heb je dus als bedrijf, als werkgever wel een probleem.
1: En dan moet je langs de rechter.
5: Ja, dat is de enige alternatief.
0: Ik heb het jou eerder gevraagd. Hoe is het bij jullie op kantoor ook alweer?
3: Ze komen allemaal heel graag naar kantoor. We hebben het ook fantastisch verbouwd, dus je bent echt knettergek als je niet komt.
0: Maar 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen?
3: Ze zijn er alle dagen van de week.
0: Of is zelfs Ruben Brekelmans tevreden?
3: Ze zijn alle dagen van de week. Ze zijn alle dagen van alle 5 dagen in de week. Maar als iemand om wat voor reden ook graag thuis wil werken, dan maken we dat zeker mogelijk. Maar ze komen uit zichzelf heel graag naar kantoor om te leren.
0: Leden van het Boardroompanel. Zijn naam is een paar keer genoemd. Jeroen Verkouter, hij is recht. Van Qfinity en Rob Alpen van Hoenie en Loki. De Nederlandse aardoliemaatschappij, kennen we als de NAM, keert de moeders van die maatschappij, Shell en ExxonMobil, een dividend uit van 1,4 miljard euro. En zou daarmee de afspraak schenden met het Rijk. Blijkt uit het jaarverslag van de NAM begin deze week. Die afspraak is gemaakt zodat de NAM voldoende geld in het potje heeft om de rekening in Groningen te kunnen betalen. Maar de afspraak was ook dat de solvabiliteit van de NAM nooit onder de 25% uit zou kunnen komen, mogen komen. En dat gebeurt nu wel. Volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring gaat het om een harde afspraak.
6: Ja, dat is een soort van convenant, maar kun je best als een harde juridische afspraak zien. Hoewel ze altijd wat royaal worden opgeschreven, wat vaag worden opgeschreven, dit soort afspraken, dat er wat ruimte nog is. Maar op zichzelf kun je de aandeelhouders er wel aan houden. Punt is alleen dat NAM geen partij is bij deze afspraak.
0: Harde afspraken die vaag en royaal worden opgeschreven, waarvan de minister Heerma inmiddels wel heeft gezegd, dit kan zo eigenlijk niet, zo'n super dividend uitkering, want hij komt bovenop een dividend van 70 miljoen euro. Ja, dat is niet meer in verhouding met de winst die gemaakt wordt. We hebben het er nu over, het is op verschillende plekken al over gegaan. Jeroen, is dit een misser?
5: Nou, ik denk wel dat ze een groot probleem hebben. En dat de nieuwe directeur van de NAM ook wel even achter zijn oren moet krabben of hij dit wel inderdaad gaat toestaan.
0: De vraag is wel, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Hoeveel kan die directeur daaraan doen als ook deze hoogleraar zegt, je bent als NAM niet eens officieel partij?
5: Nou ja, kijk, het gaat om de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders. En als bestuur van een bedrijf, van een BV, moet je een uitkeringstoets doen. En dan moet je kijken van, oké, is mijn balans voldoende? En kan ik aan mijn verplichtingen voldoen binnen een jaar als ik deze uitkering doe naar de aandeelhouders? Ja. En het vervelende is dat als je gaat praten over de balans, zouden, dacht ik, 600 miljoen over als eigen vermogen. Maar als de voorziening hoger uitvalt, gaat het zelfs naar negatief eigen vermogen.
1: Precies.
5: En als je dat doet, dan heb je een probleem. Stel dat bedrijf er dan failliet gaat of dat er andere problemen komen, ja, dan is hij persoonlijk aansprakelijk.
0: Maar mocht dat een probleem worden, dus het gebrek aan geld bij de NAM, dan heeft de NAM tot nu toe gezegd, ook in de verdediging, en het staat formeel ook in het jaarverslag, dat ze dat geld, dat superdividend, kunnen terugvragen. Er staat, dit recht is onvoorwaardelijk, onherroepelijk, direct opeisbaar en heeft een looptijd tot en met september 2031. Ja. Is dat een garantie dat het toch wel goed gaat
3: als
0: komen?
3: Als ik directeur zou zijn, zou ik die garantie wel willen hebben, ja.
5: Ja, maar ook echt zwart op wit. Dan.
3: Zwart op wit, Want anders loop je als directeur hier inderdaad een hele bijzondere...
0: Maar die garantie is er dan toch? Dat zit je toch niet zomaar in je jaarverslag?
3: Maar als je dan al het goed leest, dan zijn er toch wel wat haken en ogen aan. Kijk, als je. Dus als bestuurder ben je nou sprake, maar ook als zeg maar de Nederlandse staat. Ja, er is wel garantie, maar probeert maar eens te halen met garanties. Dus dan ga je daar natuurlijk weer over debben. En er is natuurlijk al een heel lange gewapende strijd gaande. Kijk. Het is,
0: die gaat ook over voor welke schade is de NAM verantwoordelijk.
3: Ja,
0: of niet?
3: Maar goed, we hebben het alleen maar over de NAM. Hè, maar het is ooit een maatschap Groningen soort opgericht, samen met de EBN. Die krijgt 40% van alle winsten, 60% gaat naar de NAM. Dus eigenlijk is het een samenwerking. Hey, we doen 60-40, maar als er een bonnetje komt, wat heel vervelend is, dan gaat die 100% naar diegene die 60% heeft gegaan. Dus hier is al jarenlange gewapende strijd gaande. Ja, want uiteindelijk heeft BV Nederland 40% ook van alle winsten gehad tot nu toe. Maar ook niet 40% van het bonnetje. Dus je kunt je nagaan dat hier speelt nog veel meer op de achtergrond.
0: Maar de vraag in hoeverre jij verantwoordelijk bent voor de schade of je verantwoordelijk voelt voor de schade is denk ik ook wel bepalend voor het bedrag dat je in kas wil houden.
3: Ja, zeker.
0: En de NAM zegt, wij zijn maar voor een deel van die schade verantwoordelijk. Dus we hebben misschien wel
3: de
0: ruimte
3: om meer stand van de voorzieningen. Ze hebben een voorziening van 1,8 miljard. Maar het zou 3,8 kunnen zijn. Nou, daar ga je al. Ja. Er zit een verschil tussen van 2 miljard... wat de potentiële claim zou kunnen zijn. Dus het, op alle niveaus speelt dit.
5: Ja, en dat is inderdaad ook het probleem. De NAM zegt, ja, maar wij zijn alleen maar voor dat stukje... aansprakelijk. Dus daar nemen we een voorziening voor. Terwijl juridisch gezien zou je ook kunnen zeggen... misschien NAM, luister eens, als het voor de rechter komt... Want dat is het allemaal nog niet gebeurd natuurlijk.
0: Nou, er zijn verschillende rechtszaken.
5: Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd, het is nog niet duidelijk wat de schade daadwerkelijk wordt. Wat de uitkering wordt. Ja, en als dan blijkt dat jij meer moet betalen, dan heb je wel een probleem. En dan kan je het inderdaad zeggen, ja, maar ik heb een garantie van mijn aandeelhouders dat ze terug gaan betalen. Maar ja, weet je, als die aandeelhouders zeggen, ja, sorry, ik heb het geld niet.
0: Maar als ExxonMobil en Shell zeggen, wij verlangen een superdividend en dat is nu... 1,5 miljard, het is vorig jaar nog veel meer geweest. Het gaat om 4,5 miljard de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zou je dan als NAM formeel kunnen zeggen... ja, u mag het wel willen, maar wij keren het niet uit?
5: Exact.
3: Als directie,
5: Als directie kan je gewoon zeggen van... luister eens, aandeelhouder neemt het dividendbesluit... maar wij als directie vinden het niet verantwoord... voor de continuïteit van de onderneming... en de verplichtingen die we hebben in de toekomst... Wij gaan het niet doen.
0: En dat had die directie al moeten doen, wat jou betreft.
5: Ik persoonlijk denk inderdaad van wel, ja.
3: Maar, je hebt ook het is in de handen van die aanhouders... dus die kunnen benoemen en ontslaan. Hè? Dus je kan ook ontslaan en een nieuwe directie benoemen.
0: Ja, maar dan wordt het wel lelijk van, toch?
3: Dat wordt heel lelijk.
0: Als ze een superdividend niet krijgen, dan moet je hangen.
3: Goed, daarom is het een heel interessante casus. En hoe schat zo'n directie dat dan in? En hoe gaat dan directie inderdaad echt hier zeggen... ja, ik vind het onverantwoord. Gezien
0: maar dat hebben ze dus niet gezegd.
3: Nog niet, nee. Of niet. Of nog niet.
0: Jeroen zegt... Dat punt was in mijn ogen al bereikt. Wat denk jij van een afstandje?
3: Ik weet niet of het geld al over is gemaakt. Maar als dat nog niet is overgemaakt, dan zou ik in ieder geval wel zorgen dat ik zwart op wit heb. Inderdaad, mocht er toch inderdaad meer dan die 1,8 miljard nodig zijn, dat de aandeelhouders dat bonnetje oppakken. Daar zou ik als directie wel dat zwart op wit willen hebben.
0: En dat de minister zich tegen de haren ingestreken voelt, is dat nog een probleem of niet?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk de NAM is niet van de Nederlandse staat. Dus die neemt hun eigen besluiten.
0: Dus Heerma kan zeggen wat hij wil.
3: Ja.
0: Zoveel effect heeft het.
3: Ja, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk binnen Maatschap Groningen... nog wel wat appeltjes met elkaar te schillen... vanwege EBN en NAM-verhoudingen.
0: Nou, nu we toch in de 9-0 zitten... kunnen we ook maar net zo goed Damen er even bij nemen. Die willen 4,7 miljard van de Duitse overheid... omdat er schade is geleden. Ze zouden daar fregatten gaan bouwen... maar die opdracht is inmiddels terechtgekomen bij een concurrent. Zegt nu de Damen, ik wilde zeggen de NAM, maar dat is het niet... wij willen geld terug. Ze hebben daar ook... overeenkomsten gesloten met leveranciers, met partners. Die hebben ook nog vorderingen op Damen. Ja, ja. In Duitsland zijn ze een beetje geschrokken van het bonnetje.
5: Ja, 4,7 miljard is best wel een hoog bonnetje, om het maar zo te zeggen. Overigens, daarvan is van Damen zelf maar iets van 380 miljoen.
0: Thales hebben ze voor meer dan een miljard. Rijnmetaal heeft een scheepswerf overgenomen, omdat ze dachten dat er de komende jaren werk zat.
5: Ja, nee, maar dat is dus echt... maar dat is wel grappig, want eigenlijk vraag je van de Duitse... ik vind het wel... je vraagt van de Duitse regering dus 4,7 miljard... waarvan ongeveer 3 miljard eigenlijk Duitse bedrijven zijn. Dus dat komt weer via de achterkant weer terug op die manier. Maar het is natuurlijk, er is al een tegenclaim niet ingediend, maar geroepen van 2,3 miljard. Nou ja, goed, miljarden vlieg je onder.
0: Ja, met name zeggen ze vertraging. Ja, vertraging, ja. Omdat u de overheid voortdurend de eisen heeft aangepast.
5: Nou ja, dat is een beetje inderdaad ook het onderzoek blijkt, dat de Duitse overheid elke keer de specificaties van die fregatten en zelfs de naam van die fregatten hebben ze, dacht ik, 2 jaar over gedaan om hem te veranderen.
3: En de informatie die ze zouden moeten aanleveren, daar 2 jaar mee geduurd heeft voordat ze informatie leverden. Dus
0: wij zijn team dame, begrijp ik hier.
3: Nou ja, kijk, dat is een hele conclusie. Maar er is natuurlijk van alles misgegaan. En kijk, het feit dat met de Belgen ook een enorme discussie speelt, dat maakt natuurlijk wel duidelijk dat iets aan de hand is.
0: Ja. Hey, en toch nog eventjes hoe dat qua structuur zit, want bij Damen zelf, of bij dit onderdeel van Damen, deze dochteronderneming, daar valt heel weinig te halen. Damen Schelde Naval Shipbuilding, dat is nagenoeg leeg.
3: Ja.
0: Daar hebben ze heel weinig in kas. Is dat nou bewust gedaan om het te isoleren van de rest van het bedrijf?
3: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze bij name de nodige lessen hebben geleerd over het ringfencen, zoals dat zo mooi heet, van verschillende onderdelen. Omdat er van alles en nog wat kan gebeuren. Want je hebt inderdaad flinke aansprakelijkheden die op kan lopen.

0: Dus dat lijkt me inderdaad eigenlijk verstandig beleid om in ieder geval te zorgen dat alles wat gezond is, dat het afgezonderd is van hetgeen wat geraakt zou kunnen worden.
1: Maar als je nu een leverancier bent van Damen, dus een partner in dit project, ja, en je ziet dat daar niks van terecht gaat komen, hoe kom je dan toch nog aan je geld?
2: Nou ja, dat is ook een mooie vraag, maar ook een lastige vraag natuurlijk. Want inderdaad, precies, is er zo'n project BV opgezet. Daar zit verder helemaal niks in. Maar dit is wel de contractpartner. Dus we hadden het al met de NAM over van ja, is de overheid dan inderdaad een juridisch een partner van de NAM. Ja, dat is ook een heel lastig verhaal. En hier is dat ook heel lastig. Want ja, de lege huls, daar zit verder niks in.
1: Ik heb die lastige vraag, want ik reken op mijn gasten toch nog een keer. Het gaat hier om miljarden.
2: Ja. Ja.
1: Van Rijnmetaal, ja, van dus Thales. Hoe komen die aan hun geld?
0: Ja, dan moet je diep het contract induiken. En als onduidelijkheid is over het contract, dan moet de rechter zich daarover uitspreken. Zo werkt dat.
1: De rechter komt toch weer aan
0: het praten. Uiteraard, als het vaag is en het gaat om veel geld, dan gaat het daar uiteindelijk over die interpretatie van de afspraken. Ja. En de feitelijke en de oordeel van de rechter over welke wilsovereenstemming er was en wie daarvoor aansprakelijk is, dat komt dan uiteindelijk bij de rechter.
2: En overigens, het is een claim, hè? En we weten allemaal, een claim dien je zo hoog mogelijk in. Dus de vrij, vraag is, ja, doe je wel een miljardje bovenop.
0: Ja, dan dus hou je nog iets aan over, hoop ik. Ja.
1: Ondertussen zijn ze bij Damen trouwens ook niet te spreken over hoe het dan verder gegaan is met die opdracht. Want die is nu gegund aan ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Dat ging heel snel.
1: Dat ging heel snel. Dat ging niet volgens de aanbestedingsregels.
0: Ja, dat is ook weer heel bijzonder.
1: Is het goed om dat dan toch ook maar meteen in dezelfde week naar buiten te brengen? Dat je daar vraagtekens bij zet?
0: Nou, kijk, de Duitse overheid die moet natuurlijk wel laten zien dat ze doen wat nodig is in het belang van het defensiebelangen van het land. Dus ik denk dat ze ook wel moesten laten zien, politiek, dat ze wel doorschakelen, dat er vervolgens niet zo kan zijn dat er helemaal niks gebeurt. Dus ik denk dat ze zich om die reden ook gedwongen voelden om door te schakelen. En want ze hadden al een paar schepen besteld, toen kwamen er nog wat paar bij.
1: Ja, en nog bijbesteld, nu ook, van als je zo ontevreden was, waarom heb je dan meer gevraagd?
0: Meer bijbesteld en vervolgens weggehaald en onderhands ergens anders weggezet. Dus het is aan alle kanten zijn het hele rare moves geweest.
2: Ja,
0: dus,
2: maar tegelijkertijd, die ze nu kopen zijn bestaande fregatten, of althans bestaande ontwerpen. En dan heb je dus die ontwikkeltijd van 3, 4, 5 jaar, heb je niet meer.
1: Omdat ze de dreiging ook acuut beginnen te voelen.
2: Ja. Dus vandaar is het ook dan een makkelijke weg. En tegelijkertijd inderdaad, al de aanbestedingsregels zijn, dan wil je de deur uit.
0: Ik ken één persoon die dit allemaal heel vermakelijk vindt. Poetin.
1: Ah, goed. Nou, die nodigen we voorlopig niet uit, denk ik. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Soms is de weg moeilijk, soms makkelijk. Jeroen, jij kan erover meepraten. Ja. Toch fijn dat je het gered hebt hier in de studio in Amsterdam. Van Qfinity, specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman was er ook van Hooligan Loki. Tot de volgende keer weer.
0: Dankjewel.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder

0: controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nidal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
3: Bedrijven staan jaren in de rij voor extra stroom, terwijl verduurzaming en elektrificatie juist om steeds meer elektriciteit vragen. Het energieinfrastructuurbedrijf Joulz denkt een alternatief te hebben: lokale stroomnetten, waarmee bedrijven voor een deel hun eigen energievoorziening regelen. Dat en meer bespreek ik met iemand die een terugkerende gast is, Sietse Zuidema, de CEO van Joulz. Fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel Thomas. Zeker, leuk om hier weer te zijn.
3: Ik heb een klein beetje het archief opengetrokken. Ik kwam onder andere tegen dat je hier een jaar of 3 geleden was. En toen hebben we het gehad over het volle stroomnet.
4: Ja. Ja, saai hè?
3: Kunnen we gewoon een herhaling afspelen, of niet?
4: Ja, er is per saldo nog niet heel veel veranderd,
3: is dat zo?
4: Moet ik zeggen. Nou ja, de wachtlijst is heel veel verder opgelopen, maar ja, daar kunnen we het over hebben. Dus er is eigenlijk nog steeds heel weinig handelingsperspectief voor bedrijven als je het verwacht uit het oude stroomnet.
3: Maar dat stemt wel somber. Ik
4: nou,
3: dacht,
4: nee,
3: de boel toch van alles. Er is van alles
4: gaande. Ja, dat is natuurlijk waar wij... Want je opende net, denk ik, van... Is het nou een kans dat anderen, omdat anderen het laten liggen? Maar zo zien we het absoluut niet. Je wil gewoon handelingsperspectief bieden. En er zijn oplossingen en die werken. En die bieden wij dus ook.
3: Ja. Nog even snel cursus Joulz. Want sommige mensen hebben dat misschien toch gemist een paar jaar terug. Wat doen jullie precies?
4: Nou, wat wij doen is eigenlijk voor zakelijke klanten ze helpen bij de energietransitie. En dat is vaak dus lokale opwek. Dus zon op je dak. Hè, dat is een van de bekendste. Dan ben je al een stuk minder afhankelijk van het net. Want dan heb je je eigen stroom. Vaak kan je dan maar een derde van je dak volleggen. Want meer stroom gebruik je niet. Alleen, ja, het probleem is dan natuurlijk wel als de zon niet schijnt. Of de winter schijnt de zon ook niet voldoende. Dus ja, dan moet je wat anders hebben. Nou, en daar hebben we ook oplossingen voor inmiddels. Maar dat is eigenlijk wat we doen. Dus helpen met je energievoorziening en eigenlijk je vermogensvoorziening. Dus niet de stroom. We leveren niet de elektronen. En dat zijn gewoon de vattenvals. En de, behalve als het je eigen elektronen zijn geworden van je zonnedak natuurlijk. En dan heb je geen belastingen erop.
3: Maar inzet op zonne-energie, dat is inderdaad toch al niet zo... Auto's de weg naar Rome, maar dat kennen we al een tijdje.
4: Ja, en dat is eigenlijk ook gedaan in Nederland. Er is geen toepassing meer voor, want je kan het niet terugleveren naar het net, want daar heeft niemand het meer nodig. Dan kun je het ook niet meer transporteren. Dus je moet het zelf gebruiken. Maar dat is nog steeds. Dat is gewoon heel snel gegroeid en heel hard gegroeid in Nederland. Als je nu kijkt naar wat de uitdaging is, en dat is ook een beetje ons thema, is toch transport en logistiek Nederland. Die hebben het echt heel zwaar, lage marges, moeten iets aan de productiviteit doen. Heel veel moeite met sociale lasten en werkgevers. En ja, dan moet je gaan automatiseren in je gebouwen. En dat betekent dat je meer stroom nodig hebt. En dat is natuurlijk het andere. Je ziet dat gewoon het transport zelf. En diesel, we hadden het even in diesel over diesel in de introductie. Dat de diesel de markt op moet komen. Ja, als die diesel zo duur is als nu, dan kan je als transportbedrijf eigenlijk bijna wel stoppen.
3: Als je als transportbedrijf je vloot gaat elektrificeren, dan gaat het misschien wel om 10 of 20 of 30 verschillende trucks.
4: Zeker.
3: Wat voor aansluiting heb je dan wel niet nodig?
4: Ja, dat zijn flinke aansluitingen. Dus je ziet, dat ligt er natuurlijk aan hoeveel, maar we hebben voor een klant net een oplossing gemaakt die en automatiseert. Dus een vol automatisch magazijn eigenlijk aan het inrichten is. plus 66 laadpunten voor trucks.
3: 66
4: zwaardere trucks. Het is wel distributie in Nederland, dus relatief kleine afstanden. Dat is het, en ze staan, ze zijn 's nachts niet aan het rijden, dus het is geen continu distributie. Dus ze kunnen laden gedurende de hele nacht. Ja, dan daar moeten we 5 megawatt bij plaatsen aan vermogen, wat er niet is. En wat we dus, dat noemen we microgrid. Wat we daar dus op het terrein neerzetten, waarbij je eigenlijk onafhankelijk wordt van
3: Kun je me dat toch eens uitleggen? Want ik kwam het mooi pakkend tegen in een zin dat Jules het energierisico wegneemt, de verantwoordelijkheid overneemt, ook als het net faalt. Maar jullie hebben toch niet ergens stiekem een reservoir waar de netbeheerder niet bij kan?
4: Dat klopt. Hè? Dus het is, je wekt het lokaal op, dat klopt. En dat is ook deels met fossiele brandstoffen. Dat kan niet anders in de winter. Dus we gebruiken, en dat zijn vaak heel weinig draaiuren, dus je hebt altijd een batterij. Dat kan niet anders, je hebt altijd lokale opwek in de zin van zon. Dus je legt zoveel mogelijk zon neer wat je echt serieus zelf kunt gebruiken. Ja, en voor de winter, voor een aantal draaiuren, moet je, als er geen stroom is, of de stroom aanvullen met stroom die je zelf maakt. En dat doen we met gasgeneratoren.
3: Ja. Maar het wordt nooit een koude winter. Je kunt altijd ergens op rekenen.
4: Ja, zeker. Je kunt altijd door. Hè? Want dat is wat bedrijven en de economie nodig heeft. Je moet wel door kunnen. En dat kun je dus echt goed lokaal neerzetten. Dat doen we voor veel klanten. We hebben al 1 miljoen vierkante meter voorzien van microgrid oplossingen eigenlijk in Nederland. En als je kijkt, we doen dat wel in hetzelfde model als de netbeheerders. Dus je kunt dat gewoon per maand afnemen, eigenlijk op dezelfde manier.
3: Maar dan worden jullie de netbeheerder.
4: Ja, dus daarom noemen we het ook graag microgrid, want dat zegt het al. Een net is een grid. En je wordt onafhankelijk van de netbeheerder en je hebt een lokale oplossing die je zelf hebt, maar die betaal je op dezelfde manier als zou het uit het net komen.
3: En dat komt omdat jullie dan hebben geïnvesteerd in de infrastructuur.
4: Exact. Ja, en daarom kunnen we ook de investeringen relatief laag houden. We nemen alle risico's, we gebruiken altijd dezelfde spullen, we gebruiken dezelfde mensen, wij kunnen dat gewoon.
3: En is dit nog steeds, want je zegt, het gaat over serieuze aantallen inmiddels, bedrijven die we hebben aangesloten, maar moet je nog altijd het missiewerk verrichten, of begrijpen mensen inmiddels beter hoe het werkt?
4: Nou ja, het is deels missiewerk, maar voor sommigen, dat ligt aan de segmenten, denk ik. Dus we zien nu in transport en logistiek dat het nu echt gaat spelen. Hè? Dus dat het daar geen missiewerk meer is, want je moet handelen. Dus je moet het nu wel doen. Maar omdat we het allemaal hebben gezegd dat het tijdelijk zou zijn in het begin, en dat was wel 3 jaar geleden, was het allemaal, volgend jaar lossen we het op en dan lossen we het op. Nou, ik denk dat we dat nu wel weten.
3: Dacht jij 3 jaar geleden dat het tijdelijk zou zijn?
4: Nee, ik niet. Maar dat was wel het missiewerk. Dat was wel het missiewerk. Nee, het is, en ik denk dat dat ook echt is wat er aan de hand is. Dus wij springen niet in een gat van andermans falen, maar we hebben een nieuwe structuur nodig voor de energiehuishouding.
3: Ja, is misschien ook aan de hand, want voor een deel zou je kunnen denken dat we problemen waar we nu mee te maken hebben wel hadden kunnen zien aankomen.
4: Nou, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk het hele wettelijke kader van netbeheer en netbeheerders tot 1 januari 2026 was, je moet binnen 8 weken leveren als iemand een aansluiting, 8-10 weken leveren als iemand een aansluiting vraagt, moet je gewoon doen. Dat lukte ook altijd de afgelopen 100 jaar, zeg maar even. En vervolgens moest je ook reserveren wat iemand aanvroeg, ook als je het niet gebruikte. Dat lukte ook de afgelopen 100 jaar. Maar waarom lukte dat? Omdat je stuurbare productie had. Grote gascentrale, kolencentrale. Ja, en dan vroeg je aan je afnemers, wat ga je morgen gebruiken? Dus een voorspellend model, en dan moest je dat wel balans houden. En dat ging gewoon heel
3: maar
4: goed.
3: Maar is die wettelijke verplichting dan ook er debet aan dat er de afgelopen jaren zo weinig is veranderd?
4: Nou, hij is wel veranderd nu, hè, dus dat hoeft niet meer. Maar ja, dat is eigenlijk wel jammer, want het werkte wel lekker. Alleen, wat er veranderd is, is natuurlijk dat die opwek van energie is niet meer stuurbaar. Als de zon schijnt, dan is hij er in één keer. En als de wind waait, dan is hij er in één keer. En dat is net niet het moment. Dus je kunt het niet meer beïnvloeden. En dan verandert dat hele systeem. En daar moeten we naartoe, daar hebben we het net over gehad. We moeten niet meer dat Russisch gas hebben, of in ieder geval minder. Dus je wil dat, maar dan moet je dus de topologie.
3: Als ik jou de afgelopen 3 jaar alleenheerser had gemaakt.
4: Zo.
3: Met een oneindig budget. Ja, ziet, het is je geluksdag. Wat had je dan gedaan?
4: Ja, dan had ik wel een integraal energieplan geschreven. En dan waren we verder met die omwenteling.
3: Wat is dat dan, een integraal energieplan?
4: Nou ja, je moet dus bedenken, ik wil nog meer windmolenparken. Ik wil nog meer onafhankelijk. Ik zou, denk ik ook, maar dat zou mijn persoonlijke route zijn, ik zou altijd ook zeker een aantal kerncentrales aanbesteed. En,
3: wel benut.
4: Ja, ik heb de tijd zeker benut. Want dat moet je snel doen, want dat zijn long lead items, zouden wij zeggen. Dat heeft 15 jaar doorlooptijd voordat je die hebt. En in de tussentijd ga je toch meer inzetten op hernieuwbare brandstoffen, die je alleen niet kan. Ja, die kan je niet aan- en uitzetten, dat is het probleem.
3: Maar had er, ook als je geen alleenheerser was geweest, toch meer kunnen gebeuren en moeten gebeuren dan er is gebeurd?
4: Als je het alleen voor het zeggen hebt, dan kan je meer doen dan...
3: Nee. Maar wat er nu is gebeurd, is natuurlijk wel dat er voortdurend wordt gezegd... we moeten tempo maken met het uitbreiden en ook het verzwaren van het net. Daar hebben we heel veel geld voor nodig. Er zijn netbeheerders ook druk mee bezig. Dat is een beetje de route.
4: Het gevestigde systeem is veel sterker en trager dan je denkt. En dat is echt wel een probleem. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus de beweging is langzaam om die systeemverandering... We vragen aan de bestaande partijen binnen hun bestaande rollen... om iets heel nieuws te gaan doen. En dat werkt gewoon niet snel.
3: Ja, vragen we ze om iets nieuws te doen? Of vragen we toch vooral om dat net te verzwaren?
4: Laat ik zo zeggen. De klanten en de economie en de bedrijven... waar ik dan ook even voor spreek... die hebben behoefte aan verandering. Die willen die stroom hebben. En die willen die stroom niet meer uit gas halen op diesel terug.
3: Maar een netbeheerder is gewend te werken aan het netten. En als dat net niet meer voldoet, dan verzwaar je dat.
4: Van A naar B, ja. Maar dat is niet de oplossing. Want als je lokaal het kan opwekken... je hebt lokaal een zonnepark en een windpark... en je hebt lokaal bedrijven, dan kun je dat daar... real-time vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat is precies wat die microgrids doen.
3: Maar jij hebt die netbeheerders in een eerder interview... in de Volkskrant One Trick Ponies genoemd. Dat is omdat ze dit nu eenmaal kunnen en doen en al jaren doen.
4: Ja, en ik denk dat ik dat wel goed genuanceerd heb toen. Hè. Dat heeft te maken met die wettelijke rol. En de rol die ze, nou, laat maar weer even zeggen, 100 jaar al heel goed doen. Alleen, dat is een rol waar we niet meer zoveel aan hebben. Want we moeten het op een andere manier indelen, dat hele stroomnet. Dus dat heeft niets te maken met de mensen, niets te maken met de intentie. Nee. Maar heeft te maken van het hele systeem. Het is in het systeem is de netbeheerder degene die de kabels legt.
3: Maar je zegt, dat moeten we dan nu niet meer doen, want dat is een oude oplossing.
4: Klopt.
3: De situatie van vandaag vraagt iets anders, maar daar gaan de komende jaren wel honderden miljarden in om.
4: Ja, dus dat zie ik natuurlijk wel met leden ogen aan. En dat is geen goede oplossing. Hè. Er moeten andere oplossingen in de mix komen. Je ziet dat de kosten enorm toenemen, terwijl de wachtlijst tegelijkertijd ook toe is genomen. En die kabels komen te laat.
3: Maar pleit je nu ook een beetje voor eigen parochie? Wat ik je niet kwalijk neem?
4: Nee, dit doe ik echt serieus, omdat ik meen dat dat niet het goede is om te doen.
3: Nee,
4: als,
3: maar het goede is wel die microgrid waar jij toevallig... erg.
4: Ja, maar die hoef ik niet exclusief of zelf te doen of enzovoort. Er moet handelingsperspectief zijn voor onze economie... en voor de bedrijven die het nodig hebben en om willen. En dat is er nu onvoldoende. En dat is niet over 10 jaar als die kabels er allemaal liggen. Hey, die eindigen, ik spreek best wel veel met wethouders... en ook met mensen op bedrijvenparken. Die bedrijven zijn echt aan het weggaan. Ja, er zijn wethouders die zijn ten einde raad... omdat er ook gewoon werkgelegenheid vertrekt. Energie is sowieso al heel duur. Dat is één, maar ten tweede, het is er niet.
3: Ja.
4: En dan kun je niet door.
3: Maar het is er toch wel als je dat net uitbreidt en verzwaart?
4: Ja, maar dan, wanneer dan?
3: Zeg het maar.
4: Nou, over 10 jaar, denk ik. Het wordt steeds uitgesteld, nog weer later. Dus het komt niet door die kabels.
3: Is er dan geen enkel gevoel van urgentie? In het regeerakkoord is volgens mij een crisiswet opgenomen.
4: Nee, ik denk dat als je nou wil zeggen wat ontbreekt... Hè, dat is wij spreken veel op allerlei niveaus met de netbeheerders... over wat kunnen we doen, kunnen we jullie helpen, wat kunnen we betekenen. En als je die urgentie ziet daar, van de vergaderingen... en dus niet de intentie, maar wel de urgentie... en je spreekt met een ondernemer die niet door kan... dat is een urgentieverschil, dat is ongelooflijk.
3: Dat kan toch niet? Je struikelt in de kranten over berichtgeving... over wachtlijsten die nog steeds groeien, iets minder snel dan voorheen... maar toch, dat zullen netbeheerders toch ook wel weten?
4: Die weten dat. En die, nou ja, je hebt gezien, vorige week was er nog een bericht van... nou ja, we zijn voorzichtig positief, want hij is niet harder toegenomen.
3: Ja, precies.
4: Nou
3: ja,
4: dan... Dat
3: maar werken ze daar niet hard genoeg dan?
4: Ze werken keihard, ja. Alleen in een oud systeem waar niet de oplossing ligt... voor de nieuwe wereld van de energiedistributie en huishouding. En dat is denk ik het probleem. Daar kunnen ze die instanties op zich niks aan doen... maar we moeten niet meer alle oplossingen van die instanties verwachten.
3: Nou, vind jij dan, dat is misschien een zijpaadje bij deze discussie... maar dat er vanuit de overheid het... goede wordt voorgesteld. Hè? Ook deze week de hybride warmtepomp, dat gaat een norm worden. Dat gaat niet over bedrijven, maar het gaat vooral over huishoudens. Het is ook veel gegaan over de pseudo-eindheffing. Dat raakt wel aan wat we eerder bespraken, het elektrificeren van wagenparken. Ja. Daarvan zeggen ook mensen die dit kritisch bezien... hè? Ik dacht dat we het al best wel druk hadden op dat stroomnet. En dan zeggen jullie ook nog hybride warmtepompen, ruimbaan... Zeker. Elektrificatie van het wagenpark, graag doen.
4: Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wat je vroeg. Dus als je alleen eerst bent, maak je masterplan. He, en dan zorg je
3: ik
4: dat
3: het. Ik heb wel het idee dat je er zin in hebt.
4: Ja, ik zou er zeker zin in hebben.
3: Jouw periode kan morgen beginnen.
4: Ja, ik denk dat ik ook 3 jaar geleden al wel heb gezegd. Kijk, je legt dus ook een dak van een logistiek centrum, maar voor een derde vol. Dat is heel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Omdat dat de zelfconsumptie, dat is de zon die je zelf kunt gebruiken. Maar er is een andere regel. Dus als je een groen gebouw wil hebben, en dat willen alle ontwikkelaars, want dan is het meer waard, dan moet je het helemaal volleggen met zon. Snap je? Dus wij komen altijd in de klem dat we zeggen, nou, wij leggen voor dit energiesysteem en het microgrid leggen we het dak voor een derde vol, zullen we maar zeggen. Maar dan zegt de projectontwikkelaar, nee, ik wil dat je helemaal vol legt, anders krijg ik mijn groene label niet. Ja, maar wie gaat dat betalen? Want niemand kan iets met die stroom. Dus er zijn zoveel regels die tegen elkaar inwerken in Nederland, die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ja, dat kan beter.
3: Nou. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
3: Een bedrijvenpark in Tiel, waar wij bij betrokken zijn, waar geen capaciteit beschikbaar was, maar waar nu wel volop bedrijvigheid heerst. Dat kan overal. Of die situatie in Tiel, dat was buitengewoon uitzonderlijk.
4: Nee, dat kan overal. Natuurlijk niet precies zo, maar het kan overal.
3: Sietse Zuidema is hier, de CEO van Joels. Voor de mensen die dat bedrijvenpark niet voldoende kennen, die de aanleiding hebben gemist, maar dat was een bijzonder project. Daar was eigenlijk alles in gereedheid gebracht om daar bedrijvigheid tot stand te brengen. Maar aansluiting, homaar.
4: Ja.
3: En toch is dat zeker tot stand gebracht.
4: Ja, en laat me daar ook als eerste bij zeggen, dat is echt in samenwerking gedaan. Een hele positieve, goede samenwerking met Liander, de netbeheerder daar.
3: Hey, dus dat kan.
4: Zeker, zeker. Dus alleen hoe herhaalbaar en schaalbaar kun je het dan doen met elkaar. Dus dat was een uitzondering en een pilot. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn daar geweest. We hebben ook heel veel mensen uit de politiek meegenomen.
3: Nou, watch and learn, hoe ging het daar?
4: Ja, nou, hoe het daar ging is een greenfield situatie. Dus een logistiek bedrijfscentrum. Dus ook wel weer mooi in de transport en logistiek. Met een gebiedsontwikkelaar die heel graag die grond ook beschikbaar stelde. Dus een hele, het zit in de transport- en logistiek corridor van Europa. Die loopt een beetje van de havens van Rotterdam en Amsterdam via Tiel, Venlo, zo Europa in. Dus daar worden heel veel logistieke centra gebouwd. Ja, en er was dus belangstelling voor die grond, omdat het op die dingen ligt, maar geen stroom. En daar hebben we gewoon een microgrid gebouwd voor die 8 bedrijven tegelijkertijd. Om te kijken, wat wordt je profiel, hoe werkt dat, wat wil je hebben? En dat hebben wij omgezet in dus een microgrid, wat we daar neer hebben gezet, waarmee we met Liander hebben afgesproken dat we wel koppelen aan het net, maar niets gaan gebruiken. En daar werken we dus, daar gebruiken we de stroom van.
3: Maar wel koppelen aan het net, maar niet gebruiken. Waar zit dan de potentiële winst voor Liander nog in?
4: Nou, eigenlijk ook om het toch te laten doorgaan. Er zit geen winst in voor Liander, behalve dat er handelingsperspectief is en de economie door kan en bedrijven door kunnen.
3: Maar
4: voor
3: ons is dus ook de infrastructuur die er al ligt van die netbeheerder.
4: Dat is in Nederland verplicht. Hè. Tot aan de aansluiting moet het van de netbeheerder zijn. Dat is denk ik een beetje precies ons punt. Dus Liander heeft er ook een ring gelegd. En ook de aansluitingen met die bedrijven heeft Liander. En daaroverheen hebben wij een virtueel energiesysteem gebouwd. Waarvan eigenlijk niks erin en niks eruit gaat. Een heel klein beetje om de spanning. En dat is fijn als je wel aan het grote net kan koppelen. Is dat het allemaal op de juiste spanning blijft. Maar er gaat geen stroom in en uit net ook.
3: Maar dat is dus eigenlijk toch ook wel een bittere noodzaak.
4: Nee, dat hoeft niet. Je kunt ze ook off-grid bouwen. Dan zijn ze helemaal losgekoppeld. Maar dan moet je extra maatregelen nemen. Wordt het duurder om die spanning goed te blijven balanceren.
3: Dus maar ik begrijp, iedereen was hier van goede wil.
4: Ja.
3: Heeft zijn nek uitgestoken. Was ervan overtuigd dat dit moest slagen.
4: Ja, dat
3: had het ook kunnen mislukken?
4: Nou, de rekening voor de stroom en de investering komt natuurlijk ook terecht bij die bedrijven. Dus die bedrijven hebben dit ook vrijwillig betaald. En die betalen dus een stukje aan Liander voor de aansluiting en voor ons voor de transportcapaciteit.
3: Ja, maar die moeten toch altijd ergens afrekenen voor hun stroom?
4: Nee, maar dit is dus ook iets waar dus weliswaar ook geld voor nodig is om het te realiseren. Maar dat geld is er ook, want die bedrijven willen door. En dit zijn ook bedrijven met een energieprofiel die dat ook kunnen dragen. En het zijn geen hoogovens waar je continu heel veel energie nodig hebt als onderdeel van je toegevoegde waarde. Zoals ik net al zei, ze gaan ook steeds meer. Er zit er eentje bij, die heeft een heel groot, totaal geautomatiseerd magazijn gebouwd. En die gebruikt best wel veel stroom.
3: Maar de samenstelling van dat bedrijvenpark doet er dan dus toe? Want je moet het in eerste instantie kunnen
4: ophoesten. Ja, en dat is denk ik ook de nuance dat jij zei, kan dit overal? Ja, het hangt wel af van ook het echte profiel. Als jij iemand bent die heel veel stroom gebruikt, en dat zie je ook, dus de grote industriële complexen in Nederland, ja, dat is iets waar wij ook geen oplossingen voor kunnen bieden.
3: Okay.
4: Die verdienen een bijzondere aandacht in het masterplan dat we moeten maken. Ja.
3: En maar ik vroeg net, had het kunnen mislukken?
4: Het had kunnen mislukken als je er niet ondernemend in had gezeten. Dus wij hebben daar ook gewoon zelf heel ondernemend in gezet door risico te nemen. Want je wist niet zeker hoeveel ermee gingen doen van tevoren. Je wist ook niet precies voor welk vermogen. En dat is denk ik, we hebben een heel mooi schaalbaar concept waarbij we heel ver kunnen schalen en ook heel flexibel zijn geweest in het meeveren en terugveren van wat er wel en niet werd afgenomen. Ik denk dat we dat 3 jaar geleden ook wel hadden gezien. Op het moment dat je dan echt moet gaan betalen voor die beschikbaarheid, ook als je hem niet gebruikt, dan zie je dat ook de aanvraag van zelf wel wat naar beneden ging, want misschien gebruiken we toch wat minder. Ja, en dat is natuurlijk ook goed voor die energietransitie.
3: Is het vaak zo dat mensen toch het zekere voor het onzekere nemen en kiezen voor een fixe aansluiting?
4: In het oude systeem kon je gewoon een aansluiting aanvragen, hoefde je niet te gebruiken. Moest wel gereserveerd worden, hè? Dat gaf ik net al aan. Nou, dat hoeft nu niet meer, dat kan ook niet meer. Maar er was wel heel veel overcapaciteit. Ik wil wel zeggen, die is wel verdwenen inmiddels. Die hebben we echt wel uit het net. En zeker die logistieke partijen, waar toevallig ook een onderzoekje naar gedaan. Dus gemiddeld is al 16% van de bedrijven gaat al over zijn aansluiting heen. Die heeft bij de netbeheerders. Omdat ze toch een beetje doorgroeien en doorgaan. In de logistieke en transportsector is dat het dubbele. Die zitten al bij 30% die over de huidige aansluitingen heen.
5: En wat gebeurt er als je over je huidige aansluiting heen gaat?
4: Je krijgt in principe een brief met een waarschuwing.
5: Maar wel.
4: En de tweede keer zou er in principe een boete op moeten volgen.
5: Heel veel in principe.
4: Ja, er wordt, wat ik ervan begrijp, wordt dat voorlopig nog niet toegepast, die boetes. Ja.
5: Het klinkt wel het afgelopen half uur alsof er werk zat is in Nederland. En toch kijken jullie ook al over de grens.
4: Klopt.
5: Is het veel prettiger ondernemen in België? Hebben ze daar beter voor elkaar?
4: Nou, de situaties zijn verschillend, dus dat klopt. Maar wij hebben denk ik wel gezien dat wij eigenlijk wel iets te bieden hebben, ook in andere landen in Europa. Dus gaan we een heel klein beetje richting de geopolitiek. Ja, dat is niet zo. Maar in alle landen zie je eigenlijk dat deze trend ontstaat. In de industrie, dat het moeilijker wordt om stroomaansluitingen te vinden. Dat daar ook nog heel veel zon wordt aangelegd.
5: Maar het speelveld wordt voor een deel bepaald door wat netbeheerders wettelijk wel of niet kunnen.
4: Klopt.
5: Hebben ze bijvoorbeeld in een land als België dan meer ruimte? Is daardoor ook jullie eigen situatie
4: wat anders? Ze hebben daar denk ik meer ruimte nog op het net. De achtergrond daarvan weet ik niet. Maar daar speelt nog veel. Daar speelt de netcongestie veel minder. Maar die
5: heerlijk.
4: Is, ja, heerlijk. Nee,
5: hoewel, minder noodzaak om met Jules in zee te gaan.
4: Nu nog, ja. Maar het is. Kijk, die systeemverandering die ik net al zei, die is onvermijdelijk. Die gebeurt overal. Dus overal waar je meer zon legt en meer wind gaat gebruiken en meer opwek van energie die je lokaal doet, maar niet kan controleren. Dus dat komt vanzelf. En dat is denk ik ook precies wat we zien. Dus we zijn in België, hebben we heel veel zon nu op dak bij bedrijven. Daar moeten nu batterijen bij, omdat je niet meer kan terugleveren. Of negatieve uren. Dus dat begint daar gewoon.
5: Okay. In België heb je gekozen omdat het lekker dichtbij is.
4: Nou, het is lekker dichtbij, dus dat is behapbaarder dan andere landen. Dat begrijpen we nog, een deel van België begrijpen we denk ik. Maar we doen het ook echt met lokale mensen. En ook omdat het zich natuurlijk voordoet. Zo werkt het ook. Je moet ook de gelegenheid hebben. En dit was een mooie gelegenheid.
5: Jammer dat het maar een gedachte-experiment was, hè? Die alleenheerschappij.
4: Ja, dat is wel jammer. Ah. Dat is wel jammer, maar dat is het leven. Daar ben ik wel aan gewend.
5: Het blijft ook wel prettig om de topman van Jules te zijn, denk ik.
4: Nou, er blijft heel veel over wat je wel kan doen met elkaar. En dat is ook gewoon heel leuk om te doen. En dat doen we ook graag.
5: Sietse Zuidema, dank voor je komst.
4: Graag gedaan, Thomas.
5: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cesar Duygulu. Hij is de eigenaar van de uitzendgroep Home of People en hij krijgt te maken met nieuwe certificeringen van uitzendbureaus. Het zou kunnen zijn dat er wel een paar omvallen, dus kan hij misschien ook wel een paar van die bedrijven overnemen. Je hoort het in de top van Nederland. Je kunt je zelfs abonneren, hoef je geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Baby, make you satisfied.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15... zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn... maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: heb je ook altijd en overal breaking news.
7: Download de BNR-app en...
6: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, krijgen ze over de grens de deksel op de neus. Welkom, Max en Martijn.
9: Dankjewel. Dank.
8: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Ja, wij zijn dus Max en Martijn. En wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. We zetten ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soepen en maaltijden naar recept van Oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
8: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
11: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soep en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
8: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
10: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
8: Ik ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
10: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
8: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
10: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En ja, het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker. Ja. Proberen we.
8: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
11: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
8: Ja.
11: En de rendang, trouwens ook.
10: Ja.
11: Gaan 1-op-1.
8: En waar zijn jullie te koop?
11: Wij zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
8: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
10: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Ja, die wel meer.
8: Ja, ook en waarom die doelgroep?
10: Nou... Wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
8: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je er iets over zeggen?
11: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam. Mm-hmm. Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor, wow, voor de stichting die we hebben. Ja.
8: Ah, er is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
10: Ja, Stichting Oma Soep tegen Eenzaamheid.
8: Ah, ja. Maar dan heb je dus echte clubs van studenten die daar zeggen: ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
10: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook honderden vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
8: En wat doen ze dan allemaal?
10: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje, gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
8: Ja, en waarom doen studenten dit?
10: Ja, ze vinden het toch belangrijk om hun steentje bij te dragen. En ze doen ervaring op, zowel op het gebied van ondernemen, maar ook impact maken. Ja, dus dat raakt aan 2 kanten.
8: Is het zo dat die studenten af en toe ook weer bij jullie dan later in het soepteam aan het werk gaan, of niet?
11: Dat zou wel het ideale scenario zijn natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens inderdaad. Dat ze daarna op het hoofdkantoor of een stage lopen of komen werken. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En ze zijn echt onze ambassadeur. Ze vertellen het verhaal wat zij zelf meemaken met de ouderen natuurlijk door aan alle anderen.
8: Ja, interessant. Ja. Zeg, en die winst is dus, begrijp ik, de helft gaat naar deze stichting om ouderen te helpen.
10: Ja, zeker. En die winst gaat dan, want het zijn weer 14 lokale stichtingen. En dat verdelen we dan op die manier. Plus de mensen die op het hoofdkantoor echt volledig op de stichting richten.
8: Even terug naar het begin. Want jij zei 2017, 2019 de Oma Soep echt opgericht. Wat was dan het begin, zeg maar, van Oma Soep?
10: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker, de andere keer zaten de haren in of de peper. Dus dat was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen...
8: Ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetballen. Jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En wanneer kom jij er opeens dan bij?
11: Ja, we wilden inderdaad sowieso al. We waren tegelijkertijd klaar met studie en we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in de sport. Met tennis of squashvelden verhuren. Dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben eigenlijk. Dus ik zei, ik moet gewoon nu een baan vinden als we niet een ander idee hebben. En toen kwam Max met het idee van Oma Soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
8: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
11: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen Oma Soep opgezet met iemand anders. Met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
8: Oh ja?
11: Ja.
8: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst moet je een hele middag I told you so zeggen?
10: Nee, ik was wel lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
8: Ja, jij zei wel meteen, we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
11: Nee. Ja, dat daar soep maken inderdaad. Het was inderdaad wel, ik zei wel, wat Max ging af en toe na voetbaltraining, gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
10: Dat was een beetje heftig misschien.
11: Ja, dus dat toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij denk ik het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
8: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
10: Ja, we deden mee met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, oma Soep. En hoe blij ze was dat ze sinds oma Soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we... dus je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups. Mm-hmm. En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start. En,
8: had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
10: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen. Ja. Dus toen ging ik met de pet rond, langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
8: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato. Ja. En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat die zegt, ja, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
11: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van ja, wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen, daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd in rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat ja, uiteindelijk.
8: Je hebt eigenlijk twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen. Ja. En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken. Ja. Maar je moet ook investeren in marketing, productie, et cetera.
11: Klopt.
10: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalists of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal impact gaat.
8: Ja, en dan ben je succesvol. Ja. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
10: We zitten nu steven af op iets van 5,5 miljoen.
11: 6, denk ik.
10: Eindelijk 6? Nou, dat is
8: lekker.
10: Maar andersom. Hij is nu de optimist. Ja, mooi.
8: Oké. Maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, ik zag jullie in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, laten we zeggen, precies zo die verpakking. Die je denkt, hey, dat zie ik nu ook terug in andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
10: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding, en je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
8: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch. Je wordt succesvol, maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
11: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus, de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep. Dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
8: Ja.
11: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
8: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
10: Ja.
8: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
11: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk, die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk, die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook, Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat en waar ze dan ook onze sociale impacten omarmen.
10: Mm-hmm. Ja, en we misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of noem je dat? Ja. Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept. Dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken. Ja. Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
8: Ah, ja. Wat je dacht, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt. Ja. Let's go. Toch?
11: Ja, dat
8: heb,
11: is,
8: heb je wel, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en vinden ze oma's belangrijk? En
10: klopt, dat deden we ook wel. En dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Dus dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar Ja, we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur. Ja. En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
9: Tonies volgens mij toch?
10: Tonies ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt waren geslagen. Dus we dachten, nou ja, laten we het gewoon proberen. Ja. Why not?
8: Maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
11: Ja, ja, we moesten een flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten. Om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij, dus,
8: wat zijn listings precies?
11: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
8: Oh, ja. Ja.
11: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in de stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar...
8: Het kan alleen maar goed gaan.
11: Ja,
8: dit.
11: Kan alleen maar goed gaan.
8: Famous last word.
11: En toen zeiden we, ja, oké. Okay. Toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
10: De kleinste ook? De kleinste, die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door?
11: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren. Vragen we ook nog. Dat het gewoon een praatje gepraat was. En zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
10: Ja.
11: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
10: Het is ook eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk.
11: Ja,
10: dat is ook niet echt
8: handig. Maar even voor mij, het investeren is het. Dan moet je Oma Soep. Dus wat werd de merknaam dan?
11: Soupe de la Grand-Mère.
8: De Soep de la Grand-Mère, dat klinkt toch heel goed.
11: Ja.
8: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
10: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland met ons huidige producent. Omdat we wisten van, als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
11: Ja, de distributeur was prijzig. En je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En
8: omdat het natuurlijk is dan bederfelijke waar natuurlijk.
11: Ja, dus het inderdaad, het is vers, allemaal vers gezond. Ja. Dus het is allemaal super.
8: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
11: Ja, dus je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
8: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch?
11: Ja,
8: als je het een beetje te groot maakt.
11: Ja, dus dat was even...
8: Wanneer wist je dat je denkt, fuck, dit gaat helemaal niet lopen?
10: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van, oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
11: Ja.
10: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd, bleek in de praktijk dat zeiden we, ze starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van.
11: Ja.
10: Starten we maar in 50 winkels.
11: Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt, dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken.
10: Ja.
11: En dan ga je er misschien nog wel meer in stoppen om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van, nou, dit is niet meer levensvatbaar.
8: Ja, wanneer was dat moment dat je denkt, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
11: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch? Of...
10: Ja, zeker.
8: Wat hebben jullie geleerd?
11: Daarvan? Nou, dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
8: Nee. Toch, hoorde ik net, ja, we gaan ook nog toch... Jullie geven het buitenlandavontuur niet op.
11: Nee,
10: want bijvoorbeeld de Engelse markt past wel veel beter dan de Franse markt.
8: Hoe weet je dat zeker?
10: Omdat daar onwijs veel verse soep gegeten wordt. En in Frankrijk bestaat dat schap nauwelijks, of is het daar erg klein. Maakt in Engeland een andere uitdaging, dat er heel veel concurrentie is met andere verse soepmerken.
8: Dus dat schap is dan wel ontwikkeld in Engeland?
10: Ja. Okay. Alleen die hebben niet een social impact merk of een soep met zo'n verhaal als wij hebben.
8: Mm-hmm.
10: Dus we denken dat daar wel ruimte is en markt voor kan zijn. Ja, maar we hebben ook geleerd, want in Frankrijk gingen we meteen zo verkopen. Terwijl in Nederland waren we eerst ook jaren bezig met de stichting opzetten en ouderen helpen. Dus we gaan dat nu op deze manier doen. Dus er is nu iemand in Londen, Hanna, die supergoed werk doet en de stichting daar opzet eerst. En zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
8: Ja, dus eigenlijk een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
10: Ja.
8: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van, we zijn ouderen aan het helpen.
10: Ja.
8: En daarna ga je die soep introduceren.
10: Ja.
8: Dat is het idee.
11: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
8: Ja.
11: Dat doet inderdaad allemaal heel goed.
8: En Maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters, volgens mij, toch?
10: Ja, ze zijn by far het grootste soepland. Ja. Ja.
8: Eerlijk zeg.
10: Ja, mooi.
8: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat dat ook concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
10: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
8: Ja.
11: Ja. En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan, is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
8: Ja.
11: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, ja, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
8: Ja, precies. Ja, ja. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je nou, dat naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen? Dat komt wel als we zover zijn.
10: We zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
11: Nee.
10: Dus we hebben alle vertrouwen dat we dat samen met Hanna daar...
11: Er is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland. Ja, die dat voor ons opzet.
8: Snap ik. Ja, prachtig. We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Die moet er zijn. Wat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn? Heb je het erover gehad?
10: We zijn wel echt doeners, niet veel van het vergaderen. Dus misschien niet lullen, maar poetsen.
8: Ja? Ja, mooi.
11: Ja, daar sluit ik me volledig mee aan. En gewoon een beetje lekker bij jezelf blijven. En niet gaan zweven, dat vind ik ook wel altijd belangrijk.
8: Het klinkt heel mooi. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar die klinkt ook heel Rotterdams.
10: Rotterdams,
8: ja. Heel prima, vind ik goed. Dankjewel, Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma's Soep. Dankjewel voor jullie mooie verhaal. Ook in dit seizoen vertellen we weer heel veel inspirerende ondernemersverhalen. Met dank aan onze nieuwe sponsor Jort. Ben je nou ook ondernemer? Heb je de nodige bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten? Stuur dan even een mailtje naar bzz@bnr.nl. bzz@bnr.nl. En natuurlijk abonneer je op onze podcastfeed Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcastkanaal. Of gewoon even in de BNR-app. Tot de volgende keer. Dag.
9: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

Nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri.

0: Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
2: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben.
4: Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen.
3: Mark, we need to talk. The Americans are coming.
5: 11 jaar geleden begon hij met een platform om campers met elkaar te delen. Via een flinke kapitaalronde en de overname van een failliete concurrent kwam er uiteindelijk een bijzondere kans voorbij. Een fusie met een branchegenoot in Frankrijk. De grootste uitdaging van dat proces? Cultuur. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Mark de Vos van GoBooney. Die vertelt over de deal van zijn leven.
3: Ja, de deal van mijn leven was uiteindelijk de fusie met het Franse camperplatform Yescapa. In 2023. We waren destijds heel groot in Noord-Europa. En een heel klein beetje op weg om groter te worden in Zuid-Europa. En zij precies andersom. Groot in Zuid-Europa en een beetje op weg om groter te worden in Noord-Europa. En samen, we kenden elkaar al eigenlijk 7 weken nadat we GoBooney hadden opgericht. Kenden we ze al. Echt letterlijk, dus persoonlijk gesproken. En toen was het tijd om samen de grootste te worden.
5: Het allerbelangrijkste wat je van dat proces geleerd hebt, Mark?
3: Het allerbelangrijkste is dat ik zelf extreem let op de cultuur binnen een bedrijf. Dat moet echt een entrepreneurial, ondernemende club zijn. En ik dacht dat dat bij de Fransen ook wel zo was. En dat we het wel konden buigen naar net hoe wij het hadden georganiseerd.
4: Ja.
3: We
4: konden heel goed opschieten.
3: Nou, omdat we ook wel echt heel goed konden opschieten met de oprichters. En we veel mensen hebben gesproken. En ja, zware onderschatting van de Franse cultuur. Ondanks dat we er veel over gelezen hadden. Het boek van...
4: Want waar komt dat op neer?
3: Nee, hadden we goed doorgeplozen. Ja, de Fransen hebben echt een hele fundamenteel andere manier van leven. Op heel veel manieren prettig. Maar waar die met name wringt is, zelfs bij een start-up en een scale-up kijkt uiteindelijk toch iedereen naar de baas.
4: Ja.
3: En als we één ding binnen ons bedrijf voor elkaar hadden, is dat iedereen scheid had aan wat de baas vond, als ze vonden dat ze gelijk hadden. Want dan gingen ze hem gewoon overtuigen. En dat is ook hoe het moet werken, denk ik, in een entrepreneurial spirit business.
5: Daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf, hè, deze fusie. Jouw bedrijf, GoBooney, een deelplatform voor campers. Even in een notendop, hoe werkt het precies?
3: Ja, het is puur Airbnb, alleen dan met rijdende huizen. Dus ze hebben 4 wielen in plaats van dat ze ergens staan. Dus over het algemeen huur je een Airbnb ergens ver weg waar je naartoe reist. En een camper huur je vooral vaak om de hoek, omdat je er daarmee van huis vandaan vertrekt. Om lekker whatever te doen.
5: We wilden het eigenlijk gaan hebben over het rondje crowdfunding. Maar hij vertelt mij net dat jouw allereerste investering is eigenlijk gekomen nadat jij bij BNR de gast bent geweest. Want jij zegt, hey, deze studio die ken ik.
3: Ja, ik zat hier met Koen van Polar Steps. Toen uiteraard nog ook onbekend. Ja, en we zaten precies alle
5: succesvol.
3: Twee in dezelfde fase. Het allereerst begonnen en... Het voelde een beetje competitief. Want we moeten alle twee ons best doen om een verhaal te vertellen. En alle twee hebben we daar succesvol de vruchten van geplukt.
5: Je mocht pitchen bij het programma Zaken doen.
3: Ja.
5: Overigens, die pitchrubriek heb ik destijds bedacht. Dus,
3: Dank je.
5: En de volgende ochtend?
3: Ja, er zat een mailtje in mijn inbox van de Nederlandse Kampeerautoclub. En die zeiden, we willen wel investeren. Nou ja, dat is een vereniging, ja. Dus je denkt, nou, misschien kennen ze wel een rijke camper dealer of zo. Maar Stan, de directeur, bleek al snel binnen een week dat hij heel serieus was. Dat hij gewoon 2,5 ton erin wilde steken zelf als vereniging.
5: 2,5 ton. En dat heb je dan even voor elkaar door een paar minuten op BNR.
4: Wanneer was dit?
3: 2015. Eind 2015.
4: Want hoe ben je gestart hiermee?
3: We zijn gestart in 2 januari 2015 zijn we gaan zitten, Fop en ik. En 18 april waren we live. We hadden Nico, onze ultieme 10x-developer die nu met de AI100x-developer is. Die wist het voor elkaar te krijgen om in 10 weken tijd een complete Airbnb te bouwen. We gingen live 18 april in de Telegraaf. En dag erop eerste boeking.
4: En had je meteen funding nodig?
3: En wij stopten er zelf geld in. Dus we moesten Nico betalen en nog wat mensen. We hadden wat stagiaires. Een klein anti-kraakkantoortje. En ja, we keken het van kwartaal op kwartaal. Boekingen kwamen binnen. Nou, nog maar weer geld investeren. Wat een grote verrassing was, was dat het de marketing geld opleverde. Want wij waren bang dat de marketing euro niet een euro winst opleverde. Maar dat leverde die hier ruim wel op. Dus we konden wel door. Maar we hadden wel absoluut geld nodig. Dus toen zijn we eerst volgende in de zomer van 2015 beginnen met kijken waar we investeerders vandaan konden krijgen. En dat
4: hoe,
3: was.
4: Hoe heb je dat aangepakt?
3: Gewoon echt, we zoeken naar clubjes. Zoeken naar individuen. Veel clubjes waren er toen al wel.
4: Netwerk of ook breed?
3: Nee, wel heel veel ook. Gewoon wat er destijds gewoon echt online al beschikbaar was van allerlei clubjes van banken die iets faciliteerden of wat rondging op internet. Dus overal op de zeepkist.
4: Hoeveel je nodig had op dat moment?
3: Dat is een goeie. Wat wilden we toen? Ik denk dat we toen voor 500.000 of zo gingen.
5: Ja, want rond 2017-18 deed jij ook een rondje crowdfunding. En volgens mij als we dan even een sprongetje maken, in 2021 kwam jouw eerste, ik noem het maar even, echt grote deal. Toen haalde je 6 miljoen euro op bij No Such Ventures. Ja. En ook een handjevol informals. Ja. Veel moeten pitchen?
3: Ja, zeker. En nou moet ik eerlijk bekennen dat veel ondernemers vinden het pitchen helemaal niet leuk. En ik heb er altijd erg van genoten. Het scherpte altijd mijn eigen blik op de wereld aan. Want ik snapte wel vaak waar mensen voor gingen. Maar ik kon niet altijd overzien welke kritische noot ik wel weer kreeg uit een onverwachte hoek. Omdat ik zelf gewoon niet het hele spectrum kan overzien. Dus mensen kwamen echt met hele onverwachte kritische noten. En dat vond ik wel heel erg interessant.
4: Ja. Nog even terug naar die crowdfunding. Want dat vind ik best een interessant middel eigenlijk voor ondernemers om funding op te halen. Omdat ik denk dat daar een interessante marketingcomponent aan hangt. Kun je eens vertellen hoe je dat hebt gedaan? Hoe dat werkt en wat het je heeft opgeleverd?
3: Ja, we hebben destijds Douw & Koren ingehuurd. Bestaat niet meer, maar de jongens wel, Douw en Hugo. Hele goede marketeers die snappen hoe je een community kan bouwen. En daar hebben we binnen onze eigen community, want we hadden natuurlijk huurders en verhuurders. En met name verhuurders vormen toch een community op je platform. Daarmee zijn we nadrukkelijk in gesprek gegaan om eigenlijk een marketing concept voor het crowdfunden te bouwen. Dus aan de ene kant help je dan je eigen verhaal scherp stellen. En aan de andere kant trek je gewoon mensen naar binnen voor het verhaal. En dus onze eerste crowdfunding campagne draaide louter en alleen om verhuurders. Daar hadden we binnen no time €50.000 opgehaald om de app te bouwen.
4: En wat kregen die verhuurders die meededen?
3: Dat was een converteerbare lening. Dus ze konden achteraf beslissen of ze het uitbetaald wilden hebben.
4: Kun je uitleggen hoe dat werkt? Want je krijgt een rentepercentage.
3: Ja, ja, dus ik denk dat je destijds
4: 6%?
3: Ja, dan het zou kunnen. Ja, en dan na een paar jaar loopt die af. En dan kan je kiezen of je de opgebouwde rente en het oorspronkelijke bedrag uitbetaald wil worden. Of dat het omgezet wordt in aandelen. In zo'n overeenkomst staat overigens altijd dat het bedrijf mag beslissen om het om te zetten in aandelen.
4: Ja.
3: Wij waren een van de allereerste start-ups die ze de kans gaf om ook uitbetaald te worden. Heb ik later begrepen dat het bijna nooit of niet zelfs
4: voorkwam. Dat stond in jouw documenten.
3: Maar dat was in de ronde met No Such Ventures. Dat we met elkaar besloten van joh, laten we ze dat gewoon bieden. Waar niet, ik denk dat 20% van de mensen er gebruik van maakt.
4: En heb je dan ook veel klein aandeelhouders op dit moment?
3: Uiteraard hebben we een stak met 200 man erin. Ja. Want na die ronde van €50.000 hebben we een veel groter bedrag opgehaald. Ik denk bijna €700.000 in een tweede ronde. Die we niet alleen onder verhuurders deden, maar onder het hele Nederlandse publiek.
5: Laten we even een klein sprongetje in de tijd maken. Het is 2023 inmiddels. Jouw bedrijf draait lekker. Alleen op dat moment zie jij een van jouw concurrenten, Camp2, het moeilijk hebben. Sterker nog, ze gaan failliet. En jullie nemen dan het IP over, zodat de huurders en verhuurders ook kunnen overstappen. Hoe kwam die kans precies op jouw pad? Weet jij nog hoe dat ging?
3: Dat weet ik heel exact. Ik was in Italië met mijn hele team. Wij gingen elk jaar een week met het hele team naar de camping om te werken. En dat was de eerste keer dat we dat in het buitenland deden. En we waren net de eerste dag of zo. En een van de investeerders van Camp2, iedereen kent elkaar natuurlijk. We hebben innig contact altijd met Camp2 en ook met Escapa en ook de andere platformen in Europa gehad. En die market is helemaal mis, we moeten praten. En het bleek inderdaad dat ze hadden het financieel niet meer op orde. En toen zijn we snel gaan schakelen en snel gaan overleggen van oké, hoe zit het precies in elkaar? Welke tijdslijnen zijn er nog en wat is de nood? En in eerste instantie zouden we een overname doen, maar dat is, dat is gewoon niet gelukt. Daarvoor was het...
5: Het schip was al echt aan het zinken.
6: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
7: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Ja, veel minder tijd om na te denken, toch? Ik bedoel, dat moet allemaal heel snel.
3: Ja, maar dat is niet zozeer het probleem. Je kan in een half uur wel bedenken wat je wil. En dan kan je er nog 3 dagen over rekenen of het nog 1, links een eentje erachter komt of niet.
5: Wat is dan wel de uitdaging?
3: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Want niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben. Dus de inschatting zit hem op, maar hoe rekent iemand anders?
4: En leg even uit, Mark. Iedereen wil het hebben. Het gaat om onderdelen van dat bedrijf, toch? Waar je op
3: ja, en nou zitten wij in een markt waar natuurlijk weinig spelers zijn. Maar er zijn altijd spelers die denken... Hey, dat is toch een mooie manier om... Camp2 en wij zaten in Nederland en België en Engeland als enige. Dus voor iedereen was het duidelijk. En er waren toen nog wel wat spelers in de markt. Dus nu steeds minder. Dat als niemand anders het kocht en wij het wel kochten, dat wij herenmeester in die 3 landen zouden zijn.
4: Ja.
3: En dan zijn er wel een stuk of 4 partijen die dat misschien ook wel willen.
5: En dan gaat zo'n bedrijf failliet. Hoe werkt dat dan? Jij bent dan, neem ik aan, in gesprek met de curator.
3: Zeker. En je moet een bod neerleggen bij de curator. Zij geeft aan, in dit geval een dame. Zij geeft aan welke onderdelen ze te koop heeft. Dus zij beslist in welke onderdelen ze het opknipt. En vraagt je dan om een bod neer te leggen per onderdeel.
5: En het contact met zo'n curator, is dat prettig? Is dat...
3: Innig, ja, dat zal van de curator afhangen. Bij ons was het uitstekend.
5: Oké. David, de grote verschillen eigenlijk, als je nou iets overneemt uit zo'n failliete boedel ten opzichte van de reguliere deals die wij vaak in dit programma bespreken?
4: Bij een reguliere deal is het vaak een transactie waarbij je de aandelen van het bedrijf overneemt. En aan die aandelen, aan zo'n vennootschap, hangen allerlei contracten met leveranciers, met de medewerkers. En dan neem je eigenlijk een running business over. Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen. Normaal gesproken spreek je iets af over garanties, over vrijwaringen. Dat is hier ook een stuk ingewikkelder. Dus het is eigenlijk in heel veel opzichten totaal niet te vergelijken. En het staat allemaal ook nog onder een zekere tijdsdruk.

0: Na deze kapitaalrondes en het overnemen van de failliete boedel maken we opnieuw even een sprongetje. In Frankrijk is er al jarenlang een concurrent actief, Yescapa. Mark kent de oprichter en vanaf het moment dat Gobouni actief wordt, zijn er al gesprekken achter de schermen. Over een mogelijke fusie dus.
1: Benoit, de oprichter van toen nog Je Louer Mon Camping Car. .fr.
2: Oh, vind ik goed hoor.
0: D'accord.
1: Belde letterlijk mij 7 weken nadat we Gobouni hadden opgericht. Ik dacht dat nog niemand ooit van ons gehoord had, maar hij had ons al gevonden.
0: En dat was in 2005?
1: Dat was in 2005. En hij zei, Mark, we need to talk. The Americans are coming. En we hebben altijd contact gehouden. We hebben elkaar vaak bezocht. We spraken ook wel over de markt natuurlijk. Dus het was al wel een beetje... We keken veel naar elkaar. Af en toe vroegen ze ook, hoe krijgen jullie dit en dat voor elkaar? En dan vertelden we het meest

0: dan niet, of anders.
1: Er was een soort informeel contact.
0: Zeker, zeker. En in 2018 hebben we al een keer geprobeerd te fuseren. Dat is niet gelukt, omdat de Franse investeerder het risicovol vond. En nu, wij zijn in 2022, toen we de NSV-investering hebben opgehaald, toen zeiden we van ja, we willen gewoon beweging in die markt krijgen.
1: NSV, No Such Ventures.
0: No Such Ventures. We willen beweging in die markt krijgen. Iedereen zit te veel stil. Wij gaan gewoon absoluut vol gas geven in Duitsland en Frankrijk. En we gaan Paul Kemper in Duitsland en Yescapa in Frankrijk uit hun tent lokken. En dat is gelukt. Want ja, op een gegeven moment zeiden de Fransen, we moeten praten.
1: We need to talk again.
2: Was de bedoeling ook dat ze jou, of dat je samen zou gaan, of zou je anders zelf van start gaan in Frankrijk?
0: Nee, we waren van start in Frankrijk, absoluut. Ja. Alleen, ja, dat duurt wel een tijd voordat je zo'n markt opbouwt. Dus je hebt wel een lange adem nodig. Maar het was niet, absoluut niet onmogelijk om dat gewoon op te bouwen. Dus het alternatief was ook gewoon dat we het zouden opbouwen. Maar de wens was er wel om te kijken of we een van de twee partijen uit hun tent konden lokken. Ja. Wat wij niet wisten was dat op dat moment Paul Kemper al in vergevorderde gesprekken was met de Australische club. Ook allebei redelijk ter ziele gegaan. Paul Kemper is overgenomen door de Australische club. De Australische club is gemarginaliseerd, zeker in Europa.
2: Dus daar heb je op het juiste paard gewed.
0: Ja. Ja, of misschien was het anders gegaan als wij waren ingegaan met Paul Kemper. Ja,
2: de kans.
0: Maar
1: dan ga je dus met elkaar in gesprek.
0: Wij gaan met elkaar in gesprek. En wij hebben eigenlijk, Benoit was er uitgestapt. Er was een nieuwe, hij was er nog niet helemaal uit, maar er was een nieuwe to become CEO in het bedrijf. Wij ontmoetten hem in Amsterdam. En we hebben toen al bij die eerste ontmoeting het letterlijk op het klassieke servetje opgeschreven wat we wilden doen. Dus we waren het al meteen eens.
2: En hoe zag dat eruit, wat jullie wilden doen?
0: Nou, de basis was, we zullen misschien net niet helemaal even groot zijn, maar we willen absoluut een equal fusie. Dus als je een overname wil, omdat zij net iets groter waren, het was fractioneel als je naar omzetten keek en dat soort dingen. Rendement waren wij wel een stuk beter, maar we maakten ook wel hogere kosten. Dus bottom line waren we niet beter, maar de marge was wel veel beter. Als je een overname wil, prima, maar dan moet je ons uitkopen. En als je daar het geld niet voor hebt, dan gaan we liever een fusie aan met elkaar.
2: Als je het samen wil doen, wordt het 50-50.
0: Dan moet het een equal deal zijn. Dus daar lag ook meteen de grote uitdaging. Want fusies zijn natuurlijk 100 keer moeilijker dan een overname.
1: Ja, want?
0: Omdat je 100.000 keer meer dingen moet gaan regelen met elkaar. Met name ook, als dit een overname was geweest, dan had het Franse bedrijf het Nederlandse bedrijf gewoon opgeslokt. Wat daar dan het succes van is, is altijd de vraag natuurlijk. Je weet nooit precies wat uiteindelijk succesvoller is. Maar in dit geval was het gewoon geen optie, want er was geen investeerder die zulke bedragen op tafel ging leggen.
1: Nee, dus je besluit dan heel snel, oké, we gaan fuseren. En ja, dan moet je, dan ga je in elkaars boeken, ga je rondsnuffelen om te beginnen. Maar je moet ook heel belangrijke beslissingen nemen over wie wordt de nieuwe CEO, waar wordt het bedrijf gevestigd? Dat laatste was ook wel een dingetje, toch?
0: Ja, absoluut. Er moest een holding komen. En Foppe, mijn compagnon en ik hebben nooit de ambitie gehad om dit bedrijf heel lang te hebben. Bij aanvang keken we per kwartaal. En daarna zei we, over 5 jaar lijkt het ons sterk dat wij dit nog runnen. Want wij zijn bouwers. Maar om echt het naar een meer corporate level te krijgen en exit te maken en dat soort dingen, nou, dat voelde niet logisch. Nou, dat is ook wel gebleken. We zijn echt wel bouwers, initiators. Dus we zeiden, om dan in ieder geval enige leverage op controle te houden, willen we de holding wel in Nederland hebben.
1: En dat vonden ze in Frankrijk in eerste instantie niet een heel goed idee?
0: Nou, überhaupt het idee dat opperde.
1: Dat een mogelijkheid zou kunnen zijn.
0: Ja, dat was toch wel, hè? Nee, maar dat had er niet. Dus toen, als je vanuit fiscaal perspectief kijkt en met name ook juridisch perspectief, is Nederland wel een iets logischere keuze dan Frankrijk. Ik heb wel geleerd dat Frankrijk wel echt anders is dan we misschien klassiek het beeld hebben. Dus Frankrijk heeft op zowel juridisch vlak als fiscaal vlak wel degelijk veel ingehaald.
2: Waar zijn jullie op uitgekomen?
0: Ja, het staat hier in Amsterdam.
1: Ja, uiteindelijk toch.
0: Ja, maar dat is wel absoluut de langste discussiepunt geweest. Franse investeerders hadden geen bedrijf in Nederland. Dat bestaat gewoon niet.
1: Want zij moesten dat... Oh, vandaar natuurlijk.
0: Dus hoe gingen ze dat aan hun bord uitleggen?
1: Ingewikkeld.
0: Wij gaven ze de uitdaging. Van, joh, dat is toch mooi? Ben je vanaf nu internationaal?
1: Zo is dat. David, ben jij wel eens betrokken geweest bij onderhandelingen over een fusie? Hoe werkt dat dan?
2: Ja, ik vind het ook wat complexer dan bij een volledige exit. Zeker als een volledige exit eruit bestaat dat die founder ook op een gegeven moment gewoon weggaat en zijn bedrijven overdraagt. Want nu moet je inderdaad alle gesprekken over de rol, de zeggenschap, dat is best heel ingewikkeld. En in dit geval, denk ik, heb je ook een soort aandelenswap gedaan naar een nieuwe bovenliggende holding. En dat betekent dat je de bedrijven ten opzichte van elkaar moet gaan waarderen. Ja, je vindt toch altijd je eigen bedrijf wat aantrekkelijker dan dat van de ander. Dus je zult daar ook op waarderingsvraagstuk wat discussiepunten hebben. En dat zul je dus ook moeten onderzoeken. Hè? Dus je zult ook over en weer toch een soort boekenonderzoek DD willen doen. Om te kijken of wat zij je verteld hebben, of dat klopt. En of jij je aandelen in een bepaalde verhouding met ze wil ruilen. Of eigenlijk op één hoop gooien.
1: En we hebben ook wel gezien dat dit soort trajecten, althans bij een exit, dat het soms ook nog wel een beetje kan, er stevig aan toe kan gaan.
2: Kijk, als je van
1: dat
2: tevoren...
1: Dat lijkt me nu wel ingewikkeld.
2: Ja, kijk, hier hebben we het vaak over gehad. Kleinere fusies, ook in Nederland, of overnames, dan heb je al culturele verschillen. Maar als je zegt, we gaan met twee volledig zelfstandige bedrijven, eentje Frans, eentje Nederlands, fuseren, en je bent zo eigenwijs als Mark, ja, dan weet je één ding zeker. Je krijgt een heleboel gesprekken en ook wel wat taaie gesprekken,
1: maar
2: vermoed ik.
1: Maar dan kun jij er als adviseur toch ook niet met gestrekt been in? Ik bedoel, je moet toch na het huwelijk, als het eenmaal gesloten is, ja, dan moet het toch, iedereen moet weer door één deur kunnen?
2: Ik denk dat je in dit geval hele duidelijke afspraken moet maken en de nodige hijsessies, maar ik ben zo wel benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan, Mark. Niet alleen ten aanzien van de verhoudingen nu en de zeggenschap zo direct, maar met name wat het gemeenschappelijke doel is waar je voor gaat. Want stel nou dat je zegt, we willen met z'n allen binnen 3 jaar naar een nog grotere exit toewerken. Dan kun je een hoop ongemak in die samenwerking wegslikken, omdat je weet je, we lopen daar naartoe. Dus afspraken maken over wat je gezamenlijke plan wordt, is denk ik heel erg belangrijk dan.
0: Ja, dat lijkt dat als je dat hebt...
2: dat
0: het dan is opgelost. Het wordt er ongetwijfeld makkelijker van. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld. En er zitten voor- en nadelen aan fusie of overname.
2: Ga je het nog een keer doen?
0: Zeker wel. Okay. Ja, zeker. Oh, absoluut. Ik heb er zo ontiegelijk veel van geleerd. Ik moet ook zeggen, ik hou wel van hoogtepunten. En die kunnen alleen maar ontstaan als je ook dieptepunten hebt. Alleen hoge pieken bij diepe dalen. Maar het is ongelooflijk interessant. Het leert je zoveel over mensen. Dat is, ja, onmetelijk. maar dat wat ik wou zeggen is... als je een fusie doet... Wij hebben een fusie met twee platformen. Die platformen die zijn niet eventjes over te schakelen. Daar doe je even over. Als je dan ook niet geen business wil verliezen... En als je een ingreep in je product doet... dan ga je eerst altijd business verliezen voordat je gaat groeien. Welk product je ook hebt. Dus ons ingreep in ons product moest geleidelijk gaan. Dat geeft je de ruimte om ook de ingreep in de organisatie geleidelijk te doen. Als het een overname was geweest... dan raak je gewoon ook hele goede mensen kwijt... omdat daar gewoon geen ruimte voor is om die te ontdekken. En wat wij vrij snel... of op een gegeven moment ontdekte, als je tegenover elkaar zit... en ik schrijf een 6 op de tafel, dan zie jij een 9. En wij hadden niet door dat de ander een 9 zag als jij een 6 opschreef. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld om te snappen... dat die ander het heel anders ziet, terwijl die dat niet uitlegt... omdat hij iets heel duidelijk ziet. Dus om te ontdekken wat nou... Waar je elkaar niet begrijpt, dat was ongelooflijk moeilijk. Ondanks dat we ons echt verdiept hadden in elkaars cultuur... en ondanks dat je eenzelfde businessdoel hebt... de manier waarop je daar komt... Is dan zo vanzelfsprekend voor ieder vanuit zijn eigen standpunt... dat het heel moeilijk is om er vragen over te gaan stellen.
1: En dat zei Mark de Vos van GoBooney over de deal van zijn leven... En of je nu droomt van een exit, kapitaal wilt ophalen... of overweegt te fuseren met je grootste concurrent... abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Donderdag 8 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de app. Vandaag hebben we vragen over de invloedssferen, over China als wereldmacht onder andere. Maar we beginnen bij de vakantie van de familie Lindeman. David Lindeman zegt, begin januari gaan wij een week naar Inari in het noorden van Finland. Inari ligt relatief dicht bij de Russische grens. Daardoor ben ik me meer gaan verdiepen in de militaire ontwikkelingen in Noord-Finland, het aangrenzend Russisch gebied. En de vraag van David is, zien jullie momenteel aanwijzingen dat Rusland zijn militaire aanwezigheid in dat gebied daadwerkelijk aan het uitbreiden of versterken is? Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van troepen, uitbreiden of activeren van militaire basis, infrastructuur, materieel of andere militaire activiteiten in de regio. En belangrijker, hoe moeten we de veiligheidssituatie rond Inari inschatten begin januari?
6: Ik vind dat wel een hele leuke vraag, vooral die laatste.
1: Nou ja, hoe schatten jullie dat in?
6: Nou, je moet een groot onderscheid maken. Nou, daar komen we zo wel bij. Maar je moet een groot onderscheid maken tussen de maritieme activiteiten, denk ik, en de landmachtactiviteiten of de activiteiten op land. Dat is belangrijk. We hebben wel eens eerder gezegd, dat was ook iets wat in het militaire hoofdkwartier van de NAVO nog wel eens een keer de ronde deed, van misschien zouden ze wel die Russen een stukje Finland of Noorwegen kunnen veroveren. Dat zou dus in theorie zou dat kunnen. Nou, de grote aandacht wordt op dit, komt er zo op. De grote aandacht wordt op dit ogenblik gericht met name op de maritieme capaciteit, met name op de onderzeeboten. Daar zit bijvoorbeeld een eenheid voor speciale onderzeebootoperaties en speciale operaties op zee. En het is bijvoorbeeld direct gelinkt met het kapottrekken van kabels. Dus het, ten eerste plaats het in kaart brengen en vervolgens kapottrekken van de kabels.
1: Maar Inari ligt niet aan de kust, zie je?
6: Nee, dat weet dus ik. Dat maar goed, het is, nee, maar de vraag was ook van hoe zie je de militaire situatie? Ik kom zo aan de kust.
1: Ja, ik denk gewoon aan David's vakantie.
6: Ja, weet ik wel. Maar ik heb nog wel wat voor zijn vakantie. Die nucleaire capaciteiten ook op onderzeebootgebied. Nou, dat is daar wordt behoorlijk aangesleuteld, echt veel. De activiteiten zijn behoorlijk groot. En dat heeft ook te maken met de hele discussie rond Spitsbergen, waar we het eerder over hebben gehad, met het mogelijke wijs door kapot trekken van kabels bij Spitsbergen. Het heeft te maken met de mogelijkheid om vanuit het kolenschiereiland op te stomen in de richting van de zogenaamde Geocap. Dat is dat gebied tussen Groenland en het Verenigd Koninkrijk. Om op die manier ervoor te zorgen dat de Amerikanen geen, als die nog dat willen trouwens, versterkingen kunnen gaan aanvoeren naar Europa. Dus daar op maritiem en nucleair en onderzeebootgebied gebeurt een hele hoop. Nou even op landbouwgebied. Mijn advies is, kom niet bij Alakurti.
5: Huh? Nou, ja. Waar?
6: Alakurti.
5: Oh.
6: Nou, je weet niet waar dat ligt? Nou, dat ligt aan de Finse grens. Daar zit een gevechtseenheden.
7: Ja.
6: Maar wat geldt voor die gevechtseenheid, geldt voor alle gevechtseenheden in het noorden. Eigenlijk landstrijdkrachten, het kunnen ook mariniers zijn. Die zijn allemaal ingezet in Oekraïne. En die zijn, zoals het in het jargon heet, redelijk gesleten. Dat wil niet zeggen dat ze op termijn geen bedreiging gaan vormen. Maar als je het hebt over januari, dan denk ik dat ze nog niet helemaal op orde zijn. Dus dat is mijn inschatting. Maar ik kan me niet voorstellen dat er op dit ogenblik niet wordt gewerkt aan het verder opbouwen van die strijdkrachten, zodat ze gewoon weer, toch op een of andere manier, weer daar een rol kunnen gaan spelen. Want ze liggen er niet voor niks. Maar ze zijn dus wel behoorlijk gepakt in Oekraïne. Er liggen meerdere eenheden, maar deze is van belang voor de vakantie van onze vraagsteller.
5: Oké. Okay. Nou, wat geruststellend.
7: Hij moet een beetje vlak voor vertrek, moet hij gewoon het Finse-Nederlandse reisadvies controleren, lijkt me. Hè?
6: Ja, buitenlandse zaken. Ja.
7: Ja, en er is een ontzettend leuke openbare website. Die begint met yle.fi. Dat is volgens mij een Finse website. En die laat dan zien dat bij Kandalakska, als ik het goed uitspreek, ten oosten van Fins Lapland, wordt een nieuwe Russische garnizoensplaats gebouwd. Onder meer een artilleriebrigade en genie-eenheden.
5: Ja.
7: En ook bij Petrozavodsk wordt een oude Sovjet-garnizoensplaats opnieuw opgebouwd en uitgebreid.
5: Zoals dat ook bij de Baltische grens in de buurt.
6: En de Finse grens, verder naar het zuiden.
5: Ja.
7: En verder heeft de heer Rutte een aantal vertrouwenwekkende dingen gezegd. Hij zei eind september expliciet dat er geen onmiddellijke Russische militaire dreiging tegen het NAVO-grondgebied wordt waargenomen. Ik weet niet of je dat helemaal, dat ook een garantie is.
6: Nou, het hangt ervan af voor dreiging, Jan. Kijk, als het gaat om een grootschalige dreiging, dan denk ik dat hij dan gelijk heeft. Ik bedoel, alle inlichtingen zeggen ook van het is nu niet mogelijk, maar wel op termijn. Dus de komende jaren houden we rekening met een intensivering van wat we dan maar even sabotage dan wat prikacties noemen. Maar niet met grootschalige bezettingen van het NAVO-gebied.
7: Ja. Nee. En overigens gaat de familie Lindeman wel prachtige aurora zien in januari.
5: Ja, ik zat ook te kijken. Je kan op husky safari, rendiersleeën, je hebt de Sami-cultuur, kun je bekijken.
6: Maar even voor mijn informatie, kan je überhaupt nog wat zien? Want volgens mij is het, heb je maar een paar uur daglicht. Of is het nog niet zo erg op dat moment?
7: Nee, aurora dat, kan je ook 's nachts zien, als het geen wolk is.
6: Maar ik bedoel, overdag moet je ook wat kunnen zien. Als je dan op sleesafari gaat of met honden
5: de
6: sneeuw intrekt.
5: Je hebt daar niet veel dag in januari.
7: Vier uur.
6: Nee, dat lijkt me dus ook. Wat doe je dan?
7: Ja.
6: Nee, dan kan je ook nog verdwalen en uiteindelijk toch in Alakurti terechtkomen.
7: En dan heb je een probleempje.
6: Dan heb je een probleem.
5: Dus niet doen. Dat kunnen wij niet adviseren.
6: Nee.
5: Oké. Helder. Ik heb hier een vraag van een journalist staan. Waarom houdt Defensie de verwerving zo geheim met het argument dat de vijand meekijkt? Klopt dat wel? Dat is dus de verwerving van wapens, I guess.
6: Nou ja, de vijand kijkt natuurlijk mee. Maar nou, ik heb er ook over zitten nadenken van waarom doe je dit nou eigenlijk? Kijk, dit gebeurde, dat kun je nog wel herinneren, aan het begin van de oorlog met de Oekraïne ook. Toen was er een hele discussie van moeten we dit allemaal geheim houden van wat we daar naartoe toesturen. En dat lukte gewoon niet. Want die politici die konden zich natuurlijk helemaal niet inhouden. Want die moesten natuurlijk opscheppen met alles wat ze aan het doen. Ze waren in de richting van Oekraïne. Ja. Dus eigenlijk, er zijn ongetwijfeld dingen verscheept naar Oekraïne. Die het daglicht niet kunnen gedragen. Maar grosso modo weten we heel goed wat er naartoe is gegaan. Al was het alleen maar omdat de Amerikanen ook via het Pearl-programma. Wat dus... Europees geld is waarmee Amerikaanse wapens worden aangeschaft, dat we dat eigenlijk redelijk nauwkeurig weten wat er naartoe gaat. Die Amerikanen zijn daar helemaal niet terughoudend in. Die vertellen gewoon alles. Ik denk dat we het ook gaan zien nu met dit geval. Maar het hele probleem is natuurlijk, ja, wat werkt nou eigenlijk afschrikwekkend? Plannen? Ja. Of wat er feitelijk gebeurt? En kijk, als je een oorlog wil gaan beginnen tegen het NAVO-verdragsgebied, bijvoorbeeld tegen de Baltische Staten, als je agressie wil gaan plegen tegen NAVO-eenheden, dan denk ik niet dat er veel zin heeft voor de Russen om onze plannen te gaan lezen. Dan moet je gewoon met je spionnen en je informanten en je satellieten en je drones en je vliegtuigen, moet je gewoon kijken wat er gebeurt aan de andere kant van de grens. En dan zie je gewoon onmiddellijk wat de NAVO in de aanbieding heeft om zich te kunnen verdedigen. Dat heeft dus helemaal niets met plannen te maken. En op basis daarvan zal Rusland een besluit nemen of ze wel of niet agressie willen plegen. Dat is het hele punt. En wat er op langere termijn gebeurt. Hè, want bijvoorbeeld die defensienota loopt tot 2035. Ja, dat lijkt mij dat niet zo belangrijk is. Dus ik weet niet precies wat er nou verborgen moet blijven. Kijk, er zijn altijd geheime uitgaven. He, dat is een ding dat zeker is. Je hoeft wat mij betreft ook niet alles op open en bloot neer te leggen. Maar of het nou heel veel zin heeft vanuit het oogpunt van de vijand wat wij gaan doen de komende jaren, dat is echt de vraag. Dat is gewoon echt de vraag.
7: Ja. Weet je, ik ben in een ver verleden, toen ik nog een jonge god was, ben ik defensiewoordvoerder geweest.
6: Ja. Nee, jij weet er alles van dan.
7: En het grote probleem is natuurlijk van, er zijn een aantal dingen, daar is geheimhouding belangrijk. Ja. De leverdata, de munitievoorraden, sensoren, technische specificaties. Dat moet Rusland allemaal niet weten. Maar een parlement moet wel dingen kunnen controleren. Hoeveel geld wordt er uitgegeven? Waarom kies je voor een bepaald systeem? Welke bedrijven dingen mee? Lopen projecten vertraging op? En krijgt de Kamer waarvoor haar geld? Nou, die twee moet je dus van elkaar scheiden. Het is best lastig hoor, om als Kamerlid het ministerie van Defensie te controleren. Het is een beetje een oester. Maar er zijn een aantal dingen echt terecht geheim. Maar er moet wel een zinvol democratisch debat in de Tweede Kamer plaatsvinden.
6: Nou ja, als we het dus niet weten, en dat geldt ook voor ons, nou, dan gaan we zitten gokken. We weten echt wel wat er moet worden gedaan aan de Nederlandse krijgsmacht. We weten ook wat grosso modo een korte termijn plan inhoudt. En waar je dan op moet gaan richten. Dat weet je allemaal. Dus je kunt helemaal goed bedenken wat er ongeveer in die plannen moet gaan staan. En als het niet in de plannen staat, dan heeft Nederland een behoorlijk probleem. Want dan gebeurt er namelijk niet. Maar het gaat natuurlijk om luchtverdediging. Het gaat om drones, antidronesystemen, munitie. Nou ja, ga zo maar door. Al dat soort dingen die zijn ontzettend belangrijk. Maar ja, dan is nog steeds de vraag van wat zegt dat nou eigenlijk voor de vijand? Want de vijand die zal kijken aan wat er nu is. En bovendien, die verwerven die gaat zo verschrikkelijk traag.
7: Ja.
6: Dat het misschien wel jaren kan duren voordat de boel op orde is. En ja, weet je, dan je ziet gewoon met betrekking tot je spionage wat er aan de andere kant van de grens gebeurt als Rus.
5: Dus. En kan het dus voor Defensie ook een belang zijn om gewoon vervelende pottenkijkers, bemoeien als Kamerleden, journalisten, een beetje weg te houden bij al te veel interessante informatie, gewoon om geen kritiek te krijgen? Is dat waar dan soms misschien onterecht een beroep op veiligheidsbelangen wordt gedaan?
6: Dat is een goed punt. In ieder geval dood je elke discussie ermee. Maar het hele punt is dat je ook geen draagvlak op die manier kan creëren.
7: Exact.
6: Ja. Ik bedoel, als je mensen zoals wij in het ongewisse laat over wat er gebeurd is. Ja, dan moet je niet gek kijken als wij zeggen van we hebben geen idee hoe die gigantische bedragen worden uitgegeven. En we hebben ook geen idee of dat goed gebeurt en of dat leidt tot een krijgsmacht waarmee je een deuk in een bakje boter kan slaan. Ik heb werkelijk geen idee. En voor je het weet, En dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Verbrokkelde draagvlak voor die enorme uitgaven voor defensie. Ik denk dat dat nog eerder gezegd het allergrootste probleem is.
5: Ja. Wat vind jij, Jan? Ik zag overigens een berichtje uit de defensiebegrotingbehandeling in de Kamer. Mm-hmm. Dat het niet lukte om de doelstelling te halen van meer Europees materieel bestellen. Dat er juist waarschijnlijk omdat er nu snel materiaal moet komen, dat er meer Amerikaans in plaats van minder wordt besteld. Dat zijn natuurlijk van die vervelende dingen.
6: Ja, dat is ook vervelend. Maar weet je, doe dan ook mee met het C-programma, zou ik zo zeggen. De C-programma zijn de Europese programma's waar 150 miljard voor beschikbaar is gesteld. Daar willen we niet aan meedoen, omdat het leidt tot een hoge staatsschuld. Nou ja, je kunt ook op een andere manier aan de programma's meedoen, maar dat doen we dus bewust niet. Je kunt ook gewoon zeggen, nou, daar lenen we niet voor, maar we doen gewoon mee.
7: Dit is een heel belangrijk punt dat Rob noemt. Hier zit dus de VVD en Heinen achter. Hè?
6: Ja.
7: En wij zijn het enige land die dat dus zo doet. We willen dat niet de
6: staatsschuld. Niet het eeuwige. Volgens mij doen de Finnen doen ook niet mee.
7: Ja, dat klopt. Ja. Maar het is wel een uitzonderingspositie.
6: Ja.
7: En dat zou natuurlijk om geopolitieke redenen toch heel verstandig zijn om wel aan dat C-programma mee te doen.
6: Als je dus echt voor Europa wil gaan, dan zul je dat wel moeten doen.
7: Ja. En wat ik zo triest vind, over dit soort belangrijke onderwerpen wordt niet gedebatteerd. Hè? We praten, weet je waarover
6: Ik heb Katy Perry er iets over horen zeggen.
7: Ja.
6: Maar niet echt.
7: We zitten al 3 weken nu bezig met die vermogensbelasting en nu de schenkbelasting. We moeten over dit soort dingen praten.
6: Ja, vind ik eigenlijk nog wel belangrijk hoor, die vermogensbelasting. Jongens, je hebt natuurlijk gewoon gelijk. Dit gaat over onze nationale veiligheid.
7: Ja.
5: Laten we door naar Kevin. Kevin zegt, met de oorlog in Iran lijkt Trump zichzelf flink in de voet geschoten te hebben. Energieprijzen gaan overal omhoog, ook bij de Amerikanen aan de pomp. Het lijkt me in ieders belang om zo snel mogelijk te stoppen met die oorlog. Alleen Trump kan dat thuis niet verkopen als overwinning. Een volgende regering misschien. Mocht Trump in Iran de poot stijf houden, wanneer denk je... Denken jullie dat hij dan misschien de oorlog zou kunnen stoppen? Is dit bijvoorbeeld realistisch na een zware nederlaag bij de midtermverkiezingen? Of moeten we wachten tot een volgende president? Of gaat dit gewoonweg de volgende Forever War worden?
6: Nou, er is geen oorlog hoor, op het ogenblik. Er is een staakt het vuren gekomen. Wanneer was dat, jongens? Help me even, in juni ergens, hè?
7: Juni, ja.
6: En sindsdien heb je een laag pitje oorlog, om het maar zo te zeggen. Af en toe wordt er eens een keer wat geschoten. Maar dat valt heel erg mee. Dus een echte oorlog zoals we die hadden is er niet meer. Nee, het is nu gewoon een conflict dat onoplosbaar lijkt te zijn. Ja, Jan?
7: Nou kijk, wat ik over denk is dit. Ik kan de toekomst helaas niet voorspellen. Anders is het wel heel rijk geworden op de aandelenmarkt. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk theoretisch... Je zag het bij GD Vance vandaag. Hè, van nou, als Iran nou belooft om dus die uraniumverrijking te verminderen, dat zou helpen. Hè. Dat zou een mogelijke uitweg... Dus Trump kan nog steeds iets zeggen van... Hey, kennelijk heb ik toch eigenlijk wel gewonnen. Hè. Mm. Alleen die route kiest hij nog niet. En hij zegt hele gekke uitspraken van... Na de midterms dan ga ik weer bombarderen. Dus dat is niet erg... Maar er is een mogelijkheid voor Trump, als hij tot zijn zinnen komt, om net te doen alsof hij gewonnen heeft. Hè? Mm. En dan bijvoorbeeld zegt Iran beperkte uraniumverrijking. En dan Iran belooft om die aanvallen te stoppen. En Amerika en ook, weet je wel. En dat zou allemaal kunnen. Maar op dit moment blijkt Trump toch behoorlijk de weg kwijt te zijn.
6: Ja, ik denk dat hij zich compleet in de hoek geschilderd heeft.
7: Ja.
6: En dat betekent dat dat niet een makkelijke ontsnappingsroute uit is. Maar politici zijn meestelijk in het verklaren van de overwinning, ook al hebben ze een enorm verlies geleden. Dus wat dat betreft is het geen punt en kan dat altijd gebeuren. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dat zullen we waarschijnlijk ook gaan zien met het Oekraïne-conflict. Op een gegeven moment wordt er gewoon de overwinning verklaard en dan heb je gewonnen. Punt. Ja. En iedereen is dan zo blij. En slaagt zo'n grote zucht van verlichting dat die oorlog is afgelopen, dat iedereen vergeet dat het lulkoek is dat je gewonnen hebt. Dat is wel te doen gebruikelijk hoor, in de internationale betrekkingen.
7: Zeker.
6: Dus wat dat betreft ben ik niet zo somber dat het een forever war wordt. Het wachten is op het juiste moment om eruit te kunnen stappen.
7: Ja.
6: Alleen de Houthis die compliceren het geheel nu een beetje.
5: Ja,
6: dat is het hele punt. Daardoor wordt dat verlengt de oorlog.
5: Gaan we naar Jip. Jip is 14 en luistert elke dag naar ons. Ik weet niet of ik dat nou vooral leuk vind of toch een beetje zorgelijk. Als 14-jarige elke dag naar ons luistert.
6: Hij wacht gewoon iedere keer op het Amerika-blokje van Arjan.
5: Ik denk
6: want dat valt er wat te lachen. Ja. Dat houdt hem op.
7: Het is gewoon een begaafde jongen dat hij op zulke jonge leeftijd zich al met de wereld bezighoudt. Dit moeten we stimuleren.
6: Absoluut.
7: Toch?
6: Dat is waar. Okay.
5: Nou ja, Jip's vraag gaat ook over Amerika. Even kijken hoor. Trump's buitenlandspolitiek, maar bijvoorbeeld ook Poetin, dat gaat allemaal over invloedssferen, zegt Jip. Hè? Je ziet alleen aan de oorlog in Groenland, de oorlog in Oekraïne en de crisis in Groenland, dat niet iedereen daar vrijwillig aan meewerkt. En nou is de vraag van Jip, bijvoorbeeld als Trump zich ook in Latijns-Amerika te veel met binnenlandse politiek gaat bemoeien, zou die trend richting invloedssferen dan weer kunnen omslaan? Of zien we dus juist over een aantal jaar een paar grote supermachten, ieder met hun eigen invloedssfeer?
7: Ik vind het een ontzettend leuke vraag en ook een hele intelligente vraag. De eerste opmerking die je moet maken is dat als je naar de geschiedenis kijkt, is er eigenlijk altijd de facto, dus gewoon feitelijk sprake van invloedssferen. Want macht bestaat er. En macht vereist tegenmacht. Je ziet het gewoon gebeuren. Dat is de eerste opmerking. Dus het is helemaal niet zo raar als er invloedssferen zijn, want dat hoort kennelijk bij hoe de historische werkelijkheid is. Hè? Nou, het tweede is, Trump praat er zelf over, hè, over dat westelijk halfrond en zo. Dus dat zou je daarmee ook nog kunnen bevestigen als een bijzondere Amerikaanse veiligheidszone. Hè. Zijn er wel tegenkrachten? De grote mogendheden willen heel graag die invloedssferen terug. Poetin wil ongelooflijk graag die invloedssferen in Oekraïne terug. Hè. Maar dat landen die erin liggen, in die invloedssfeer, die willen juist meer bewegingsvrijheid. En er zijn een aantal interessante landen op te noemen, die dus een beetje kiezen voor een multipolaire wereld, die eigenlijk proberen op een hele intelligente manier tussen die grootmachten te manoeuvreren.
5: Ja.
7: India hebben we heel vaak uitgelegd. Ja. Brazilië zelf ook. Turkije, Saoedi-Arabië en Indonesië proberen juist dus van die tegenstelling tussen de grote mogelijkheid gebruik te maken om een eigen positie te verbeteren. Maar in algemene zin zou ik willen zeggen, invloedssferen is van alle tijden. Wat denk jij, Rob?
6: Ja, dat is ook zo. Maar dus de vraag is natuurlijk ook van, zou als Trump zich te veel met de binnenlandse politiek gaat bemoeien, dat tegen hem kunnen keren? Het antwoord is ja. Ik zag nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, zag ik een fantastisch onderzoekje over het stemgedrag in de VN. En dan zie je dus dat de bondgenoten van Amerika bij hem wegrollen. Er zijn nog maar heel weinig landen over die zeggen van nou, Trump is zo'n peer. Amerika is een geweldig land, daar willen we echt bij horen. Dus dat is echt gewoon enorm aan het veranderen. Dus hij heeft gelijk als hij zegt van landen willen niet dat je al te veel met je bemoeit. Dus het moet veel subtieler gaan. Als je je te veel bemoeit, dan is het gebeurd. En dan zeg je, bekijk het maar, ik ga weg. Maar Jan heeft natuurlijk gelijk, van invloedssferen zijn er altijd geweest. En wat je de afgelopen tijd ziet, is dat geopolitieke blokken zijn ontstaan. Geopolitiek blok China-Rusland. China die dat probeert uit te breiden met zijn Belt and Road initiatief, nieuwe zijderoutes, waarmee probeert hij economische politieke relaties met een groot aantal landen in de wereld te creëren. Eigenlijk doet India dat ook met de niet gebonden landen. Dat kennen we nog vanuit de Koude Oorlog van heel erg lang geleden. Waarbij landen geen partij wilden kiezen voor of de NAVO of de Sovjet-Unie. En dat zien we dus nu weer. Wil je partij kiezen voor het Westen of voor China of voor Rusland? Zeg het maar. Nou, sommige landen zeggen dat willen we niet. Dus dat zijn de nieuwe niet gebonden landen. En daar probeert India een belangrijke leiderschapsrol in te spelen. Het Westen is gebroken op dit ogenblik. Dus je hebt Amerika die steeds meer geïsoleerd komt te staan. Blijkt ook gewoon uit de cijfers. En Europa die steeds meer probeert samen te werken met landen als Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, ja. Zuid-Korea.
5: Canada.
6: Je ziet dus daar ook. En dat zijn niet zozeer invloedssferen, maar dat zijn geopolitieke blokken die aan het ontstaan zijn. En Amerika probeert dus een invloedssfeer te creëren op het westelijk halfrond. En dat is op zich een teken van zwakte. Want een supermacht hoort mondiaal actief te zijn. En als je je dus alleen maar terugtrekt op een halfrond, ja, dan heb je dus wel een probleem.
5: Bedankt.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. Het weer van Weer Online? In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
6: Hartelijk donderdag, goed dat je er weer bij bent op deze donderdag 8 oktober. De dag dat we het hebben over de cijfers van TSMC en Samsung. Samsung zit de winst met bijna 800% stijgen. En toch zijn beleggers niet blij.
7: The numbers on a headline beat were actually slightly below the whisper. In other words, really, investors in the street have caught up with the expectations. That's partly why you're seeing a bit of a drift in reaction to that.
6: We hebben zo meteen uitgebreid over die Samsung-cijfers.
8: En we hebben het over bouwbedrijf BAM, want dat doet een overname.
9: Bouwer BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van gasleidingen.
8: Wat BAM ermee moet, hoor je zo meteen.
6: En we praten hierbij over een wonder bij de eigenaar.

0: van Just Eat Takeaway.
1: Beurs en de VS staan in het rood. De AEX sloot licht hoger op 1121 punten. Won 0,3%. Grootste stijger was Shell. Dat kreeg er 3,5% bij. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Goed dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Ja, goed dat je er bent, Robert. En laten we dan maar met goed nieuws voor Prozis beginnen. Prozis kocht Just Eat Takeaway, de maaltijdbezorger, eigenaar van Thuisbezorgd. En kocht erbij een bedrijf dat niet echt lekker in de wedstrijd zat. Er werd steeds minder besteld. Maar dat is voor nu verleden tijd. Want vorige maand is er iets bijzonders gebeurd. Er zit weer muziek in het bedrijf. Did somebody say just... Katy Perry, ja, die heeft flink verdiend aan Just Eat Takeaway. Just Eat Takeaway beleggen ze iets minder aan het bedrijf. Maar goed, er is meer besteld, dat is het goede nieuws. En dat is voor het eerst in 55 maanden tijd. Jawel, voor het eerst in ruim 4,5 jaar tijd zit er groei in het aantal bestellingen. Er komt een einde aan een treurig lange periode van dalende groei bij Just Eat. De CEO van Prozis is helemaal happy en schrijft in een brief aan aandeelhouders dat ze verwachten dat de groei aanhoudt. Ja, dat hoop ik ook voor ze. En dat ze verder gaan investeren in de maaltijdbezorger. Heb je dat wel eens meegemaakt, even tussendoor, dat je in een bedrijf zat, dat je aandelen van het bedrijf had dat 55 maanden op rij niet groeide?
2: Dat is wel ernstig, ja.
0: Dat is bizar, toch?
2: Ik kan me niet echt herinneren dat ze... Ja, dus je hebt ze wel. Op de Nederlandse beurs bestaan ze ook. Maar we zitten er niet in.
0: Nee.
2: Signify bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld van een bedrijf... dat in zo'n treurige situatie zit.
0: Ja, echt niet best.
2: Nee.
1: Door naar OCI, dat is die eeuwige soap. We hebben het er vaak over gehad hier, maar nu komt er een eind aan. Want er lijkt niks meer in de weg te staan voor een fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. En daarmee verdwijnt OCI dus van de beurs hier in Amsterdam. Een groep minderheidsaandeelhouders onder leiding van de VEB probeerde die fusie tegen te houden met een rechtszaak. Ze vonden het bod te laag en ook onredelijk, omdat het niet betaald zou worden in cash, maar in aandelen Orascom, waar je in Nederland niet zoveel aan hebt, omdat je er niet tot nauwelijks in kan handelen. En bovendien had je er ook niks tegen in te brengen als aandeelhouder, want een Egyptische miljoen had een meerderheidsbelang, heeft een meerderheidsbelang in zowel OCI als Orascom, waardoor die dus erover gaat. De rechter greep in, stelde twee tijdelijk bestuurders aan die de fusie konden blokkeren, maar nu ziet de rechter geen reden meer om die bestuurders aan te houden, dus vanaf januari mogen ze weg. En ook komt er geen extra onderzoek naar de leiding van OCI. En dat is niet wat de VEB wel graag wilde. En Joost Smets van de VEB legt uit waarom het er toch niet komt.
3: En sindsdien is er veel gebeurd. Veel ten goede vindt de ondernemingskamer. Er is een cashbod gekomen. Dus, en het bod in, op Orascom is ook verbeterd door een gestegen beurskoers. Dus de deal is beter geworden, er is meer informatie vrijgekomen. En ja, als dan de ondernemingskamer een belangenafweging maakt, en dat maken ze, dan denken ze van een enquête is gewoon niet in het belang van de onderneming. Dat is te belastend voor ze. En daar zullen we het mee moeten doen. En dat doen we het ook mee voor nu nog.
1: Ja, voor nu, want ze beraden zich nog op verdere stappen, de VEB. Hiermee zijn alle blokkades voor de fusie wel weggenomen. De aandeelhouders moeten er nog wel over stemmen. Maar ik zei het al, diezelfde Egyptische miljardair heeft dus de meerderheid. Dus dat lijkt een hamerstuk te worden.
0: Gaan we door naar farmaceut Fagron, waar we het afgelopen zondag in Beurs in Zicht nog met Thijs Buitenhuis over hadden. Hij blikte toen vooruit op de cijfers die vandaag kwamen en hij voorspelde het goed.
4: Ik verwacht dus wel dat ook die omzetgroei ook echt wel een acceleratie gaat laten zien ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Stiekem hoop ik een beetje dat het tegen de double-digit groei aan gaat tikken. Dat zou mooi zijn. De vergelijkingsbasis is ook iets makkelijker. Dat zou wel moeten lukken.
0: Ja, dat is dus uitgekomen, want de midkapper komt met goede cijfers. De omzet steeg vorig kwartaal met ruim 23%. Toch daalde het aandeel met bijna 2,5%. Ja, kan zijn dat de omzetverwachting tegenvalt of beleggers worden wat nerveus van een terugroepactie van infuuszakken op de Amerikaanse markt. Al moet ik zeggen dat het wel een sectorbrede terugroepactie is.
1: Gaan we naar het favoriete merk van vriend en collega Maxime van Meel. Dan heb ik het niet over ASML, maar over kledingmerk Uniqlo. Hij slijt er namelijk broeken en truien van in rap tempo. En hij blijkt niet de enige, want het merk groeit in rap tempo. En vooral in Europa en de VS.
5: Someone just rang my doorbell and handed me these two paper bags filled with clothes from Uniqlo because they're opening up in San Francisco. Let's see what's inside.
6: Okay, guys, ik ben in Uniqlo. Ik ga even broeken passen. Nee, te kort.
7: Did you know there's viral Uniqlo tops with the bra? So good, so smooth and great for winter.
6: Hier voor de duidelijkheid is Uniqlo heeft dus 12 verdiepingen.
0: Dat is een beetje alsof ik Maxime hoor praten.
1: Ja.
0: Ik ben daar laatst geweest. Ik vind wel een beetje basic bitch winkel.
1: Dus, ik hoop niet dat Maxime luistert.
0: Nee, ik hoop niet dat hij luistert.
1: Ja,
0: dat hij
1: Een hoop basic bitches wel in Europa en de VS blijkt. Want door die groei in Europa en de VS boekte het bedrijf 32% meer winst. Lang moest Uniqlo het vooral van de thuismarkt hebben. Dat is dus Japan en ook een beetje China. Maar nu is het dus langzaam vooral Europa en de VS wat de boventoon voert.
0: Zo Straks hoor je alles over BAM dat een ander bouwbedrijf koopt.
1: En Elon Musk wil ook Jeff Bezos zijn ruimtevaartbedrijf naar Wall Street brengen.
0: Eerst naar Samsung en TSMC. Beide chipbedrijven kwamen met de cijfers. TSMC als grootste chipverkoper van de wereld. Samsung als grootste geheugenchipmaker van de wereld. En om met Samsung te beginnen, dat zag de operationele winst met 782% stijgen en de omzet met 127%. En toch valt het beleggers tegen.
8: The stock is well off its highs. And that tells you that the market is maybe signaling that this is possibly as good as it gets. That this cannot carry on forever. And the market's beginning to price that factor into its thinking right now. So yeah, the earnings are great, but we knew they were going to be great. And we've priced they're going to be great. And we're beginning to price the possibility that they're not great going forward.
0: Om daarmee te beginnen, Robert, een winststijging van bijna 800%. Een recordwinst van $80 miljard. En dan valt het toch tegen, begrijp je dan?
2: Ja, ik zie het niet vaak, zo'n hoge winststijging. Zeker aangezien de winst een jaar geleden ook niet laag was.
0: Nee.
2: Maar ja, ik snap het eigenlijk wel. Kijk, het aandeel is dit jaar tot nu toe verdubbeld. En de verwachtingen die waren ook heel erg hoog gespannen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dan heb je dat. De meest optimistische beleggers die verwachten eigenlijk een iets hogere winst. Een paar procentjes hoger. En ja, dan wordt het dat toch niet. En dan denken ze, oh jammer. Nou, dus dan wordt het dan een beetje zelden nieuws. Ook al was de winst best wel goed.
0: Ja, je sluit je een beetje aan bij dat fragment van Bloomberg wat we net hoorden. Dat beleggers ook wel denken dat het hoogtepunt is bereikt. Denk jij dat ook?
2: Nou, ik weet niet of alle beleggers dat denken. Maar ja, je kan er hartstikke veel in lezen in deze cijfers. En dat zie je vaak wel met bedrijven waar echt het vergrootglas op ligt op hoe ver de winst nog gaat. Dat elk zuchtje gepercipieerde tegenwind wordt aangegrepen. Maar ik denk dat de winst nog verder gaat stijgen vanaf dit niveau.
0: Toch wel.
2: Er zitten wel een paar dingetjes in de cijfers. Eén ding is bijvoorbeeld dat ze wat meer met langere contracten zijn gaan werken.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dan geef je wat winst nu op, maar dan leg je ook wat meer winst in de toekomst vast op deze hoge geheugenchipprijzen. Dus dat is eigenlijk ook weer voordelig, denk ik, voor de toekomst. Dus ja, ik maak me niet zo heel veel zorgen over Samsung. En als het goed is, gaan de geheugenchips, de prijzen daarvan stijgen nog steeds.
0: Maar dan ben je best wel optimistisch, want ik las gisteren een analistenrapport en die analisten die zeiden, ja, dat zijn jaloersmakende cijfers. De winst van Samsung ziet er goed uit. Mm-hmm. Nou, dat blijkt uit deze cijfers. Maar zeggen ze, ondanks die tekorten op die geheugenchipmarkt, denken wij dat ze nu echt aan hun max zitten qua marges. Dat vanaf hier gaan die marges alleen maar afnemen. Meer winst dan dit kunnen ze niet maken. Maar daar ben je het dus niet mee eens.
2: Nou ja, de prijzen die blijven toch stijgen. Dus ik denk dat het nog verder omhoog kan. Het is een soort van een commodity. Hè? Dus eigenlijk is het best wel logisch dat de winst op een gegeven moment omlaag gaat.
0: Ja.
2: Maar dat is nu nog niet. En de vraag is dan, hoe lang blijft die winst doorgaan? Kijk, als het staat ongeveer 4, 5 keer de winst. Als deze winstgevendheid nog 4, 5 jaar aanhoudt.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan heb je je geld terug. En dan heb je nog steeds een bedrijf. Dus dat is de hele logica erachter. En waarschijnlijk gaat die winst omhoog. Dus ja, over 3 jaar, als de situatie dan nog steeds niet teruggevallen is, dan zit je goed met het aandeel Samsung. Maar ja, dat is dan het hele koffiedik kijken.
0: Ja, dat is altijd het lastige natuurlijk. Ook het lastige aan beleggen in het algemeen. Maar dan is dit pessimisme dus niet terecht van dat clubje analisten en een deel van die aandeelhouders.
2: Maar diezelfde analisten hadden dat een jaar geleden ook kunnen zeggen. En sindsdien zijn de winsten van Samsung alleen maar verder gestegen.
0: Ja.
2: Dus het gaat er echt om dat je die markt goed analyseert. En dat je kijkt waar die prijzen naartoe gaan. En hoe de capaciteit verloopt. Hoeveel ze produceren. Ja. Wat voor contracten ze afsluiten.
0: Geldt het ook voor de concurrentie, Robert? Ben je daar ook nog positiever over? Of is het echt alleen specifiek voor Samsung met die geheugenchips?
2: Ik denk dat de concurrentie evenveel profiteert als Samsung.
0: Nog even over TSMC, kwam met zijn maandelijke omzetcijfer. Ook daar groei. Omzet kwam uit tot $16,5 miljard. Een omzetstijging van maar 55%. Mm-hmm. Toch even wat minder dan die procentuele stijging van Samsung. Hoe zit het daar? Zit daar nog groei in bij TSMC?
2: Ja, ook bij TSMC zie je hetzelfde. Hogere prijzen. En dat betekent uiteindelijk weer meer omzet voor ze. Wat gunstig is. Wat misschien minder gunstig is, is dat ze nu een fabriek aan het opstarten zijn en gaan opstarten in de komende tijd. Bij het opstarten van een nieuwe fabriek in de chipwereld heb je niet altijd de meest optimale productie in de eerste instantie.
0: Nee.
2: Dus er gaan af en toe wat chips kapot en dan dan moet je wat afschrijven. Maar op een gegeven moment draait die fabriek op volle toeren. En dan gaat alles weer op rolletjes, zeg maar.
0: Ja, en dit gaat nog alleen om het omzetcijfer. Wat verwacht jij voor die marges? Ze komen binnenkort ook een keer met die cijfers. Zijn die ook nog steeds hoog en zullen die hoog blijven?
2: Ja, precies. Omdat die nieuwe fabrieken opstarten, denk ik dus dat die marges misschien tegen kunnen vallen. Maar dat zal dan een tijdelijk effect zijn.
9: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar bouwbedrijf BAM. Dat ziet kansen voor zichzelf in de energietransitie, maar wel met hulp van een overname.
10: Bouwer BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van gasleidingen. AHAK blijft straks een zelfstandig bedrijf en behoudt ook zijn eigen naam. Er werken zo'n 900 mensen.
1: Kost 504 miljoen. Een bedrijf dat ondergrondse infrastructuur voor water en energie aanlegt, is dat AHAK. En dat is dus belangrijk voor de nieuwe energieinfrastructuur die nodig is voor de energietransitie. Ja, dat is ongeveer wat ze doen. Maar waarom moet BAM dit bedrijf hebben, volgens jou?
2: Ja.
1: Wat hebben ze eraan?
2: Ja, BAM is heel erg actief tegenwoordig in de civil engineering, de civiele bouwkunde techniek. En ze willen, ja, ze zijn ervan overtuigd dat die hele Nederlandse energieinfrastructuur nog jarenlang blijft groeien. En daar is dit bedrijf, dat AHAK, in gespecialiseerd. En ze hebben ook nog een speciale techniek om kabels onder de grond te leggen. Best wel interessant en best wel efficiënt. En daardoor zonder dat je een goot moet graven. En dat schijnt behoorlijk aan te slaan. En daarom is het een zeer winstgevend bedrijf.
1: Ja, dus ze zien kansen in die energietransitie met dit bedrijf.
2: Ja.
1: Ja, ze hebben AHAK heeft voor 1 miljard aan orders voor de komende 5 jaar al klaarstaan. En BAM betaalt er slechts 500 miljoen voor. Ja, dat is omzet natuurlijk. Maar goed, wat vind je van die overnameprijs?
2: Nou, vanochtend, toen ik nog niet gelezen had wat dit bedrijf was, dacht ik, wauw, dat is een ontzettend hoge prijs. Want ze betalen 1,2 keer de omzet, wat voor een bouwbedrijf ongekend veel is. En ook nog eens 18 keer de winst. Ook ongekend veel voor een bouwbedrijf. Maar ja, toen ging ik naar de cijfers kijken, wat het precies was. Nou ja, dan eerst heb je die technologie of die techniek die best wel uniek is en handig, zou je zeggen. Maar in 2025 hadden ze een 23% omzetstijging. Wat heel netjes is voor een bouwbedrijf. En de winst voor belasting ging in 2025 met 40% omhoog. Ja, dat zet de boel wel weer in perspectief.
1: Dus misschien best een goede deal.
2: Het is best een goede deal. Want als je kijkt naar BAM, hun civiele techniek omzet in Nederland steeg met maar 10%. Dus ja, dat AHAK heeft wel degelijk iets dat BAM niet heeft. En waar BAM dus kans in ziet, daarom willen ze het hebben.
1: Ja, bouwbedrijven doen het zo ook goed op de beurs, BAM ook. Waar danken ze die groei aan?
2: Nou, ze doen het vooral heel goed op de beurs, omdat de waardering 5 jaar geleden heel erg laag was. Er stond een vrije kaststroomrendement van 20% op al die bouwbedrijven. En dat is inmiddels een stuk lager geworden. Dus het is een groot deel voor de waardering. Voor een ander deel is de bouwbedrijf, is de markt wat minder ruim geworden, is wat krapper geworden. En daardoor, die grote projecten gaan tegenwoordig tegen hogere marges en met betere voorwaarden voor de bouwbedrijven door die krappere markt. En tegelijkertijd gaat de huizenmarkt ook best wel goed voor ze.
1: Ja, waar zit de grootste groei voor BAM?
2: In Nederland, dit jaar in de civiele techniek nog steeds. Ja. Dat doen ze, daar zijn ze best wel goed in bezig.
1: En redden ze dat allemaal zelf? Of is het misschien wel aannemelijk dat ze meer overnames gaan doen?
2: Ik denk dat deze overname wel vrij groot is voor ze. Hier moeten ze 2 jaar voor sparen, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dit wel eventjes goed is.
1: Ja, nog even terug naar die deal. Jij zegt het is eigenlijk best een goede deal. Toch reageert het aandeel een beetje lauwtjes. Het staat nu 1% hoger, nog niet eens. Stond lange tijd zelfs lager vandaag. Hoe verklaar jij dat?
2: Ja, ze hebben ook een vrij forse prijs betaald voor dit bouwbedrijfje. Dus ik snap het eigenlijk ook wel. Het is niet iets waar ik als BAM, als ik een BAM-belegger zou zijn, zou ik hier niet wild enthousiast van worden.
0: Maar al met al snap ik de deal wel.
2: Ik snap de deal wel, ja.
0: Ben ik trouwens de enige die, toen hij vanochtend het persbericht las, dacht aan dat merk met die ingeblikte, ja, de appelmoes en de ingeblikte wortels?
2: Je was niet de enige.
9: BNR Beurs.
0: Iets heel anders. We gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Ja, we lachen wel, maar daar laten ze het kopje hangen. Want alles staat in het rood. De Dow Jones verliest 0.3%. De S&P 500 gaat 0.5% naar beneden. En de Nasdaq verliest 0.9%. En ik wil beginnen met een bizar bonusverhaal. En het gaat over Goldman Sachs in dit geval. De zakenbank komt dinsdag met de kwartaalcijfers. Maar ik wil het hebben over de bonussen daar. Een select groepje is namelijk hard op weg om een bonus van $500 miljoen te verdelen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Kort samengevat, omdat Goldman het de afgelopen 5 jaar extreem goed heeft gedaan. En zij dus hun doelstellingen hebben gehaald. De grote winnaar is CEO David Solomon. Die krijgt het grootste deel van de taart. Meer dan $100 miljoen om precies te zijn. In zijn eentje pakt hij dus die 100 miljoen. En dan komt er nog even zijn salaris bij.
1: Dat is lekker. Ja, leuk kerstbonus cadeautje. Door naar Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Dat is niet beursgenoteerd, maar zou het binnen een paar jaar zomaar kunnen worden, zegt niemand minder dan Jeff Bezos, namelijk zelf in een interview met Fox News.
11: Does this put Blue Origin on the road to an IPO?
12: Yes, I think someday Blue Origin will have an IPO. Exactly when that would be, I don't know. It would be several years from now. But it probably makes sense for Blue Origin to be a public company at some point.
1: Ja, binnen een paar jaar dus al misschien, zegt Jeff Bezos. Wat verwacht jij? Wordt dat net zo'n circus als die beursgang van SpaceX?
2: Nou, zo'n circus als de beursgang van SpaceX kan ik me niet voorstellen dat het met Blue Origin gebeurt. Jeff Bezos is natuurlijk geen Elon Musk, hè. Voor de rest is Blue Origin ook een stukje kleiner dan SpaceX. Dus, nou, maar ik snap wel dat hij het pas over een paar jaar gaat doen. Want tot nu toe is het nog niet erg winstgevend. Dat nee, Blue Origin. Dus
1: heeft SpaceX ook geen moeite mee.
2: Nee, dus ik zou eerst eigenlijk de winst opvijzelen voordat ik naar de beurs zou gaan.
1: Ja, wat zou een goed moment zijn voor een beursgang als die winst op orde is? Nou, dat kan wel lang duren met zo'n bedrijf, toch?
2: Ja, maar in ieder geval dat de winst binnen handbereik ligt, zou ik zeggen. Ja. Dat is een goed moment om naar de beurs te gaan.
0: Is het ongunstig voor SpaceX als zo'n concurrent erbij komt?
2: Nou, die concurrent die bestond al. Maar je bedoelt dan op de beurs als aandeel?
0: Ja, op de beurs als aandeel.
2: Denk het niet. Ik denk dat het juist fijn is voor beleggers dat ze een sectorgenoot hebben en dat ze het met elkaar kunnen vergelijken. Ja. Ja, ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Bovendien is SpaceX nog een heel stuk groter dan Blue Origin. Want Blue Origin zou maar iets van $130 miljard waard moeten zijn op de beurs. Mm-hmm. Heb ik gelezen. Ja. Ja, maar goed, er zit al $40 miljard in van Jeff Bezos en team en anderen. Ja.
1: Kun je het aandeel enigszins vergelijken met SpaceX? Als het aandeel wat er nog niet is, maar stel het zou er zijn.
2: Ja, het is wel redelijk te vergelijken. Het is allebei ruimtevaart. Ze willen allebei iets doen met satellieten. Ja, Blue Origin wil iets doen met satellieten. Zijn er nu nog niet zo heel actief in. Dus het is eigenlijk wel vergelijkbaar.
1: Ja, nog heel veel naar Aegon dan. In het blokje Wall Street, het Amerikaanse nieuwsblokje. Dat is denk ik voor het eerst. Maar het mag nu, want ze verhuizen definitief naar de Verenigde Staten. De aandeelhouders hebben daar namelijk mee ingestemd vanmiddag. Met, ja, kan wel zeggen, Noord-Koreaanse uitslag. 99,95% van de aandeelhouders.
0: Ik ben benieuwd wie dat minime.
1: Die 0,05, ja.
0: Wie dat is.
1: Ik zou dat ook gewoon noemen te sarren misschien. Als, ja. Als je toch al weet dat het een hamerstuk is. De beursnotering blijft voor ons nog wel in Nederland aan de AIX genoteerd. Maar het hoofdkantoor en alle activiteiten gaan naar de VS. En daarmee is het dus het einde voor het Nederlandse bestaan van Aegon.
0: Ik wil het toch nog even hebben over SpaceX. Gisteren hadden we het al over die obligaties die SpaceX wil uitgeven. $30 miljard aan obligaties, maar liefst 10 miljard willen ze ophalen bij banken. Gigantisch bedrag. En toen zei ik al, het lijkt me best wel een enorm risico. Nou, ik sta niet alleen, want volgens de Financial Times worden investeerders zenuwachtig van al die schulden die Elon Musk wil aangaan. Obligatiekoersen staan onder druk, schrijft de FT. En ook de credit default swaps, dat zijn die opties waarmee je je tegen een eventuele wanbetaling kan beschermen, die lopen op. Allemaal dus omdat Musk flink meer schulden aan wil gaan. Schulden die bovenop de $25 miljard van afgelopen weken komen, die hij ook al door middel van obligaties ophaalde. Dus die hele tent wordt lekker volgeladen met schuld.
1: Ja, lekker. Heel kort nog naar het aandeel Levi Strauss valt op, want de spijkerbroekenmaker kwam met een meevaller. De winstverwachting gaat omhoog. Moet wij gezegd worden dat wel een beetje vals spelen is, die hogere winstverwachting. Want het bedrijf dankt dat vooral aan allerlei importheffingen die je terugkrijgt van de VS, die illegaal werden verklaard. Ja, dus prikken beleggers wel een beetje door die goed nieuws show heen. Het aandeel staat 3% lager, onder meer omdat de omzet ook een beetje tegenviel.
0: Jorik, van Uniqlo naar Levi's. Jij bent een beetje de fashion-redacteur van BNR Beurs geworden.
1: Ik heb het getroffen. We gaan naar de agenda van morgen kijken. Het cijferseizoen komt langzaam op gang. En dit keer is het de beurt aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines. Die zitten in een sector met een ingewikkeld jaar, want brandstofprijzen stijgen de pan uit. Toch doet Delta het best aardig. De Amerikaanse klant is namelijk vaker op zoek naar een premium luchtvaartmaatschappij. En dat is precies wat zij zijn. Dus juist hun premiumdiensten leveren lekker veel omzet op. En de beleggers van Ebusco komen bij elkaar. Dat is die noodlijdende bussenbouwer. Ebusco wilde deze zomer ineens van accountant wisselen. En dat is best brisant, omdat de vorige accountant tot twee keer toe weigerde om een oordeel op de jaarrekening van Ebusco te geven, omdat het een rommeltje zou zijn. Ja, dus dacht Ebusco kennelijk, we nemen wel een andere accountant. Maar beleggers zijn daar best wel kritisch op, en die zullen er op deze vergadering nog wel wat over te vragen hebben.
0: Dit was de BNR Beurs van donderdag 8 oktober. Ja, het ging over kleren, het ging over raketten. Wie ook als een raket ging, was Robert Manders van het Antares Europe Fund. Goed dat je er was.
2: Dankjewel.
1: En wij zijn er morgen weer. Abonneer je tot die tijd op onze je favoriete podcast-app. Of zoek ons op YouTube. Vind je mij en Maxime morgen ook weer. En ik heb begrepen dat er twee nieuwe Uniqlo-broeken onderweg zijn naar zijn adres. Dus misschien dat hij die wel aan heeft.
0: Kan hij even showen voor de camera.
1: Zou leuk
0: Sterkte
1: zijn.
0: Vast. Tot morgen.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in stadsdeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de zuurstofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer open gaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal open gaan. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, nu de VS zich onberekenbaar tonen, moet de EU op zoek. Op zoek naar nieuwe vrienden, naar nieuwe bondgenoten. En als er dan één land is dat er ook last van heeft, van die VS en de opstelling daarvan, dan is het wel buurland Canada. Dus misschien wel een logische keuze. De EU en Canada die steun vinden in elkaars armen. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Amy Verdun. Ze is hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Ze is ook gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ik wil dan altijd zeggen welkom, maar in dit geval is het, we hebben een primeur, want dit is de eerste keer dat ik een transatlantisch interview ga doen, Amy Verdun.
7: Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij de primeur te mogen zijn.
6: Ja, je zit in Vancouver City, Canada. 9 uur tijdsverschil. Het is hier 10 uur 's ochtends. Betekent dat 1 uur 's nachts is voor jou. Dus dank voor het opblijven. Goede avond.
7: Ja, hartstikke leuk. Nog even de correctie. Het is Victoria waar ik zit. Dat is de hoofdstad van British Columbia.
6: Natuurlijk, ja.
7: En dat ligt op Vancouver Island.
6: Ja, ja, ja, ja. Prachtige plek trouwens, hè? Vancouver Island om te zitten.
7: Het is heerlijk. Ja. Ben je er wel eens geweest?
6: Ik ben er 1 keer geweest. Ja, ik zal straks mijn vakantiealbum aan je laten zien. Mijn vader, zijn droom was ooit naar Canada toe gaan. Net zoals van veel Nederlanders volgens mij. Hij is er niet naar geëmigreerd, maar hij heeft ons wel mee ooit op reis daar naartoe genomen. Dat was heel bijzonder.
7: Heel leuk.
6: Ja. We gaan het hebben over, niet over Vancouver City, maar Victoria waar je zit. We gaan het hebben over de band tussen Canada en Europa. Want die worden aangehaald. Vorige maand was Carney, de Canadese premier, voor het eerst aanwezig bij de State of the Union speech. Het Europese parlement opent dan het jaar, zeg maar. Ursula von der Leyen die spreekt dan. Daar was hij bij. Er wordt een kantoor geopend in Canada. Eind oktober volgt er een EU-Canada summit. We zijn elkaar lekker aan het opzoeken, hè?
7: Ja, het is prachtige tijd voor diegenen die Canada en Europa een goed warm hart toedragen. En er zijn inderdaad een aantal van dit soort belangrijke momenten geweest waarin Carney en Ursula von der Leyen allebei hebben gesproken, ook over het hechter aanhalen van de banden. Men heeft gesproken over een associate membership. En het is niet helemaal duidelijk wat dat allemaal betekent. Nee. Maar het zijn mooie tijden voor de twee.
6: Ja, nou, er wordt niet gesproken van echt EU-lidmaatschap, maar een geassocieerd lidmaatschap, een associated inderdaad, zoals je het zegt. Maar het is niet duidelijk wat dat precies betekent. Maar we willen bij elkaar horen, is eigenlijk de conclusie.
7: Ja, ik vind het een hele goede PR-stunt. Dus het gaat vooral om het signaal af te geven dat de twee landen dichter bij elkaar willen horen. Het heeft ontzettend veel aandacht gekregen, omdat vooral dat die term is gebruikt waarvan niemand precies wist wat het betekende. En het ook helemaal niet makkelijk is om zoiets te creëren voor Canada. Dus het is even afwachten wat ze nou precies gaan doen.
6: Ja, ja. Er zit wel een logica in het opzoeken van elkaar, toch?
7: Ja, ik vind van wel. In principe hebben Canada en de Europese Unie al echt decennia lang een hele goede band. Er is ook een verdrag wat er ligt. Er is ook een zogenaamde CETA-verdrag. Waarin dus ook handel wordt makkelijker gemaakt tussen de twee landen. Maar ook sinds 1976 zijn er ook allerlei andere soorten van samenwerking. En dat loopt eigenlijk al jaren heel goed.
6: Ja.
7: Maar wat er nu gebeurt is een manier gevonden om nog dichterbij te komen. En ook om op meerdere punten samen te werken. En ik denk dat we dat nu in deze periode zien gebeuren.
6: Ja, de CETA was dat vrijhandelsverdrag inderdaad. Daar komen we wel over te spreken. Maar ik ben ook benieuwd, die toenadering. Dus er zit er een soort versnelling in nu van de banden die worden aangehaald. En komt dat puur door Donald Trump of speelt er meer?
7: Nou ja, in Canada is het zo dat je moet je voorstellen iets van, als ik me niet vergis, 90% van alle Canadezen woont binnen 250 kilometer van de Amerikaanse grens. En je moet je voorstellen, ik zit dus op Vancouver Island. Ja. En als ik dus naar Toronto wil gaan, dan ben ik uren in het vliegtuig en dat is duizenden kilometers. Dus als er een andere stad is in de buurt, dan ligt die lekker dichtbij. Dus die Canadezen die hebben heel erg veel te maken met de Amerikanen, met de mensen van de Verenigde Staten. En dat is al decennia zo. En wat er nu aan de hand is dat Canada ontdekt dat ook wel een risico is. En dat Canada zich moet oriënteren op andere vrienden vinden, andere bondgenoten. En de Europeanen die lijken behoorlijk veel op de Canadezen. Ja. En dus het is voor hen ook heel interessant om met die Europeanen wat meer zaken te gaan doen.
6: Ja. Want die verhouding met de Verenigde Staten, hoe moeten we dat, ja, hoe moeten we dat duiden? Is het een beetje zoals Nederland en Duitsland, kleine broer, grote broer? Of zit dat anders in elkaar?
7: Nou ja, zeker, zeker. Het lijkt heel erg op Nederland en Duitsland. Behalve dat Nederland en Duitsland natuurlijk Tweede Wereldoorlog hebben gehad en daar eerst even helemaal overheen moeten zetten. En dat hebben ze dus in Canada en de Verenigde Staten niet gehad. En Canada en Verenigde Staten, het is echt nog wel iets maatje groter verschil. Dus het is een 1-op-10 verhouding. En tenslotte
6: qua economie
7: is
6: hebben we het erover.
7: Ja, maar ook personen. Dus het aantal mensen en de economie is ongeveer 1-op-10. Dan kan je een beetje koffiedik kijken. Ja. Maar er is ook binnen de Europese Unie heb je natuurlijk, Duitsland is het grootste land qua bevolkingsaantal en economie. En Nederland is een middelmatig land, een middenmaatland, zeg maar, binnen de Europese Unie. Maar er zijn een heleboel andere landen die dat allemaal in verband kunnen houden en met elkaar kunnen praten. En je kan ook eens met die bondgenoot en met die bondgenoot binnen de Europese Unie. Mm-hmm. En in Noord-Amerika is dat natuurlijk veel moeilijker. Ja. De Verenigde Staten is een wereldmacht, veel groter. Je hebt Mexico en heb je nog een aantal kleine landen daar in Midden-Amerika. Maar het is heel moeilijk partners zoeken als er zo weinig mensen zijn die met elkaar in Noord-Amerika een beetje een bondje kunnen sluiten als je het even niet eens bent met de Verenigde Staten.
6: Ja, en dus steek je dan als Canada de oceaan over, kijk je naar Europa. Naast die historie die wij hebben, er zijn natuurlijk ook veel mensen uit Europa, zeker uit Nederland, ooit naar Canada vertrokken. Wat hebben we elkaar te bieden?
7: Ja, ik denk veel meer dan alleen maar die culturele zaken. Ik denk dat we daar ook wel over kunnen nadenken, over hoe dat precies werkt. Maar ja, op dit moment, als je kijkt naar de veranderende wereldorde, jullie hebben het eerder in het programma ook gehad met andere sprekers, er is een geopolitieke verandering aan de gang. Hè. Dus het idee dat de Verenigde Staten zeg maar de beschermheer was van een wereldorde met de rechtsorde, met het idee van globalisering, mondialisering, al die dingen beginnen nu te veranderen. En elk van die landen die in de wereld rondloopt, zeg maar, moeten gaan nadenken, waar horen we nou bij? Wat zijn onze normen en waarden? Met wie willen we door één deur? En de Verenigde Staten is op dit moment een onbetrouwbare partner. Mm-hmm. En Canada kijkt om zich heen en zegt, welke landen lijken een beetje op ons? En ja, de Europese Unie en de landen van de Europese Unie, die zijn dan toch best wel vergelijkbaar als het gaat om die wereldorde. Dus dat is enerzijds het idee van de rechtsstaat en normen en waarden. Maar ook kritieke grondstoffen, de energietransitie. Dus daar heb je ook bepaalde grondstoffen voor nodig. Voor accu's en dergelijke dingen, windmolens. Dus allerlei grondstoffen die in Canada beschikbaar zijn. En in een wereld waarvan je niet zeker weet wie nou je partner moet zijn, als je zou zeggen Canada en de Europese Unie, dan is het ook wel fijn om te weten dat dan daar je grondstoffen vandaan komen.
6: Ja.
7: En zo kunnen zijn nog een aantal andere punten waar we even over kunnen hebben.
6: Ja, welke punten bedoel je dan?
7: Nou ja, bijvoorbeeld, dus de grondstoffen zijn er, de energietransitie, maar er is ook samenwerking in het Noordpoolgebied.
6: Ja.
7: Dat ook vanwege de klimaatverandering smelt er natuurlijk ontzettend veel in de Noordpool. En dat leidt nu toch ook tot een mogelijkheid dat daar misschien weer een verbinding komt via de zee. Wie gaat daar allemaal huishouden? Rusland en de Verenigde Staten zitten ook in het Noordpoolgebied. Ja. Alaska zit in het noorden en Rusland heeft een heel groot stuk in het noorden.
6: China noemt zichzelf een near Arctic country.
7: Nou ja, precies. China is natuurlijk de andere grootmacht die de laatste zoveel jaar natuurlijk ook veel belangrijker is geworden dan zeg maar decennia daarvoor. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel dingen aan het veranderen en ik denk dat Canada en Europa elkaar veel kunnen helpen.
6: Ja. Je vraagt dan toch altijd ook je af, wat hebben wij eraan? Dat is, heb ik ook in eerdere gesprekken deze week gevoerd. Wat heeft Europa eraan om Canada dichter naar zich toe te trekken?
7: Nou ja, ze kunnen die grondstof wat makkelijker en wat veiliger stellen.
6: Ja.
7: Zelfs dingen als LPG en andere olie en zo, dat ook vaak uit de VS komt. Dat komt soms uit Canada en dan via de VS naar de Europese Unie. Dus dat is ook wat meer direct.
6: Mm-hmm.
7: We zullen ook in de komende tijd gaan nadenken over bevolkingskrimp. We zijn natuurlijk vreselijk bang dat als op een gegeven moment er niet meer zoveel kinderen worden geboren, waar komen dan onze burgers vandaan? En wie gaat voor de mensen zorgen voor de oude dag? Dus er zijn op verschillende punten zijn er zeg maar overlappende belangstelling tussen wat Canada kan aanbieden en wat Europa nodig heeft.
6: Mm-hmm. Ja, dus dat vindt elkaar dan. Nou is Canada natuurlijk ook betrokken bij de veiligheid van Europa. Dat is iets wat daar speelt in Canada. Maar waarom eigenlijk?
7: Ja, een heel groot punt. Kijk, om te beginnen is nu sinds die volledige oorlog is uitgebroken in Oekraïne, is er ook weer een heel nieuw idee over wat die wereldorde is en hoe die eruit ziet. Dus we hebben een tijd lang geleefd met de gedachte dat we het zogenaamde peace dividend hebben. Dat er geen oorlog is in de landen die ver ontwikkeld zijn en relatief rijk. Want er zijn natuurlijk vreselijk veel oorlogen waar we het even voor het gemak maar niet even over hebben.
6: Mm-hmm.
7: Maar in West-Europa, tot op zekere hoogte Oost-Europa. We hebben natuurlijk ook Joegoslavische oorlog gehad. Maar laten we even voor het gemak geen oorlog noemen.
6: Mm-hmm.
7: Noord-Amerika heeft ook voor het gemak geen oorlog. De Verenigde Staten is wel vaak betrokken bij oorlog, maar dan weer niet op het Noord-Amerikaanse grondgebied.
6: Nee.
7: Dus we denken als westerse landen dat het vredig is. En dan komt die oorlog op het echte Europese continent. In Oekraïne. In Canada wonen ook vrij veel Oekraïners. Onze minister van Buitenlandse Zaken is Oekraïense herkomst. Dat is een van de voormalige. Dus het is iets wat in Canada leeft vanwege de banden met Oekraïne. Maar ook omdat het een idee is dat deze inval van Rusland in Oekraïne echt ook iets is wat we niet willen tolereren.
6: Mm-hmm.
7: En dus heeft Canada zich ook echt ingezet om daarmee te helpen.
6: Ja.
7: Dus nu in deze fase van de oorlog, die natuurlijk alweer een poos aan de gang is, heeft Canada ook gezegd dat het mee wil werken aan investeren in defensie en in materieel. En is het ook een van de landen die dus in dat Europese project SAFE zit, waarin ook samen aanbestedingen worden gedaan.
6: Ja.
8: Art Rooijakkers.
6: Ja, we zien dus dat de banden aangehaald worden tussen Canada aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant. Dat zien we ook concreet gebeuren. Amy, want 29 en 30 oktober vindt de eerste EU-Canada Summit plaats. Wat verwacht je daar concreet van?
7: Ja, dat is niet de eerste. Het is de eerste sinds die uitspraken die we gehoord.
6: Want
7: het is al een poosje aan de gang.
6: Okay.
7: Maar ze hebben ze jaarlijks. En op dit moment gaat die plaatsvinden in Montreal. En daar is best wel veel aandacht voor. Omdat die twee uitspraken van Ursula von der Leyen en Mark Carney, waar je het net al over had, hebben gezegd van we willen samenwerking, we willen toenadering, we willen misschien zelfs lidmaatschap. Wat betekent dat dan? Weten we niet. Nu in die summit wordt er dan weer wat meer duidelijkheid gegeven. Dat tenminste, dat verwachten mensen.
6: Mm-hmm. En je noemt al, dit wordt mede ingegeven door het meer onvoorspelbare bondgenootschap met de VS. Hoe kijken ze in Washington naar die steeds hechtere relatie tussen Canada en de EU? Heb jij daar zicht op?
7: Nou, het is heel grappig om dat even te bedenken. Want een van de problemen die er zijn is dat het heel onduidelijk is wat de Verenigde Staten willen. Dus er is Trump, de president, en die zegt allerlei dingen. En die heeft vaak de neiging om toch vrij snel te reageren op allerlei dingen. Vaak ook op sociale media, met een of andere uitspraak. Dus die was niet zo heel blij met de events van de vorige maand, waarbij dus die banden wat dichterbij zouden worden gehaald. Maar aan de andere kant is het ook zo dat Trump, ook zonder dat Canada naar de Europese Unie wat warmere gevoelens liet zien, ook al de hele tijd met heffingen liep te gooien op Canadese producten. Dus dat gaat nu al anderhalf jaar sinds dat Trump is begonnen. Dus dat is eigenlijk een af- en aanvoeren van heffingen. En minst de geringste wat Canada doet, komt de Verenigde Staten met weer een heffing.
6: Ja. Hoe kijken ze wat dat betreft in Canada dan naar de Verenigde Staten en het huidige beleid? Want het zijn buurlanden, er is een gedeelde cultuur. Er is ook een gedeelde sportcultuur, om het wat te noemen. Het waren goede buren, volgens mij. Hoe wordt er nu naar gekeken?
7: Ja, het is heel lastig, hè? Want er zijn ontzettend veel mensen die dus vrienden, familie werken in elkaars land. Het is totaal geïntegreerd. Mm-hmm. Toen ik voor het eerst in Canada op familiebezoek ging, toen was het zo dat je in Canada en de Verenigde Staten kon je de grens over met even zwaaien naar de officer. En dan allemaal Canadian, hop, de grens over, boodschappen doen weer terug. Het was heel makkelijk. En in Europa moest je daar nog paspoorten laten zien. En het is nu andersom, hè? In Europa loop je gewoon zonder paspoort de grens over en in Canada beginnen ze met files en weet ik veel wat allemaal. Dus het is veranderd, het is een langer proces. Mm-hmm. Maar toch is er heel veel integratie tussen de twee landen. En het idee dat het nu ineens zo raar is, is voor mensen nog steeds niet te behappen. Maar er wordt wel sterk nationalistisch op gereageerd. Dus mensen die reizen steeds minder naar de Verenigde Staten. Ze boycotten Amerikaanse producten. Er zijn allemaal nieuwe apps ontstaan over of een product wel Canadees is. En dan kan je dan scannen en het laten zien hoeveel percentage van het product Canadees is en of een bedrijf wel echt Canadees is en niet zeg maar een maple leaf heeft geplakt op het product enzovoort.
6: Ja. Dus je ziet eigenlijk, het klinkt een beetje als een shockreactie zoals je het omschrijft.
7: Totaal, ja. Ik denk dat de Canadese nationale identiteit was heel soft. Omdat heel veel mensen die in Canada wonen, komen ergens anders vandaan. Je noemde al dat er heel veel banden zijn vanuit Europa. Dus mensen hebben vaak al een voorouder uit Europa of een ander land. Dus over de hele wereld in principe. Mensen hebben ook Amerikaanse voorouders, et cetera. Dus het is heel erg. Iedereen komt overal vandaan. Dus het idee van een sterke Canadese nationale identiteit, ja, wat is dat überhaupt? Ja. Maar nu, met de ruzie met de Verenigde Staten, ontwikkelt zich een heel sterk gevoel van Canadese identiteit. Al is het alleen om te zeggen, wij zijn niet Amerikanen. Niet VS-burgers.
6: Ja. En dat betekent dan, als je niet VS-burgers bent, wat zien ze dan daaronder wat ze vooral niet zijn?
7: Nou ja, er zijn ongelooflijk veel komische dingen die je kan bekijken op het internet of lezen, waarin dus alles wat Canadees is helemaal wordt opgeklopt, ook als er heel weinig in zit. Maar iedereen heeft het dus over alle nationale stereotypen in Canada. Dus het is vreselijk grappig om
6: te zien
7: wat mensen nu allemaal. Ja, vriendelijkheid, maar ook hockey en maple syrup en alles wat je denkt van nou, dat is typisch Canadees, dat wordt overal uitgebreid uitgemeten en grapjes over gemaakt.
6: Hoe is dat?
7: We hebben het nu ook over Canada South. We hebben in plaats van de Verenigde Staten hebben we het over Canada South.
6: Oh, ja?
7: Trump had op een gegeven moment het noorden, het Canada, bij de Verenigde Staten zou horen. En de grap is nu dat wij Verenigde Staten Canada South noemen.
6: Ja, nee, Canada moest een Amerikaanse staat worden volgens Trump.
7: Ja, en iemand heeft het gerekend. Het is wel 150 keer gezegd door Trump. Dus het is best wel een behoorlijke aanval op de Canadese soevereiniteit. Dus het is een lastige tijd voor de Canadezen.
6: En wordt dat dan serieus genomen in Canada? Door Canadezen of in ieder geval door de Canadese politiek? Of is het meer de ruis op de lijn?
7: Ja, het is een beetje allebei. Dus niemand kan zich voorstellen dat Canada echt wordt binnengevallen door de Verenigde Staten. Dus mensen konden zich niet voorstellen dat Rusland Oekraïne ging binnenvallen. Maar ze kunnen zich nog minder goed voorstellen dat de VS Canada moet binnenvallen. Maar zelfs een week geleden werden er wel kamervragen gesteld aan de premier van wat had hij nou Wat is hij aan het doen om voor te bereiden of niet dat zou gebeuren? Ja. Nou, sommige mensen zeggen dat is volstrekt belachelijk dat je überhaupt die vraag stelt, want niemand denkt dat. Tegelijkertijd moest hij wel antwoord geven. En hij zei, hij heeft wel een groepje die zich daar ook in verdiept voor het geval. Maar ja,
6: studiegroep.
7: Het is niet dat iemand denkt dat echt gaat gebeuren, nee. Maar het wordt wel verschrikkelijk vaak gezegd.
6: Ja. Mag ik het persoonlijk aan jou vragen? Hoe is het? Want hoe lang woon jij nu in Canada?
7: Sinds 1997.
6: Ja, dus dat betekent dat je geworteld bent daar. Jij zit er nu middenin. Je woont in de buurt van de Amerikaanse grens, kun je stellen. Nou, Canadese maatstaven dan. Hè. Wij vinden hier alles ver weg in Nederland. Je hebt ook nog een band met Nederland. Dus jij zit midden eigenlijk in de geopolitiek, komt in jouw eigen leven, komt dat bij elkaar.
7: Ja, zomaar in de achtertuin. Ja. Ik kan de Verenigde Staten zien liggen als ik van mijn fietsje de berg af ga. Ja. Het is ongelooflijk. Het is heel dichtbij.
6: Ja, ja.
7: Maar het is overal en het is nergens. Want het is enerzijds, ik woon op een eiland. Dus dat heeft een soort van eilandcultuur. De vorige spreker over het Verenigd Koninkrijk vertelde daarover. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij deels ook.
6: Ja.
7: Tegelijkertijd, er vliegen ook Amerikaanse vliegtuigen over. En dat zijn geen gewone vliegtuigen, maar ook die gaan naar legerbasis in de buurt. Dus het is wel heel raar.
6: Ja, ja. Dus je ziet dat aan de ene kant, je ziet het aanhalen van de banden met Europa aan de andere kant. Jij kan dus, al is het maar als persoon, dus goed aanvoelen, liggen die culturen, dat wij denken nu, dat de Canadese cultuur, de Europese cultuur, eigenlijk de manier van kijken naar de wereldorde, heel dicht tegen elkaar aan ligt. Of zeg je, nee, het is toch ook wel echt Amerikaans hier?
7: Nou, ik vind eigenlijk al jaren dat Canada is een beetje tussen de Verenigde Staten en Europa in. Dus we hebben in Canada heb je dus wel zeg maar een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Daar hebben ze heel veel kritiek op, want er zijn wachtlijsten, et cetera. Maar het idee is dat iedereen dat heeft. En in de Verenigde Staten is dat allemaal privé en verschrikkelijk duur. En er zijn mensen die absoluut geen gezondheidszorg hebben. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
6: Ja.
7: En in Canada is ook de sociale welvaartsstaat uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog. En er zijn natuurlijk veel mensen met Europese roots. Het is veel geloof ook in de diversiteit. Er is veel vrijheid van meningsuiting. Dus er zijn veel dingen die we herkennen vanuit een Europees
6: perspectief. Die waarden die dan overeenkomen.
7: Ja, maar er zijn natuurlijk ook dingen waarvan als je als Europeaan in Canada komt, denk je, dit is zo achterlijk, dat houdt dat niet voor mogelijk. Weet je wel, waar is de trein? Ja, ze hadden een trein, maar daar hebben ze alweer onvoldoende in geïnvesteerd. Dus dat hele netwerk is weer in elkaar gestort. Dat vindt iedereen vreselijk jammer. En zo zijn er andere dingen. Dus het is een relatief klein land. Ik had al gezegd dat het aantal burgers is relatief laag. Het is vergelijkbaar met Spanje.
6: Ja.
7: Dus ja, er zijn dus ook niet zoveel aanbieders van bijvoorbeeld telecommunicatie. Dus dan heb je weer van die monopolisten en die. Nou ja, het is hier veel duurder om mobiel te bellen dan het is zeg maar in Europa.
6: Ja, ja. Ik ga je de kettingvraag voorleggen. Gisteren de gast Rajiv Lakshmiprasad. Hij is medeoprichter en geopolitiek analist in India bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
8: Canada heeft aangegeven dat ze worden denk ik associate member van de Europese Unie. We moeten nog kijken wat het echt precies zal inhouden. En Mark Carney gaf heel scherp aan dat de middenmachten bij elkaar moeten komen. En ik zou graag willen weten, wat verstaat hij of wat verstaat Canada of het Canada geopolitiek denken onder middenmachten? Is het alleen de Europese Unie, andere Europese landen met eventueel Korea en Japan erbij? Of wil Canada uiteindelijk ook mondiale Zuidlanden erbij betrekken? India, een Indonesië, een Nigeria, een Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Of blijft het toch een noordelijk project?
6: Dat is de vraag van Rajiv.
7: Ja, nou, ik zou het heel graag aan de premier zelf willen vragen. Want ik weet niet of ik hem echt al heb horen zeggen. Het is een heel algemeen concept wat hij heeft genoemd in verschillende speeches. En het gaat op dit moment vooral om het proberen te balanceren tussen de landen die groot zijn. En dan denk ik aan de Verenigde Staten zelf, China. En je zou kunnen zeggen misschien Rusland, omdat het een belangrijke rol speelt geopolitiek.
6: Mm-hmm.
7: En dan heb je dus heel veel landen die erg klein zijn. En de middenmachten zitten ertussenin. Nou, het is alleen maar eerlijk om te zeggen dat als je een middenmacht neemt, als je het concept neemt, dan horen daar natuurlijk ook die andere landen bij die genoemd werden. Hè? Dus een Brazilië en een India en een
6: die zijn natuurlijk gewoon middenmachten. Mexico.
7: Ja, dat zijn gewoon de BRICS, weet je wel. Ja. Dat zijn de nieuw opgekomen landen, die horen daar wel bij. En het is zelfs op een gegeven moment de vraag, India, is dat niet op een gegeven moment niet ook gewoon heel erg groot?
6: Ja,
7: zet het veel mensen.
6: Ja, 1,4 miljard,
7: dus het is ook een beetje de vraag, nou absoluut. Dus het is altijd een beetje de vraag van hoe meet je wat groot of klein is? Is dat economisch? Is dat geopolitieke belang? Is dat Rusland is relatief klein vergeleken met India als het gaat om mensen. Ja. Maar heeft nu ook nucleaire wapens en speelt een geopolitieke rol. Ik zou zeggen dat Carney van plan is om gelijkgezinde landen te zoeken die bereid zijn op dezelfde agenda te zitten. Ja. Dus als landen in diezelfde logica blijven, dan zijn ze wat hem betreft welkom. Maar precies waar die grens ligt, ik denk niet dat hij zich daar nog over heeft geuit.
6: Nee, hij is in ieder geval veel geroemd, ook in Europa, om die speech. Er is eentje die wij hier allemaal hebben meegekregen, heeft het dan vaker gezegd, waarin hij het had over de middenmachten die zich moeten verenigen, inderdaad, in deze multipolaire wereld. We gaan er straks over verder spreken, ook over de samenwerking tussen Canada en de EU op het gebied van defensie. Want ja, we hadden het er al over, we dachten veilig te zijn onder die Amerikaanse veiligheidsparaplu. Nou, misschien kan Canada die paraplu ook een beetje openhouden voor ons, nu de VS hem langzaam dichtklapt. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, three assassination attempts. But can he survive the midterms?
1: You got to win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
2: Dat was de trailer.
3: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
2: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
3: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer opengaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal opengaan. Het weer van Weer Online? In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Ja, welkom bij het tweede half uur. Deze week zijn we op zoek naar nieuwe vriendjes voor de Europese Unie dan. Vandaag onderzoeken we de nieuwe bondgenoot Canada. Dat doe ik samen met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Dat betekent ook dat ze aan het nachtbraken is voor ons. Een primeur in dit programma, de eerste transatlantische interview dat we houden. Tot nu toe gaat het vlekkeloos qua verbinding. Dus laten we hopen dat hij het volhoudt. En dat Amy het ook volhoudt. Ben je nog wakker, Amy, daar?

0: die kant van de oceaan. Ja,
1: gaat goed hoor.
0: Gelukkig maar.
1: Ja. Ik veel koffie.
2: Ja, we gaan het hebben over het defensieaspect van het verbond tussen Canada en de Europese Unie. We hadden het over Carney, die het had over de middenmachten die zich moeten verenigen om tegenwicht te bieden aan die superpowers, zeg maar, zoals de VS. Dat uit zich natuurlijk ook op defensievlak. Nou, is Canada de eerste niet-Europese deelnemer aan SAFE, aan het samenwerkingsverband. Daardoor kunnen Canadese bedrijven meedoen aan Europese defensie-inkoop. Dat is best een stap, klinkt dat van buitenaf. Dat zegt iets over hoe serieus die nieuwe relatie, die aangehaalde banden zijn tussen Canada en de EU.
1: Ja, dat is het precies. En het is ook vanuit Canada een belangrijk signaal wat het heeft afgegeven, dat het daadwerkelijk serieus is om mee te doen op allerlei punten, ook in de investeringen en de aanbestedingen.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat als je het breder ziet, dan kan Canada natuurlijk niet de Verenigde Staten in zich heel overnemen. We hadden het eerder al over het maatverschil. De Verenigde Staten is 10 keer zo groot in economie en in personen en in markt. Dus dat is voor Canada heel moeilijk om dat te doen. Maar het kan wel een grote stap in die richting maken en ook om daaraan participeren. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat Europa en de Verenigde Staten werken in het verband van de NAVO. En daar is het idee dat als er een aanval is op één, dat is een aanval op allemaal.
2: Ja.
1: En dat is niet helemaal duidelijk of de Verenigde Staten dat wil blijven honoreren. Mm-hmm. Dus het is af en toe een beetje vaagheid om geweest. En nu in die twee speeches van Carney en Ursula von der Leyen hebben ze ook gehint dat er ook een behoefte is om de banden nauwer aan te trekken, maar dan wel binnen het NAVO-verband. Mm-hmm. Maar wellicht sterker samenwerken op het niveau van die transatlantische partners. Maar dan hebben ze het eigenlijk over Canada en de Europese Unie in plaats van de VS en de Europese Unie.
2: Ja, ja. En wij hebben als Europa, kunnen we Canada in die defensieopbouw gebruiken voor, je noemde al kritieke grondstoffen bijvoorbeeld.
1: Ja, kritieke grondstoffen, know-how. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die wel verbindingen hebben met de Verenigde Staten. Dus je kan ook een soort van semi-Amerikaanse bondgenoot zijn. Dus ook gewoon weten hoe dingen worden gedaan in de VS. En die dan toch ook een beetje de know-how mee kunnen geven.
2: Ja, ja. Het lijkt me eigenlijk ook, zit ik nu over te denken terwijl ik jou zo spreek, het lijkt me voor de Canadese identiteit ook ergens op een rare manier wel prettig dat ze populair aan het worden zijn. Als je het vergelijkt met het schoolplein, de geopolitiek, dan was het altijd die ene dominante factor die bepaalde wie welke spelletjes mocht spelen. De VS. En nou, nu zie je dat Canada ook populair wordt.
1: Ja, het is ontzettend grappig. Ja, het is ontzettend grappig dat Canada probeert al jarenlang op de radar te komen van investeerders, van ondernemers, mensen die het avontuur opzoeken. En die gingen over het algemeen altijd naar de Verenigde Staten. Want daar was de land of opportunities. Mm-hmm. Maar dat is dus nu, Amerika is een persona non grata. Dus dan kunnen al die fantastische ondernemers, die kunnen dan naar Canada komen. Ja, dat is voor Canada niet alleen leuk om populair te zijn, omdat het leuk is om populair te zijn, maar ook vooral omdat Canada dus die investering kan gebruiken. Want die grondstoffen bijvoorbeeld, die komen uit de grond, maar die moeten dus wel eerst uit de mijn worden gehaald.
2: Ja.
1: Nou kan Canada dat zelf in principe wel, maar er is vaak ook wel heel veel kapitaal voor nodig om dat goed te doen en op een goede manier te doen. Dus dan is het ook wel fijn als er een investeerder is die op de lange termijn ook geïnteresseerd is om te blijven investeren. En voor dat soort dingen is het echt superbelangrijk dat ook dat de beeldvorming proces verandert en dat Canada een aantrekkelijke investeringsplek is.
2: Ja, en dat gaat dan ook om symbolen natuurlijk en om momenten. Ik bedoel, die speech van Carney waar die zo om geroemd werd, waar hij het had over die middenmacht, waar we het aan het einde van het vorige half uur over hadden. Dat kwam misschien ook op een juist moment, omdat een eloquente, een welbespraakte, een weldoordachte speech van een Amerikaans sprekende Engels bewindspersoon, die hadden we lang niet gehoord.
1: Ja, en Carney is natuurlijk een hele aparte politicus. Die is premier geworden van Canada op een heel raar moment. Want we hadden voor die tijd Justin Trudeau. En die had een niet zo goede relatie met de Verenigde Staten. En die werd ook af en toe zo schertsend governor genoemd. Mm-hmm. Dat is hoe in Amerika men de leider van een staat van de Verenigde Staten noemt. Dus dat was alweer een beetje een hint naar van Canada is maar hetzelfde als een van onze staten. En Carney, die heeft heeft dus het stokje overgenomen van Justin Trudeau. Nadat het duidelijk werd dat de partij waar beide heren leider van zijn, de Liberale Partij, had een enorme dreun gekregen in de publieke opinie. En toen is in een recordtijd is dus die publieke opinie omgegaan onder het leiderschap van Carney. Mm-hmm. Maar Carney was zelf geen carrière politicus. Die was de lange tijd de centrale bank president van zowel eerst de Bank of England, maar ook van de Canadese centrale bank. Dus hij is in principe centraalbankier. Ja. Dus hij was al een hele poos bekend met onder andere Europa en met al die circuits waarop leiders rondlopen, maar niet als politicus, maar meer als een technisch leider. Dus hij heeft deels die expertise van het internationale, maar toch niet zo heel veel politieke ervaring binnen Canada of zelfs als leider van een land.
2: Ja, dat werd als verfrissend gezien misschien wel.
1: Ja, het kwam op een heel gek moment. Dus die politieke partij die moest een nieuwe leider vinden. Trump kwam net op. En de conservatieve partij in Canada, die had dus een leider, Pierre Poilievre. Die zocht eigenlijk meer. Die deed meer alsof die ook een soort van Trump was. Hij sprak op dezelfde soort manier en zo. En dat trok de Canadezen helemaal niet. Nee. Dus het was een soort van nek-aan-nek race. Waardoor uiteindelijk de Liberale Partij niet de echte meerderheid kreeg. Het was wel meer dan de andere partij, maar net een klein beetje minder. En nu in de laatste tijd zijn er ook een aantal mensen overgelopen naar de Liberale Partij. Nu hebben ze ineens een meerderheid. Dus nu zit er een hele stabiele regering. Ja. En Trump en Carney heeft nu ook een hele goede rating in het land. Dus is behoorlijk populair en heeft heel veel goedkeuring door de burgers. En dat is in een elder tempo is dat omhoog gegaan.
2: Ja, ja, dat heeft dan ook natuurlijk met die relatie met de VS te maken.
1: Nou, in die zin dat Trump heeft de Canadezen voor een heel lastig vraagstuk gesteld. Ja. Van wat doe je nou als je wordt aangevallen door je beste vriend? En wat Carney nu aan het doen is, wordt gezien door de burgers als het juiste signaal. Dus vrij sterke taal, vrij duidelijke leiding nemen in de wereld. En in die zin die hele speech over de middle powers en nu ook deze toereiking naar de Europese Unie. Maar hij gaat ook overal anders heen. Hij is in Saudi-Arabië geweest, was laatst in Noorwegen. Dus China, van alles nog wat. Hij heeft ook alle investeerders in Toronto bij elkaar geroepen vorige maand. Niet alleen uit Canada, maar uit de hele wereld. Ja. Dus hij is heel druk bezig om toch een andere serie vrienden te zoeken. Dus Canada is ook op zoek naar vrienden, als dat traditioneel heeft gedaan.
2: Ja, globaal speeddate is hij eigenlijk aan het doen. Wat ik me dan afvraag is, je hebt het over die verhouding tussen Canada en Amerika. 1:10, zowel in economie als aantal personen, een aantal inwoners. Als we naar defensie kijken, heeft dat dan ook invloed op? Stel nou, Amerika trekt zich terug. Er worden troepen teruggetrokken uit de EU. Je ziet dat de plannen daarvoor zijn of al gedaan wordt. Hoeveel van dat gat kan Canada dan überhaupt opvullen?
1: Ja, nee, troepen. Ik zou zeggen, daar is Canada helemaal niet sterk in.
2: Nee.
1: De Verenigde Staten heeft veel langer en meer geïnvesteerd in defensie dan dat Canada heeft gedaan. Canada is in die zin net zo erg als Trump is kritiek gaan uiten op de Europese landen dat niet voldoende hebben geïnvesteerd in defensie. Mm-hmm. En je kan die precieze kritiek ook geven aan Canada. Dus het is echt iets waar Canada, net als wat je ziet nu in de Europese Unie, enorm in moet investeren. Mm. Om defensie op niveau te houden. Maar het heeft natuurlijk wel een paar industrieën. En zoals ik zei, ze hebben die grondstoffen. Ze hebben ook de aspiratie om wel meer te gaan doen aan defensie. En zoeken daarmee dus ook bondgenoten om mee samen te werken. Want je kan het ook allemaal niet op zelf in je eentje gaan lopen uitvinden. Heel veel van die technieken, dat moet je samen doen. Dus Canada zegt, oké, als we dat gaan doen, laten we dan ook meteen vrienden zoeken om dat daar samen mee te doen.
2: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, we hebben veel besproken, Amy Verdun. Jij in Canada daar, nog steeds wakker of niet? Gelukkig maar. Ja, we hebben veel besproken. We zijn in het laatste deel van deze Big Five beland over Canada en de VU. De nieuwe vrienden van de Europese Unie bespreken we deze week. Ik heb toch nog wel een boel vragen voor je. Want we hadden het al over dat CETA-verdrag. Tussen Canada en de EU bestaat een vrijhandelsverdrag. Volgens mij is dat nu, hoe oud is dat? Volgens mij iets minder dan 10 jaar, dacht ik toch, of niet, dat verdrag?
1: Ja, precies.
2: Was toen aan deze kant van de oceaan veel over te doen in Canada eigenlijk ook?
1: Nou, het is rondom diezelfde tijd als de Brexit hebben gezien en de eerste Trump-administratie of de eerste Trump-regering. En in diezelfde periode werd dat CETA-verdrag ondertekend. En toen ging het voorlopig toegepast. Het is niet officieel geratificeerd. Mm-hmm. En het is tot op de dag van vandaag door 10 landen niet geratificeerd. Dus dat is wel een doorn in het oog voor het leiderschap van Canada, maar ook van de Europese Unie. Want die kunnen daar op zich niks aan doen. Dat ligt aan de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan. Maar het wordt wel gebruikt. En het heeft ook wel tot een uitbreiding geleid van de handel tussen Canada en de Europese Unie. Mm-hmm. En ook bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de architecten, die hebben op basis van het CETA-verdrag nu een protocol gemaakt waarin het mogelijk is dat een architect die in Europa is opgeleid ook dezelfde papieren heeft als in Canada. Ja. Het idee is dat dat soort dingen ook nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld verpleegsters of verpleegsters. Ja. En andere bijvoorbeeld ingenieurs, dat soort dingen.
2: Ja. Eigenlijk dat die markt gesynchroniseerd wordt, meer opengesteld wordt.
1: Ja, dus het idee van deze vrijhandelsverdragen is normaal gesproken, zeg maar de oude stijl, is dat het echt gaat over goederen. Mm-hmm. En in dit tweede generatie, of sommige mensen noemen het derde generatie, komen er andere dingen bij kijken. Dus het moet ook makkelijker gemaakt worden voor investeerders om een wat langere tijd in mekaars land te mogen zijn. En deze professionele erkenning is ook een andere vorm daarvan. Ook iets meer proberen te werken aan standaarden op milieu en arbeidsomstandigheden, dat die ook goed zijn binnen handel. Dus dat je niet een sociale dumping krijgt, dat soort dingen. Dus er zijn verschillende aspecten die daar ook allemaal bij komen kijken. Dat is ook de reden waarom de lidstaten hier iets mee te maken hebben. Want als het alleen maar handel zou zijn, dan kan de Europese Unie dat zelf beslissen en dan moet alleen maar het parlement zo'n verdrag ratificeren. Ja. Maar omdat er dus deze andere aspecten in zitten, zijn de lidstaten er ook bij betrokken.
2: Ja. We kijken ook verlekkerd naar die enorme hoeveelheden LNG die Canada heeft. Hè. Valt dat ook binnen zo'n verdrag? Want dat willen we graag hebben hier in Europa.
1: Dus dat zijn dus goederen die kunnen worden verscheept naar Europa toe. En dan kunnen ze ook verder binnen de verdragen die er zijn, kan er eigenlijk al heel veel gebeuren. Dus een van de dingen die opmerkelijk is van dat associatieverdrag, is dat we dus niet weten precies wat Canada en de Europese Unie nou daarmee beogen. Want een groot aantal dingen kunnen al gewoon met de wetten die er liggen, zeg maar, met de afspraken die Canada en de Europese Unie hebben gemaakt.
2: Jij gaf aan van wat ook interessant is in hoe in Canada mensen met elkaar samenleven. Je zei al eerder in dit gesprek, het zijn mensen van over de hele wereld die samen de Canadese samenleving vormen. Het is natuurlijk wel zo dat er waren ooit oorspronkelijke bewoners in Canada, onder andere de Inuit. Die zijn en niet altijd even best behandeld. En dat is nogal een eufemisme. Canada probeert actief met het verleden in het reinen te komen. Je zei dat is iets waar Europa misschien wel van zou kunnen leren.
1: Ja, ik denk dat het iets is waar wederzijds men van elkaar kan leren. Dus Canada nu heeft inderdaad niet een al te beste geschiedenis als het gaat om met de oorspronkelijke bewoners omgaan. En daar kan je dus hele boeken over schrijven om uit te leggen wat daar wel die allemaal mis is gegaan. Maar een van de zaken waar nu heel veel aandacht aan wordt besteed is dat als we nu dus meer gaan werken in het Noordpoolgebied waar de Inuit al zitten, zoals je al zei, ook de Métis. Dat is weer een andere bevolkingsgroep. En dan heb je nog andere First Nations, dus de oorspronkelijke bewoners. Over alle provincies van Canada vind je nog steeds bevolkingsgroepen die er al waren voordat de Europeanen en de kolonisatoren kwamen. Mm-hmm. Die wonen daar nog steeds, hebben hun eigen tradities, maar hebben ook heel veel geleden onder de nieuwe mensen die zijn gekomen. Maar daar is dus nu wordt heel veel aandacht aan besteed en gezegd van wij willen eigenlijk proberen om de kennis die we hebben in die groepen, de manier hoe ze omgaan met de natuur, hun manier van regeren, om die toch ook een goede plek te geven in dat hele proces van besturen. Mm-hmm. Dus als je grondstoffen wil ontginnen, dus het is heel leuk om te zeggen, ja, we gaan mijnen ontginnen, maar die liggen dus vaak in wat meer afgezonderde gebieden, waar dus ook weer die oorspronkelijke bewoners zijn. Dus dan moet je ook weer met elkaar afspreken dat je dat op een goede manier ontgint. Zodat je niet alleen maar komt bulldozers en weer wegwezen.
2: Dus komt halen.
1: En dus dat is. Ja, dus dat je ook in goed overleg met elkaar zegt van oké, we halen hier iets weg. Hoe verbinden we dat dan? Waar precies? En als, worden die opbrengsten ook gedeeld? Worden de goede wegen aangelegd? Wat doe je allemaal om ook de mensen die daar wonen goed te behandelen?
2: En welke wederzijdse lessen zie je dan voor Canada en Europa als je het hierover hebt?
1: Ja, nou kijk, dus de oorspronkelijke bewoners is één groep mensen waar Canada mee heeft moeten hannissen, omdat het een heel multiculturele samenleving is. En daarin blinken ze niet erg uit. Maar wat ik zelf merk als je in Canada bent, waarvan ik denk dat kan Canada wellicht nog iets aan Europa laten zien, is als nieuwe mensen komen. Mm-hmm. Dan in Canada gaan ze ervan uit dat er nieuwe mensen komen. Die komen de hele tijd. Ja. Aan de lopende band komen er nieuwe mensen. En wat doe je nou met nieuwe mensen die komen in je wijk? Of in je scholen? Of op de werkplek? En die zijn waarschijnlijk niet precies hetzelfde als de gemiddelde persoon in je school, werkplek, et cetera. Dus daar heeft Canada een lange geschiedenis mee. En als ik dat dan nu draai naar de Europese discussie, dan hoor je toch vrij veel zorgen rondom de opkomst van de AfD of Marine Le Pen zelfs in Geert Wilders. Allemaal als reactie op zorgen rondom mensen die uit een ander land komen, of misschien een andere cultuur brengen, of dingen veranderen. En ik denk dat daar kan Canada en de Europese Unie kunnen wellicht wat van elkaar leren. Ja. Omdat het natuurlijk iets is wat we blijvend krijgen in de mondialisering. Ja. Maar ook als de bevolking afneemt via minder geboortes, dan zullen er toch ook weer mensen komen die voor de oudere mensen die nog steeds ouder worden en gezonder blijven, moeten zorgen. Dus het is iets waar ik denk dat wellicht, en dat is niet zo heel betuttelend van ik zal je even vertellen hoe het moet,
2: nee, maar dat
1: er toch een soort van wederzijds snuffelen is en kijken hoe je van elkaar kan leren.
2: Ja, ja. Nou, het verschil natuurlijk dat Europa, Canada, daar kom je niet zo makkelijk over land, zeg maar. Je komt er meestal als nieuweling, kom je er ook binnen op uitnodiging, toch? Dus hier in Europa zit je met veel buurlanden waar conflicten zijn, waar mensen sneller naartoe komen. Misschien maakt dat wel verschil dan.
1: Ja, ik weet niet of ik dat ermee eens ben. Nee. Ik heb begin van de jaren 90 heb ik ook wat onderzoek gedaan naar xenofobie in Nederland. En toen was het toch ook wel duidelijk van dat onderzoekje dat je dan, het wordt heel vaak geconstrueerd als iets wat op die manier moet worden gezien. En dat is niet per se waar. Daar hadden ze het ook over. Ja, er komen ineens veel meer mensen. En dat was historisch gewoon helemaal niet waar. Want er waren altijd al veel mensen.
2: Ja.
1: En ik denk, in Canada is het inderdaad wel zo dat het land ligt omringd door zee. Dus je moet er inderdaad wat meer moeite voor doen om te komen. Maar je komt er toch ook wel heel makkelijk, hoor. Dus in Canada kan je inderdaad als student komen. Je kan als tijdelijke werknemer komen. En dus je kan het ook uitproberen en kijken of je het leuk vindt, ga je weer weg of niet. Dat is nu toch wel ook wel heel mogelijk.
2: Jij bent er nooit meer weggegaan.
1: Nou, ik ben heel vaak op en neer, hoor.
2: Nee, dat wel. Nee, maar het is een land waar je in ieder geval hebt geworteld.
1: Jawel, zeker wel.
2: Ja,
1: het is een interessant land. Je zei zelf al dat je er eens een keer bent geweest. Ja. Het is moeite waard om te bezoeken.
2: Nou ja, wat het vooral doet, en dat denk ik, het doet ook iets met hoe je naar de wereld kijkt. Misschien heeft Carney dan ook daarom wel zo'n speech kunnen geven, omdat hij met een wat wijdere blik kijkt. Je hebt daar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk. Dus je hebt ook meer ruimte om misschien gedachten te vormen en te formuleren. Wij zitten hier zo dicht op elkaar dat je misschien ook wat meer op de vierkante meter aan het denken bent soms. Maar dit is wat een filosofische inslag, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Nou, ik ben het wel een beetje eens, hoor. Ik bedoel, waar je precies zit en hoe je kijkt naar de wereld, dat beïnvloedt elkaar. Dus dat ben ik het wel met je eens. Maar ik denk dat wat zo heel aantrekkelijk aan Europa is, is dat er ook een hele lange geschiedenis is van intellectueel willen nadenken, het idee van universiteiten, creativiteit, verschil van mening. En toch ook bijvoorbeeld als je nou Nederland neemt, tijdens de godsdienstoorlogen konden mensen ook komen en veiligheid zoeken, et cetera. Dus daarin lijken Nederland Nederland, Europa en Noord-Amerika best wel veel op elkaar. Toch wel dat idee dat je mensen de vrijheid van meningsuiting gunt en ook dat er andersdenkenden zijn.
2: Die
1: maar het is denk ik lastig om die nationale identiteit te beschermen en tegelijkertijd open te staan voor andersdenkenden. Ja. En ik denk dat daarin kunnen we met elkaar nog wel wat van elkaar leren, denk ik.
2: Een gezamenlijke zoektocht, ja. Morgen te gast Geert-Jan Haan bij dit programma. Hij is onze eigen Europa-verslaggever hier bij BNR Nieuwsradio. We hebben hem uitgenodigd omdat we het gaan hebben over de nieuwe potentiële bondgenoot, vriend, de Oekraïne. Oekraïne. Wat zou je willen vragen?
1: Nou, ik wilde weten of hij denkt dat nu, een paar jaar na die start van die volledige oorlog in Oekraïne, die toch wel heel veel invloed heeft gehad op Europa. Europa is ook nieuwe vrienden gaan zoeken vanwege Oekraïne. We hebben het over Canada gehad. Die wil ook meehelpen om de geopolitieke situatie te verbeteren.
2: Ja.
1: Maar heeft die oorlog in Oekraïne er nou toe geleid dat Europa wat hechter bij elkaar is gekomen? Of is het nou juist een splitsing aan het creëren? En tegelijkertijd vraag ik me ook af of hij ziet dat die oorlog in Oekraïne Oekraïne, als we daar 5 jaar later naar zouden kijken, is dat dan tot een verdere versplintering van de wereldorde aan het leiden, of juist meer mensen dichter bij elkaar aan het brengen?
2: Mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Amy Verdun, daar in Canada, in Victoria. Verbonden als hoogleraar politicologie aan de University of Victoria. Dank voor dit gesprek zo op dat late uur bij jou. Je mag naar bed.
1: Hartelijk bedankt. Het was erg leuk om te praten.
2: Ja, dat vond ik ook. Dat is informatief en we hebben veel geleerd. Dus dank voor dit gesprek, Amy Verdun. Onze afleveringen van de Big Five over de nieuwe vrienden van de EU zijn allemaal terug te luisteren. Dus als je meer wil weten over Japan bijvoorbeeld of Engeland, dan kun je dat allemaal luisteren. India natuurlijk ook. Dat doe je in onze eigen app. Dan kun je de podcast allemaal vinden. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. En de Gouden Televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even Tot Hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Zo meteen gaan we in onze podcast Ochtendnieuws met name spreken over ministeries van Defensie. Want de ministerraad van vandaag belooft erg interessant te worden, omdat onze minister van Defensie, Jesse Augustus, Rusland ineens de vijand noemt. En het ministerie van Defensie in Amerika wil een executie voor een vuurpeloton van een man livestreamen. Zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij Z-Eventships.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-eventships.nl.
9: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
10: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
11: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
4: Een hele goedemorgen. Het is vrijdag. Thank God it's Friday. 9 oktober 2026. En naast me zit Nina van der Dungen.
13: Goedemorgen, Bas.
4: Want het is vrijdag.
13: Ja.
4: Wat gaan we allemaal doen in dit half uur?
13: 90 jaar terug in de tijd gaan we. Ja, naar 1936. Want het Pentagon het Pentagon van nu, heeft bedacht dat ze een live executie, een vuurpeloton executie, willen gaan livestreamen. Dus gewoon lekker inschakelen. We gaan allemaal zien hoe er iemand afgeknald wordt. Zometeen horen we daar Amerika-correspondent Jan Posma over. En we moeten het even hebben in Frankrijk over de scholierenprotesten, want dat houdt nog altijd aan.
14: Ja, alle scholen dicht.
13: Ja, die zijn al dagenlang dicht. En maandag moet het allemaal weer open. En premier Le Cornu heeft daar nu allemaal plannen voor. Gaat dat zoden aan de dijk zetten? Gaan we zo meteen vragen aan onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
14: Ik heb dus inzicht dat de dag die komt op BNR Nederland, Binnenhof en de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag die begint vandaag ook op dat Binnenhof. Want de ministerraad later vandaag kan nog wel eens interessant worden. Nu moet blijken of Rusland inderdaad de vijand genoemd blijft worden in de officiële communicatie vanuit het kabinet. En waarom? Omdat dat politieke balletje aan het rollen werd gebracht, omdat minister Yazilgus van Defensie Rusland in de Tweede Kamer niet langer als agressor bestempelde, maar dus een stap verder ging en zei: dit is de vijand. En later volgde ook in haar zog buitenlandminister Tom Berendsen. We gaan erover praten met politiek journalist Leonard Ornstein, die ons haar kan uitleggen wat er voor politiek verschil zit in één woord. Leonard, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, Yazilgus heeft er kennelijk dus bewust voor gekozen om Rusland als actor nu te bestempelen als de vijand.
15: Ja, ze is van het woord agressor naar vijand gegaan. En ja, dat is natuurlijk toch altijd een klein stapje richting oorlog, wat niemand wil, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Maar ze heeft dat heel bewust gedaan. Er zijn ook wel aanleidingen voor om Rusland duidelijk te maken dat, dat wij u niet langer als een simpel agressor zien, maar echt wel als een vijand. Die aanleidingen zijn er wel. Mm-hmm. Kijk wat er in Oekraïne gebeurt. Er is veel kleine sabotage daden, wat er in Leipzig gebeurde. Maar we horen wel meer dingen via hybride oorlogsvoering, zoals dat genoemd wordt. Hele kleine stapjes. Dus ja, het is wel een klein stapje in de escalatieladder, zoals dat genoemd wordt.
14: Ja, nou wordt dat vandaag meegenomen in de ministerraad. Hoe zal dat gaan zijn? Want ik begrijp een beetje van tevoren. Berendsen wist bijvoorbeeld niet dat Yazilgus dit woord zou gaan bezigen. En dan in een kabinet, dan zou je zeggen: ja, wacht eventjes. Hier gaat ook minister van Buitenlandse Zaken a priori over. Misschien samen met de minister van Defensie. Maar dan moet je wel even onderling afstemmen. Wat zegt dat jou over de communicatie in het kabinet?
15: Ja, nou, die kan misschien toch wel wat beter. En bovendien vergeet niet de minister-president. Ja. De minister-president moet er toch ook wel even bij betrokken worden, want het is niet niks. En ook heel belangrijk is dat in de grondwet oorlog ook heel duidelijk geformuleerd wordt. Ja. Dat gaat dan vele stappen verder. Een oorlogsverklaring. Er zijn zelfs meerdere artikelen over oorlog in de grondwet. Niet niks. Hè. Nederland beroept zich niet altijd op zijn grondwet. In de grondwet staat bijvoorbeeld dat de Tweede Kamer echt toestemming moet geven als het gaat om een oorlogsverklaring. Ja, zover zijn we
14: nog niet.
15: Godzijdank nog lang niet. Maar er zal vanmiddag toch wel even over gepraat worden. Of vanmorgen is dat zelfs ben je niet die grijze zone meer aan het inkleuren richting oorlog? Ja. En ze had het op zijn minst even met Berendsen kunnen afstemmen.
13: Ja. Ja, en wat vind jij van de timing, Leonard? Want vaak zou je dan denken van, nou, als er dan iets gebeurt, een directe aanleiding, ik weet het niet, een sabotageactie in Nederland.
14: Zou dat een stap kunnen zijn?
13: Ja, dat je dan zegt als Yazilgus, we kunnen nu spreken van de vijand, dan zet je er ook wat politiek gewicht achter. Maar nou lijkt het voor mij zo uit het niks.
15: Ja, ze heeft het heel duidelijk gepland. Hè. Ze het las het voor vanaf het papier. Dat zag iedereen tijdens die behandeling van die begroting. Er kwamen ook meteen reactie van de Russische ambassade. Die wil nu opheldering van Nederland. Is dit escalatie wat Nederland doet? Dus je doet echt wat. En ik vind dit ook wel iets wat eigenlijk meer thuis hoort bij buitenlandse zaken. Die daarin het voortouw neemt dan de minister van Defensie. Ja. Dus ze weet precies wat ze doet en zal dat vandaag ongetwijfeld even bespreken met de collega's in de ministerraad. Daarna hebben we dus de wekelijkse persconferentie van de premier in de loop van de middag. En dan zullen er waarschijnlijk wel wat vragen over gesteld worden.
14: Zeker, de grote vraag is, wat doet Jet inderdaad? En jij hebt ooit Poetin geïnterviewd, weet ik. Hoe zal dit vallen in wat je zegt? De ambassade heeft meteen staat op de achterste benen. Wat kunnen we verwachten van de vijand?
15: Nou ja, de Russen zijn al tijden boos en verontwaardigd op landen, hè, die dus in het Oekraïne-conflict heel duidelijk stelling kiezen. Ja. Wat Nederland terecht doet trouwens. Maar die zullen dat escalatieladdertje, zoals dat heet, ook weer een treetje omhoog gaan. Ja, en dat is ook weer niet zo heel erg goed. Je moet echt vreselijk oppassen dat je niet in een verder conflict geraakt. En of deze woorden dus helemaal nodig waren. Iedereen weet ook wel dat die relatie heel erg slecht is. Ondanks het feit dat wij een ambassade in Moskou hebben en zij er een hier.
14: Dankjewel voor je toelichting, politiek journalist Leonard Ornstein.
13: Stel je voor, je wil lekker gaan hiken. Dan zorg je natuurlijk voor een goede voorbereiding, hè? Want dat moet je wel dan doen. Een Canadese jongen van 16 deed dat ook. En die dacht, nou, Cloud, die zou dit toch wel goed kunnen. Even de route uitstippelen. Ja, en dat moet je dan toch niet doen. Wat er nou allemaal gebeurde, wat er misging, hoor je over een minuutje of 10.
2: Ochtendnieuws.
14: De man die in 2009 13 soldaten doodschoot op een luchtmachtbasis in Fort Hood, Texas, zal tijdens een publieke livestream worden geëxecuteerd door een vuurpeloton. Zo maakte de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth vannacht bekend. Een openbare executie dus door een vuurpeloton. Ik laat bewust even stil te vallen. Bij ons Jan Posma, onze man in de States. Jan, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen Bas.
14: Ja, en een executie en dan gelivestreamd. Nou, wat is dat dan precies? Hoe gek is dit?
16: Ja, dit is heel gek natuurlijk. Minister Hegseth die zei eerst in een interview, we zorgen dat mensen het kunnen zien. Het wordt een openbare executie. Nou, dat is al vrij uitzonderlijk. Hij zei van ja, mensen moeten kunnen zien dat dit soort acties, wat deze man gedaan heeft, dat het ook gevolgen heeft. Daarna kwam nog de mededeling van het Pentagon, dus dat het gelivestreamd zal worden. Dat de invulling is van een openbare executie. Verdere details hebben we nog niet. Die zullen nog volgen, zei het Pentagon. Wat we wel weten, want dat heeft Hegseth ook gezegd, die executie staat voor 3 december gepland. En Hegseth zei, het moet op een donderdag om 1 uur, want dat was ook toen deze man zijn daad beging. En het zal dus ook op de militaire basis zijn waar die man zijn daad beging. Dus ja, Hegseth die plaatst een hele duidelijke symboliek in.
14: En die meneer die dit gedaan heeft, die Nidal Hassan, ja, die heeft inderdaad in koele bloede 13 mensen doodgeschoten destijds. Wat waren de omstandigheden? Heel kort, wat is er gebeurd daar?
16: Ja, hij is een Amerikaan van Palestijnse afkomst. Hij was een psychiater in het leger, op die basis dus ook. En in 2009, toen heeft hij 13 mensen doodgeschoten. Hij heeft toen ook, dat heeft ook 30 gewonden geleid. Dus dat was echt een bloedbad toen. Dat waren allemaal militairen die uitgezonden zouden worden naar Afghanistan. En ja, hij riep daarbij een islamitische kreet. Dus dat is duidelijk wat zijn gedachte hierbij was. Meteen opgepakt, zit sindsdien dus al vast en wacht op zijn straf.
14: Ja, en nu wordt die straf dan voltrokken, de doodstraf met een vuurpeloton. Hoe uitzonderlijk is dat? Want dat is in jaren niet gebeurd.
16: Ja, weet je, echt alles hieraan is eigenlijk uitzonderlijk. De laatste keer dat een militair ter dood werd gebracht was in 1961. Dat was een ophanging in Amerika, dus in 1961. De laatste keer dat de militair voor het vuurpeloton kwam in de VS, dat was in 1945, dus moeten we nog verder terug. En de laatste openbare executie in Amerika was in 1936. Dat geeft wel aan hoe uitzonderlijk dit is. Dat laat ook iets open, namelijk van ja, er zou ook nog iets tegen gedaan kunnen worden. Militaire experts hier zeggen dat er nog mogelijkheden zijn om in beroep te gaan, waarschijnlijk. Dus het zou ook nog zomaar kunnen dat hier nog een juridische procedure achterweg komt en dat het misschien wel een hele andere datum wordt of nog een heel juridisch steekspel wordt.
14: En is dit gewoon, ik vraag me af, hoe wordt hierop gereageerd in Amerika? Vinden Amerikanen dit wel oké? Hoe moeten we dat zien?
16: Nou, nee, ja, er zijn hier mensen die heel erg voor de doodstraf zijn. Dat is denk ik ook waar Hegseth en waar ook de Trump-regering. Trump heeft ook toestemming gegeven voor deze executie, waar die op inspelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie nog niet veel officiële reacties. Ook niet van mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat iedereen toch ook even denkt van, wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja. Wat ik wel opvallend vond, in ieder geval één politieke reactie, een democratische senator, Chris Murray. Murphy, die hoorde het live op televisie. Die zei meteen, that's disgusting. Die was echt verbijsterd dat dit kon gebeuren. En je weet al, dit wordt een gigantische, grote nationale discussie. Want dit komt op het moment dat er al een enorme discussie is geweest over de doodstraf. Na die mislukte injectie op Christa Pike in Tennessee. Wat zo helemaal verkeerd liep. En nu komt dit dan eroverheen. En ik zie nu al hoogleraren, andere doodstraf-experts die discussiëren al van, is dit nou een goed idee? En dan hoor je bijvoorbeeld kritiek. Dit is een politiek spektakel. Mensen denken dan ook, we zitten vlak voor die verkiezingen. Ja. Heeft dat er dan mee te maken? Maar ik hoorde ook al iemand zeggen, ja, dit is eigenlijk een heel goed idee, want dan kunnen mensen zien hoe vreselijk die doodstraf is en wat voor ongelooflijk circus dat is. Dus dat zou dan zomaar een soort positieve kant kunnen zijn aan dit verder, ja, toch bizarre verhaal.
14: Ja, dat is het zeker. Dankjewel. Jan Posma, onze Amerika-correspondent. Ik vind het middeleeuws, Nina. Maar
13: heel erg middeleeuws.
14: Mijn mening.
13: Allemaal kinderen kunnen dit toch ook zien? Ja. Livestream hou je toch ook niet dicht voor kinderen? Goed, beurs. Ja, de beursweek die zit er bijna op. En Jorik Simonides die heeft de agenda.
17: Het cijferseizoen komt langzaam op gang. En dit keer is het de beurt aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines. Die zit in een sector met een ingewikkeld jaar, want brandstofprijzen stijgen de pan uit. Toch doet Delta het best aardig. De Amerikaanse klant is namelijk vaker op zoek naar een premium luchtvaartmaatschappij. En dat is precies wat zij zijn. Dus juist hun premium diensten leveren lekker veel omzet op. En de beleggers van Ebusco komen bij elkaar. Dat is die noodlijdende bussenbouwer. Ebusco wilde deze zomer ineens van accountant wisselen. En dat is best brisant, omdat de vorige accountant tot twee keer toe weigerde om een oordeel op de jaarrekening van Ebusco te geven, omdat het een rommeltje zou zijn. Ja, dus dacht Ebusco kennelijk, we nemen wel een andere accountant. Maar beleggers zijn daar best wel kritisch op en die zullen er op deze vergadering nog wel wat over te vragen hebben.
13: 6:30 vanavond hoor je dit. BNR Beurs op de radio op BNR. En je kan hem natuurlijk altijd terugvinden in je favoriete podcast-app. Met een noodplan probeert de Franse premier Le Cornu te redden wat er te redden valt. Want maandag moeten zoveel mogelijke middelbare scholen weer veilig open, hè, na dagenlange sluiting vanwege de scholierenprotesten door heel Frankrijk. De scholieren protesteren onder meer tegen de overvolle klassen en tegen de slechte staat van veel schoolgebouwen. Le Cornu wil onder andere ruim 3000 invalkrachten voor de klas zetten. Het gros daarvan moet al meteen volgende week kunnen beginnen. Bij ons is Eva Ramelow, Frankrijk-correspondent. Eva, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
13: Nou, een noodplan. En Le Cornu komt onder andere met een blik leraren dat hij even opentrekt. Waar haalt hij die dan zo snel vandaan?
18: Ja. Ja, dat zijn allemaal hele creatieve manieren om die erbij te betrekken. Er zijn blijkbaar veel docenten aangemeld in het landelijke systeem. En die kan die in principe heel snel aan het werk hebben, want die hebben nu even niks anders te doen. Het is een beetje creatief omgaan met wat je hebt.
13: Ja, oké. Okay, dus die leraren moeten dan zoveel mogelijk al volgende week beginnen. Gaat dat de rust terugbrengen op de scholen? Kunnen die veilig open volgende week?
18: Ja, dat is de vraag, hè. Kijk, de woordvoerder van de regering die zei gisteren dat het terugbrengen van de orde de grootste prioriteit heeft. Dus het idee van de regering is wel degelijk dat de lessen zo snel mogelijk weer beginnen. Maar ja, gisteren waren er weer protesten, hè. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand. Officieel waren er ruim 70.000 demonstranten, waarvan een derde in Parijs. Nou, organisatoren zeggen dat het de dubbele was. Mm-hmm. Er waren echt wel minder mensen op straat. Ik ben zelf in Bordeaux en daar liepen. De stoet was vrij kort. Die toezeggingen voor de scholieren is dat niet genoeg. En er staat een nieuwe actiedag gepland alweer voor komende dinsdag.
13: Oké. Wat is nog onderdeel van het noodplan verder? Want blijkbaar moet Le Cornu nu echt nog wel met meer komen. Wil die de rust echt kunnen terugbrengen?
18: Ja, heel veel meer heeft hij niet, hoor. Daar heeft hij eigenlijk op ingezet. Ja, het is ook een beetje alles wat hij kan doen natuurlijk, hè. De scholieren willen 250.000 extra studieplekken. Een renovatie van de gebouwen en de afschaffing van die selectieprocedure voor het vervolgonderwijs, parcours sub heet dat. Mm-hmm. Dat gebeurt nu via een soort algoritme. En de studenten zeggen, ja, we willen zelf weten, zelf kiezen wat we gaan studeren. Dat selectiesysteem veranderen bijvoorbeeld, dat is echt nieuw beleid. Ja, en dat kan Le Cornu niet doen. Dat kan de minister van Onderwijs ook niet doen. Want over een half jaar zit er weer een nieuwe regering. En ja, die gaat daar eigenlijk over. Ja, en dan is er natuurlijk de kwestie van het geld. Ik bedoel, Le Cornu kan wel zeggen dat hij al die scholen gaat opknappen. Daar heeft hij helemaal geen geld voor.
13: Nee.
18: Dus er zijn op de begroting die hij gaat die nu gedebatteerd wordt over 2027. Daar zijn wel een paar posten die hij eruit neemt. Hij gaat iets minder bezuinigen op onderwijs. Maar ja, dat zijn echt hele kleine zaken. En ja, daar zijn de scholieren niet tevreden mee.
13: Nee, goed, we gaan het zien. Vooralsnog dus maandag dus de middelbare scholen zoveel mogelijk open. Afhankelijk denk ik van wat er dit weekend allemaal op stapel staat.
14: Ja, er is ook wel veel gedoe om de politie inzet. Hè? Want er zijn ME'ers gewoon losgelaten op studenten. En dat heeft toch wel wat gefronste wenkbrauwen laten zien in Frankrijk, begrijp ik. Want dat was wel best gewelddadig, geloof ik, hè?
18: Ja, zeker. Ja, dat is ook echt groot onderdeel van het debat. Ook natuurlijk die polarisatie tussen rechts en links. Hè. Ja. Rechts wordt ervan beschuldigd om de politie de opdracht te hebben gegeven om hard in te grijpen. Mm-hmm. Le Cornu kreeg het ook echt zwaar te verduren in het parlement daarover. De regering hamert erop dat de geweldsinstructie voor politie zou beperkt zijn. Er zou sprake zijn van proportionaliteit. Ja, dat is echt moeilijk vol te houden als je ziet hoe kinderen belaagd worden door politieagenten. Ja. En dan zijn er natuurlijk ook geoefende railschoppers bij, die chaos willen uitlokken. Maar de politie lijkt echt geen enkel onderscheid te maken. Nee, inmiddels zijn er een aantal wapens natuurlijk verboden. Een bepaalde flitsgranaat is niet meer toegestaan en nadat een scholier zijn hand ermee verloor. Ja. Dat is echt wel, dat is al langer een discussie, de inzet van de Franse politie en het geweld dat daarbij komt kijken. Zeker als het over jonge kinderen gaat, kinderen, tieners. Ja. De jongeren, dan is het natuurlijk een extra lading op die hele discussie.
13: Daar is zeker ook het laatste woord nog niet over gezegd. Dankjewel voor nu, Eva Ramelow vanuit Frankrijk.
14: Ja, dan hebben we het al even over Den Haag gehad. Het onderwerp Rusland als vijand staat als onderwerp natuurlijk op de rol van de ministerraad. Maar daar staat veel meer op. Politiek verslaggever Sophia van Lille.
19: Verder wordt er nog altijd gezocht naar dekking voor Boekst 3. En is er deze week weer serieus gepraat met de polder over een mogelijk sociaal akkoord. Vanavond is er hoog bezoek uit Brussel, waar Jette in het Katshuis Antonio Costa ontvangt, de voorzitter van de Europese Raad. Costa maakt momenteel een rondje langs de Europese steden en bespreekt met regeringsleiders grote Europese dossiers voor de komende jaren. Met Jette gaat het onder meer over concurrentievermogen, Oekraïne, Midden-Oosten, migratie en natuurlijk veiligheid en defensie. En met één been in het weekend, morgen houdt Nieuw Sociaal Contract, wie kent het nog, een ledencongres. Met een toch wel heel opvallende gastspreker, Mona Keizer. Dat en meer vandaag in Den Haag.
14: Zij, politiek verslaggever Sophia van Lille. En je hoort het al, we gaan naar de kranten, Nina.
13: Ja, in het FD lezen we dat de omzet van Nederlandse kranten vorig jaar met 2% gestegen is ten opzichte van een jaar geleden. Kwam uit op 1,2 miljard euro, dat meldt ABN AMRO. En die groei die komt grotendeels door de digitale abonnementen, uiteraard. Maar weet je wat ze ook een goede bijdrage is?
14: Nee.
13: De podcast, nieuwspodcast, kijk, die doet het heel goed. Leuk, hè?
14: Spreekt u mee. Dan de regering Trump beschuldigt ontvoerde Venezolaanse president Maduro in een nieuwe aanklacht van foltering, lezen we in onder meer NRC. Volgens persbureau AP beschuldigen de Amerikanen Maduro ervan mensenrechtsschendingen en folteringen te hebben gepleegd. En aanklager Jamie McDonald spreekt van werkelijk onvoorstelbaar gedrag.
13: Tja, dan in de Telegraaf. Ghana gaat meejagen op Bolle Jos. Het kabinet hoopt natuurlijk op een snelle arrestatie van deze Nederlandse crimineel. Hij zit in Sierra Leone. Maar Nederland hoopt nu met politiehulp vanuit Ghana toch een beetje hem te kunnen afknijpen en hem uiteindelijk toch in de boeien te kunnen slaan.
14: En dan chronische instellingen wachten niet af en verbieden. Camerabril, schrijft de Volkskrant. Ruim 30 instellingen in de provincie maken vandaag in een gezamenlijk statement bekend dat zo'n bril, zo'n pervert bril, dat die verboden wordt.
13: Ze hopen
14: dat horeca, sport en onderwijs zich bij dit verbod zullen aansluiten.
13: Dan gaan we naar Canada, naar de omgeving van Vancouver om precies te zijn. Daar ging namelijk een 16-jarige knul, Bryce, lekker wandelen. Hij ging op pad. Nou, als je ooit daar in die omgeving rondom Vancouver bent geweest, geweldig, Rocky Mountains, je gaat de bergen in.
14: Wonen niet veel mensen.
13: Nee, precies. En je kan daar heel aardig hiken, maar ook behoorlijk uitdagend. Nou, zijn hike was 8 uur, had hij gepland. Hij zou via de Crown Couloir route naar Crown Mountain gaan. En als je zo'n tocht gaat maken, dan moet je dat natuurlijk goed voorbereiden, want je gaat toch 8 uur wandelen en je bent 16. Nou, Bryce deed dat wel. Hij is een ervaren hiker. Hij had klimschoenen, water en een helm mee. Maar toch ging het mis, want hij kwam niet op Crown Couloir, maar op de Widowmaker terecht.
14: Oh, nou,
13: het klinkt ook heel eng. Widowmaker, een uitdagende route. Ja. Die kun je niet zonder goed klimmateriaal afleggen. Hij vertelde aan Amerikaanse media dat hij op handen en voeten over de Widowmaker klom. Nog steeds in de veronderstelling dat hij op de goede route zat. Dus die door hem gepland was. Maar het werd alsmaar moeilijker en moeilijker. Tot het uiteindelijk zelfs te gevaarlijk was om nog omlaag te komen. Nou ja, maar hoe komt hij daarna terecht, is dan de vraag.
14: Ja.
13: Hij had zijn route gepland met Claude, de AI-chatbot.
14: Nou, ze hebben gewoon kloten. Ja.
13: Kloten, ja, dat ging niet helemaal goed. Nee. Bryce belandde uiteindelijk op een richel tegen een bijna verticale rotswand. Hij kon geen kant meer op, belde de politie. Moest worden gered door zo'n mountain police, zo'n reddingshelikopter. Ja. Nou, toen hij gered was, vertelde hij de reddingswerkers voortaan dat hij met een klimpartner voortaan nog maar gaat lopen. Dat hij niet meer op Claude zal vertrouwen.
14: Mm-hmm.
13: En hij wees trouwens Claude niet aan, hoor, als schuldige. Hij zei, ja, het is mijn eigen schuld. Het was gewoon heel dom.
14: Ja.
13: Hij gaat wel gewoon lekker door blijven hiken. Hij gaat ook de klimmen niet opgeven, maar dan zonder
14: hij Claude wel
13: AI. Claude gaat hij opgeven.
14: Ja. Kunstmatige intelligentie leidt al tot flinke verandering op de werkvloer. En toch verwachten werkgevers de komende jaren nog niet massale ontslagen. Maar op langere termijn ziet dat beeld er wellicht anders uit. Gaan we zo over praten.
20: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw...
21: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Autoshow. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoge Made heb je 10 minuten vertraging. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. En een kwartier langer onderweg ben je op de A15 richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Daar zijn daar 2 rijstroken dicht. Flitsmeister meldt een camera langs de A30. Ede-Barneveld bij 16,3. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij 13,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag coming-out day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. En de Gouden Televisiering is gewonnen door het programma

0: de bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even tot hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: AI leidt al tot flinke verandering op de werkvloer. En toch verwachten werkgevers de komende jaren niet dat ze massaal banen zien wegvloeien door AI. Maar als je naar de langere termijn kijkt, ziet het beeld er toch misschien anders uit. Zometeen ABVN.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 6:55. We trappen af met deze nieuwsdag. Het is vandaag 9 oktober 2026. Kijk in je agenda en je ziet, het is vrijdag.
15: Ja.
1: Thank God it's Friday. Naast me Nina van der Dungen.
15: Goedemorgen Bas.
1: Wat gaan we doen?
15: We gaan zo meteen onder andere hebben over bedrijven die toch wel heel vaak weigeren om een flexibel stroomcontract aan te gaan. Ja. Terwijl, ja, dat was wel het idee van het kabinet ook. Een netcongestie aanpakken, iedereen een beetje inschikken. Waarom zou je dat doen als bedrijf? Gaan we zo meteen even over praten. En ja, een restaurantbezoek, dat gaat volgend jaar een stukje duurder worden. Alweer. Mm. Ja, gaan we dan nog uit eten? Dat is de vraag.
1: Nou, dat en meer. Kunstmatige intelligentie gaan we het eerst over hebben. AI verandert de werkvloer, maar op korte termijn leidt het niet tot massa-ontslagen, verwachten werkgevers bij een rondgang die gemaakt werd door de AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Op de lange termijn echter verwacht 3/4 van de werkgevers wel dat er door AI banen gaan verdwijnen. Dus korte termijn niet, lange termijn wel. Bij ons onderzoeker die dat onderzoek mede mogelijk maakte, Elvira Kas van AWVN. Goedemorgen, mevrouw Kas.
16: Goedemorgen.
1: Ja, nou is het gebruik van AI onder werkgevers sinds 2024 bijna verdubbeld. Dat is op zich natuurlijk mooi, hè, dat AI wordt ingezet, ook op de werkvloer, en het werkt. Dat is, verrast u die cijfers nog of niet?
16: Nee, die cijfers verrast ons zeker niet. Je ziet gewoon AI maakt een enorme snelle opmars en ja, de ontwikkelingen gaan razend hard. En geen enkele werkgever wil natuurlijk de boot missen. En je ziet ook dat werknemers ook privé natuurlijk gebruik maken, ja, van AI. En dan wil je dat ook als werkgever goed faciliteren op de werkvloer.
1: Zeker. En nu wordt er vaak gezegd of ja, het is nog wel redelijk experimenteel van aard. En er mislukt ook een hele hoop. Ja. Maar wordt het nu al echt in processen ingezet? Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat het niet meer individueel, hè, de werknemer doet het thuis een beetje en op kantoor rommelt hij verder. Maar dat er echt gewoon processen worden veranderd door AI in het bedrijfsleven.
16: Nou, dat verschilt natuurlijk enorm per werkgever. Ja, sommige mensen zitten nog echt in die experimenteerfase. Maar je ziet nu wel een kantelpunt. We zijn ongeveer 2 à 3 jaar verder. Ja. En je ziet nu echt een kantelpunt dat het meer wordt ingebed in de werkprocessen, in het dagelijks werk. Ja. En dat dus ook echt daadwerkelijk functies veranderen. Hè? Dus echt de taken van functies veranderen, van meer uitvoeren. Hè, dat wordt meer uitbesteed aan AI, naar meer controleren van wat AI allemaal produceert. Want dat is natuurlijk nog wel een hele belangrijke. Dus functies verdwijnen inderdaad op dit moment nog niet massaal. Nee. Maar het gaat echt met name om functies veranderen. En vergeet niet, er komen ook nieuwe functies bij.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar toch even, als je die werkgevers dus vraagt van jongens, wat verwacht je? Ontslagen? Nee dus. En hoe zit
16: niet
1: dat dan precies?
16: Op korte termijn inderdaad. Op korte termijn wordt het op dit moment en ook niet op hele korte termijn verwacht dat het leidt tot personeelsreducties. Nee. Eerder op dit moment levert het meer werk op. Hè. Juist die implementatiefase kost dan eigenlijk meer tijd. Ja. Maar ja, u gaf het recht al aan, op korte termijn verwacht 28% dat functies wel gaan verdwijnen. Mm-hmm. En op langere termijn, en dan hebben we het meer over richting de 10 jaar... gaat 75% van de werkgevers ervan uit dat dit gaat gebeuren.
1: Want dan vervallen er gewoon functies omdat AI-agents dat makkelijker, beter en sneller kunnen. Eten niet, slapen niet.
16: Ja, want ontwikkelingen van AI gaan ook heel snel.
1: Daarom. En waar moeten we dan aan denken? Weten we ook al welke sectoren je dan functies gaat verliezen? Want dat zijn inderdaad met name uitvoerende beroepen. Hè? Maar je kan ook denken aan advocaten, aan accountants, aan dat soort lui die hoeven we uiteindelijk de boeken niet meer zelf te controleren, maar dat doet de AI veel voor ze.
16: Ja, je ziet het steeds meer inderdaad ook in kennisintensieve beroepen, juist daar. Omdat AI natuurlijk, nou het zegt het al, kunstmatige intelligentie is. Maar ook in die beroepen verwachten we dat er altijd werk zal blijven.
1: Ja.
16: Het werk verandert alleen, dus je gaat meer naar de controletaak toe. En je moet natuurlijk ook AI blijven voeden.
1: Ja.
16: Want anders gaat die kennis ook achteruit. Dus je merkt gewoon wel dat het werk echt enorm gaat veranderen. Dus in die vakken zal je echt ook andere vaardigheden moeten gaan leren.
1: Geldt ook voor onderzoekers, hè, mevrouw Kos?
16: Ja, ik maak er ook volop gebruik van AI.
1: Dat bedoel ik.
16: En voor uw baan ook?
1: Ja, nou, ik vond het wel mee.
15: Oh, bij jou weer niet, hè?
1: Nee. Onderzoek wel. Nee, maar die stem die is toch wel nodig, hoop ik.
15: Nou, dat weet ik niet. Die stem kan heel goed gekopieerd worden.
1: Anders zien we elkaar in de kroeg. Dank, Elvira Kas, onderzoeker bij AWVN.
14: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
15: Goed, gaan we naar de strijd tegen netcongestie. Daarin is het nodig dat eigenlijk veel meer bedrijven aan de flexcontracten gaan. Mm-hmm. Dus geen vaste contracten voor stroom, maar flexcontracten. Dan mag je tijdens piekuren namelijk minder stroom afnemen dan bijvoorbeeld midden in de nacht. Maar goed, als Enexis bijvoorbeeld bedrijven daarvoor benadert, dan krijgen ze eigenlijk bijna altijd 0 op het request. Slechts 3-5% van de bedrijven gaat in op het verzoek. We gaan erover praten met Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis. Meneer van der Leeuw, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
15: Ja, bedrijven zullen daar gek zijn. Ze hebben een relaxed vast contract. En dan komt u en dan zegt u van toch liever een flexcontract. Dan kunt u wel in de nacht wat meer stroom afnemen. Ja, maar dan werken we niet.
17: Nee, zo werkt het ook in de werkelijkheid niet echt. Hè. Wat we eigenlijk zeggen is, het energiesysteem zoals het ooit was, dat is er niet meer. En wij moeten eigenlijk het nieuwe energiesysteem laten werken. En dat geldt dus ook voor bedrijven die op dit moment al op het stroomnet zitten. En wat we dus zeggen is, je hebt af en toe een moment in de buurt waarin er een piek is. En wij vragen die bedrijven dan, zou je die piek iets naar beneden kunnen brengen? Dus dat betekent niet dat je helemaal stopt met produceren, maar dat iets naar beneden gaat. En daar helpen je buren, maar vooral ook, het is geen altruïsme. Het is ook good business, wij betalen er ook voor. Maar we zien dan toch dat aanbod nog blijkbaar onaantrekkelijk genoeg is. Of, en dat denk ik dat dat ook een belangrijke factor is, dat bedrijven toch niet goed genoeg begrijpen hoe dat ze dat zouden moeten doen.
1: Ja, en kunt u ze daar niet bij helpen? Want je kan inderdaad zeggen, we zetten een zak geld neer en dan is het mooi en dan pakt iedereen dat wel. Maar je moet inderdaad ook iets aan de achterkant doen om te zorgen dat je ze overtuigen kunt. Ja. Maar dat lukt dus kennelijk niet.
17: Nee, dat klopt. En wij kunnen daar een rol in spelen door data te delen en te laten zien waar dat dan zou kunnen en op welke momenten. En je ziet ook dat installateurs bedrijven kunnen helpen om die piek te verschuiven. Maar er zijn ook best wel heel goede voorbeelden van bedrijven in de branche die dat al voor elkaar hebben gekregen, waar je dat dan van zou kunnen leren.
1: Ja, precies. Maar dat moet je dan inderdaad wel kunnen vertellen en overbrengen. Is er niet een soort, je kan ook een soort proefperiode afspreken. Zeggen, weet je wat, laten we het proberen. Je krijgt nu die zak geld en als het goed gaat, dan zetten we het door. Zo niet, dan ga je terug naar de oude situatie.
17: Ja, dat zou kunnen. Het probleem is alleen als we dan die capaciteit hebben vrijgespeeld, we inmiddels iemand anders al die capaciteit gegeven hebben. Ja, en dan is het natuurlijk wat moeilijker om dat terug te draaien. Ja.
1: Is het dan niet gewoon het verhaal, meneer Van der Leeuwen, we betalen te weinig?
17: Ja, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel publiek geld waarmee we werken. Hè. We moeten met elkaar zorgen dat het nieuwe energiesysteem niet onbetaalbaar wordt. Mm-hmm. En daarin is het dus belangrijk dat we een nette prijs betalen. Mm-hmm. En ik denk dat er ook heel veel mogelijk is. Hoor. Dus ik denk dat het meer onbekend is, maakt onbemind is. Yeah. Dan dat het echt, echt iets is dat we de hoofdprijs zouden moeten gaan betalen met elkaar.
1: Maar als er toch iets in die prijs zit en er is een ambitie vanuit het kabinet om dit veld door te zetten en je wil naar die flexcontracten. Mm-hmm. Ja, dan kan het misschien toch helpen dat je wel af en toe de hoofdprijs even neerlegt.
17: Ja, dat kan. Ja. Dus ik denk dat we gewoon moeten kijken dat het aanbod goed is. Hm. Dat het duidelijk is wat het handelingsperspectief is voor bedrijven, wat ze kunnen doen. En dat er een fair price voor betaald wordt, dat is absoluut waar.
15: Want is dat nu wel de voornaamste reden dat bedrijven zeggen van nou, het is gewoon, het is niet aantrekkelijk genoeg. Het is het geld, geldkwestie.
17: Nou, ik denk dat er een paar dingen zijn. Ik denk dat het is en de onbekendheid met wat kan je dan doen. Hè? Dus dus leeft nog steeds het beeld dat dat heel erg in zou grijpen op de productieprocessen of de dingen die je dagelijks doet. En we zien eigenlijk dat dat best wel meevalt. Het heeft te maken met geld, maar het heeft er ook mee te maken dat mensen denken, ja, wacht even, als ik nu mijn capaciteit weggeef, hè, of die pieker afknip, en over 5 jaar heb ik misschien toch het zelf ook nodig, dan houd ik het even zelf. En dat is denk ik wel iets waar wij iets in te doen hebben.
15: Ik wou zeggen.
17: Door te laten zien, nou, in de komende jaren gaan we daar en daar het netwerk uitbreiden. Dus er is voldoende capaciteit als je dat straks nodig hebt.
15: Dus dat is geen zekerheid. Dus u heeft ze wat dat betreft gewoon echt niks te bieden dan?
17: Jawel, we hebben hele mooie dingen te bieden. En ik denk ook dat het good business is om het te doen. Alleen wij zullen dat wat duidelijker moeten maken. En ik denk dat bedrijven er misschien iets nieuwsgieriger naar moeten zijn hoe het zou kunnen werken. En wij snappen ook wel dat als je een koekjesfabriek of een bierbrouwerij hebt, dat je niet dagelijks hiermee bezig bent. Maar we zouden toch mensen willen oproepen om daar toch naar te kijken. Want er staan best wel veel bedrijven in de wachtrij die wij zouden kunnen helpen. En dat kan op dit moment niet.
1: Ja. Ja. Maar 3-5% gaat in op zo'n verzoek. En dan denk ik van ja, dat ligt een enorme markt nog die je zou kunnen bedienen. En je kan natuurlijk nooit iedereen meekrijgen. Maar dat
15: de helft
1: mag,
15: zou zijn,
1: mag toch wel naar de 50%.
17: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. En dat is ook waar wij heel hard aan werken met al onze collega's. Ja. En we hopen ook dat dat de komende jaren gaat gebeuren.
1: Maar wat kan de overheid er nog in betekenen? Want u zegt terecht, ja, we zijn een uitvoerder en de overheid heeft hier ook wel wat in te zeggen. Je zou zelfs zover kunnen gaan als overheid. Je zegt van nou, voor bepaalde zeer zwaar getroffen netcongestie-terreinen
15: gaan we geen
1: flexcontracten meer inzetten.
17: Geen flexcontracten.
1: Sorry.
15: Geen vast contract meer.
17: Geen vaste contracten.
1: Ja, sorry.
17: Ja. Dat zou kunnen. Ik denk dat dat een allerlaatste maatregel zou moeten zijn. Ik denk dat we eerst moeten kijken hoe dat we met elkaar het nieuwe energiesysteem gaan laten werken.
1: Ja.
17: En mocht dat echt niet kunnen, dan kunnen we daar altijd nog naartoe. Ik ben ervan overtuigd dat als we de aanbiedingen aantrekkelijk genoeg maken en het eenvoudig genoeg maken, dat we dit gewoon nog zo op deze
15: manier. Dus als eerste stap het bod verhogen, hè? Dat wordt het.
1: En beter communiceren. Ja.
15: Hartelijk dank. Ja. Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis.
1: Daarbij is het 6:15. Gaan we voor het eerst maal vandaag kijken op deze vrijdag naar het verkeersbeeld. Dennis Mooij van de ABB is bij ons. Dennis, is er al vertraging?
18: Jazeker, Bas. Goedemorgen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je tussen de afritten Briele en Oostvoorne een kwartier vertraging. Dat heeft allemaal te maken met de slechte toestand van de Zuurhofbrug daar. Voorlopig moet je daar over de vluchtstrook. En daardoor loopt het ook vast op de N219 bij Oostvoorne. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4. En op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
19: Luister vandaag, begrijp morgen.
20: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
21: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
22: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
21: Ja,
22: dit is wel een...
15: Blijf scherp. 6:45 en restaurantbezoek. Dat wordt volgend jaar waarschijnlijk weer een stuk duurder. Nou, ik vind het leuk om uit eten te gaan. Jij vindt het ook leuk om uit eten te gaan?
1: Ik ook, ja.
15: Ja, maar gaan we dat ook nog doen als het weer 5% stijgt?
1: Ja.
15: Nou, gelukkig, dat scheelt weer. De rekening gaat vermoedelijk met zo'n 4,5% omhoog. Dat verwacht het Food Service Instituut Nederland. Ik zie je wel een beetje bezwaard kijken.
1: Ja, god, ja.
15: Ja, maar ja, je moet er wat voor over hebben, hè, voor goed eten.
1: Ja, het zorgt meer pizza dan 3 sterren, denk ik.
15: Nou, wellicht, ja. Het zorgt er in elk geval wel voor, deze prijsstijging, dat het gedrag van de gasten en ook van de restaurants zelf gaat veranderen.
1: Ja.
15: Gijsbrecht Brouwer is bij ons, trendwatcher en oprichter van de online restaurantgids De Buik. Meneer Brouwer, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
15: Ja, een prijsstijging van bijna 5% heeft alles te maken met de energiecrisis, waar kunnen we het allemaal in vinden?
0: Ja, eigenlijk zo makkelijk is het. Ja. Er spelen nogal wat kleine andere dingen, hoor. Maar het grootste verschil is toch de... Ja, eigenlijk als je het zo bekijkt, zit energie in alles wat je eet. Hè, van vervoer, logistiek, opslag, het maken van het eten en, heel belangrijk, kunstmest. Dus ja, dat zijpelt door. En veel bedrijven in de wereld van eten en drinken hebben geleerd van bijvoorbeeld corona. Dus die hebben lange contracten gesloten. Maar ja, als zo'n crisis dan vervolgens 8 maanden duurt en eigenlijk nog geen uitzicht is op dat het eindigt, ja, dan lopen die contracten ook af. En dan loopt het toch ons eten in.
15: Ja, precies. Dus dat betekent gewoon marges verkleinen en duurdere we, hè, gewoon een hogere rekening voor de klant uiteindelijk. We lezen dus dat dit wel wat gaat doen met het gedrag van de gast, maar ook van de restaurant zelf. Nou, de gast, om daar maar eens mee te beginnen. Blijven we weg, denkt u? Of gaan we minder vaak?
0: Nee, wat je zag in de laatste keer dat uit eten gaan echt flink duurder werd, was de grote financiële crisis. En toen stopten veel mensen er echt mee. En was uit eten gaan ook nog iets bijzonderders dan dat het nu is. Het is nu zo normaal. En wij vinden met z'n allen zo... Ja, we zijn er zo verslaafd aan of zo gek op dat we het wel blijven doen. Maar je ziet wel, hè, wat ze dan trading down noemen. Vaker dan trading out. Dus wat je zal zien is dat mensen misschien een keertje minder gaan. Dat hoor je veel. Mm-hmm. En dat ze misschien een dessertje laten staan. Ja, toch even zeggen van zullen we het hoofdgerecht delen samen. Dus ja, de totale bon in een restaurant wordt dan minder. In de maand komen er minder mensen langs. Maar dezelfde mensen gaan nog wel.
15: Ja, precies. Maar inderdaad geen aperitief of geen dessert, dat soort dingen.
1: Of pizza in plaats van 3 sterren.
15: Ja, dat kan ook. Ja,
0: die opties er ook.
15: Ja, downsizen.
1: Ja.
15: Ja. En wat betekent dat voor de restaurants? Hoe gaan die, want die gaan dus ook het gedrag aanpassen. Wat kunnen die doen om hierop in te spelen?
0: Ja, dit is wel een hele lastige, want eigenlijk zitten ze een beetje gevangen. Want ze moeten natuurlijk, er wordt gezegd van pak die marge is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar als je dat hele percentage van 7% wat verwacht wordt, bijvoorbeeld eten voor volgend jaar, pakt, ja, dan jaag je ook je klanten weg en je gasten weg in dit geval. En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je in een vaak soort spiraal dat het steeds lastiger wordt om de business te blijven runnen. Dus wat je nu ziet is dat er heel erg gezocht wordt naar opties om juist niet die prijs te moeten verhogen. Nee. Dus dan gaat het over, dan wordt er gewoon ouderwetse economische trucjes uitgehaald. Marges proberen te besparen, AI inzetten, samenwerkingen, opschalen, dat soort dingen allemaal.
15: Ja, en je ziet het nu ook al vooral in het luxere segment, hè, ook sterrenrestaurants die ook echt wel moeite hebben om de tent vol te krijgen.
0: Ja, weet je wat het is? Kijk, het zijn percentuele groeien, is het, hè, toename. En op een pizza, om maar even bij Bas te blijven, is dat hè, dan gaat hij van 12 naar, nou ja, doe er een beetje bij. Komt er 4 keer 12 cent bij. Ja. Maar ja,
15: op een 200 euro
0: of 300 euro... is dat ineens echt geld. Ja, precies.
1: Heb je ineens een pizza cadeau? Ja.
15: Nou ja, er zijn ook hele goede pizza-restaurants tegenwoordig.
1: Zeker.
15: Dus wat dat betreft is daar... U zegt eigenlijk, die zitten dan misschien nog het minst in de gevarenzone. En juist die hoge segmententen, die gaan het toch wel steeds zwaarder krijgen dan.
0: Ja, nou, dat is dus niet per se waar. Want
15: als je
0: wat
15: maar
0: zie
15: aanpast.
0: Je, hè, dat,
15: ja.
0: Wat, nou ja, dat is één. En ten tweede hebben we ook in Nederland steeds meer last, of ja, het is er eenmaal zo, van een K-shaped economy, hè, zoals ze dat noemen in Amerika. Dus er zitten een aantal mensen die bovenaan zitten, die het geld toch wel hebben.
1: Ja.
0: En dus als jij je op de absolute top richt, en dat is natuurlijk maar een klein percentage als het om restaurants gaat, maar die zijn er zeker, dan weet je eigenlijk. En als jij gewoon een goedlopende zaak hebt waar je mensen met een blij gezicht naar buiten stuurt, en die zijn er echt tientallen, zo niet honderden. Ja, dan blijf je wel vol zitten. Dus het is echt niet per se slecht nieuws voor iedereen.
15: Nee.
0: Maar ja, over de hele linie wel gaat het pijn doen.
15: Hartelijk dank. Gijsbrecht Brouwer, trendwatcher en oprichter van het online platform De Buik.
1: Ja, ooit van Fortestra gehoord? Nee?
15: Nee.
1: Nou, dat is op zich een leuke Amerikaanse start-up die satellieten in de ruimte gaat beschermen. Ze hebben $30 miljoen opgehaald voor de ontwikkeling van ruimtevaartuigen die dus gevoelige ruimteapparatuur kan verdedigen tegen kwaadwillenden. Het is een beetje het scenario wat je uit Bondfilms kent. Hè?
15: Ja.
1: Iemand, een staat heeft een grote, mooie, belangrijke satelliet. En een andere staat komt daar met een raket bij. En die hapt die satelliet op. Dit is een scenario wat we kennen inderdaad uit Bondfilms. Bloemenker heeft het over bodyguards in space. Wij praten erover met Arnoud van Kleef, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Meneer van Kleef, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen.
1: Ja, ik maak maar even die vergelijking met die oude Bondfilm. Maar is het inderdaad, is hier commercieel succes mee te halen? Is er vraag naar zoiets?
2: Oh ja, dat zeker weten.
1: Ja.
2: Kijk, ik moet vooral zeggen natuurlijk dat voor modern militair optreden is natuurlijk het gebruik van het ruimtedomein is cruciaal.
1: Ja.
2: Militair optreden is in toenemende mate zelfs natuurlijk afhankelijk van het ruimtedomein. En ja, daar wil je wel zorgen dat je eigen ruimteassets goed worden beschermd.
1: Ja, nou begon de ruimte altijd als een soort vreedzaam terrein, hè, waar niemand tegen elkaar vocht, wapens uit de boze waren. De Amerikaanse luchtmachtstaatssecretaris Troy Menk, die zei in september nog, Amerika beschikt over ruimtewapens in de baan om de aarde. We militariseren steeds verder in de ruimte, inderdaad. Dit soort beschermdingen, ja, je kan natuurlijk, dat vind ik een beetje het lastige, je kan diverse actoren dienen als bedrijven, als Fortestra. Je kan zeggen, nou, de hoogste bieder, die krijgt de beste bescherming.
2: Zeker, ja. Dat is natuurlijk voor de Amerikanen, maar het geldt natuurlijk ook gewoon voor Europese staten. Kijk, het is natuurlijk zo dat het ruimtedomein sinds 2019 door de NAVO is eigenlijk verklaard als operationeel domein.
1: Ja, ja.
2: Maar wat je ziet met de dreigingen vanuit Rusland, China, begint natuurlijk het ruimtedomein als een warfighting domein te worden. Dus je kunt natuurlijk voorstellen dat er verdienmodel bestaat om je eigen ruimtevaartinfrastructuur ook goed te beschermen. Ja, dat is wel randvoorwaardelijk voor modern militair optreden.
1: Ja.
2: Want wie de controle heeft over de ruimte, heeft ook de controle over het strijdtoneel.
1: Ja, zeker. Die ziet wat op het slagveld gebeurt. Dus moet je dat goed beschermen. Zegt de topman van Fortestra, bij het ophalen van die 30 miljoen, we hebben plannen gemaakt om een breder netwerk van 100 of zelfs duizenden verdedigingssatellieten te laten samenwerken. Is dat iets een beetje wat in de klasse valt, Elon Musk en zijn datacenters in de ruimte? Of dus ruimtefietserij, of is dit echt iets wat gaat gebeuren de komende 10 jaar?
2: Nou, wat sowieso gaat gebeuren is natuurlijk dat het aantal satellieten in de ruimte natuurlijk enorm toeneemt.
1: Zeker,
2: ik noem al Elon Musk, die wil richting 40.000 satellieten. Dat geldt ook voor die Chinezen.
1: Ja.
2: Stel dat al die satellieten met enkele bodyguard satellieten moeten worden beschermd, dan wordt het natuurlijk wel heel erg druk. Dus de bodyguard satellieten zal natuurlijk niet de golden bullet zijn voor de bescherming van alles.
1: Nee.
2: Wellicht zullen er natuurlijk wel satellieten zijn die natuurlijk bepaalde zones, hè, in verschillende banen en lage aardbanen, maar vooral ook in de geostationaire baan, waar natuurlijk al best wel veel spionage plaatsvindt, om die te beschermen. Dus het wordt natuurlijk wel een zootje als er dan het aantal satellieten nog een keer 3 of keer 4 gaat.
1: Ja,
2: maar goed,
1: precies.
2: Er zijn ook plannen van verschillende mensen om wel richting de duizenden miljoenen satellieten te gaan.
1: Ja. Nou, dan krijgen we geen raket meer in een baan om de aarde. Dat is wel het bijkomende effect. Maar is dit de enige manier om effectief bedreigingen voor satellieten weg te nemen? Of kan je op een andere manier ook nog zoiets iets bewerkstelligen?
2: Nee, er zijn ook andere manieren. Je kunt natuurlijk ook je satellieten al natuurlijk van tevoren in een ontwerp goed beschermen. Maar dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Dus het is altijd een afweging hoe je dat wil doen.
1: Ja.
2: En de bedreigingen voor satellieten komen ook niet alleen maar van satellieten die in de buurt vliegen. Bedreigingen komen ook vanuit het aardoppervlak. Wordt ook bijvoorbeeld met lasers wordt er bijvoorbeeld geschenen, of met elektrische oorlogsvoering. Dus dat zijn ook eigenlijk allemaal middelen.
1: Ja.
2: Maar het belangrijkste is dat wat je in de toekomst gaat zien, is dat satellieten die werken in een netwerk. Dus als één satelliet bijvoorbeeld uitvalt, dan zal het netwerk dat ook wel opvangen.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk ook een onderdeel van de afschrikking.
1: Ja.
2: Wat natuurlijk de Amerikaanse secretary van de Air Force natuurlijk heeft gezegd, dat is natuurlijk een onderdeel van die afschrikking, van zeggen, het communiceren daarvan.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk ook de middelen hebben en ook natuurlijk de intent om het in te zetten.
1: Ja, waarom als het noodzakelijk is. Ja, duidelijk.
2: Exact. Ja.
1: Dank, Arnoud van Kleef, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De Russische ambassade reageert als gebeten op de uitspraken van minister van Defensie Dylan Jesselgus. Die noemde Rusland openlijk onze vijand. De ambassade wil opheldering, beschuldigt haar ervan een conflict uit te lokken. En dus praten we zo met Rusland-correspondent Joost Bosman.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
6: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
23: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
24: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
25: Benki, dat is toch geen woord?
24: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
26: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
27: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
26: Benkei. Benki. Steengoed in vermogen. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
29: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Thomas van Zijl.
31: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over Chocomel Geel en een gesprek met Claudia Helmer, CEO van Momentum Family Office, over vermogen klaarzetten voor de volgende generatie. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
33: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
34: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
35: Nu in de BNR-app.
15: Defensieminister Hexet wil de massaschutter publiekelijk executeren op de plek van het bloedbad en dan ook nog via een livestream. CAO-lonen die blijven achter bij de groei van de economie. En OpenAI lost honderden wiskundige problemen op, maar de wiskundigen zelf, die hebben bedenkingen. Dit en veel meer verhalen vind je allemaal in de BNR-app.
1: Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Nou Dennis, hoe staat het ervoor deze vrijdagochtend?
18: Nou, zoals altijd valt het reuze mee met het verkeer op vrijdagochtend. Op de A4 richting Rotterdam is wel zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en Den Horen ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, tussen de afritten Brielen en Oostvoorne, ben je 20 minuten extra kwijt. Dat komt door de situatie aan de Zuurhofbrug. Fitzmeister meldt aan een camera op de A16 Breda-Rotterdam bij 59,0. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1. En de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
37: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte met een terreinwagen zat zelf achter het stuur. Haar familie had daar twijfels over, maar volgens het Arubaanse OM blijkt uit videobeelden dat ze zelf reed. Omdat er ook een Nederlandse militair in de wagen zat, wordt het ongeluk ook door de marechaussee onderzocht. En de realityserie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de beurzen. Azië, nou, de Nikkei staat onveranderd. Hang Seng staat op een plusje van ruim 1%. En de Kospi in Zuid-Korea, daar zien we 2,6% verlies. Tientallen brancheorganisaties uit heel Europa roepen op tot snelle actie van de Europese Unie om die handelsbalans met China gelijk te trekken. In totaal gaat het om 44 organisaties. Uit verschillende sectoren, moet je denken aan de metaalsector, chemie en auto-onderdelen, zeggen dat de EU alles moet inzetten om handelsmaatregelen op te leggen tegen China om zo banenverlies tegen te gaan in Europa. Nou, dat is een beetje een mooie opdracht, want die gaat natuurlijk in de tas mee van de Eurocommissaris voor Handel, Maro Sefcovic, die nu in Beijing is voor handelsbesprekingen. Gaan we zo bespreken, over een minuut of 10 in de uitzending, welke belangen voor China op tafel liggen of ze gemakkelijk door de knieën gaan voor de Europese handelscommissaris. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, de Russische ambassade reageert als gebeten op de felle uitspraken van minister van Defensie Dylan Jezilgus. Wat hij noemde Rusland nu openlijk onze vijand. Niet langer een agressor, maar vijand. De ambassade wil opheldering, beschuldigt haar van een conflict uit te lokken. Daarover praten we zo met Rusland-correspondent Joost Bosman.
0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA, door Henry Meijer.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De
36: de ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 6 over 7. Ja, en Nina van der Dungen, want die zit naast me. Het is vrijdag namelijk, 9 oktober 2026. En Nina, hebben we een lekker druk programma gaan over China. Want Maro Sefcovic is in Beijing.
15: Ja.
1: En de Europese Unie, 44 organisaties, willen van alles van hem. En we hebben het ook nog even over KLM straks, volgens mij. Hè? Want moeten de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen aan de grond staan. Wat dat betekent en hoe dat komt, gaan we straks horen van luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
15: Maar we beginnen in de Russische ambassade hier in Nederland. Want de ambassade wil opheldering over uitspraken van onze minister van Defensie, Dilan Yeşilgöz. Zij noemt Rusland namelijk sinds gisteren openlijk onze vijand. Dus niet meer de agressor, zo werden de Russen continu genoemd tot nu toe. Maar nu is het dus officieel vijand benoemd door Yeşilgöz. En volgens de ambassade lokt zij daarmee een gewapend conflict uit. Yeşilgöz benadrukt dat Nederland niet in oorlog is met Rusland en dat het beleid verder niet verandert. Maar ja, als je dan ineens gaat spreken van de vijand, dan verandert er wel wat in de relatie verder nu met Moskou. We gaan praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
15: Ja, de Russische ambassade hier duikt er dus bovenop op die woorden van Yeşilgöz. Een felle reactie kon je natuurlijk op wachten. Nu moet Yeşilgöz daar op het matje komen?
3: Nou, dat valt te bezien. Mogelijk wordt hier de ambassadeur op het matje geroepen, maar dat is de laatste paar jaar, laten we zeggen 10, 15 jaar, maar een keer of drie gebeurd. Dus ik denk niet dat het zoveel zal komen. In ieder geval zijn de Russische media, die vallen er niet echt overheen. Het wordt wel gemeld en bijvoorbeeld RIA Novosti wijst erop dat Poetin, zijn persbureau, RIA Novosti, Poetin heeft gezegd dat Rusland geen intentie heeft om NAVO-landen aan te vallen, maar dat westerse politici hun bevolking regelmatig angst aanjagen met dat soort denkbeelden. Om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problemen. Dat is zoals er in Rusland geredeneerd wordt. En daarnaast zijn er andere de media die noemen het maniacale en agressieve vorm van Russofobie en een manier om politiek punten te scoren door Yeşilgöz.
15: Het kan natuurlijk ook zeker het Russische narratief helpen. Hè? Want kijk, zij zien ons inderdaad als vijand. Kijk maar, want zo noemen ze ons nu.
3: Nou zeker, dat denk ik wel. Dit kan Poetin eigenlijk alleen maar heel erg goed gebruiken. We hebben gezien 2 weken geleden heeft zijn partij, de regeringspartij Verenigd Rusland, de verkiezingen gewonnen. Daar is grootschalig gefraudeerd, maar Poetin kan daarmee wel zeggen, kijk, ik word gesteund, mijn oorlog in Oekraïne, daar is steun voor. En die oorlog, die wordt toch uitgevochten door de NAVO. Hè. Zo ziet Poetin dat. Mm. Dus hiermee kan hij zeggen, kijk, zie je wel, die Europeanen zijn agressief. Daarmee kan hij gewoon voortgaan op zijn huidige weg.
15: Ja, wat zegt dit nu ook over de verhouding tussen Nederland en Rusland? Want we kunnen natuurlijk niet zeggen dat die goed is. Hoe zou jij hem bestempelen?
3: Nou, inderdaad. Kijk, sinds de invasie in Oekraïne is natuurlijk Rusland bij alle NAVO-landen zo'n beetje de gebeten hond. Die landen zijn ook door Rusland zelf bestempeld als onvriendelijke naties. Hè. Daar is een speciale lijst voor en daar hoort Nederland gewoon toe. Ik denk dat de relatie met Nederland overwegend toch wel nog iets slechter is. Omdat we hebben toch wel wat relletjes gehad tussen onze landen de afgelopen 13 jaar, laten we zeggen 15 jaar.
15: Ja, vooral sinds MH17.
3: Er is natuurlijk de erfenis van MH17 en dat heeft de Russen toch ook wel heel erg hoog gezeten. En dat is misschien nog wel zo.
15: Zijn er meer landen die Rusland nu de vijand noemen?
3: Dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat de Baltische landen er in ieder geval zo over denken. En Polen. Maar volgens mij is dit toch echt voor het eerst dat een officiële regeringsvertegenwoordiger, minister van Defensie, zich zo scherp heeft uitgelaten. Overigens wordt er in de Russische media ook wel, is er wel aandacht voor dat ze zegt van er is geen situatie van oorlog. Dat wordt ook gewoon netjes vermeld. Mm-hmm. Dus zo heet wordt de soep ook niet gegeven.
15: Nee, maar goed, wij spraken een uur geleden Leonard Ornstein, politiek expert, die zegt dit is wel een stapje omhoog weer op de escalatieladder, zoals we dat dan maar zeggen.
3: We zien het over en weer natuurlijk. Hè. De Russische provocaties met drones, met sabotageacties overal in Europa. voor Europa is het voorlopig nog blijft het beperkt tot een verbaal gevecht, zeg maar, met Rusland wat dat betreft. Maar het is inderdaad toch wel weer een stapje verder, natuurlijk.
15: Dankjewel. Joost Bosman vanuit Rusland.
1: Ja, en dan blijven we in het conflict in Oekraïne eventjes. Want Zelensky zegt dat Amerika zijn land niet genoeg helpt in de oorlog tegen de Russen. Want, zo zegt Zelensky, het is voor Amerika niet mogelijk om de economische connectie met Rusland te behouden en ook toch te bemiddelen in deze oorlog. En die oorlog gaat gewoon onverminderd door. Want de afgelopen dagen zijn er in Oekraïne tientallen doden gevallen door Russische bombardementen. En Oekraïne heeft Amerika gevraagd toegang te krijgen tot die Starlink-satellieten. Zo kan Oekraïne zich beter weren tegen inkomende ballistische raketten uit Rusland. En dat zorgt voor overwicht in de ruimte voor een betere onderhandelingspositie van de Oekraïners. Nou, Oekraïnse gezanten zijn in Amerika voor gesprekken met Kushner en Witkoff om nieuwe ideeën te bespreken om de oorlog met Rusland te beëindigen. Tijdens die gesprekken rekent Zelensky met name op hulp vanuit Europa. Hij zegt tegen Oekraïnse media dat er een Europees team aanwezig is. Een Amerikaanse bron zegt tegen het persbureau AFP dat er inderdaad adviseurs zijn uit Engeland, Frankrijk en Duitsland. En mogelijk geven die de doorslag.
36: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
15: Doordat steeds meer lezers toch bereid zijn om te betalen voor nieuws, hebben krantenuitgevers jaren van gestage omzetgroei, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Afgelopen jaar behaalden uitgevers van dagbladen samen een totale omzet van 1,2 miljard euro. Dat is toch 2% meer dan een jaar eerder, 2024. De stijging van de inkomsten kwam door de betalende lezers op de digitale markt. Hè. Dus inderdaad, er lezen vooral mensen niet meer de papieren editie, maar vooral lekker online. En die uitgaven die stegen met 13% tot 224 miljoen euro. En podcasts, zo zegt ABN, die helpen daar enorm bij de groei van digitale abonnementen. Want van alle genres hebben nieuwspodcasts het grootste bereik. En via die weg kunnen krantenuitgevers dan weer nieuwe doelgroepen bereiken en ook weer een digitaal abonnementje verkopen. Artikelen achter de betaalmuur, dat is wel inmiddels veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de uitgevers. Betalende lezers die waren vorig jaar goed voor ruim 80% van de omzet. En economen van ABN voorspellen dat de inkomsten uit krantenabonnementen in de komende 2 jaar zal blijven groeien tot 300 miljoen. En het gaat inderdaad dan altijd over digitale abonnementen.
1: Ja, en als je nog elke dag gratis nieuws wil, dan kan dat in de podcast Ochtendnieuws bij BNR. Kost helemaal niks en is een van de beste, zo niet de beste, in de markt.
15: Nederland. En ook, vergeet ook niet de BNR-app. Staat ook allemaal gratis nieuws. Geen betaalmuur. Kan je alles lezen wat je wil aan nieuws.
1: Mooi, hè? Dennis Mooi gaan we naartoe, van de ANWB. Dennis, een ongeluk op de A4...
18: Ja, zeker. Vanuit Den Haag naar Rotterdam kost je dat nu een kwartier extra tussen Rijswijk, Plaspoortpolder en Den Horen. Er staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kan je ook omrijden via de A13. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je tussen de afritten Brielen en Oostvoorne 20 minuten vertraging. Dat komt door de slechte toestand van de Zuurhofbrug. Flitsmeister meldt een camera op de A27, Almere-Utrecht bij 112,4 en de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
36: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, we weten maar, Šefčovič, die is eurocommissaris voor handel en is in China, in Beijing, om daar een gesprek te voeren met zijn tegenhanger, de handelsminister Wang Wentao. En dan gaat het uiteraard om mogelijke maatregelen, importbeperkende maatregelen, wellicht ook op bijvoorbeeld elektrische auto's in China. Brancheorganisaties uit heel Europa, 44 in totaal, die roepen nu de Europese Unie op snel stappen te ondernemen tegen de Chinezen, tegen oneerlijke handelspraktijken. Want ze willen de handelsbalans in balans krijgen, zodat er geen banen meer verloren gaan in Europa. Want die handelsbalans die is toch slaat een beetje door. Wij zitten op een handelstekort van 1 miljard. De Chinezen brengen dat dus meer binnen per dag. Europa-verslaggever Michal van der Toorn die somt in de BNR-podcast Make Europe Great Again op wat Šefčovič hoopt mee naar huis te nemen.
4: Iets doen aan de plotselinge stijgingen van de Chinese export. Hij wil kijken naar hoe de export van Europese producten naar China kan worden vergroot. Hij wil meer duidelijkheid over de Chinese exportbeperkingen op grondstoffen, vooral op zeldzame aardmetalen. En hij wil concrete afspraken over auto's, want die zijn natuurlijk een beroemd voorbeeld. China overspoelt de Europese markt, zo zegt Brussel, met elektrische voertuigen. En dat is oneerlijk.
1: Ja, dat is allemaal oneerlijk. Maar de Chinezen zullen zeggen, kom maar op. We gaan naar sinoloog Valérie Hoeks. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
1: Wat gaat China met dit verhaal doen? Ja, een hardere toon vanuit de Europese Unie, maar zijn ze daarvan onder de indruk?
5: Nou, ze zien het aan de ene kant als een dreiging, misschien wat bluf. Maar op het moment dat China echt, of Europa echt doorzet met die kill switch, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Waarbij ze dus de mogelijkheid hebben om export vanuit China binnen 24 uur te blokkeren. Ja. Dat is natuurlijk wel een serieuze bedreiging.
1: Ja, zeker. En gaan de Chinezen daar ook een beetje in mee? Wat kunnen ze, hoe ver kunnen ze gaan bij het tegemoetkomen van Sefcovic en de Europese Unie dus?
5: Ja, kijk, eigenlijk is het zo dat China continu dezelfde boodschap heeft. Ze zeggen de structurele problemen in Europa moet Europa zelf oplossen. Wij zijn eigenlijk van de dialoog. En we gaan uit van een bepaald standpunt. En dat noemen zij de opwaartse balans. Mm-hmm. Waarbij Europa meer kan exporteren naar China. Maar China niet per se minder naar Europa.
1: Ja.
5: En dat is eigenlijk waar ze heel sterk aan vasthouden.
1: Ja, dat is eigenlijk pure vrijhandel, hè? Maar dat zien we nu steeds meer, omdat andere actoren ook in de wereld dit soort beperkingen opleggen. Nee, Amerika, moeten de Chinezen ook wat? Wij zijn een van de laatste markten waar ze nog ongebreideld spullen kwijt kunnen en auto's kunnen leveren, bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel wat waard is in het oog van de Chinezen. Dat ze denken, ja, als je nou een afzetmarkt hebt, moet je hem niet zomaar bevriezen, inderdaad.
5: Nee, precies. Dus China neemt het wel degelijk serieus. Het is ook een kans voor China om richting de eigen industrie en de achterban een duidelijke lijn te trekken. Mm-hmm. En ze maken zich ook wel oprecht zorgen. En dat zie je ook nu, as we speak, is ook de adviseur van Macron, Emmanuel Bon, in China. Ja. En die is met Wang Yi in gesprek. Mm-hmm. Eigenlijk parallel aan deze ontmoeting met Sefcovic. En dat is wel heel veelzeggend, want ze zien ook bijvoorbeeld Parijs echt als een soort de-escalatietool om de Chinees-Franse en dus ook de Chinees-Europese betrekkingen wat meer in balans te brengen.
1: Ja, nou is Frankrijk een belangrijke economische partner, inderdaad een mooie onderhandelingspartner, wellicht ook, maar ook een belangrijke partner als het gaat juist om die automobielindustrie met grote belang in Stellantis. Anderzijds, de Duitsers hebben natuurlijk ook zo'n groot belang. Wat denk je, gaat er een kans ontstaan dat China akkoord gaat met een soort importbeperking, quotum, prijsafspraken over EV's die naar Europa komen?
5: Nee, ik denk niet dat ze voor een quotum gaan. Ja. Dat is ook al eerder besproken. Daar heeft China heel stellig op gereageerd.
1: Ja.
5: Toen is er gezegd van, joh, kunnen jullie marktpositie tot 15% behouden? En daarvan zegt China stevast, ja, dat is eigenlijk niet volgens de WTO-regels. Mm-hmm. Maar prijsafspraken, dat is eigenlijk al in wording. En daar hoopt China eigenlijk dat daar gewoon een ei over wordt gelegd binnenkort.
1: Ja.
5: Want vanaf januari is daar al over gesproken. En dat ging in dat geval over de Volkswagen Anhui. En daar sprak men echt over een minimumprijs. Mm-hmm. En daarnaast parallel daaraan meer investeringen in Europa. Voor Volkswagen. Maar er zit een enorme drempel ook aan de Chinese kant. Want de goedkeuring moet echt per model. Je kan je voorstellen dat ze iedere keer weer enorme onderhandelingen. Ja, en ook de fabrikanten in China houden de boot af. Want die hebben helemaal geen zin om hun prijsopbouw prijs te geven.
1: Nee.
5: In die onderhandelingen.
1: Nee, zeker. Dus bottom line, wat gaat Sefcovic weghalen uit het bezoek van China? En gaat hij die 44 organisaties die nu aan de bel getrokken hebben tegemoet kunnen komen?
5: Nou, ik denk dat we ons heel goed moeten realiseren. Dat doet Sefcovic geheid. We hebben net Nexperia achter de rug, of het is nog niet eens achter de rug. Dat laat zien hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Hè? Dus China die kan, en dat doen ze al met een onderzoek naar een antidumpingzaak rondom een bepaalde industriële grondstof. Even een speldenprik uitdelen. Van jongens, ben je bewust als je nu doorzet?
1: Ja.
5: Nou, waar China natuurlijk heel veel baat bij zou hebben, is als bijvoorbeeld de discussie rondom de ASML-machines en het onderhoud van die machines en de reserveonderdelen die nu niet geleverd mogen worden, als die bijvoorbeeld op tafel komt. Hè? Of als het instrument zelf, zoals het nu is aangekondigd door de Europese Commissie, of als dat wordt teruggedraaid. Dus ze proberen wel degelijk ergens met elkaar in gesprek te gaan.
1: Precies, ruimte te vinden. Ja.
5: Want ook China heeft geen baat bij escalatie, omdat Europa voor hen een hele belangrijke afzetmarkt is.
1: Dankjewel, sinoloog Valerie Hoeks.
15: Tien voor half acht. KLM gaat de komende maanden vluchten schrappen, want de luchtvaartmaatschappij heeft te veel vliegtuigen die vanwege onderhoud of schade niet kunnen vliegen. Onderdelen zijn lastig leverbaar, reparaties duren langer dan verwacht. En wat ook wel opvalt is dat de onderhoudsafdeling van KLM ook onder verscherpt toezicht staat van de inspectie. We gaan over praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige bij de TU Delft. Joris, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
15: Dit klinkt wel als serieuze problemen bij KLM.
6: Nou ja, ze doen dus ook niet voor niets aan vooraankondiging. Zeg van, we gaan nu echt proactieve vluchten schrappen. Ze hebben de afgelopen week al een aantal vluchten moeten schrappen. En dat levert natuurlijk gewoon roosterproblemen op, maar ook boze klanten.
15: Ja.
6: Ze willen dat nu echt voor zijn.
15: Ja,
6: en we gaan nu het winterseizoen in. En dan is het wat rustiger met vliegen. Dus dan is er wat meer kans om dat netjes op te pakken.
15: Ja, maar het feit dat je dus als luchtvaartmaatschappij echt gewoon de vluchten moet gaan schrappen, dat zegt dus dat er op de grond echt iets goed mis is. Wat weet jij daarover?
6: Nou ja, eigenlijk blijkt het een soort het samenloop van omstandigheden zijn. Eigenlijk, ja, ik denk niet dat de dingen echt goed missen. Ik denk dat het gewoon alleen maar heel vervelend is. Want ze hebben dus gewoon ongepland onderhoud. Ja, dingen gaan wel eens eerder kapot dan je denkt. Dan moet je dat repareren. Onderhoud duurt ook langer, omdat ze dus onderdelen niet hebben of niet op tijd kunnen krijgen. En dat speelt nog steeds in de hele luchtvaartsector. Ook een fabrikant als Airbus heeft daar vreselijk veel last van.
15: Ja.
6: Er zijn wat meer vliegtuigen met schade. En dat zul je ook gewoon moeten herstellen. En als je het allemaal bij elkaar optelt, dan valt het gewoon een keer tegen.
15: Ja, ja. En dan kan je dus niet in deze branche gewoon even zeg ik dan maar, een vliegtuig leasen om het op te vangen.
6: Dat kan wel, maar dat kost weer extra geld. En dan moet je natuurlijk gewoon een afweging maken. Vliegen is gewoon een hele marginale business, economisch gezien.
15: Uh-huh.
6: De winst op de verkoop van een ticket is heel klein. En als je daar dan zult je gaan kijken, wat levert meer op?
15: Ja.
6: En KLM zit niet heel erg ruim in de slappe was. Dus die zullen gewoon die berekening netjes gemaakt hebben. En tot de conclusie gekomen zijn. Ja, dit is toch de beste oplossing.
15: Ja, want inderdaad, vliegtuigen aan de grond, dat kost natuurlijk ook klauwen met geld. Ik zei al, die onderhoudsafdeling staat wel onder verscherpt toezicht. Wat is er daar dan aan de hand?
6: Nou, dat is sinds mei tot het eind van dit jaar heeft de inspectie leefomgeving en ja, we zijn niet heel tevreden met de afhandeling van kleine reparaties. Niet dat het de veiligheid beïnvloedt. En we hebben wel gezien dat KLM een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd, maar die zijn eigenlijk niet blijvend genoeg. Dus we willen daar meer aandacht voor. En het gaat dan meer om het afhandelen als het eenmaal gerepareerd is, dat het ook administratief goed is vastgelegd.
15: Ah, ja.
6: En zeggen, daar willen we gewoon toch een verbetering zien.
15: Okay.
6: En dat kost natuurlijk ook meer mensenuren. Ja, en die mensenuren kun je daar weer niet aan onderhoud besteden. Dus dat zal ook een rolletje spelen, denk ik.
15: Nee, ja, dus jij zegt al, vervelende samenloop van omstandigheden, wat gewoon klauwen met geld kost voor zo'n bedrijf. De reiziger, die wordt dan dus op de hoogte gesteld, uw vlucht wordt geschrapt, we kunnen u omboeken, et cetera. Is er voor de reizigers relatief weinig pijn?
6: Nou ja, omdat ze het nu proactief gaan doen, dat ze niet zeggen van, u ging vandaag toch vliegen, maar dat gaat lekker niet door. Ze gaan ze het nu proactief doen. Zeggen, nou, we gaan van tevoren gewoon minder vlucht in het schema aanbieden. En daarmee minimaliseer je ook de overlast. Dat is denk ik de netste manier voor de reiziger.
15: Ja, precies. En denk jij dat wij dit volgend jaar in de cijfers terug gaan zien, deze hiccup in de onderhoud?
6: Nou ja, dit kost natuurlijk gewoon geld. Als een vliegtuig moet vliegen om geld te kunnen verdienen, en als hij aan de grond staat, dan kost hij alleen maar geld. Dus dit zal ongetwijfeld een negatief effect hebben op de winsten van de maatschappij, helaas.
15: Dankjewel. Luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, Joris Melkert.
1: Europa geeft te veel geld uit en doet te weinig om de economie te hervormen. Daarvoor waarschuwt notabene onze minister van Financiën Eelco Heijnen. Vooral de oplopende staatsschuld baart hem zorgen in een paar landen. Is dat probleem inderdaad zo groot? Zometeen analyseren we dat even met onze eigen BNR-huiseconoom Han de Jong.
14: Spijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Het moment dat alles begint.
19: Dat is
17: Nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan, dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
19: Provider, it starts here.
20: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
19: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: 24/7 je Google en Meta campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy met AI.
6: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
4: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
4: BNR Verkeer.
9: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je tussen Rijswijk en Delft een kwartier vertraging door een ongeluk. Je kan omrijden via de A13. Op de A15 naar Europoort tussen Brielen en Oostvoorne is het op onthoud ook een kwartier. En er wordt geflitst op de A27 naar Almere bij 115,1. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte met een terreinwagen zat zelf achter het stuur. Haar familie had daar twijfels over, maar volgens het Arubaanse OM blijkt uit videobeelden dat ze zelf reed. Omdat er ook een Nederlandse militair in de wagen zat, wordt het ongeluk ook door de marechaussee onderzocht. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Ja, dat Europa geeft veel te veel geld uit en doet veel te weinig om de economie te hervormen. En dat zegt onze eigen minister van Financiën, Elko Heijnen. Vooral de oplopende staatsschulden van een aantal landen baart hem enorme zorg. Heeft hij nou gelijk en is dat probleem inderdaad zo groot? Gaan we zo bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
13: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Lead-Info? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor. Je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien.

0: Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
7: Goedemorgen, 4:08. Nina van den Dungen vergeten we eventjes mee te nemen in de promo, want die zit naast me.
8: Goedemorgen.
7: Het is vrijdag, 9 oktober 2026. Buiten is het nog steeds donker. Wat gaan we allemaal doen?
8: We gaan het zo meteen hebben over Poetin, want die zou bereid zijn om te bemiddelen in de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, het is echt, ja, het is echt gewoon de wereld op de kop natuurlijk.
7: Man, ja,
8: ja, absoluut. Nou, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En zo meteen het laatste technieuws van Stijn Goossens.
7: Maar we gaan eerst naar dit, want Europese landen geven te veel geld uit, zijn big spenders en ze hervormen veel te weinig, zegt onze eigen minister van Financiën, Elko Heijnen. Reageert op een rapport van de Europese Rekenkamer, wat we gisteren bespraken met een van de leden van de Rekenkamer, Stef Blok. En dat rapport waarschuwt voor de steeds verder oplopende schulden. Met name de staatsschuld in Frankrijk baart enorme zorgen. Ondertussen wil Italië vanwege de hoge energieprijzen meer geld kunnen uitgeven en de staatsschuld dus verder laten oplopen. Dan weten we van Heijnen dat hij echt als een op de haverkist zit. Hij zegt, het is onverstandig om staatsschuld te laten oplopen. Moet je niet doen. En hij waarschuwt dat andere landen straks niet bij ons land moeten aankloppen om de rekening te kunnen bijlappen. Is die Europese economie inderdaad zo kwetsbaar? En komt dat door die hoge staatsschulden? En moeten wij daar ons iets van aantrekken? BNR's huiseconoom Han de Jong bij ons. Han, goedemorgen.
9: Dag Bas, goedemorgen.
7: Ja, als je kijkt naar Frankrijk, dat is nogal wat. Die hebben een gigantische staatsschuld. Heeft die gelijk, Heijnen? Hoe zorgelijk zijn die oplopende schulden?
9: Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Hè. Toen de euro begon had Frankrijk een staatsschuld van 60% van het BBP. Ja. En wij ook. En nu hebben wij 45% staatsschuld. En de Fransen 120. Ja. Dat betekent dus dat ze ook steeds meer rente moeten betalen. En wat je op financiële markten ziet is dat het renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland, daar wordt meestal naar gekeken, Duitsland als het anker, zeg maar. En dat renteverschil tussen die twee landen is sinds de invoering van de euro niet zo groot geweest. En ja, daaruit blijkt de zorg van beleggers. Waarom? Dat renteverschil, dat is een soort indicatie van het risico dat Frankrijk op een keer niet aan haar schuldverplichtingen kan voldoen.
7: Ja.
9: Dat is dus zorgwekkend. Dan moet ik ook wel zeggen, laten we ook niet meteen panikeren. Als je kijkt naar het renteverschil bijvoorbeeld tussen Italië en Duitsland. Dat is nu wat minder groot dan tussen Frankrijk en Duitsland nu. Maar sinds de financiële crisis van 2009... Is dat renteverschil tussen Italië en Duitsland heel vaak groter geweest dan tussen Frankrijk en Duitsland nu. Dus
7: precies.
9: We wel dingen een beetje in perspectief blijven zien.
7: Ja, je zou kunnen zeggen, er is ook een soort zelfreinigend effect. Hebben we ook in Griekenland gezien, een land wat niet too big to fail was, maar bijna door de knieën ging. Dat moest geholpen worden om zijn staatsschuld terug te dringen. Dat is wel gelukt op eigen kracht. Je zou kunnen zeggen, ja, die staatsschuld van Frankrijk nu 120% van het BBP. Maar ja, met een paar jaar goed beleid en niet te veel op de barricades komt het wel goed.
9: Ja, nou wacht eventjes. Op eigen krachten uitgekomen.
7: Ja, dat is waar. Ze hebben gekregen.
9: Ze hebben twee dingen. Ze hebben financiële hulp gekregen. Dat waren dan leningen, daar hebben wij dus aan meebetaald. Nou, je kunt je misschien wel herinneren, de hele toestand in ons land, of we daar wel aan mee moesten doen, want daarmee liepen we wel risico. Nou, dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar op Griekse staatsschuld is uiteindelijk wel door particuliere beleggers afgestempeld. Ja. Dus die hebben een deel van hun vordering verloren. Nooit
10: meer terug, ja, precies.
9: Nee. En je kunt je dus afvragen, van waarom is Frankrijk nu zo'n groot probleem? Nou ja, omdat Frankrijk eigenlijk een hele slechte combinatie van een aantal dingen heeft. Ja. Ze hebben een hoge staatsschuld. Hun economie groeit maar heel weinig. Als je een grote schuld hebt en veel rente moet betalen, als je economie dan ook snel groeit, dan kun je dat eigenlijk uit die groei een beetje betalen. Ja. Maar er komt nog één ding bij. We hebben ook in Europa afspraken over het begrotingstekort. Nou, dat mag niet meer dan 3% van het bbp zijn. Dat is in Frankrijk al jaren meer dan 5%. En de bereidheid van Frankrijk om dat terug te brengen, of laat ik zeggen de bereidheid onder bevolking om maatregelen die erop gericht zijn om dat begrotingstekort terug te brengen,
10: nee, die is niet.
9: Om dat te accepteren, ja, dat is niet groot.
10: Nee, precies. Nou zegt Heijnen ook in één zin, Europa hervormt te weinig. Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Hang dat op aan die groei van Frankrijk. Inderdaad, je zou dat wellicht kunnen keren als je een andere keuze maakt. Maar ook daarbij moet de politieke wil er zijn, hè?
9: Ja, absoluut. Heijnen is daar niet heel specifiek over wat hij zegt. Maar je kunt er wel naar raden. Ja, ik zou zeggen, wat hij daarmee bedoelt zijn twee dingen. Het eerste is, nou, precies wat jij zegt, als Frankrijk nou maatregelen neemt waardoor hun economie harder zou groeien en dan structureel, dan wordt het allemaal draagbaarder. Maar er is een ander probleem en dat is misschien veel belangrijker. En daar hint Heijnen waarschijnlijk op. En dat is de kosten die de Franse overheid heeft aan het hele pensioenstelsel. De pensioenleeftijd die is in Frankrijk 64. Ja. Die willen ze niet verhogen. En om die dingen even in perspectief te plaatsen, de Franse overheid geeft op het ogenblik ongeveer 13%, zelfs iets meer uit van het bbp aan pensioenen. Ja. En dat dreigt natuurlijk alleen maar op te lopen. Ter vergelijking, in Nederland geeft de Nederlandse overheid geeft 5% van het bbp uit aan de AOW. En daarvan zeggen heel veel economen dat in verband met de vergrijzing uiteindelijk onhoudbaar is. Maar het probleem in Frankrijk is dus minstens 2,5 keer zo groot.
10: Zo groot, ja. En uiteindelijk het risico, want daar zal hij toch om zeggen, is dat wij moeten gaan bijlappen. Wat hij niet wil, Heijnen.
9: Nee, wil jij het?
10: Nee, ik ook niet.
9: Dat willen we natuurlijk niet. Hè. Kijk, je kunt je dus afvragen, wat voor scenario's zijn nou denkbaar? Laat ik voorop zeggen, als de situatie niet verandert, dan gaat dit niet goed aflopen. Maar een slechte afloop, dat kan nog echt wel een heel eind in de toekomst liggen. Wat voor scenario's zijn er dan denkbaar? Nou, ten eerste natuurlijk dat Frankrijk financiële hulp nodig heeft, zoals Griekenland. Steunpakketten. Nou, dan gaan wij weer risico lopen, maar dan voor veel grotere bedragen dan toen. Dat willen we natuurlijk niet. Een tweede mogelijkheid is dat de ECB die schulden van Frankrijk tijdelijk gaat opkopen. Nou, dan zit het risico daar. Wij participeren ook in de ECB. Dus dan krijgen we via een omweg toch dat risico ook nog weer. Maar er is nog een derde mogelijkheid. En dat is dat net als in Griekenland destijds uiteindelijk er afgestempeld zal moeten worden op Franse schuld. Dan kun jij misschien zeggen, nou ja, ik kijk naar mijn beleggingsportefeuille, ik heb geen Franse staatsleningen, dus dat kan mij niet zo heel veel schelen. Maar ik weet niet of jij deelneemt in een pensioenfonds, maar heel veel Nederlandse pensioenfondsen die bezitten wel Franse staatsleningen.
10: Staatspapier, precies. Ja.
9: Ja, ja, en als daarop staat, daarop moet worden afgestempeld, dan, dan gaan die ook voor de bijl. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen wat voor toestand er ontstaat als er wordt gezegd tegen mensen, ja, je pensioen wordt verlaagd omdat we moeten afstempelen op Franse staatsschuld.
10: Ja.
9: Nou, weet je, zover is het nog allemaal lang niet. Nee. Maar ja, ik zou toch zeggen, het is goed dat Heijnen probeert met zijn vuist op tafel te slaan voordat die problemen echt in zicht komen.
10: Dankjewel, Al de Jong, huiseconoom.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
8: Dan zijn in de VS Nicolas Maduro en zijn vrouw officieel aangeklaagd. Eergisteren meldde CNN dat de voormalig Venezolaanse president en zijn vrouw ook vervolgd zouden worden voor de marteling van Amerikaanse gevangenen. Dat is nu inderdaad bevestigd door de aanklagers. En we weten het allemaal nog wel, begin januari werden Maduro en zijn vrouw Cecilia Flores plotseling opgepakt tijdens een soort flitskaping, flitsontvoering. Militaire operatie in Venezuela werden ze naar de VS vervoerd. Uiteindelijk werden ze overgebracht naar New York. En in de VS worden zij nu aangeklaagd voor drugsmokkel, omdat ze banden zouden hebben met drugsbendes. En hij wordt ook Maduro verantwoordelijk gehouden voor honderden politiemoorden. In een nieuwe aanklacht staat dus dat Maduro en zijn vrouw zouden hebben samengespannen om zware fysieke en psychische pijn en lijden te veroorzaken. Slachtoffers zeggen onder andere te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboard. Nou, onder die slachtoffers waren ook Amerikanen. Het doel van de martelingen zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden in Venezuela te onderdrukken.
10: We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Ja, nog steeds is de Zuurhofbrug die, de naam zegt het al een beetje, Dennis, die wat roet in het eten gooit, hè?
11: Ja, zeker. De A15 hebben we het dan over richting Europoort. Bij Oostvoorne, bij de Zuurhofbrug, heb je nu zo'n 20 minuten vertraging vanwege het slechte toestand van die brug. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven loopt het nu vast tussen Zomeren en Gelderop. Ik ben een kwartier extra kwijt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 naar Amsterdam bij 52,8. En de A2 naar Maastricht bij 202,3.
6: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
8: Het is bijna 7:45. Poetin die zegt dat hij bereid is om te bemiddelen in de oorlog in het Midden-Oosten.
10: Wat zegt Poetin?
8: Poetin wil bemiddelen in de oorlog in het Midden-Oosten. Fantastisch. Het zou bijna een soort satire kunnen zijn. Maar hij heeft het heel serieus aangeboden aan Mahmoud Pezeshkian. Dat is de Iraanse president. De twee zien elkaar vandaag op een bijeenkomst van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Dat is een samenwerking tussen voormalig Sovjet-staten. Die komen allemaal bij elkaar, de leiders daarvan, in Turkmenistan. We gaan erover praten met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
8: Kwam dat voor jou ook als een verrassing en bijna als een satirisch moment? Poetin die zegt, ik wil daar wel vrede stichten in het Midden-Oosten.
12: Ja, ik moest ook wel even grinniken. Dat is een toezegging. Ik weet niet waarom die precies heeft gedaan, of die echt serieus is, of dat hij alleen maar lief wil overkomen naar zijn Iraanse collega. We moeten het gewoon even zien.
8: Heeft hij er enig baat bij? Speelt Rusland ook maar enige rol van betekenis? Of hebben die daar een belang bij dat er vrede zou komen? Of juist niet?
12: Nou ja, kijk, het punt is, als je kijkt naar de toestand van wapenarsenalen, de Amerikaanse en ook de Europese, dan gaan heel veel van die wapens gaan naar het Midden-Oosten om die oorlog te kunnen voeren. Ja. En die wapens gaan niet naar Oekraïne. Dus je zou zeggen, Poetin heeft er meer belang bij dat dat conflict in het Midden-Oosten door blijft gaan.
8: Ja.
12: Zodat al die wapens die kant op gaan en niet naar Oekraïne. Dus in die zin komt inderdaad dat aanbod een beetje als een verrassing.
8: Ja, of hij wil de boel juist traineren. Hij zegt, jongens, ik ga het wel oplossen. Maar dan kan je ook natuurlijk zand in de machine strooien als jij daar het opperhoofd bent.
12: Precies, dus ik neem het niet helemaal serieus.
8: Snap ik. Laten we dan even kijken naar Turkmenistan, want daar is Poetin dus nu. Hij spreekt daar onder andere, Pezeshkian gaat hij dus ook weer live zien. Als we dan kijken naar die relatie tussen Iran en Rusland, het zijn de twee meest gesanctioneerde landen op aarde op dit moment. De lamme spreekt de blinde, kunnen we het zo zien?
12: Ze zijn allebei natuurlijk behoorlijk verzwakt door deze oorlog. Dat heeft ze heel veel geld gekost. Naast ook de verliezen die ze hebben geleden. Dus in die zin kun je zeggen, is het wel een beetje van toepassing. Maar het zijn ook allebei regimes die ondanks al die sancties en boycotten en andere maatregelen toch in staat zijn om die oorlog te blijven voeren. Hè. Ja. Kijk naar Rusland, enorme droneproductie opgezet. Waarbij als je wrakstukken in Oekraïne onderzoekt, vaak nog ook Chinese, maar ook Amerikaanse onderdelen worden gevonden. Dus op een of andere manier kunnen ze daar toch aan komen.
8: Ja.
12: En ik ga er ook vanuit dat dat bij Iran zo is. Die worden al 50 jaar zo ongeveer geboycott. Maar die hebben toch een eigen defensieindustrie opgezet. En het is allemaal niet top of the bill, maar het is veel. Het is en het is genoeg om een toch wel een flinke deuk zeg maar in het westerse imago te slaan. Ja. En dan bedoel ik met name Trump.
8: Ja, ja, en het feit dat zij dus allebei eigenlijk wat dat betreft de eigen broek ophouden, betekent ook dat je elkaar kan helpen, elkaar kan versterken. Je kan dingen uitwisselen, kennis, maar misschien ook gewoon wapens, technologie.
12: Ja, nou, kennis is zeker, wordt zeker uitgewisseld. En Iran heeft natuurlijk de Russen van duizenden drones voorzien. Die Shahed-drones, op basis waarvan Russen zeg maar weer een eigen droneproductie hebben ontwikkeld. De Garan 4 met name, die is eigenlijk ontwikkeld uit de Shahed. Dus dat hebben ze zonder meer aan de Iraniërs te danken.
8: Ja.
12: In ruil daarvoor krijgen de Iraniërs ondersteuning met het ontwikkelen van een raketprogramma. Ja, en met die raketten bestoken ze notabene Amerikaanse basis en Arabische landen. Dus... Ja, weet je, ze hebben er allebei baat bij.
8: Ja, dus de inlichtingendiensten, ook vooral de westerse inlichtingendiensten, die hebben hun pijlen vandaag volgericht. Of eigenlijk alle radartechnologie en apparatuur op Turkmenistan, denk ik dan.
12: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook allerlei waarnemers. Ik ben zelf ook benieuwd wat eruit komt.
8: Ja, maar gaan wij dat meekrijgen, Peter? Wat krijgen wij daarvan te horen?
12: Ja, we krijgen nooit het hele verhaal te horen, natuurlijk. Maar soms kun je tussen de regels doorlezen en... Dus ik ben wel benieuwd wat er naar buiten komt.
8: Nou, dan horen we het graag van jou. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
7: En dan nog even naar dit nieuws, want 4 astronauten zijn gisteravond heel teruggekeerd naar aarde vanuit het ISS, het International Space Station. SpaceX bracht die bemanning veilig terug met een landing, een splashdown in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. En het klonk zo.
13: Splashdown, on behalf of SpaceX, welcome home, Crew 12.
14: Thank you, Mary. Thank you, SpaceX. Thank you, NASA, ESA, Roscosmos, and all of our partners. We are so excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
7: En eindelijk weer douchen was een van de astronauten bij aankomst.
8: Dat was een Française, hè? Deze. Ja. Dat hoor je dus niet.
7: Nee, die spreekt gewoon vlot Amerikaans. Sophie Adenau heet ze.
8: Ja.
7: Ze verbleef, een record trouwens, nog nooit eerder verbleef een Europese astronaut zo lang onafgebroken in de ruimte. 237 dagen. De tweede Europese vrouw die het ruimtestation verliet. En de bemanning bestond uit 2 Amerikanen, Rus en dus die Française. 8 maanden geleden hals over kop naar ISS gebracht, omdat de 4 vorige bemanningsleden ineens naar het moesten, omdat 1 van hen ineens ziek was. De eerste medische evacuatie. Weet je
8: dat? Ja, dat
7: waar lange tijd niet van bekend werd wat er nou was gebeurd. Die man viel ineens uit. Ze zouden eerder terugkeren, maar doordat de nieuwe lichting 3 weken later aankwam, ging dat toen niet. De nieuwe lichting vestigde overigens ook een record, want die kwamen in een Amerikaanse recordtijd van 8 uur aan bij het ruimtestation, dankzij het ding van SpaceX. En er zijn nu nog 7 mensen aan boord van dat ISS. En dat begint toch langzamerhand een beetje een soort, ja, een oude Amerikaanse diner te worden, met een gaatje erin en een dingetje en een lekkagetje. Maar toch, ze zitten er nog steeds.
6: Tech-update.
7: Stijn Goossens, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
7: Een domper voor AI, want het heeft zijn eigen omzetdoel niet gehaald. Oei, wat was de doelstelling dan?
15: Nou, volgens de Financial Times zou de omzet op jaarbasis in september op 50 miljard dollar uitkomen. Maar eerder deze week werd gemeld door andere media dat OpenAI op 70 miljard dollar mikte. Dat is toch ruim 20 miljard minder. En is flink lager. Het zijn geen openbare cijfers, maar ze werden gedeeld met investeerders. Ja. Wat het bedrijf opnieuw tientallen miljarden dollars ook wil gaan ophalen. En volgens Bloomberg is de doelstelling voor eind dit jaar nu in ieder geval op 70 miljard dollar gezet. En daar hebben ze nog een paar maandjes voor. Ja. OpenAI wilde ook naar de beurs, hè, dan zouden dit wel publieke cijfers gaan worden. Maar ja, toch door de onzekerheden in de markt is dat allemaal uitgesteld ook naar volgend jaar.
7: Ja, het doet toch een beetje pijn, hè, denk ik. Alle aandelen AI gingen ook omlaag naar het nieuws. Ja, is dit een eerste scheurtje in het AI-verhaal, het AI-ei?
15: Ja, aandelen gingen inderdaad omlaag. Nvidia en ook Oracle gingen helemaal omlaag. Die gingen zelfs meer dan 5% omlaag op de beurs na dit nieuws. Maar of dit echt een scheur is, betwijfel ik. Want het lijkt eerder een soort misverstand. Tenminste, dat zegt Bloomberg. Er is namelijk wat oneenigheid over hoe AI-bedrijven hun omzet meten. Anthropic zou namelijk in juli al 65 miljard dollar op jaarbasis gehaald hebben. Maar kreeg daar ook kritiek op. Want zij tellen de verkoop van clouddiensten verkeerd mee. Of anders mee dan de bedoeling is. En OpenAI zou die omzetverwachting op $70 miljard gezet hebben, volgens diezelfde opgepompte berekeningen als Anthropic, om het maar een beetje te kunnen vergelijken. Maar ja, de $50 miljard waar het dan nu over gaat, zou dan mogelijk weer een andere berekening zijn.
7: Ja.
15: Dus aandeelhouders, ja, die twijfelen nog steeds. Hè. Dat is dan dus te zien op de beurs. En dat maakt dan zo'n aankomende megabeursgang van concurrent Anthropic, volgende maand, die komt er wel aan namelijk, toch wel een beetje spannend. Ja, dus of het echt een scheur is, is het niet, maar onzekerheid is duidelijk maar, zichtbaar.
7: Oké, okay, even naar SpaceX, AI of SI, heet het volgens Musk.
15: Ja.
7: Gaat in Amerika de mobiele telefonie disrupten door Starlink in te zetten om je om mee te kunnen bellen.
15: Ja, Starlink Mobile.
7: Ja.
15: Het bedrijf SpaceX AI heeft een nieuwe frequentiespectrum in handen gekregen in de VS, waarmee het in heel Amerika mobiel bereik kan gaan aanbieden.
7: Okay.
15: Want tot nu toe had SpaceX eigenlijk alleen maar het 2 gigahertz domein in handen. Dat is een heel hoge frequentie, dat is handig voor wifi, maar niet handig voor om een heel landelijk netwerk, want door elke boom wordt dat signaal tegengehouden. En nu heeft het een lager frequentiespectrum in handen, rond de 800 megahertz band. Dat is waar veel telefoon providers ook zitten. En dat signaal kan dus gemakkelijk door muren en bomen en andere obstakels heen. En die overname van dat spectrum door SpaceX AI ligt nu dan ter goedkeuring bij de communicatiewaakhond in de VS.
7: Ja.
15: Maar Elon Musk die is er al blij mee. Die noemt het op X een very big deal. Want SpaceX AI die is van plan om dus met Starlink Mobile de concurrentie aan te gaan met T-Mobile, met AT&T, met Verizon. En op hun beurt hebben zij dan vorige week wel nog een samenwerking aangekondigd. Want ook zij willen zo'n satellietnetwerk gaan gebruiken zonder SpaceX AI. En dan zelf daarmee gaan concurreren. Dit wordt echt een big deal de komende tijd in de VS. Hier gaat echt een beetje een soort oorlog tussen bedrijven.
7: Telecomoorlog, 2.0.
15: Dan die telecomoorlog.
7: 10 voor 10. De schaal van hebben. Je kwam met een helm op binnen.
15: Ja, ik heb een helmpje meegenomen.
7: Ik raad aan
15: om hem op te zetten. We gaan keihard scheuren. Hm. Maximaal 25 km per uur. Maar dit ding gaat hard op de eerste, of een van de eerste, legale e-steps in Nederland. Er zijn een heleboel regels omheen in Nederland, hè, om zo'n ding op de markt te brengen.
7: Wat zit erop?
15: Exact, ja. Nou, dat gaat Nout Broekhoff hier zo meteen ook om in de studio vertellen. Terwijl even jullie buiten met mij op een step staat. Wie wordt het?
7: Nou, zeg het maar.
16: Bas wijst naar mij. Maar wil jij? Jij mag. Maar je hebt toch een e-step?
7: Ik heb een e-step. Ik wil deze wel proberen. Ja.
15: Ja?
7: Ik ga zo circus
15: meteen naar buiten. Bas gaat erbuiten. Zonder helm, Bas. Ja, wat gaan we doen?
7: Met helm. Altijd. Okay. Altijd helm op, hè.
15: Ik ga foto's maken.
16: Zeker in Amsterdam hier.
7: Ik ben motorrijder. Ik doe alles veilig.
15: Nou, bijna dat is om 10 voor 10. Dus op,
7: ik vind het leuk, maar je staat op een ding met veel te kleine wieltjes.
15: Wat we ervan vinden, gaan we zo meteen.
7: Ja, daar ben ik benieuwd naar. Dankjewel, Stijn.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: Ja, Dylan Jezilius van Defensie noemt Rusland ineens de vijand. Is dat handig? Nou, de Russen zijn er niet zo blij mee. Hoe zit het met andere NAVO-landen? Wat zeggen die? Gaan we zo bespreken hier op BNR.
17: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
19: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
21: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
22: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat?
0: BeFrank vroeg het mensen op straat.
2: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, ik weet het niet, sorry.
0: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
21: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar fiverr.ai.
23: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
24: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
24: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
26: Thomas van Zijl.
27: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over Chocomel Geel en een gesprek met Claudia Helmer, CEO van Momentum Family Office, over vermogen klaarzetten voor de volgende generatie. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
29: In de BNR-app.
30: De Franse premier Le Cornu komt met een noodplan na scholierenprotesten en heel veel meer opties heeft hij niet. Zelensky zegt de VS wil Oekraïne niet helpen tegen Rusland. En de Nederlandse industrie boekt de grootste productiestijging in ruim 4 jaar tijd. Dit en meer nu allemaal in de BNR-app.
10: We gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Die weet dat het vrijdag is, maar klopt dat ook inderdaad? Is het rustig?
11: Als je het vergelijkt met andere ochtendspitsen, is het altijd relatief rustig op vrijdag. Maar door het regenachtige weer staat er toch wat meer file dan normaal op vrijdag. Zo'n 90 kilometer alles bij elkaar opgeteld. In Limburg loopt het vast omdat de A2 richting Maastricht voor een lang weekend dicht is bij Sint-Joost. Tussen Wessem en Sint-Joost staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier extra. En daarbij Sint-Joost loopt het ook vast op de A73 en op de N276 vanwege die afsluiting. Dan de A67, Venlo-Eindhoven, tussen Asten en Gelderop. Een half uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrijgegeven. En Flitsmeister meldt een camera op de A20 naar Hoek van Holland bij 22,5. En de A30, Barneveld-Ede bij 16,4.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Uit onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd en president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. Het gaat goed met de omzet van Nederlandse krantenuitgevers. Dat komt doordat steeds meer mensen willen betalen voor nieuws en dan in de meeste gevallen een digitaal abonnement afsluiten, zeggen onderzoekers. Abonnees kunnen artikelen lezen die achter een betaalmuur zitten en vooral ook luisteren naar podcasts. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de bondgenoten van SBS6. Dat versloeg concurrenten Kassa en Woeste Grond. De bondgenoten viel dubbel in de prijzen, want ook presentator Jan Versteeg won een award. Andere prijzen waren er voor onder andere actrice Annette Malherbe en tv-interieurstylist Daan Alverink. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14.
1: En dat was het ANP nieuws.
10: Nou, kijken we eventjes naar de beurzen. In Azië, de Nikkei eigenlijk onveranderd. De Hang Seng staat inmiddels op een plus van 1,5%. En de Kospi in een min van 2,6. Tientallen brancheorganisaties uit heel Europa die roepen op tot snelle actie van de Europese Unie. In totaal 44, die de verschillende sectoren als metaal, chemicaliën en noodonderdelen vertegenwoordigen. Die zeggen, EU moet alles inzetten om handelsmaatregelen op te leggen aan de Chinezen om zo banenverlies op ons continent tegen te gaan. Nou, dat is druk op de schouders van Eurocommissaris voor Handel Maros Sefcovic, die nu in Beijing zit, om daar te spreken met de handelsminister van China, Wang Bingbao. Volgens sinoloog Valerie Hoeks heeft China ook niets aan een escalatie, omdat wij een grote afzetmarkt zijn voor de Chinezen. Waar zouden ze dan zelf baat bij kunnen hebben?
3: Als bijvoorbeeld de discussie rondom de ASML-machines en het onderhoud van die machines en de reserveonderdelen die nu niet geleverd mogen worden, als die bijvoorbeeld op tafel komt. Hè?
10: Ja, alleen daar moeten de Amerikanen dan weer ja tegen zeggen. Even kijken naar de olies. Nou, Brent Crude op dit moment op een niveau van $103.01. Al het beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Jezus Rus, onze minister van Defensie, noemt Rusland de vijand. Zijn we daarmee de enige in Europa? Of denken andere NAVO-landen daar ook zo over? Hoor je zo op BNR.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
14: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
22: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
2: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
29: Nee, weet ik niet, sorry.
26: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
10: Goedemorgen, we zijn op de helft van deze ochtendspits. Het is 8:05, vrijdag 9 oktober 2026. Een beetje druilerige dag buiten, maar hier binnen schijnt de zon. Nina van der Dungen zit naast me.
16: Goedemorgen, Bas.
10: En er zit van alles in het vat. Wat gaan we doen?
16: Ja, een toch wel heel bizar nieuwsbericht vannacht. Maar het schijnt waar te zijn. Een executie van een voormalig psychiater in het Amerikaanse leger. Die wordt voor een vuurpeloton gezet, hè, dat weten we al. Dat wisten we sinds dinsdag. En die executie, en dat is nieuw, gaan ze livestreamen, heeft het Pentagon bekendgemaakt. Dus je kan op 3 december er lekker voor gaan zitten.
10: Ja.
16: En zien hoe iemand live wordt afgeknald. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in Amerika was in 1936.
10: Toen we nog geen social media hadden.
16: Nou, echt,
10: het is middeleeuws.
16: Ja, we gaan er zo meteen over praten. En we hebben het over restaurants. Want volgend jaar gaan de prijzen toch wel weer fors omhoog. Balen. En dat gaat toch ook wel ons gedrag in het restaurant, maar ook het gedrag van de restaurant zelf beïnvloeden.
10: We gaan eerst even naar Politiek Den Haag. Want minister Dylan Jezelgus die heeft het sinds gisteren in het kader van Rusland niet meer over de agressor.
32: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. In de verschillende tinten van de grijze zone tussen vrede en oorlog kleurt het palet in West-Europa steeds meer richting antraciet.
10: Ja, Rusland is dus de vijand. Nou, Russische ambassade wil meteen opheldering over die uitspraken van Jesse Gus. Dit kan gevolgen hebben. En volgens politiek journalist Leonard Ornstein is dit een stapje omhoog op de escalatieladder.
0: Ze is van het woord agressor naar vijand gegaan. En ja, dat is natuurlijk toch altijd een klein stapje richting oorlog. Wat niemand wil, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Maar ze heeft dat heel bewust gedaan. Er zijn ook wel aanleidingen voor.
10: Zei Leonard Ornstein. Bij ons Ron Keller, voormalig ambassadeur in onder meer Rusland. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas en Nina.
10: Ben je het eens met Leonard? Inderdaad, dit is een stapje omhoog op de escalatieladder.
1: Ja, dat is het. En de minister heeft daar, zelfs het voor, ze had een bredere tekst. Dus ze heeft, heeft dat ook voorbereid en ze heeft ook de context goed uitgelegd. Dus nee, dat is geen slip of the tongue. Nee. Dit is een bewuste keuze geweest van haar.
10: Ja, waarom juist nu?
1: Ja, dat is. Kijk, het aantal incidenten waar drones, hackaanvallen vanuit Rusland richting het Westen, ons deel van de wereld, neemt toe. We worden meer en meer bedreigd. We voelen ons meer en meer bedreigd. En ik kan me dus wel voorstellen dat we zeggen, ja, die vraag die is natuurlijk al een geruime tijd bij ons. Moeten we niet eens een keer wat harder optreden tegen Poetin? En ik denk dat in dat kader de minister heeft gezegd van ja, we moeten nu toch maar gewoon het beestje bij de naam noemen, het zo maar te zeggen. Dus ik begrijp die context wel. En ik begrijp, laten we eerlijk zijn, we zijn meer en meer zenuwachtig aan het worden. Maar de ironie is natuurlijk dat precies juist dat is wat Poetin wil. Ja. Hij probeert met die aanvallen, met die incidenten waarvan we nooit echt de vinger erop kunnen leggen, probeert hij ons onzeker te maken, uit elkaar te spelen als NAVO-landen. Discussies in landen over wat gaan we doen en wat gaan we niet doen. En hoe meer verdeeld we zijn, hoe minder steun we uiteindelijk aan Oekraïne gaan geven, hoopt Poetin. Ja. En hoe meer slagkracht hij aan het front daar heeft.
10: Ja, plus het feit, wat hij natuurlijk ook doet, is dat hij zegt, kijk eens, wie is nou de agressor? De NAVO beschuldigt ons van het zijn van vijand. En dat is, ja, dat is oorlogstaal.
1: Nou ja, dat is inderdaad de keerzijde van het geheel. En de verwarring werd groter gisteren toen minister Berends vervolgens zei in een ander debat, maar ja, goed, het feit dat we dat woord nu gaan gebruiken betekent niet dat er iets verandert. En dat is natuurlijk wel gek, want je zou verwachten als wij als Nederland gaan escaleren, dan verwacht je dat daar dus ook andere acties bij gaan horen. Ja. En dat is dus vreemd. Dus Berends trekt een beetje zich terug. Lijkt wel alsof hij erdoor verrast was. Maar goed, dat is een zaak binnen het kabinet.
10: Precies.
1: Maar wat veel belangrijker is eigenlijk, Bas, is dat, precies zoals je zegt, Poetin heeft, ook al in de tijd dat ik ambassadeur was, steeds gezegd, jullie zijn mij aan het aanvallen.
10: Ja.
1: Jullie beschouwen mij als de vijand.
10: Ja.
1: En ik moet dus wel terugslaan. Schiet. Ik moet dus wel Oekraïne binnenvallen.
10: Ja.
1: Dus dat vijandsbeeld is door hem steeds gecultiveerd als een rechtvaardiging voor de afschuwelijke oorlog die hij voert in Oekraïne.
10: Ja.
1: En wij hebben de afgelopen jaren, eigenlijk al 15 jaar, maar zeker de laatste 4,5 jaar dat die oorlog in Oekraïne echt woedt, hebben wij als NAVO, ook Nederland, heel bewust precies dat woord vijand vermeden. Omdat we niet willen toevoegen aan het beeld dat Poetin heeft, maar ook niet Poetin het alibi willen geven naar zijn bevolking toe. Zie je wel, wij zijn dus blijkbaar worden aangevallen. We moeten ons wel verdedigen.
10: Ja. Ja.
1: En het feit dat de Russische ambassade direct reageerde, binnen een paar minuten zou ik bijna zeggen, betekent dat ze eigenlijk handen wrijvend hebben zien zitten te wachten van, ah kijk,
10: ze doen het.
1: Daar hebben we eindelijk eens iets te pakken.
10: Ja. Ja,
1: dus dit gaat Poetin gebruiken binnenlands, vrees ik.
10: Ja, denk het ook.
1: Maakt het voor Oekraïne moeilijker. En wat ook ernstig is, Bas, is dat het lijkt erop dat dit niet afgestemd is met andere NAVO-landen.
10: Nou, dat was mijn volgende vraag. Dit zou je toch bijna wel verwachten, dat met andere NAVO-landen is overeengekomen.
1: Ja, je hebt gelijk. Dat zou je natuurlijk verwachten. Ja. Dit doe je natuurlijk samen. We hebben besloten om Oekraïne te steunen. Ja. Omdat Oekraïne een land is dat vrij en democratisch was en zomaar wordt aangevallen door een buurman. Dus steunen we, niet als NAVO, maar wel als NAVO-landen, steunen we Oekraïne.
10: Ja.
1: Daar moeten we ook reëel in zijn. Hè? Wie kaatst kan de bal verwachten. Dus natuurlijk komt er dan een tegenreactie vanuit Rusland. Maar het woord vijand hebben we steeds heel bewust vermeden.
10: Ja.
1: En ja, als je dat gaat gebruiken, Luiken zou je dus eerst verwachten dat er met Mark Rutte wordt gebeld en met andere hoofdsteden. Zullen we die stap gaan zetten? Misschien is dat gebeurd, maar dat kan ik niet beoordelen op dit moment. Maar het lijkt erop dat dit een alleingang is van Nederland. En dat is natuurlijk precies ook weer koren op de molen van Poetin.
10: Ja, want het eerder hebben we al uitgelegd. En de tweede is inderdaad die nu kan zeggen: kijk, die NAVO-landen die zijn allemaal niet op één lijn. De een vindt wel en de ander vindt niet. Dus, maar nu komt natuurlijk het cruciale verhaal. Wat gaat er in de komende dagen gebeuren? Zijn er meer NAVO-landen die deze woorden gaan steunen? Gebeurt dat niet? Wat dan met Jezilkus?
1: Nou, dat weet ik niet. Het is niet waarschijnlijk dat er nu een hele golf van vijandsuitspraken vanuit andere NAVO-landen komen. We hebben het immers niet voor niets steeds bewust vermeden. We willen niet Poetin dat alibi geven en versterken. We willen Poetin echt als agressor willen blijven. Ook naar de andere landen toe, de rest van de wereld toe. Dus ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat Poetin het wel gaat gebruiken. Hem kennende een beetje, het bevestigt voor hemzelf, heel persoonlijk, zie je wel dat ik word aangevallen. Hij heeft een keer tegen mij gezegd: Keller, waarom bestaat die NAVO toch nog steeds? Ben ik dan de vijand? En op dat moment ben ik ook al gezegd: nee, we zijn partners. En dan praat ik over 15 jaar geleden.
10: Ja.
1: Dus hij, voor hem persoonlijk bevestigt het dat hij gelijk had.
10: Ja.
1: En ten tweede, het zou zomaar kunnen dat hij dus nu dit als alibi gebruikt om mobilisatie, meer troepen op te roepen, om een schepje boven op te doen.
10: Ja.
1: Hij zal meer steun van zijn bevolking kunnen mobiliseren.
10: Ja.
1: Dat is slecht voor Oekraïne, slecht voor Europa, slecht voor Nederland.
10: Dankjewel, Ron Keller, voormalig ambassadeur in onder meer Rusland. Bijna 14 minuten over 8, we gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Nu een ongeluk bij Arnhem op de A12, doe ik zomaar een gokje.
11: Nee, de N325.
10: Dat had ook
11: precies. Ja. Vanuit Nijmegen richting Arnhem heb je tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek nu 40 minuten vertraging door dat ongeluk. Er staat 4 kilometer file. Flitsmeister meldt dan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 7,3. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
8: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
15: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
7: Ja,
15: dit is wel een... Nee.
17: Een executie voor een vuurpeloton. Live streamen. Oftewel voor de hele wereld om gezellig mee te kijken. Dit is serieus het plan van de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Heeft hij vannacht bekendgemaakt. En de man die hij daarvoor op het oog heeft, die heeft in 2009 13 soldaten doodgeschoten op een luchtmachtbasis in Fort Hood in Texas. En deze man zal dan dus op 3 december publiekelijk geëxecuteerd worden voor iedereen online te bekijken. Jan Posma, onze man in de States, die noemt het een bizarre situatie en een waarin Hegseth heel duidelijk kiest voor symboliek.
18: Minister Hegseth die zei eerst in een interview: we zorgen dat mensen het kunnen zien. Het wordt een openbare executie. Dat is al vrij uitzonderlijk. Hij zei van ja, mensen moeten kunnen zien dat dit soort acties wat deze man gedaan heeft, dat het ook gevolgen heeft. Daarna kwam nog de mededeling van het Pentagon, dus dat het gelivestreamd zal worden. Dat de invulling is van een openbare executie. Verdere details hebben we nog niet. Die zullen nog volgen, zei het Pentagon. Wat we wel weten, want dat heeft Hegseth ook gezegd. Die executie staat voor 3 december gepland. En Hegseth zei, het moet op een donderdag om 1 uur. Want dat was ook toen deze man zijn daad beging. En het zal dus ook op de militaire basis zijn waar die man zijn daad beging. Dus Hegseth die plaatst er hele duidelijke symboliek in.
10: En die meneer die dit gedaan heeft, die Nidal Hassan, die heeft inderdaad in koele bloeden 13 mensen doodgeschoten destijds. Wat waren de omstandigheden? Heel kort, wat is er gebeurd daar?
18: Ja, hij is een Amerikaan van Palestijnse afkomst. Hij was een psychiater in het leger, op die basis dus ook. En in 2009, toen heeft hij 13 mensen doodgeschoten. Hij heeft toen ook, dat heeft ook tot 30 gewonden geleid. Dus dat was echt een bloedbad toen. Dat waren allemaal militairen die uitgezonden zouden worden naar Afghanistan. En ja, hij riep daarbij een islamitische kreet. Dus dat is duidelijk wat zijn gedachte hierbij was. Meteen opgepakt, zit sindsdien dus al vast en wacht op zijn straf.
10: Ja, en nu wordt die straf dan voltrokken, de doodstraf met een vuurpeloton. Hoe uitzonderlijk is dat? Want dat is in jaren niet gebeurd.
18: Ja, weet je, echt alles hieraan is eigenlijk uitzonderlijk. De laatste keer dat een militair ter dood werd gebracht was in 1961. Dat was een ophanging in Amerika, dus in 1961. De laatste keer dat een militair voor het vuurpeloton kwam in de VS, dat was in 1945, dus moeten we nog verder terug. En de laatste openbare executie in Amerika was in 1936. Dat geeft wel aan hoe uitzonderlijk dit is. Dat laat ook iets open, namelijk van, ja, er zou ook nog iets tegen gedaan kunnen worden. Militaire experts hier zeggen dat er nog mogelijkheden zijn om in beroep te gaan, waarschijnlijk. Dus het zou ook nog zomaar kunnen dat hier nog een juridische procedure achterweg komt. En dat het misschien wel een hele andere datum wordt, of nog een heel juridisch steekspel wordt.
10: En is dit gewoon, ik vraag me af, hoe wordt hierop gereageerd in Amerika? Vinden Amerikanen dit wel oké? Hoe moeten we dat zien?
18: Nou, nee, ja, er zijn hier mensen die heel erg voor de doodstraf zijn. Dat is denk ik ook waar Hek zit en waar ook de Trump-regering. Trump heeft ook toestemming gegeven voor deze executie, waar die op inspelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie nog niet veel officiële reacties. Ook niet van mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat iedereen toch ook even denkt van, wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja. Wat ik wel opvallend vond, in ieder geval één politieke reactie, een democratische senator, Chris Murphy, die hoorde het live op televisie. Die zei meteen, that's disgusting. Die was echt verbijsterd dat dit kon gebeuren. En je weet al, dit wordt een gigantische, grote nationale discussie. Want dit komt op het moment dat er al een enorme discussie is geweest over de doodstraf. Na die mislukte injectie op Christa Pike in Tennessee. Hè, wat zo helemaal verkeerd liep. En nu komt dit dan eroverheen. En ik zie nu al hoogleraren, andere doodstrafexperts die discussiëren van, is dit nou een goed idee? En dan hoor je bijvoorbeeld kritiek. Hè? Dit is een politiek spektakel. Mensen denken dan ook, we zitten vlak voor die verkiezingen. Ja. Heeft dat er dan mee te maken? Maar ik hoorde ook al iemand zeggen, ja, dit is eigenlijk een heel goed idee, want dan kunnen mensen zien hoe vreselijk die doodstraf is en wat voor ongelooflijk circus dat is. Dus dat zou dan zomaar een soort positieve kant kunnen zijn aan dit verder, ja, toch bizarre verhaal.
10: Nou, dat kan je stellen. Jan Polsma zei dat, onze man in Amerika. En dan is het bijna 9:10. De situatie in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen, die krijgen we terug op ons bord. In het restaurant namelijk. Hoe zit dat?
17: Ja, een restaurantbezoek gaat volgend jaar waarschijnlijk een behoorlijk stukje duurder worden. Naar schatting stijgt de rekening met bijna 5%. Dat verwacht althans Food Service Instituut Nederland. En ja, als je daar meer voor moet gaan betalen, dan verandert toch ook wel het gedrag van de gasten in het restaurant. Maar ook van de restaurants zelf. En de reden daarvan laat zich raden. De energiecrisis sijpelt natuurlijk door in het hele restaurantwezen. Horecatrendwatcher Gijsbrecht Brouwer die vertelt dat energie alles raakt wat te maken heeft met het runnen van restaurant, van de transport tot aan de kunstmestprijzen.
3: Veel bedrijven in de wereld van eten en drinken hebben geleerd van bijvoorbeeld corona, dus die hebben lange contracten gesloten. Maar ja, als zo'n crisis dan vervolgens 8 maanden duurt en eigenlijk nog geen uitzicht is op dat het eindigt, ja, dan lopen die contracten ook af. Dan loopt het toch ons eten in.
17: Ja, precies. Dus dat betekent gewoon marges verkleinen en duurdere we, gewoon een hogere rekening voor de klant uiteindelijk. We lezen dus dat dit wel wat gaat doen met het gedrag van de gast, maar ook van de restaurant zelf. Nou, de gast, om daar maar eens mee te beginnen. Blijven we weg, denkt u? Of gaan we minder vaak?
3: Nee, wat je zag in de laatste keer dat uit eten gaan echt flink duurder werd, was de grote financiële crisis. En toen stopten veel mensen er echt mee. En was uit eten gaan ook nog iets bijzonderders dan dat het nu is. Het is nu zo normaal. En wij vinden met z'n allen zo, ja, we zijn er zo verslaafd aan of zo gek op, dat we het wel blijven doen. Maar je ziet wel, hè, wat ze dan trading down noemen, vaker dan trading out. Dus wat je zal zien, is dat mensen misschien een keertje minder gaan. Dat hoor je veel. Mm-hmm. En dat ze misschien een dessertje laten staan. Of toch even zeggen van, zullen we het hoofdgerecht delen samen? Dus ja, de totale bon in een restaurant wordt dan minder. In de maand komen er minder mensen langs. Maar dezelfde mensen gaan nog wel.
17: Ja, precies. Maar inderdaad geen aperitief of geen dessert, dat soort dingen.
10: Of pizza in plaats van 3 sterren.
17: Ja, dat kan ook. Ja,
3: die opties er ook.
17: Ja, downsizen. En wat betekent dat voor de restaurants? Hoe gaan die, want die gaan dus ook het gedrag aanpassen. Wat kunnen die doen om hierop in te spelen?
3: Ja, dit is wel een hele lastige, want eigenlijk zitten ze een beetje gevangen. Want ze moeten natuurlijk, er wordt gezegd van pak die marge is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar als je dat hele percentage van 7% wat verwacht wordt aan bijvoorbeeld eten voor volgend jaar pakt, ja, dan jaag je ook je klanten weg en je gasten weg in dit geval. En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je in een vaak soort spiraal dat het steeds lastiger wordt om de business te blijven runnen. Dus wat je nu ziet is dat er heel erg gezocht wordt naar opties om juist niet die prijs te moeten verhogen. Ja. Dus dan gaat het over, dan wordt er gewoon ouderwetse economische trucjes uitgehaald. Marges proberen te besparen, AI inzetten, samenwerkingen, opschalen, dat soort dingen allemaal.
17: Ja, en je ziet het nu ook al vooral in het luxere segment. Hè? Ook sterrenrestaurants die ook echt wel moeite hebben om de tent vol te krijgen.
3: Ja, weet je wat het is? Kijk, het zijn percentuele groeien, is het, hè? Toename. En op een pizza, om maar even bij Bas te blijven, is dat hè? Dan gaat hij van 12 naar, doe er een beetje bij. Komt er 4 keer 12 cent bij. Ja. Maar ja, op een rekening van 200 euro of 300 euro... is dat ineens echt geld. Ja, precies.
10: Heb je ineens een pizza cadeau? Ja.
17: Nou ja, er zijn ook hele goede pizza-restaurants tegenwoordig. Zeker. Dus wat dat betreft is daar... U zegt eigenlijk, die zitten dan misschien nog het minst in de gevarenzone. En juist die hoge segmententen, die gaan het toch wel steeds zwaarder krijgen dan.
3: Ja, nou, dat is dus niet per se waar. Want
17: als je
3: wat zie aanpast, je,
17: hè,
3: dat, ja. Nou ja, dat is één. En ten tweede hebben we ook in Nederland steeds meer last, of ja, het is er eenmaal zo, van een K-shaped economy, hè, zoals ze dat noemen in Amerika. Dus er zitten een aantal mensen die bovenaan zitten, die het geld toch wel hebben. Ja. En dus als jij je op de absolute top richt, en dat is natuurlijk maar een klein percentage als het om restaurants gaat, maar die zijn er zeker, dan weet je eigenlijk. En als jij gewoon een goedlopende zaak hebt waar je mensen met een blij gezicht naar buiten stuurt, en die zijn er echt tientallen, zo niet honderden. Ja, dan blijf je wel vol zitten. Dus het is echt niet per se slecht nieuws voor iedereen.
17: Nee.
3: Maar ja, over de hele linie wel gaat het pijn doen.
17: En dat zei Gijsbrecht Brouwer, trendwatcher en oprichter van online platform De Buik.
10: En nog even naar deze. Als je Adidas zegt, zeg je?
17: 3 strepen.
10: Precies, 3 strepen. Nou, dat Duitse merk doet er alles aan om dat te vuur en te zwaard te beschermen. Lees bij de BBC. Want Adidas klaagt nu White Fox aan. Dat is een Australisch kledinglabel. En het verkoopt kleding met 4 strepen. En Adidas zegt, ja, dat lijkt wel heel veel op ons merk. Volgens Adidas zijn de ontwerpen van White Fox substantieel identiek aan, of anderzijds misleidend vergelijkbaar met sportmerk Adidas. Het zou ervoor kunnen zorgen dat Australiërs denken dat Adidas banden heeft met White Fox. Maar sinds maart heeft Adidas White Fox herhaaldelijk verzocht te stoppen met verkoop en promotie van de kleding. Maar het bedrijf uit Sydney weigert in alle toonaarden. Ze zeggen, er is geen sprake van inbreuk op merkenrecht. Er is nog geen formeel verweer ingediend. Maar de advocaten gaan waarschijnlijk aanvoeren dat andere bekende Australische merken kleding verkopen met vergelijkbare strepen. Dan gaat het om Cotton On, Sportscraft, Glassons. De advocaten van Adidas vinden dat White Fox de intentie had om te profiteren van onze reputatie. Naar verwachting zal er begin volgend jaar een proces van 3 tot 4 dagen plaatsvinden.
17: Zo en
10: daarna,
17: lang?
10: Daarna gaat er een streep door. Ja, dat zeg ik. Dan gaan we straks allerlei hele leuke dingen doen. Waarvan ik geen idee heb wat, maar dat ga je ongetwijfeld van ons horen. Ja, nou ja, de verrassing is het niet, want we krijgen uiteraard de kick op de week. Het was een mooie politieke week. Ja, ik denk ineens natuurlijk, ja, 8:30. Zometeen politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
5: De los van de dames van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
4: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
12: Nederland.
4: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
19: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
4: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
20: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
22: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
14: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
24: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat?
25: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. BNR
4: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Maar het blijft toch nog steeds een relatief rustige ochtendspits als je het vergelijkt met de andere werkdagen van de week. 100 kilometer staat er bij elkaar opgeteld. Na 2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost heb je een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De A2 richting Maastricht is bij Sint-Joost het hele weekend dicht. En dat merk je ook op de A73 in de richting van Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht heb je 10 minuten vertraging. Dan staat het helemaal vast bij Arnhem op de N325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek heb je minstens 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt de camera op de A7 Heerenveen-Groningen bij 169,9. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 30,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Het onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd en president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. Het gaat goed met de omzet van Nederlandse krantenuitgevers. Dat komt omdat steeds meer mensen willen betalen voor nieuws en dan in de meeste gevallen een digitaal abonnement afsluiten, zeggen onderzoekers. Abonnees kunnen artikelen lezen die achter een betaalmuur zitten en vooral ook luisteren naar podcasts. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de bondgenoten van SBS6. Dat versloeg concurrenten Kassa en Woeste Grond. De bondgenoten viel dubbel in de prijzen, want ook presentator Jan Versteeg won een award. Andere prijzen waren er voor onder andere actrice Annette Malherbe en tv-interieurstylist Daan Alverink. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
7: En hij zit al bij ons in de studio, hoor. Politiek verslaggever Giel Jurens, om een terugblikje op de afgelopen politieke week met ons door te nemen. Te kijken op de week. Het was met weekje wel. Zo meteen. Michiel.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt.

0: voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
2: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
3: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
4: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: 8:54. Goedemorgen. Het is vrijdag 9 oktober 2026. Buiten, ja, is het een beetje zoals mijn haar, grijs. Nina van der Neu, wat gaan we doen?
7: Goedemorgen, we gaan het uiteraard zo meteen hebben over politiek met Michiel. Ga vooruitblikken op de opening van de beurs om 9 uur. En Nout komt praten, onder andere over dat Tesla nu echt gaat kappen met de term full self-driving.
6: Ja, ja.
7: Het moet eruit, de hele term, het mag niet meer.
6: Ja, dat hebben de Duitsers hebben dat bewerkstelligd, hè?
7: Ja.
6: Assisted driving wordt het.
7: En zei jij niet altijd, autonoom is een droom.
6: Ja.
7: Ja, bij deze.
6: Blijft het ook. Het is 8:30 op vrijdag. Tijd om de politieke week te bespreken. Een week met veel woorden, maar nog vrij weinig daden. En ondertussen wordt de bewegingsruimte van het minderheidskabinet steeds kleiner.
8: Wat we tot nu toe zien is eerlijk gezegd een waardeloze vertoning.
9: Ik hoop dat de BBB-fractie het belastingplan op zijn merites wil beoordelen.
10: Met de stikstofbrief die nu op tafel ligt kan de BBB niet akkoord gaan.
9: De brief, ja, die is verstuurd voor de zomer. Dat is het staande kabinetsbeleid. Die brief wordt niet ingetrokken.
11: Dus ja, rechts is op dit moment in de Senaat onhoudbaar.
12: Ja, ik vind taart altijd lekker. Dat is een slecht onderdeel van mijn gedrag.
6: Vergevers en vergenemers praten vandaag in het Katshuis met het kabinet over een nieuw te sluiten sociaal akkoord.
12: Ja, ik denk dat het fijn is dat we weer in dit stadium zitten en dat we met elkaar het gesprek aan gaan.
13: Ik denk dat iedereen weet dat we op dit moment heel veel mensen hebben die met verzuim te maken hebben. Heel veel bedrijven hebben last van loondoorbetaling bij ziekte.
14: Het vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen.
15: Kan de staatssecretaris hier klip en klaar aangeven wat zijn nou de gevolgen van überhaupt deze nieuwe boekstriewet, maar zeker de route met de novellen?
16: Het is evident dat de voorgestelde route, dus via die novellen, dat dat een route is die hobbelig zal zijn.
6: Ja, en zo ligt het nog steeds. Geen begroting. Met volledige steun.
7: Nee.
6: Zo zijn er allemaal dingen die nog niet geregeld zijn, inderdaad. En de bewegingsruimte wordt steeds kleiner. Als laatste hoorde je Elko Ehrenberg. Dat is de andere Elko, staatssecretaris van Financiën.
17: Elko 2.
6: Elko 2, ja. Bij ons politiek verslaggever. Jurjens 1, Michiel bijgenaamd. Michiel, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
6: Even dan beginnen met gisteren, toen onze defensieminister Dylan Jezilgus haar uitspraak deed dat Rusland niet langer de agressor is, maar de vijand. Dat ook toelichten. Kennelijk uitgeschreven, geen slip op de tong. Waarom deed ze dat, denk je?
17: Ja, dat is wel opvallend, hè? Dat ze dat deed. Niet langer de agressor, maar de vijand. De afgelopen dagen werd er in de Tweede Kamer gepraat over de begroting van het ministerie van Defensie. Een ministerie waar veel meer geld naartoe is gegaan de afgelopen jaren. En waar de komende jaren steeds meer geld bij zal komen. De voorganger van Dylan Jezilgus als minister van Defensie, dat was Ruben Brekelmans. Nu fractievoorzitter van de VVD. Ook hij, iemand die zich sterk profileerde op de steun aan Oekraïne. Dat die onvoorwaardelijk zou moeten zijn en zou moeten doorgaan. Ook als het gaat om Nederland veilig houden tegen Russische dreiging, daar bovenop zitten, dat is ook iets wat Jezilgus zich toe wil eigenen.
6: Ja.
17: Maar wat je wel ziet, inderdaad niet meer de agressor, maar de vijand, dat levert direct stevige reacties op. Ook vanuit de Russische ambassade zelf gisteren.
6: Ja, die zullen meteen zeggen, kijk, inderdaad, nou, zie je wel, we hebben dat al gezegd, NAVO staat tegenover ons, we zien ons als een vijand.
17: Ja, en wat je zegt ook, Bas, in inderdaad geen slip of the tongue.
6: Bewust, hè?
17: Dit soort zaken, hier wordt goed over nagedacht. Dit vloept er niet zomaar uit.
6: Afgestemd met andere NAVO-landen. Ik sprak Ron Keller, oud-ambassadeur van Nederland en Rusland. Die zegt, nee hoor, het is niet afgestemd. Dit doet Nederland, gewoon à titre personeel, voorlopig geen afstemming. Is dat handig? Nee.
17: Wat ook wel weer opvallend is hierbij. We hebben een minister van Buitenlandse Zaken in Nederland.
6: Ja.
17: Dat is niet Dylan Jesselgus van de VVD. Dat is Tom Berendsen van het CDA. En dat hoor je al wel eens vaker, hè, de laatste maanden. Het wordt wel eens gekscherend gezegd. Wie is nou eigenlijk de minister van Buitenlandse Zaken in dit land?
6: Ja.
17: En hier opnieuw Berendsen, die ook niet wist van tevoren dat Jesselgus dit zou zeggen. En uiteindelijk zich daar dan toch maar wel bij aansloot.
6: Invoegd, ja.
17: Ook inderdaad zegt, ja, Rusland is de vijand. En ja, hij moet ook wel, want als Dylan Jesselgus, de defensieminister, dit zegt, dan zegt daarmee het hele kabinet dit. Het kabinet spreekt met één mond.
6: Ja.
17: Dus,
7: nou, wat gaat Jette hiervan vinden?
17: Ja, straks de ministerraad op het ministerie van Algemene Zaken. Uiteindelijk, Jette geeft iedere vrijdagmiddag zijn persconferentie ook. Uiteindelijk, Jesselgus zei dat gisteren ook al, en Jette zal het ook gaan zeggen, dat dit voor het beleid wat Nederland voert niet veel uitmaakt. Dat niet is veranderd na gisteren. Maar goed, in de diplomatieke wereld, dat is wel duidelijk.
6: Ja.
17: De vijand is echt iets heel anders dan de agressor.
6: Zeker. Even naar het andere, want er zijn nog andere kleine hekkelpuntjes waar we het over moeten hebben. Er had nu zo'n beetje een nieuw plan moeten liggen om de overgang naar de vermogenswinstbelasting financieel te dekken. Daar was een mooie, krijg je een soort Haarlemmerdijkje gevonden door Elko Heijnen met een ander wegboeken van de Bramar. Maar dat is de Kamer toch niet helemaal blij mee geworden. Dus, hoe staat het er nu voor?
17: Nou, zoals we wel vaker horen, ook de afgelopen maanden, er is meer tijd nodig voor dat nieuwe plan om inderdaad die overgang naar de vermogenswinstbelasting vanaf 2028 om die financieel te dekken. Een half miljard zo ongeveer moest van de kleine spaarder komen. Dat was zo in het eerste plan, zoals we dat halverwege vorige week hoorden. Het zou erop neerkomen dat je volgend jaar in het tussenjaar richting die vermogenswinstbelasting in 2027 al vanaf €30.000 spaargeld en beleggingen aangeslagen zou worden. Vanaf 2028 wordt er dan echt gekeken naar rendement. Nou, bij €1.000 rendement zou je al aan de beurt zijn.
6: Ja.
17: Heijnen vond dat redelijk in zijn hyperfocus, zo legde hij het uit. Nou, de Kamer vond dat niet redelijk. Heijnen werd teruggefloten en gaf aan samen met staatssecretaris Ilko Ehrenberg, nou, dan gaat er opnieuw gepuzzeld worden. Het idee was om daar nu zo ongeveer mee klaar te zijn. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Het gaat dus alweer richting het einde van de maand dat er een nieuw plan ligt voor die aanpassing.
6: Ja, en toch, die puzzel is ingewikkeld. Dat weten we ook, omdat er gewoon verdeeldheid is in het kabinet tussen die partijen. Met name aan de ene kant de VVD en aan de andere kant CDA en D66. Hè?
17: Ja, dat komt hier ook weer terug.
6: Ja.
17: In augustus, toen we richting Prinsjesdag en de begroting aan het werken waren, was het kabinet al dagen bezig met de rekening van de nieuwe invulling van box 3. Nou, toen werd het nog geparkeerd. Nou, nu dan toch het plan om vanaf 2028 naar die vermogenswinstbelasting te gaan. Ook als gebaar richting de rechtse oppositie om die aan boord te krijgen. Maar ja, dan gaat er dus tijdelijk minder geld de schatkist in. Dat gaat om miljarden. Wie gaat dat betalen? Op die vraag loopt het nog steeds vast. En je zei het zelf ook al, Bas, de coalitie is dan verdeeld. Dat werd deze week weer duidelijk door een motie van de ChristenUnie. Pieter Grimwis, heel slim Kamerlid van die partij, die zelf maar op zoek was gegaan naar dekking, zelf met een mogelijke oplossing was gekomen. Die motie vraagt aan het kabinet, kijk ook naar papieren schenkingen.
6: Ja.
17: Slimme manier, slimme constructie. Ik zal het nu kort houden, maar om uiteindelijk veel minder erfbelasting te moeten betalen als je iets aan je kinderen na wil laten. Dat voorstel van de ChristenUnie haalde een Kamermeerderheid, dankzij D66 en het CDA. Maar de VVD van minister Heijnen stemde tegen die motie. En dat legt dan weer bloot, het was niet afgestemd binnen de coalitiepartijen, dat legt dan weer bloot hoe verdeeld de coalitie hierover is. En als je dan de andere coalitiepartijen spreekt, CDA, maar ook zeker D66, ja, daar hoor je dan ook wel gezegd worden, ja, de VVD met zoveel heilige huisjes, zoveel veel piketpaaltjes neergezet. Laat ze het nu ook maar zelf oplossen. Wij gaan hen hier nu niet uit de wind houden.
6: Nee, en dat zal de VVD zich ook afvragen. En ook zullen ze kijken naar wat ze nog uit dit kabinet halen. Het is onrustig in die partij, hè?
17: Ja, dat blijft het. Er is vanavond in Veghel een besloten bijeenkomst. Daar gaat de landelijke partijtop dan in gesprek met de regionale afdelingen. Ja. Waar het dus onrustig is en waar met onrust naar de partijtop gekeken wordt. De VVD zal hierover zeggen, nou, wij zijn een partij waar we altijd in gesprek zijn met elkaar. En kritiek, dat is prima, dat is mogelijk. Maar dit heeft wel een ander karakter wat daar vanavond gaat gebeuren. Ook het feit dat het besloten is, dat niemand daarbij mag zijn. Eind vorige week zagen we een historisch lage score voor de VVD in een peiling van Maurice de Hond. Nou, dat is dan één peiling. En ook dan is vaak de reflex in Den Haag, ja, wij kijken niet naar peilingen, dat zijn dagkoersen. Maar goed, die bijeenkomst is er wel vanavond. We zagen Dylan Jesselgus woensdagavond bij Vandaag Insight aan tafel zitten in een poging om te vertellen wat de VVD allemaal wel zou binnenhalen. En dat het vooral een beeld is dat het allemaal linksaf zou slaan. Dat allemaal wel meevalt. Maandag is in de Eerste Kamer het eerste debat over het belastingplan. Het onderdeel van de miljoenennota waarin het over de inkomsten gaat. Waarin eigenlijk alles bij elkaar komt. Het is ook wel zo dat Eelco Heijnen, de minister van Financiën, en ook Eelco Ehrenberg de afgelopen dagen weer een rondje hebben gemaakt langs oppositiepartijen. Ditmaal zonder allerlei camera's en fotografen uit te nodigen. Ja. Dus iets meer in de luwte.
6: In de luwte, ja.
17: Maar goed, we hebben ook gezien voor de schermen de algemene politieke beschouwingen, maar dan in de Eerste Kamer, waar de BBB aangaf, belangrijk met 11 zetels in de Senaat, wij gaan dat belastingplan niet steunen zolang deze stikstofplannen op tafel liggen. Nou, het kabinet gaat die niet afzwakken, waardoor de enige logische route op dit moment die over links is, zeker in de Eerste Kamer.
6: Ja.
17: En wat ook wel interessant is, voor de schermen hoor je VVD ook bewindspersonen zeggen, ja, als die rechtse partijen het belastingplan nou echt gaan tegenhouden, als de soep echt zo heet gegeten wordt als die opgediend wordt, als rechts niet alleen blaft, maar ook bijt, ja, dan komt er ook geen accijnsverlaging volgend jaar, dan komt er ook geen lagere vliegbelasting volgend jaar. Willen zij dat op hun geweten hebben?
6: Precies.
17: Dus dat is opvallend, hoe je dat vanuit VVD bewindspersonen ook hoort.
6: Dan hoorden we net in de compilatie nog heel eventjes Hans Spekman en het taart gebeuren. Er was woensdag een en al positiviteit in de rond het Katshuis. Er werd gepraat in de polder. Het was de eerste dag, eigenlijk de inleidende beschieting. Maar er staat één, ja, toch één vieze rotte taart boven het hele verhaal. Dat is voor de ondernemer het doorbetalen bij ziekte van 2 jaar loon. En daar wil links niet aan tornen.
17: Nee, het was de eerste keer in ruim een half jaar dat er gepraat werd. Nou, daar was men al heel vrolijk over en blij. We zijn weer in gesprek met elkaar. Woensdag was nog een prachtige nazomerdag.
6: Ja.
17: Iedereen happy. Nou, sinds gisteren is het guur en koud en regenachtig. Mm. Misschien is dat ook wel een symbool voor
6: voor wat er gebeuren gaat.
17: Hoe dit nu verder gaat. Woensdag nog zonneschijn en blijheid. Maar de komende maanden, dat gaat gewoon heel lastig worden. Mm. Zo'n sociaal akkoord sluiten, dat wordt heel ingewikkeld. Ja. Werkgevers, inderdaad, Bas, je zegt het, die zeggen, doe iets aan die 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte. Het kabinet dat die problemen ook ziet en erkent, daar misschien echt wel wat mee wil. Maar ja, de bonden en ook de linkse partijen, die voelen zich gesterkt. Die hebben het momentum geslaagd verzet tegen die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dus die zullen niet zo gauw gaan bewegen. Dus nou, ga ik toch met een cliché afsluiten. Toch een hete herfst.
6: Dankjewel. Politiek verslaggever Michiel Jurits. We hadden Dennis Mooij van de ANWB. Ja, Dennis, Arnhem staat weer vast.
18: Jazeker, want op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek doe je er bijna een uur langer over. De weg is dicht, verkeer dat daar in de rij staat wordt lokaal omgeleid. Maar als je vanuit Nijmegen naar Arnhem wil, kan je het beste omrijden via de A50 en de A12. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. En op de A27 Almere-Utrecht bij 112,3.
19: Blik op de beurs.
6: Nog een kwartiertje open de beurs en deuren, dus kijken we vooruit met Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas.
6: Nou, wat zegt de future?
20: Ja, de future die geeft voor 9 uur een hele kleine plus aan. Een kleine plus 0,1. Mm-hmm. Dat zou heel mooi zijn, hè, want we waren gisteren ook een van de enige beurzen die met 0,3% net in het groen gesloten waren. Ja. Dat hadden we vooral te danken aan de 3,5% stijging van Shell en het koersverlies van Besi. Die waren in 3 dagen zo'n beetje 15% kwijt. En beleggers dachten van, daar kan wel eens een keer de rit naar boven ingezet worden. Dus die pluste gisteren 2,4. En dat heeft samen geholpen tot een positieve slot gisteren.
6: Ja. Nou, als we kijken naar vandaag, wat gaat vandaag mee een beetje bewegen, denk je?
20: Ja, het wordt vandaag een hele rustige dag. We kunnen wel nog even kijken naar ING vandaag. RBC die heeft het koersdoel daar verhoogd met 3% van 32 naar 33 euro. Nou, de koers van ING is gisteren al min 2,7% gedaald. Maar wellicht gaat dat veranderen, want ook UBS die heeft het koersdoel gisteren al verhoogd. Maar misschien hebben beleggers dat in alle hectiek over het hoofd gezien. En zij hebben het koersdoel naar 38 euro verhoogd met behoud van het koopadvies. Eind oktober komen de cijfers en zij denken echt dat de bank onze beleggers gaat verrassen. Zij verwachten 13% meer winst voor belasting. Ook dat ING nog voor 1 miljard eigen aandelen gaat inkopen. En ze zien natuurlijk een stijging van de commerciële rentebaat. Dus wie weet gaat dat vandaag in Amsterdam nog een beetje voor beweging zorgen.
6: Duidelijk. Heel kort nog even, Nadia, naar cijfers in Nederland macro. Want onze industrie heeft het hartstikke goed gedaan. In augustus gewoon tegen alle weerwind in 12% erbij geplust. Keurig netjes.
20: Ja, dat is echt de grootste maandelijkse stijging in ruim 4 jaar. 12% is echt wel aanzienlijk. En dat zien we vooral bij de groei van bedrijven die actief zijn in de machineproductie. Zij produceerden 45% meer dan vorig jaar. En juist in de chemie en de rubber, daar zagen we een lichte daling. Maar ook het producentenvertrouwen van de industrie steeg naar 4,2% in september. Dus ja, we zijn toch wat positief gestemd vanwege al deze bedrijvigheid.
6: Dankjewel. Nadia Bloesi van Bloesi en Verbund Vermogensbeheer.
0: Auto-update.
6: Nou, Broekhoff van de Nationale. Goedemorgen,
21: goedemorgen, Bas en Nina.
6: En je stuurde een prachtig mooi fotootje, want een voorscherm van de website van Tesla, waarop staat nu te boeken assisted driving.
21: Ja. Waar is full self-driving gebleven?
6: Weg.
21: Ja, het is definitief. Het is geschrapt in heel Europa. Ja, het kan snel gaan, hè. Full self-driving is nu Tesla assisted driving. De website is al aangepast. Ik weet niet of het ook al in de auto's is aangepast, maar dat kan binnen een software-update.
6: Ja, hoor.
21: We hebben het er woensdag over gehad, hè. Toen kwam het bericht naar buiten. Ja, Duitsland
6: wil niet met full self-driving, precies.
21: Precies, vindt het misleidend. Eigenlijk wat wij al jaren roepen. Maar naar ons wordt niet geluisterd.
6: Nou, autonoom is een droom, hè. Ja, het staat dan alleen niet op de site, maar toch.
21: Nee, dat klopt. Nee, en het is dus gebeurt. Het is nodig om Duitsland mee te krijgen in die belangrijke stem die zij hebben in de toelating van Tesla. Ik wil weer full self-driving zeggen. Nee, het is natuurlijk nu Tesla Assist Driving in Europa, zodat het Europees breed toegelaten kan worden.
22: Gewoon een juridisch ding, toch? Gewoon dat hele full self-driving, dat is allemaal juridisch heel moeilijk dicht te regelen. We noemen het assisted.
21: Nou ja, juridisch, het wordt al gewoon, het werd gebruikt. Weet je, de RDW had het goedgekeurd.
6: Precies, Nederland had het goedgekeurd.
21: Ja, dus dit is echt een aanpassing omdat Duitsland het wil en omdat Duitsland een belangrijke stem in die meerderheid in de EU heeft om het erdoor te krijgen. Dus en op zijn vroegst wordt daar dan in december over gestemd in Europa. En waarom speelt het nu allemaal deze week? Die stemming zou eigenlijk dinsdag plaatsvinden, maar dat is niet doorgegaan. Dus er zijn wel gesprekken geweest en dit is daaruit gekomen.
6: Mooi. Daar komt er vrijwel zeker een nieuwe Audi A8. Hè? Dat is die supercar van Audi.
21: Nee, dat is de R8. Dit is,
6: oh, dat is de R8. A8.
21: Dit is de luxe limo. Limo. Lekker nee, achterin gaan zitten, hè? Weet je wel.
6: Die gaan ze niet zelf bouwen.
21: Ja, het hing al even. Het hing nog boven de markt. De huidige A8 gaat uit productie. Kun je in Nederland ook niet meer bestellen. Maar er komt er dan een opvolger? Er waren grote vraagtekens, maar het lijkt nu dus echt bevestigd. Er is een belangrijke bijeenkomst gisteren geweest in de Audi-fabriek van Neckarsulm. De toekomst van die locatie staat ter discussie. En verschillende Duitse media melden nu dat de Audi A8 daar in de toekomst niet meer gebouwd gaat worden. Dat dat nu bekend is geworden en dat het model wordt verplaatst naar Porsche in Leipzig. Daar rolt de Panamera van de band. Ja. Daar gaat die A8 dan in de toekomst techniek mee delen op het MSB-platform. Kortom, ja, er komt een nieuwe Audi A8. Maar
6: niet Porsche. Niet meer Urm gebouwd, maar Porsche bouwt hem.
21: Porsche gaat hem bouwen.
6: We hebben namelijk wel wat bedrijfscapaciteit over.
21: Ja, dat ook.
6: Ja.
21: En ja, op deze manier kun je natuurlijk kosten delen. Ja. En we zagen al eerder dit jaar een bromens tussen de Audi-topman en de Porsche-topman. Die gaan meer inniger samenwerken om kosten te delen. He, er komt ook weer een model naast de Macan met verbrandingsmotoren en plug-in hybrid. En dat wordt waarschijnlijk dan een op Audi-platform gebouwd. En zo gaat de synergie weer helemaal terugkomen.
6: Fijn. McLaren neemt afscheid van zijn V8 supercar.
21: Ja, de 750S. Ja, die halen ze uit productie volgend jaar. Het is nog niet zo lang dat die op de markt is. Sinds 2023 wel als opvolger van de 720S. Dus was een doorontwikkeling. Ja, ik vind het lastig in te schatten of hier nou heel veel auto's van verkocht zijn. McLaren vind ik echt sowieso een mysterieuze autobouwer. Ik denk dat jij dat gevoel ook al hebt. Niet iedereen is er ook even enthousiast over. Het Britse Autocar meldde ook vorige week dat de Artura en de GTS uit productie gaan de komende jaren. Dus wat gaat het merk dan nog leveren? In de Formule 1 doen ze het best wel goed, maar als autobouwer
6: gaat het niet zo goed.
21: En ze hebben ook nog een technologieafdeling waar stepjes worden gebouwd. Ze doen heel veel, maar ja. Maar er schijnt wel een nieuw volledig modelaanbod te komen, waaronder een SUV. McLaren zei altijd, ja, SUV,
6: doen we niet.
21: Nee, daar gaan we echt niet aan beginnen. Maar ja, nood breekt wet, zie je maar weer. De super SUV, ja, die verkoopt gewoon hartstikke goed en brengt geld in het laadje.
6: Precies, weer een nieuwe Bentayga, maar dan met een McLaren-neus.
21: Ja, zoiets. Ja.
6: Vanmiddag in de autoshow, gaan we doen.
21: Ja, Volkswagen is de gast, want vanmiddag om rond middaguur komt de ID Tiguan. Dat is een nieuwe volledig elektrische auto van Volkswagen. Belangrijk model. Ja, de Tiguan is een hardloper voor Volkswagen en wordt dus nu ook elektrisch. En ja, je kunt het natuurlijk hebben over de crisis waar Volkswagen in zit, maar ze moeten doorontwikkelen en je ziet dat ze dat ook doen. Dit is ook een antwoord van hun op de crisis. Nieuwe modellen brengen met meer range. Vanmiddag alle ins en outs in de Nationale Autoshow.
6: Hartstikke mooi. Ga je het nog hebben over de beurs in Parijs morgen?
21: Kleine vooruitblik, inderdaad. Ja. Ik ga dit weekend naar Parijs. Waar ik ook maandag vanuit Parijs hier te horen zal zijn. En ja, er komt veel te staan.
6: Ik ben benieuwd naar het nieuwe Deux Chevaux.
21: Ja, nou, iedereen is benieuwd. Het kan een grote mislukking worden.
6: Ja.
21: Zo'n oud model uit de mottenballen halen, dat is nooit een goed idee eigenlijk. Maar we gaan het zien. Hij wordt eigenlijk zondagavond om 7:00 al onthuld. Dus we kunnen het er maandagochtend heel vroeg geloven hebben als je wilt.
6: Dankjewel. Nou, broek op.
1: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: En vanmiddag natuurlijk de Nationale Auto Show om 3:00.
21: Ja, en jullie gaan waarschijnlijk volgende week in Petrohead ook even over Parijs praten.
6: Dacht jij?
21: Ja, iedere woensdag
6: 5:00 of 4:00.
21: 5:00 of 4:00.
6: Ja, op ja, Pep, ja. Bedrijven zeggen massaal nee tegen een flexibel stroomcontract. Volgens Enexis gaat maar 3-5% van de bedrijven daarop in. Zometeen de CEO, die hoopt dat er beweging komt. Maar ja, we hebben allerlei suggesties aan hem gedaan. Kijken wat hij ermee doet.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
23: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
25: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
4: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
5: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
4: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar Vijver.ai.
8: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing and Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
27: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
28: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
29: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
30: Nee, weet ik niet, sorry.
28: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
31: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
32: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
33: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
34: Nu in de BNR-app.
22: Jezilkus noemt Rusland niet langer de agressor, maar de vijand. Werkgevers verwachten banenverlies door AI, maar er zijn voorlopig geen massa-ontslagen. En de groei van kranten die is vooral te danken aan betalende lezers en, ja, aan nieuwspodcasts. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app en daar vind je ook ochtendnieuws.
6: Dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, waar staat het meeste vast nu?
18: Nou, in Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek doe je er een uur langer over. De weg is dicht. Omrijden doe je via de A15, de A50 en de A12. Op de A13 wordt dan geflitst naar Rotterdam bij 6,7. En de A15 naar Nijmegen bij 159,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
35: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wildbrink, meldde media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. Die eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Ebusco, maker van elektrische bussen, zit in acute geldnood. Volgens het bedrijf is het voortbestaan onzeker als er de komende weken geen extra geld komt. Ebusco praat met aandeelhouders, maar er is nog geen harde toezegging. De productie ligt bijna stil. Het afgelopen kwartaal leverde Ebusco maar 3 bussen af. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
6: AX 11 26,74, 0,5% winst. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Nou, er zijn wel wat sterke stijgers. Relics 3,1 erbij, Prozis 3, CVC Capital 2,9, ArcelorMittal 2,7, Wolters Kluwer 2,8. Kijken we naar de verliezers. KPN staat 1,6% naar beneden. Maar dan komt het hele rijtje met chippers. ASMI 1,2 lager. Besi 0,9. ASML ook 0,9 eraf. En Shell verliest 0,9. SBM Offshore 0,6%. Dan kijken we naar de Brent Crude. Die staat op dit moment op 103,46. Alle beursnieuws krijg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Bedrijven zeggen massaal nee tegen een flexibel stroomcontract, wat netcongestie zou kunnen gaan oplossen. Maar, zo zegt de Nexis, 3-5% gaat daar slechts op in. Hoe kan dat nou? Spreken we zo over met de CEO van de Nexis.
0: Ontdek wat voor moois Z-Eventships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Eventships.
1: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
0: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventships.nl.
2: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
7: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
13: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
14: MoveMove. Unbelievable.
15: Unique. Oh, yes.
14: Incredible.
16: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
17: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
16: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
17: Ja, praten over tech.
16: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
17: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
19: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
20: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
23: In de BNR-app
21: heb je ook altijd en overal breaking news.
23: Download de BNR-app en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: Goedemorgen, 6:09. We zijn in het laatste uurtje van deze Ochtendspits gekomen van 9 oktober 2026. En het is vrijdag en dus zit naast me Nina van der Dungen.
22: Goedemorgen, Bas.
6: En die weet ook wat we gaan doen.
22: Ja,
6: dat weet ze namelijk altijd. Dat is prettig.
22: Dat is een soort orakel, die glazen bol hier op het scherm. Nee, wat hier staat, is dat wij het zo meteen gaan hebben over Oekraïense onderhandelaars die natuurlijk vandaag afreizen naar de VS. Gaan weer praten met Amerika eerst om weer misschien een doorbraak te forceren. Maar Zelensky lijkt wel heel eventjes ook een beetje het aan te zetten. Hij beschuldigt de VS ervan dat ze Oekraïne niet voldoende helpen. Is dat nou slim vlak voor die nieuwe gesprekken? Zet hij een beetje druk op de ketel? Wat gaat Trump daarvan vinden? Gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het ook even over Frankrijk. Want ja, die scholierenprotesten die zijn natuurlijk daar al wekenlang aan de gang. Met een soort apotheose afgelopen dinsdag, waardoor alle middelbare scholen tot en met vandaag dicht zijn. Die moeten maandag weer open. Hopelijk veilig. Maar hoe premier Le Cornu dat gaat aanpakken, dat bespreken we zo meteen.
6: Maar we gaan eerst naar dit. Want in de strijd tegen netcongestie is het nodig dat veel meer bedrijven een flexcontract krijgen. En dan mag je tijdens piekuren minder stroom afnemen dan bijvoorbeeld midden in de nacht. En als je dat een beetje afstemt, dan kan je zorgen dat een bedrijventrein veel beter zijn stroom verdeelt. Nou, hartstikke mooi. Als Enexis nu bedrijven benadert voor zo'n flexcontract, dan krijgen ze vrijwel altijd nul op het request. Slechts 3-5% van de bedrijven gaat op zo'n verzoek in. Ja, het energiesysteem zoals het ooit was is er niet meer. Nu moeten we het nieuwe energiesysteem wel laten werken, zegt Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis.
4: Dat geldt dus ook voor bedrijven die op dit moment al op het stroomnet zitten. En wat we dus zeggen is, nou, je hebt af en toe een moment in de buurt waarin er een piek is. En wij vragen die bedrijven dan, zou je die piek iets naar beneden kunnen brengen? Dus dat betekent niet dat je helemaal stopt met produceren, maar dat dat iets naar beneden gaat. En daar helpen je buren, maar vooral ook, het is geen altruïsme. Het is ook good business, wij betalen er ook voor. En, maar we zien dan toch dat dat aanbod nog blijkbaar onaantrekkelijk genoeg is. Of, en dat denk dat dat ook een belangrijke factor is, dat bedrijven toch niet goed genoeg begrijpen hoe dat ze dat zouden moeten doen.
6: Ja, en kunt u ze daar niet bij helpen? Want je kan inderdaad zeggen, nou, we zetten een zak geld neer en dan is het mooi en dan pakt iedereen dat wel. Maar je moet inderdaad ook iets aan de achterkant doen om te zorgen dat je ze overtuigen kunt. Ja. Maar dat lukt dus kennelijk niet.
4: Nee, dat klopt. En wij kunnen daar een rol in spelen door data te delen en te laten zien waar dat dan zou kunnen en op welke momenten. En je ziet ook dat installateurs bedrijven kunnen helpen om die piek te verschuiven. Maar er zijn ook best wel heel goede voorbeelden van bedrijven in de branche die dat al voor elkaar hebben gekregen, waar je dat dan van zou kunnen leren.
6: Ja, precies. Maar dat moet je dan inderdaad wel kunnen vertellen en overbrengen. Is er niet een soort, je kan ook een soort proefperiode afspreken. Zeggen, nou, weet je wat, laten we het proberen. Je krijgt nu die zak geld en als het goed gaat, dan zetten we het door. Zo niet, dan ga je terug naar de oude situatie.
4: Ja, ja, dat zou kunnen. Het probleem is alleen als we dan die capaciteit hebben vrijgespeeld, we inmiddels iemand anders al die capaciteit gegeven hebben. Ja, en dan is het natuurlijk wat moeilijker om dat terug te draaien. Ja.
6: Is het dan niet gewoon het verhaal, meneer Van der Leeuwen, we betalen te weinig?
4: Ja, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel publiek geld waarmee we werken. Hè. We moeten met elkaar zorgen dat het nieuwe energiesysteem niet onbetaalbaar wordt. Mm-hmm. En daarin is het dus belangrijk dat we een nette prijs betalen. Mm-hmm. En ik denk dat er ook heel veel mogelijk is. Hoor. Dus ik denk dat het meer onbekend is, maakt onbemind is, dan dat het echt echt iets is dat we de hoofdprijs zouden moeten gaan betalen met elkaar.
6: Maar als er toch iets in die prijs zit en er is een ambitie vanuit het kabinet om dit veld door te zetten en je wil naar die flexcontracten, mm-hmm. Ja, dan kan het misschien toch helpen dat je wel af en toe de hoofdprijs even neerlegt.
4: Ja, dat kan. Ja. Dus ik denk dat we gewoon moeten kijken dat het aanbod goed is, dat het duidelijk is wat het handelingsperspectief is voor bedrijven, wat ze kunnen doen. En dat er een fair price voor betaald wordt, dat is absoluut waar.
22: Want is dat nu wel de voornaamste reden dat bedrijven zeggen van, nou, het is gewoon, het is niet aantrekkelijk genoeg. Het is het geld, geldkwestie.
4: Nou, ik denk dat er een paar dingen zijn. Ik denk dat het is en de onbekendheid met wat kan je dan doen. Hè? Dus dus leeft nog steeds het beeld dat het heel erg in zou grijpen op de productieprocessen of de dingen die je dagelijks doet. En we zien eigenlijk dat dat best wel meevalt. Het heeft te maken met geld, maar het heeft er ook mee te maken dat mensen denken, ja, wacht even, als ik nu mijn capaciteit weggeef, hè, of die pieker afknip, en over 5 jaar heb ik misschien toch het zelf ook nodig, dan houd ik het even zelf. En dat is denk ik wel iets waar wij iets in te doen hebben.
22: Ik wou zeggen.
4: Door te laten zien, nou, in de komende jaren gaan we daar en daar het netwerk uitbreiden. Dus er is voldoende capaciteit als je dat straks nodig hebt.
22: Dus dat is geen zekerheid. Dus u heeft ze wat dat betreft gewoon echt niks te bieden dan?
4: Jawel, we hebben hele mooie dingen te bieden. En ik denk ook dat het good business is om het te doen. Alleen wij zullen dat wat duidelijker moeten maken. En ik denk dat bedrijven er misschien iets nieuwsgieriger naar moeten zijn hoe het zou kunnen werken. En wij snappen ook wel dat als je een koekjesfabriek of een bierbrouwerij hebt, dat je niet dagelijks hiermee bezig bent. Maar we zouden toch mensen willen oproepen om daar toch naar te kijken. Want er staan best wel veel bedrijven in de wachtrij die wij zouden kunnen helpen. En dat kan op dit moment niet.
6: Ja. Maar 3-5% gaat in op zo'n verzoek. Dan denk ik van ja, dat ligt een enorme markt nog die je zou kunnen bedienen. En je kan natuurlijk nooit iedereen meekrijgen. Maar dat
22: de helft
6: mag toch wel naar de 50%.
4: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. En dat is ook waar wij heel hard aan werken met al onze collega's. Ja. En we hopen ook dat dat de komende jaren gaat gebeuren.
6: Maar wat kan de overheid er nog in betekenen? Want u zegt terecht, ja, we zijn een uitvoerder en de overheid heeft hier ook wel wat in te zeggen. Je zou zelfs zover kunnen gaan als overheid. Je zegt van nou, voor bepaalde zeer zwaar getroffen netcongestie-terreinen
22: gaan we geen
6: flexcontracten meer inzetten.
4: Geen flexcontracten meer?
6: Sorry.
22: Geen vaste contract.
6: Geen vaste contract meer.
4: Geen vaste contracten. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat dat een allerlaatste maatregel zou moeten zijn. Ik denk dat we eerst moeten kijken hoe dat we met elkaar het nieuwe energiesysteem gaan laten werken.
6: Ja.
4: En mocht dat echt niet kunnen, dan kunnen we daar altijd nog naartoe. Ik ben ervan overtuigd dat als we de aanbiedingen aantrekkelijk genoeg maken, het eenvoudig genoeg maken, dat we dit gewoon nog zo op deze manier
22: kunnen. Als eerste stap het bot verhoog, hè? Dat wordt het.
4: Ik hoor het al.
6: Ja, en dat is Rutte van der Leeuw, de CEO van Enexis. We zijn er vroeg bij, maar ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen om met de ANWB in gesprek te gaan. Want ja, we moeten even weten hoe het erbij staat. Dennis Mooi van de ANWB, hoe gaat het nu?
18: Nou, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 50 kilometer file verspreid over het land. Over het algemeen valt het dus mee. Maar in Arnhem niet, want op de A325 vanuit Nijmegen staat het helemaal vast tussen Elden en het knooppunt Velperbroek in Arnhem. Er staat 6 kilometer, er zit nauwelijks tot geen beweging in, want de weg is daar dicht vanwege een ongeluk. Flitsmeister, meld.
5: Blik op de beurs.
6: Nou, daar ging je dan. Dat is ineens een oefening met Dennis Mooi. Ja, de beurs is over een kwartier geleden. We gaan even kijken hoe het erbij staat. Want ja, als je dat nou ziet. Nou, het is uiteindelijk inderdaad wel goed gekomen qua opening. Want dat zei Nadia Belushi al vanmorgen van Belushi en Verbund Vermogensbeheer. 11,28,1. 0,6% komt erbij. Sterkste stijgers en dalers. Relix 3,5% hoger. Arcelor 3,4. Wolters Kluwer 2,9. Prozis 2,9. CVC Capital 2,4. Exor 2,0. Aan de andere kant de dalers. Nou, daar komen alle techfondsen tegen. ASMI, BESI, ASML, allemaal zo'n beetje rond een procentje verlies. KPN leidt de dans met 1,8% verlies. En ook de oliefondsen. Shell 0,8 lager. SBM Offshore 0,3% lager. Maar dan moesten we even ING in de gaten gaan houden. Want dat fonds heeft een positieve outlook gekregen van een Amerikaanse club, zegt Nadia Belushi.
8: RBC die heeft het koersdoel daar verhoogd met 3% van 32 naar 33 euro. Nou, ook UBS die heeft het koersdoel gisteren al verhoogd, maar misschien hebben beleggers dat in alle hectiek over het hoofd gezien. En zij hebben het koersdoel naar 38 euro verhoogd met behoud van het koopadvies. Eind oktober komen de cijfers en zij denken echt dat de bank onze beleggers gaat verrassen.
6: Ja, er zit nog wel wat lucht in het aandeel, zou je dus zeggen, als je die banken mag geloven. De belegger denkt, nou, valt wel mee. 29,48 euro nu, 0,2% gaat het omhoog.
5: Radio, de ochtendspits.
22: Oekraïense onderhandelaars die gaan vandaag naar de VS om daar te praten over mogelijkheden voor een einde aan de oorlog met Rusland. Zelensky denkt ook dat er een Europese delegatie aanschuift. Het zou er dan gaan om afgevaardigden vanuit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland die er dus bij betrokken worden. Aan de andere kant zien we wel dat Zelensky's toon richting Washington aan het verharden is. Hij verwijt de VS dat ze niet voldoende hulp geven. Zo is het volgens hem niet mogelijk om een economische connectie met Rusland te behouden en tegelijkertijd te bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen proberen natuurlijk al anderhalf jaar een vredesdeal te sluiten. De ene keer met wat meer impact dan de andere keer. Alleen tot nu toe nog steeds geen grote doorbraak. We praten met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
22: Nou, eerst even, Europese delegatie, is die er inderdaad bij in Washington vandaag?
9: Dat blijft de vraag. Het zou in principe gaan om een bezoek van de Oekraïners aan Washington om voor te bereiden op gesprekken tussen de Amerikanen, de Russen en de Oekraïners. Dus zonder Europa.
22: Ja.
9: De Europeanen willen altijd wel ergens in de picture zijn. Dus het kan zijn dat ze toch nog aanschuiven. En als ze dat doen, dan is dat in de rol van eigenlijk een groepje van Oekraïne om de positie van Oekraïne wat duidelijker en sterker over te brengen.
22: Ja.
9: Want hoe die gesprekken tussen Oekraïne en de VS vaak gaan, is dat Oekraïne zich niet helemaal serieus genomen voelt door de Amerikanen. Ze worden een beetje gezien als de zwakkere partner.
22: Ja, precies. En zoals je een beetje de Trump whisperers hebt, hè, de Trump-fluisteraars, heb je ook misschien een beetje de Zelensky-fluisteraars, wat dan in de vorm een beetje van de Europese afgevaardigden kunnen zijn. Toch een beetje een steuntje in de rug voor Zelensky.
9: Ja, zeker. Steuntje in de rug. Laten zien dat Oekraïne dit niet alleen doet. En dat het ook niet zo simpel is als wat de Amerikanen vaak een beetje presenteren. Dat het een soort van vastgoeddeal is, Oekraïne. Hè?
22: Nee.
9: Dat het een soort van even op akkoordje gooien en dan is toch die oorlog voorbij. De Europeanen willen samen met de Oekraïners echt onderstrepen dat het hier gaat om de veiligheid van heel Europa. En om een soort langdurige vrede die gesloten moet worden.
22: Mm-hmm.
9: Je kan niet even zeggen van dan tekenen we hier even een lijntje en dan stoppen we met vechten en dan is het voorbij en dan kan iedereen mijn handel drijven. Zo werkt het niet, want de Russen zijn niet te vertrouwen. En dat is een beetje de boodschap, denk ik, die de Europeanen en Oekraïners samen willen overbrengen.
22: Ja, nou kiest Zelensky wel een aanvallende toon. Hij is natuurlijk niet zelf degene die afreist naar Washington. Hè. Je wil niet een herhaling van die ruzie in het Witte Huis. Maar goed, hij zegt dus wel, vlak voordat deze gesprekken met Amerika starten, Amerika biedt Oekraïne te weinig hulp. Ze moeten echt kiezen. Je kan niet economische banden met Rusland behouden en dan tegelijkertijd proberen een bemiddelende rol te spelen. Waarom doet hij dat?
9: Ja, omdat de Amerikanen steeds op de achtergrond bezig zijn, zo blijkt, met deals voorbereiden met de Russen. Zij kijken eigenlijk al vooruit naar een moment waarop er vrede is. En waarop de Amerikanen en de Russen allemaal lucratieve olie- en gasdeals kunnen sluiten. Samen kunnen investeren in de gaspijpleiding Nord Stream bijvoorbeeld. En de Oekraïners die zien dat, die horen dat en die denken... Hey, maar jullie moeten toch een soort objectieve bemiddelaars zijn... die ergens helpen om dit conflict op te lossen. In plaats van op de achtergrond eigenlijk al een beetje met Rusland nadenken... over de volgende stappen. Dus ja, dit is voor Oekraïne echt onaanvaardbaar. En de Oekraïners zeggen juist wat nodig is om de oorlog te beëindigen... is economische druk op Rusland. Is zorgen dat de Russen hun oorlog niet meer kunnen betalen. Geen wapens kunnen produceren. Niet allemaal honderdduizenden soldaten kunnen mobiliseren. Ja. Dat is er juist nodig, zeggen de Oekraïners.
22: Ja, dat is natuurlijk goud eerlijk van Zelensky. Maar is het ook slim om deze toon te kiezen naar de man... waarvan we weten dat hij niet houdt van kritiek?
9: Ja, dat is zo. Aan de andere kant, sinds Trump begon aan zijn tweede termijn... dus anderhalf jaar geleden is Trump en zijn gezanten... die zijn constant bezig met het vinden van een deal... En het oplossen van deze oorlog. En het lukt maar niet. En de Oekraïners hebben zich steeds heel constructief opgesteld. Er ligt al ruim een jaar nu een deal waarbij de Oekraïners zeggen... wij hebben met de Amerikanen afgesproken... dat er een onvoorwaardelijk staakt het vuren komt. Nou... Dat is nooit gebeurd, omdat de Russen zich gewoon nergens bij aansluiten... En niet instemmen met de plannen die Amerika en Oekraïne maken. Dus op een gegeven moment raakt het geduld een beetje op bij de Oekraïners... en gaan ze wat harder zijn in de toon. En dat heeft er ook wel mee te maken dat de Oekraïners... iets minder afhankelijk zijn geworden van de Amerikanen. Ze maken nu veel meer eigen wapens, ze trekken veel meer op met de Europeanen.
22: Ja, vandaag dus nieuwe gesprekken tussen afgevaardigden vanuit Oekraïne... en wellicht dus ook vanuit de EU met Amerikaanse afgevaardigden... namelijk met Witkoff en Jared Kushner. Dankjewel, Chris Colijn vanuit Oekraïne.
6: Ja, dan is het 10 minuten voor 9:30. Met een noodplan probeert de Franse premier Le Cornu te redden wat er te redden valt. Aanstaande maandag moeten zoveel mogelijk middelbare scholen weer veilig open. Er zijn nu 900 scholen dicht in Frankrijk. Na dagenlang gesloten zijn geweest door die scholieren- en studentenprotesten in heel Frankrijk. Af en toe wat vreedzaam, maar soms ook zeer gewelddadig. En die studenten protesteren onder meer tegen overvolle klassen. En de waardeloze staat van veel schoolgebouwen. Want ja, als je alles wil weten over lekken, dan hoef je niet meer naar een natuurkundeles, maar alleen maar het lokaal in te stappen. Le Cornu wil onder andere ruim 3000 invalkrachten voor de klas zetten... en het gros daarvan moet volgende week beginnen. Eva Ramelow, onze Frankrijk-correspondent, vertelt ons... waar Le Cornu ineens een blik met 3000 docenten vandaan heeft.
3: Ja, dat zijn allemaal hele creatieve manieren om die erbij te betrekken. Er zijn blijkbaar veel docenten aangemeld in het landelijke systeem... en die kan die... in principe heel snel aan het werk hebben. Want die hebben nu even niks anders te doen. Het is een beetje creatief omgaan met wat je hebt.
22: Ja, oké, dus die leraren moeten dan zoveel mogelijk al volgende week beginnen. Gaat dat de rust terugbrengen op de scholen? Kunnen die veilig open volgende week?
3: Ja, dat is de vraag, hè. Kijk, de woordvoerder van de regering die zei gisteren... dat het terugbrengen van de orde de grootste prioriteit heeft. Dus het idee van de regering is wel degelijk... dat de lessen zo snel mogelijk weer beginnen. Maar ja, gisteren waren er weer protesten. Hè. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand. Officieel waren er ruim 70.000 demonstranten... waarvan een derde in Parijs. Nou, organisatoren zeggen dat het de dubbele was. Mm-hmm. Er waren echt wel minder mensen op straat. Ik ben zelf in Bordeaux. En daar liepen. De stoet was vrij kort. Die toezeggingen voor de scholieren is dat niet genoeg. En er staat een nieuwe actiedag gepland alweer voor komende dinsdag.
22: Oké. Wat is nog onderdeel van het noodplan verder? Want blijkbaar moet Le Cornu nu echt nog wel met meer komen. Wil die de rust echt kunnen terugbrengen?
3: Heel veel meer heeft hij niet, hoor. Daar heeft hij eigenlijk op ingezet. Ja, het is ook een beetje alles wat hij kan doen natuurlijk, hè. De scholieren willen 250.000 extra studieplekken. Een renovatie van de gebouwen en de afschaffing van die selectieprocedure voor het vervolgonderwijs, parcours sub heet dat. Mm-hmm. Dat gebeurt nu via een soort algoritme. En de studenten zeggen, ja, we willen zelf kiezen wat we gaan studeren. En ja, dat selectiesysteem veranderen bijvoorbeeld, dat is echt nieuw beleid. Ja, en dat kan Le Cornu niet doen, dat kan de minister van Onderwijs ook niet doen, want over een half jaar zit er weer een nieuwe regering en ja, die gaat daar eigenlijk over. Ja, en dan is er natuurlijk de kwestie van het geld. Ik bedoel, Le Cornu kan wel zeggen dat hij al die scholen gaat opknappen, maar ja, daar heeft hij helemaal geen geld voor.
22: Nee.
3: Dus ja, er zijn op de begroting die gaat. Die nu gedebatteerd wordt over 2027. Daar zijn wel een paar posten die hij eruit neemt. Hij gaat iets minder bezuinigen op onderwijs. Maar ja, dat zijn echt hele kleine zaken. En ja, daar zijn de scholieren niet tevreden mee.
22: Nee, goed, we gaan het zien. Vooralsnog dus maandag dus de middelbare scholen zoveel mogelijk open. Afhankelijk denk ik van wat er dit weekend allemaal op stapel staat.
6: Ja, er is ook wel veel gedoe om de politie inzet. Hè? Want er zijn ME'ers gewoon losgelaten op studenten. En dat heeft toch wel wat gefronste wenkbrauwen laten zien in Frankrijk, begrijp ik. Want dat was wel best gewelddadig, geloof ik, hè?
3: Ja, zeker. Ja, dat is ook echt groot onderdeel van het debat. Ook natuurlijk die polarisatie tussen rechts en links. Hè. Ja. Rechts wordt ervan beschuldigd om de politie de opdracht te hebben gegeven om hard in te grijpen. Mm-hmm. Le Cornu kreeg het ook echt zwaar te verduren in het parlement daarover. De regering hamert erop dat de geweldsinstructie voor politie zou beperkt zijn. Er zou sprake zijn van proportionaliteit. Ja, dat is echt moeilijk vol te houden als je ziet hoe kinderen belaagd worden door politieagenten. Ja. En dan zijn er natuurlijk ook geoefende railschoppers bij, ja, die chaos willen uitlokken. Maar de politie lijkt echt geen enkel onderscheid te maken. Nee, inmiddels zijn er een aantal wapens natuurlijk verboden. Een bepaalde flitsgranaat is niet meer toegestaan en dat een scholier zijn hand ermee verloor. Ja. Dat is echt wel, dat is al langer een discussie, ja, de inzet van de Franse politie en het geweld dat daarbij komt kijken. Zeker als het over jonge kinderen gaat, of ja, jonge kinderen, het gaat over kinderen, tieners. Ja. De jongeren, dan is het natuurlijk dat is wel een extra lading op die hele discussie.
6: Zei onze Franse correspondent Eva Rabbelo.
22: Gaan we nog even met dit besluiten. Ja. Stel je eens een dier voor dat lijkt op een kruising tussen een vogelbekdier en een bever.
6: Ja, dat heeft al een beetje iets van elkaar, hè?
22: Ja, dat heeft al best wel iets van elkaar. Precies. Het is een dier dat 165 miljoen jaar geleden leefde tijdens het dino-tijdperk in wat we nu kennen als China. Ja. Dat dier was harig, had de staart van een bever, zo'n platte, weet je wel, zo'n platte grote. En het kon zwemmen als een vogelbekdier. Dat heeft dan van die speciale klauwtjes, zeg maar, met die zwemvliezen ertussen. En het kon jagen als een otter.
6: Nou,
22: het is een perfect bewaard fossiel ontdekt van dit dier. Onderzoekers zeggen dat het gaat om een fossiel van de zoogdiersoort de Megacauda Sungei. Dat werd opgegraven in de regio binnen Mongolië. Echt wel voor die tijd een fors dier, 50 centimeter lang. Gewicht van tussen de 1 en 2 kilo. Dan denk je, nou, dat is toch nu een gemiddelde capybara is groter. Ja, dat klopt, maar toen waren er echt alleen zoogdieren zo groot als spitsmuisjes.
6: Ja, precies.
22: En deze was dus echt groot voor die tijd. En nog interessanter is dat het fossiel ons laat zien hoe zoogdieren toentertijd een nieuwe manier van slikken ontwikkelden.
6: Hey.
22: Deze megacauda die heeft namelijk dezelfde spier- en botstructuur in de keel als wij, de moderne zoogdieren. Dat betekent dus dat er 165 miljoen jaar geleden al een zoogdier was dat gekauwd voedsel hap voor hap door kon slikken. Dat was helemaal nieuw toen, want als je dat vergelijkt met de manier waarop reptielen het prooi opeten, dus gewoon, hè, bam, hap,
6: ja,
22: een krokodil die slang die gewoon een hele gijs naar binnen werkt.
6: Ja.
22: Dan is de megacauda was dus eigenlijk al heel beschaafd. Er was nog net geen mes en vork bij. Maar die manier van eten heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat zoogdieren de dominante diersoort zijn geworden.
6: Kijk eens.
22: De dino's die stierven uit, de zoogdieren die bleven. Dat kwam dus allemaal door dat kauwen, want allerlei soorten tanden hebben zich daardoor kunnen ontwikkelen, wat zoogdieren in staat stelde om meer verschillende soorten voedsel te kunnen eten.
6: Juist.
22: Dus zo zijn wij uitgegroeid tot carnivoren, insectivoren, herbivoren, omnivoren en alles daartussenin.
6: Mooi.
22: Mooi, hè?
6: Ja. Genoeg om wetenschappelijk op te kouwen. Europa geeft te veel geld uit en doet te weinig om de economie te hervormen. Daarvoor waarschuwt onze minister van Financiën Eelco Heijne. Vooral oplopende staatsschulden in Europa, die baren hem enorme zorgen. Is dat terecht of niet? Zometeen BNR's huiseconom Han de Jong.
1: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
25: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal net.
26: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Snel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
2: Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
4: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
5: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je een kwartier vertraging bij Sint-Joost. Dat komt door werkzaamheden. A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A325 Nijmegen-Arnhem voor het knooppunt Velperbroek bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar afgesloten. Flitsmeister meldt een camera op de A7 Heerenveen-Groningen bij 169,9. En de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. Die eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. E-Busco, maker van elektrische bussen, zit in acute geldnood. Volgens het bedrijf is het voortbestaan onzeker als er de komende weken geen extra geld komt. E-Busco praat met aandeelhouders, maar er is nog geen harde toezegging. De productie ligt bijna stil. Het afgelopen kwartaal leverde E-Busco maar 3 bussen af. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land perioden met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
10: Ja. Minister van Financiën Elko Heijne waarschuwt voor Europa. Geeft veel te veel geld uit. Doet te weinig om de economie te hervormen. En met name die oplopende staatsschulden. Kijk bijvoorbeeld naar Italië of naar Frankrijk. Dat baart Heijne zorgen. Hoe groot is dat probleem? Is dat er überhaupt? En worden die zorgen gedeeld door de huiseconoom van BNR? Han de Jong zometeen.
11: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
12: Benki, dat is toch geen woord?
11: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
13: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
14: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Benky. Benky. Steengoed in vermogen.
15: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
16: Cijfers vertellen.

0: Veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Thomas van Zijl.
3: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over Chocomel Geel en een gesprek met Claudia Helmer, CEO van Momentum Family Office, over vermogen klaarzetten voor de volgende generatie. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: Goedemorgen, Nino van der Dungen uiteraard.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, het is 9:55. Het laatste half uurtje van deze Ochtendspits tikt meedogenloos weg. En dan is het voor ons alweer weekend. Jullie moeten nog even werken.
7: Nou, jij moet ook nog werken hierna.
6: Ja.
7: Heb je het vergeten?
6: Nee. Wat gaan we doen?
7: We gaan zo meteen de tech-update doen natuurlijk. Laatste technieuws met Stijn. Maar daarvoor moet jij vooral naar buiten. We gaan een e-step testen. En je hebt er ook één, toch zelf?
6: Ja, maar ik heb het natuurlijk niet legaal. Hè? Dat zijn er heel veel in Nederland.
7: Ja, maar we gaan nu
6: een legale testen. Ja, ja, mooi. Ja.
7: Van Segway. Dus ik ben benieuwd. En verder gaan we het met Han de Jong nu hebben over Europa dat veel te veel geld uitgeeft. Maar veel te weinig doet om de economie te hervormen. Althans, dat zegt minister van Financiën Eelco Heijne.
6: Zeker. Nou, met name de hoge staatsschuld van Frankrijk baart hem zorgen. Ondertussen wil Italië vanwege de hoge energieprijzen juist meer geld kunnen uitgeven. En ook, hij is niet alleen trouwens, Heijne, de Europese Rekenkamer waarschuwt ook voor die steeds verder oplopende schulden. Heijne zegt, het is onverstandig. Andere landen gaan straks niet bij Nederland moeten aankloppen om de rekening te betalen. Dat gaan we niet meer doen. En huisgenoot Han de Jong zegt, hij heeft groot gelijk.
8: Toen de euro begon had Frankrijk een staatsschuld van 60% van het BBP. Ja. En wij ook. En nu hebben wij 45% staatsschuld. En de Fransen 120. Ja. Dat betekent dus dat ze ook steeds meer rente moeten betalen. En wat je op financiële markten ziet is dat het renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland, daar wordt meestal naar gekeken, Duitsland als het anker, zeg maar. En dat renteverschil tussen die twee landen is sinds de invoering van de euro niet zo groot geweest. En ja, daaruit blijkt de zorg van beleggers. Waarom? Nee, dat renteverschil, dat is een soort indicatie van het risico dat Frankrijk op een keer niet aan haar schuldverplichtingen kan voldoen.
6: Ja.
8: Dat is dus zorgwekkend. Dan moet ik ook wel zeggen, laten we ook niet meteen panikeren. Als je kijkt naar het renteverschil bijvoorbeeld tussen Italië en Duitsland. Dat is nu wat minder groot dan tussen Frankrijk en Duitsland nu. Maar sinds de financiële crisis van 2009 is dat renteverschil tussen Italië en Duitsland heel vaak groter geweest dan tussen Frankrijk en Duitsland nu. Dus
6: precies.
8: We wel dingen een beetje in perspectief blijven zien.
6: Ja, ja, je zou kunnen zeggen, er is ook een soort zelfreinigend effect. Hebben we ook in Griekenland gezien, een land wat niet too big too fail was, maar bijna door de knieën ging. Dat moest geholpen worden om zijn staatsschuld terug te dringen. Dat is wel gelukt op eigen kracht. Je zou ze kunnen zeggen, ja, die staatsschuld van Frankrijk nu 120% van het BBP. Maar ja, met een paar jaar goed beleid en niet te veel op de barricades komt het wel goed.
8: Ja, nou, wacht eventjes. Op eigen krachten uitgekomen.
6: Ja, dat is waar. Ze hebben gekregen.
8: Ze hebben, twee dingen. Ze hebben financiële hulp gekregen. Dat waren dan leningen. Daar hebben wij dus aan meebetaald. Nou, je kunt je misschien wel herinneren, de hele toestand in ons land, of we daar wel aan mee moesten doen. Want daarmee liepen we wel risico. Nou, dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar op Griekse staatsschuld is uiteindelijk wel door particuliere beleggers afgestempeld. Ja. Dus die hebben een deel van hun vordering verloren.
6: Ja, precies.
8: Nee. En je kunt je dus afvragen, van waarom is Frankrijk nu zo'n groot probleem? Nou ja, omdat Frankrijk eigenlijk een hele slechte combinatie van een aantal dingen heeft. Ze hebben een hoge staatsschuld. Hun economie groeit maar heel weinig. Als je ja, als je een grote schuld hebt en veel rente moet betalen, als je economie dan ook snel groeit, dan, ja, dan kun je dat eigenlijk uit die groei een beetje betalen. Ja. Maar er komt nog één ding bij. We hebben ook in Europa afspraken over het begrotingstekort. Nou, dat mag niet meer dan 3% van het BBP zijn. Dat is in Frankrijk al jaren meer dan 5%. En de bereidheid van Frankrijk om dat terug te brengen, of laat ik zeggen de bereidheid onder bevolking om maatregelen die erop gericht zijn om dat begrotingstekort terug te brengen,
6: nee, die is niet.
8: Om dat te accepteren, ja, dat is niet groot.
6: Nee, precies. Nou zegt Heijnen ook in één zin, Europa hervormt te weinig. Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Hang dat op aan die groei van Frankrijk. Inderdaad, je zou dat wellicht kunnen keren als je als je een andere keuze maakt. Maar ook daarbij moet de politieke wilde zijn, hè?
8: Ja, absoluut. Heijnen is daar niet heel specifiek over wat hij zegt. Hè. Nou, maar je kunt er wel naar raden. Ja, ik zou zeggen, wat hij daarmee bedoelt zijn twee dingen. Het eerste is, nou, precies wat jij zegt, als Frankrijk nou maatregelen neemt waardoor hun economie harder zou groeien en dan structureel, dan wordt het allemaal draagbaarder. Maar er is een ander probleem en dat is misschien veel belangrijker. En daar hint Heijnen waarschijnlijk op. En dat is de kosten die de Franse overheid heeft aan het hele pensioenstelsel. De pensioenleeftijd die is in Frankrijk 64. Ja. Die willen ze niet verhogen. En om die dingen even in perspectief te plaatsen, de Franse overheid geeft op het ogenblik ongeveer 13%, zelfs iets meer uit van het BBP aan pensioenen. Ja. En dat dreigt natuurlijk alleen maar op te lopen. Ter vergelijking, in Nederland geeft de Nederlandse overheid geeft 5% van het BBP uit aan de AOW. En daarvan zeggen heel veel economen dat in verband met de vergrijzing uiteindelijk onhoudbaar is. Maar het probleem in Frankrijk is dus minstens 2,5 keer zo groot.
6: Ja. En uiteindelijk het risico, want daar zal hij het ook om zeggen, is dat wij moeten gaan bijlappen. Wat hij niet wil, Heijnen.
8: Nee, wil jij het?
6: Nee, ik ook niet. Laat maar zeggen. Maar.
8: Nee, dat willen we natuurlijk niet. Hè. Kijk, je kunt je dus afvragen, wat voor scenario's zijn nou denkbaar? Laat ik voorop zeggen, hè, als de situatie niet verandert, dan gaat dit niet goed aflopen. Maar een slechte afloop, dat kan nog echt wel een heel eind in de toekomst liggen. Wat voor scenario's zijn er dan denkbaar? Nou, ten eerste natuurlijk dat Frankrijk financiële hulp nodig heeft, zoals Griekenland. Steunpakketten. Nou, dan gaan wij weer risico lopen, maar dan voor veel grotere bedragen dan toen. Dat willen we natuurlijk niet. Een tweede mogelijkheid is dat de ECB die schulden van Frankrijk tijdelijk gaat opkopen. Nou, dan zit het risico daar. Wij participeren ook in de ECB. Dus dan krijgen we via een omweg toch dat risico ook nog weer. Maar er is nog een derde mogelijkheid. En dat is dat net als in Griekenland destijds uiteindelijk er afgestempeld zal moeten worden op Franse schuld. Dan kun jij misschien zeggen, nou ja, ik kijk naar mijn beleggingsportefeuille, ik heb geen Franse staatsleningen, dus dat kan mij niet zo heel veel schelen. Maar ik weet niet of jij deelneemt in een pensioenfonds, maar heel veel Nederlandse pensioenfondsen die bezitten wel Franse staatsleningen.
6: Staatspapier, precies. Ja.
8: Ja. Ja, en als daarop staat, daarop moet worden afgestempeld, dan, dan gaan die ook voor de bijl. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen wat voor toestand er ontstaat, als er wordt gezegd tegen mensen, ja, je pensioen wordt verlaagd omdat we moeten afstempelen op Franse staatsschuld.
6: Ja.
8: Nou, weet je, zover is het nog allemaal lang niet. Nee. Maar ja, ik zou toch zeggen, het is goed dat Heijnen probeert met zijn vuist op tafel te slaan voordat die problemen echt in zicht komen.
7: En dat zei onze huiseconoom Han de Jong.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Ja, dan gaan we even naar iemand die is gek op wandelen. En die is pas 16, hij heet Bryce en hij komt uit Canada. En afgelopen zaterdag dacht hij, weet je wat, ik ga lekker hiken. En dan is het een jongen die niet gewoon onvoorbereid op pad gaat. Nee hoor, klimschoenen mee, water mee, helm mee, klot mee op zijn telefoon. Want hij dacht, lekker alleen, hup, klot, laten we een leuke route uitzoeken. En dan ga ik vanaf de Crown Couloir, ga ik naar de Crown Mountain. En dan hike ik een beetje, hartstikke leuk. Nou, dan ga je dus lekker zaterdag op de schoenen, helmpje op, water. Mee. En op een gegeven moment denkt hij, ja, dit wordt toch wel een beetje uitdagende route. Het werd steeds moeilijker en moeilijker, tot het te gevaarlijk was om naar beneden te klimmen. Jammer, niet helemaal goed, want hij eindigde ineens op handen en voeten en kwam erachter dat hij klom over de Widowmaker.
7: Nou, Widowmaker, de weduwemaker.
6: De naam zegt het al. Het is nomen est omen, dan weet je dus al, dat is niet de goede plek waar ik inmiddels aan het klimmen ben. Maar ja, je kan niet meer terug. En dan, wat doe je dan? Claude had dus de AI-chatbot een volkomen verkeerde route gepland. Hij belandde op een richel tegen een bijna verticale rotswand. Kon geen kant meer om. Ja, dat was best Claude. En daarop dacht hij, weet je wat, ik bel de politie. En uiteindelijk is hij gered door een reddingshelikopter. Heel prettig. Nou heeft de reddingswerkers gezegd, jongens, echt, voortaan ga ik alleen nog maar klimmen met een klimpartner. En niet meer met Claude. Daar ga ik niet meer op vertrouwen. Hij zegt, ja, Claude heeft het toch niet gedaan. Want uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de mislukte tocht. Dat is natuurlijk heel goed dat een hiker dat van zichzelf weet. Maar AI gebruiken voor een hikeroute nooit meer, zegt Bryce, die het gelukkig er heel vanaf heeft kunnen brengen op de Widowmaker. Nou, dat is dan wel vink op de bucketlist. Dat is mooi van de AWB is bij ons. Arnhem nog steeds een probleem, begrijp ik, Dennis.
9: Ja, zeker, want de N325 Nijmegen-Arnhem is nog steeds dicht. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Je kan omrijden via de westkant van Arnhem, onder andere over de A50. Op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum heb je bij Echt een half uur vertraging. Dat zijn omrijders, omdat tot maandagochtend vroeg de A2 bij Maasbracht in zuidelijke richting dicht is vanwege werkzaamheden. Vismeister meldt de camera op de A15 naar Nijmegen bij 159,8 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
11: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
12: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
11: Ja,
12: nee,
11: ja,
12: dit
11: ja.
12: is wel een...
6: Om 10 uur is het tijd voor de Big Five van deze week. Het thema is nog steeds de Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Ja. We hebben ze bijna allemaal gehad.
13: Ja, ja, ja, ja.
6: Gisteren Canada met Amy van Dunn. Hartstikke leuk.
13: Canada, zoals mijn vader had
6: ja,
13: zei.
6: Ja. Wat ik niet wist.
13: Ik vond dat dus heel
6: leuk. Meegenomen bent hè, naar Canada.
13: Wat zeg je?
6: Door jouw vader meegenomen.
13: Ja, die had dat als droom. En die heeft ons als gezin meegenomen naar Canada.
6: Canada.
13: Nou, dat is heel bijzonder. Daar waren mijn ouders 25 jaar getrouwd.
6: Kijk eens.
13: Zijn we daar naartoe gegaan. Ja. En misschien vindt de luisteraar dit niet bijzonder, maar ik vond het zo bijzonder. Dit was mijn eerste transatlantische interview hier op de zender. En het gaat dan zo, dan kun je op een scherm, zag ik Amy Verdun.
6: In Victoria.
13: Zag ik daar zitten in Victoria. Je hoorde er ook nog. Het ging allemaal vlekkeloos. Dat gebeurt dan door de technici van BNR.
6: Knap, hè?
13: Wil ik toch eens even zeggen, ik vind dat zo knap.
6: 18.000 kilometer verderop, hè? Even voor de wet. 18.000 kilometer verderop.
13: Ik weet het, NASA heeft contact met mensen in de ruimte.
7: Ja, dus, maar dat maakt niet uit.
13: Maar dan nog, ik vind dit toch een beetje vergelijkbaar.
6: Ja, zeker. Ja.
13: Vandaag komen ze gewoon naar de studio toe. Of komt hij gewoon naar de studio toe, mijn gast. Geert-Jan Haan hoeft ook minder ver te reizen.
6: Dat is ook lekker.
13: Onze Europa-verslaggever bij BNR. Want de laatste vriend die we gaan onderzoeken is Oekraïne.
6: Oh ja.
13: Ja.
6: Wordt niet bij Europa?
13: Nee, nog niet. Maar goed, misschien gaat het wel bij de Europese Unie horen.
6: Ja.
13: Misschien ook helemaal niet. Nou ja, wat moeten we met Oekraïne, met die band? Want die willen we goed houden, we willen ze blijven steunen. Maar we willen ook weer misschien niet dat ze bij Europa gaan horen. Er zijn genoeg dilemma's te bespreken met Geert-Jan Haan.
6: Dat gaan we dus lekker doen.
13: Ja, ik ga het heel kort houden, want jij gaat nu iets heel bijzonders doen.
6: Ja, ik ga met jou mee naar buiten, want ik ga even naar de tech-update voorbereiden.
13: Ja.
6: Art Rooijakkers, om 10 uur in BNR's Big Five.
13: Succes hier in de studio, Nina.
7: Ja, bedankt, hè. Tech-update. Maar gelukkig ben ik niet alleen, want wij hebben mij aangeschoven is Nout Broekhoff, onze eigen mobiliteitsexpert. Ja, welkom Nout.
14: Goeiedag, hoi.
7: Ondertussen is Bas naar buiten aan het rennen met Stijn en een voertuig. Dat is namelijk een step.
14: Ja, een Segway.
7: Een Segway.
14: Ninebot Max G3. En dan een hele type aanduiding. De 05-1601 NL.
7: Oké, okay. Maar bij een Segway stel ik me zo'n ding voor waar je met je voeten op gaat staan en dan eventueel een paal tussen je benen en dan naar voren en naar achter leunen. Maar dit is echt een step.
14: Dit is een elektrische step. En ja, ze brengen hem speciaal in deze vorm op de Nederlandse markt. Ik heb er een weekend op gereden.
7: Ja.
14: Ja, ik was altijd heel enthousiast over deze steps en de komst van deze steps. Want ik dacht, ja, het is echt een mobiliteitsvorm die nieuw is en misschien voegt het wel wat toe. Nou, misschien straks daar meer over of het echt wat toevoegt. Maar het is heel jammer. Het voertuig is helemaal kapot gereguleerd in Nederland.
7: Ja.
14: Ja, met allerlei toeters en bellen erop. Dikkere banden, spiegeltjes, richtingaanwijzers, noem maar op. Er moet ook een kenteken op om het te kunnen verzekeren. Dat vind ik dan nog wel een goede.
7: Ja, precies.
14: Maar ja, is het nog een step? Het is een bijzondere bromfiets, zou ik bijna zeggen.
7: Nou, dat gaan we bespreken in
5: de schaal van hebben.
7: Goed, de Segway E-Step dus. Jij hebt er een weekend op gereden.
14: Ja.
7: Bas is nu naar buiten aan het kijken, denk ik. En Stijn is er
15: bij
7: ook,
15: mij.
7: Stijn?
15: Ja, jullie, ja, kan je mij zien? Ja, nou, als je op gaat staan, dan zien we... Hallo, ja, dat is zwaaien.
7: Ja.
6: Nou, daar staan we.
15: Ja, we staan samen. Bas, we moeten even een microfoon delen. We staan samen naast de step. Nout heeft net al gezegd, hij is kapot gereguleerd. Maar beschrijf even wat je ziet.
6: Nou, het is een step, maar dan op steroïden. Gigantisch apparaat met inderdaad, wat al gezegd werd, een kentekenplaat, spiegels erop, richtingaanwijzers. Ja, het is de overheid heeft gedacht, weet je wat, we maken het zo veilig mogelijk, maar het blijft gewoon een step die 25 kan.
15: Precies, ja.
6: Met wielen en moest vering in de noem maar op. En daardoor is het eigenlijk gewoon, ja, is het nog een step? Nee, het is een brommer, maar dan zonder zadel, hoe je het zeggen wil. Het is...
15: En met die spiegels ook een beetje een scootmobiel, vind ik.
6: Het is een beetje, ja, het heeft wel een beetje iets totaal truttigs, moet ik zeggen.
15: Maar Bas, je hebt thuis een step die illegaal is. Hebben we toch even gezegd. Alleen op eigen terrein mag je er dan op rijden.
6: Zeker.
15: Deze mag dus op de openbare weg. Wij staan op de openbare weg.
6: Maar de grap is even, dat gaan we zo doen. Is dit ding te tillen? Laten we daar eens mee beginnen.
15: Ja, wil je daarmee beginnen? Nou, wacht even, Bas. Ja, hij gaat hem nu optillen. Oké, hij gaat door zijn knieën en hij tilt hem op. Oh.
14: Echt loodzwaar.
7: Hij breekt
6: zijn rug. Doe mij maar een pilletje.
7: Oh, echt?
6: Loodzwaar ding. Echt een loodzwaar ding.
15: Ik ga je er wel bij vertellen, hij is ook opklapbaar. Dus dat is wat makkelijker tillen.
6: Heb je gezien hoe lang die is? Ik heb een heel klein Frans autootje, dat gaat nooit achterin. Terwijl de ding van mij, die neppert, die klap ik in, die gooi ik op de boot. En als ik ergens in een jachthaven aanleg en ik moet naar het dorp toe of naar de pizzeria, klap ik hem open en dan rijd ik weg.
7: Ja,
6: dit
7: dat mag
6: is niet
7: niet
6: makkelijk.
15: Nee, en hij paste bij mij ook niet in de achterbak. Hij moest op de achterbank, bij Nout ook volgens mij. En, en hij mag dus ook niet mee als handbagage in de trein als hij opgeklapt is. Dus het is ook geen vouwfiets.
6: Je mag achter de trein aan racen.
15: Je moet ervoor betalen om hem mee te nemen. Nou, we gaan een rondje rijden. Bas, je moet je koptelefoon er wel even voor afzetten, want anders kan je niet weg. Hoe het werkt, Bas, is je moet... Ik ga hem even aanzetten, volgens mij is hij weer uitgegaan. Je moet even je helm op en je koptelefoon af. Want ja, we gaan het wel veilig doen. En ondertussen, ja, hij staat op eco-modus. Dat is niet zijn snelste stand, Bas. Hij gaat 20 km per uur. Wil je hem op sportmodus hebben? Ga ik doen. Ik zet hem op sportmodus.
14: We nemen dit
15: dan gaat hij 25 km per uur. Helmpje op. Je moet even een stukje steppen en dan de gas geven. Daar gaat hij.
7: Daar gaat hij. Met een helm op. Ja, ik kan hem niet meer zien.
15: Hij gaat vooruit onder andere.
7: Oh, ja.
15: Ja, top.
7: Hij gaat hard.
15: En misschien, ja, hij gaat echt hard, 25 km per uur. Hij gaat ook echt snel. Er zit nog een boost-modus op. Die hebben Nout en ik ook geprobeerd. Die ga ik Bas niet laten doen. Bij mij schoot dat ding onder mijn voeten vandaan. Dat is echt
7: serieus?
15: Heel snel gaat hij dan. Oh. Maar dan gaat hij heel snel naar 25 km per uur.
7: Maar wat vond sportmodus, jij ervan, Stijn?
15: Ja, ik heb hem 2 weken mogen testen. Ik vond hem echt lekker rijden. Het is een hele fijne e-step. Hij heeft een hele goede vering voor en achter. Er zit een mega koplamp op die ik net iets te fel vind. Die ook aan blijft staan. Dat vonden Nout en ik allebei heel irritant. En volgens mij gaat hij echt een rondje om het gebouw heen. Dus
7: ja, heel goed. Je moet hem even testen, ja.
15: Ondertussen, jij vertel ik ook nog graag, ik vond het dus wel een fijn ding om te rijden. Maar ja, je ziet er wel uit als een mogol op een steppie met een helm op.
7: Hoezo
15: dan? Het is gewoon niet een ding dat er echt uit... Het is nog niet ingeburgerd,
7: ja, maar, nee, maar niet hier, maar
15: nodig.
7: In heel veel andere landen is dit al heel normaal.
15: Maar
7: dan
15: heb je er geen schermpje op, dan ziet hij er... We gaan even aan Bas vragen hoe hij hem vond rijden. Hoe vond je hem rijden, Bas?
6: Nou ja, weet je, het enge is doordat hij veert... gaat hij eigenlijk niet zo lekker als zo'n ding wat straffe vering heeft. Dus geen vering heeft. Je denkt dus, het kan allemaal makkelijk. Maar het blijft gewoon een step. Het hoogste zwaartepunt ben je zelf. Ik heb een beetje nat wegdek, kleine wieltjes. Ik ging hier bijna onderuit. Ik kon hem lekker corrigeren. Het is gewoon levensgevaarlijk.
15: Ja, er zit echt veel power achter ook. Hij kan makkelijk een helling op ook. Even nog over de batterijduur. Hij gaat volgens Segway, kan die 65 kilometer ver. In mijn, dat is dan ideale omstandigheden, 75 kilogram erop staat. Ik ben iets zwaarder dan dat. In mijn ervaring gaat hij echt niet verder dan 40 kilometer op een volle batterij. Dus dat is wel flink minder. Het is nog steeds vrij ver. Ondertussen, er zijn ook al wat concurrenten op de markt gekomen die ook legaal zijn, toch? Kun je daar wat meer over vertellen? vertellen?
14: Ja, klopt. De RDW houdt een lijstje bij. En we zitten aan 10 van die e-steps die met een kenteken dus de weg op mogen. Dus een type goedkeuring hebben gekregen. Maar nogmaals, ja, weet je, het is een nieuwe mobiliteitsvorm, zegt de RDW. Is het eigenlijk niet, want er waren al de illegale steps die je gewoon bij de Mediamarkt voor een paar honderd euro kunt kopen.
7: Bij de Mediamarkt notabene, ja, dus
14: die staan
7: echt
14: gewoon
7: niet
14: bij de Mediamarkt.
7: Op een of andere webshop uit China of zo.
14: Ja, ja, en onder het mom van verkeersveiligheid is dit eigenlijk allemaal gedaan. Maar ja, het schiet echt zijn doel helaas voorbij. En, ja,
15: precies.
14: Absoluut. En binnen de regels heeft Segway het gewoon hartstikke goed gedaan. Hè. Nee, dus daar geen kritiek op. Hè.
15: Ja, en dan ook even zeggen wat de prijs is. Nou, want dat is maar hij is 1000 euro. Dat is, klinkt als veel. Ja, voor een illegaal e-stepje betaal je een stuk minder. Maar voor wat hier allemaal op en aan zit, is dat echt best wel een prima prijs.
16: Ja. Maar wacht even. Nou heb ik heb een fiets, een elektrische fiets. Die komt van een heel groot Duits winkelbedrijf. Waar de prijzen zo lekker laag zijn. Daar heb ik 1100 euro voor betaald. Zit een batterij op. Is de stabiliteit. Heeft Gates aandrijving. Kost 200 euro. Is volledig goedgekeurd door de Nederlandse staat. Zitten geen spiegels op.
15: En geen knipperlicht.
16: Ik weet wat ik ga doen.
15: Helmloos. Ja. Nou, Bas heeft een keuze dus gemaakt. Hebben? Nou, jij hebt ook je keuze gemaakt, toch?
14: Ik heb ook een keuze gemaakt. Ik wil hem niet hebben.
15: Nee.
7: Stijn? Ja,
17: wil ik niet hebben.
15: Ik ben iets positiever ingestemd. Want ik kijk naar wat voor product is het nou. En het is echt een vet ding. Hij gaat lekker snel. Ik vind hem soepel rijden. En dan beoordelingen op wat voor step het is. En dan zeg ik...
17: Prima om te hebben.
7: Oké, dus twee keer nee. Misschien... Jij zegt prima, ik wil hem testen. Dus ik kom zo naar buiten.
14: Jij moet eigenlijk even naar buiten gaan.
15: Oké, jij komt zo nog even naar buiten. Nou, dan gaan we zo nog even een rondje
14: binnen
15: rijden.
14: Binnen de regels echt perfect gedaan. Maar de regels, die slaan nergens op.
7: Dankjewel. Nou, Broekhoff. En dankjewel, Stijn Goossens.
18: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: En bij gebrek aan Bas van Werven in de studio, die nog met een helm buiten staat te voeteren op een e-step van Segway, sluit ik hem af. Dit was hem. Oh, hij komt binnenrennen. Kijk, daar komt hij. We sluiten hem af, Bas. Jij wil hem niet hebben. Ik wil hem testen. Dus ik ga naar buiten. Ja, ik ga naar buiten.
16: Ik zal wel een jas aan doen. Het is hartstikke koud.
7: Oh, is het koud? Oké.
16: Ja, het is koud.
7: Zometeen lekker luisteren naar de Big Five. Deze week natuurlijk dus over de vrienden van de EU, de nieuwe vrienden. Art gaat in gesprek met Geert-Jan Haan.
16: Dat dacht ik.
7: En wij zeggen fijn weekend.
16: Wij zijn er maandag. Ik ben er maandag. Jij niet.
7: Op de avondspits.
16: Is Iwan weer terug maandag?
7: Dat is ook leuk.
16: Dat dan weer wel. Goed weekend. Tot maandag.
19: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
20: BNR Business Beats.
19: Met de beste pop, funk en soul.
20: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
21: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
21: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
25: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
2: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: In de BNR-app.
7: De uitspraken van Yesilgus over Rusland spelen Poetin in de kaart. Enexis krijgt bedrijven nauwelijks aan een flexcontract voor energie. En Anthropic verbiedt gebruikers om AI-chatbots te beledigen. Dit en meer, nu allemaal in de BNR-app.
6: Ja, Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, hoe staat het er nog bij op de weg?
9: Er staat net geen 50 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je tussen Gratum en Sint-Joost een kwartier vertraging. Tot maandagochtend vroeg is daar de weg afgesloten vanwege werkzaamheden. Dan loopt het nog steeds vast in Arnhem op de N325. In de richting van Arnhem tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat het zo goed als stil over 6 kilometer. De weg staat dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt de camera op de A15 naar Nijmegen bij 159,8. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zal Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. 3 veiligheidsonderzoekers die zijn ontslagen bij de maker van ChatGPT, OpenAI, zeggen dat ze weg moesten omdat ze waarschuwden voor de gevaren van AI. Maar OpenAI houdt het op slordig omgaan met gevoelige informatie. De 3 hielden toezicht op AI-modellen die ontsnapten uit hun testomgeving. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden vanmorgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt een periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP-nieuws.
4: Oekraïne vecht al ruim 4 jaar met de hulp van Europees geld en wapentuig tegen de Russen. Maakt ons dat ook goede vrienden? Is het eigenlijk gewoon een verstandshuwelijk?
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
17: Dat is major, is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
15: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
28: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
15: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
29: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Ja, we zijn op nieuwe vriendenjacht. Op zoek naar bondgenoten, vriendjes voor de Europese Unie. Want de geopolitieke panelen op de wereld zijn aan het verschuiven. En dus hebben we al zitten speed daten deze week. Het Verenigd Koninkrijk, Japan, India, Canada hebben we al achter de rug. En van deze week sluiten we af met Oekraïne. Dat is toch wel een beetje een van de belangrijkste landen op dit moment als het gaat om internationale betrekkingen. En dat doe ik met onze Europese verslaggever, Europa-verslaggever Geert-Jan.
6: Wat jij wil, Art.
4: Dan doe ik Europa-verslaggever. Geert-Jan Haan, welkom. Fijn dat je er weer bent.
6: Yes.
4: We hebben elkaar vaker gesproken in dit programma. Dus mooi dat je hier weer terug bent. Wat vind jij? Is Oekraïne onze bondgenoot?
6: Oekraïne is op dit moment, denk ik wel, onze bondgenoot, ja. Mm-hmm. Ja. Ik denk wel onze vriend. Mm-hmm. Hoewel dit huwelijk wel op een bijzondere manier tot stand is gekomen natuurlijk.
4: Ja, ja.
6: Want ja, door de Russische agressie zijn we naar elkaar toe gegroeid.
4: Precies.
6: En anders was het tot nu toe eigenlijk een ongemakkelijke relatie.
4: Ja, na dat referendum helemaal, toch?
6: Precies. En daarvoor ook al denk ik dat heel veel Europeanen naar Oekraïne keken als een corrupt land. Mm-hmm. En nu werd het ineens, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ook een zielig land. Mm-hmm. En daarna werd het een land dat een gigantische militaire productie op poten kon zetten. En zien we de noodzaak ervan in om vrienden te zijn. Dus het is een relatie met heel veel verschillende lagen.
4: Ja, het is een land waar jij regelmatig bent geweest.
6: Ja.
4: Dat je ook kent. Welke van die drie typeringen die je net gaf over Oekraïne? Een corrupt land, een zielig land, een land met een enorme defensieindustrie waar wij als Europeanen veel aan hebben.
6: Ja.
4: Welke past nog het meeste bij Oekraïne, wat jou betreft?
6: Oh, ik denk dat Oekraïne ook al die lagen nog heeft, hoor. Maar Oekraïne wil heel graag een vaste vriendschap met ons. Mm-hmm. Dus ze willen graag lid worden van de EU.
4: Ja.
6: Ook lid worden van de NAVO. En dat is eigenlijk een wens die ze al jaren hebben. Maar die Rusland voorkomt. Door de agressie, waardoor het moeilijker wordt om ook lid te worden van die organisaties. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat ze ons nog steeds op dit moment als een noodzakelijke vriend zien.
4: Hoe bedoel je dat?
6: Je hoort Oekraïners nog steeds zeggen: bedankt voor alle hulp die jullie geven, humanitair, politiek, diplomatiek, financieel. Maar ga ermee door.
4: Ja.
6: Want we hebben gewoon aan alles nog steeds een tekort.
4: Mm-hmm.
6: Het is alsof die miljarden soms in een bodemloze put verdwijnen.
4: Mm-hmm.
6: Maar ja, ook
14: deze dagen weer, als Rusland van alles kapot blijft schieten, dan snap je ook dat zij hun hand ophouden en zeggen, geef me meer, meer, meer.
4: Ja, en dan bedoel je de bruggen in Kiev bijvoorbeeld.
14: Die of van alles, maar ze zijn zich aan het voorbereiden op de winter. En heel veel energieinfrastructuur is de afgelopen jaren ook al kapotgeschoten. Ja. En dat wordt nu weer gedaan. En nou, als ik vanochtend het nieuws kijk, dan zie je dat de afgelopen nachten Kiev eigenlijk in het donker is gezet. Dus dat er een soort blackout is. Er zijn ook stroomschema's, dus ze sparen ook stroom op. Maar tegelijkertijd waarschuwen ze nu voor een winter waarin misschien 1,5 miljoen inwoners van Kiev zonder warmte komen te zitten. Stel dat Rusland alle drie de warmtekrachtcentrales tegelijkertijd zou raken, dan hebben ze daar een groot probleem. Dus ja, ze kijken naar ons, want wij zijn dan hun vriend. Wij moeten helpen.
4: Ja, ja,
14: we zijn de lifeline.
4: Ja, volstrekt logisch ook. Ja. Nou gaat het over, ik vroeg het over dat bondgenootschap, omdat dat natuurlijk een term is die dan meteen ook past bij lidmaatschap, een EU-lidmaatschap, een NAVO-lidmaatschap. Dat zijn eigenlijk de opties waar Oekraïne zich aan ons probeert te binden. Hoe staat het daarmee?
14: Nou, NAVO-lidmaatschap zit er voorlopig niet in. Want dan heb je alle huidige NAVO-leden nodig die met elkaar het erover eens zijn dat er een nieuw lid bij mag komen. Dus je mag altijd op de deur kloppen, maar er wordt nog niet open gedaan. Mm-hmm. EU, daar zijn allerlei ontwikkelingen in om te kijken of nieuwe leden makkelijker lid kunnen worden. Want je hebt de Kopenhagen-criteria, dus om het simpel te houden, Oekraïne moet dan politiek en economisch en ook juridisch voldoen aan een heleboel Europese voorwaarden.
4: Ja.
14: Ze moeten ook eigenlijk ervoor zorgen dat wij als Unie er niet slechter van worden. Nou, dus in Brussel wordt heel hard nagedacht over hoe ze voorwaarden kunnen inbouwen dat als je een land lid maakt, dat het ons niet verzwakt. Ze willen niet een nieuwe Orbán, dus dat noemen ze de safeguards, de voorwaarden. Dat als een land lid wordt en er zou een regime veranderen met een vervelende president die Europa tot last is, nou dat na een proeftijd van 15 jaar zo'n nieuw land eruit kan worden geknikkerd. Nou, dat verwacht ik nu niet met Oekraïne, al weet je niet wie of wat er naar Zelensky komt. Tegelijkertijd zie je dat Oekraïne stappen maakt binnen het hervormen. Dat ze enorm hun best doen. Maar iets als corruptie blijft hardnekkig. Nogmaals, ze doen hun best. Maar op dit moment zou het voor de EU niet goed genoeg zijn om ze lid te maken.
4: Nee.
14: Alleen, we zitten in een hele vreemde politieke situatie, waardoor alles misschien ook alweer vloeibaar is geworden. En ik niet kan voorspellen of Oekraïne over 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar onderdeel is van de EU en op welke voorwaarden.
4: Nee, het is belangrijk voor dat land, dat EU-lidmaatschap. Waarom eigenlijk?
14: Als ze geen lid van de EU worden, dan zullen ze het gevoel hebben dat alles voor niks is geweest.
4: Hoe bedoel je dat?
14: Nou, je hebt de val van de Sovjet-Unie gehad. Oekraïne is onafhankelijk geworden. Oekraïne heeft op een gegeven moment gezegd, wij willen naar het Westen toe, naar Europa toe. Dat is onze manier van leven.
4: Mm-hmm. Er zijn ook mensen geweest die daar op het plein hebben gestaan in Maidan, Europarlementariërs.
14: 2014. Kijk, en niet elke Oekraïne was het daar toen mee eens. En er was ook angst, want mensen zien ook van, nou, stel dat Oekraïne lid zou worden van de EU, wat verlies je dan aan aan bevoegdheden, wordt het financieel zwaarder, noem maar op. Wat gebeurt er met de mensen die wel een bepaalde band hebben met Rusland? Maar door die oorlog die Rusland in 2022 op grote schaal is gestart, is het voor bijna alle Oekraïners wel duidelijk geworden dat de westerse manier van leven hun manier van leven is. En dat de buurman de manier van leven zo ondermijnt dat niet is waar ze naar terug willen keren.
4: Nee, en dus zeg jij, alles is voor niets geweest als dat EU-lidmaatschap uiteindelijk er niet komt voor Oekraïne in hun ogen.
14: Omdat ook heel snel in hun ogen Europese politici hebben gezegd, jullie zijn onderdeel van onze familie.
4: Ja.
14: En dan zeggen ze in Brussel misschien wel van, ja, maar juridisch is het lastig om je lid te maken. Maar hoezo zijn we dan lid van de familie?
4: Mm-hmm.
14: He, dan steun je elkaar door dik en dun en je moet ons gewoon helpen. En dan worden we een lid waar je ook wat aan hebt. En we gaan het misschien ook nog wel hebben over sectoren waarin Oekraïne meerwaarde kan zijn. Zij kijken natuurlijk vanuit hun eigen meerwaarde. En je wil niet dat er uiteindelijk een land aan je gebonden is. He, dat Oekraïne je buurland is, dat je geen lid maakt. En dat dan dus een soort boze buurman is, opgepompt ook met wapens, die je constant maar de deur wijst.
4: Mm-hmm.
14: Je moet daar wel iets mee. Daar hebben Oekraïners wel moeite. Ja, en daar hebben Oekraïners, die ook heel ongeduldig zijn van zichzelf. Ik vind Oekraïners op een bepaalde manier ook wel op Nederlanders lijken. Zijn altijd.
4: We winnen het nu.
14: Ja, zijn direct, kunnen dat ook heel goed aangeven. Ja, je kunt eigenlijk in de diplomatie die nog 20 jaar hiermee wachten. Want dan hou je ze een worst voor.
4: Ja.
14: Maar dat is dus een enorme spagaat. Want de hele EU moet het er wel mee eens zijn. En ook hierbij geldt dat er vetorecht is. Dus als maar één land zegt, ja, dat Oekraïne, dat vinden we nog te corrupt om lid te worden. En maakt niet uit of dat land het echt vindt, of dat land door Rusland wordt betaald om dat te zeggen. Ja, dan is het weer even klaar.
4: Ja. En nou was het zo, je gebruikte net de zin de hand ophouden als land, dat Oekraïne dat in zekere zin doet. Dat is natuurlijk, als je de vragende partij bent naar de Europese Unie, dan heb je dus ook, loop je het risico dat er nee wordt gezegd.
14: Ja.
4: Tegelijkertijd door de defensieindustrie in Oekraïne, die inmiddels ook van cruciaal belang is voor ons in de rest van Europa, zou je misschien kunnen zeggen dat wij in zekere zin soms ook de vragende partij zijn geworden.
14: Ja, ik. Bij die Oekraïnse defensieindustrie moet ik telkens ook weer terugdenken aan de ontmoeting van Trump en Zelensky in het Witte Huis. Met de beroemde tekst.
4: You don't have the cards.
14: Ja, ik denk dat de Oekraïne inmiddels kaarten heeft. Kijk ook maar naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten. Zelensky gaat naar het Midden-Oosten toe, naar de Golfstaten, om deals met hun te sluiten over drones. Om te kijken of hij ze met expertise kan helpen. Dat doet hij zelfs met Amerika. Amerika is ook geïnteresseerd in de Oekraïnse drone-technologie, omdat ze ontzettend snel innovatief kunnen opschalen. Natuurlijk, het is een land in oorlog, dus ze kunnen ook regels overboord gooien die wij in Europa nog wel hebben. Maar dat is heel interessant voor landen in het Midden-Oosten, voor Amerika en zeker ook voor Europa. Dus ze hebben een troefkaart erbij. Ja, zeker ook in hun zoektocht naar luchtafweer. Waar ze wel een gebrek aan hebben en wat nu noodzakelijk is, want alles wordt kapotgeschoten.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
4: De nieuwe vrienden van de Europese Unie onderzoeken deze week. Vandaag doe ik dat met Europa-verslaggever van BNR Geert-Jan Haan. We hebben het over Oekraïne. We delen een vijand met Oekraïne sinds, wat is het, gistermiddag zo'n beetje. Heb je het meegekregen of niet?
14: Sinds onze minister van Defensie dat zo genoemd heeft, ja.
4: Ja, gisteren zei defensieminister Yazilgus, we praten niet meer over Rusland als agressor, maar ze noemde Rusland de vijand. Met een toenemend aantal sabotagepraktijken, droneaanvallen, andere dreigingen op ons continent, moet je duidelijk benoemen wat er aan de hand is, al dus Yazilgus. Dat roept best wat op, dat ze dat zo zegt. Verbaast je dat?
14: Ik was wel verbaasd door de timing. Kijk, je kunt inhoudelijk er best wel wat van vinden dat je opschaalt van agressor naar vijand. Waarom zegt ze dat nu? Bij, wat was het, een behandeling van een begroting van Defensie?
4: Ja.
14: En waarom is zij degene die het zegt? En niet de minister van Buitenlandse Zaken, of in mijn beleving misschien zelfs de premier. Mm-hmm. Omdat dit diplomatiek wel zware woorden zijn.
4: Mm-hmm.
14: Je eigenlijk wil dat dan ook. Ja, tot in de hoogste regionen iedereen erachter staat. En als je als kabinet met één mond spreekt, ja, laat het bij het opschalen van die woorden dan de premier zijn, zou ik denken.
4: Of is dat diplomatieke haarkloverij? Want wat is het verschil tussen agressor en vijand?
14: Nou, dat ligt eraan hoe je het gebruikt. Oekraïne ziet Rusland als vijand, omdat ze ook daadwerkelijk daar een oorlog voeren.
4: Ja.
14: En wij hebben tot nu toe Rusland als agressor gezien, omdat ze ook richting ons zich agressief gedragen.
4: Mm.
14: En vijand, dat heeft een iets zwaardere connotatie. Dan krijgen mensen de indruk dat je zelf ook in oorlog bent.
4: Hm.
14: Wat ik vooral opvallend vind, is dat ik heb gekeken naar andere Europese politici, of die dit hebben gezegd. Ik kan het bij Donald Tusk vinden, premier van Polen, en verder eigenlijk niet van een groot Europees land.
4: Duitsland heeft volgens mij gezegd dat Rusland Duitsland als grootste vijand ziet.
14: Ja, en daar gebruiken ze vaak het woord bedrohung, dus bedreiging.
4: Mm-hmm.
14: Maar feind hebben ze nog niet gezegd. Ook niet naar de verijdelde aanslag bij Leipzig, waar ze Rusland als dader hebben aangemerkt.
4: Maar goed, wij hebben die geschiedenis met MH17, laten we dat niet vergeten.
14: Ja,
4: en we steunen Oekraïne. Dus misschien is het ook, zou je ook kunnen zeggen, wat ze doet is she stating the obvious.
14: Ja, de timing blijft mij toch verbazen. Want, nou, ten eerste verbaast het iedereen, denk ik, dat ze dit niet heeft afgestemd met andere kabinetsleden. Mm-hmm. Want nu is er een discussie over wat moet de officiële kabinetscommunicatie zijn.
4: Mm-hmm.
14: Toen Tusk het zei in Polen, had hij een aanleiding. Namelijk 20 drones die het luchtruim binnenvlogen vanuit Rusland. En wat is nu de reden dat Yazilgus het nu zegt? Binnen de diplomatie wordt er ook gekeken naar escalatie, escalatieladder, escalatieraamwerk. En dan probeer je ook nog bepaalde troeven achter de hand te houden. Dus als Rusland hier station Amsterdam Centraal zou platleggen...
4: Ja.
14: En een blackout van 3 dagen zou veroorzaken... en we zouden er redelijk achter kunnen komen dat het de Russen zijn...
4: Mm-hmm.
14: Ja, dan kun je ook verbaal opschalen.
4: Ja.
14: Maar wat is voor haar nu de reden om dit te doen? En ze kan zich als minister van Defensie ook een beetje verschuilen... achter dat ze, wat was het vorige week, zei... Ja, ik kan niet alles delen met wat Rusland momenteel ook in ons land doet. Maar het is geen pretje. Het wordt er allemaal wel wat schimmiger op deze manier. Ik weet niet of dat nou zo handig is.
4: Nee. Gisteren had ik een gast waarmee ik het had over Canada, Amy Verdun.
14: Dat is een vriend, hè?
4: Het is een vriend, ja. Het is een vriend, ja. Ze is hoogleraar Europese politiek aan de universiteit, ook in Leiden, maar ook in Victoria in Canada. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
3: Heeft die oorlog in Oekraïne er nou toe geleid dat Europa wat hechter bij elkaar is gekomen? Of is het nou juist een splitsing aan het creëren? En tegelijkertijd vraag ik me ook af of hij ziet dat die oorlog in Oekraïne... als we daar 5 jaar later naar zouden kijken... is dat dan tot een verdere versplintering van de wereldorde aan het leiden... of juist meer mensen dichter bij elkaar aan het brengen?
14: Dat zijn 2 of 3 vragen.
4: Ja.
14: Even kijken hoor. De eerste, heeft het ons dichter bij elkaar gebracht? Ja. Ja, ontegenzeggelijk ja. Kijk naar Europese integratie. Er gebeurt zoveel meer nu qua samenwerking. En natuurlijk, in Brussel gaan dingen traag. Maar van links tot rechts is men erover eens... dat je op bepaalde manieren meer moet samenwerken. Dus ja, het heeft ons hechter gemaakt. Ook omdat je een gezamenlijke agressor, schuine streep, vijand hebt. Je ziet ook binnen de NAVO... dat er natuurlijk wel wordt gekeken naar Rusland en China als bedreiging. Mm-hmm. Dus ja, dat maakt je... Als je een vijandbeeld creëert... dan sta je zelf als collectief natuurlijk dichter bij elkaar.
4: Ja.
14: De toekomst. Ja, altijd moeilijk. Vragen over de toekomst.
4: Ja, ja.
14: Ik denk dat dat eigenlijk niet te voorspellen valt. En dat, ik kan wel uitleggen waarom. We weten gewoon ten eerste niet hoe deze oorlog zich gaat ontwikkelen... Mm-hmm. We kunnen niet zeggen het ene land is op dit moment aan de winnende hand. De Amerikanen proberen de onderhandelingen ook as we speak weer uit de slop te trekken. Maar dat lijkt ze gewoon niet te lukken. Met name omdat Poetin niet mee beweegt. En wat je verder ziet is natuurlijk dat we een hele spannende periode in Europa tegemoet gaan als het gaat om verkiezingen.
4: Ja.
14: We krijgen nu vanaf november Spanje. En daarna gaan alle grote landen in een half jaar tijd naar de stembus. Mm-hmm. Ik verwacht niet dat in al die landen er partijen radicaal links, radicaal rechts aan de macht komen. Maar een land als Frankrijk wordt natuurlijk heel spannend. Want als daar een president aan de macht komt... die of Marine Le Pen of Jordan Bardella heet... en de president in Frankrijk heeft echt veel macht... ja, wat doet dat dan met Europese eenheid? Dan denk ik dat je dus wel Europese integratie en eenheid behoudt... maar dat een land als Frankrijk er minder aan meedoet. En dan sta je wel minder sterk.
4: Mm-hmm.
14: Dat hebben we gezien met de Britten. Dus een voorspelling. Ik denk dat we over 5 jaar nog wel meer integreren... want dat is gewoon de trend... Maar je kan het niet voorspellen, omdat er zoveel andere scenario's mogelijk zijn.
4: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar dat laatste wat je zei over die ontwikkeling in Europa... als het gaat om de verkiezingen die eraan komen. Je hebt Le Pen in of het Rassemblement National in Frankrijk... de AfD in Duitsland, Meloni in Italië... die een verrassend stabiele coalitie lijkt te leiden.
14: Ja.
4: In ieder geval al een hele poos. Het is een soort nationalistische golf die door Europa gaat, zou je kunnen zeggen.
14: Ja.
4: Wat doet dat met de relatie met Oekraïne, in jouw ogen?
14: Nou ja, dat... Een aantal van die nationalisten zich Europees gezien... wel weer pragmatisch zijn gaan opstellen.
4: Mm-hmm.
14: Dus Meloni was eerst een vriend van Trump.
4: Mm-hmm.
14: En op het Oekraïne-dossier probeert zij echt wel Trump te beïnvloeden... door steun aan Oekraïne te blijven geven. Dat hadden we misschien niet verwacht. Le Pen, ik vertrouw daar niet op de blauwe ogen... maar die zei wel onlangs... we willen met Rassemblement National pas uit de NAVO stappen.
4: Ja.
14: Want dat staat in hun verkiezingsprogramma. Als de oorlog voorbij is.
4: Mm.
14: Dus er zit een voorbehoud in. Mm. Ook omdat ze nu zelf, een paar weken geleden... Rusland toch als een soort agressor en vijand voor Frankrijk heeft aangemerkt.
4: Mm-hmm.
14: Ik weet niet exact welke term ze heeft gebruikt... dus pin me daar niet op vast.
4: Ja.
14: Ja, ik zie toch wel dat ook een aantal partijen op de flanken... niet extreem, maar wel richting de flanken... dat die toch ook wel nog kiezen voor Oekraïne. Ook omdat de meerderheid van de Europeanen... Wil dat we Oekraïne blijven steunen. Mm. En dan denk ik dat politici pragmatisch genoeg zijn om naar de bevolking te luisteren.
4: Tegelijkertijd hoeft er maar één land dwars te liggen als het gaat om extra steun voor de EU met het vetorecht. En dan zit je alweer aan een Europees modderworstelgevecht.
14: Voor bepaalde dingen wel. Dat hebben we gezien met Orbán. Aan de andere kant komen ze in Brussel linksom of rechtsom er altijd wel uit. Ja. Alleen het is niet fijn, want het geeft weer het verkeerde signaal af.
4: Ja. Ja. Nou ja, dus Orbán weg, dus met Magyar in Hongarije zou dat makkelijker moeten zijn?
14: Ja, hoewel de relatie tussen Magyar en Zelensky weer ingewikkeld is geworden. Dus de politiek is ook heel erg persoonlijke titels. Mm-hmm. En Zelensky heeft momenteel een wat ingewikkelde relatie met Magyar, heeft een ingewikkelde relatie met de president van Polen. Mm-hmm. Nou, even de buiten stappen. Zuid-Korea was een vriend van de Oekraïne. Ja, nu is er een gigantische rel tussen die landen ontstaan.
4: Ja, over die krijgsgevangenen.
14: Ja, en dat Zelensky daar iets te loslippig over is geweest. Ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Aan de andere kant, ik denk dat de steun in Europa en Oekraïne nog wel voorlopig zo zal blijven. Mm-hmm. Tot het moment daar is dat wij in sommige Europese landen het misschien te spannend vinden worden als Rusland de agressie blijft opvoeren richting ons. En wat gaan we dan doen? En hoe gaat de steun zich dan ontwikkelen? En dat is voor mij ook een vraag.
4: Oekraïne als EU-lid, we hebben het erover gehad. Het mag dan wel een geopolitieke noodzaak zijn. Maar dan moet er ook best wel wat gebeuren in Oekraïne om bij ons selecte Europese vriendenclubje te mogen horen, toch? Ik ga het straks bespreken met Geert-Jan Haan. Dus blijf lekker luisteren.
8: Spijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
18: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
19: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
18: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
21: Even kijken.
22: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
23: Banky, dat is toch geen woord?
22: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
24: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
25: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
26: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
24: Benkei. Banky. Steengoed in vermogen.
30: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
31: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
32: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
33: Hey ondernemer,
34: hier Nadia van der Vlies
33: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
34: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
33: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
34: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
35: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
36: of over de grootste beursgang aller tijden.
35: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
36: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
35: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
37: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
38: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
0: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate. BNR
2: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. In Limburg loopt het vast door werkzaamheden op de A2 richting Maastricht. Tussen Westem en Sint-Joost heb je een half uur vertraging. De weg is daar tot maandagochtend vroeg dicht vanwege de werkzaamheden. En daardoor heb je ook 3 kwartier vertraging bij Echt op de N276 in de richting van Brunsum.
5: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. 3 veiligheidsonderzoekers die zijn ontslagen bij de maker van ChatGPT, OpenAI, zeggen dat ze weg moesten omdat ze waarschuwden voor de gevaren van AI. Maar OpenAI houdt het op slordig omgaan met gevoelige informatie. De 3 hielden toezicht op AI-modellen die ontsnapten uit hun testomgeving. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden voor morgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt een periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP Nieuws.
2: En landen die lid willen worden van de Europese familie, die moeten echt een zwaar traject van hervormingen. Oekraïne wil het, maar staan ze in het proces? En wat voor EU-lid gaan we daarmee binnenhalen als het ze lukt?
3: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Tweede half uur, laatste half uur van deze week van BNR's Big Five. Waarin we op zoek zijn naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. We hebben het over Japan gehad bijvoorbeeld. Het Verenigd Koninkrijk, Canada. En vandaag hebben we het over Oekraïne. Dat doe ik met Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio, Geert-Jan Haan. Jij hebt veel contact met mensen in Oekraïne, Geert-Jan.
11: Ja, binnenkort ga ik er weer heen.
2: Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk na, wat is het, bijna 5 jaar oorlog?
11: Ja, dat verschilt heel erg aan welke Oekraïne je het vraagt. Want het is zo'n gigantisch land. Wij moeten, 1200 kilometer reizen om bij de grens te komen.
2: Ja.
11: Dat is de grens met het westen van de Oekraïne. 1200 meter verderop ligt het oosten van de Oekraïne.
2: 1200 kilometer verderop, ja.
11: Kilometer inderdaad. Ja, dus in het relatief veilige Westen, daar hebben ze af en toe wel raketten en drones. Maar daar kun je nog wel gewoon leven. In het oosten, in het zuiden is dat op sommige plekken onmogelijk. Je hebt de Donbass, die Rusland nog steeds niet helemaal heeft ingenomen, maar wat Poetin als doel heeft gesteld.
2: Ja.
11: Ja, daar heb je nu, omdat er deze week ook

0: aanslagen geweest op bussen met tientallen doden. Ja, in die laatste steden daar, in Oekraïns bezit, is nu ook het OV stopgezet. Mm. Dus weer een manier van leven is daar weggehaald voor die mensen. En dat is gewoon wat ze willen. Ze willen gewoon leven. Nou ja, en we hadden het al in het eerste deel over Kiev. Een hele grote stad met nog steeds 2,5, 3 miljoen inwoners. Die een pittige winter tegemoet gaat. Ja, en sommige Oekraïners zijn heel weerbaar. Ze zijn allemaal moe. Tegelijkertijd, als je de cijfers erbij pakt deze week, zegt nog steeds 2/3. We moeten doorgaan met vechten. We kunnen niet anders. Mm-hmm. Want anders worden we onderworpen. Mm. En een Russificatie, zoals dat heet, dat wil je niet. Want dat zijn die andere normen en waarden die niet overeenkomen met wat wij willen, namelijk de Europese normen en waarden.
1: Ja. Het wonderlijke is, tenminste het wonderlijke in mijn ogen, is dat na 4 jaar oorlog het narratief rond zo'n oorlog hier in het Westen op een gegeven moment uiteen gaat lopen. Je hebt aan de ene kant, noem maar even de school van Joris Luijendijk, die was hier onlangs ook te gast in dit programma. Ja. Die stelt, zij vechten daar onze oorlog uit. Dus wat daar gebeurt is dat die jongens die daar sneuvelen doen dat ook voor onze vrijheid in Europa. Dus verdienen ze onze steun tot de laatste meter. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, Oekraïne kan dit nooit winnen. Ja. We moeten Oekraïne steunen, maar vooral steunen richting de onderhandelingstafel. En ze zullen nu eenmaal wat land moeten opgeven om weer vrede te sluiten. Ja, het zijn twee narratieven die niet naast elkaar kunnen bestaan. Ze kunnen niet allebei waar zijn. Ofwel?
0: Ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Nu je de vraag stelt, zit ik erover na te denken dat het misschien wel een beetje kan. Want je kunt natuurlijk Oekraïne zo goed mogelijk blijven steunen. Je kunt ook zeggen dat ze daar dat Oekraïne momenteel het voorportaal is voor Europa. Omdat je de Russen ook niet kan geloven op hun woorden als ze zeggen, we gaan NAVO-gebied niet binnenvallen.
1: Exact, of we krijgen de Donbass en daar laten we het dan bij. Ja. Je moet de Russen daarin niet vertrouwen.
0: Nee, de Russen hebben een aardige track record in dingen ontkennen en dingen anders doen dan ze van tevoren hebben gezegd. Tegelijkertijd moeten we toch inderdaad Oekraïne helpen richting die onderhandelingstafel, omdat Zelensky dat zelf ook wil. Mm-hmm. Omdat zij willen vrede. Mm-hmm. Alleen, die onderhandelingstafel, daar moet ruimte zijn voor vrede op Oekraïnse voorwaarden. En dat is wat anders dan dat je het land in de uitverkoop doet en aan Rusland geeft en dan zegt van oké, dan hebben we nu vrede.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Dus misschien kan het wel een beetje naast elkaar bestaan.
1: Ja, ja. Ja, behalve dan dat er aan Russische kant zo weinig beweging is als het gaat om onderhandelingen.
0: Ja, en dat blijft gewoon heel erg ingewikkeld. En dan denk ik dat de Rusland-kenners die zeggen van Poetin kan niet meer terug, dat die een punt hebben.
1: Ja.
0: Dat Poetin nu zo in die oorlog is gezogen, ook zijn economie erop heeft aangepast, dat hij nu met zijn 74 jaar denkt van ik ga door en ik zie wel waar het schip strandt. En een heleboel dingen weten we niet, Art. We weten niet welke informatie Poetin krijgt. We weten niet of hij wel überhaupt rationeel opereert. We weten, dat vertelde Rob Bauer onlangs aan Bernard in BNR De Wereld, dat toen hij die invasie startte in 2022, dat er maar 20 Russen waren, een heel klein clubje, die op de hoogte waren van de plannen van Poetin. Zelfs minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wist niet wat er stond te gebeuren. Hoe moeten wij het dan weten?
1: Ja. Ja.
0: We doen ons best, hè? Ja. Maar het is ook een beetje
1: speculeren.
0: Vingerwerk.
1: Ja, ja. Dus, maar wat we dan wel kunnen doen is aan die Oekraïense kant kijken hoe het daar gaat.
0: Ja.
1: Dan zie je een land dat de defensie en defensieindustrie goed op orde heeft. Het is een beetje een Nederlandse term, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Dus dat gaat goed. Daar kunnen wij veel van leren. Daar hebben wij veel aan hier in het Westen, toch?
0: Absoluut. Wij willen ook opschalen. Alleen wij zijn niet in oorlog, dus wij hebben nog steeds met regels te maken. Wij denken nog steeds aan milieu, arbeidsrecht, noem maar op.
1: Mm.
0: Ja, dat is in Oekraïne redelijk overboord gegaan, want dat is in het landsbelang.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd heeft ook de staalsector in Oekraïne momenteel gigantische problemen, want de Russen, ja, die mikken nu ook alles wat los en vast zit op hele grote staalbedrijven. Mm-hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat ook hun defensieindustrie aan de Oekraïnse kant weer vertraging oploopt. En het is wel zo dat ze nog steeds spullen van het Westen nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus die luchtafweer, ja, die moet uit Europa en uit Amerika komen. Zeker als het gaat om geavanceerde luchtafweer, om grote ballistische raketten tegen te gaan. Maar ook als ze zelf raketten ontwerpen, dan zie je dat ze een deal sluiten met Europese bedrijven en dat de vloeistof, bijvoorbeeld de raketbrandstof, dan nog bijvoorbeeld in Denemarken wordt opgezet. Het is ook risicospreiding natuurlijk, want ja, raketbrandstof in Denemarken wordt iets minder snel opgeblazen dan in Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: Iets minder een target.
1: Ja, ja. Tegelijkertijd benoemt Rusland dat inmiddels ook als target, toch? Defensiebedrijven in Europa.
0: Dat klopt. Ja. Ja, maar
1: die leveren aan Oekraïne, dat is dan daarmee een doelwit geworden voor Rusland, zeggen ze.
0: Ja, Ja, en ik sluit het niet uit. Want de Russen zijn natuurlijk aan het destabiliseren in Europa. Tegelijkertijd, ja, alles wordt zo goed mogelijk beveiligd in Europa als het maar kan. Maar het is ook een vraag die ik mezelf stel. Wil ik dat elke sabotage op het spoor of elke sabotage aan een hoogspanningskabel, dat we daar dat we op elk stukje kabel 10 camera's richten en beveiligers bijzetten? Nou, dat kan niet eens volgens mij. Met satellieten zou je trouwens heel wat kunnen. Maar wil ik in zo'n samenleving wonen? Dat zit ik me dan af te vragen. Gaan we ons zo beveiligen dat we bijna zelf een politiestaat worden? Nou,
1: alleen maar veiligheidsparadox waar je in terecht komt dan.
0: Ja, wat von der Leyen noemt dat, de commissievoorzitter noemt dat de new normal. Dat we zo goed mogelijk ons beschermen. Maar dat heeft voor mij wel een grens.
1: Ja.
0: Want we willen in vrijheid leven. Ja. En ik leef niet in vrijheid als op elke hoek van de straat er 3 camera's om me gericht staan.
1: Nee. Maar ja, daarmee hou je dan het land in ieder geval veilig van aanslagen, is dan het idee.
0: Ja, en dat probeer je. Maar dat probeer je ook zo goed en zo kwaad als het kan. Alleen ik denk niet dat je het hele land op een soort code rood moet zetten.
1: Ja, wat me wel een bijzondere ontwikkeling lijkt voor jou persoonlijk, Gert-Jan. Je bent Europa-verslaggever. Dat was toch ook jarenlang, met alle respect voor jouw werk, verslag doen uit stoffige vergaderzaaltjes in Brussel over een procentje meer, een procentje minder.
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: Het schoot allemaal niet heel erg op, maar je deed daar met verven verslag van. En nu hebben we het over hele andere zaken. We hebben het over mogelijke offensieve acties van Rusland naar West-Europa. Ja. We hebben het over een defensieindustrie die Oekraïne moet steunen. Het is een heel ander vak geworden voor jou ook.
0: Voor mij wel, omdat ik me vooral focus op de gevolgen van die oorlog voor Oekraïne, Rusland en de EU. Maar tegelijkertijd,
1: had je toch ook niet gedacht toen je hier aan begon?
0: Nee, en ik wilde het ook helemaal niet. Want ik kom sinds 2008 in Oekraïne. Ik heb er gewoond in de jaren van het EK voetbal. Dat organiseerde Oekraïne in 2012 samen met Polen.
1: Mm-hmm.
0: Juist met het idee van dit land gaat richting Europa. Overal op straat zag je bordjes in Cyrillische letters veranderen in Latijn alfabet. In het Engels dus. Met het idee van na dat EK komen alle toeristen naar Oekraïne. Die hebben gezien hoe fantastisch het is. Ja, en nog geen 2 jaar daarna, 1,5 jaar daarna werd de Krim geannexeerd, een stuk van de Donbass gepakt en MH17 neergeknald.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat verzin je niet. En ik ben helemaal geen oorlogsverslaggever. Ik heb een interesse voor het oosten van Europa. Ik ben slavist. Ik heb ervoor gestudeerd, maar ik heb niet gestudeerd voor oorlog. En ik was deze week te gast op een defensiekazerne. En ik heb er met name mannen gesproken over hoe het is om in Oekraïne te zijn. En ik ga binnenkort weer. En ik zeg dan eerlijk, ik wil er helemaal niet heen eigenlijk. Zij willen wel graag, maar ja, zij mogen niet. Dus dat is ook een discrepantie.
1: Ja, je wil er liever niet heen, omdat
0: wie gaat er voor zijn lol naar een oorlogsgebied? Het voelt voor mij als noodzaak binnen mijn werk om verslag te doen van wat daar gebeurt. En dan moet ik er wel regelmatig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar zeker nu, omdat ook in Kiev het steeds onveiliger wordt. Ja, je voelt je er niet zo lang bij. En ook omdat je hebt een verantwoordelijkheid richting je eigen familie bijvoorbeeld. Dus nee, ik doe het niet voor mijn lol, maar wel uit noodzaak.
1: Ja. Je krijgt nog bijna heimwee naar Givo Hofstad in die tijden.
0: Dat je daar rustig op Maidan een beetje kan lopen prediken met Hans van Balen. En god, als ik daar ben, Art, dan weet je waar je bent. Dan is dat je ruimte, je bent op dat plein. En dan kom je er wel uit en dan ben je niet zo bezig met die spanning. Maar je staat wel constant op alert. Je bent constant bezig met je omgeving. En moet je nagaan, als je dat 4,5 jaar hebt, dan dat is bijna niet vol te houden.
1: Zometeen praat ik verder met Gert-Jan Haan over Oekraïne en de vriendschap tussen de EU en Oekraïne. Eerst naar Thomas van Zijl.
2: Art,
1: regende het buiten of ben je net klaar met douchen?
2: Nee, het regende, maar het was nog wel een aangenaam buitje waarvan ik dacht dat ik er goed heen gekomen was.
1: Nee, een soort wetlook. Je kan het hebben, hoor.
2: Kan ik een keertje hebben.
1: Ja, zeker weten. Ja. Hoe is het met je?
2: Goed.
1: Ja, je gaat de laatste zaken doen van deze week opnemen.
2: Ja, en daarna heb ik zelfs een weekje herfstvakantie. Dus het wordt even ontwennen.
1: Ja, snap ik.
2: Claudia Helmer is mijn gast. Zij is van een family office. Dat wil zeggen dat ze daar het geld beheren van gefortuneerde families. Er zijn er meerdere. Welke thema's spelen er dan? Moeten ze daar kijken naar hun portefeuille? De afhankelijkheid van Amerika bijvoorbeeld afproberen te bouwen? Hebben ze nog opvattingen over hoe vermogen überhaupt belast moet worden? Kom je toch weer terug op Sorry, ons vaste gespreksthema. Dank u wel. Ja. Nou, dat soort dingen gaan we bespreken. Het bedrijvenpanel is er. En een nieuwe verse onder curatoren. Dutch Water Dreams. Dat moest geweldig worden. Waterspektakel. Je kon er skiën. Er waren golven. Nou, einde van het liedje. Dat was één grote roestende bak. Ga daar als curator maar eens een koper voor vinden. Gaan we allemaal horen vanaf 1 uur in onder curatoren.
1: Dus eigenlijk om nu een beetje op dat onder curatoren, dat water voor te bereiden, heb jij...
2: Dit is helemaal in lijn.
1: Je kop onder een wet look gedompeld.
2: Het is één groot thema.
1: Heel mooi. Succes en fijne vakantie, Thomas. Dank u, yes. Gaan je missen volgende week hier.
2: Nou, Jochem Visser is er, hoor.
1: Dat ook is ook
2: goed.
1: Leuk, ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: De vrienden, de nieuwe vrienden van de Europese Unie bespreek ik deze week. Vandaag doe ik dat met Geert-Jan Haan, onze Europa-correspondent. En we hebben het over Oekraïne. Volgens mij is zijn naam nog niet gevallen dit uur. Wat best bijzonder is, want die naam die ik zo ga noemen... die komt meestal wel meteen voor wanneer je het hebt over Oekraïne. Donald Trump.
0: 1 keer genoemd, denk ik.
1: 1 keer. Nou, ja. Niet door mij, jij dan ergens een keertje.
0: Maar ook in Europese context soms is het Voldemort... Ja. Dat je de naam niet noemt, inderdaad.
1: Nee, hij wiens naam we niet noemen. Want zij zien in Amerika ook een soort Oekraïns-Europees bondgenootschap. Hè. Ze zien dat wij die steun echt op ons nemen. Hoe kijken de Amerikanen daarnaar?
0: Nou, de Trump-regering en zijn MAGA-beweging kijkt er transactioneel naar.
1: Ja.
0: Dus die...
1: Hoe meer wij betalen, hoe minder zij hoeven te betalen.
0: Ja, en ze verdienen ook eraan.
1: Ja, doordat wij hun wapens kopen.
0: Precies, dat heeft Rutte als ultieme deal uiteindelijk uitonderhandeld... Ja. Om Amerika binnenboord te houden, of in ieder geval Amerikaanse wapens. Daar kwam alleen voor Oekraïne een uitdaging bij... namelijk dat Trump een oorlog in Iran is begonnen... Mm-hmm. En dat hij dus een heleboel patriots in Iran er doorheen schiet... waardoor de voorraad slinkt en het voor Oekraïners moeilijker wordt... om die specifieke afweer te krijgen.
1: Ja, ja. Dus die afhankelijkheid daarvan is nog steeds heel groot...
0: Ja, en Oekraïne werkt daaraan met Europese partners... dus zowel overheden als bedrijven... om een eigen luchtafweersysteem op te tuigen. Ze hopen dat het ergens volgend jaar gereed is. Maar ja, vandaag is nu, zeggen ze, in Oekraïne. Mm-hmm. En de winter is er eerder dan een eigen luchtafweersysteem.
1: Ja, ja. Het is een soort, wat is het, een driehoeksverhouding, hè? De VS, Europese Unie, Oekraïne. Hè? Want er worden dan pogingen voor vredesonderhandelingen... ook vanuit de VS gedaan. Ja. De angst in Europa is dan, gaan zij niet veel te veel weggeven aan Poetin. Het is, hoe zou je die balanceeract tussen die drie eenheden typeren?
0: Met... Rutte als spin in het web in ieder geval. Mm-hmm. En de Europeanen hebben het al tijden over... dat ze ook graag aan tafel willen zitten bij die onderhandelingen. Maar ja, wij steunen natuurlijk Oekraïne. Dus als je dan aan tafel zit met Rusland erbij... dan heeft Rusland het gevoel dat zij niet een wingman hebben... en Oekraïne wel. Maar ja, het is ons continent, dus daar valt ook wat voor te zeggen... Hoe de situatie nu is dat de Amerikanen wel in de lead zijn... bij die onderhandelingen. Ze bakken er nog niet veel van. Maar ja, dan heb je Kushner en Witkoff. Dat zijn de onderhandelaars namens Trump. Die dan naar Kiev gaan, naar Moskou gaan. Nou, Kiev zijn ze onlangs voor het eerst geweest. En waarbij ook Europese adviseurs wel meegaan. Dat zijn de veiligheidsadviseurs van de E3. Dat zijn de Britten, de Fransen en de Duitsers.
1: Ja.
0: Dus die zijn af en toe bij die onderhandelingen. Maar aan een bijzettafel. En dat is vrij illustratief.
1: De kindertafel.
0: Ja, waarbij ze hopen natuurlijk dat ze kunnen meepraten. Maar die top in Alaska vorig jaar tussen Poetin en Trump... toen waren er ook Europeanen. En die zaten dus letterlijk in een andere kamer.
1: Ja.
0: Ja, is dat dan samenwerken?
1: Ja, nou, de vraag stellen is een beantwoorden, toch?
0: Ja, nee.
1: Ja, ja. Is het voor ons in Europa belangrijk... om de Amerikanen betrokken te houden bij Oekraïne?
0: Op dit moment nog wel, ja. Ja, we zijn allemaal lid van de NAVO, dus daar kun je gewoon niet onderuit. Mm. En Amerika heeft gewoon nog veel technologie en defensiecapaciteit die we nodig hebben. En afschrikking. Maar goed, we zijn natuurlijk wel een been aan het bijtrekken. Alleen, ja, wat we eerder aangaven, we hebben regels in Europa. Dus je kan opschalen wat je wil, alleen je moet het wel volgens de regels doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daar valt ook wat voor te zeggen. Want je had het over van ja dat mijn portefeuille is veranderd... en dat ik vooral bezig ben met Oekraïne en veiligheid... en alle bedreigingen die Europa heeft. Neemt niet weg dat er ook terecht politici nog wel bezig zijn... met milieurecht of arbeidsrecht of andere dingen in Europa om te verbeteren. Want mm-hmm. Ja, dat verdwijnt niet. En nee. Nogmaals... je wil ook in een, op een fijn continent leven. En niet alleen maar dag en nacht bezig zijn met veiligheid. Nee.
1: Die luxe hebben Oekraïners niet. Hoe kijken zij? Het is een groot land, zeg je elke keer terecht. Dus ik stel een te algemene vraag. Maar hoe kijken politici, laat ik het zo benoemen dan, politici in Oekraïne naar de Verenigde Staten, de rol die dat land nu speelt?
0: Ja, dat is soms best lastig, want Zelensky heeft in een aantal toespraken de afgelopen maanden, bijvoorbeeld in Davos, heeft hij Europa wel een beetje vernederd en voor de bus gegooid. Zo van, jullie kunnen veel meer doen, maar jullie doen veel te weinig. Mm. En dan prijst hij Amerika.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook om Trump binnen boord te houden. Mm. Dus wij bieden momenteel veruit de meeste steun aan Oekraïne. Wij dragen financieel bijna alles bij. Dus soms is dat ook wel een beetje vernederend voor ons. Maar ja, dat is gewoon de Zelensky-stijl.
1: Want dat doet hij omdat ook dat vernederen naar ons? Wat is het idee erachter, denk je?
0: Nou ja, zo komt het op ons over. Ja. Maar hij wil ons alarmeren en aangeven van, jongens, jullie moeten meer doen. Als we weer eens ergens een iemand met een vetorecht hebben.
1: Ja.
0: En door ons kleiner te maken dan Amerika, geeft hij aan richting de Amerikanen. Ja, jullie zijn in de lead. Jullie, ik zie nog steeds dat jullie dit kunnen oplossen. Niks is greater dan Amerika. Dus dat is zijn manier van diplomatie. Ik zat nog op de weg hier naartoe een podcast te luisteren van twee Oekraïnse journalisten die in Brussel zitten. En een daarvan die volgde onlangs de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne naar een Europese top. En in dat interview zei die Oekraïnse minister, ik ben een soort luchtalarm. Dus elke keer dat ik bij een vergadering kom, dan ben ik degene die iedereen moet wakker schudden en zeggen, jongens, dit en dit moet nu een keer gebeuren. Blijkbaar kunnen wij in Europa dat ook niet zelf, want dan zitten we met z'n 27 op elkaar te fitten en dan hebben we toch zo'n luchtalarm nodig die dan dus eigenlijk een minister is.
1: Ja, ja. Als je het over de politiek van Oekraïne hebt, dan heb je het toch ook, je begon al mee, het is ook een land waar corruptie speelt. Ja. Het is niet onbekend met corruptieschandalen. Nee. Dit jaar, wat was het? Dit voorjaar volgens mij, toch? Nou, in ieder geval die voormalig rechterhand van Zelensky, de procureur-generaal ook van Oekraïne.
0: Ja.
1: Je hoort van die verhalen die dan in die politiek spelen.
0: Zeker.
1: Dus van buitenaf bezien, jij zit er dichter bovenop, denk je dan, het is een probleem dat zich moeilijk laat beteugelen.
0: Dat is het ook, ja. En zelfs als ze het beteugelen, ben ik benieuwd of het te schadelijk is geworden in de beeldvorming. Wat er nu gebeurt om lid te worden van de EU is dat Oekraïne allerlei onderhandelingen is gestart op allerlei thema's.
1: Ja.
0: Dus interne markt, rechtsstaat, concurrentievermogen, noem maar op. Dus je opent in EU-jargon hoofdstukken en clusters en dan sluit je ze af.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment heb je alles goed geregeld en dan kun je lid worden van de EU. Maar dan ben je nog afhankelijk van de lidstaten.
1: Ja.
0: Ja. Ik sluit niet uit dat er 1 of 2 landen zijn die uiteindelijk zeggen van, ja, maar dat land is corrupt.
1: En dus doen we het niet.
0: En je kan corruptie niet helemaal uitbannen, nee. Want wij hebben er ook last van. Maar het beeld rondom Oekraïne is zo groot geworden. En voor een deel ook helaas nog steeds waar. Dat ik me afvraag of je dat helemaal zo kan fixen. Ja. Het is ook hoe Oekraïne voor een deel gewoon natuurlijk heeft gewerkt. Ik wil niet zeggen dat het in het DNA zit, maar je hebt natuurlijk ook lokale overheden, regionale overheden, landelijke overheid, waarbij mensen op een bepaalde manier zaken met elkaar hebben gedaan door de jaren heen, waarbij ze ook zelf carrière willen maken. En dat het voor sommige mensen een soort van gewoon is geworden om op deze manier zaken te doen.
1: Ja.
0: En dat moet je dus echt uitbannen. Maar ik denk dat daar gewoon 1 of 2 generaties overheen gaan.
1: Ja, ja. En die tijd is er misschien niet als het gaat om een EU-lidmaatschap.
0: Nee, maar goed, ik heb ook al gezegd dat het niet te voorspellen valt. Nee. Hoe dat uiteindelijk gaat en waar naar gekeken wordt.
1: En onder druk wordt alles vloeibaar natuurlijk. Ja. Ja. Jij mag weer een kettingvraag stellen aan de gast van volgende week. Een hele ander thema hier bij BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat onderzoeken het eeuwige leven. Nou, dat is een mooi streven natuurlijk. Dat doet ze.
0: Zou je het willen?
1: Ik vraag het me af om eerlijk te zijn. Ik denk het niet. Want volgens mij zit de waarde van heel veel zaken ook in schaarste. En dat geldt misschien ook al voor het leven.
0: Ja.
1: Het feit dat je nu moet leven valt helemaal weg. Want ja, waarom zou je in het nu moeten leven als je altijd hebt?
0: Ik denk alleen, wij hebben allebei 2 dochters, dat je wel zou willen zien hoe zij het.
1: Ja, ik zou wel langer
0: heel,
1: met ze
0: heel
1: willen
0: laat
1: oplopen.
0: Gaan doen.
1: Ja, ja. Ja. Dus nog een stuk ouder worden, dat zou ik niet erg vinden. Maar voor altijd, weet je, ja. Feest moet op een gegeven moment ook voorbij zijn, hè?
0: Ja, misschien wel.
1: Ja. Ja. Cardioloog Leonard Hofstra is de eerste gast van Diana Matroos. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, wat kost het? Langer leven.
1: Mm-hmm.
0: Want over nieuwe medicijnen hoor je soms dat die duur zijn en dat we daar in Nederland dan ook een soort grens op stellen. Hè, van ik geloof 80.000 euro voor medicijnen. Meer zou een mensenleven als het ware niet waard zijn vanuit financieel ethisch oogpunt. Dus ik ben wel benieuwd of hij een rekensom kan maken als het gaat om het verlengen van levensduur. Dus tot welke leeftijd is het betaalbaar? Stel, je kan 10 jaar langer werken. Staat dat dan gelijk aan 10 jaar langer zorg die je nodig hebt als je 90 jaar bent? Maar als je een breder trekt naar onze maatschappij, we hebben nu al te weinig huizen. Ja, wat gaan we doen als mensen langer leven? Of gaan we daar een stuk land weer in de Noordzee voor opspuiten of zo? Ik weet het niet. Nee. Dus het kostenplaatje.
1: Maandag wordt het gevraagd door Diana aan cardioloog Leonard Hofstra in dus BNR's Big Five over het eeuwige leven. Geert-Jan Haan, dank voor de komst vandaag, Europa-verslaggever van BNR. Vond je het nou trouwens een interessant gesprek? Ja, je kan onze podcast terugluisteren van de Big Five, maar dat kun je ook doen bijvoorbeeld met de dagelijkse podcast Make Europe Great Again en natuurlijk BNR De Wereld, waar het veel vaker gaat over dit soort zaken. Onze afleveringen zijn terug te luisteren, dus als podcast in je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen, maar blijf nu lekker hier. Thomas van Zijl heeft zich een wet look aangemeten omdat hij het onder andere over een beetje nat faillissement gaat hebben. Fijn weekend ervast.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar 1 gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. De Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
4: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
9: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
10: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
11: Mijn naam is Jorno van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
10: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Het moment dat alles begint.
13: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
14: Provider, it starts here.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
16: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
17: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
18: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
19: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
20: Nico Dijkshoorn is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené vanuit Bar America, Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Gola aan. Luister straks of kom gezellig langs.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
22: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
23: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passy. Wellbeing that works.
0: Nu in de BNR-app.
1: Het kabinet spreekt niet met één mond over Rusland. Berendsen kiest voor een veiligheidsdreiging. Enexis krijgt bedrijven nauwelijks aan een flexcontract. Onbekend maakt onbemind. En vluchtuitval bij KLM door een samenloop van omstandigheden. Niet echt iets wat goed misging. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar Dame Beener. Dennis Mooij, het is regenachtig vandaag. Zie je dat terug op de weg?
2: Er staat al 70 kilometer file. Maar grootste problemen komen door ongelukken en pechgevallen. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is dicht bij knooppunt Diepenburg. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Kost je een kwartier extra. Ook op de A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de keteltunnel 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Omrijden doe je het beste via de A13. Dan de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Die is afgesloten bij knooppunt Ridderkerk door een ongeluk. Verkeer richting Europoort. Rijdt om via de noordkant van de stad. Onder andere over de A16 en de A20. Flitsmeister meldt aan een camera op de A2. Amsterdam-Utrecht bij 55,5. En de A4 Amsterdam-Den Haag bij 39,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. De benzineprijs kruipt langzaam weer omhoog en het zou goed kunnen dat het record morgen wordt gebroken, denkt United Consumers. Vandaag is een liter euro 95 1,4 cent duurder dan gisteren, bijna 2,73 euro. De dieselprijs zit nog ruim onder het record van vorige maand. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Het kabinet Jetten wil huishoudens toch weer aan de hybride warmtepomp krijgen. Wat betekent dat voor ondernemers? Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
26: Is zonder twijfel een van de belangrijkste primeurs op de Autosalon van Parijs volgende week, de ID. Tiguan. Alle informatie over deze nieuwe elektrische Volkswagen hoor je vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het bedrijvenpanel, onder andere over Chocomel en hun bijzondere kleur geel. Om 12 uur komt Menno Middeldorp langs voor het laatste macro-economische nieuws. En Claudia Helmer is de gast. Zij is de CEO van Momentum Family Office over de wereld van de vermogende families. Maar nu eerst naar economisch nieuws van vandaag. In de strijd tegen netcongestie is het nodig dat veel meer bedrijven een flexcontract krijgen. Dan kunnen ze tijdens piekuren minder stroom afnemen dan bijvoorbeeld midden in de nacht. Maar als Enexis bedrijven daarvoor benadert, krijgen ze vrij consequent nul op het request. Maar 3-5% van de bedrijven gaat in op het verzoek, vertelt Rutger van der Leeuw, de CEO van Enexis.
8: Nou, je hebt af en toe een moment in de buurt waarin er een piek is. En wij vragen die bedrijven dan, zou je die piek iets naar beneden kunnen brengen? Dus dat betekent niet dat je helemaal stopt met produceren, maar dat iets naar beneden gaat. En daar helpen je buren. Maar vooral ook, het is geen altruïsme. Het is ook good business. Wij betalen er ook voor. En, maar we zien dan toch dat de aanbod nog blijkbaar onaantrekkelijk genoeg is. Of, en dat denk dat dat ook een belangrijke factor is, dat bedrijven toch niet goed genoeg begrijpen hoe dat ze dat zouden moeten doen.
1: Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een plus van 0,16%. En dat levert 1128 punten op. Even na 11:30 meer van onze beursnerd.
4: Bedrijvenpanel.
1: Molly komt met een eigen alternatief voor de nieuwe Europese betaaldienst Wero. En de hybride warmtepomp is terug van weg geweest. Dat en meer bespreek ik met de leden van de bedrijvenpanel. Arco van Brakel is hier van de stichting 155 Helpen Bedrijven. Ook auteur van het boek Help mijn chatbot wil opslag. En Suzanne van Straten, oprichter van Sprinklr. En dan gaat het over biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Fijn dat jullie er zijn.
9: Dank je.
1: Met een onderwerp dat inderdaad weer op de agenda staat, namelijk de warmtepomp. Het kabinet Jette wil huishoudens daar toch weer toe verplichten als ze hun cv-ketel inruilen. Het kabinet Rutte 4 kwam eerder al met diezelfde verplichting en het kabinet Schoof besloot het te schrappen. En dat zegt wel iets over de wispelturigheid van de overheid en dat zegt ook wel iets over waar ondernemers nu denken aan toe te kunnen zijn. Of niet? Hoe kijk jij naar deze terugkeer van de hybride warmtepomp?
9: Ja, ik juich het vooral heel erg van harte toe. Ik denk, als je het klimaatnieuws, als je de extreme volgt, dan is er heel veel om je zorgen over te maken. En dan is iedere stap vooruit geweldig. En ik kan me ook voorstellen, als je naar kabinetten kijkt, dat je moet bedenken, dit heeft Rutte ingezet. Schoof heeft dit gestopt. Nou, dat was misschien ook een minder klimaatminnend kabinet. En nu wordt het weer doorgezet. Ja, ik denk. En ik denk ook dat je als bedrijf zelf je verantwoordelijkheid moet nemen en moet bedenken welke kant we opgaan met z'n allen.
1: Nou, toch zei Schoof natuurlijk niet dat het klimaat er niet toe deed. Hij had het over een lastig dossier vanwege betaalbaarheid, een vol elektriciteitsnet, te weinig installateurs. Een paar van die pijnpunten zijn er natuurlijk nog altijd.
9: Ja, en ik denk ook dat als we onze doelen in 2050 willen halen, dat we gewoon ongemak moeten gaan accepteren. Dus het zal aan alle kanten schuren en het zal pijn doen. En als we dat niet accepteren, dan hebben we nog een veel ongemakkelijkere toekomst voor de boeg.
1: En dat begint bij de hybride warmtepomp, waarvan we natuurlijk ook weten dat als het echt koud wordt, dat er dan gas aan te pas komt. Dus het is hooguit een tussenoplossing.
9: Ja, maar ik denk dat je ook tussenoplossingen nodig hebt om te komen waar je moet zijn. Je zal zien hoeveel hier ontwikkeld wordt en wat voor slimmigheid er allemaal bedacht wordt als de overheid deze knoop dus durft door te hakken.
1: Ja, wordt er veel, ik heb natuurlijk toen het er al eerder van leek te komen best wel veel over die warmtepomp gesproken. Veel mensen zeiden die techniek die is al een hele poos. De kans dat er nog een enorme ontwikkeling komt of dat er enorm veel prijsdruk ontstaat, achten wij klein.
9: Nou, ik kan niet in de glazen bol kijken, maar ik denk dat zodra een heel land over moet op die warmtepomp, dat er allerlei slimmigheid nog in de pijpleiding zit. Dat al die ondernemers misschien hiermee aan de slag gaan in plaats van AI-dingen.
1: Dan zetten wij nu ons warmtepompkanon in, want Arco, jij hebt er op los gebeld in voorbereiding op dit panel.
10: Ja.
1: Met mensen uit de branche.
10: Ja, mijn eerste reactie was, de overheid gaat weer iets verplicht stellen. Kijk, laat ik vooropstellen, ik heb een paar mensen gebeld. Ik heb Arthur Verschaik van Remea gebeld. Nou, die heeft hier al een keer een fabriek voor neergezet. Dus die is volop voorbereid. Ik heb ook Stijn Otten van Breeman gebeld. Die installeren deze dingen. En eigenlijk vindt de branche het eigenlijk fantastisch. Want die hybride warmtepompen leveren veel meer rendement op dan je eigenlijk gedacht. Dus
1: voor wie precies?
10: Voor Nou, voor de gebruiker.
11: Ja, dat komt wel belangrijk.
10: Voor de gebruiker.
11: Over de gebruiker, oké. Okay.
10: Ja, letterlijk is het zo dat juist de mensen die het hardste tegen ageren, omdat ze het zo duur vinden, eigenlijk zelf het hardste nodig hebben, omdat het zo ontzettend veel bespaart. Dus de hybride warmtepomp is eigenlijk een hele goede oplossing.
11: Ja, ik kom wel verschillende sommetjes tegen, want de ene keer kost het 4.000 euro, dan kost het 9.000 euro. Ja, maar goed, die doet het toch ook toe?
10: Klopt. En dat kun je dus financieren letterlijk uit de opbrengst van de besparing die je doet op gas. Op gas, letterlijk. Dus dat is daar kan je heel optimistisch van worden. Dus dit is nou eens een keer best wel een goed idee van de overheid. Alleen, dat deden ze net 5 jaar geleden. Ja, nou, ik ben tegen regelgeving. Dat weet je, we zijn veel te veel regels. Ik begreep dat industriële bedrijven er per maand 200 regels bij krijgen waar ze aan moeten voldoen. Nou, dat is... Dus we gaan over maakbedrijven. Dat is echt bizar.
11: Ja.
10: Dus dat is eigenlijk niet goed. Maar deze regel. Maar één ding is super belangrijk, Thomas. Want, en dat zeggen alle mensen die ik spreek. Laat de overheid dit nu invoeren. Dat is goed. Maar laat ze het dan ook minstens 20 jaar doen. En niet over 2 jaar weer veranderen.
11: Ja, want zijn ze nog een beetje misselijk van de vorige keer? Ze hoeft hier geen bedragen te noemen van...
10: Ze zijn kotsmisselijk van de vorige keer. Mensen hebben geïnvesteerd in fabrieken, 100 mensen aangenomen. En vervolgens werd het geschrapt, konden ze al die mensen weer wegsturen. Dan ga je op failliet. Een inconsistente overheid is een van de allergrootste problemen voor ondernemers.
11: En hoe kijken ze hier dan naar? Want hangen ze meteen de slingers op? Of moeten ze het nog maar zien? Het gaat om een verplichting vanaf 2029.
10: Nou, eigenlijk wordt er gezegd van de overheid is goede vader. Is in dit geval... Het idee, dit is echt een goed idee. Dus daar iedereen, de hele branche is het over eens. Maar laat het alsjeblieft gewoon eens 20 jaar volhouden. Dan kan je als ondernemer plannen. En wat betreft elektriciteitsnet, wordt natuurlijk al vaak gebruikt. Een hybride warmte. Pomp gebruikt veel minder energie dan een totale warmtepomp. Ja. Dus vergelijkbaar met een halve broodrooster.
11: Nee, ik heb begrepen dat inderdaad wel op te lossen valt.
10: Dus dat is niet zo'n probleem. Dus het is echt een goed idee. Maar laat de overheid alsjeblieft dit volhouden. En niet als er weer een nieuw kabinet met een andere minister komt, dat het af wordt geblazen. Daar kunnen ondernemers niet tegen. Ik quote.
11: Wie quote liever precies, stabiliteit. Want dat hoort er wel bij, hè? Wie quote je dan?
10: Ja, Stijn.
11: Ah, Stijn
10: Otten. Die zei letterlijk: liever stabiliteit dan stimulering. Nou, dat vind ik dus wel een hele mooie. Dit zegt alles. Want ze vinden dus echt nogmaals een heel erg goed idee.
11: Reactie, Suzanne?
12: Dus liever stabiliteit dan stimulering. Ja. En dan stimulering van?
10: Van de goede oplossingen, zoals de warmtepomp.
11: Dus beter weten waar je aan toe bent, ook al zou dat kunnen tegenvallen.
12: Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat ondernemers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Dus je moet niet alleen maar naar de overheid kijken. Dus ik denk wel stimulerende overheid, ja. En ook zelf als ondernemer bedenken welke klimaatrisico's of welke risico's er op jouw pad komen, of welke kant we met z'n allen opbewegen en daarop anticiperen.
10: Maar dat doen ze dus ook. Alleen als vervolgens de regels veranderd worden, waardoor jij je 100 mensen weer moet ontslaan.
12: Ja.
10: Dat bedoel ik met stabiliteit. En daar ben ik het weer volledig mee eens. Want een inconsistente overheid is een ramp.
11: Die stabiliteit wordt ook gewenst door de branchevereniging Techniek Nederland. Spraken wij eerder deze week.
13: Nou ja, de afspraken worden natuurlijk voortijdig gemaakt voor 2029. Hè, dus dat het in regelgeving staat.
11: Precies.
13: Eenmaal in regelgeving gaan we er ook vanuit dat dat daarna gewoon aanwezig is.
11: Ja.
13: Je hebt helemaal gelijk. We hebben gewoon heel veel behoefte inmiddels aan duidelijkheid, maar vooral consistent beleid.
11: Ja.
13: Het is wat we zekerheid hebben dat we hier ook op kunnen investeren.
11: Nog een keer die uitgesproken wens, deze keer door Thomas Piesens. Hij is programmamanager Energie van Techniek Nederland. En ik spreek hier met paneleden die ook enthousiast zijn. Toch is er ook af en toe een ander geluid te horen. Bijvoorbeeld in de Telegraaf, daar haalden ze de dwangpomp weer uit de kast. En er werd ook gezegd, die terugverdientijd is wel van belang om ervoor te zorgen dat mensen hier ook voor warm lopen. Vereniging Eigen Huis had het in 2022 volgens mij over een terugverdientijd van 1 jaar of 7. Dat is wel fijn als je daarvan uit kunt gaan. Ja, dat soort sommetjes zijn nu moeilijker te maken, Suzanne. Betekent dat ook dat de adaptatie van die warmtepomp toch een ingewikkeld verhaal wordt, of niet?
12: Nou, dat lijkt me aan de overheid om daar dat goed te faciliteren. En ik begrijp ook dat er een renteloze lening komt, hè, voor mensen om deze waterpomp de warmtepomp aan te schaffen. Dat lijkt me een heel aantrekkelijk voorstel. En ik denk ook dat dit zo werkt natuurlijk, dat de positieve effecten op een gegeven moment gaan rondzoomen. Hopelijk niet te hard met een waterpomp. Maar dat dat wel elkaar ook stimuleert en dat hartstikke hard kan gaan.
11: Jij wel eens last gehad van die wispelturige overheid waar het hier nu over gaat? Dat je dacht, ik dacht ergens aan toe te kunnen zijn, maar...
12: Weinig, denk ik. Wij houden ons weinig bezig met de overheid. Wij zouden heel graag willen dat de overheid meer stimuleert. Wij juichen stimuleren heel erg toe in de bio-wereld. Dat gebeurt heel minimaal. Dus wij hebben ons eigen plan getrokken. En we zijn eigenlijk ook ontstaan omdat we zagen... een overheid doet niks, grote tuincentra doen niks, kwekers doen niks. Nou, dan moet er iemand anders opstaan.
11: Maar het is dus zo minimaal dat het niet eens een factor is, die overheid. Voor
12: ons heel weinig, ja.
11: Nou, dat is wel prettig.
12: Ja, het is wel lekker rustig.
10: Dat is gewoon ondernemerschap. Ja, top.
12: Ja.
11: Het gaat veel over wat ondernemers verwachten en verlangen van de overheid. Maar uiteindelijk moet je toch ook zelf blijven ondernemen.
10: Je moet zelf blijven ondernemen. Alleen de overheid is in dit geval wel een hele belangrijke bepalende speler. Bijvoorbeeld als jij... Ik heb bij een bedrijf ben ik adviseur geweest wat actief was in de kinderopvang. Ja, dan ben je eigenlijk letterlijk voor je businessmodel volledig afhankelijk van de overheid. Dus dan kan je wel denken, ja, ik ga lekker ondernemen. Natuurlijk kan dat, maar het is wel heel bepalend. Zo zijn er heel veel sectoren in Nederland waar de overheid een belangrijke factor is. En dan moet de overheid zich realiseren dat stabiliteit belangrijk is, want anders kun je niet plannen.
11: Voor jong en oud ook van groot belang, Chocomel.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Arco van Brakel en Suzanne van Straten zijn de leden van de bedrijvenpanel. Chocomel heeft bij de merkenrechter het exclusieve recht om hun kenmerkende gele kleur te gebruiken weten af te dwingen. Een Spaanse concurrent had de verpakking aangepast naar exact dezelfde kleur, maar daar steekt de merkenrechter nu een stokje voor. Suzanne, omschrijft die kleur eens.
12: Ja,
11: kan dat? Het is niet BNR geel?
12: Het is
11: iets donkerder.
12: Eigenlijk chocomel geel, ja.
11: Ja, dan heb je het allemaal gezegd, hè? Dan weten we waar het over gaat.
12: Nee, ik heb ze naast elkaar gezien. Het lijkt natuurlijk ontzettend. Het is ook van alle kleuren in de wereld dat je deze kleur kiest, zegt natuurlijk ongelooflijk veel over zo'n, wat is het, cacao-lat?
11: Cacao-lat, ja, ik dacht de uitspraak laat ik aan jou, maar vind ik keurig. Ja.
12: Ja, dat is dat zegt
11: maar
12: heel
11: ander
12: veel.
11: Ander lettertype, ander logo, zeggen zij dan, hè?
12: Ja, precies. En ik snap het ook. Het is ook maar een kleur. Kijk, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om van, is een consument verward? Die komt bij een winkel, die ziet dit en die denkt dat hij chocomel koopt. En ik denk, mijn eigen ervaring, wij zijn ook consumentenbedrijf, is dat je eigenlijk heel, heel moeilijk beschermd wordt in je merk. Het is ontzettend makkelijk om je te kopiëren. Dat kan je natuurlijk iedere week in de Albert Heijn zien als er weer een nieuw merk komt en 3 weken later de ongeveer zelfde verpakking...
11: Klinkt alsof je er ervaring mee hebt. Dat je ook wel eens een bedrijf van je af hebt moeten schoppen.
12: We hebben het zeker wel eens gehad. We zagen advertenties voorbij komen waarvan we dachten, nou, zijn we dit zelf? En dat was niet. Ik heb toen diegene een appje gestuurd, een vriendelijk appje wel van, ik zou je creatieve mensen niet meer betalen, want ze creëren niks eigenlijk. Dat was mijn eerste boodschap.
10: Dat vind jij wel een vriendelijk appje.
12: Ja, vind ik wel.
11: Als er nog geen rechter aan het pas hoeft te komen, dit was het dan.
12: En vervolgens gezegd van joh, er is zoveel keuze, daag jezelf uit. Diegene heeft het erbij gelaten. Maar uiteindelijk denk ik, ja, wij zagen het ook als een compliment. Hè? En het was uiteindelijk ook zo klein dat we wisten van, nou, wij ontwikkelen weer verder en we verzinnen weer iets nieuws. En dan mogen ze er weer achteraan hobbelen.
11: Iconisch, sinds 1932 deze kleur. In 2013 ook echt vastgelegd als merk. Sta je dan... Ook al is het lastig af te dwingen, maar sta je wel sterk als Chocomel?
10: Tuurlijk sta je sterk. Ja, en ik begrijp ook volledig dat ze hier toch wel tegen ageren. Ik heb zelf dit meegemaakt met Semcostel, dat we allerlei mensen hadden die ons gingen kopiëren. Ja, je moet daar gewoon wel pal voor staan. Maar, een hele grote maar, ik vond het eigenlijk een heel leuk verhaal. En ik moest onmiddellijk denken aan, ik denk een jaar of 12, misschien 15 geleden. Rob Helbron had toen SAF lingerie.
11: Oh ja, Marlies Dekkers, kom er maar in.
10: En Marlies Dekkers, die vond toch wel zijn lingerie wel heel veel op haar lingerie lijken. Dus heeft ze inderdaad onmiddellijk een advocatenbrief gestuurd en aangeklaagd. En de ondernemer heeft toen letterlijk meteen zelf de Telegraaf gebeld. Jongens, ik word aangeklaagd door Marlies Dekker, wat mij nou overkomt. En Marlies heeft daarmee letterlijk meteen in één klap een aanmerk gemaakt van SAF. Ik denk dat Chocomel, want het staat, je kan dit bijna niet missen, dat Chocomel van deze Spanjaarden meteen, nou, bijna een aanmerking heeft gemaakt. Dus zelfs als ze nu de kleur gaan veranderen, als dat gaat gebeuren...
11: Hoeft niet meteen, hè?
10: Dit merk, nee, het hoeft nog niet eens meteen. Maar dit merk staat op de kaart, dankzij Chocomel. Maar het is een duivels dilemma, want ze moeten reageren. Want je moet je merk beschermen. Je kunt ook niet reageren met aandeelhouders.
11: Ja, het is ook wat Suzanne zegt, en wat ik ook wel teruglas in kranten van mensen die verstand hebben van merken, dat het inderdaad voor B-merken, huismerken, vaak een sport is om zo dicht mogelijk tegen het A-merk aan te schuren, zodat mensen zich gaan vergissen of zich daarin herkennen.
10: Ja, het liefst voor je aangeklaagd en je komt in de krant. Dat is natuurlijk hele goede publiciteit.
11: Vind je dit goede publiciteit?
10: Ja, die gaat zeker meer doorverkocht worden. Ja.
12: Ik durf dat niet te zeggen, maar... Ja?
10: Ja.
12: Ja, het is wel een merknaam die ik nog niet kende en nu wel. Dat zal voor veel mensen zo gelden. Maar of het nou een heel sympathiek merk is hierdoor, I don't know.
11: Nou, overigens moeten ze de kleuren alleen veranderen voor cacao-gerelateerde producten, geloof ik. Hè? Want ze brengen ook nog weer meer op de markt. Dus als het over koffie gaat of over nog weer wat meer branchevreemde exemplaren producten, dan mag die kleur geel die zij nu dus hanteren wel weer.
10: Ja, het hangt wel van hun reactie af hoe ze dat doen. Dat heeft Rob Helbron toen met SAF heel goed gedaan. En als ze goedkoper zijn, weet je, mensen kijken toch naar hun eigen portemonnee. Je denkt, het is bijna hetzelfde, het kost minder. Dan vinden ze het helemaal niet zo erg als het minder sympathiek is, hoor. Dan hebben ze in één keer een alternatief.
11: Je hebt het al keurig uitgelegd, maar toch nog even Laura van Gijn, advocaat bij De Roos Advocatuur, gespecialiseerd in het eigendomsrecht. Waar draaide het nu om?
15: Die discussie met dat Spaanse merk ging er juist over dat zij zeiden, ja, maar we hebben in het bruin ons eigen bekende merk erop gezet, dus dan is het heel anders. Ja. Maar nou ja, nu ging de discussie dus eigenlijk over de soortgelijkheid van die kleur op de achtergrond. En voor chocolademelk wordt dat toegewezen. En ook andere chocola-achtige producten. Ja.
11: Over chocola gesproken. Kennen jullie nog andere merken die zo kleurgebonden zijn, dat je een merk ziet en meteen de kleur erbij verzint?
10: Ja, Nivea natuurlijk. Ja. Coolblue, denk ik.
12: Milka.
11: Milka, absoluut. Daar is toch ook een zaak over gevoerd.
12: Ja. Ja, het is natuurlijk ergens ook absurd dat bedrijven een kleur patenteren, weet je. Het is toch weer gewoon raar in de wereld.
11: Wat is jullie kleur eigenlijk?
12: Ja, een soort groen. Ik zou de Pantone precies niet weten. En
11: maar
12: ook heel veel kleuren.
11: Als iemand daarmee aan de haal wil gaan, prima.
12: Nou ja, wij hebben dat toen onderzocht. Maar het is gewoon, je moet dan bijvoorbeeld aantonen wat de schade is. Dus het is helemaal niet zo makkelijk als onderneming om iemand dan op hoge poten aan te klagen. Want jij moet dus aantonen van wat is jouw schade, omdat iemand anders verward is over jullie twee merken. Nou ja, dat is dat. Nou, als klein ondernemer denk je nou, laat me zitten.
10: Ja,
11: we gaan
10: naar
11: kleine ondernemers die te maken krijgen met nieuwe manieren van betalen. Want Molly is met een eigen alternatief gekomen voor de opvolger van iDeal. Dat is dan weer Wero, de Europese variant. Wero zou het te makkelijk maken om als klant je geld terug te vragen en zou uiteindelijk ook disproportioneel hoge transactiekosten rekenen. Het gaat om de consumentenbescherming. Jij bent zelf iemand die, denk ik, Suzanne, te maken krijgt met... Ja. Hoop ik dan voor jou mensen die betalen voor je producten?
12: Zeker, zeker. Wij gebruiken natuurlijk iDeal en Wero. Ik kijk hiernaar dat ik eigenlijk veel meer fan ben van zo'n Wero. Wat gefund is, of in ieder geval een samenwerking is van ontzettend veel banken samen. Dus bij dit kijk ik eigenlijk als allereerst naar follow the money. Waar zit het? Wat voor geld zit er achter de partij die zo'n belangrijk stuk van de financiële infrastructuur beheert en eigenlijk wil aanbieden? En dan ben ik veel enthousiaster over de Wero-constructie met al die grote banken daarachter.
11: Daar zit er ook veel geld?
12: Daar zit ook veel geld. Daar zit wel veel meer partijen in plaats van één grote techpartij, private equity owned. Ja, daar ben ik gewoon veel minder enthousiast over.
11: Die wel een open betaalstandaard gebruikt waar al andere partijen ook gebruik van maken. Buckaroo, Stripe.
12: Ja, en ik denk ook wel dat ze waarschijnlijk in hun tarieven scherper zullen zijn. Hè, dus absoluut. En ze zullen de consument minder beschermen. Maar ik denk dat wij voor die paar centen per transactie niet zouden kiezen voor zo'n partij. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe wil je dat ons financiële systeem
11: in elkaar
12: zit.
11: Maar door Molly kun je in ieder geval kiezen. Het is een alternatief voor iets wat anders de norm wordt. En er zijn ook mensen die zeggen dat houdt de boel innovatief, scherp, ondernemender.
12: Ja, dat zou je zeker kunnen beweren. Wij zouden er dan niet voor kiezen. En ik denk dat het wel een risico is als zij er echt vol in blazen. En ze krijgen een heel groot percentage van deze structuur. Dan zie ik wel het risico dat die tarieven ineens wel enorm omhoog gaan. En dan heb ik liever 16 banken die met elkaar overleggen dan één tech-ondernemer die gewoon denkt, nu heb ik het grootste stuk van de markt wel, let's go.
11: Toch loopt het niet zo lekker met dat Europese alternatief, die Europese opvolger van iDeal. Want het gaat inderdaad over de hoge transactiekosten. Het gaat over die consumentenbescherming. Ik zag al dat de baas van Currents, dat hier dan weer boven hangt, daar ook een verzuchting voor over had. Het is allemaal ingewikkeld. Er gaan spookverhalen wat hem betreft over hoe duur het zou worden. Gaat er met die introductie toch wat mis?
10: Het is natuurlijk een heel belangrijk iets. Het raakt ontzettend veel ondernemers. Bij elke introductie gaat iets mis. Dus dat is eigenlijk wel gebruikelijk. Alleen dit raakt natuurlijk wel je core business. En ik hoor verschillende geluiden. Ik weet eigenlijk nog niet wat mijn eigen mening is. Maar ik vind het wel interessant wat jij ook zegt. Dat je die zekerheid van die banken. Aan de andere kant zijn banken dan zoveel beter dan grote techbedrijven. Ik denk, wij hebben ooit het woord bankster bedacht in de jaren 90. En dat was redelijk visionair. Het zijn natuurlijk toch halve gangsters af en toe, die bedrijven. Dus of je daar veilig bent, durf ik niet te zeggen.
12: Ja, ik denk wel veiliger bij 16 dan bij 1.
10: Dat kan. Aan de andere kant richt Molly zich niet echt op het bezitten van de klantdata. En alle banken wel. Dat is wel een groot verschil, vind ik. En ik vind
11: je merkt dat je toch een mening hebt, Arco. Je komt er wel.
10: Maar dat is ook een argument. En ik vind zelf de eenvoud van Molly ook wel. Daar heb ik verschillende ondernemers ook horen zeggen. Dat het wat simpeler is. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd. En wat je ook terug hoort, ja, het is wel gewoon een Nederlands bedrijf, weet je wel. Dat vinden mensen ook mooi. Dat vind ik persoonlijk ook wel heel gaaf.
11: Molly bedoel je?
10: Ja. Molly Adyen.
12: Wie is de eigenaar nu van Molly?
11: Ja, er zit toch een investeerder achter, terwijl ze dat oorspronkelijk volgens mij niet anders, van plan waren.
10: Maar anders kun je niet groeien. Nee. Dat is heel simpel. Dus, maar de keuze kan ook verwarring creëren. Dus weet je wel, duidelijkheid is ook belangrijk. En als je Europa gaat versnipperen, dat is ook weer een nadeel, weet je. Dus dat je, wat jij zegt, dat het overal anders is, daar zit de consument ook niet op te wachten. Dus voor mij moet
11: het zich nog een beetje gaan zitten. Wat gaat de consument er dan van merken? Dat hij de ene keer zaken doet met een ondernemer die de transactie afhandelt via Molly en de andere keer via Wero?
10: Ja,
11: dat maakt
10: toch
11: niet zoveel uit voor mij als consument?
10: Maar dan wil ik daar ook weer wat overheen zetten. Een visie die ik met wat mensen heb besproken.
11: Nog even op de valreep een visie.
10: Het is een beetje een achterhoedegevecht. Want over een paar jaar, en dat gaat sneller dan wij denken, heb jij een agent op je telefoon of op je laptop zitten die zelf wel kiest hoe de betaling gaat, en hoef je er helemaal niet druk over te maken. Dus AI gaat de verwarring in elk geval oplossen binnenkort. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over.
11: Ja, en de verwarring is dan opgelost en zijn we daar dan ook beter mee af?
10: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Niet elke vernieuwing is een verbetering. Dit is een van de grote discussiepunten of dat beter wordt. Op het moment dat het veilig is wel.
11: Okay, nou, Suzanne, we hebben er toch nog een paar minuten over gesproken, maar het was eigenlijk al een beetje een blessuretijd, want AI gaat het allemaal veranderen.
12: Ja, precies. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik denk dat we al dat ongemak gewoon lekker bij de mens moeten houden. En dat we niet alles weg moeten fietsen en stomen. En ik denk dat het ons mensen goed doet als we af en toe over een hobbeltje heen moeten.
10: Ja, ik ben het filosofisch verregaand met je eens.
12: Ik word hier helemaal niet vrolijk van.
10: Maar ik zie ook wat er gebeurt. Het is een beetje mijn wereld en we gaan het niet stoppen.
11: Filosofie, daar hebben wij de lobby voor en niet meer de radio, want het zit er alweer op.
10: Ja, het zit er alweer op.
11: Met excuses.
10: Ja, jammer, ik had nog graag willen doorfilosoferen, Thomas.
11: Jullie mogen samen vrolijk met elkaar doorfilosoferen. Arco van Brauken van de stichting 155 Help een Bedrijf. Auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag. En Suzanne van Straat was hier van Sprinkler. Webshop voor biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Dit panel is te luisteren als podcast. Doe dat gerust. Paniek bij beleggers gisteravond. De omzet van OpenAI zou mogelijk 20 miljard lager uitvallen dan gedacht. En het liep toch met een sisser af. Zometeen onze beursnieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
17: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
19: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: Ook investeren met
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeels...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: En de A20. Dan in Limburg op de N276 richting Brunsum heb je bij Echt een drie kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A2. Flitsmeister meldt een camera op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 74,9. En de A16 Rotterdam-Breda bij 31,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. De benzineprijs kruipt langzaam weer omhoog en het zou goed kunnen dat het record morgen wordt gebroken, denkt United Consumers. Vandaag is een liter euro 95 1,4 cent duurder dan gisteren, bijna 2,73 euro. De dieselprijs zit nog ruim onder het record van vorige maand. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bussenbouwer Ebusco krijgt opnieuw noodfinanciering om het bedrijf draaiende te houden. En het is bijna tijd voor een wekelijks hoogtepunt, namelijk de pitches in BNR Zaken doen.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Nico Dijkshoorn is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené vanuit Bar Amerika, Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Gola aan. Luister straks of kom gezellig langs.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Zometeen in BNR Zaken doen de pitch, maar eerst een analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
4: En die komt van onze beursnerd, economie-redacteur Noor van Geels. Noor, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
4: Stand van de AEX graag.
13: Hij staat op 1130 punten, 0,8% in de plus vandaag tot nu toe. De grootste stijgers zijn staalbedrijf ArcelorMittal, 5,3% in de plus. En RELX, 4,6% in de plus. De grootste dalers zijn KPN 1,9% in de min en Shell 1% in de min.
4: Dan naar de paniek gisteren in de wereld van AI. Wat was er aan de hand?
13: Ja, de Financial Times die schreef gisteravond dat de omzet van

0: van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, $20 miljard lager zou gaan uitvallen dan het bedrag waar beleggers eerder van uitgingen. De krant baseerde dit op financiële documenten die OpenAI met hun investeerders had gedeeld. Nou, dat leidde tot paniek op de beurs in Amerika, omdat de omzet van OpenAI deels als een soort maatstaf wordt gebruikt voor de vraag naar AI-diensten. Er wordt op dit moment natuurlijk heel veel geïnvesteerd in AI. En als zo'n groot bedrijf als OpenAI niet genoeg verdient, kunnen die investeringen niet worden terugbetaald.
1: Ja, jij bent een beursnerd. OpenAI is nog niet beursgenoteerd. Dus de klappen zijn dan ergens anders terechtgekomen.
0: Ja, voornamelijk in de Nasdaq, want dit kwam gisteravond. CoreWeave, een bedrijf dat rekenkracht verhuurt voor AI-toepassingen, die verloor gisteren meer dan 7%. Oracle, Intel en Supermicro Computer gingen allemaal rond de 5% omlaag. En ook Nvidia en AMD verloren allebei tussen de 3% en 4%.
1: En waarom bleek het nu uiteindelijk allemaal toch wel mee te vallen?
0: Nou, eigenlijk is hier sprake geweest van foute berichtgeving. Er wordt voor de komende 3 maanden flinke groei verwacht bij OpenAI. En als je kijkt naar de omzet tot en met september van dit jaar, dan zou de jaaromzet uitkomen op $50 miljard. Daar schreef de Financial Times gisteravond over. Maar omdat er dus de komende 3 maanden nog veel groei wordt verwacht, zal de omzet uiteindelijk toch op die eerder berekende $70 miljard uitkomen. Dan vraag je je af, is dit een storm in een glas water? Ja en nee. Kijk, je kunt dit denk ik nog niet een scheur in het fundament van AI noemen. Maar gisteren is er door al die dalingen wel zo'n $100 miljard aan beurswaarde verdampt. En dat is natuurlijk gewoon een fix bedrag.
1: Nou, nog wat Europese bedrijven die wat schammetjes hebben opgelopen of niet?
0: Niet echt heel erg. Kijk, de beurzen hier waren al gesloten toen dit nieuws naar buiten kwam. Als ik even kijk naar de Nederlandse chippers, dan zie ik Besi op -0,6. ASM op -0,5. En ASML op -0,4. Dus dat lijkt hier wel echt flink minder hard aan te komen, gelukkig.
1: Van het miljardengeweld rondom AI naar de small cap kan gewoon. Ebusco krijgt opnieuw een noodfinanciering.
0: Ja, dat klopt als een bus.
1: Ach, nou, nee toch. Ja, je maakt hem.
0: Ja, ik maak hem. Even serieus. Het gaat natuurlijk al langere tijd niet goed bij de Brabantse bussenfabrikant. In 2021 hebben ze de productie verplaatst van China naar Nederland. Lukte ze daarna niet om op te schalen. En toen moesten ze toch weer terug naar China. Nou, er zijn tientallen miljoenen in het bedrijf gepompt, maar ze krijgen de boel maar niet op orde. Vanochtend is aangekondigd dat Ebusco noodfinanciering nodig heeft om de komende weken overeind te blijven. Ze zijn nog maar liquide voor een, wat ze zelf zeggen, korte periode. De groot aandeelhouder Gotion die gaat een kleine €6 miljoen beschikbaar stellen voor het bouwen van bussen die nog naar Frankrijk gaan. Dat geld mogen ze ook echt alleen gebruiken voor het bouwen van bussen. Het is overigens ook niet de eerste keer dat ze die noodfinanciering krijgen, dus het begint een beetje kritiek te worden.
1: Ja, maar dat zeggen we al een hele tijd. En toch valt het doek niet.
0: Nee, nou ja, de oprichter Peter Bijvelds die heeft eind juni gezegd dat als het Ebusco niet lukt voor het einde van het jaar een nieuwe order binnen te krijgen, dat de stekker er dan uitgaat. Durf zelf niet echt uitgesproken positief te zijn, want ze hebben al bijna 2 jaar geen nieuwe bestellingen meer gehad. Ze zijn juist klanten verloren vanwege te late leveringen. Maar ja, zeg nooit nooit, we weten het niet.
1: Noor van Geel is onze beursnerd. Dankjewel. En voor meer nieuws over de financiële markt, abonneer je op de podcast.
2: Zaken doen. Pitch.
1: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze door een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag Aniek van Veldhuizen van MyHives en Vincent van der Holst van Phoenix. Fijn dat jullie er zijn. Ja, is het op zijn Nederlands of op zijn Engels?
3: Engels, Phoenix.
1: Oh, jullie zijn meteen international. Natuurlijk. Horen we zo meteen meer over. Sidaan Jansen van Planck is er gelukkig ook van Carmijn Kapitaal. Maar we beginnen met Aniek.
4: Dankjewel.
1: Succes.
4: Dankjewel. Denk aan de persoon van wie je houdt. Je moeder die alleen woont, of je dochter die 's avonds laat alleen naar huis fietst. Als er iets met hen gebeurt en ze kunnen niet bij hun telefoon, wie weet het dan? Op dit moment vraagt elke veiligheidsstoel iets van de gebruiker in gevaar. Kun je er niet bij, dan ben je afhankelijk van geluk. Daarom hebben wij bij MyHives Beacon ontwikkeld. De eerste veiligheids-AI die zelf inschat of je in gevaar bent en autonoom hulp inschakelt. Op dit moment zijn we rond aan het ophalen van 750.000 om de dealpipeline van 11 miljoen waar te maken. We hebben betalende gebruikers in Canada, de VS en in Nederland. En we hebben een patent ingediend op de technologie die we hebben ontwikkeld. Wij geloven niet dat geluk een veiligheidssysteem is, maar MyHives wel.
1: In een minuut. Maar Cilian, ik vermoed toch nog wel wat vragen over. Hoe zit dit? Hoe werkt dit? Hoe kan dit?
5: Ja. Nou ja, ik denk heel herkenbaar probleem. Je noemt alleen vrouwen. Ik denk mannen zich ook wel bedreigd voelen af en toe. Maar inderdaad, ik heb een paar vragen erover. Wat is nou je verkoopmodel? Gaat dat naar bedrijven toe, B2B? Of is dat naar de particulier? Kunnen wij het zelf kopen? Of, ja. Of hoe werk je?
3: Ja, op dit moment de betalende gebruikers die we hebben, dat zijn inderdaad consumenten. Inderdaad, met name vrouwen. Maar we hebben ook een B2B-model, inderdaad. Dus we werken op dit moment met distributiepartners in de beveiliging, maar ook in de verzekering.
5: En wie wordt er gealarmeerd op het moment dat jullie systeem detecteert dat er gevaar is? Wie wordt er dan gebeld?
3: Hangt af van de situatie. Hangt ook af van wat de consument of wat het bedrijf wil. Een bedrijf kan kiezen om direct naar een eigen alarmcentrale doorgeschakeld te worden. Of naar een collega bijvoorbeeld. En als consument kun je zelf instellen wie degene zijn die over jou waken.
5: En als er nou een alarm wordt gemist, doordat de apparatuur toch onvoldoende werkt of zo, waar ligt het risico dan?
3: Nou, dat risico is er altijd. We hebben liever een vals positief dan een vals negatief. Mm-hmm. En over tijd zal de AI ook beter en beter getraind worden. Zodat je echt, we zitten ook een stukje in de hardware.
1: Maar je hebt al betalende klanten, dus wat zijn op dit moment dan de ervaringen?
3: Ja, goed. Ja. Dus we hebben op dit moment inderdaad betalende klanten.
1: Maar die false positives, die komen zo af en toe voor.
3: Ja, en die kun je dan ook, er zit een soort grace periode op. Dus op het moment inderdaad dat die ingeschakeld wordt, op het moment dat het niet helemaal nodig was, dan kun je hem gewoon wegklikken. In het ergste geval gaat er inderdaad een signaaltje en dan kun je eigenlijk al zien dat er niks aan de hand is. Hoe het eigenlijk werkt, is dat je kunt het zo voor je zien dat er een team aan AI in de technologie zit. Dus het is verkrijgbaar in de MyHives app of in de hardware. En er zit een soort team aan AI met allemaal hun eigen expertise en die gaan met elkaar crosschecken of er iets aan de hand is. Dan zit er een besluitlaag in die gaat escaleren en tenminste twee van de AI's die moeten het met elkaar eens zijn om te gaan escaleren.
5: Maar dan blijft natuurlijk de vraag hoeveel onterechte alarmen heb je op zeg 100 uur?
3: Ja, nou we hebben nu inderdaad getest op de situaties die wij kennen. Dit is eigenlijk ook de reden waarom we de ronde aan het ophalen zijn die we aan het ophalen zijn.
5: Mm-hmm, om te testen.
3: Precies, want wij kunnen op dit moment hebben wij zo'n 700 mensen gesproken, geïnterviewd en op basis van die interviews en situaties hebben wij kunnen testen wat wij weten. Maar op het moment dat je natuurlijk gaat uitrollen naar duizenden mensen, dan heb je nog zoveel situaties die je nog niet goed kent.
5: Ja.
3: En die moeten we eruit halen voordat we echt groot gaan uitrollen. Want we hebben in zowel Canada als in Nederland hebben we op dit moment een aantal hele mooie distributiepartners staan. En een hele mooie pipeline opgebouwd. Maar voordat we die echt groot gaan uitrollen, willen we echt die unknown unknown
5: betrouwbaar
3: start.
5: En betrouwbaar product hebben. Ja. Hey, en heb je concurrenten? Want ik vroeg me een beetje af. Ik mag misschien de naam wel of niet noemen, maar smartwatch die heel veel mensen dragen. Als je dan valt.
1: Je mag het noemen, je bent bij BNR. Dit is niet de publieke omroep.
5: Ja. Heel fijn, heel fijn. Dank voor de herinnering. Ja. Maar als je dan valt, dan zegt hij, hey, je bent gevallen. En als je dan dus niet dat wegklikt, dan vervolgens gaat hij ook een alarm afgeven. En vervolgens belt hij iemand.
3: Precies,
5: dan doet hij hetzelfde. En dat is al bij heel veel mensen om de pols.
3: Ja. Nou, het idee inderdaad is dat iemand een signaal krijgt. Alleen wat die missen is een stukje intelligentie. Wat interpreteert wat er aan de hand is en eventueel de eerste filtering al doet. Dus eigenlijk wat er bij ons zou gebeuren is inderdaad een trigger. Dan wordt hij, dan gaat hij aan. Gaat hij inderdaad checken voor wat aan de hand is. Als wat aan de hand is, dan gaat er met context een signaal uit naar de ontvanger. Dus als ontvanger aan de andere kant weet je ook wat er aan de hand is. Als er niks aan de hand is, gaat hij gewoon weer uit. En qua concurrentie, bijvoorbeeld aan de B2B kant hebben we wat we zien voor Blackline Safety. Zij zijn echt op de industrie gefocust. Wat zij doen is op algoritme. Dus zij hebben een stukje hardware wat gevaar inschat. Mm-hmm. En dan is een soort van als dit, dan dit gebeurt er dan.
5: Ja. Dus het is meer informatie, zeg maar.
1: Precies. Maar waar zit dan jouw patent? Want je zegt dat het wordt aangevraagd. Dus er is iets wat jullie uniek maakt, onderscheidend maakt.
3: Dat is dus die intelligentielaag die erop zit, met AI. Ja. En wat voor mij een hele mooie testimonial was, is dat ik heb gisteren een distributiepartner gesproken die ook Blackline verkoopt. En die ze hebben ook gezegd, via de mail, die hebben mij daarna nog gemaild en gezegd van we zien hier zoveel toegevoegde waarde in om dat laagje intelligentie toe te voegen wat jullie hebben. Dus voor mij is dat echt een hele mooie vestiging.
1: Er is geld nodig en zometeen natuurlijk ook het eindoordeel van Cilian. Maar eerst naar Vincent voor Phoenix. Fijn dat je er bent. Tweede pitcher van vandaag. Zet hem op.
6: Ja. Wisten jullie dat er jaarlijks meer dan 100 miljard kledingstukken gedumpt en verbrand worden? Terwijl iemand een week later precies diezelfde jas op Vinted koopt, terwijl het modemerk daar geen cent van terugziet. En dat komt niet doordat mensen geen tweedehands willen. Het komt doordat elk kledingstuk gefotografeerd, gelabeld, geprijsd, gevrouwen, gewarehouse, etc. moet worden. En dat te langzaam en te duur is. Dus we bouwden bij Phoenix robotica en AI die dat in minder dan een minuut doet. 20 keer sneller en 4 keer goedkoper. Het kledingstuk gaat op een hanger en komt eruit als een advertentie op Marktplaats, eBay, Etsy, Depop en Decathlon. Voor modemerken en distributiecentra wordt een kostenpost zo tientallen miljoenen aan omzet en miljoenen aan winst, die nu dus bij anderen terechtkomen. Onze eerste machine in Amsterdam zit vol met betalende klanten. De tweede, veel grotere, voor 3 miljoen items is al verkocht. En we halen nu 6 miljoen euro op om 3 megamachines neer te zetten in Europa en de VS. Bedankt.
1: 58 seconden, nu de gong. Ja. Cilian, jouw eerste indruk?
5: Nou ja, goede pitch, helder.
6: Thanks.
5: Relevant probleem. En de vraag is natuurlijk, wat kan automatisering daarin helpen? Dus hoe los je dat op? En daar heb ik natuurlijk wel een paar vraagjes over.
6: Ja.
5: Mijn vraag is eigenlijk, die machines die jullie bouwen, is het zo dat al die collecties, mag je het dan niet noemen, maar al die kledingstukken naar jullie toe komen? Of breng jij die machines naar die sorteercentra die al die kleding heeft ingezameld?
6: Wij willen wereldwijd 1000 machines en de software neerzetten en verder niet de mensen en services leveren. Die worden geleverd door de distributiecentra en herverkopers die dat nu al doen. Dus wij leveren echt alleen de hardware en software.
5: Dus jullie leveren de machines aan de cliënt?
6: Ja.
5: En die moet er natuurlijk een investering voor doen? En jij hebt volgens mij een beetje doorgerekend vast van ieder kledingstuk kost zoveel.
6: Ja.
5: Dus het loont ook denk ik dan alleen voor een cliënt als hij dus voldoende van die kledingstukken heeft om het door jouw machine te halen.
6: Ja, een voldoende kledingstuk is het probleem niet in deze wereld. We maken 300 miljard mode-items per jaar. En er zijn miljoenen bedrijven die miljoenen kledingstukken per jaar doen. Als je een miljoen kledingstukken doet in mode, dan ben je echt een kleine speler. Dus dat is helaas voor de wereld geen zorg. Er is te veel kleding, zoals we denk ik allemaal wel gezien hebben in de documentaires. Dus ja, daar we focussen op grote klanten, ja.
5: En wie hangt dan die kleding op of kijkt of de vlekken op zitten of zetten de beschrijvingen erbij? Dus eigenlijk dat toegevoegde stuk.
6: Het volledige brein zit in de AI en robotica. Er zijn twee operators op de lijn. Eentje hangt kleding heel snel op een speciale hanger, waar ook een patentaanvraag op loopt. Dat gaat sneller dan een normale hanger. En er is iemand die doet een stukje styling op een speciale mannequin. Ook
5: dat
6: in
5: is handmatig, zeg maar.
6: Dat zijn twee handmatige stappen.
5: Ja, en de rest is allemaal geautomatiseerd?
6: De rest is geautomatiseerd.
5: Hey, en waarom laat je die machines bouwen? Heb je voldoende zeg maar, mogelijkheid tot schaalbaarheid? Dat het ook.
6: Ik wil niet de hele 5 minuten erover over vol praten. Maar je gaat natuurlijk een prototype maken. Dan ga je die robuust, snel, veilig maken. En dan ga je design to manufacturing doen. En dan ga je het laten manufacturen. En dat kan in India, China.
1: Waar wil je wel 5 minuten over praten? Waarvan er alweer een paar voorbij zijn. Maar waar sta je hiervoor? Want het klinkt eigenlijk alsof het al gefixt is.
6: Nou, we zoeken 6 miljoen euro in een seedronde. Dat is een behoorlijk bedrag voor een Nederlandse start-up. Dus ik heb mijn term sheets meegenomen. En ik hoop nu op een handtekening van jou, maar nee, ja, daarom ben ik op de radio. Ik hoop dat een modemerk dit hoort en weer even een berichtje.
1: Want het moet van een modemerk komen dan? Of zeg je nee, ik spreek hier nu vooral investeerders aan?
6: In principe allebei. We hebben qua modemerk op dit moment niet echt een probleem, laat ik het zo zeggen. We hebben ook heel vaak al expliciet gehoord, ja, als dit werkt, dan willen we die robotica wel. Want het is een bestaand probleem, het is een duur probleem. En je zegt dat je het sneller en goedkoper gaat maken. Ja, dat wil iedereen. Maar die divide, dat gat tussen dat daadwerkelijk waarmaken, daar zijn de investeerders voor nodig.
1: En subsidies misschien?
6: Ja, dus 6 miljoen is gesplitst in 3,5 miljoen equity en 2,5 miljoen subsidies.
5: Ja. Heb jij concurrenten?
6: Iedereen heeft concurrenten, anders heb je een probleem. Maar wij lossen dit op een hangende manier op. En elke concurrent die ik ken, doet dit met een lopende band. En dat heeft voor- en nadelen. We hebben een paar specifieke dingen in de hardware waar geen concurrentie op zien, waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn.
1: Oké, die handtekening die komt er misschien, maar eerst het eindoordeel. Laten we maar beginnen waar we eindigen dan bij Phoenix.
5: Ja, nou, relevant probleem. Ik moet eerlijk zeggen, het subsidiestuk, dat vind ik altijd lastig. Want ik denk dat bedrijven echt helemaal zelfstandig moeten kunnen draaien en het zich terug kunnen verdienen. Dus ik snap, voor jou is de financieringsvorm, maar een investeerder kijkt er dan wel naar van, kan het standalone goed draaien? Sure. En is dat relevant? En ja, ik kan me heel goed voorstellen, als we allemaal zouden meer circulair zouden kopen, is dat natuurlijk ontzettend fijn voor iedereen. Dus daar draag je aan bij. Dus ik wens je heel veel succes toe.
7: Bedankt.
1: Aniek was er ook van My Hives.
5: Ja, ja. Ook interessant, want je triggert natuurlijk ergens iets in je onderbuik, wat we allemaal wel voelen. Zeker ook als het gaat over bedreiging op straat en vrouwen en 's nachts enzovoorts. Aan de andere kant, dus ik denk dat het een hele grote markt is, laten we dat vooropstellen. En ik hoop ook echt dat het werkt en het zal ook werken. En dat dus het verschil tussen wat je allemaal belooft en het bewijs dat het ook echt gaat komen. He, dat er heel veel klanten zijn, want nu zijn het allemaal nog in ontwikkeling. Aan de andere kant persoonlijk denk ik wel eens een beetje van, ja, je kan misschien een beetje paranoia van worden. Allemaal maar apparaten om je heen om jezelf te beschermen. En...
3: Mag ik daarop reageren?
5: Ja, tuurlijk.
3: Want die apparaten zijn er al. We hebben al bewakingscamera's. Maar eigenlijk wat dat apparaten doen is puur kijken. Wat we nog niet hebben is op het moment dat jij afhankelijk bent van geluk of afhankelijk van iemand die jou ziet, iets wat jou die hoop geeft dat er hulp ingeschakeld wordt.
5: Ja.
1: Nou, ja, het is gezegd.
5: Ja. Ja, heel goed.
1: Cecilia Janssen van Planken van Carmijn Kapitaal. Dank voor je vragen en je eindoordeel. En tot de volgende keer. Wil je ook komen pitchen? Ik bedank de pitchers van vandaag. Laat het ons weten via zaken@bnr.nl. En om alvast in de stemming te komen, zou je kunnen luisteren naar de podcast Pitch in je podcast app.
2: Het MKB praat mee.
1: Elke marktonderzoeker kan een vragenlijst uitgeven, de resultaten presenteren, mooi grafiekje erbij. Maar niet bij elk marktonderzoeksbureau groeit de omzet al 3 jaar lang met 20% op een rij. Vergt toch wat extra inspanning. Iedere vrijdag spreek ik in de aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle een aantal potentiële winnaars van die award. Vandaag Marjolein van Ballengooi, een van de oprichters van Conversation Studio, het marktonderzoeksbureau. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Al bijna 25 jaar in dit vak met verschillende marktonderzoeksbureaus op je cv. Denk je dat andere bureaus ook zulke omzetgroei kunnen laten zien, of is dit toch echt uitzonderlijk?
8: Nee, ik denk dat er heel veel goede onderzoeksbureaus zijn in Nederland die echt ook goede groei laten zien. Ik denk dat degenen die zich aanpassen aan alle automatiseringsslagen die er al zijn geweest de afgelopen jaren en uiteraard AI, dat die eigenlijk het beste doen.
1: Want dat is jullie recept? Dat doen jullie ook?
8: Dat doen we zeker, inderdaad. Kijk, we zijn vanaf de start. We zijn in 2018 opgericht. En eigenlijk, automatisering was er toen al een heel eind op gang. Maar we hebben echt goed gekeken. Hoe kunnen we het nou echt efficiënt doen? Met topkwaliteit leveren naar de klanten. En toen AI in beeld kwam, hebben we ook meteen als eerste dat volledig omarmd.
1: Ah, ik zie een hele waaier aan klanten die op jullie diensten mogen rekenen. Heineken, Hunkemuller. Vragen die nou in de kern allemaal hetzelfde of niet?
8: Nee, ze hebben eigenlijk heel veel verschillende vraagstukken. Want de vraagstukken uit de business komen vanuit verschillende teams. Het kunnen hele strategische vraagstukken zijn die echt veel, veel groter en ingewikkelder zijn om even met een marktonderzoeksenquêtetje op te lossen. En soms zijn het kleinere vraagstukken die echt, bijna dezelfde dag nog uitgevoerd kunnen worden.
1: Maar dat kun je bijna zelf dan, zo klinkt het, of niet?
8: Ja, in principe kan iedereen natuurlijk zelf marktonderzoek doen. Ik denk wel dat het echt een vak is, omdat de manier van vragen stellen en ook wat doe je met de antwoorden, hoe kijk je naar de antwoorden, dat wel enige ervaring vergt.
1: En wanneer wordt iets echt meer strategisch? Dat je zegt dat is echt een vraagstuk waar we onze tanden in moeten zetten. Waar komen ze ook voor langs?
8: Nou, dat gaat vaak over twee zaken. Eigenlijk bijvoorbeeld voor de Hunkemuller voorbeeld is dat het ging om het inrichten van de ultieme digitale customer experience. Ik heb heel veel Engelse termen natuurlijk in mijn vakgebied.
1: Loving it.
8: Ja, love it. Maar dan gaat het natuurlijk over, als je zo'n ultieme digitale ervaring voor consumenten wil neerzetten, dus dat vrouwen BH's online gaan kopen, wat is dan eigenlijk het probleem? Waarom doen ze dat nu niet of te weinig? Of wat is daar eigenlijk? Je gaat dus veel echt meer naar de essentie kijken. En dan ga je niet zeggen, dan gaan we een paar knoppen draaien op de website. Een grotere knop hier en een leuker plaatje daar. Maar dan ga je kijken, wat levert nou echt de ultieme ervaring op? En dan start je met meer een visie. Het beschrijven van de visie en je strategische pilaren. En vanuit daar ga je pas naar concretere uitwerkingen.
1: Die vragen die zullen er altijd zijn, maar of er ook altijd geld voor over is, door die bedrijven aan jullie overgemaakt als het even mee zit. Ja, hangt dat nog af van de conjunctuur? Of denk je, als we die FD Gazelle dit jaar niet winnen, dan winnen we volgend jaar wel of het jaar erop?
8: Ja, ik had ook nog even nagedacht over inderdaad hoe onze verloop eigenlijk is gegaan. En we zijn altijd groeiend geweest. En wat natuurlijk helemaal top is. Maar ik weet ook wel dat het de hele branche niet helemaal conjuncturen ongevoelig is. Ik denk als de economie een beetje hapert, dan wordt er ook flink gesneden in onderzoeksbudgetten. Wij hebben als voordeel zelf dat wij een heel diverse opdrachtgevers hebben. Hè. Dus dat kan inderdaad van de Hunkemuller en Heineken, Bukkeboe of Gazelle of Tui, Friesland Campina. Mm-hmm. Het gaat alle kanten op. Dus ja, dan zit je. Ja, misschien is dat een beetje die spreiding wat ons dan wel helpt. Waar de een misschien dus moet bezuinigen en minder uitgeeft, gaan de anderen juist versnellen. En aan de andere kant, als bijvoorbeeld de onderzoeksteams bij bedrijven kleiner worden, wordt er ook weer meer uitbesteed aan externe partijen. En misschien kan dus zo'n crisis ook wel een kans zijn voor ons.
1: Marjolein van Ballegooi van het marktonderzoeksbureau Conversation Studio, potentiële winnaar van de FD Gazelle. Succes en dank voor dit gesprek. Wil je als MKB'er ook eens meepraten over het nieuws? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: En luister naar deze rubriek via je favoriete podcast-app. Voor het laatste macro-economische nieuws is hier zometeen Menno Middeldorp.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
9: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
13: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
12: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-Eventships.nl.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
15: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
16: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
17: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
17: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
0: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
23: Nu in de BNR-app.
1: Er komt net nieuws binnen over werknemers in het streekvervoer. Die gaan 1 dag per week staken tot kerst. En woensdag, dat is dan de eerste keer, melden FNV en CNV. Ander nieuws op de app van BNR. Het kabinet spreekt niet met één mond over Rusland. Berendsen kiest nu voor het woord veiligheidsdreiging. De EU moet 7% minder gas verbruiken door historisch lage voorraden. En er zijn weer geldzorgen bij Ebusco, de bussenbouw. De toekomst is onzeker. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooi bij de ANWB, hoe is het op de weg?
24: Nou, er staan nu vooral files in Limburg, maar ook rond Rotterdam en Den Haag. Ik begin op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Sint-Joost heb je een 30 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de weg daar tot maandagochtend dicht. En daardoor komen omrijders in de file terecht op de N276 richting Brunsum. Bij Echt heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A15 vanuit Gorinchem naar Europoort. Bij knooppunt Ridderkerk is de weg afgesloten door een ongeluk. Omrijden doe je via de noordkant van Rotterdam. Onder andere over de A20. Flitsmeister meldt de camera op de A7 naar Groningen bij 169,8. En de A27 naar Almere bij 108,5.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week 1 dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillay. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Amerika heeft aangekondigd om een executie te gaan livestreamen en als je die beelden ziet, dan moet je dat melden. Dat zegt staatssecretaris Aarts. Ze verwijst naar de social media bedrijven die video's of foto's offline kunnen halen. We moeten voorkomen dat kinderen dit zien, zegt Aarts. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de 6e tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 2:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hoe zet je geld goed en veilig weg voor een volgende generatie als je niet eens kunt voorspellen wat de olieprijs volgende week doet? En de industriële productie groeit, maar bloeit die ook? Menno Middeldorp heeft zo meteen het antwoord voor je in BNR Zaken doen.
26: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
27: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
28: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
29: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
30: of over de grootste beursgang aller tijden.
29: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
30: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
29: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk, 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Claudia Helmer van Momentum Family Office over goed voor je geld zorgen als je er iets meer van hebt. Maar nu eerst.
8: Macro.
1: Het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp. Menno, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: En er valt weer een flinke plus te noteren. Dan gaat het over de industriële productie. En om precies te zijn, die van augustus van dit jaar, die ligt dan weer 12% hoger dan een jaar eerder.
9: Ja.
1: Hoera.
9: Hoera, inderdaad. Nee, het is best wel wat. Het is ook, nou, er zijn ook meerdere sectoren die meedoen. 60% van de sectoren, die of de bedrijfsklassen, die hebben een toename laten zien ten opzichte van vorig jaar. Maar eigenlijk zit het vooral in één hoek als je gewoon naar die percentage kijkt. Want de machinebouw die steeg met 40%.
1: Ja, dus Nederland minus Veldhoven, dan krijg je een heel andere score.
9: Nou, jij weet het dus al, dat de machinebouw, je denkt van dat zijn tractoren en machines die je in een fabriek zet ergens. Ja, en dat is ook wel zo, maar dan wel een chipfabriek.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, daar ga je inderdaad al snel de mist in. Ik weet inderdaad dat ASML een belangrijke factor is in het geheel. Maar...
9: ja, en dat die ingedeeld is in de machinebouw. Ja. Dus wat niet iedereen weet en ook niet meteen intuïtief is, maar wel heel belangrijk is om deze statistieken te begrijpen. Want het zit inderdaad in de... ja, dus de chipsector en natuurlijk niet alleen ASML, maar ook alle chipbedrijven en al die bedrijven die er omheen zitten. Dus het is natuurlijk een heel ecosysteem. Maar het zit inderdaad wel ook wel rond Eindhoven.
1: Veel ongezond hoge percentages die afhankelijk zijn van één bedrijf, of niet? Sturende vraag.
9: Ja, ja, ik denk dan van, je kan dat niet allemaal... van tevoren bedenken. Hè? Er wordt heel veel beleid gemaakt om te proberen goede bedrijven te kweken. En dan heb je er één. En dan gaan we ons zorgen maken over de concentratie van de groei uit één sector.
1: Ik las vorige week nog in het economenvakblad ESB dat 17% van al onze R&D-uitgaven in Nederland ook toe te schrijven zijn aan ASML. Het is gewoon een hele grote beeldbepalende factor.
9: Ja, en het wordt ook steeds... En dus ook gewoon economisch, op de macro-economische schaal, gewoon een merkbaar bedrijf. Überhaupt is de machine-industrie tegenwoordig bijna 3% van BBP. Ja, dat was het in 2019 was het nog maar 2%. Dus flink toegenomen. Ja, en daar zal een groot deel van, zeg maar 1% of zo van BBP, zou wel ASML zijn. En dan als je dan die andere sectoren er meeneemt, andere bedrijven in de sector meeneemt, dan... ja, dan zit je ook misschien richting de 2% of zo. Dus dat is aanzienlijk deel van de economie. Het is een beetje vergelijkbaar met de landbouw. Iets groter zelfs. Ja, dus dat is...
1: Zo golven we wel lekker mee op de AI en de chip.
9: Ja, en je ziet het dus nu... je begin je het echt te zien in Nederland in meerdere dingen. Dus in ieder geval zeker in de productie van chip van machines die chips maken. Dus het begin van die productieketen, daar zit Nederland sterk in. En dat zie je dus ook terug flink in de export. Maar het is breder, want Nederland heeft natuurlijk de andere, zeg maar, grote groeimotor van de Nederlandse economie zijn de zakelijke dienstverlening en de IT. En die profiteren ook van. Op minstens één, maar waarschijnlijk ook op twee manieren. Dat zal ik even toelichten.
1: Graag, Menno, nu je er toch bent.
9: Ja, de eerste is gewoon de investeringen die gedaan worden in AI. Daar heb je natuurlijk consultants voor nodig. En IT-bedrijven.
1: Menno, ik kan niet meer, die AI-consultants. Maar ze zijn er, ik weet het.
9: Nou ja, ik weet het ook wel. Want volgens mij gebruiken ze ook vooral AI om mijn e-mails te sturen. Om er te vertellen dat ik allerlei leuke AI-toepassingen kan kopen, ja, voor mijn research-afdeling.
1: Je moet het nu doen, hoor, anders dan loop je achter.
9: Nou ja, dat gevoel krijg je wel. Gelukkig doen we hebben ook wel wat aan AI bij de Rabobank. Dus het is niet alleen maar de productiviteit zit natuurlijk niet alleen maar in de e-mails die verstuurd worden, maar ook in de productiviteit van medewerkers in sectoren die gevoelig zijn voor AI-automatisering. En daar is de ICT en de zakelijke dienstverlening. Daar kan je bijna alle werkzaamheden kan je in bepaalde mate versnellen door AI.
1: Dus dat begint nu door te sijpelen, dat begint merkbaar te worden.
9: Ja, dat is lastiger. Zo van die twee, ik heb dus eigenlijk drie effecten genoemd. Gewoon de verkoop van machines die chips maken en dat hele ecosysteem eromheen. Dat is gewoon productie. Dan heb je het effect van investeringen vanuit de dienstverlening en IT. Dat is ook gewoon verkopen die gewoon in de BBP-cijfers kunnen. Dat productiviteitseffect, ja, dat is veel lastiger om in zo'n macro-statistieken vast te stellen waar dat vandaan komt.
1: Want ik zag inderdaad nog eerder deze week, ook van het CBS, dat de arbeidsproductiviteit in de commerciële sector was toegenomen.
9: Ja, en dus vaststellen waar dat precies aan ligt. Kijk, überhaupt schommelingen in BBP leiden heel snel tot productiviteit. Want het productie gaat meestal sneller omhoog dan het aantal mensen. Dus jaar op jaar schommelingen in productiviteit kan je niet zoveel mee. Je moet een beetje naar de onderliggende trend kijken. En daarom is het moeilijk om direct te zien of vanuit de macro-statistiek of je iets hebt aan die AI-golf. Maar er zijn wel heel veel kleine onderzoeken, experimenten, allemaal. Dus het bewijs stapelt wel op dat die productiviteitseffecten er echt wel zijn. En Nederland is ook wel sterk in die dienstensectoren waar je het zou verwachten dat de winst zou zitten. En dat zie je dan ook terug in de regio's in Nederland waar de groei zit. He, dus de Nederlandse groei werd eigenlijk vooral gedragen door de regio rond Amsterdam, waar die IT en dienstverlening zit. En zakelijke dienstverlening. En door Eindhoven, waar een bekend Veldhovens bedrijf zit.
1: Maar voor je het weet raak je verblind en denk je dat het overal goed gaat. Maar als je het over de industrie hebt, heb je het ook over schommelende prijzen. En misschien niet eens schommelend, maar vooral de druk omhoog voelend. En daar zal je last van krijgen industrie bent.
9: Ja, nee, je ziet dus dat er zit wel groei in andere delen van de industrie, maar ze hebben het veel moeilijker. En de energieprijzen is daar een hele belangrijke reden voor. Dus de hoge energieprijzen is vooral een probleem voor de chemie. Ja. Daar zie je dus ook dat de productie blijft krimpen. Het is een...
1: Mixed bag.
9: Het is een soort magnetron-economie met hele hete stukken en bijna bevoren stukken.
1: Magnetron-economie. Ik ga hem weer eens gebruiken, denk ik. Eens kijken hoe dat bij mij magnetron zit. Menno Middeldorp, dankjewel van Rabo Research. En tot de volgende keer.
9: Graag gedaan.
8: Blik op de wereld.
1: Dan in een vliegende vaart naar Bhutan. Want dat Aziatische Koninkrijk wil een economische zone ontwikkelen en zoekt daarvoor investeerders. Maar mogelijke schadeclaims van verdreven bewoners kunnen roet in het eten gooien, schrijft De Diplomat. Mark van Harreveld is mijn collega buitenlandredacteur, ook kenner van Afrika. Mark, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
1: Koninkrijk Bhutan.
10: Ja.
1: Voor je het weet, ga je er ook echt nog iets bij voorstellen?
10: Ja, nou
1: moet
10: ja.
1: Moet zoeken, geloof ik, hè?
10: Voor wie het niet weet, het is een echt een minuscuul klein koninkrijkje in het Himalaya-gebergte. Iets ten oosten van Nepal, ligt tussen India en China. Het is vooral bekend van de fenomenale natuur, de extreem hoge toeristenbelasting. En het bruto nationaal geluk.
1: Daar ken jij ze van. Ja, want dat komt het vet ver, hè?
10: Precies.
1: Dan streven ze naar geluk in plaats van naar economische groei.
10: Ja naar geluk, naar cultuur, het menselijk welbevinden, natuurbescherming in plaats van het BBP.
1: Ja, maar we gaan het nu toch over de economische plannen hebben.
10: Ja, want die zijn er, want het gaat helemaal niet goed met die economie. Ze hebben wat landbouw, ze hebben wat toerisme, ze exporteren wat waterkracht naar India. En dat was het. Er is verder geen private sector. En met een snel groeiende, jonge, hoogopgeleide bevolking en een jeugdwerkloosheid van 30% leidt dat tot een enorme uitstroom van jongeren naar het buitenland. En dat willen ze counteren met een soort Bhutaans Silicon Valley.
1: Zo, dat is hoog inzetten. Een economische zone.
10: Een economische zone, ja. De Gelepo Mindful City gaat het heten. En het wordt dus een soort Silicon Valley op boeddhistische grondslag. Een economische hub die losstaat van de rest van het land. Eigenlijk een beetje het Hongkong-scenario. Eén land, twee systemen. En ja, god, het is enorm ambitieus. Ik lees even wat voor. Duurzame stedenbouw, hernieuwbare energie, AI-innovatie, fintech, cryptovaluta, biologisch voedsel. Echt een duurzaam en digitaal totaalpakket.
1: En ik kom ook nog Mindful City tegen. Dus ze blijven trouw aan hun filosofie dat het om meer draait dan alleen maar
10: Het blijft draaien om het menselijk geluk. Althans, het menselijk geluk van de etnische Bhutanezen.
1: Nou, we wensen ze succes. Wat is eigenlijk het probleem?
10: Nou, het probleem is dat dit achter deze serene glimlach van dit landje gaat een hele duistere kant schuil. 1/8 van de bevolking is in het buitenland, is gevlucht. In 1989 voerde Bhutan een proces in van gedwongen Bhutanisering. Ze hadden een hele grote etnische minderheid, 100.000 Nepalezen. Die hebben ze dermate gepest en etnisch gezuiverd dat die allemaal naar het buitenland zijn gevlucht. Dat is 1/8 van de bevolking. Hmm. Als je dat extrapoleert naar Nederland, nou, reken maar uit.
1: Dat is een flinke groep.
10: 2 miljoen Nederlanders die gevlucht zijn dan.
1: Ja, maar dat betekent ook dat als dit de geschiedenis is en als je dat nog voelt, als de littekens daarvan nog zichtbaar zijn,
10: ja,
1: en je wil nu zo'n economische zone realiseren met misschien toch ook geld van buiten.
10: Ja, ja. Nou, het probleem is dat een heleboel van die verdrevenen, om ze zomaar te noemen, die zijn uit Zuid-Bhutan verdreven van hun land, en dat is precies de plek waar nu deze Boeddhatopia moet gaan verrijzen.
1: Ja, maar denk jij dat dit een aantrekkelijke investeringskans is?
10: Ja, op zich. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, er zit
1: een. Ik vraag het je nog een keer.
10: Nee, er is natuurlijk een enorm lijk in de kast. De Nepalezen in de diaspora, vooral in de Verenigde Staten, die hebben al gedreigd van: als jij gaat investeren, dan gaan wij procederen. Dus die willen schadeloosstelling, die willen ook gewoon eigenlijk terug. Dus dat is een enorm lijk in de kast. En dat is niet het enige trouwens. Ook het IMF heeft zijn rekenmeesters op de materie losgelaten. En die hebben geconcludeerd dat er toch wel hele grote fiscale en economische risico's zijn, omdat die twee fiscale systemen nauwelijks op elkaar afgestemd zijn. En dan gaat het met name om de migratie van goederen, kapitaal, arbeid, dat soort zaken.
1: Oh, nou, ze zijn er nog niet, hoor ik. Het duurt nog wel even.
10: Denk
1: Mindful City. Mark van Arreveld, mijn collega buitenlandredacteur. Dank voor jouw blik op de wereld.
11: De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Claudia Helmer. Zij is de CEO van Momentum Family Office. En Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Beginnen we met een kansberekening. De renteverhoging van de ECB. Later deze maand, in oktober. Daalt een beetje?
12: Nou, het daalt een beetje veel. Als we gaan kijken hoe dat aan het begin van de vorige maand was, dan zaten we op 60% dat de rente verhoogd zou worden in oktober, eind oktober. En dat is nu gedaald naar 10%. Onder andere met name door een aantal uitspraken van ECB-leden die zeggen van ja, god, zo goed gaat het helemaal niet met de Europese economie en inflatieverwachtingen. Ja, die zijn nu wel hoog, maar daar maken we ons toch wat minder zorgen over. Dat is wel toch wel een ommeslag. En vandaar dat die kansberekening ook zo snel gedaald is.
1: Maar die inflatieverwachting die is natuurlijk belangrijk voor de ECB. Want als het tussen de hoofden gaat zitten, dan krijg je die niet meer weg. Maar ja, je moet toch als ECB ook nog blijven uitstralen dat je je best doet om die inflatie weer naar de doelstelling van, wat was het ook weer, 2% te brengen.
12: Ja, het is een tijdje geleden dat we dat gehaald hebben. Maar goed, met de stijgende olieprijs die vandaag ook weer gestegen is, betekent dat je op korte termijn gewoon inflatieverwachtingen hebt die omhoog gaan. Maar het zijn vooral de korte termijn inflatieverwachtingen. En dat is wel een verschil. In 2022 zag je dus ook een enorme energieimpulsen met een enorme hoge olieprijzen en dus hoge energieinflatie. En toen hadden we echt een oververhitte economie. Hè. We kwamen net uit corona, dus iedereen wou geld uitgeven. Ze hadden zo lang gespaard, ze konden eigenlijk geld uitgeven, dus enorme vraaginflatie. En dus rolde dat heel snel door naar de gewone economie. De zogenaamde tweede orde effecten. En nu heb je dat eigenlijk niet. Ja, als je in Veldhoven woont, heb ik net geleerd, dan is het wat anders. Maar in de rest van het land gaat het toch niet zo heel erg lekker. En dat geldt voor heel Europa. Dus je hoeft wel heel wat minder bang te zijn voor die tweede orde effecten. En dat zie je ook. Op de beurs heb je, schrik niet, de 5-year forward, inflation expectations. Oftewel, dat zijn de inflatieverwachtingen die ingeprijsd zitten in de markten van jaar 5 tot en met jaar 10. En die zijn zo stabiel als maar zijn kan. Zo plat als een pannenkoek. Dat schommelt rond de 2,1%. En daar zit het eigenlijk al 2 jaar.
1: Dus op je handen blijven zitten, dat hoeft nog niet zo'n verkeerd idee te zijn voor de ECB voor deze maand.
12: Nee, inderdaad. Ja, we hebben inflatie. De inflatie is best wel hoog. Maar het lijkt erop alsof het dit keer echt een tijdelijke inflatieschok is. Een famous word, dat zei de.
1: Ja, jij hebt het nu ook gezegd.
12: Nee, inderdaad. Dat zei
1: die tijdelijk.
12: Dat zeiden ze ook inderdaad met de vorige inflatiegolf die we zagen. Maar dit keer zijn de economische omstandigheden echt anders. Dus ik denk wel dat ze gelijk krijgen.
1: Claudia, welkom.
13: Welkom.
1: Jij las vandaag het FD, onder andere over MKB'ers die toch een paar keer nadenken voordat ze de markt betreden. Kun je even kort uitleggen waar het over gaat?
0: Ja, het gaat er eigenlijk om, we hebben een woningtekort in Nederland. En ik vind het ook ons maatschappelijk doel dat we dat gaan oplossen. En wat je ziet de afgelopen jaren, dat we ons enorm focussen op de regelgeving rondom niet te veel huur betalen. Maar als we dit probleem echt fundamenteel willen tackelen, moeten er ook meer woningen gebouwd worden. En dat zit hem aan de investeringskant, want die woningen moeten ook gefinancierd worden. Wat we nu zien is dat het geld zowel uitblijft bij de buitenlandse institutionele partijen. We zien ook dat banken wat terughoudender zijn. En dat is een enorm gevaar. Ja. Terwijl het eigenlijk een hele interessante assetcategorie is.
1: We hebben natuurlijk een minister gehad. Nu overigens is hij actief. Buchholz O'Sullivan. Die volgens mij in Duitsland heeft gezegd: beste internationale investeerder, u bent wat mij betreft weer van harte welkom. Houd er rekening mee dat uw rendement er iets anders uitziet dan voorheen. Maar neem het risico. Kom terug.
0: Ja, en volgens mij moeten we ons realiseren dat deze type investeringen, dat zijn lange termijn investeringen. En heel erg belangrijk voor lange termijn investeringen is dat je grip houdt op je investering. En wij zijn nu heel erg aan het steggelen, moet de overdrachtsbelasting dan een beetje omhoog of omlaag? Maar uiteindelijk gaat het erom dat we een bepaalde zekerheid kunnen geven, dit zijn de regels. En dan kan je iemand ook in staat stellen om een goede business case te maken. Maar wij lopen zo te jong leren met die regelgeving dat je ziet dat investeerders terug houdend zijn. Terwijl, nogmaals, het is een super interessante assetcategorie. Woningen als onderpand in Nederland, ja, dat risico is vrij sumier. Maar we verhogen het risico door zoveel onzekerheid
1: uit te strekken. Maar ondanks dat gejojo, ondanks dat jongleren, blijft het interessant? Of snap je nu wel dat die potentiële investeerder zegt, ik laat het links liggen?
0: Ik blijf het een hele interessante categorie vinden. Maar het is wel heel belangrijk dat je goed kijkt, wat doe je wel en wat doe je niet. Bijvoorbeeld kortlopend investeren. Ja, daarmee beperk je natuurlijk al een deel van het risico. Maar het is heel belangrijk dat we dat geld weer in de markt weten aan te wakkeren. En daar zie ik enorm veel kansen.
12: Ja, ik zit even aan Versteden te denken. Die natuurlijk die heeft last van aandeelhouders die als een gek allemaal weg willen uit dat aandeel, wat bij uitstek deze beleggingscategorie is. Maar ik denk dat onzekerheid, de enorme verandering die we hebben gezien en de verlaging van de verwachte rendementen toch allemaal een rol spelen. Je moet het aantrekkelijk maken. Inderdaad, precies wat je zegt, qua regelgeving. Er moet in steen gebeiteld zijn voor de komende 20 jaar. En je moet de mensen ook een beetje een rendement gunnen op hun
1: investering. Maar waarvan denk je nu dat iets nog echt voor 20 jaar in steen gebeiteld kan zijn, als je weet dat de politiek instabiel is, dat je om de 1, 2, 3, laat ik ze dat gunnen, jaar een nieuw kabinet hebt?
12: Ja, ik weet niet of je dat in regelgeving zelf kan doen. Als je het in de wet doet van deze wet blijft staan voor de komende 20 jaar. Maar ik ben geen politicus.
1: Nee, hè?
12: Nee.
1: Ik merk wel de afgelopen dagen dat je er steeds meer opvattingen over hebt, Corné. Maar goed, ik zal het niet verder krabben. We gaan nog eventjes naar OpenAI, want er was wat consternatie gisteren. Bleek uiteindelijk toch ook allemaal wel met een sisser te kunnen aflopen. Maar wil je het in chronologische volgorde vertellen?
12: Nou, OpenAI kwam met cijfers en die had het over 70 miljard omzet. En toen zei de Financial Times, die een enorm track record heeft, dus die veel mensen geloven, ja, het is geen 70, het is 50 miljard. En dus dacht dus iedereen dat OpenAI met zijn cijfers aan het knoeien was. Dat bleek niet het geval te zijn. OpenAI had het over de hele omzet voor het hele jaar, dat ze 70 miljard. Maar dat gerealiseerde omzet was 50 miljard. Dat is het even in het kort en krachtig.
1: Foutje van onze vakbroeders bij de Financial Times.
12: Nee, de omzet over de afgelopen 12 maanden was 50 miljard. Okay. Dus daar hebben ze gelijk in. De omzetverwachting is 70 miljard. In ieder geval, het gaf heel veel consternatie. De koersen daalden heel hard. Van, als OpenAI met zijn boeken zitten te knoeien, dan is dit het einde van de hele AI-boom.
1: Daar is hij dan, het einde.
12: Dus de koersen gingen ook best wel hard naar beneden. Halfgeleiders dus met 3,5% de hele sector. Dus het was echt wel een serieuze klap. Maar het is een verschil van interpretatie.
1: Maar ook al kun je nu zeggen dat het een verschil van interpretatie was en krabbelt het allemaal weer op? Het zegt wel iets over de nervositeit.
12: Ja, het zegt heel veel over de nervositeit. Iedereen denkt van, god, dit is natuurlijk zo lang zo goed gegaan. Iedereen verdient er zoveel geld mee. En ergens, we zitten nu op, als je gaat kijken naar de investeringen tot en met 2032, is dit de grootste investeringsboom ooit. Als je het vergelijkt met railroads, met elektrificatie, met het snelwegennet in de Verenigde Staten. Er is nog nooit zo'n enorme investeringsimpuls geweest als nu. En dat is heel goed op korte termijn. Maar waar gaat het leiden? Gaat het ook tot winstgevendheid leiden? En een ander crack in de schaal was wel dat er kwam een firmus, die wou naar de beurs toe. En ja, die zou dan een bedrag op moeten leveren van 39 miljard. En dat is 3 keer wat ze geacht werden als waard te zijn in de laatste financieringsronde in augustus. Dus dat is een beetje over de top. Dus ja, wat dat betreft, die ging dus ook niet door. Hier, zoals ik ergens in een mooi commentaar las van Fear of Missing Out, ging het naar Fox, Fear of Getting Screwed. En ik denk dat dit er daar een heel mooi geval van is.
1: Cijfer van de week, Corné, wat is het?
12: 4200. We hebben het de hele tijd over overheden en dat soort zaken. Ik vond nou een heel mooi voorbeeld in Idaho. Daar is het aantal regels met 4200 gedaald. Dat is een halvering. En dat is... Ja, dus ongelooflijk goed. Maar hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen? Want iedereen wil natuurlijk minder regels. En daar hebben ze gezegd, alle beleidsambtenaren die mogen geen regels meer verzinnen. Die moeten een bestaande regel gaan verdedigen. Ja, en dan wordt het spel opeens heel anders. En dan zeggen ze, nou, deze regel is misschien niet zo hard nodig. Anders moet ik weer helemaal gaan onderzoeken en verdedigen waarom deze regel nuttig is. Het lijkt mij een heel goed idee.
1: Copy-paste voor Den Haag.
12: Voor politiek Den Haag.
1: Nog even kort, want ik praat zo meteen uitgebreid door met Claudia. Hoe kijk jij naar de opkomst van de family offices? Ze waren er al, maar het worden er meer.
12: Ja, ik had het net met Claudia over. Het is een enorm fenomeen.
1: Ik was niet uitgenodigd.
12: Ja, kijk, als je je mailbox bekijkt, het is family office hier, family office daar en allerlei segmenten. Eigenlijk is het een fenomeen wat er altijd al geweest is. En ja, ik vind het. Waar ik van zat te kijken, waarom is er nou opeens zoveel aandacht voor? Want het is er altijd al geweest.
0: Ja, dat is een hele scherpe constatering. Wat je ziet is dat de huidige investeerder wordt wat kritischer. We hebben ook wat meer middelen om kritisch te worden. Iemand gooit zijn aandelenportefeuille in ChatGPT en vraagt, hey, was dit goed? En je krijgt een hele goede analyse of het wel of niet een outperformende portefeuille is geweest. En met die trend zie je eigenlijk dat ook de trend is gestegen naar onafhankelijkheid. En dat is redelijk in lijn met de family office. Dus je ziet eigenlijk, doordat de investeerder kritischer kan worden, zie je ook dat er een stijgende vraag is naar die onafhankelijkheid.
1: We gaan dit allemaal nader bespreken. Maar dat is pas na het dankwoord richting Corné van Zijl van Cardano. Fijn dat je er was. Tot over 2 weken.
12: Tot over 2 weken, ja.
1: En de AEX staat ondertussen 0,8% in de plus. Dat betekent 1130 punten. En straks dus heel veel meer over family offices en waarom die zich onderscheiden van bijvoorbeeld private banks.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
16: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
17: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
18: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
19: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
18: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
20: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
21: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
2: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
22: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: BNR Verkeer.
4: Ik ben Bianca Daming bij de ANWB. Het is al op een paar wegen druk, vooral in Limburg. En dat heeft te maken met een wegafsluiting van de A2. Van Eindhoven naar Maastricht sta je daardoor 20 minuten vast... tussen Kelpen-Oler en Gratum. En ook op de N276 van Maasbracht naar Brunssum loopt het helemaal vast. Vanaf de aansluiting met de A2 tot aan industrieterrein Wolfskal... daar heb je ruim een uur vertraging. Verder is het druk op de A12 van Utrecht naar Duitsland... tussen Arnhem en Zevenaar. De vertraging is daar bijna een half uur. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 93,0. En op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht... Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie... in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden... en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan... van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen... vragen ze de overheid om duidelijke regels. Amerika heeft aangekondigd om een executie te gaan livestreamen... en als je die beelden ziet, dan moet je dat melden... Dat zegt staatssecretaris Aerts. Ze verwijst naar de social media bedrijven die video's of foto's offline kunnen halen. We moeten voorkomen dat kinderen dit zien, zegt Aerts. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de zesde tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Staat de telefoon bij family offices in Nederland roodgloeiend... door de langlopende, slepende discussie over box 3. Je hoort het zo meteen.
8: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk... en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
9: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen. Door Hofman.
11: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom... dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak van Solix Energy vond een verrassend simpele buffer. De boiler die al in je huis hangt. Daarover gaat het in de Green Quest. Maandag om 3 uur op BNR.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.

0: van Nederland.
1: Family offices schieten als paddenstoelen uit de grond om de welvaart intergenerationeel binnen families veilig te stellen. Wat komt er allemaal kijken in tijden van hernieuwde economische en geopolitieke spanningen? Ik vraag het aan Claudia Helmer, de kersverse CEO van Momentum Family Office. Welkom.
2: Leuk om hier te zijn.
1: En er gebeurt een hoop in je leven. Een jonge tweeling thuis, nieuwe rol bij een bedrijf dat je al wel goed kende. Maar gaat die lekker?
2: Het is niet saai, nee. Er gebeurt heel veel.
1: Ja, ik zei het al, je werkt al bij Momentum Family. De oprichter van het bedrijf is nog steeds betrokken bij het bedrijf. Maakt nog heel veel uren. Is er voor jou veel veranderd?
2: Eigenlijk niet. Toen ik aan boord kwam, ik was nummer 5 bij Momentum. Ik werd COO. En het was heel duidelijk, wat is de next step? Dat was ook een vrij executiegedreven route daarnaartoe. Maar we groeiden hard, we kregen steeds meer investeerders. En inherent daarin, daarbij werd dat de route daarnaartoe steeds strategischer werd. Wat doe je eerst, wat doe je later? Waar ga je op inzetten? En daarmee is mijn rol eigenlijk geleidelijk veranderd naar echt heel executiegedreven, naar strategisch executie gedreven.
1: En hoe ziet de marsroute er dan uit? Wat ga je doen?
2: Heel erg inzetten op verder professionaliseren, kwaliteitsbehoud, mensen. Uiteindelijk zijn onze assets, zijn onze mensen. Hoe zorg je dat je de grootste talenten uit de markt trekt? Ja, dat zijn wel vraagstukken waar ik me dagelijks mee bezig hou.
1: Ja, wat moeten die mensen dan kunnen? Want een family office, niet iedereen zal er in zijn leven mee te maken krijgen. Wat doet een family office eigenlijk?
2: Ja, dat is goed om misschien dan één stapje terug te gaan. Wat is een family office? Veel mensen kennen de traditionele vermogensbeheerder of de private bank. Wat je voorheen zag is, nou, een private bank of een vermogensbeheerder, zij hebben eigen producten. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je een advies. En binnen het spectrum van hun eigen producten vertellen ze je wat goed bij je past en waar je in kunt investeren.
1: Je hebt er gewerkt overigens, hè? Voor de goede orde.
2: Ik heb bij Van Lanschot Kempen gezeten, ja. En op een gegeven moment zag je dat een zeer vermogende particulier, de families, dus de Brenninkmeijers, die wilden een eigen team. Die wilden een team dat alleen voor hen werkt. Dus die geen incentives heeft om je meer naar links of meer naar rechts te sturen, die het hele spectrum aan assetcategorieën kan overzien en die vervolgens zegt, en dit is de allerbeste partij om dan vervolgens ook in te investeren.
1: Maar goed, een dedicated team, dan moet je wel een hele hoop te vertimmeren hebben natuurlijk. Als je het over de Brenninkmeijers hebt, dat is de absolute top van de top.
2: Ja, dus die single family offices, daar moet je aardig wat vermogen voor hebben om dat te kunnen betalen. En daartussen ontstond dus ook eigenlijk ruimte voor de multifamily office. En wat doet de multifamily office? Het is nog steeds dat onafhankelijke team dat alleen in jouw belang kijkt, wat past er bij je? En vervolgens dat niet voor één familie doet, maar voor meerdere families. Dus een multifamily office is in mijn ogen onafhankelijk. Dat gebeurt helaas niet meer altijd, maar het is nogal een containerbegrip.
1: Maar je zegt erbij in mijn ogen, dus daar zou je nog over kunnen discussiëren.
2: Nou, er zijn wat multifamily offices die toch eigen producten zijn gaan lanceren. Dat vind ik niet helemaal dat hoort bij een family office. In mijn ogen is een family office is onafhankelijk, maar je ziet dat het een beetje als containerbegrip tegenwoordig wel wordt gebruikt. Dus je ziet aan de ene kant dat je family offices ziet die zich wat meer op de governance en op de administratie richten. Je ziet aan de andere kant dat je family offices hebt die wat meer aan de investeringskant zitten. Dat zijn wij. En je ziet dat, van huis uit is een family office onafhankelijk, maar je ziet toch dat er een aantal family offices zijn geweest die een paar eigen producten zijn.
1: Want jullie kunnen dus een hele waaier aanbieden aan jullie investeerders, aan de families, zijn daarin onafhankelijk. Maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je denkt, ik mis toch nog iets. Misschien is de lancering van een eigen product of een dienst niet zo heel erg gek. Of sluit jij nu pertinent uit, wij komen nooit met eigen producten?
2: Ik zou dat wel een heel, heel lastig iets vinden om een eigen product te lanceren. Want uiteindelijk ga ik dan een incentive hebben om jou in dat product te praten. En dat is precies datgene wat ik niet wil dat we hebben. We zijn onafhankelijk. We vragen over elke assetcategorie. Zit dezelfde vergoeding aan vast.
1: Maar jullie hebben nu, neem ik aan, contact met banken, met fondsen, met andere vermogensbeheerders misschien wel, waar je een deel van dat geld van die families kunt onderbrengen. Daar zit geen enkel belang in om naar links of naar rechts te gaan of voor dat fonds te kiezen en een ander fonds terzijde te leggen.
2: Geen enkel. Nee. Dus het is echt onze taak. Kijk, je hebt dan family offices. En het is goed ook om, je hebt enerzijds de onafhankelijkheid en je hebt daarin nog dat je breed advies kan geven. En daarvoor heb je wel een vrij groot team nodig om ook al die expertises in huis te hebben. Voor ons is die combinatie heel belangrijk, zodat je continu kan kijken in de markt. Wat zijn op dit moment interessante assetcategorieën om in te investeren? Hoe borg je dat een investeringsportefeuille niet te veel exposure, blootstelling heeft aan één assetcategorie? We hebben het net over aandelen en ook een beetje de lucht.
1: Stond er op een lijstje hoor, dat wordt natuurlijk een risico.
2: Wat zei je?
1: Dat wordt een risico natuurlijk, als je daar wel aan blootgesteld bent.
2: Dat is een risico en daar moet je heel bewust van zijn. En uiteindelijk gaat investeren erom dat je zo breed geïnvesteerd bent dat als zich ergens een correctie voordoet, dat je niet op alle vlakken geraakt wordt. Sterker nog, en dan heb je een beetje een vaktechnische term, is correlatie, dat als een bepaalde assetcategorie daalt, dat een andere assetcategorie daar juist op reageert door te stijgen. Ja, dat noem je negatieve correlatie. En dat is heel belangrijk dat je dat in een investeringsportefeuille borgt. En dat kun je alleen als je onafhankelijk bent.
1: Ja, toch nog even terug inderdaad naar die onafhankelijkheid. Want jij hebt bij een private bank gewerkt, bij Van Lanschot Kempen. De oprichter van Momentum heeft er gewerkt. Die heeft er ook geen geheim van gemaakt. Dat hij zei, dat begint toch te schuren. Dat vond ik niet prettig meer. Voelde je daar destijds wel zijn lang bij dan?
2: Ik heb met heel veel plezier bij Van Lanschot Kempen gewerkt. En ik werk nog steeds met heel veel plezier samen met Van Lanschot Kempen. We hebben best wel veel relaties die we samen bedienen. Je ziet ook dat zij inspelen op de trend van de family offices. Dus zij zijn family office desks aan het optuigen.
1: Oh, waarbij dus dat ze... is alleen maar goed.
2: Ja, ik heb echt niks tegen het lanceren van producten. Want dat is heel erg belangrijk dat dat in de markt gebeurt. Mijn visie is wel dat je, als je heel zuiver wil blijven, het product en het advies scheidt. En als je dat al blendt, dat je daar in ieder geval transparant over bent. Want daar heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat daar toch andere belangen kunnen spelen. Dus dat je in ieder geval dan transparant bent. Hey, we hebben eigen producten, wij geven advies over die eigen producten. Maar dat betekent dus niet dat je onafhankelijk advies krijgt.
1: Jullie zijn een steeds groter family office, multifamily office. Is dat voor die families die deelnemen, die investeren, altijd alleen maar goed nieuws? Of wil ik dit toch ook graag een zweem van exclusiviteit omheen hebben hangen?
2: Wat een heel belangrijk onderdeel is van een family office, we zeiden net die onafhankelijkheid, we zeiden dat brede advies, en dan komt de pijler dienstverlening. En dat is iets waar we, wat wij heel belangrijk vinden. Dat kun je onderscheiden in kwaliteit, maar ook in het persoonlijke. En het persoonlijke betekent dat je altijd dat stapje extra zet. Ja, en die persoonlijke aandacht, ja, dat is wel heel belangrijk, ja, dat je dat
1: ook
2: weet.
1: Ook als er inmiddels meer dan 100 families zijn, of misschien wel meer dan 150, als het totale bedrag onder beheer steeds groter wordt, dan kun je nog steeds die persoonlijke dienstverlening blijven garanderen.
2: Ja, die kunnen wij op dit moment garanderen. En dat vinden we ook heel belangrijk dat we daarop blijven inzetten. Maar dat betekent wel dat je de juiste keuzes maakt. Dus dat we hebben in het verleden wel eens gezegd, op dit moment nemen we geen nieuwe relaties aan. Omdat we weer eerst bezig zijn om een nieuwe wealth manager helemaal op te leiden. Heel belangrijk vinden we dat we nooit sleutelen aan de kwaliteit en nooit sleutelen aan het persoonlijke contact. Ja. Want alleen als je die twee combineert, kun je het onderscheid maken.
1: Hartstikke leuk natuurlijk, dat persoonlijke contact. Maar uiteindelijk zullen mensen thuis ook een rekenmachientje erbij pakken. Je gaf al aan, ChatGPT is je vriend of je vijand. Ze kunnen gewoon kijken naar wat ze aan rendement realiseren als ze het zelf op een andere manier zouden aanpakken. Jullie winnen het toch alleen maar als je zegt, wij zijn niet alleen voor de dienstverlening voor jullie, maar we zijn er voor een beter rendement. Dat zal opeens staan.
2: Dat is ook een van de onderdelen. Dus het gaat om kwaliteit en daarin komt terug heel veel data. Dus wij hebben hele teams, we hebben 5-6 mensen bij private equity, 8 mensen bij private debt, die de hele dag data aan het analyseren zijn.
1: Maar het is dus niet rendement en dan een hele tijd niks en dan wat leuk dat we een goed persoonlijk contact hebben.
2: Nee, dat gaat hand in hand. Dat is superbelangrijk dat die twee dingen samengaan. Ook om te bepalen waarin je wil investeren. Ik vind het voor mezelf heel makkelijk om te bepalen, ik ga zoveel in private equity en ik ga zoveel in private debt. Maar uiteindelijk is het leggen van de puzzels enerzijds weten, wat zijn de beste bouwstenen? Daarvoor heb je professionele teams.
1: Ben je al je eigen klant eigenlijk, of niet? Ben je zelf klant?
2: Nou, ik investeer wel eens, ja. Ja. En dan weet ik ook heel goed waarin wel en waarin niet.
1: Ja. Oké, nee, heel goed. Dat is duidelijk. En vanaf wanneer wordt dat dan eigenlijk relevant? Want we hebben het hier over gefortuneerde families. 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 10 miljoen. Waar gaat het eigenlijk over?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. En wanneer kunnen wij toegevoegde waarde leveren? Dat is op het moment dat het ook een beetje interessant wordt om over verschillende assetcategorieën heen te investeren. Nou, dat spel van assetallocatie in aandelen, in obligaties, nou, dat doen we op het moment niet zo heel veel, maar private debt, venture capital. Nee, ja, ik noem even het hele riedeltje op, maar dat je dus ook venture capital, private equity, secondaries, maar ook misschien wat meer exotisch, zoals crypto, goud, hedge funds. Als je dat echt is spel tussen die verschillende assetallocaties wil spelen, ja, dan dat wordt interessant van zo tussen de 3 en 5 miljoen, dat je ook echt kunt allokeren aan al die verschillende.
1: Als ik een miljoen heb en mijn vooruitzichten zien er geweldig uit,
2: dan ben jij van harte welkom. Ja, dat moet ook die ondernemer.
1: Moet er wel een tweede gesprek plaatsvinden, want eigenlijk is dan de onderkant, dat miljoen.
2: ja, dan ben je samen aan het bouwen naar de toekomst. Maar wij zijn super ondernemend. En ik vind het alleen maar leuk om die jonge ondernemer al te helpen. En soms is het een kop koffie en een paar tips mee te geven. En je ziet dat hij een paar jaar later terugkomt. Of dat hij weer een vermogende vriend heeft. En dat hij zegt, ja, je moet een keertje kop koffie bij Momentum drinken. Maar ik moedig iedereen op kantoor aan. Ga alsjeblieft niet te hard op die ondergrens zitten. Ga het gesprek aan. Praat met die ondernemer. Uiteindelijk is dat belangrijk dat je dat blijft doen.
1: En waarom vind jij het zo leuk? Want ik heb jouw cv natuurlijk uitgeplozen. En dan kom je tegen dat jij bent begonnen in de wereld van de financiële sector. De Zuid als vrij goed kent. En er daarna op een gegeven moment mee leek te willen afrekenen, of in ieder geval zelf mee klaar was. Je hebt de horeca ook nog goed verkend, met succes ook overigens, verschillende concepten neergezet. En nu zit je toch weer ongeveer daar waar je tabak van leek te hebben.
2: Ja, nou, voor mij komen hier heel veel dingen samen. En ik heb met heel veel plezier bij al mijn vorige werkgevers gewerkt. Ik ben gestart als fiscalist bij Loyens & Loef. Ik heb bij private equity gezeten, bij carbon equity. En uiteindelijk is dit het speelveld waar voor mij alles samenkomt. Je hebt elk vermogen wat bij ons binnenkomt. We beginnen altijd bij het fiscaal-juridisch inrichten. Wil je misschien al een stukje van je vermogen overdragen naar de volgende generatie?
1: Je hebt fiscaal recht gestudeerd, geloof ik, hè?
2: Ik heb fiscaal recht gestudeerd. Dus dat hele puzzeltje daaromheen, wat echt een hygiëne factor is voordat je begint met investeren. Dat is inherent aan iedere portefeuille dat we daarmee beginnen. Dan vervolgens komt het stappenplan van heel analytisch te kijken welk vermogen heb je binnen nu en 18 maanden nodig. Daarna kijk je welk inkomen wil je uit je vermogen genereren. Voorheen zeiden we wel eens, zag je wel eens dat iemand al zijn vermogen in een assetcategorie stopt en dan langzamerhand dat vermogen ging opeten. Ik geloof meer in een portefeuille waarbij je zegt, oké, dit deel zet ik vast en hier krijg ik een voorspelbare inkomstenstroom uit. Hiervan kan ik leven, waardoor een ander deel van je vermogen ook meer gericht kan zijn op groei. En dan kijk je naar andere assetcategorieën waarmee je meer risico kan lopen.
1: Blijf jij zelf ook adviseren of ga je teams aansturen? Want dit klinkt als een advies.
2: Ik blijf zeker adviseren. Het is superbelangrijk, dat vind ik bij iedereen die bij ons in het bestuur zit, is dat je dicht bij het vuur blijft zitten. En dat betekent dat je altijd een paar klanten moet doen. En daar zit ook je passie en daar hoor je dingen. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik ook in de advieskant...
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
1: Ik zie dat het bij nieuwe klanten vaak een rommeltje is, of dat valt reuze mee. Met een paar kleine ingrepen zijn ze er helemaal klaar voor.
2: Ik zie dat het vaak een rommeltje is.
1: Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dat is misschien ook de reden dat ze bij je langskomen. Maar wat klopt er vaak niet?
2: Ja, het woord rommeltje, dat heb ik dan breed geïnterpreteerd. Wat je vaak ziet. Je ziet vaak een totale overexposure. Dus blootstelling aan veel te veel in één assetcategorie. Waardoor als het mis zou gaan, iemand veel te hard geraakt wordt. Nou, dat vind ik een rommelige investeringsportefeuille. Dan ben je gewoon niet bestand tegen bepaalde economische correcties die er statistisch gezien een keer gaan gebeuren.
1: Overigens, die nieuwe klant van jullie, die is vermoedelijk al klant geweest bij andere financiële instellingen die dat dan blijkbaar op hun beloop hebben gelaten. Of komen ze helemaal vers bij jullie aan en vragen ze zich voor het eerst in hun leven af, wat moet ik eigenlijk met mijn geld?
2: Beide. Oh ja? Ja. En omdat we zelf geen producten hebben, zie je ook dat iemand niet per se weg hoeft te gaan bij de partij waar die al zat. Dus we zijn eigenlijk schakelen wij op een heel ander niveau dan op het moment dat je productaanbieder bent. Wij kijken echt holistisch met de ondernemer, met de familie samen. Wat past er bij jullie en wat is binnen die assetcategorie de allerbeste investering? En uiteindelijk gaat investeren om risico, rendementen hadden we het net ook al over, maar ook om het tijdslepelen van geld. En dat laatste, ik weet niet of het wordt vergeten, maar het wordt in ieder geval vaak overgeslagen. Maar dat is cruciaal om echt het verschil te maken.
1: En wat bedoel je daar dan precies mee?
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld in bepaalde assetcategorieën zoals private equity, venture capital, secondaries, je committeert je voor een bepaald bedrag aan een fonds. En dat fonds dat gaat dan geleidelijk aan dat bedrag opvragen. Maar de teller, hoeveel rendement dat fonds maakt, dat begint pas te lopen als hij het geld daadwerkelijk opvraagt. Dus je ziet dat ze daar heel zuinig mee zijn. Ze pakken nog liever nog even een leningetje extern en ze weten dan gaat de teller lopen. Maar als je vervolgens dat geld wat niet opgevraagd wordt, als je dat passief op een spaarrekening hebt staan, ja, dan wordt het een vrij dure investering, want dat rendeert niet zo hard.
1: Maar dat mag je toch inmiddels wel weten? dat geld op een spaarrekening niet per se de beste manier is om je vermogen te laten groeien?
2: Nee, dat is geen geheim. Maar het gaat erom dat je heel vaak ziet dat iemand dan committeert aan een private equity fonds. Dat hij denkt, oh, dit was een hele goede investering. En zich niet realiseert dat een heel groot gedeelte van zijn vermogen niet staat te doen. Nou, die puzzel om precies te weten wanneer wordt welk kapitaal opgevraagd. Welke commitments moet ik nu doen, zodat ik weet dat over een jaar het aan het werk staat. Ja, dat is het liquiditeitsspel. En uiteindelijk, als je zorgt dat je breed gespreid bent, dat je daarin de beste producten hebt, want er zit ook een groot verschil tussen een beetje medium partijen en hele goede partijen, en dan nog die cashflow optimaliseert, dan begin je wel in een andere league te investeren. Ja.
1: En als het even mee zit, dan kun jij daarvan profiteren, maar ook je kinderen of je kleinkinderen. Hoe belangrijk is dat vraagstuk voor mensen?
2: Heel belangrijk. En dat zit me ook een beetje in het aspect grip, wat ik heel vaak hoor van de relaties die wij bedienen. Ze zijn zich heel bewust ervan dat ze een bepaald maatschappelijk voorrecht ook hebben. Dat ze ook kapitaal hebben waarmee ze kunnen investeren. Dat ze ook bepaalde impactinvesteringen kunnen doen of heel lokaal kunnen investeren. En ze zijn zich er heel bewust van. Heel vaak hoor ik de angst. Ik wil niet dat mijn zoon of mijn dochter niet meer een passie in zijn werk gaat vinden, omdat hij weet dat hij zoveel geld heeft. Dus het vraagstuk wat wij heel vaak hebben, hoe zorg je enerzijds dat je kinderen wel al mee profiteren van een deel van het rendement op je vermogen, maar anderzijds dat jij het grip op het vermogen houdt. Nou, en daar zijn gelukkig in Nederland wel bepaalde constructies voor.
1: Ja, blijven die ook? Want het gaat voortdurend over hoe je vermogen moet belasten en of er misschien niet te weinig op vermogen wordt belast en te veel op arbeid. Dus dat is misschien meer iets voor de particulieren die niet per se over miljoenen beschikken. Maar wat doen we met erfbelasting? Wat doen we met schenkbelasting? Gaan we die constructies nog tegen het licht houden? Is dat allemaal wel zo zeker en in beton gegoten? Dat wat nu kan, ook over 10 of 20 jaar nog wettelijk is toegestaan?
2: Ja, ik vind het heel lastig om een voorspelling te doen over ons fiscale klimaat.
1: Nee, maar je weet maar dat het op het menu staat, toch?
2: Nou, deze staat niet op het menu, omdat er wordt in principe geen belasting, geen euro minder belasting betaald. Sterker nog, als je zo'n constructie optuigt, haal je zelfs het belastingmoment naar voren. Want je schenkt al wat aan je kinderen. Dus je eigenlijk betaal je eerder over het geld dan wanneer je zou komen te overlijden. Maar vervolgens zorg je voor een bepaalde constructie waardoor jij het grip houdt over dat vermogen, wat wel al op naam staat van je kinderen. Dus er zit denk ik minder incentive voor de regering om daar nu wat aan te
1: veranderen. Maar de vraag die jij vaker tegenkomt is, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet al te verwend zijn leven doorgaat? Die wordt vaker gesteld dan, blijft er wel voldoende geld voor mijn kind over? Begrijp ik.
2: Klopt, ja, klopt. Ja, die eerste vraag, dat is wel een actueel thema. En dat resulteert er ook wel eens in, vind ik ook heel leuk. Dat we wij krijgen ook wel eens kinderen bij ons op bezoek. Waarbij we samen met de ouders dat deel van het vermogen wat al op naam staat van de kinderen, waarbij we samen die investeringen doen. En dan zie je dat de kinderen hebben uitgezocht dat ze aan impact investing willen doen, of dat ze heel erg milieu gedreven zijn. Dus, en dan gaan we in dat spectrum gaan we dan de beste investeringen zoeken en gaan we samen die investeringsportefeuille optuigen.
1: En je bent niet bang voor wat Klaas Knot een paar jaar geleden noemde, een rentenierseconomie, dat vermogen blijft hangen bij verschillende families, terwijl ze het geld toch eigenlijk beter kunnen investeren?
2: Nee, daar ben ik niet bang voor. Uiteindelijk zie je dat ook dat ondernemersbloed. We hebben heel veel ondernemers die verkopen hun bedrijf. Die zouden nooit meer hoeven te werken. En wat je ziet is dat ze nog geen half jaar later alweer betrokken zijn bij allemaal kleine ondernemertjes, omdat ze daar zoveel energie uit halen. Dus ik denk met name dat we als land ook moeten stimuleren dat mogelijk blijft. Dus haal die barrières weg, haal die bureaucratische barrières weg en zorg dat ondernemers makkelijk kunnen ondernemen, dingen kunnen uitproberen en dat ze daarin gestimuleerd worden.
1: En als het in Nederland niet lukt om die barrières weg te werken, dan kan je altijd nog kijken naar het buitenland. Want ik geloof dat er internationale expansie op je lijstje staat.
2: Ja, klopt. We zien dat we zijn alle stappen die we hebben gezet zijn gekomen vanuit de vraag. Dus we zijn sterk gegroeid. We zijn ook sterk gegroeid in het zuiden van het land. Dat is de reden dat we 1 november ons kantoor in Den Bosch openen.
1: Dan ben je al bijna in België, toch?
2: Dan ben je al bijna in België. En we krijgen steeds meer vragen vanuit België, Duitsland. Dus dat is de reden dat we nu een internationale vergunning aanvragen. En het ook zeker op de agenda staat om daar een kantoor te vestigen.
1: Maar dan moet je daar ook weer van alles op de hoogte zijn. Fiscaliteiten, financiële regels. Je haalt je ook wat op de hals.
2: Ja, haalt je zeker wat op de hals.
1: Maar dat
2: is ook
1: blijven.
2: Je passie. Dat is eigenlijk zie je dat het spel van de allerbeste investeringen, dat zal voor een gedeelte overlappen. Dus dat onze professionele teams zullen daar wel wat overlap in zien. Alleen de infrastructuur, die moet je helemaal opnieuw gaan uitzoeken. Nieuwe fiscale kantoren, vanuit welk vehikel, et cetera.
1: Als dit is hoeveel energie je hebt na een slechte nacht.
2: Ja.
1: Alle waardering. Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dank voor je komst.
2: Leuk om te doen.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment over zo'n ander hoofdpijndossier, bijvoorbeeld de netcongestie? Luister dan het gesprek terug met Sietse Zuidema, hij is de CEO van Joels, en zet in op micronetten, dus voor bedrijventerreinen die het dan zelf kunnen rooien. Je kunt er meer over te weten komen als je je abonneert op de Top van Nederland. Hoe groot is de kans dat een megalomaan wildwaterpark in Zoetermeer een succes wordt? Nou ja, je hoort het zo meteen in Onder Curatoren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
8: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
9: Het moment dat alles begint.
10: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
11: Provider, it starts here.
12: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
19: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
21: Nu in de BNR-app.
1: Het kabinet spreekt niet met één mond over Rusland. Minister Berendsen kiest voor een andere term, veiligheidsdreiging. De EU moet 7% minder gas verbruiken door historisch lage voorraden. En de oorlog in Iran merk je ook op je bordje. Dineren gaat 5% meer kosten. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bianca Damink zit bij de ANWB. Bianca, hoe staat het ervoor op de weg?
0: Het is met name druk in Limburg. En dat heeft te maken met de wegafsluiting van de A2. Die is dicht richting Maastricht bij Roosteren. Het is daardoor druk op omliggende wegen, zoals de N276 van Maasbracht naar Brunsum. Vanaf de aansluiting met de A2 heb je een uur vertraging. Ook op de A2 zelf sta je vast van Eindhoven naar Maastricht. Bij Gratum ruim 20 minuten oponthoud. En op de A2, maar dan van Amsterdam naar Utrecht, is een ongeluk gebeurd bij Breukelen. Dat kost je een half uur extra. Er zijn 3 rijstroken dicht. En het is aansluiten op de A12 naar Duitsland. Bij Arnhem sta je nu 20 minuten in de file. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad bij hectometerpaal 32,3. En op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. 2 agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Oud-VN-mensenrechtenchef Pillay is verrast door haar Nobelprijs voor de Vrede. Ze dacht dat het een grap was en zei dat ze de prijs misschien met president Trump zou delen. Trump hamert erop dat hij de prijs verdient omdat hij oorlogen beëindigt. Maar delen mag niet en Pillay wist niet dat de vorige winnaar het ook had gezegd. De pop Carbonkel uit de schooltv-serie Ik, Mick Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wat doe je met een gigantisch wildwaterpark als de staalconstructie keihard aan het roesten is? Zometeen meer in BNR Zaken doen.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
25: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
26: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
27: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
28: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over Dutch Water Dreams, een wildwaterpark in Zoetermeer. Ondernemer Tobias Walraven maakte zijn droom waar en wist daar ook investeerders in mee te krijgen. Maar financieel kon het niet uit en een faillissement was onafwendbaar. Een investeerder besloot een tweede poging te wagen met het wildwaterpark, terwijl een groot deel van het staal al aan het roesten was. Hoe het afliep, je hoort het nu.
5: Maar een groot gedeelte van dat staal, dat moet je of poedercoaten of verzinken. En dat was niet gebeurd. En in die flowrider area...
6: Dat waren die surfplanken.
5: Ja, die surfplanken. Ja. En die surfplanken, ja, om ervoor te zorgen dat je geen salmonella krijgt, heb je daar natuurlijk allemaal chloor en allemaal van die andere ellende. En dat chloor, ja, dat heeft een soort van neiging om staal aan te tasten als het niet is behandeld. Dus ze hebben gewoon voor die unit is gewoon verkeerd staal gebruikt.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de Quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, we hebben het al wel eerder gehad over jouw fascinatie voor lelijke, mislukte plekken. Vandaag hebben we wat dat betreft wel echt een pareltje te pakken. Buiten categorie, namelijk een roestende wildwaterbaan plus een stel roestende bakken om dan ook nog eens in te surfen.
6: Ja, het gaat om Dutch Water Dreams. Een dromerige naam over iets dat nu een ware ruïne schijnt te zijn. Ik zou bijna zeggen, laten we in de auto stappen en erheen rijden, Thomas.
1: Ik laat me graag chauffeuren. We gaan het echt nog een keertje doen, maar eerst duiken we in het bankroet van die ruïne. En daar was nogal wat aan de hand.
6: Ja, zeker. Zo was er onder meer weer een ouderwetse ruzie over wat roerend en wat onroerend goed was. Altijd leuk. En hoe deze discussie is afgelopen en hoe je op een goede manier van een roestig watersportcomplex afkomt, dat gaan we vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Frederik Bartel, partner en curator bij Hoens en Soeren Advocaten. Van harte welkom.
5: Dank.
6: Ja, wat was Dutch Water Dreams?
5: Ja, Dutch Water Dreams, dat was een soort fantasieproject. Megalomaan was het ook. En Tobias Walraven had daar, ik meen 33 miljoen had hij geïnvesteerd. En dat had hij bij allemaal obligatiehouders had hij dat losgepeuterd. En die zei, ik wil een Olympische wildwaterbaan hebben in het pittoreske Zoetermeer.
6: Nou, en wanneer was dit ongeveer?
5: In 2006 is het gebouwd.
6: Oké, en dat was dus echt zijn droom om daar een watersportcomplex neer te zetten?
5: Ja, dat was helemaal zijn droom. En dat had ook nog de ondernemersprijs gekregen, als ik het goed heb. En had alle banken had hij erin meegetrokken. En ik meen dat op dag 1 er al iemand een hartaanval had. Maar afgezien daarvan, het was een enorm brute beleving.
1: Maar je kon er echt flink tekeer gaan. Als jij zegt dat leidt tot ongeluk op dag 1, dan was het niet zomaar een kabbelend beekje.
5: Nee, daar zaten pompen in. Dat is mega. Er waren vijf buizen en daar zaten elektromotoren in die zeg maar bij gemalen worden gebruikt. En dat stortte dan een partij water eruit. Ja, dan kon je met heel veel kilometers kon je dan met zo'n raft of een kano of iets kon je dan richting de plas van Poot gaan. En dat was dan het buitengedeelte. En het binnengedeelte, daar had je dan van die zogenaamde flow riders. Dat was ook op basis van turbines. En dan spoot het water omhoog en dan kon je naar beneden surfen. Dus het, zeg maar, denk aan zo'n ski-ding naar beneden, skimat naar beneden, alleen dan met water. Ja, hartstikke leuk.
1: Een mega project, mega bedragen ook. Dus deze meneer Walraven had, neem ik aan, dan een betrouwbaar track record als ondernemer.
5: Ja, nee, dat had hij ook. Dat had hij ook. Anders krijg je dat geld niet terug. Alleen het was zo groot een megalomaan dat het kwam niet uit. Dus dat ging 5 jaar later ging dat failliet. Dus begin 2011 was de eerste keer dat het failliet ging. En dat heeft geleid tot een haircut, om maar zo te zeggen. Van die 33 miljoen bleef alleen nog ING over. En ING die bracht meneer Wegner, Rob Wegner, naar voren. Dat was de grote ondernemer op het gebied van de burgerfondsen in Duitsland. En die heeft eigenlijk dat Dutch Water Dreams min of meer gekregen. En nog een paar miljoen krediet. En zo van, maken we wat van.
6: En dat was de doorstart eigenlijk.
5: En dat was de doorstart. Ja. Dus de bank haalde iedereen eruit en die gingen met één partij verder en die moest het maar gaan proberen.
6: Oké, en hoe ging dat dan met meneer Wegner?
5: Nou, dat ging ook fantastisch. Niet. Die wilde, althans dat was het idee, dat hij daar ook een Burger King zou kunnen plaatsen. En dan had hij zogenaamd met de gemeente over gesproken, maar de gemeente wist natuurlijk weer van niets. En die Burger King die kwam er niet. En ja, eigenlijk het project was ongeveer een miljoen per jaar verlies later.
1: Mag ik je toch even vragen, je hebt een Burger King nodig om dit rendabel te krijgen?
5: Nou, nee, maar er zitten een paar McDonald's'en. Dus als je zo'n plot hebt, ja, dan kan je veel geld mee verdienen.
1: Ah, ja.
5: Dus ik denk ja. Ja
6: hij zag synergie.
5: Ja, hij zag handel. Ja, hij zag
6: precies.
5: Handel.
6: Maar voor hem was het dus ook moeilijk om het financieel rond te breien. Wanneer kwam dit op jouw pad?
5: Dit kwam eigenlijk de eerste keer op pad in 2011 bij het faillissement. Want dat hebben wij ook met kantoor gevoerd. En toen was Van Voorst was de curator. En toen wisten we eigenlijk ook al dat er problemen waren met het staal. Toen is Wegner, die heeft het overgenomen 3 jaar later. En ja, er is niks gebeurd om dat probleem op te lossen. En op een gegeven moment viel de staal gewoon naar beneden.
1: Dus in de tijd, het was 2000?
5: Inmiddels was het 2015. Dat de tweede, de eerste surseance. En daarna werd dat gevolgd door een faillissement.
6: Ja, even naar die surseance. Toen werd jij gebeld daarvoor,
5: ja.
6: Neem ik aan. En wat dacht je toen? Wist je meteen, daar gaan we.
5: Leuk. Dan is het eerste wat je doet. Dan stap je in je auto en dan scheur je erheen. En dan ga je kijken wat er allemaal is.
1: Ik heb nog nooit in deze hele serie zo'n blije curator gezien. Je vond het echt fantastisch.
5: Ja, maar dat is hartstikke leuk. Dan ga je kijken. Maar het was natuurlijk een surseance. En dan mag je eigenlijk nog niet veel, want je bent nog niet de baas. Maar ja, dat doe je dan stiekem toch. Dus je gaat toch stiekem alle laadjes opentrekken en kijken wat erin zit en... Ja, of er nog geld was.
6: En wie was daar op dat moment nog? Want jij ging ergens heen. Wie trof je daar?
5: Het was gesloten. En er was een medewerker, die was daar. En die heeft de deur open gedaan. Nou ja, dan ga je kijken wat er allemaal is en wat er niet is. En dan ga je inventariseren. En ja, dat zou je toch moeten doen. Want ze hadden toen nog de hoop en het idee dat er nog een doorstart zou komen. Dus die surseance was aangevraagd. En er zou allemaal geld zijn. Dus er zou geld komen van een Israëlische investeerder. En daarna een Bulgaarse investeerder. Nou, die centen zijn nooit gekomen. En toen was de rechtercommissaris op een gegeven moment er wel klaar mee. En
6: was dat, hoorde je dat van die investeringen, hoorde je dat van Rob Wegner?
5: Ja. Ja.
6: Want die heb je toen gesproken, denk ik.
5: Ja, die heb ik gesproken. En er waren allemaal verklaringen dat er ergens een miljoen was. En er zou een miljoen op de derde geldrekening bij een advocaat staan. Stond er ook allemaal niet. Dus ja, het was er niet.
1: Het is ook wel zo dat dat nog wel enigszins op zich heeft laten wachten. Want soms is surseance en faillissement in een en dezelfde zin zo ongeveer uitgesproken. Hier zaten er toch nog wel een paar maanden tussen.
5: Ja, dat klopt. Maar op het moment dat daar... bij zo'n surseance ook advocaten zijn betrokken van prima kantoren, ja, dan twijfel je niet 1, 2, 3 aan hun woord.
6: En die waren wel betrokken?
5: Ja, die waren wel betrokken, alleen het geld was er niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment stoppen. Het was ook niet meer in bedrijf, hè, toen de surseance werd uitgesproken. Dus het kon ook wachten. Maar we hebben uit mijn hoofd hebben 2 keer zijn we bij de rechtbank geweest. Voor de omzetting. En de tweede keer, toen was de rechtbank er zogezegd klaar mee. En die zeiden, ja, nu
6: stoppen we ermee.
5: Stoppen we ermee. Ja. Ook omdat er natuurlijk 11 man personeel stond nog op de loonlijst.
6: Ja.
5: En die moeten ook geld hebben. En 40 nul-uren contracten, maar die deden natuurlijk niet zoveel.
6: Rob Wegner, wat was dat voor man?
5: Ja, een ondernemer. Ik meen dat hij is ooit begonnen als bankier. En toen is hij voor zichzelf begonnen. En toen heeft hij in die tijd, zo'n beetje 2003 tot 2010 zo'n beetje, was de periode van alle cv's. Dus die heeft een heel aantal vastgoed cv's begeleid.
6: Kan je even kort uitleggen voor wie dat niet weet wat een cv is?
5: Oh ja, nou, je koopt een pandje of een groot pand en dan vraag je aan mensen om daar te investeren. Nou, dan heb je stille vennoten, dus die leggen bijvoorbeeld allemaal 10.000 per participatie of aandeel in. En dan heb je één beherend vennoot, die regelt alles. Nou, en dat is dan de cv. En dan heb je een bewaarder. En die bewaarder die zorgt dat het geld allemaal veilig is. Nou,
1: Daar zat hij al groot in.
6: Daar zat hij in.
5: En hij zette die fondsen, die constructies, zette die in de markt. En dan kreeg hij een fee voor. En dat, en als je 15 miljoen in de markt zet, dan krijg je denk ik wel een miljoen fee.
1: Een andere wereld dan waar die zich dan in Zoetermeer mee bezig moest houden.
5: Compleet anders.
6: We gaan even naar het staal.
5: Ja.
6: Je zei al, daar was van alles mis mee.
5: Ja.
6: Dat was dus al duidelijk eigenlijk bij dat eerste faillissement in 2011, begrijp ik.
5: Want ik heb een aantekening erop nagezocht. Er was al ergens in 2007 of 2008... is er door Walraven, die toen nog de baas was... geklaagd bij de constructeur, bij Van Wijnen... dat het allemaal niet goed zat. En daar is uiteindelijk niet iets mee gedaan.
6: Wat zat er dan niet goed?
5: Nou, er zat een hoop niet goed. Maar dat volgt pas uit het rapport wat in 2015 is opgemaakt. Maar een groot gedeelte van dat staal, dat moet je of poederkoten of verzinken. En dat was niet gebeurd. En in die flowrider area...
6: Dat waren die surfplanken.
5: Ja, die surfplanken. Ja. En die surfplanken, om ervoor te zorgen dat je geen salmonella krijgt... heb je daar natuurlijk allemaal chloor en allemaal van die andere ellende. En dat chloor, dat heeft een soort van neiging om staal aan te tasten... als het niet is behandeld. Dus ze hebben gewoon, voor die unit is gewoon verkeerd staal gebruikt.
6: Ja, dat is natuurlijk niet zo handig.
5: Vanaf dag één. Ja, er zijn delen die waren wel goed. Dus die hadden ze wel het goede staal. Maar dan heb je die zijspanten. Dat waren een soort bakken. En die hebben ze zo opgehangen, zodat het water er lekker in kon zitten.
1: Ik zag oude filmpjes waarin jij dat staal aan het breken bent op Omroep West. Het stelde echt niks meer voor.
5: Nee, het stelde helemaal niks meer voor.
1: Of je bent een hele sterke man.
5: Nee, dat ben ik niet. Maar dat is... je kon daar staal breken met je vingers, ja.
6: Ja, maar ik vind dit soort dingen vind ik dus echt fascinerend. Hoe kan dat nou dat er een wildwaterpark met surfbakken wordt gemaakt en dat het staal gewoon niet eigenlijk kan tegen water met chloor? Ja. Dat is toch niet te geloven?
5: Nee, dat is ook niet te geloven. En daar hadden ze eigenlijk zowel Walraven als Wegner, die hadden daar tegen moeten ageren.
1: Maar Walraven wist het al.
5: In zijn periode was het al bekend.
1: Jaren voordat jij daarover moest gaan buigen en er sprake was van dat tweede...
5: En tegen de tijd dat ik me erover moest gaan buigen. Want we hadden een klein probleempje. Ik had natuurlijk een taxatie laten verrichten van die wildwaterbaan. Wat het op dat moment waard was. En dat was 2,8 miljoen negatief. Dus ik had niet zoveel actief te verkopen. Dus ik dacht van, als ik nou nog die aannemer eens even aan kan spreken... voor de verbouwingskosten of voor de herbouwkosten van 1,9 miljoen... dan heb ik wel een zaak. En dan loop je tegen een juridisch probleem aan. Wat eigenlijk ook voor juristen wel interessant is. Is dat normaal gesproken verjaart een vordering na 5 jaar. Tenzij je hem stuit. Maar in de bouw heb je verkorte verjaringstermijnen. Dus je moet het binnen 2 jaar, dat je het weet, bekwame tijd, moet je zeggen, er is een probleem. En dat was natuurlijk weer niet tijdig gebeurd. En het verjaart dan ook nog eens een keer na 2 jaar.
1: Maar er worden toch garanties afgegeven, ook door de constructeur?
5: Ja, er worden garanties afgegeven. Maar nu komt het leuke. Tegenwoordig heb je de UAV, dus de bouwverordening... of voor voorwaarden, algemene voorwaarden. En daar is voor een onderscheid gemaakt in een vervaltermijn. Dus een vervaltermijn betekent dat je geen aanspraken meer kan hebben. En dat is... dat begint te lopen na de datum van oplevering. Dus er is eind 2006 opgeleverd. En toen het werd gebouwd in 2006... Toen waren de voorwaarden van 1989 nog van toepassing. En die hebben een vervaltermijn van 5 jaar. Die is in 2012 is die 10 jaar geworden voor dit soort constructies. Dus ik dacht heel blond om te zeggen van dat is 10 jaar, dan was ik nog op tijd. Alleen ja, daar zijn ze niet in gestonken.
6: Van Wijnen kwam dus wel mooi weg, maar dat is ook omdat eerdere bestuurders er eigenlijk niks aan hebben gedaan.
5: Ja.
6: Was dat ook niet gewoon gevaarlijk toen het nog wel functioneerde, dit wildwaterpark?
5: Ja, want de gemeente heeft het natuurlijk niet voor niks gesloten. Kijk, als er gewoon staal naar beneden komt vallen. Ja.
1: Krijg je toch een ander kinderfeestje?
5: Ja.
6: Nou, ik vind het toch apart van dat. Ik bedoel, dat waren allebei ondernemers. Die Rob Wegner was op allerlei andere manieren ook met geld bezig. Dan weet je toch ook als ondernemer wel van. Oh, ik moet die Van Wijnen aanklagen, want dan kan ik de zaak nog redden.
5: Ja. Dat lijkt mij een hele logische gevolgtrekking, maar dat is niet gebeurd. Kijk, het is natuurlijk ook wel een oogje om dan te zeggen van ja, dan ben je als bestuurder ben je aansprakelijk. Maar Rob Wegner had tegen die tijd al zo'n ruzie met de Belastingdienst en de ING. Die hadden ze faillissement aangevraagd.
1: Jij wilde hem aansprakelijk stellen?
5: Ja, natuurlijk was hij aansprakelijk daarvoor. Als je hier niet tegen ageert, dan ben je toch als bestuurder aansprakelijk.
1: Ja, maar omdat hij al veel bonje had met.
5: Hij was al failliet, dus ja,
1: wat dan moet je dan nog?
5: Dan kan je in privé, dan kan je bonnetje indienen bij die curator. Ja, dat is een kwestie van achteraan de rij aansluiten.
6: Maar dan zit er helemaal geen geld meer dus in dat staal, op geen enkele manier.
5: Nou ja, dat
6: voor
5: wel.
6: De boedel, ja?
5: Nee, ja, voor de boedel, nee. Ja, voor de boedel niet 1, 2, 3. De vraag is, bij een negatieve waarde van 2,8 miljoen, wat heb je dan wel?
6: Nou, en wat heb je dan wel?
5: Nou, toen dacht ik, ja. Die pompen kan je eruit halen. En die flowriders kan je er ook uithalen en verkopen aan naar iemand in Ibiza of zoiets. En dan ga je alles een beetje nog wat er is bij elkaar sprokkelen. En dat ga je verkopen.
1: In losse onderdelen?
5: In losse onderdelen. En dan verkoop je gewoon verder het liefste aan een partij. En die sloopt dan die hele tent maar uit elkaar en verkoopt het staal naar China.
6: Ja, maar dat doen curatoren vaker. Hè? Dat ze gewoon iemand zoeken die de boel eigenlijk kan opruimen. Voor wat geld?
5: Nou ja, die het koopt. Dus we zijn op zoek gegaan naar iemand die dit zou kunnen kopen. Dus we hebben daar een heel uitgebreid bidboek voor gemaakt. Maar hou er rekening mee dat je dan nog wel 4,5 miljoen erin moest investeren. En dan zou het 1,3 miljoen waard zijn. Maar we hadden natuurlijk ook een taxatie laten verrichten. Als ik alles eruit zou slopen, hoeveel dat dan ongeveer zou opleveren. Nou, dat zou uitkomen op 1,2 miljoen.
6: Want je kon dus alles in onderdelen verkopen.
5: Ja.
6: Maar je dacht toch van, ik ga proberen het hele ding in de markt te zetten.
5: Ja.
6: Maar onder welke noemer dan? Want het was niet meer een onderneming die je echt kon doorstarten.
5: Ja.
6: Of wel?
5: Ja, als je als plan hebt om er iets mee te gaan doen, dan kan dat wel. We hadden ook nog een klein probleempje met de ING. Want de ING had een hypotheekrecht op het erfpachtrecht. Dus zeg maar een soort pandrecht op alles wat roerend was. Je had de Belastingdienst, die heeft een bodemrecht. Dat gaat boven het pandrecht van de bank. En je had de gemeente die de eigendom had van de grond. En die had de kanon opgezegd, dus die zei, alles is van Bassie. Dus we zaten met eigenlijk drie partijen of vier partijen die over het kleine beetje actief nog aan het stoeien waren.
6: En dan probeerde je ook nog een koper te vinden?
5: Ja. Want ik dacht, dat is eigenlijk het handigste. Want dan hebben we in ieder geval een koopprijs. En dan kunnen we daarna gaan ruzie maken over hoe we de poed gaan verdelen.
6: Maar dan eerst die koper. Hoe ging je daar dan naar op zoek?
5: Nou, we zijn. Men weet dat het failliet is. En dan kom je ook bij TV West en dan zeg je, ja, het is failliet. En toen heb ik nog persbericht gelanceerd. Wat fantastisch mooi project het was. En mooi en leuk en zo jammer en vol potentie. Dat het was gefailleerd. Ik begreep er helemaal niks van. Dus er kwamen wel mensen aan en die zeiden, oh, dit vind ik wel leuk. Dus er was één iemand die had een zwembad. En die deed voor kinderen. Ja, het was allemaal in zwembad. En iedereen die daar zijn kinderen een zwemdiploma moet hebben, die wilde naar iets groters. Dus die had interesse. Want die dacht, als ik nou ook nog het zwembad wat daarnaast was meeneem, ja, dan heb ik een heel complex. Dus die begon te rekenen. Dan hadden we Bart en Sander. En Bart en Sander hadden ook briljante ideeën. Die hebben daar een half jaar gezeten om plannen te maken. Dan hadden we meneer Jagai, die kwam eraan met Zoetermeer Leisure. En ze hadden nog een aantal mensen. En die hadden allemaal toch wel een zekere interesse.
1: Maar je zegt bijvoorbeeld over dat duo Bart en Sander zijn, dat die hebben er een half jaar gezeten.
5: Ja.
1: Dus ja, dat had... je had ook wel tijd en ruimte om dat allemaal te faciliteren, blijkbaar.
5: Ja, die hadden de onderneming Vortex. En doet een beetje denken aan die series. Had je ook zo'n soort Vortex, geloof ik. De Twin Towers of zo. Maar die hebben er bijna een half jaar gezeten om daar een plan te ontwikkelen. En dus op een gegeven moment, ze zeiden dat het plan klaar was. Dus nou, wij denken, nou, dat is mooi, nu gaat hij komen. Dus wij hadden de bank uitgenodigd, die was bij ons op kantoor. En wij zaten dan daar ook namens de fiscus en de kopers zaten er. En de gemeente zat er ook.
6: Iedereen was aanwezig.
5: En de jongens beginnen, laten een PowerPoint-presentatie zien. Hadden fantastische ideeën. En toen zeiden ze, en? Ja, we hebben alleen één probleem, we hebben geen geld.
1: Oh, dat had ook gewoon de eerste slide kunnen zijn, denk ik dan.
6: Ja, of dus in het eerste contact al misschien.
5: Dus ja, dus dat was een beetje een domper.
0: Wil je weten wie uiteindelijk wel bereid was om het verroeste watercomplex te kopen? Zoek onder Curatoren dan op in je podcast-app. Seizoen 4, aflevering 18. En luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Spijt, we hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken, of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
10: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
29: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
29: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
31: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
32: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
33: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
16: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
2: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
17: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
18: Banky, dat is toch geen woord?
17: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
19: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
20: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
19: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
22: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat 250 kilometer file in totaal. Onder meer bij de grensovergangen staat het vast, zoals op de A1.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Van half twee.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Oud-VN-mensenrechtenchef Pillay is verrast door haar Nobelprijs voor de Vrede. Ze dacht dat het een grap was en zei dat ze de prijs misschien met president Trump zou delen. Trump hamert erop dat hij de prijs verdient omdat hij oorlogen beëindigt. Maar delen mag niet en Pillay wist niet dat de vorige winnaar het ook had gezegd. De pop Carbonkel uit de schooltv-serie Ik, Mick Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Eventships.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
11: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
12: Donderdag 8 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar Boekenstein en de Wijk @bnr.nl of via de app. Vandaag hebben we vragen over de invloedssferen, over China als wereldmacht onder andere. Maar we beginnen bij de vakantie van de familie Lindeman. David Lindeman zegt, begin januari gaan wij een week naar Inari in het noorden van Finland. Inari ligt relatief dicht bij de Russische grens. Daardoor ben ik me meer gaan verdiepen in de militaire ontwikkelingen in Noord-Finland, het aangrenzend Russisch gebied. En de vraag van David is, zien jullie momenteel aanwijzingen dat Rusland zijn militaire aanwezigheid in dat gebied daadwerkelijk aan het uitbreiden of versterken is? Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van troepen, uitbreiden of activeren.

0: van militaire basis, infrastructuur, materieel of andere militaire activiteiten in de regio. En belangrijker, hoe moeten we de veiligheidssituatie rond Inari inschatten begin januari?
1: Ik vind dat wel een hele leuke vraag, vooral die laatste.
0: Nou ja, hoe schatten jullie dat in?
1: Nou, je moet een groot onderscheid maken. Daar komen we zo wel bij. Maar je moet een groot onderscheid maken tussen de maritieme activiteiten, denk ik, en de landmachtactiviteiten. Of de activiteiten op land. Dat is belangrijk. We hebben wel eens eerder gezegd, dat was ook iets wat in het militaire hoofdkwartier van de NAVO nog wel eens een keer de ronde deed. Van misschien zouden ze wel die Russen een stukje Finland of Noorwegen kunnen veroveren. Dat zou dus in theorie zou dat kunnen. Nou, de grote aandacht wordt op dit, komt er zo op. De grote aandacht wordt op dit ogenblik gericht met name op de maritieme capaciteit, met name op de onderzeeboten. Daar zit bijvoorbeeld een eenheid voor speciale onderzeebootoperaties en speciale operaties op zee. En dat is bijvoorbeeld direct gelinkt met het kapottrekken van kabels. Dus het, ten eerste plaats het in kaart brengen en vervolgens kapottrekken van de kabels.
0: Maar Inari ligt niet aan de kust, zie je.
1: Nee, dat weet dus dat ik. Maar goed, het is. Nee, maar de vraag was ook van hoe zie je de militaire situatie? Ik kom zo aan de kust.
0: Ja, ik denk gewoon aan Davidse vakantie.
1: Ja, weet ik wel. Maar ik heb nog wel wat voor zijn vakantie. Dus die nucleaire capaciteiten ook op onderzeebootgebied. Nou, dat is daar wordt behoorlijk aangesleuteld, echt veel. De activiteiten zijn behoorlijk groot. En dat heeft ook te maken met de hele discussie rond Spitsbergen, waar we het eerder over hebben gehad, met het mogelijke wijs door kapot trekken van kabels bij Spitsbergen. Het heeft te maken met de mogelijkheid om vanuit het Kolenschiereiland op te stomen in de richting van de zogenaamde Geocap. Dat is dat gebied tussen Groenland en het Verenigd Koninkrijk. Om op die manier ervoor te zorgen dat de Amerikanen geen, als die nog dat willen trouwens, versterkingen kunnen gaan aanvoeren naar Europa. Dus daar op maritiem en nucleair en onderzeebootgebied gebeurt een hele hoop. Nou even op landbouwgebied. Mijn advies is, kom niet bij alla corti.
0: Huh? Nou,
1: ja.
0: Waar?
1: Alla corti.
0: Oh.
1: Nou, je weet niet waar dat ligt. Nou, dat ligt aan de Finse grens. Daar zitten gevechtseenheden.
0: Ja.
1: Maar wat geldt voor die gevechtseenheid, geldt voor alle gevechtseenheden in het noorden. Eigenlijk landstrijdkrachten, het kunnen ook mariniers zijn. Die zijn allemaal ingezet in Oekraïne. En die zijn, zoals het in het jargon heet, redelijk gesleten. Dat wil niet zeggen dat ze op termijn geen bedreiging gaan vormen. Maar als je het hebt over januari, dan denk ik dat ze nog niet helemaal op orde zijn. Dus dat is mijn inschatting. Maar ik kan me niet voorstellen dat er op dit ogenblik niet wordt gewerkt aan het verder opbouwen van die strijdkrachten, zodat ze gewoon weer toch op een of andere manier weer daar een rol kunnen gaan spelen, want ze liggen er niet voor niks. Maar ze zijn dus wel behoorlijk gepakt in Oekraïne. Er liggen meerdere eenheden, maar deze is van belang voor de vakantie van onze vraagsteller.
0: Oké. Nou, wat geruststellend.
2: Hij moet een beetje vlak voor vertrek, moet hij gewoon het Finse-Nederlandse reisadvies controleren, lijkt me. Hè?
1: Ja, buitenlandse zaken. Ja.
2: Ja, en er is een ontzettend leuke openbare website. Die begint met ykle.fi. Dat is volgens mij een Finse website. En die laat dan zien dat bij Kandalakska, als ik het goed uitspreek, ten oosten van Fins Lapland, wordt een nieuwe Russische garnizoensplaats gebouwd, onder meer een artilleriebrigade en genie-eenheden.
1: Ja, ja, ja.
2: En ook bij Petrozavodsk wordt een oude Sovjet-garnizoensplaats opnieuw opgebouwd en uitgebreid.
0: Zoals dat ook bij de Baltische grens in de buurt.
1: En de Finse grens, verder naar het zuiden.
0: Ja.
2: En verder heeft de heer Rutte een aantal vertrouwenwekkende dingen gezegd. Hij zei eind september expliciet dat er geen onmiddellijke Russische militaire dreiging tegen het NAVO-grondgebied wordt waargenomen. Ik weet niet of je dat helemaal, dat ook een garantie is.
1: Nou, het hangt ervan af wat voor dreiging, Jan. Kijk, als het gaat om een grootschalige dreiging, dan denk ik dat hij dan gelijk heeft. Ik bedoel, alle inlichtingen zeggen ook van het is nu niet mogelijk, maar wel op termijn. Dus de komende jaren houden we rekening met een intensivering van, wat we dan maar even sabotage, dan wat prikacties noemen. Maar niet met grootschalige bezettingen van het NAVO-gebied.
2: Ja. Nee. En overigens gaat de familie Lindeman wel prachtige aurora zien in januari.
0: Ja, ik zat ook te kijken. Ja, en je kan op husky safari, rendiersleeën. Ja. Je hebt de Sami-cultuur, kun je bekijken.
1: Maar even voor mijn informatie, kan je überhaupt nog wat zien? Want volgens mij is het, heb je maar een paar uur daglicht. Of is het nog niet zo erg op dat moment?
2: Nee, aurora dat, kan je ook 's nachts zien, als het geen wolken
1: is. Ik bedoel, overdag moet je ook wat kunnen zien. Als je dan op slee-safari gaat, of met honden,
0: ja, nee, dat
1: de sneeuw intrekt.
0: Je hebt daar niet veel dag in januari.
2: Vier uur.
1: Nee, dat lijkt me dus ook. Wat doe je dan?
2: Dan
1: kan je ook nog verdwalen en uiteindelijk toch in Alakouti terechtkomen.
2: En dan heb je een probleempje.
1: Dan heb je een probleem.
0: Dat,
1: dus niet doen.
0: Dat kunnen wij niet adviseren.
2: Nee.
0: Oké. Helder. Ik heb hier een vraag van een journalist staan. Waarom houdt Defensie de verwerving zo geheim met het argument dat de vijand meekijkt? Klopt dat wel? Dat is dus de verwerving van wapens, I guess.
1: Nou ja, de vijand kijkt natuurlijk mee. Maar nou, ik heb er ook over zitten nadenken van waarom doe je dit nou eigenlijk? Kijk, dit gebeurde, dat kun je nog wel herinneren, aan het begin van de oorlog met Oekraïne ook. Toen was er een hele discussie van moeten we dit allemaal geheim houden van wat we daar naartoe toesturen. En dat lukte gewoon niet. Want die politici die konden zich natuurlijk helemaal niet inhouden. Want die moesten natuurlijk opscheppen met alles wat ze aan het doen ze waren in de richting van Oekraïne. Ja. Dus eigenlijk, er zijn ongetwijfeld dingen verscheept naar Oekraïne die het daglicht niet kunnen gedragen. Maar grosso modo weten we heel goed wat er naartoe is gegaan. Al was het alleen maar omdat de Amerikanen ook via het Pearl-programma, wat dus Europees geld is waarmee Amerikaanse wapens worden aangeschaft, dat we dat eigenlijk redelijk nauwkeurig weten wat er naartoe gaat. Die Amerikanen zijn daar helemaal niet terughoudend in. Die vertellen gewoon alles. Ik denk dat we het ook gaan zien nu met dit geval. Maar het hele probleem is natuurlijk, ja, wat werkt nou eigenlijk afschrikwekkend? Plannen? Ja. Of wat er feitelijk gebeurt? En kijk, als je een oorlog wil gaan beginnen tegen het NAVO-verdragsgebied, bijvoorbeeld tegen de Baltische Staten, als je agressie wil gaan plegen tegen NAVO-eenheden, dan denk ik niet dat er veel zin heeft voor de Russen om onze plannen te gaan lezen. En dan moet je gewoon met je spionnen en je informanten en je satellieten en je drones en je vliegtuigen, moet je gewoon kijken wat er gebeurt aan de andere kant van de grens. En dan zie je gewoon onmiddellijk wat de NAVO in de aanbieding heeft om zich te kunnen verdedigen. Ja, dat heeft dus helemaal niets met plannen te maken. En op basis daarvan zal Rusland een besluit nemen of ze wel of niet agressie willen plegen. Dat is het hele punt. En wat er op langere termijn gebeurt. Hè, want bijvoorbeeld die defensienota loopt tot 2035. Ja, dat lijkt mij dat niet zo belangrijk is. Dus ik weet niet precies wat er nou verborgen moet blijven. Kijk, er zijn altijd geheime uitgaven. He, dat is een ding dat zeker is. Ja. Je hoeft wat mij betreft ook niet alles op open en bloot neer te leggen. Maar of het nou heel veel zin heeft vanuit het oogpunt van de vijand wat wij gaan doen de komende jaren, dat is echt de vraag. Dat is gewoon echt de vraag.
2: Ja. Weet je, ik ben in een ver verleden, toen ik nog een jonge god was, ben ik defensiewoordvoerder geweest.
1: Ja. Nee, jij weet alles van dan.
2: En het grote probleem is natuurlijk er zijn een aantal dingen, daar is geheimhouding belangrijk. Ja. De leverdata, de munitievoorraden, sensoren, technische specificaties, dat moet Rusland allemaal niet weten. Maar een parlement moet wel dingen kunnen controleren. Hoeveel geld wordt er uitgegeven? Waarom kies je voor een bepaald systeem? Welke bedrijven dingen mee? Lopen projecten vertraging op? En krijgt de Kamer waarvoor haar geld? Nou, die twee moet je dus van elkaar scheiden. Het is best lastig hoor, om als Kamerlid het ministerie van Defensie te controleren. Het is een beetje een oester. Er zijn een aantal dingen echt terecht geheim. Maar er moet wel een zinvol democratisch debat in de Tweede Kamer plaatsvinden.
1: Nou ja, als we het dus niet weten, en dat geldt ook voor ons, nou, dan gaan we zitten gokken. We weten echt wel wat er moet worden gedaan aan de Nederlandse krijgsmacht. We weten ook wat grosso modo een korte termijn plan inhoudt. En waar je dan op moet gaan richten. Dat weet je allemaal. Dus je kunt helemaal goed bedenken wat er ongeveer in die plannen moet gaan staan. En als het niet in de plannen staat, dan heeft Nederland een behoorlijk probleem. Want dat gebeurt er namelijk niet. Maar het gaat natuurlijk om luchtverdediging. Het gaat om drones, antidroonsystemen, munitie. Nou ja, gaan ze maar door. Al dat soort dingen die zijn ontzettend belangrijk. Maar ja, dan is nog steeds de vraag van wat zegt dat nou eigenlijk voor de vijand? Want de vijand die zal kijken aan wat er nu is. En bovendien, die verwerven die gaat zo verschrikkelijk traag.
2: Ja.
1: Dat het misschien wel jaren kan duren voordat de boel op orde is. En ja, weet je, dan je ziet gewoon met betrekking tot je spionage wat er aan de andere kant van de grens gebeurt als gres.
0: Dus. En kan het dus voor Defensie ook een belang zijn om gewoon vervelende pottenkijkers, bemoeien als Kamerleden, journalisten, een beetje weg te houden bij al te veel interessante informatie, gewoon om geen kritiek te krijgen? Is dat waar dan soms misschien onterecht een beroep op veiligheidsbelangen wordt gedaan?
1: Dat is een goed punt. In ieder geval dood je elke discussie ermee. Maar het hele punt is dat je ook geen draagvlak op die manier kan creëren.
2: Exact.
1: Ja. Ik bedoel, als je mensen zoals wij in het ongewisse laat over wat er gebeurd is, ja, dan moet je niet gek kijken als wij zeggen van we hebben geen idee hoe die gigantische bedragen worden uitgegeven. En we hebben ook geen idee of dat goed gebeurt en of dat leidt tot een krijgsmacht waarmee je een deuk in een bakje boter kan slaan. Ik heb werkelijk geen idee. En voor je het weet, en dat geldt ook voor de Tweede Kamer, verbrokkelde draagvlak voor die enorme uitgaven voor Defensie. Ik denk dat dat nog eerder gezegd het allergrootste probleem is.
0: Ja. Wat vind jij, Jan? Ik zag overigens een berichtje uit de Defensiebegrotingbehandeling in de Kamer. Mm-hmm. Dat het niet lukte om de doelstelling te halen van meer Europees materieel bestellen. Dat er juist waarschijnlijk omdat er nu snel materiaal moet komen, dat er meer Amerikaans in plaats van minder wordt besteld. Dat zijn natuurlijk van die vervelende dingen.
1: Ja, dat is ook vervelend. Maar weet je, doe dan ook mee met het C-programma, zou ik zo zeggen. De C-programma zijn de Europese programma's waar 150 miljard voor beschikbaar is gesteld. Daar willen we niet aan meedoen, omdat het leidt tot een hoge staatsschuld. Nou ja, je kunt ook op een andere manier aan de programma's meedoen, maar dat doen we dus bewust niet. Je kunt ook gewoon zeggen, nou, daar lenen we niet voor, maar we doen gewoon mee.
2: Dit is een heel belangrijk punt dat Rob noemt. Je zit dus de VVD en Heinen achter. Hè?
1: Ja.
2: En wij zijn het enige land die dat dus zo doet. We willen dat niet de
1: staatsschuld. Nee, niet het eeuwige. Volgens mij doen de Finnen doen ook niet mee.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar het is wel een uitzonderingspositie.
1: Ja.
2: En dat zou natuurlijk om geopolitieke redenen toch heel verstandig zijn om wel aan dat C-programma mee te doen.
1: Als je dus echt voor Europa wil gaan, dan zul je dat wel moeten doen. Ja.
2: En wat ik zo triest vind, over dit soort belangrijke onderwerpen wordt niet gedebatteerd. Hè? We praten, weet je waarover we praten?
1: Ik heb Katy Piri er iets over horen zeggen.
2: Ja.
1: Maar niet echt.
2: We zitten al 3 weken nu bezig met die vermogensbelasting en nu de schenkbelasting. We moeten over dit soort dingen praten.
1: Ja, vind ik eigenlijk nog wel belangrijk hoor, die vermogensbelasting. Jongens, nee, je hebt natuurlijk gewoon gelijk. Dit gaat over onze nationale veiligheid.
2: Ja.
0: Laten we door naar Kevin. Kevin zegt, met de oorlog in Iran lijkt Trump zichzelf flink in de voet geschoten te hebben. Energieprijzen gaan overal omhoog, ook bij de Amerikanen aan de pomp. Het lijkt me in ieders belang om zo snel mogelijk te stoppen met die oorlog. Alleen Trump kan dat thuis niet verkopen als overwinning. Een volgende regering misschien. Mochten Trump en Iran de poot stijf houden, wanneer denken jullie dat hij dan misschien de oorlog zou kunnen stoppen? Is dit bijvoorbeeld realistisch na een zware nederlaag bij de midtermverkiezingen? Of moeten we wachten tot een volgende president? Of gaat dit gewoonweg de volgende Forever War worden?
1: Nou, er is geen oorlog hoor, op het ogenblik. Er is een staakt het vuren gekomen. Wanneer was dat, jongens? Help me even, in juni ergens, hè?
2: Juni, ja.
1: En sindsdien heb je een laag pitje oorlog, om het maar zo te zeggen. Af en toe wordt er eens een keer wat geschoten. Maar dat valt heel erg mee. Dus een echte oorlog zoals we die hadden is er niet meer. Nee, het is nu gewoon een conflict dat onoplosbaar lijkt te zijn. Mm-hmm. Ja, Jan?
2: Nou kijk, wat ik over denk is dit. Ik kan de toekomst helaas niet voorspellen. Anders is ik wel heel rijk geworden op de aandelenmarkt. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk theoretisch... Je zag het bij GD Defense vandaag. Hè, van nou, als Iran nou belooft om dus die uraniumverrijking te verminderen... dat zou helpen. Hè. Dat zou een mogelijke uitweg... Dus Trump kan nog steeds iets zeggen van... hé, kennelijk heb ik toch eigenlijk wel gewonnen. Hè. Alleen die route kiest hij nog niet. En hij zegt hele gekke uitspraken van... na de midterms dan ga ik weer bombarderen. Dus dat is niet erg... Maar er is een mogelijkheid voor Trump als hij tot zijn zinnen komt... om net te doen alsof hij gewonnen heeft. Hè? En dan bijvoorbeeld zegt Iran beperkt uraniumverrijking. En dan Iran belooft om die aanvallen te stoppen. En Amerika en ook, weet je wat. En dat zou allemaal kunnen. Maar op dit moment blijkt Trump toch behoorlijk de weg kwijt te zijn.
1: Ja, ik denk dat hij zich compleet in de hoek geschilderd heeft.
2: Ja.
1: En dat betekent dat er niet een makkelijke ontsnappingsroute uit is. Maar politici zijn meestelijk in het verklaren van de overwinning... ook al hebben ze een enorm verlies geleden. Dus wat dat betreft is het geen punt en kan dat altijd gebeuren. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dat zullen we waarschijnlijk ook gaan zien met het Oekraïne-conflict. Op een gegeven moment wordt er gewoon de overwinning verklaard... en dan heb je gewonnen, punt. Ja. En iedereen is dan zo blij... En slaagt zo'n grote zucht van verlichting dat die oorlog is afgelopen. Dat iedereen vergeet dat het lulkoek is dat je gewonnen hebt. Dat is wel te doen gebruikelijk hoor. In de internationale betrekkingen.
2: Zeker.
1: Dus wat dat betreft ben ik niet zo somber dat het een forever war wordt. Het wachten is op het juiste moment om eruit te kunnen stappen.
2: Ja.
1: Alleen de Houthis die compliceren het geheel nu een beetje.
2: Ja,
1: dat is het hele punt. Daardoor wordt dat verlengt de oorlog.
0: Gaan we naar Jip. Jip is 14 en luistert elke dag naar ons. Ik weet niet of ik dat nou vooral leuk vind of toch een beetje zorgelijk. Als 14-jarige elke dag naar ons luistert.
1: Hij wacht gewoon iedere keer op het Amerika-blokje van Arjan.
0: Ik denk
1: want dat er valt er wat te lachen. Ja. Dat houdt hem op
2: het is
1: been.
2: Gewoon een begaafde jongen dat hij op zulke jonge leeftijd zich al met de wereld bezighoudt. Dit moeten we stimuleren.
1: Absoluut.
2: Toch?
1: Dat is waar.
0: Okay. Nou ja, Jip's vraag gaat ook over Amerika. Even kijken hoor. Trump's buitenlandspolitiek, maar bijvoorbeeld ook Poetin... dat gaat allemaal over invloedssferen, zegt Jip. Hè? Je ziet alleen aan de oorlog in Groenland... de oorlog in Oekraïne en de crisis in Groenland... dat niet iedereen daar vrijwillig aan meewerkt. En nou is de vraag van Jip... bijvoorbeeld als Trump zich ook in Latijns-Amerika... te veel met binnenlandse politiek gaat bemoeien... zou die trend richting invloedssferen dan weer kunnen omslaan? Of zien we dus juist over een aantal jaar... een paar grote supermachten... ieder met hun eigen invloedssfeer?
2: Ik vind het een ontzettend leuke vraag. En ook een hele intelligente vraag. De eerste opmerking die je moet maken is dat... als je naar de geschiedenis kijkt... is er eigenlijk altijd de facto... dus gewoon feitelijk sprake van invloedssferen. Want macht bestaat er.
0: Hmm.
2: En macht vereist tegenmacht. Dus je ziet het gewoon gebeuren. Dat is de eerste opmerking. Dus het is helemaal niet zo raar als er invloedssferen zijn. Want dat hoort kennelijk bij... hoe de historische werkelijkheid is. Hè? Nou, het tweede is... Trump praat er zelf over, hè, over dat westelijk halfrond en zo. Dus dat zou je daarmee ook nog kunnen bevestigen... als een bijzondere Amerikaanse veiligheidszone. Hè? Zijn er wel tegenkrachten? De grote mogendheden willen heel graag die invloedssferen terug. Poetin wil ongelooflijk graag die invloedssferen in Oekraïne terug. Hè? Maar dat landen die erin liggen... in die invloedssfeer, die willen juist meer bewegingsvrijheid. En er zijn een aantal interessante landen op te noemen... die dus een beetje kiezen voor een multipolaire wereld... die eigenlijk proberen op een hele intelligente manier... tussen die grootmachten te manoeuvreren.
0: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk... voor de volledige uitzending en het weekendprogramma... waarin we elke week met een expert praten... over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken... en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
6: Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
7: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Ja, praten over tech.
7: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is vooral druk bij de grensovergangen met Duitsland. En ook in Limburg staan de nodige files doordat de A2 deels dicht is vanwege werkzaamheden. In totaal 260 kilometer file staat er in Nederland. Met dus vertraging in het zuiden op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht ruim een half uur oponthoud door de A2. Daardoor heb je ook bijna een uur tijdverlies op de N276 van Maasbracht naar Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos. Op de A12 is het heel druk van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar heb je nu een kwartier op onthoud. En op de A1 vanuit Hengelo heb je voor de grens met Duitsland 20 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt een flitser op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïense stroomnet flink beschadigd, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Rusland valt al langer voorzieningen voor stroom, water en verwarming aan. Afgelopen winter vielen die ook vaak uit. Zelensky wil dat de voorzieningen sneller worden versterkt. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
14: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
6: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
13: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Nico Dijkshoorn is straks om 4:00 de co-host van Wilfred Gené vanuit Bar America, Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Gola aan. Luister straks of kom gezellig langs.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
17: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: Studio Den Haag van vrijdag 9 oktober. Buiten is het guur. Hoe is het in Den Haag?
20: Nou, niet gezellig.
19: Nee, wat voor weer zou het zijn?
20: Het miezert in Den Haag.
21: Miezert, ja. En wel grauw.
19: Grauw, ja. Ik had het idee dat het misschien wel... Het voelt een beetje crisisachtig al.
21: Oeh, dat zijn wel weer grote woorden.
19: Ja, dat is misschien een beetje heftig om te zeggen. Maar
21: de zon is niet aan het schijnen.
19: Nee, omdat alle partijen... omdat er niet heel erg één lijn zit in wat er allemaal gebeurt. Omdat er wel hele grote problemen binnen een paar weken opgelost moeten worden. Maar iedereen zoekt de confrontatie op in plaats van de oplossing.
20: Precies. Ik moet eerlijk toegeven dat ik erg somber begin te worden over of het allemaal wel of niet gaat lukken rondom dat belastingplan.
19: Maar meer dan alleen het belastingplan ook. Ik heb het idee dat de VVD campagne aan het voeren is weer. Er zitten natuurlijk verkiezingen aan. Er zitten altijd verkiezingen aan te komen.
20: Er moet beweging komen in Den Haag. En de wens, en dat hoorden we vorige week minister Heijnen bij de inloop van de ministerraad ook zeggen, dat wat betreft het belastingplan dan even, dat rechts dat ook gaat steunen.
19: Mm-hmm.
20: Die route is zo onneembaar bijna en zo ver weg om ook rechts te betrekken bij een groter deel waarin het belastingplan door beide kamers gaat komen. En als dit een harde eis is van de VVD, dan kan het nog wel eens een heel... Nou, over weer gesproken, maar een heel onstuimig najaar worden.
19: We hadden ook heel anders kunnen beginnen. We hadden kunnen zeggen, deze week is het dan toch eindelijk gelukt dat ze op woensdag gezellig met z'n allen aan tafel gezeten hebben. De vakbonden en de werkgevers en het hele kabinet. En het was één grote vrolijke sessie. We kunnen ook heel vrolijk beginnen.
21: In feeststemming, ja.
19: In feeststemming, ja, de taart was vorige week.
21: Hans Spekman het ook al over. Hij was ontzettend feestelijk toen hij woensdag het katshuis binnenliep. Maar daar kun je ook gelijk weer heel cynisch over zijn. Want
19: dus
21: ik waren inderdaad met z'n allen aan tafel voor het eerst constructief. Want natuurlijk, voor de zomer hing daar die grote bezuinigingsopdracht. En ook de grote eis van de vakbonden, die moet van tafel. En nu deze week zagen we, we gaan nu echt beginnen. Maar nog steeds is er stiekem natuurlijk een bezuinigingsopdracht. Hij is dan wel geparkeerd bij een ander ministerie, maar... De haast zit er nog steeds in. En daar denken die vakbonden heel anders over.
19: Ja, want nou misschien kunnen we dan meteen een fragmentje van twee ministers die allebei in talkshows hele andere dingen zeiden daarover. Dit is een moment om even te luisteren naar Dylan Jezogus en Hans Veilbrief.
22: Jullie wilden
23: bezuinigingen op de sociale voorzieningen.
22: Het is niet weg, het is geparkeerd. Werkgevers en werknemers komen hopelijk nu eindelijk aan tafel. De werkgevers willen al vanaf het begin. Ik hoop de FNV en de CNV ook. En die gaan dan zeggen, hoe jij het had bedacht, dat vond ik niet goed. Moet zo. Als het niet gebeurt, komt het alsnog weer terug in de boeken.
24: Ja, president en ik hebben gezegd, als we nou één ding hebben afgesproken met elkaar, is dat we die bezuinigingen weghalen. Die zijn ook weg. Er zijn geen fantoombezuinigingen die weer terug kunnen komen op een raadselachtige wijze. Die zijn weg.
19: Het zijn twee ministers van hetzelfde kabinet. En de ene denkt dat er geen bezuinigingen zijn en de andere denkt van wel.
21: Ja.
20: Ja, en dit is op dezelfde avond.
19: Niet in hetzelfde programma.
20: Talkshows.
19: Ja, andere talkshows.
20: Zitten ze toch een ander verhaal te vertellen. En het kabinet spreekt hier niet met één mond. En dat zou vaker terugkomen in de podcast.
0: En weer met Jezilkes trouwens.
20: Ja, want het heeft toch echt met beeldvorming en frame te maken. En Dylan Jezilkes zat bij Vandaag in Sight en die had het ook steeds over frames. Links vertelt dat ze gewonnen hebben en dat alle bezuinigingen van tafel zijn en dat aan al hun eisen is voldaan. En zij probeert het te bestrijden van nee, we hebben helemaal geen handreiking naar links gedaan. In ieder geval, we hebben niet gezegd alle bezuinigingen zijn van tafel af. Er moet nog steeds hervormd worden. Dat moet nog steeds geld opleveren. En minister Velbrief, succes daarmee. Maar uiteindelijk moet het bonnetje ergens betaald gaan worden.
0: Maar dat bonnetje ligt toch nu bij een heel ander ministerie. Dus dan is dat probleem toch van tafel gehaald?
20: Ja.
0: Wie van deze twee heeft feitelijk gelijk? Is de betere, neutralere vraag.
21: Nou ja, wat je ziet is, die begroting die moet altijd rond zijn. Dus daarom is deze bezuiniging ergens anders geparkeerd. Maar wel met het idee, rondom de richting de voorjaarsnota moeten we dan wel weten of die hervorming van het sociale stelsel, in zoverre dat je kan zeggen dat zoiets kan in een paar maanden, tot een half jaar.
0: Ja, een mens mag dromen.
21: Een mens mag dromen, maar daarvan horen we ook gewoon van de vakbonden. Als je echt wil kijken naar die via, dat is een groot probleem. Daar is iedereen het over eens. We hebben 900.000 mensen die nu deze uitkering krijgen. Er moeten dingen anders. Je moet sneller niet geheel arbeidsongeschikt worden, maar terug via coaching naar een andere baan. Daar liggen een heleboel maatregelen voor, maar dat kost aanvankelijk eerst geld en het duurt ook gewoon een tijd om zoiets te hervormen. Maar goed, zoals je Dylan Jess ook al zo hoorde zeggen, die bezuiniging, die moet er ook nog steeds komen. En ze hopen dus als kabinet dat het snel iets gaat opleveren.
0: Ja.
21: Ja.
20: In zekere zin heeft Dylan Jess ook dus wel gelijk. Want het is geparkeerd bij financiën. En als je het strikt genomen bekijkt, op het moment dat ze niet tot een hervorming komen waar ook geld, waar dat ook geld oplevert, dan is er een dekking. Alleen D66 is het niet eens met die dekking. Dus D66 zegt, ja, op het moment dat die kaasschaven over die begrotingen gaan, ja, onderwijs, 1,5 miljard, dat gaan we gewoon niet doen. Dus leggen ze eigenlijk zelf de dekkingsvraag weer terug bij het sociaal domein en bij Hans Velbrief. Want dan moet het toch wel echt wel daar vandaan gaan komen. Op het moment dat D66 zou zeggen, nou ja, prima, als het niet lukt, dan hebben we een ander voorstel liggen waar we het ook mee eens zijn, dan zou Dylan Jezilkes geen gelijk hebben. Dus ja, in zekere zin heeft Dylan Jezilkes wel gelijk.
0: Dus behalve als D66 ergens in de kast nog een stiekem een plan B heeft liggen.
20: Ja.
0: Het zou kunnen, dat weet je natuurlijk niet of ze er een stapje vooruit gedacht hebben.
21: Ja, ja. Daar lijkt het voorlopig nog niet op.
0: Nee. Nee. Dat is ook niet handig om dat nu alvast te laten zien. Van, nou, als jullie er niet uitkomen, hebben we nog wel iets anders waar we op kunnen bezuinigen.
21: Nee, precies. Dan maar als je inderdaad Velbrief hoort zeggen van, nee, er is geen fantoombezuiniging of hoe die het noemt.
0: Ja.
21: Ja, die oplossing ligt er inderdaad wel, maar die gaat wel pijn doen.
0: En sowieso, elke bezuiniging gaat altijd ergens pijn doen.
21: Ja.
0: Het zou ook in een extreem geval bij Defensie, waar ze toch het geld niet kwijt kunnen op het ogenblik. Ik bedoel, ze hebben heel veel geld extra en dat is heel moeilijk om dat uit te geven. Je kan ook zeggen, nou, dan doen we dat een jaartje later. Dan lossen we het zo even op.
21: Ja, dat wil het kabinet dus niet.
0: Nee, dat wil niemand.
21: Nee.
0: Maar het gaat altijd ergens pijn doen, bedoel ik maar te zeggen.
21: Dat is zeker zo. En dus even terug naar het katshuis waar ik woensdag stond. Het is een startpunt. Hier vandaan gaan ze met elkaar praten. En dan zie je dus ook wel dat iedereen ook weer verschillende eisen heeft. Dus we hebben het nu over wat het kabinet wil. Vakbond wil inderdaad hervorming. Maar wel op een manier dat het daadwerkelijk ook beter wordt voor de mensen en de UWV. En de werkgevers zitten juist meer op die loondoorbetaling.
0: Ja, dus die zeggen, we willen dit best oplossen, maar dan moet dat andere ook opgelost worden.
21: Precies, dan willen wij niet 2 jaar verplicht door moeten betalen als onze werknemers ziek zijn.
0: Ja.
20: Ja, en daar zit wel de crux. Want eigenlijk zeggen de vakbonden, FNV voorop, die hervormingen op de via, daar willen we best over praten. En daar is wel een uitweg te vinden. Maar je moet het niet ingewikkelder gaan maken. En wat gebeurt er op het moment dat je het gaat hebben over de doorbetaling ziekte? En je verkort die duur, dan komen er ook weer meer mensen eerder in de via terecht, is de angst. En dan wordt het een moeilijker gesprek. Want ergens moet het betaald gaan worden.
0: Je hoeft die dingen ook niet te koppelen, toch? Dacht ik toen ik de werkgevers dit hoorde doen. Ik snap wel dat ze het proberen. Maar je hoeft niet per se de hervorming van de via, dus dat is voor de mensen die langdurig ziek zijn,
19: te koppelen aan loondoorbetaling voor bedrijven in de eerste twee. Dat kan je ook zeggen. Nou ja, dat is misschien ook een probleem, maar dat gaan we dan los van elkaar oplossen.
20: Ja,
21: ja, maar ze willen er één groot, breed, nieuw sociaal akkoord van maken. Dus daar moeten dan al die verschillende wensen in worden gevat.
19: Ja, maar dat zou je misschien is dat niet handig, denk ik dat ik dan zeg.
20: Nou, en wat we ook nog horen over de loondoorbetaling bij ziekte, dat eigenlijk een veel groter probleem is voor MKB'ers, voor kleinere bedrijven, dan dat is voor grote bedrijven. Ja. Dus MKB Nederland en VNO-NCW zitten hier, naar verluidt, ook niet helemaal op één lijn. Omdat bij grote bedrijven, op het moment dat mensen eerder in de WIA terechtkomen of in een ander stelsel, dat is een collectieve verzekering, daar betalen de werkgevers aan mee. Ja.
21: Premies.
20: De premies betalen ze daaraan mee. En op het moment dat er daadwerkelijk een grote doorstroom komt naar die collectieve groepen, dus dan moeten er ook meer premies betaald gaan worden. En die rekening komt dan voor een deel ook bij,
19: die komt weer terug
20: bij de werkgevers. Ja. En daar hebben de grotere werkgevers meer last van dan die kleine MKB'er die direct geholpen is op het moment dat dat ene personeelslid bij hem met een bakkerijtje met drie mensen die daar rondlopen langdurig in de ziektewet terecht of in de loondoorbetaling moet krijgen.
19: Ja, en zelf uitleggen als het nu nodig heeft, suggereert al dat het ingewikkelder wordt.
20: Ja.
19: Toch, dat is het. Maar is dit nou, is de polder weer genezen? Is het weer hersteld? Of is het eigenlijk gewoon, hebben we een mooi toneelstukje gezien en is iedereen weer teruggegaan naar zijn loopgraaf?
21: Nou, ik beproef wel een gezamenlijke wens om eruit te komen. Alleen is er gewoon veel oneenigheid over wat dan het juiste tempo is.
20: Ja, en dat is wel belangrijk.
21: Ja, heel belangrijk.
20: We horen namelijk hier ook weer over het kabinet met één mond. In de brief die gestuurd is, waarin verteld werd, nou, nu gaan we dit parkeren. Daar staat eigenlijk heel duidelijk dat het in het voorjaar opgelost moet worden. Maar Hans Veilbrief sprak ik vorige week vrijdag na de ministerraad. En hij zegt, ja, dat staat wel in die brief en zo kan je dat lezen. Maar als er meer tijd nodig is, dat hele akkoord hoeft nog niet in kannen en kruiken te zijn. Als dat een flink deel op weg is, is dat goed genoeg in het voorjaar. Dus ook hier weer wordt er binnen het kabinet en binnen de coalitiepartijen wordt er heel anders over gedacht. En als we dan bijvoorbeeld kijken gewoon in de Kamer, de twee partijen waarmee zaken gedaan moet worden, die lijnrecht tegenover elkaar staan, Pro en de VVD, en legt daar de vraag neer van, is het eigenlijk wel mogelijk om in korte tijd zo sterk te hervormen dat het ook geld gaat opleveren, dan zeggen ze bij Pro, nou, dat zien we gewoon niet gebeuren. Tuurlijk gaan we over hervormingen praten en we vinden dat allemaal heel erg belangrijk. Maar of dat op korte termijn veel geld gaat opleveren, wij zien dat niet gebeuren. En het is ook eigenlijk ons probleem niet echt. En als je dan je oor te luisteren legt bij de VVD, daar zeggen ze, ja, kan makkelijk opgelost worden. Dat moet in het voorjaar moet dat lukken. En dat gaat wel degelijk heel veel geld opleveren. Zo lastig is het allemaal niet. Dus ja, het is, het duurt nog wel eventjes voordat we hieruit zijn.
19: Het voelt niet als één kabinet wat er zit, hè?
20: Nee. Maar goed, Pro zit niet in het kabinet. Nee. Maar ook binnen het kabinet voelt het niet als één kabinet, nee.
19: Nee.
21: Ja, en als we het even hebben over die tv-optredens van deze week. We zagen natuurlijk het fragment dat we zojuist hoorden, dat was van Dion Jessogus bij VI. Daar zat ze natuurlijk ook niet voor niks. En dat past denk ik ook wel bij wat we nog meer hebben gezien deze week. We horen dat de achterban van de VVD zich roert. Want ze zeggen, onze partij, de VVD, die zijn natuurlijk de verkiezingen ingegaan met de belofte, wij gaan geen zaken doen met Pro. Pro is zo anders. Pro is radicaal links. En aan die verkiezingsbelofte, daar zitten ze natuurlijk nog steeds vast. Dus ook als we kijken naar de andere thema's die nu de komende weken snel moeten worden opgelost. Als je kijkt naar dat belastingplan, dan wil de VVD graag over rechts. Maar dat blijkt in de Eerste Kamer nu best wel lastig te worden. We hadden dinsdag, Leendert, jij was erbij,
20: ja,
21: in de Eerste Kamer de algemene politieke beschouwingen. En die weg over rechts, waar natuurlijk dus toch wel over werd gehoopt, die blijkt wat lastiger te zijn dan ze misschien vooraf dachten. Omdat je de BBB heel duidelijk dat belastingplan hoort koppelen aan het stikstof. En Ilona,
19: weer zo'n plek waar twee dingen aan elkaar gekoppeld worden die niet gekoppeld hoeven te worden.
21: Nee,
19: ze maken het zichzelf echt ingewikkeld in Den Haag.
21: In de politiek is dat op dit moment heel erg populair. Ja,
19: ja, een stukje laten horen van mevrouw Lagas dat het doet.
1: Met de stikstofbrief die nu op tafel ligt kan de BBB niet akkoord gaan. Dat zal niet vreemd zijn. Dit kabinet beweegt op bijna alle dossiers om begrotingen rond te krijgen, dan zal het toch ook voor ons een belangrijk stikstofdossier bewogen moeten worden. Dan hebben wij ook eens een feestje. Voor de BBB is de stikstofbrief onlosmakelijk verbonden met het belastingplan, evenals alle overige begrotingen.
19: Ze wil ook een stukje taart.
21: Ja, ze hebben ook een feestje.
19: Ja, ik gun het ze van harte, maar
20: ik kan wel voor een deel meekomen in de gedachtegang.
19: Ik snap het politiek handig het is. Maar het is ook maatschappelijk voor het landsbelang, wat eigenlijk nooit bestaat, maar hier misschien toch een beetje, dat je oplossingen weet te verzinnen waar een meerderheid voor is. Dus je gaat zeggen, ja, maar we willen wel een oplossing waar een meerderheid voor is, maar dan willen we ook iets anders waar geen meerderheid voor is. Ja. En dat willen we dan meenemen.
20: Ja, maar er gebeurde iets heel geks in de Senaat. Dat aan de ene kant heeft Lagasse een punt. Zo van, nou, op andere terreinen wordt er ook bewogen richting partijen. Dus wijzen op Pro. En Pro heeft het voor elkaar gekregen om de hele hervorming van de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid te krijgen. Voor steun. En zij heeft zoiets van, ja, als wij steun willen gaan geven aan het belastingplan, dan moet dat bij ons ook gebeuren. Zit hier wel een denkfout in? Want de SZW-begroting wordt nu gesteund door Pro, maar ze steunen nog steeds het belastingplan niet, omdat ze zeggen, ja, de lasten moeten eerlijker verdeeld gaan worden. Dus wat dat betreft is de steun aan de SZW-begroting niet gekoppeld aan het belastingplan. Dat heeft Pro niet gedaan. En zij koppelen dat hier wel aan. En we hebben het nu over de begrotingen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd en het belastingplan. Dat zijn wetsvoorstellen. De Eerste Kamer, hun taak is om te kijken of die wetgeving deugdelijk in elkaar zit. Dus dat wordt dan naar de Eerste Kamer wordt dat gestuurd. Maar er ligt nu geen wet voor op dit moment rondom het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid, daar is een brief over. Ja. Dat moet nog in wetgeving gegoten worden. Dat gebeurt in het najaar. Maar daar spreekt de Eerste Kamer niet over. En dan gaat het over het politiek maken van de Eerste Kamer. Daar was veel kritiek op en daar is veel kritiek op. En dat gebeurt hier. Hier zie je het gebeuren dat de Eerste Kamer echt, en bij monden van de BBB, politiek wordt. Ja. Want in plaats van dat ze gaan kijken naar wat heeft het politieke proces in de Eerste Kamer opgeleverd, en die wetten die daaruit voortvloeien, die gaan wij beoordelen op, nou ja, is het deugdelijke wetgeving, is het uitvoerbaar? Nou, waar de Eerste Kamer voor bedoeld is, gaat ze nu duidelijk zeggen, nee, er komt nog wetgeving in de toekomst aan. Dat koppelen wij nu aan het belastingplan. En ook daar verbinden we ook onze steun aan. Dus de primaire taak, ja, van de Eerste Kamer.
19: Daar is heel veel discussie over in de afgelopen 100 jaar. En ik denk dat we dat ook in deze podcast wel eens vaker besproken hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, ook de Eerste Kamer is een politiek instituut. Ik ben meer van die stroming. Zeg, daar zitten gewoon politici. En die hebben een belang en die proberen iets te bereiken. En als je dat kan, nou, dan kan dat. En als het niet lukt, dan heb je pech. Maar de Eerste Kamerleden zijn ook politici.
20: Ja, maar er gebeurde dus wel iets heel interessants.
19: Dus die kritiek vind ik niet helemaal terecht.
20: Nou, op het moment de fractievoorzitter van de VVD, Tanja Klip-Martin, haar bijdrage deed, kwam ze met Lagasse in debat. En zij deelde een gesprek. En dat gesprek hadden ze gehad voordat de APB begon in de Eerste Kamer. Mm-hmm. En zij hadden met elkaar gedeeld, we vinden eigenlijk onzin dat dit hier gebeurt. Want wij zijn hier eigenlijk helemaal niet voor om hier algemene politieke beschouwingen te doen. Lagasse was het daarmee eens. En op het moment dat je het er eigenlijk mee eens bent dat algemene politieke beschouwingen niet thuishoren in de Eerste Kamer, omdat dat heel erg politiek is.
19: Dat is niet consequent. Als je zegt, ik vind dat we het niet politiek moeten maken, maar ik ga het nu toch doen. Ja, dat is niet logisch.
20: Nee. En dan wil ik nog iets anders noemen over inconsequentie. We hadden het 2 weken geleden over dat de rekenkamer zo belangrijk was geworden voor BBB. Ja. Deze week bleek ook dat voor BBB de Raad van State ineens een heel belangrijk en
19: alle instituties zijn belangrijk. Ja. En processen moeten zorgvuldig doorlopen worden.
20: Ja. We hebben de box 3 novellen hebben we ook nog. Eerste Kamer maandag over gesproken. Dat is nu naar de Raad van State zonder dekking gestuurd. En daarvan zei BBB, ja, dat kan eigenlijk niet.
19: Nee.
20: We kunnen niet wetgeving nu.
19: Want dan nemen we de Raad van State niet serieus.
20: Precies.
21: Maar en dat is niet eens. Dat is niet het enige. Want daar werd maandagavond in het debat over box 3 in de Eerste Kamer ook over gesproken. Je toetst dan altijd, de Eerste Kamer toetst inderdaad op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid. En nu zei bij monden van Ilko Ehrenberg, die zei heel erg duidelijk, wij kiezen nu bewust voor snelheid. Want dat is een breed gedragen wens in beide kamers, dat we naar die vermogenswinstbelasting in 2028 gaan. Met als consequentie dat we dit allemaal nu heel snel moeten gaan doen. Want we koppelen het aan het belastingplan. Dus 12 november wordt daar al over gestemd. Dat is echt straks een kwestie van weken. En wat is dan de consequentie? A, het ligt nu bij de Raad van State, maar zonder dekking. En daardoor gaat het hierna, als er uiteindelijk misschien die dekking wordt gevonden, hebben we niet de tijd om het nog een keer naar de Raad van State te sturen met dekking. Dus echt goed advies uitbrengen.
19: Er is bewust gekozen om het niet zorgvuldig te behandelen.
21: Ja. Ja.
19: Oké, okay, dan weten we dat voor als de parlementaire enquêtecommissie later een keertje komt.
21: Nee, dat is precies wat Vert Kroonen van de senator, zei. Die zei, als hier een parlementaire enquêtecommissie over komt, weet dan dat ik het heb gezegd.
20: Ja, maar wat zeggen ze nou? Dat zei de minister-president daar nog maandag over. Want de vraag was inderdaad nog een keer, kan dat niet alsnog naar de Raad van State als er deugdelijke dekking is? Daarop zei de minister-president, nou, het gebeurt wel vaker dat wetten naar de Raad van State gaan. Die worden vervolgens helemaal kapot geamendeerd, even mijn woorden. Waarbij ook de dekking verandert. En dat sturen we ook niet nog een keertje terug naar de Raad van State voordat er hier in de Eerste Kamer over gestemd wordt.
19: Er is wel eens een amendement los naar de Raad van State gegaan. Tijdens de schoof, denk ik, dat was. Maar dat was dus één amendement waarvan ze zeiden, we willen weten wat het effect hiervan is.
20: Ja, dat zou op
19: ik
20: asiel geweest zijn.
19: Ik heb waar het over ging. Ja, dat was ongetwijfeld asiel.
20: Maar daarmee maak je de Raad van State, hè, dat belangrijke instituut, vindt D66 ook. Eigenlijk zeg je hier, nou, als we in het vervolg rommelige wetgeving opsturen, dat is niet erg. Want over het algemeen maken wij het daarna nog zoveel rommeliger dat ze überhaupt advies dat ze gegeven hebben niet meer zoveel voorstelt.
19: Fantastische omkering. Dat dus BBB nu zegt, instituties moeten we serieus nemen. D66 zegt, mag wel een beetje minder.
20: Ja, dat is dat wel wat mooi. Gebeurd is, ja.
19: We moeten het zo meteen hebben over de herfst van 2013. Denk ik, Sophia?
21: Ja.
19: We moeten het zo nog eens hebben over konijnen. Dat is absoluut over regenboogvlaggen. Gaan we allemaal doen nadat we wat reclame hebben aangehoord. Dus tot zo in Studio Den Haag, het tweede deel met Leenert, met Sophia. Ik ben Mark.
2: Midterms.
3: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
4: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
3: dan is er de Amerika-podcast.
4: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
3: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
4: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
27: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
28: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
27: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
29: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
30: of over de grootste beursgang aller tijden.
29: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
30: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
29: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
32: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
33: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
2: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Hey ondernemer,
9: hier Nadia van der Vlies
8: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
9: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
8: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
9: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat in totaal bijna 300 kilometer file. Het is al behoorlijk druk. Vooral bij de grensovergangen naar Duitsland rijdt het langzaam. En ook in Limburg. En dat heeft te maken met de afgesloten A2 richting Maastricht. Die is dicht vanwege werkzaamheden. Op de N276 van Maasbracht naar Brunsum sta je daardoor een uur in de file. Dat is tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos. In het noorden van het land staat een pechgeval bij Heerenveen op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Het kost je ook bijna een half uur extra. In Noord-Holland is een rijstrook dicht op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Ook daar sta je een half uur in de file. En het is druk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht sta je 20 minuten vast. En Flitsmeister meldt flitsers op de A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,0. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïense stroomnet flink beschadigd, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Rusland valt al langer voorzieningen voor stroom, water en verwarming aan. Afgelopen winter vielen die ook vaak uit. Zelensky wil dat de voorzieningen sneller worden versterkt. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
1: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. We zitten op vrijdag de 9e oktober in het jaar 2026 met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We hebben nog een heleboel losse trefwoordjes op mijn scherm staan waar we nog langs moeten. Ik noemde net al de konijnen en het jaartal 2013. Laten we daar beginnen.
8: Ja,
7: 2013.
8: Ja,
7: Wat gebeurde er in de gure herfst van het jaar 2013?
8: Nou ja, we hadden het natuurlijk net al over de Eerste Kamer. En over het politiseren van de Eerste Kamer. Want wat er eigenlijk... Ja, zeg je, nee, ik zag al dat jullie hier net verschillend over denken, maar zeg je, wat is de taak van de Eerste Kamer? Is dat het toetsen van die wetten op de 3 criteria die ik net al noemde? Ja. Of zijn het ook politieke actoren en heb je eigenlijk dan dus een soort Tweede Kamer in het klein?
7: Ja, toen dacht de meeste mensen vinden wat Leendert vindt, daar ben ik me er zeer van bewust hoor.
8: Maar toen dacht ik, hoe lang loopt deze discussie al?
7: 100 jaar.
8: 100 jaar. Maar dus ook 13 jaar geleden, het jaar 2013... toen zaten we in het kabinet Rutte 2, PvdA, VVD. En had je de constructieve 3, waaronder D66. Alexander Pechtold, die toen zei... ja, maar onze Eerste Kamerfractie, die mag ook gewoon politiek bedrijven. En dat vond ik wel weer heel erg opvallend, dat nu de rollen eigenlijk omgedraaid zijn. We hebben nu D66 als grootste partij in de regering, afhankelijk van de Eerste Kamer en dus van een BBB die politiek maakt van dingen zoals het belastingplan. Dus welke conclusie verbind je eraan? Het is meer dat ik dacht...
7: Het lijkt heel erg op toen en het is
8: lijkt
7: omgekeerd.
8: Heel erg op toen. Ja.
7: En toen waren ze ook bezig met een sociaal akkoord, net als nu. Dus wat dat betreft is er... Ja. Het lijkt echt heel erg op nu.
8: En ik ging als echte nerd nog wat filmpjes opzoeken van Alexander Pechtold met uitspraken van die tijd. En ook had hij zei... Ja... En we wachten maar, en we wachten maar. En het kabinet komt er niet uit.
7: Hé, hey, het lijkt
8: zijn hier...
7: echt heel erg op nu.
8: Ja, en toen dacht ik, nou jeetje, zijn we nou zoveel verder?
7: Nou ja, 13 jaar zijn we verder.
9: Maar toch de afdronk van die dinsdag, de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, daar heb ik woensdagochtend op zender van gemaakt. Rechts drijft kabinet in armen van links.
7: Ja.
9: Daar waren ze het bij de VVD niet mee eens.
7: Nee, natuurlijk is dat onhandig om dat zelf te zeggen.
9: Maar het is wel wat er nu gebeurt. De route over rechts, want in de Tweede Kamer kan je met ja 21, als dat al lukt en de SGP tot een meerderheid komen, dus dan kan je het belastingplan in ieder geval doorsturen naar de Eerste Kamer.
8: Maar SGP koppelt er ook weer politiek
7: ja, precies.
8: Aan, hè?
7: Ja, ze doen het allemaal.
9: Ja.
8: Daar het is echt, het ook
7: bij,
8: wij stemmen tegen het belastingplan als er niet iets verandert op abortus.
7: Ja. Terwijl belastingheffen en abortus heeft echt heel weinig met elkaar te maken in het dagelijks leven.
8: Ja, dat hoop ik wel.
7: Ja. Precies.
9: Ja, maar partijen kunnen amper in de

0: Eerste Kamer in de buurt komen met z'n tweeën richting een meerderheid. Daar heb je over rechts, als je dat wil doen, echt over rechts. Dus niet een soort van, we gaan eigenlijk met pro wat middenpartijen en misschien een rechtspartijtje, als je 50 plus daarbij rekent, gaan we een afspraak maken en dat doen we alsof het ook over rechts is. Nee, als je echt over rechts wil, dan zou je die 11 zetels van BBB mee moeten krijgen. En daar lijkt echt niet te gaan gebeuren. En bij de VVD.
1: Dat kan ook haast niet, hè? Want ze hebben pro nodig voor hun stikstofplannen.
0: Ja.
1: Pro zegt, we gaan de stikstof niet aanpassen. BBB zegt, zonder aanpassingen gaan we niet steunen.
0: Precies.
1: Dus op het moment dat je die stikstofplannen belangrijk vindt, en dat vindt dit kabinet, dan zit je vast aan
0: Aan pro. Dan kan je niet zonder
1: dan,
0: pro.
1: En dan heb je dus daarmee BBB, die hebben zichzelf dan buiten de discussie geplaatst, want die willen dan niet meer meedoen.
0: Ja, En wat dat betreft is het wel interessant om gewoon even de hele uitzending van Vandaag in Sight met Dylan Jezogus terug te kijken. Want daar maakt zij nog een opmerking. En dat is een opmerking zoals je die in de wandelgangen bij de VVD veel meer hoort, maar ook bij D66. En ook in mindere mate bij het CDA. Vaak niet bij het CDA. Dat is knappe jongens als ze zo meteen tegen het belastingplan daadwerkelijk durven te stemmen. Het is bluffpoker. Want als ze tegen het belastingplan stemmen, dan wordt de benzine wordt duurder, dan wordt het vliegen wordt duurder.
1: Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zegt dan de Nederlandse uitdrukking. Dus de VVD handelt op die manier, denk ik dan, als ik dit hoor.
0: Dylan Jezogus zei dat letterlijk. Die rechtse partijen gaan echt zo meteen niet tegen het belastingplan stemmen, waardoor zo meteen het tanken een tientje duurder wordt elke keer dat je bij die tank staat.
1: Ja.
0: Knap als ze dat op hun geweten willen hebben. Alleen als je nu naar Henk Vermeer luistert en als je naar Lagast luistert, dan dat optimisme of die hoop dat het allemaal wel goed komt op het moment dat het pistool op de borst wordt gezet, ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar bij de VVD zijn ze er in ieder geval van overtuigd dat het er wel gaat komen. En ook dat er nog wel wat handreikingen richting BBB gedaan kunnen worden. Zolang het beleid op papier maar niet afgezwakt wordt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die rekenkundige ondergrens die ze zo graag willen, dat gaan we naar voren halen. Daar gaan we eerder mee beginnen of zo. Zo'n soort handreiking.
1: Mm-hmm.
0: Of de kritische depositiewaarde halen we eerder uit de wet. Maar de minister zegt, dat kunnen we pas doen als er geborgde maatregelen genomen zijn.
1: Ach, dat hebben we het oude jargon weer. Geborgde maatregelen. Ik had het al helemaal verdrongen.
0: Ja, en wat er dan ook gebeurt binnen de coalitie, box 3 is een van die grote heikele punten. Want links zou dan SZW krijgen, rechts zou box 3, en dan zou het belastingplan er wel doorheen komen. Alleen box 3 heeft geen dekking. En daar is een motie over ingediend, over die dekking, door de ChristenUnie, Pieter Grinwis uiteraard, die dat gedaan heeft, waarin die op diezelfde dinsdag waarbij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer bezig waren, ook de pijn binnen de coalitie bloot heeft gelegd. Want er moest over gestemd worden, gaan we papieren schenkingen wel of niet belasten?
1: Wat zijn papieren schenkingen?
0: Nou, wat je kan doen is tot bijna 160.000 euro kan je op papier schenken. Dat blijft dan. Hè? Dus Mark, jij bent mijn vader, jij schenkt mij dat. Dat blijft.
1: Nou, zoon.
0: Dat geld blijft bij jou.
1: Ja.
2: Voor dus op een later op moment.
0: Maar jij bent vanaf dat moment wel verplicht om 6% rente over die lening bij mij te betalen. Want jij hebt dat geld eerst aan mij gegeven, maar ik laat dat bij jou. Dat wordt een lening.
1: Oh ja.
0: En dan krijg je ook nog, elk jaar krijg je 6% rente over die lening. Dus je betaalt en geen belasting over die schenking. En je krijgt nog eens een keertje rente uitbetaald op de lening die je dan bij je ouders hebt.
1: Grimmis zei, als we dat nou eens anders gaan doen, want dit is natuurlijk heel oneerlijk voor arme mensen.
0: 100 tot 200 miljoen kan het opleveren, maar, en vorige week zei ik het in de podcast, dit kan interessant worden, want CDA en D66 wil wel kijken naar erfenschenkbelasting en naar schenken, maar de VVD niet. De VVD gaat dit niet laten gebeuren, zoals ze dat daar zeggen.
1: Nou ja, de VVD heeft toch geen meerderheid?
0: Nee.
1: Of is dit een van de onbenoemde heilige huisjes die ze nog in de campagne waren vergeten te benoemen?
0: Dit zijn een van die heilige huisjes.
1: Maar dat, als nou er gewoon een kamermeerderheid voor is, dan gaat de VVD.
0: Er is nu een kamermeerderheid voor.
1: Maar dan gaat de VVD hier toch de regering niet op laten vallen.
0: Nou, de motie roept het kabinet
1: op. Maak even heel scherp.
0: Ja. Mm-hmm. Maar het is een oproep, die motie, om dit als serieus dekkingsvoorstel te overwegen. Dus dat moet nog gewogen worden in de coalitie.
1: Maar we weten het al, want die stemming is er geweest. De VVD zegt nee, D66 CDA zegt ja.
0: Ja, maar bij het CDA en bij D66 zeggen ze ook, het is wel een beetje een new problem aan het worden, het hele box 3 verhaal, beste VVD. Want uiteindelijk,
1: een new problem.
0: Ja.
1: Dat is een nieuw woord voor mij.
0: Ja, Jullie willen naar zo snel mogelijk naar vermogenswinst toe. Wij willen daar best aan meewerken. Daar moet dekking voor komen. Wij hebben tal van voorstellen om dat te doen. Binnen het eigen domein. Dus het binnen het domein vermogen.
1: Ja. En met al die oplossingen willen ze niet.
0: Allemaal is niet. Het mag niet met het huis gebeuren. Het mag niet met erfenschenkbelasting gebeuren. De VPB moet ongemoeid blijven. Dat is dan het brede vermogensdomein. De rekening mag niet bij grote bedrijven, want dan gaan ze weg. Het enige waar ze nog aan denken zijn belastingverlagingen in box 2. Om sneller dat belastinggeld naar voren te halen.
1: Waardoor je ook niet meer belasting ophaalt, maar minder. Maar dan nu eventjes wat meer.
0: Ja. En
1: op de korte termijn.
0: Dus de twee andere coalitiepartijen zeggen, we staan open voor alles. Komt u maar met uw dekking.
1: Okay, maar dus ze leggen dus gewoon het probleem nu heel erg bij de VVD. Jullie willen dit snel.
2: Ja.
1: Jullie willen dit niet op logische plekken waar wij aan kunnen denken. Dus kom dan maar zelf met je oplossing voor je het gaat betalen.
0: Ja.
1: Of niet, hè? Want dat kan natuurlijk ook zeggen dat de VVD, we hebben er zo over nagedacht. We willen de box 3 eigenlijk pas over een jaar oplossen. Want al die andere dingen willen we. Nee, maar ze moeten toch, zo, de VVD zal toch ergens een keer moeten kiezen.
2: Ja, maar we horen nu van de VVD, we horen van Heijnen dat ze echt dat er druk gepuzzeld wordt.
1: Ja,
2: dat ze dat leuk vinden. En we verwachten in ieder geval nog steeds dat dat binnen op korte termijn allemaal naar buiten komt. Wat dan de oplossing is. Wat mij wel dinsdag opviel, want dat is dan het moment tussen het vragenuur en de stemming, als alle Kamerleden naar de plenaire zaal lopen. Toen kwam net het nieuws over deze motie en dat stemgedrag. En de gehele parlementaire pers rende op Ruben Brekelmans af om te vragen, waarom houden jullie vast aan dit heilige huisje? Waarom stemt de VVD zo? En is er nu openlijk ruzie binnen de coalitie? En daarvan wil ik wel nog even zeggen, op zich mag de VVD natuurlijk stemmen zoals ze willen.
1: Ja.
2: Een fractie in de Tweede Kamer, als dat in hun gewoon in hun verkiezingsprogramma staat, als dat, en het is nog geen coalitiebeleid, dan mogen zij natuurlijk op hun punt, hoeven zij zich niet per se te verklaren voor hun politieke standpunt.
1: Nee, maar het staat ook niet in het coalitieakkoord. Ze mogen ook niet van D66 en CDA eisen dat die zich nu maar even aanpassen aan het verkiezingsprogramma van de VVD.
2: Nee, maar andersom.
1: En andersom ook niet.
2: Andersom ook niet.
1: Nee.
2: Want in feite hebben we hier drie verschillende partijen.
1: Ja, maar als je zegt, wij laten dit niet gebeuren, dan eis je dus wel van CDA en D66 dat die zich aanpassen aan het VVD-verkiezingsprogramma.
2: Nou ja, daarvan moeten we dus nu zien wat er vervolgens met deze motie gebeurt. Maar even één stap terug naar dat stemgedrag.
1: Ja.
2: Vind ik dat eigenlijk niet eens zo
1: vreemd. Het verwijt richting de VVD was niet zo logisch, nee. Want die vinden dit gewoon, en dat hadden we zelf al kunnen bedenken, dat ze dit vinden.
2: Ja, en dan vind ik dus de vraag, waarom houd je vast aan dit heilige huisje niet helemaal terecht?
1: Nee, maar aan de andere kant, als je het wel, want het, we hebben het hier over omdat we het over box 3 en de financiering daarvan hebben, de problemen. Je kan natuurlijk niet, ja, we willen dit en we willen dat en we willen dat en we willen dat en we willen dat. En maar ergens op een van die 5 of 10 dingen zit misschien de oplossing. Ja, maar dat willen we toch. Ja, dan kan je het bij de VVD niet oplossen.
2: Nee, maar dat weten we nog niet. Dus het is nog wachten op.
1: Ik ben maar
0: op de burelen van het CDA en D66 gooien. Dit is nu een politiek probleem. En daarbij bedoelen ze, dit is oplosbaar. Het gaat voor een groot deel over geld.
1: Ja, geld is altijd oplosbaar, zeggen ze.
0: Ja, box 3 is daar dus een goed voorbeeld van. Je kan genoeg dekkingsvoorstellen, kan je vinden. Er ligt nog een hele lijst aan fiscale maatregelen die ondoelmatig zijn en ondoeltreffend. Waarvan de erfenschenkbelasting bijvoorbeeld er ook eentje is.
1: Hè? Ja. Ja.
0: De hypotheekrenteaftrek is er eentje van. Nou, je kan ze zo opnoemen, degene waar je naar kan kijken, waar CDA en D66 best naar willen kijken. Alleen, politiek gezien, wil de VVD er niet aan. En dan wordt het wel, op het moment dat je dat echt niet meer wil, en we horen ook Dylan Jezugus zeggen, ja, wij gaan niet tekenen voor een linkse agenda, maar je kan met rechts ook niks meer, dan begint toch wel echt de vraag op te doemen, waar is het geitenpaadje? Hoe gaan ze hier in hemelsnaam uitkomen? Want het wordt wel
1: een beetje groter. Ik dacht, waarom zit de VVD nog in dit kabinet?
0: Nou, dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen, denk ik.
1: Want als je het niet wil met de coalitiepartners waar je het mee moet doen.
0: Maar de VVD heeft in de verkiezingscampagne zich afgezet tegen pro. Daarbij is ook bij het electoraat een idee ontstaan van, maar dat betekent ook dat er niet samengewerkt gaat worden. Terwijl dat er in eerste instantie gezegd werd, we gaan niet in een kabinet met Pro. Mm-hmm. En samenwerken gebeurt natuurlijk altijd in de Tweede Kamer. Want ja, als er nou eenmaal goede plannen liggen, waarom zou je daar niet voor stemmen als het een goed plan is? Ja. Wat jij ongeveer 2 weken lang betoogd hebt.
1: Ja, wil ik best toch een keer zeggen.
0: Ja, maar de VVD zegt, als wij nu een linkse agenda gaan uitrollen, kunnen we de partij opdoeken. Ja. Dus dat gaan we gewoon niet doen.
1: En dat snap ik ook. Van de week hebben we bij Nieuwsuur heel werd het inzichtelijk hoe de VVD zich vorige keer toch weer staande heeft gehouden bij de verkiezingen. Want eerst waren ze heel veel zetels kwijt.
0: Ja.
1: En vervolgens kwamen er, en dat was richting linkse partijen, dat die afdaalden. En daar kwam van rechts, kwam daar wel bij. Dus de partij moet met z'n allen naar rechts opschuiven om de volgende keer de verkiezingen weer een beetje te overleven. En je ziet nu ook in de peilingen dat dat helemaal niet zo makkelijk is om de VVD op 20 zetels in de buurt daar te houden.
0: Nee, het zijn er nu 12.
1: Dat is natuurlijk, dan snap je ook dat de VVD campagne aan het voeren is. Want ik zei dat in het begin een beetje verwijtend, is het ook. Maar het is ook wel verklaarbaar dat dat gebeurt. Maar misschien moeten we namelijk ook even naar dat andere relletje van deze week. Dat we ineens in oorlog. Nee, we zijn niet in oorlog. Maar toch een beetje. Ja, met Rusland. En dat sowieso. Dat zeggen. Ik vind dat een hele dappere keuze om tegen Rusland te zeggen: jullie zijn onze vijand. Want misschien dat zij ons nu ook zou gaan behandelen.
2: Is ook niet de minste, ja.
1: Nee, en die zijn al aan het opstoken in allerlei Europese landen. En beelden ze af en toe kleine dingetjes misschien. Maar misschien dat we nu gewoon daadwerkelijk een doel gaan worden. Wie zal het zeggen? En dat je dat dan ook niet overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken, die eigenlijk deze opmerking had moeten maken als Nederland deze opmerking had willen maken.
2: Ja, want
1: niet
2: even
1: de minister
2: voor de context,
1: van Defensie.
2: Dit gebeurde gisteren, dus donderdag, tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie. Zat Dylan Jess ook eens in de zaal. En die las ook voor van een papier. Dus dat laat ook wel eens zien. Het was nog geen slip of de tong. Waarin zij zei: Rusland is nu onze vijand. En in principe is dat beleid.
1: Dat
2: ligt bij buitenlandse zaken.
1: Ja.
2: En dus bij Tom Berendsen.
1: Ja. En Jasielus heeft dat niet eens met hem afgestemd. Die heeft dat gewoon gezegd.
2: Nee, want we begrepen later dat Berendsen nog niet op de hoogte was van haar voornemen om dit uit te spreken. En de oppositie moest er echt flink op aandringen voordat hij hier zelf zich ook achter deze woorden schaarde.
0: Ja, en dan de manier waarop hij dit ook deed. Hij zei: Rusland vertoont in die context vijandig gedrag en is dus onze vijand. Dus hij moest ook nog een soort bezweringsformule moest hij daarvoor.
1: Hij heeft het een beetje afgezwakt. Ja.
2: Ja, en om nog even de significantie van deze woorden ook te belichten. We hadden het hier voor de uitzending even over met Geert-Jan Haan natuurlijk.
1: Ja, en die zei ook,
2: precies. En die zei, er is maar alleen Donald Tusk heeft dit eerder gezegd. En dat was echt een aanleiding voor. Hij zei,
0: drones.
2: Dat waren toen met drones.
1: Ja, in Rusland. Uit Rusland in Polen.
2: Precies.
1: Ja. En dat hebben wij nu niet?
2: Dat hebben wij nu niet. Er is natuurlijk wel hybride oorlogsvoering. Dat zei je al. Ja, we hebben met schepen op de Noordzee en met cyber. Natuurlijk, er gebeurt.
1: Oh ja, wij leveren voor miljarden aan wapens. Nederland doet dat niet, maar de landen om ons heen halen af en toe Russische olietankers van de Noordzee af. Omdat dat tegen de sancties ingaat die wij hebben bedacht hier. Dus wij voeren wel strijd tegen Rusland op een bepaalde manier.
2: Ja, maar
1: niet militair, maar wel op allerlei economische manieren bijvoorbeeld.
2: Ja, en Rusland dus ook hier met desinformatie. En dat gebeurt, maar een directe aanleiding is er niet. En
1: het dus waarom woord deze het dan? Dat deze dit om gewoon vanwege die 12 zetels?
2: Nou ja, dat kunnen we.
0: your guess is as good as mine.
1: Ja, dus dan wil ik de vraag hebben opgeworpen. We hoeven hem niet te beantwoorden.
2: Ja, maar nog een soort van, het woord vijand is daadwerkelijk anders dan agressor.
1: Ja.
2: En het woord vijand is dus verder ook nog niet gebruikt. Niet door de Duitsers, niet door de Britten, niet door de Fransen. En we zagen, dan kun je zeggen, de Russische ambassade is wel vaker boos op Nederland. Maar we zagen gelijk een reactie vanuit de Russische ambassade. En de consequenties kunnen dus wel vergaand zijn.
1: Ja, is het omdat zij een straatvechtertje is en geen diplomaat? Want een straatvechter is absoluut. En de vorige verkiezingen heeft ze natuurlijk fantastisch teruggevochten en toch weer naar grofweg die 20 zetels gebracht. Is het misschien gewoon een karaktereigenschap waardoor ze dacht, ja, ik ga het gewoon benoemen zoals het is.
2: Het is in ieder geval niet de eerste keer. Want we zagen ook na de aanval in Iran, dus dat was in maart dit jaar, dat zij zich als eerste naar Twitter, naar X bewoog om daar een reactie te plaatsen. Terwijl daarmee gaat ze in feite op de stoel zitten van de minister van Buitenlandse Zaken. En daar dan komen ook.
1: En die weer, laat het ook gebeuren.
2: Nou ja, dan komen we ook weer terug op het punt van, het kabinet moet met één mond spreken. En het lijkt nu redelijk normaal te zijn geworden dat we vanuit het kabinet verschillende mensen horen die verschillende dingen zeggen.
0: Ja, dat is toch wel.
1: Maar de Berendsen is toch gewoon, die zegt, oké, nou ja, dan zoek ik een formulering die heel dicht bij wat Sjoerd zei, maar net iets minder heftig is.
2: Ja, dus, maar ze heeft hem daarmee in feite wel in een moeilijke positie gebracht. Want,
1: ja, want hij wil
2: als
1: wel
2: zij iets zegt, dan is het daarmee namens het kabinet. Want het kabinet moet met één mond spreken. Hij kon ook moeilijk iets anders door dan nu te zeggen, nee, ik ben het niet met haar eens, of dit is niet het woord dat ik kies.
1: Nee.
0: Ik liep gisteren vorige week naar de uitloop van de ministerraad. En toen dacht ik, de vergelijkingen en de parallellen met het kabinet Schoof beginnen steeds duidelijker te worden. En ook richting het einde van het kabinet Schoof.
1: Dit is waarom ik helemaal in het begin zei, ja, wat voor weer is het in de naam? Ja. Zeiden jullie guur? Dat, ja, dat is dit.
0: Want waar hebben we het nou elke keer over bij zo'n uitloop van zo'n ministerraad? En later ook met de persconferentie met de minister-president over een kabinet waar niet met één mond gesproken wordt. Vorige week ging het natuurlijk over minister Letchert en minister Heijne, waarbij gezegd werd, nou, we moeten op onderwijs gaan bezuinigen. En we hebben het steeds over niet problemen die voor het land zijn opgelost, maar problemen die binnen de coalitie met elkaar zijn opgelost. Ja, en dat gebeurde ook steeds bij het
1: kabinet. Dat was zo'n mantra van de VVD. De vorige keer, we moeten niet met onszelf bezig zijn, maar met de problemen voor de mensen in het land.
0: Ja.
1: Hey, we hebben nog een paar problemen voor de mensen in het land. En dan komen we straks pas bij de konijnen. En bij dat gaat helemaal niet over konijnen trouwens. Het gaat over een van de belangrijkste economische regio's van Nederland. Maar goed, dat is deze week via de konijnen in het nieuws gekomen. We moeten het nog hebben over regenboogvlaggen. Daar valt ook veel leuks over te zeggen. Dat gaan we op de radio niet meer redden. Dus je moet even je podcast-app erbij pakken. Zoek daar naar Studio Den Haag. En dan hoor je daar de rest van deze podcast met Sophia, met Leenert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er wel weer op de radio. Dus als je de podcast hebt er niet bij pakt, tot volgende week.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
7: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak van Solix Energy vond een verrassend simpele buffer. De boiler die al in je huis hangt. Daarover gaat het in de Green Quest. Maandag om 3 uur op BNR.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
13: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Bianca Daming bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bijna 400 kilometer file. Onder meer in Limburg staat het vast door de afgesloten A2 richting Maastricht. Daardoor heb je tussen Gratum en Sint-Joost een half uur vertraging. En op de N276 van Maasbracht naar Brunsum sta je ook 3 kwartier vast. Dat is tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een half uur vertraging. En het is druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe is het oponthoud 25 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij 3,9. En op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen. En die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Werkgevers in het streekvervoer balen van de stakingen die eraan komen. Vakbonden FNV en CNV leggen tot aan kerst elke week een dag het werk neer voor een betere CAO. Volgens de werkgevers zijn het behoorlijk wat eisen die de bonden hebben. Daar kunnen ze niet aan voldoen, maar ze nodigen wel uit om verder te praten. Bij een overval op een populair Italiaans wijnhuis zijn tienduizenden flessen gestolen, samen goed voor zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten het alarm uit te zetten en daardoor werd de overval pas na het weekend ontdekt. Er wordt in Italië wel vaker wijn gestolen, maar een buit zo groot als deze komt niet vaak voor. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen, 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon en in het noorden kans op onweer en dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
17: Zometeen in de Nationale Autoshow.
18: De directeur van Volkswagen, Rinke van Kuijpema, over de nieuwe ID. Tiguan.
17: Oh, zit er een punt tussen?
18: Ja, er zit een punt tussen.
17: Okay.
18: Het stond niet in het draaiboek, maar ik heb hem wel gezegd.
17: Die is vanmiddag onthuld. Je hoort er zo alles over, dus blijf vooral luisteren.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Thomas van Zijl.
21: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het Economenpanel. En mijn collega Jochem Visser gaat in gesprek met Erika Bakkum, voorzitter van het Nationaal Bestuur van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem, over hoe ze daar aan meer vrijwilligers komen. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
24: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
26: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
27: In de BNR-app
26: heb je ook altijd en overal breaking news.
27: Download de BNR-app. En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
28: Meindert Schut
1: en Wouter Carson.
17: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt dit jaar flink toe. Dat meldt de vereniging Aanpak Tellerfraude aan ons. Wat is er aan de hand?
18: Het is niet geheel onverwacht. Want ook Duitse tellerstanden zijn tegenwoordig bekend in Nederland. En wij geven de laatste tips hoe je zelf je teller kan terugdraaien. Gewoon praktische tips.
17: Verder een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. We spreken zo de directeur van Volkswagen over die gloednieuwe ID. Tiguan. Maar eerst
1: het autonieuws.
17: Wouter, de BMW iX4 is nu officieel onthuld. De iX3, maar dan als coupé eigenlijk, toch?
18: Ja, ik zag hem op zich niet aankomen. Ik had niet bedacht dat ze die ook nog zouden doen. Want de huidige X4, die is er ook. Nou, ik had niet het idee dat klanten daar nou zo heel warm voor werden. Maar goed, ze hadden hem toch bedacht. Dus we doen
17: het. Ja, maar kennelijk hadden ze een auto nodig die toch nog net iets verder zou kunnen komen op een volle accu dan de iX3.
18: Met elektrische auto's zijn SUV-coupés opeens alweer iets logischer. Want ze zijn in principe gestroomlijnder. Zeker op hoge snelheid. Hij komt dus inderdaad ook verder dan de iX3. Laten we vooral even de dikke versie pakken. Die haalt 828 kilometer als iX4. Dat is 23 kilometer meer dan de iX3. Nee, ik denk serieus op hoge snelheid.
17: Dat is dan de 50X-Drive.
18: 50X-Drive, ja. X-Drive. En we hebben ook nog een 40X-Drive. Die haalt 638 kilometer.
17: Het scheelt bijna 200 kilometer, dat is best veel.
18: Is dat niet de 40S-drive, zit ik net te denken? Volgens mij wel. Ja, want bij de i3 is dat een 40X-drive, vreemd genoeg. Ga jij het maar even opzoeken, redacteur Nout.
17: Zet hem aan het werk.
18: Ja, ik weet alles hier.
17: Maar gelijk ook nieuwe topversies voor zowel de iX3 en de iX4.
18: Ja, de M60, zo'n dikke met een 6 liter motor. Ook X-Drive, 612 pk, 3,9 seconden naar de 100. En die heeft dan wel minder actieradius, want sportieve sportbanden en breder, noem maar op. Nog steeds 777 kilometer, dus komen er wel redelijk mee uit.
17: Vorige week was je voor een ander bekend Duits premium merk.
18: Ja, het is wel de Duitse autoshow.
17: Colorado. Colorado met Mercedes.
18: Ja, Mercedes, wat zelf.
17: Daar mag je eindelijk meer over vertellen.
18: Ja, ik heb gereden met GLE en GLS'en, waaronder ook AMG-versies. AMG-versies mag ik nog niet vertellen hoe ze rijden.
17: Hoe rijden ze?
18: Harder dan de normale versies. Dat kan ik al wel verklappen. met de GLE 450e, die dan in Amerika weer 500e heet. Want daar heeft hij een 5 liter motor en hier maar een 4,5 liter motor. Plug-in hybride, tegenwoordig weer 6 in lijn terug. Want de Duitse premiummerken dachten, nou weet je wat, 4-cylinder met een beetje elektropower, dat pikken onze klanten wel. Bleek toch niet zo te zijn.
17: Ja, Nout heeft toch op jouw verzoek even zijn
18: staat
17: werk
18: in het persbericht. Ja, maar volgens mij is het
17: BMW iX440X-Drive.
18: Ja. Maar bij de iX3 is het wel een S-Drive, volgens mij. Ik ga even voor je zoeken.
17: Nou, we gaan even zoeken. Dan ga ik ondertussen zeggen
18: dat er
17: een video van die GLE 450e is te zien op autoblog.nl.
18: Ja, zeker. Zeker. Ik was helemaal naar Colorado gevlogen om daar mee te filmen.
17: Kijk dan, zelfs daar kan die het.
18: Ja, precies.
17: Ja, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast. Daar gaan we het hebben over Type 01.
18: Jack. It's a Jack. Met schootjes.
17: Alive. Met schootjes, aan de achterkant.
18: Hoe dat precies zit?
17: Horizontale schootjes. Ja,
18: horizontale schootjes. Dat is voor de mensen die. Dat is voor premium huizen en premium auto's. Die hebben horizontale schootjes.
17: En voor mensen met een premium abonnement op onze podcast.
18: Ja, precies. En we hebben het strategisch plan van
17: niet.
18: Porsche. Ja, dat komt nog.
17: Oh ja?
18: Ja, zeker. Ben net zoals Porsche heeft ook een plan, wij hebben ook een plan.
17: Oké. Nou, tot die tijd kun je gewoon elke woensdagochtend gratis online onze podcast in de podcastfeed vinden.
18: Ja.
17: Abonneer je even.
18: Ja, dat zou ik wel doen. Ik ben ondertussen. De iX3 is inderdaad een achterwielaandrijver, dat sowieso. Het is de vraag of de iX4 dan wel een vierwielaandrijver is in die versie. Ik durf het te betwijfelen. Maar goed, ik ga het nazoeken.
2: De Nationale Autoshow.
17: De Volkswagen ID Tiguan is onthuld. Het nieuwe elektrische model volgt de ID4 op, of die ID4. Ja?
18: Denk ik wel. Het is komende week een van de belangrijkste primeurs op Autosalon van Parijs.
17: Ja. En bij
18: wat
17: ons
18: eigenlijk wel gênant is.
17: Omdat ze zelf weinig te melden hebben, de Fransen, bedoel je?
18: Daar wil ik, weet je, dit is wel een dingetje om het over te hebben, maar dat doen we dan volgende week nog wel. We gaan nu leuk over de ID4.
17: Ja, want onze gast is Rinke van Keimperma. Hij is directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Ja.
17: In ieder geval naamswijziging, hè? Dat is wel duidelijk.
3: Zeker.
17: Waarom geen ID4 meer?
3: Volgens mij volgt de fabriek nu met de ID Tiguan de lijn van de ID Polo. En het mag, en het is denk ik een groot compliment voor de ID Tiguan dat die ID Tiguan mag heten.
18: Ja, Het is eigenlijk weer een echte Volkswagen. Hè?
3: Het is zeker een echte Volkswagen. Ja. Dus wij zijn
17: wat maakt
3: bijzonder
17: hem een echte Volkswagen?
3: Nou, ik denk als je hem ziet. Nou ja, volgens mij, Wouter, je hebt hem al gezien.
18: Ja, ik heb erin gereden.
3: Je hebt er zelfs al in gereden. Ja. Nou. Ja, het is gewoon een echte Volkswagen. Je ziet hem, en het is net als met de ID Polo. En zo ziet die ID Tiguan er ook uit. Dus ik denk dat je daar goede voorstelling mee hebt. Mooi design, goed interieur. Knoppen weer terug. Dus,
18: Er stond zelfs gewoon een alinea in het persbericht over de bediening van de ramen. Daar stond gewoon als expliciet benoemd. Ja, daar hadden ze natuurlijk iets bijzonders mee gedaan met de ID3, ID4 en ID5. Maar was het ook nodig om zeg maar die slinger zo te geven, om toch weer terug naar het echte Volkswagen te gaan?
17: Ik denk het wel.
3: Fijn dat je mij
17: toch.
3: Dan zijn het daar over in koor bij.
17: Nee, dat is toch ook gewoon zo.
3: Daar was niet moeilijk over doen. Het was nodig. Waarbij ik moet zeggen, de ID4 heeft ook ontzettend goed gedaan. Hè. Als je ziet, er zijn ook bijna 1 miljoen auto's van verkocht.
18: 900.000 stond er nog in mijn persbericht.
3: 9,5 afgerond naar boven is 1 miljoen. Dus dat is hele getallen, moeten we praten. Dus ik denk, die heeft het ontzettend goed gedaan. Maar nu weer terug naar de echte Volkswagen, de ID Tiguan. Ik denk dat we daar heel blij mee zijn. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En ik hoop het publiek ook. Want 60% van de verkochte auto's in Nederland is een SUV.
18: Ja.
3: Dus ik denk dat we daar een heel mooi antwoord op hebben.
17: Een nog belangrijker model dan de ID Polo. Hè? Want de ID Polo was natuurlijk echt wel een belangrijk model. Turbulent
18: tijden voor. Nog steeds een belangrijk model.
17: Nee, ze hebben net gelanceerd. Ja, dat is ook zo. Maar goed, bij de lancering. Wij lopen natuurlijk een beetje altijd voor de rest van het volk.
3: Ik denk als je gaat kijken, als je nu met de ID Polo die we nu hebben. En daar ben ik ook echt heel bijzonder trots op. Dat had ik niet gedacht. We zitten al bijna op de 7000 verkochte auto's. Dus ik denk dat dat bijzonder goed is. Het is zo goed dat we al in 27 aan het verkopen zijn.
18: Ja.
3: Dus gaat in heel Europa heel goed, gelukkig. Dus dat, daar zijn we blij mee.
17: Maar je zegt net, ID4 heeft het goed gedaan. Hè. Gaan deze auto's dan daar nog overheen? Gaat de ID Tiguan daar overheen, omdat het weer meer Volkswagen is?
3: Ik denk dat hij er sowieso overheen gaat. En daar is natuurlijk een andere reden voor. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Die hele markt in Nederland gaat vanaf volgend jaar veranderen. Ja. Door de pseudo-eindheffing. Dan gaan we naar de 70-80% elektrisch, denk ik. Dus die aantallen gaan sowieso heel erg omhoog, zeg maar, van de elektrische auto.
18: Ja, maar en gaan jullie het, zeg maar, groter deel van die koek ook nog pakken, procentueel gezien?
3: Daar gaan we voor.
18: Daar ga je voor.
3: Daar gaan we voor. Yeah. En ik denk, als je het even in verhouding, ik denk als we samen meteen met de ID Polo en de ID Cross samen, die twee pak ik even samen, in het A0 segment, dan hoop ik dat we ongeveer op dezelfde aantallen gaan uitkomen als een ID Tiguan. Want dat zou moeten kunnen met een markt wat ongeveer 60% SUV is. En dan valt hij natuurlijk helemaal precies middenin met een prijs van rond de 40.000. Ja. Dus ik denk een hele mooie propositie.
17: Ja. Want als we kijken nu naar de ID Polo, hoe gaat het daar nu mee?
3: Ja, super. Supergoed, echt boven verwachting. Dus je ziet het ook in heel Europa. Natuurlijk gedreven door de benzineprijzen. Want dit had ook in Wolfsburg eigenlijk niemand verwacht dat het zo'n succes zou gaan worden. Maar dat is natuurlijk wel een beetje geholpen door die benzineprijzen. Als je kijkt ook in Duitsland.
18: Dat is wel mooi. Want de ID3, dat werd een nieuwe Golf en Kever. Ik weet nog bij die lancering misschien. Maar ik weet niet of jij daar ook bij was.
3: Daar was ik zeker bij. Ja, alleen,
18: maar dat is niet helemaal. Dat is niet ook, mislukt, ook, maar niet geworden zoals het zo is nu.
3: Maar ook gedreven auto. Maar ik denk ook gedreven door die elektrische ontwikkeling. Hè? Ja. Die is natuurlijk ook niet zo snel gegaan als oorspronkelijk voorspeld was. Hè? Nee. Er zijn natuurlijk ook andere maatregelen getroffen, waardoor dat ook weer een beetje gedempt is.
18: Ja.
3: Als je nu naar een ID3 gaat kijken, de ID3 Neo, wij zijn ook verbaasd hoe goed die auto het doet.
18: Ja.
3: Dus ook daar met dat nieuwe design en die facelift die het gekregen heeft, weer met de echte knop in het interieur.
17: Dat blijft dan wel de ID3,
3: dat blijft
17: maar dan met
3: de
17: Neo er weer bij.
3: Nou, en ik denk, laten we eerlijk zijn, wie weet is de volgende de ID Golf.
17: Ja, oh.
3: Dus
17: ja,
3: dan weet je ook ongeveer hoe dat eruit gaat zien.
17: Balletjes opgegooid.
3: Dus dat is natuurlijk.
18: Die Passat kunnen we ook nog doen.
3: Precies. Dat kunnen we nog even doorgaan.
17: Ik hoor je allemaal argumenten geven waarom deze auto's het goed gaan doen. Hè? Maar die argumenten liggen allemaal buiten Volkswagen. Hoge benzineprijs, pseudo-eindheffing.
3: Nee, maar ik denk dat is een deel door absoluut volume. Ik denk wat zeker binnen Volkswagen ligt, is gewoon hoe de auto's eruit zien, het design.
17: Ja.
3: Het design van de auto, het interieur van de auto. Ik denk ook de prijzing van de auto. Ik denk dat dat allemaal argumenten zijn om voor een Volkswagen te gaan.
17: Ja, ik wil niet per se de PR voor jullie doen. Hè, maar ik rijd deze week even met die ID Polo, zodat ik ook weet waar ik het over heb. Wat voor product jij over praat. Ik vond het wel grappig. Het is wel bijzonder dat ik denk wel 5 mensen naar me toe zeggen, oh, is dat een nieuwe Polo?
3: Ja.
17: Dus die zeggen dat ID daar helemaal niet erbij.
3: En dat is denk ik het grootste compliment wat je kan hebben.
17: Ja.
3: Het is gewoon een Polo.
17: Ja.
3: Maar dan elektrisch.
17: Ja. Dus moet je dat ID er nog wel voor hebben dan?
3: Ja, ik denk ook dat de ID. Dit is natuurlijk als het goed, een beetje de heritage van die modellen. Dus ik vind die combinatie op zich wel heel slim gevonden. Om dat ID niet helemaal aan de kant te zetten. En dan gewoon een ID Polo van te maken. Want weet ook iedereen meteen dat het een elektrisch is.
18: Dat is waar. Maar toch, de breuk met het verleden was ook wel nodig. Hè? Dus nu met ID gewoon. Even die streep in het zand zetten.
3: Ja, ik denk dat de modellen waar we mee begonnen waren, die waren hun tijd misschien een beetje ver vooruit. Laten we dat zo even zeggen. 5 jaar geleden toen we met de ID3 kwamen.
18: Ja, we zijn nooit bij die tijd gekomen dat witte stuur daadwerkelijk leuk was.
3: Als je sommige modellen ziet die er net zo uitzagen als toen, die er nu zo uitzien zoals toen de ID3 eruit zag. Want er zijn best veel modellen die hetzelfde interieur hebben met heel weinig knoppen. Dat is allemaal. Maar de consument vraagt toch om echte knoppen.
18: Ja.
3: En gelukkig is die slag gemaakt. Ja. En hebben we nu gewoon de echte knoppen terug.
18: Dit is geen Volkswagen-probleem. Deze week in wat andere Duitse, wat duurdere auto's. En ik heb al een lijstje gemaakt van de knoppen die ik toch nog mis in sommige auto's.
17: Zoals het al is?
18: Ja, achteruitverwarming, gewoon direct een knop.
17: Tuurlijk.
18: Geheugen plaatsen van de stoel. Want dat is natuurlijk vaak. Ja, je kan je aan je telefoon koppelen, maar niet iedereen wil dat. En ik als journalist wissel continu van auto. Maar ik merk gewoon van, er zijn een paar knopjes erbij en dan is het gewoon compleet. Dus ik moet gewoon een keer de lijst maken. Dit zijn gewoon de knoppen die ik in het interieur wil hebben. Ook een knop het volgende nummer en het vorige nummer wil ik ook. Want ik ben een zepter.
17: Geef dat nou even niet weg voordat Karsen en Schut Consultancy, Automotive Consultancy in de lucht.
18: We
17: moeten altijd geld voor vragen. Je bent het dan gewoon weer gratis weg aan het geven.
18: De eerste snuif krijgen ze altijd gratis.
3: Deze conclusie van jou, Wouter, is natuurlijk ook getrokken door onze fabrikant. Dus Volkswagen heeft dit ook gehoord en heeft dat gewoon weer teruggebracht. En daarom zie je in die modellen als een ID Polo en een ID Tiguan dat gewoon de knoppen weer terug zijn. Ik denk dat we er blij mee moeten zijn.
18: Nee, supergoed. Het is de opvolger van de ID4, hè, de ID Tiguan. Je zegt al van rond de 40.000 euro zeg maar, starttarief.
3: Ja.
18: Heb ik dan al een beetje fatsoenlijke auto zeker? Wat is dan de actieraad?
3: Heb je zeker een fatsoenlijke auto? Nee joh, de ranges die gaan, de eerste versie waarmee we komen is tot 600 kilometer.
18: Ja, maar dat is niet die van 40.
3: Nee, die zal iets rond de 450, 500 gaan hebben. Hangt er even vanaf de omstandigheden, hè, zoals jullie dat weten.
18: Ja.
3: Maar wat ik erbij wil zeggen, trekgewicht van 2000 kilo.
18: Ja.
3: En ik denk dat dat ook een hele belangrijk item is in deze tijd.
18: Ja.
3: Dat je ook nog wat kunt trekken. En dan komt er volgend jaar nog een versie met 700 kilometer en 700 kilometer range en 2200 kilo.
18: Okay.
3: Dan trekgewicht. Okay. Dus ik denk dat dat best mooie getallen zijn.
18: Ja.
3: En efficiënt, hè? Want ik weet niet, heb je de ID Polo ook de efficiëntie even gekeken?
17: Ja.
3: Ik heb de getallen van de Tiguan nog niet. Maar de Polo rijden mensen met 12,5 kilowattuur. Dus ik denk dat
17: dat was ik niet overigens. Ben jij het gemiddelde van deze Polo weer wat omhoog getrokken? Maar,
18: ik heb het getest met de lancering van de ID Polo. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
17: Ik heb het wel getest met de Rafale.
3: Maar we hebben 12,5 kilowattuur. En ik denk dat bijzonder efficiënt is.
18: Zeker.
17: Ik heb wel getest met de Rafale. Natuurlijk eigenlijk het boertje van Cupra.
3: Ja, klopt.
17: Maar daar kwam 14 uit. Was ik ook zelf al best wel trots op.
3: Op zich is 14 toch ook een heel net getal.
17: Ja, nee, zeker,
3: als je dat
17: absoluut,
3: zou hebben. Dus
17: absoluut,
3: ik denk dat daar een hele mooie slag mee geslagen is. Vooral in deze tijd is dat denk ik bijzonder mooi.
18: Aan de andere kant, Rink, in deze tijd. Kijk, IDT gewoon 400 volt accu-platform. 165 kilowatt snelladen. Het is allemaal niet slecht, maar het is niet 800 volt. En het is niet 400.
3: Misschien gaat het allemaal nog komen, maar hier beginnen we mee. En ik denk dat dit ook meer dan voldoende is voor het gebruik.
18: Nou, snelladen kan nooit snel genoeg gaan.
3: Nee, dat klopt. Maar hoe goed?
18: Maar consultancy in de bocht.
3: Nee. Maar dat is leuk van de consultancy. Maar dan moet je ook bij zeggen, hoe vaak sta je aan de snellader? Ik sta bijna nooit aan de snellader, want dat hoeft helemaal niet meer.
18: Nee.
3: Als je een goede range hebt,
18: ik gooi
3: en dagelijks
18: weer in
3: gebruik.
18: Hoeveel stoelen heb je aan je eettafel thuis, Rinke? Hoeveel stoelen heb jij aan
3: zes.
18: Je... Zes. Met zoveel zijn jullie thuis?
3: Nou, vaak met zes.
18: Vaak met zes. Dan ben je de uitzondering.
3: Oh, okay.
18: Nee, maar dus heel veel mensen hebben belogeerkamer, dingen. Nee. Dus je kan zeggen, wanneer doe je niets? Nee,
3: maar het is gewoon fijn dat het kan. Maar dan nog kun je relatief snel laden. Dus weet je, jongens, tuurlijk.
17: Maar wat is relatief snel laden? Hoeveel minuten zit je op de 80%? Van 10 tot 80%?
3: 20 minuten, denk ik.
17: Oké.
3: 20, 25 minuten moet je dat in ieder geval kunnen redden. Dus dat is mooie tijd voor een pauze, een kopje koffie. En dan weer door. En dan heb je weer genoeg range.
18: Wij drinken Italiaanse koffiezetters, die zijn drinkbaar. Het is niet van
3: Duitse... Het duurt altijd even voordat ze klaar zijn.
18: Meteen weggooien. En het is wel waar, Duitse koffie is al, die maken de koffie al te warm. Moet je wachten tot die afkoelt.
3: Precies.
18: Dus dan kan je die...
3: Kijk, daar is gewoon over nagedacht.
18: En drie aandrijfvarianten direct, hè? Dus die, de compactere accu en dan twee met de grotere accu... waarvan één dan met vierwielaandrijving.
3: Die is 58 kilowattuur, dan die 77... en die komt er ook in een four-wheel drive... Dus een four-motion.
18: Okay. Wat ga je het meest verkopen?
3: Ja, ik denk toch dat die 77 kilowattuur accu, de grote accu, dat zal de meest verkochte zijn. Ja,
4: dan met de achterwielaandrijving.
3: Met de achterwielaandrijving 600 kilometer range. Dat zal de mix gaan worden.
18: Ja. En dan, er is niks overgebleven van het verhaal met kleine accu's. En hoe vaak moet je nou... Iedereen wil gewoon grotere accu's.
3: Klopt. En dat is toch... Ik denk dat het hele thema range anxiety toch best wel is gaan liggen. Daar hoor je bijna niemand meer over. Maar als je dan een keuze hebt en het past... En ik denk, als je gaat kijken voor de pricing die we hebben... en voor het geld wat je daarvoor hebt... dan ga je denk ik toch voor die 77 kilowattuur accu... met die 600 kilometer. En dat is toch net even wat lekkerder.
18: Ja, dan hoef je ook door de week minder aan de
3: laadpaal. Nee, dan hoef je niet precies wat ik zeg. Dan hoef je een paar keer te laden in de week... en dan is het helemaal prima.
18: De plug-in hybride Tiguan, wat eigenlijk een compleet andere auto is... in ieder geval qua platform, maar ze zijn qua uiterlijke wel dicht op de ground. Die blijft gewoon
3: dus, leverbaar. En dat is ook een belangrijk deel, hè, want 30 tot 40% van de verkopen van de Tiguan... dus van de gewone benzine Tiguan, is ook gewoon particulier.
4: Ja. Dus die denk je in Nederland ook nog wel te gaan verkopen?
3: Zeker. En ik denk ook denk even aan die mensen die met een caravan erop uitgaan... en die denken van, met een elektrische auto en een caravan... lijkt me niet het beste idee.
4: Nou ja,
3: en
4: als je 2200 kilo trekgewicht...
3: Ja, dan kom je ook
4: ik heb er niet zoveel verstand van.
3: Maar toch als je...
18: Maar het is natuurlijk je spaanplaat en een matrasje.
3: Ja,
18: een kilootje van 300, moet je het wel zijn.
3: Ik hoor ook steeds mensen die moeten, als ze gaan laden... de caravan afkoppelen om te gaan laden bij een laadstation. Niet of dat allemaal nu heel erg fijn is.
18: Zekerheid neem ik gewoon geen caravan mee. Hoef ik hem ook nooit af te koppelen.
3: Dat kan ook. Alleen, daar is die gewone, of de Tiguan plug-in... waar je 130 kilometer elektrisch mee kan rijden... is natuurlijk een ideale oplossing voor als je een caravan hebt... of dat je gewoon niet elke keer wilt laden.
4: Oké, maar die plug-in hybrides voor de particuliere markt... maar zakelijk is die natuurlijk uitgespeeld na 1 januari.
3: Ik denk na 1 januari, dan wordt er geen zakelijke auto meer ingezet... niet zijnde vol elektrisch.
4: Nee, want pseudo-eindheffing.
3: En daar hebben we het ervan. Over gehad. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Van de week kwam er een studie uit van Aval. Dat 60% van de bedrijven nog steeds niet weten wat de pseudo-eindheffing is.
18: Nee.
3: Maar dat baart mij wel zorgen, want... Even een ander onderwerp.
18: Dus,
3: maar
18: voor de mensen die luisteren, denk ik, pseudo-eind, hebben we nooit gehoord.
3: Ik zou het even googlen.
18: Extra bijtelling op 12% op je fossiele auto.
3: Precies.
18: En de grap is, daar zag ik laatst weer een artikel over... ook als jij wel allemaal elektrisch hebt... moet je alsnog natuurlijk administratie bijhouden... om dat aan te tonen dat je voldoet aan die regeltjes en zo. Dus het is weer zo'n draak van een regel.
3: Ik wil ook iedereen oproepen, als je nog niet weet waar het over gaat... verdiep je erin, want je kunt nu nog schakelen. En je kunt nu nog...
4: Ik las wel in dat voorraad.
18: Hebben we nog...
3: Als je snel bent, hebben we nog een paar.
4: Ik las in dat rapport ook wel dat er genoeg bedrijven zijn... die gewoon kijken, de actie die ze wel ondernomen... wat voor wagenpark heb ik eigenlijk?
3: Precies.
4: En wanneer lopen de contracten af. En dat op basis daarvan ook heel veel bedrijven zeggen... ja, voorlopig is het bij ons nog niet aan de orde. Of ik heb alleen maar elektrisch.
3: Maar
4: dus,
3: ik ken ook bedrijven die zeggen... we geven de mensen nog even een kans. Als in het eerste kwartaal van 27 je auto uitloopt... mag je eerder vervangen als je toch nog de keuze wilt maken... voor een plug-in en nog niet voor elektrisch. Dus weet je, daar moet iedereen zijn keuze... maar je moet wel weten dat je de keuze hebt.
18: Ja, je hebt nu nog heel even de keuze.
3: We hebben nog een kwartaal en dan moet je snel zijn. Ja. En dat is wel wat ik iedereen oproep. Van kijk er wel naar je wagenparkbeleid.
4: Ja, want jij hebt dus wel met Duitsland gebeld. Stuur even wat extra plug-in hybrides voor het laatste kwartaal.
3: Er zijn er nog een paar, dus...
18: Ja, verwacht je ook een verkooppiek aan plug-in hybrides richting eind van het jaar?
3: Nou, we hebben... Het interessante is, ik denk dat de grote bedrijven al geschakeld hebben. Dus we zagen in het begin van dit jaar in de totaalmarkt... een hoger plug-in aandeel. Je ziet dat de aandeel teruglopen... Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Maar ik denk namelijk nu dat de push aan het einde van het jaar... op elektrisch groter wordt in verband met de 2%. Ja. Van de 18 naar de 20.
4: Ja, ja, ja.
3: En het hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoeveel mensen worden nog wakker... om die toch nog besluiten om een plug-in te nemen.
18: Ja.
3: En die vind ik best lastig inschatten.
18: Ja, want het is dus... niet bekend genoeg, ondanks dat wij iedere week dat stomme woord roepen.
3: Wij doen er veel aan, we organiseren veel sessies, informeren onze klanten, we informeren onze dealers.
4: Het is ook wel allemaal
3: het is ook een hele lastige
4: termijn,
3: maar het is ook een hele lastige om te snappen wat gebeurt hier nou. En je wordt als bereider niet direct geraakt, zeg maar, in je portemonnee. Je hebt alleen geen keuzevrijheid meer.
18: Nee.
3: Want je moet Het wordt gewoon elektrisch. Ja. Dus de werkgever moet hier en in de lead zijn.
17: Het is wel logisch dat die hele grote de corporates, dat die dit begrijpen, die hebben daar mensen speciaal voor.
3: De grote corporates hebben al elektrisch.
17: Het gaat om de MKB-bedrijven.
3: Het gaat om die MKB'er, die misschien die
17: dat
3: een kleine wagenpark
17: extra,
3: heeft.
17: Extra last, dus, niet alleen maar financieel, maar ook administratief.
3: Zeker weten, dus... Oké, okay. Hey,
17: de ID Tiguan, terug naar het hoofdonderwerp. Ja. Staat komende week op de autobeurs van Parijs.
3: Zeker.
17: Als bijzonder in een Franse salon. Staat hij daar lekker Duits te shinen waarschijnlijk. En wanneer komt hij dan naar Nederland?
3: Hij gaat in februari, staat hij in de showroom. En gaan we de eerste auto's ook al uitleveren. En vanaf volgende week al bestelbaar.
18: Zo, kijk.
3: Dus dat gaat heel snel.
17: We hebben uiteraard veel meer besproken... Veel meer dan in een radio-uitzending past.
18: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed en vergeet je vooral niet te abonneren.
17: En zometeen, Wouter.
18: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt flink toe... en je hoort zo waarom dat is.
17: En we hebben een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. Tot zo.
25: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters... een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR... of via je favoriete podcast-app.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven... en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
10: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
11: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden... en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR... en natuurlijk altijd online als podcast.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Onzekere energiemarkt?
28: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
12: Ik heb zoveel vragen.
28: Welk energiecontract is het beste?
29: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
30: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane... in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
31: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist... stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
32: Mijn naam is Jonah van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
33: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
34: Wow!
33: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
35: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
36: Oh, Chris,
0: Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg en door regen worden files langer. Het is onder meer aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, de A2 en de A27. En in Limburg door de afgesloten A2 daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Utrecht en Zaltbommel. En het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Daar sta je nu 30 minuten in de file. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 Zaanstad richting Den Oever bij 32,2. En op de A27 Almere Utrecht bij 112,4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen en die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Werkgevers in het streekvervoer balen van de stakingen die eraan komen. Vakbonden FNV en CNV leggen tot aan kerst elke week een dag het werk neer voor een betere cao. Volgens de werkgevers zijn het behoorlijk wat eisen die de bonden hebben. Daar kunnen ze niet aan voldoen, maar ze nodigen wel uit om verder te praten. Bij een overval op een populair Italiaans wijnhuis zijn 10.000 flessen gestolen, samen goed voor zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten het alarm uit te zetten en daardoor werd de overval pas na het weekend ontdekt. Er wordt in Italië wel vaker wijn gestolen, maar een buit zo groot als deze komt niet vaak voor. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer. En dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
17: Zometeen in de Nationale Autoshow.
18: Ja, de vereniging aanpak tellerfraude over het gestegen aantal meldingen en tips hoe je eigen teller kan terugdraaien.
17: Nou hè.
18: Nou, dat zou leuk zijn.
17: Of langzamer kunt laten draaien, dat kan ook. En je hoort een rijimpressie in de Mini John Cooper Works Electric. Wauw.
18: Ja, blijf
17: volle mond, blijf luisteren.
20: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij Z-Event Chips.
21: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
22: Shape the future with confidence. EY.
20: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-eventships.nl.
23: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar Veilen met Troostwijk.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Van dit moment is de John Cooper Works Electric. En daar stuurden we Wouter mee de weg op. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst...
2: Ja... Het aantal meldingen over teruggedraaide tellerstanden is dit jaar al met bijna een kwart gestegen.
1: Nee.
2: Oh nee, de hele wereld gaat naar de kloeten. Bij het meldpunt van de vereniging aanpak tellerfraude komen honderden nieuwe gevallen binnen. Dat valt me eigenlijk nog mee met honderden gevallen. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Nieuwe gevallen.
1: Ja, voorzitter is Martin Huisman. Welkom. Leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
1: Kijken jullie ervan op eigenlijk? Is het meer dan verwacht?
3: Nou, wij hadden wel een stijging verwacht. Zeker omdat er tegenwoordig ook buitenlandse standen op het RW-voertuigrapport staan en gedeeld worden met Nederland, uit Duitsland en uit België. Dus het wordt ook wat beter inzichtelijk als een auto teruggedraaid is. Dus we hadden wel iets extra klachten verwacht. Niet 25%.
2: Nee? Want er worden zoveel auto's geïmporteerd. Worden meer auto's geïmporteerd dan dat we nieuwe auto's verkopen. Dus...
3: Ja, volgens mij een aantal maanden achter elkaar is dat voor het eerst wel gebeurd.
2: Ja, dus er honderdduizenden auto's, fabrieksnieuwe auto's met garantie en blablabla. En teruggedraaide teller komen uit Duitsland en België.
3: Ja, wij zijn een heel atypisch land. Wij importeren bizar veel gebruikte auto's.
1: Ja. Maar is dat dan de volledige verklaring? Hè? De Duitse tellerstanden sinds februari worden die in het kentekenregister opgenomen. Is dat dan de volledige verklaring voor deze stijging?
3: Nou, wat bekend is, is dat een auto die geïmporteerd is, die is gevoelig voor tellerfraude. Omdat de historie gewoon moeilijker na te trekken is. En omdat Duitsland ook geen RDW-achtig register heeft. Dus dat er sowieso heel veel auto's uit het buitenland zijn die makkelijker teruggedraaid worden, is altijd zo. En je kan het nu ook beter zien, omdat de laatste TÜV-standen, de APK-keuringsstanden van Duitsland, die worden meegegeven aan de RDW bij import. En die staan dan ook op dat RDW-voertuigrapport.
2: Ja. Maar je zegt, Duitse, er is geen RDW-achtige instantie die het bijhoudt, maar er zijn wel kilometerstanden in Duitsland. Dus is het er nou wel of niet? Of ja, is het een beetje halfzwanger deze keer weer?
3: Ja, nou, ze verstrekken het in ieder geval niet aan de consumenten. Dus nee. Datenschutz, zoals ze dat noemen.
2: Ja.
3: Ze zijn Europees gezien sinds een aantal jaren wel verplicht om de APK-standen op te nemen, dus dat doen ze wel. En via een internationaal verdrag is nu voor het eerst dat die ook uitgeleverd worden aan Nederland. Maar in Duitsland zelf kan je die standen niet opvragen.
2: Nee, dus je kunt beter een Duitse auto in Nederland kopen dan in Duitsland, want dan hier zie je de kilometerstanden dan opeens tevoorschijn komen.
3: Exact. Daar moet je afgaan op een digitaal serviceregister of op facturen of op boekjes of op andere tekenen.
2: Oh, ja,
1: hoeveel geïmporteerde auto's heb jij eigenlijk?
2: Eén.
1: De 911.
2: De 911 is geïmporteerd. Ja.
1: Ik heb die van mij in Nederland gekocht.
2: Ja, maar... die heeft ook een onlogisch oordeel. Want die kwam uiteindelijk ook een keer in Duitsland. Ja.
1: Ik heb alleen maar geïmporteerde auto's.
2: Ja. Nee, ik heb één origineel Nederlandse auto.
1: Ik komt uit Zweden. Ja. Zweden. Hebben we daar ook al een verdrag mee met Zweden?
3: Ja, Zweden is een heel mooi land. Ik had toevallig
1: prachtig land, aan
3: de lijn. Oh. Ja, maar die zijn heel open met data.
1: Okay.
3: Daar kan je gewoon online kan je alle kilometerdata inzien.
2: Ja.
3: Dus auto importeren uit Zweden. En dan, als die terugrijdt, zie je dat eigenlijk gelijk.
2: Ja. Heb je het al een keer gecontroleerd, Meijnert? Nee. Is dat leuk om te controleren? Live nu een uitzending. Ja,
1: zullen we dat gewoon eens doen?
2: Ja, nou ja, het is wel leuk om te kijken. Want Martin, jij zegt, ja, heel makkelijk te controleren. Maar de vraag is hoeveel mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want ook Meijnert, onze autogoeroe, die ik echt heel hoog op zitten, die wist dat niet eens, dat je dat in Zweden gewoon kan opvragen.
3: Ja, en het probleem van het controleren in Nederland is wel dat je in bezit moet zijn van de auto zelf. Dus als je een auto gaat kopen, dan moet je dus de verkoop om een RDW-voertuigrapport te vragen. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld.
2: Ja, ja. Want je moet op basis van chassisnummer of kenteken, wat heb je nodig om het op te vragen?
3: In Nederland moet je met je DigiD inloggen bij de NW. En dan moet je het kenteken invoeren.
2: Ja. Ah ja, maar stuur gewoon even je DigiD inloggegevens. Dan kan ik even controleren of je auto of je kilometerstand wel klopt. Dat is ook niet een vraag die je stelt. Hè? Als je op een autoscout of marktplaats een auto aan het kopen bent. Jullie hebben meer meldingen dit jaar bij het meldpunt. 24% meer. Wat voor soort meldingen zijn dat überhaupt? En van wie komen die dan?
3: Nou, dit zijn vooral gewoon particuliere autokopers. Die een gebruikte auto kopen. Vaak is die tussen de 3 en de 10 jaar oud.
2: Ja.
3: En op het moment dat die geïmporteerd is en je koopt die bij een andere particulier of bij een autobedrijf die niet aangesloten is bij de BOVAG, dan moet je opletten, want dan heb je het risico dat je een probleem hebt. Dus dat moet je goed controleren.
2: Ja.
3: Je kan ook moeilijker terug. En ik zeg het expres, hè, want
1: bedoel je kunt moeilijker terug?
3: Nou,

0: Als je een auto koopt bij een particulier, is al wel een rechtszaak geweest waarbij de rechter heeft gezegd de koop moet teruggedraaid worden. Want eigenlijk wil je als een auto die een ton meer heeft gelopen, als je die koopt, wil je die teruggeven. Mm-hmm. Die heeft een ander onderhoudspatroon, die is eigenlijk veel minder waard.
1: Ja, logisch.
0: Dan zit je bij een bovenbedrijf, het bemiddelingsbureau, breng je die auto terug, weinig problemen. Dat gebeurt trouwens zelden dat wij klachten krijgen van bovengeleden, vooral van niet-bovengeleden en heel veel van particulieren. Dus die stijging van 24%, dat is echt grotendeels particulier.
2: Yeah.
0: En dat is gewoon ingewikkeld. En wij hebben ook al de eerste rechtsbijstandverzekeraars. Die zeggen, joh, als je niet bij een bovenaangesloten bedrijf hebt gekocht, dan help je ook niet meer in de rechtsbijstand. En heel vaak zijn het ook, er zijn een aantal reguliere gebieden in Nederland waar het vaak fout gaat. Apeldoorn, Rotterdam, Spaanse Polder. En als je daar een hele mooie website ziet met een hele mooie auto, dan adviseren we echt gewoon even heel goed opletten.
2: Ja. Je hebt een mooi voorbeeldje meegenomen. Ja. Heel geanonimiseerd, dus we weten niet welk kenteken deze Suzuki Swift-sport heeft. En daar zie je inderdaad Bondsrepubliek Duitsland, mooie kilometerstanden. En dan de laatste is 179.000 en een beetje in 2025 in Duitsland. En dan in Nederland gaat hij weer verder met 86.000. Dus daar zijn wat kilometers verdwenen.
1: Dat bijna 100.000 vanaf.
2: Ja.
1: 90.000, laten we het daarop houden.
0: Ja, dat klopt. En wij berekenen ieder jaar ook gemiddeld wat zeg maar de schade is. Hè. Dus je hebt natuurlijk heel veel pieken en dalen, maar er worden ook vaak nog zelfs hele kleine auto's teruggedraaid. Toyota Aygo's en dat soort dingen die uit de verhuur komen. Dus ook daar moet je op letten.
2: Ja.
0: Maar het gemiddelde schadebedrag van de auto is zo minimaal 2500 euro. Wat die auto eigenlijk minder waard is als die teruggedraaid is.
2: Ja.
0: En hij is ook veel moeilijker te verkopen. Je bent als je het weet, en je moet het ook weten, als verkoper ook weer verplicht om het te vertellen. Anders is het oplichting.
2: Ja.
0: En er staat ook gewoon terugdraaien zelf, staat ook gewoon ook een jaar gevangenisstraf op.
2: Jo, een jaar gevangenisstraf.
0: Ja.
2: Maar is dat ik zou zeggen fysiek terugdraaien, maar dat is natuurlijk niet meer fysiek. Hè? Dus digitaal zeggen, ik haal het eentje ervoor weg. Dat is een jaar, dat is dus strafbaar met een jaar. Maar je hebt ook van die hele mooie apparaten. En dan gaat je kilometerstand loopt niet op als je rijdt. Of hij gaat trager. Dus dan komt er maar een kwart bij. Mm-hmm. Dus iedere kilometer die je rijdt, maar 250 meter erbij heb je kilometerteller. Is dat ook strafbaar? Of is dat het grijze gebied wat wel mag?
0: Nou, die zijn zelfs nog strafbaarder.
2: Nog strafbaarder.
1: Hoeveel jaar krijg je daarvoor?
2: Nog meer zwanger hebben we nu nog.
0: Ja. Even letterlijk, het doen veranderen van een tellerstand. Dat is wegens verkeerswet 70M. Dat is gewoon sowieso. Dat mag niet. Je mag niet met je vingers aan een tellerstand zitten. Nee. Ook niet als die een nieuwe motor heeft en dat soort dingen. Heb je een auto in bezit die teruggedraaid is, dan is dat niet strafbaar. Hè, want er kan een carrière gebeurd zijn.
1: Ja.
0: Het in bezit hebben van een auto met een tellerblokker, want daar heb je het dan over. Dat is gewoon verboden. Dus je bent gewoon strafbaar als je in een auto rijdt waar zo'n blokker in zit.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Gewoon niet.
2: Ja,
0: maar net goed. Zoals vroeger een radardetector.
2: Ja, maar het is ook nu, zoals nu een fatbike met een gashendel of een fatbike die harder dan 25 km per uur. Nou ja. Dat is ook verboden, mag ook niet.
1: Het gaat natuurlijk om handhaving. Wat gebeurt er? Hoe groot is de kans dat je gepakt wordt?
2: Bedankt dat ik deze inleiding mocht geven. Nee, dit is de precieze vraag.
1: Ik kop hem wel in, hoor.
2: Ja, ik kop hem. Gebeurt daar er? Is er een beetje justitie en politie aandacht voor? Of is dit
0: De tellerblokkers heeft wel het een en ander in gang gezet. Die tellerblokkers zijn natuurlijk vervelend. Hè? Die tellen 10% of 20% minder, maar je snelheidsmeter doet het nog.
2: Het is mooi, hè? Je ziet er allerlei verschillende standen hebben die vaak. Dus je kan hem of helemaal dat hij nul, maar dan doen vaak ook je assistentiesysteem het niet. Ik zag dit voor een BMW. Ik heb hem niet besteld. Maar en als je hem op de helft laat lopen bijvoorbeeld, dan doen al je dingen doen het gewoon nog. Dus dan gaat die auto ook niet in storing. Maar ja, goed, dan heb je gewoon de helft minder kilometers. Maar daar zitten nog wel wat variaties blijkbaar in. Het is een complexe digitale omgeving natuurlijk, een auto. Dus er zijn wat varianten.
0: Ja, correct. Wij hebben er 8 jaar geleden al voor het eerst eentje gekocht. Wij laten ze van Marktplaats afhalen als ze aangeboden worden. Want je mag ze eigenlijk gewoon niet verkopen.
1: Maar gebeurt dat veel? Staan ze veel op Marktplaats?
0: Wij halen er elke maand wel een advertentie af, ja. En in eerste instantie hebben we het wat stiller gehouden. We hebben toen ook die wetgeving gemaakt dat het überhaupt verboden is om zo'n tellerblokker te hebben, die ze gelukkig doorheen gekomen. Maar uiteindelijk is dat apparaat ook ingewikkeld te stoppen. En we zagen ook dat juist politie nu interesse heeft in tellerfraude en met name die tellerblokker. Omdat het toch ook wel heel vaak gebruikt wordt bij of hele dure auto's of in het criminele circuit. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk.
1: Maar even, jullie halen die advertentie eraf. Hoe werkt zoiets? Dan nemen jullie contact op met Marktplaats dan?
0: Ja, wij scannen Marktplaats op advertenties. Daar zien wij.
1: Maar doen ze dat zelf niet dan?
0: Nee, je moet dat bij Marktplaats aangeven.
1: Maar het is toch een beetje raar eigenlijk dat op Marktplaats gewoon illegale dingen worden aangeboden. En het zal ongetwijfeld op andere sites ook gebeuren.
0: Gebeurt
1: het is niet de bedoeling om Marktplaats nou hier neer te sabelen. Maar het is wel een beetje gek.
0: Nee,
1: wat zeggen zij daarover dan?
0: Ik zou het liefst hebben dat ze inderdaad vanzelf eraf haalde praktijk is. En ik kan me dat ergens ook wel voorstellen dat zij niet iedere advertentie controleren op.
1: Met AI kun je dat toch heel makkelijk doen tegenwoordig.
0: Ik ga ze het vragen.
1: Ja, nou, dat lijkt me een goed plan. Ja.
2: Ook als je bijvoorbeeld op kilometercorrectie zoekt, dan vind je ook nog wel altijd weer wat dingen. En dat is natuurlijk, ja, stel dat je teller van je auto kapot is gegaan en je krijgt een nieuwere teller met een lagere kilometerstand, dan wil je hem natuurlijk aanpassen naar de correcte stand. Ja, dat is ook een van de toepassingen van dat soort software of diensten.
0: En we hebben ook wel eens een mailing gehad. En dan staat erin, ik kom voorrijden helemaal legaal in een busje zonder letters in de avond. En dat soort dingen. Dus,
2: het is
0: gewoon keihard strafbaar.
2: Ja.
0: En de clubs zoals jij nu opnoemt, die kennen we. Daar hebben we trouwens ook recent aangifte.
1: Maar je kunt natuurlijk afvragen, waarom doen partijen dit? Mensen, partijen. Dat gaat natuurlijk om geld. Scheelt dat zo ontzettend veel?
0: Wat net al even over de tarieven, dus gemiddeld 2500 levert het op. Nou, het terugdraaien kost tussen de 300 en de 500 euro. Je moet wel weten dat je dan echt iets heel strafbaars aan doen bent. En, dus dat lijkt me absoluut onverstandig. Maar zolang het geld oplevert, zullen er altijd mensen zijn die dat interessant vinden.
2: Ja.
0: En vooral mensen met grensverkeer. Dus een auto die geïmporteerd wordt, die wordt twee of drie keer verhandeld. En dan loopt een auto het risico om teruggedraaid te worden.
2: Ja. Nou, maar ik ken ook de voorbeelden van mensen die gewoon voor iedere grote beurt hun kilometerteller terugdraaien. En in dit geval was volgens mij een Opel. En dan bij de Opel dealer, weer 10.000 kilometer gereden dit jaar. Meneer, het valt wel mee. Ja, dat was het natuurlijk niet. Hey, doe toch maar olie. Ja. Weet je, dus, eigenlijk is daar bijna niks tegen te doen. Behalve zorgen dat die apparaten niet op de handel in de handel komen. Maar ja, ze zijn er toch.
0: Klopt, en er komt wetgeving aan. En die wetgeving is al van toepassing in België. Die komt ook Europees. En dat is dat alle auto's die connected zijn, dat zijn ze straks natuurlijk ook allemaal, dat daar de fabrikant van één keer per maand de stand moet doorgeven aan een overheidsinstantie, zoals nu de EDW bij ons. En dan sluit het net zich. En dan kan je maar één maand met de standen frauderen.
2: Ja, kan je iedere maand met de standen frauderen. Of die kilometerblokker die zorgt dat die stand niet oploopt. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Hoe digitaler, hoe moeilijker.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd ook weer makkelijker.
1: Ja, precies. Een goede hacker die kan hier misschien nog wel iets van maken.
0: Wij zijn enorm blij met die stand uit Duitsland. Dat is echt een enorm grote stap. Dat doet echt heel veel. En het feit dat de politie nu ook aandacht heeft voor het probleem met die blokkers, dat is ook gewoon heel goed. Dus wij maken iedere maand maken wij een top 10 van bedrijven waar het meeste klachten over hebben. En je kan natuurlijk niet gewoon qua capaciteit alles aanpakken wat je tegenkomt. Maar die top 10 die pakken we structureel aan.
1: En hoe doen jullie dat dan?
0: Diverse mogelijkheden. Het is van aangifte doen. Het is van het betreffende bedrijf een brief sturen om te waarschuwen dat we iemand in de gaten hebben. Het is het opzeggen van een lidmaatschap. Het kan van alles zijn wat nodig is om zo'n bedrijf te stoppen.
2: Ja. Maar geen naming en shaming, gewoon een lijstje bij jullie op de website waar die top 10 in staat? Of?
0: Ik hoor dat jouw suggestie was om een zwarte lijst te maken. Die hebben we gelijk al in de ideeënbus gestopt.
2: Ja. Nou ja, weet je, kijk, als consument, je hebt een kennisachterstand. En ik bedoel niet om mijner af te vallen, maar zelfs ik wist het ook niet, hè, dat je in Zweden gewoon die gegevens op kan vragen. Weet ik veel. Blijkbaar, mensen weten het niet. Ja, en dat is ook logisch. Hè. Je gaat gewoon lekker je nieuwe auto kopen. En het is dan misschien het is niet de beste buurt waar je die auto koopt. Maar ja, het is wel een goede deal. Nou ja, eigenlijk weet je dan natuurlijk al genoeg. Maar ja, je wil eigenlijk gewoon nog meer informeren tot het zeg maar, probleem eigenlijk de wereld uit is.
0: Nou, meestal komen mensen bij ons op de site die al een probleem geconstateerd hebben. Dus wij proberen mensen ook altijd van tevoren te waarschuwen via allerlei kanalen. Van als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Een kilometerstand.
2: Ja.
0: En gemiddeld als een auto gewoon 20 jaar oud is, dan heeft hij gewoon gemiddeld 200.000 kilometer gereden.
2: Ja.
0: En als dat anders is, dan moet je wel even gaan zoeken.
1: We hebben uiteraard veel meer besproken. Veel meer dan in een radio-uitzending past.
2: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed. En vergeet je vooral niet te abonneren.
3: De rijimpressie.
1: Wouter test de Mini Cooper Works Electric.
4: Zo, we dachten we gaan eens een keer wat leuks rijden. Ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel elektrische auto's. En een heleboel zijn heel, weet je, braaf, degelijk, veel hier voor money, veel ruimte. En eigenlijk is dat ook weer niet anders als je dat vroeger met benzineauto's ook had. Hey, je kunt ook iets leuks kiezen. Hot hatch, cabrio's. Nou, dat is wat lastiger overigens met elektrische auto's. En deze Mini Cooper Electric JCW. Ja, dat is een voorbeeld van een, laten we zeggen hot hatch, maar dan elektrisch. Dit is overigens de tweede generatie elektrische Mini. Van de vorige generatie was er ook al een eigenlijk omgebouwde auto met verbrandingsmotor. Heel klein accupakketje erin. Eigenlijk dusdanig klein dat ik dacht, voor wie is dat wat? Alleen, dat is ook de kracht van Mini. Dat mensen dachten, ik vind het wel een leuke auto. En hij rijdt leuk en de dealer is aardig. Noem maar op. En die verkocht eigenlijk toch nog best wel meer aantallen dan ik had verwacht. Laten we hopen voor Mini dat hetzelfde sausje en dezelfde vibe ook weer rondom deze elektrische Mini Cooper JCW zit. We hebben al een keer in een reguliere versie gereden, maar dit is dus de dikke. De dikste die er nu verkrijgbaar is. Betekent ook de wat grotere accu. En groot is dan wel relatief. 54,2 kWh groot. Dat is bruto netto nog wat minder. Dat betekent een actieradius van 371 km. Ondertussen horen jullie misschien een beetje gerommel. Dat is wielspin. Eerst het accupakket even behandelen. 371 km range in theorie dus. In de praktijk natuurlijk minder. Het kruipt richting 300 km. Maar dan moet het niet winter, wind tegen, heel koud, winterbanden. Dan gaat het natuurlijk allemaal toch tegen wat. En dat maakt het natuurlijk niet een auto waarmee je makkelijk lange afstanden aflegt. En het maakt het ook niet een auto waarmee je dan zegt, kijk wel even wanneer ik er weer een keer oplaad. Nee, die auto's zijn er ook. Ook binnen het concern BMW, iX3, 800 km range, i3, 900 km range. Allemaal theoretisch, hè. Dan hoef je dus maar twee keer zo weinig te laden als met deze auto. Meer dan twee keer zelfs. Dus dat houdt niet over. Snel laden, houdt eigenlijk ook niet over. 95 kW DC snelladen, 10-80%, dat is een beetje het referentiepunt om te pakken. Doet hij dan 35 minuten over, dat is gewoon best wel lang. Ja, qua elektrische aandrijflijn, 258 pk, 330 Nm aan koppel. En eigenlijk, hier gaan we een beetje omhoog. Laat ik eens even afremmen. En we zouden een sprint naar de 100 kunnen doen. Dat moet je 5,9 seconden halen. Ga ik zeker weten niet halen op dit natte wegdek. Want misschien horen jullie het. Ik voel het in ieder geval in mijn stuur. En hij slaat ook echt alle kanten op. Continu ESP-ingrepen, tractiecontrole die een wiel afremt omdat er wielspin ontstaat. Dan krijgt het volgende andere wiel weer wielspin. Hij heeft echt serieuze tractieproblemen die verholpen worden elektronica. Dat is dan ook wel weer zo. Ja, dat is toch aan boord. Maar die 5,9 seconden naar de 100, we komen hier in de buurt met dit weer. En je merkt ook gewoon, dat je even afremt, remmen gewoon weer even netjes af naar 50 en je gaat dan vol op het gas. Bijvoorbeeld omdat je hem wil inhalen. Dat je dan ook meteen weer wielspin hebt. Een hobbelen van die auto. Boven de 70, 75 km per uur. Dan is het op een gegeven moment wel klaar. Dan heeft hij gewoon tractie. Het is wel, wel des minis. Een beetje torque steer. Redelijk hard onderstel. Het is natuurlijk sportief, om het zo maar te zeggen. Het voegt wel wat beleving toe, maar ik denk dat het vandaag echt wel eigenlijk een beetje te glad is om echt te genieten van die auto. Ik merk ook in bochten dat ik denk, ik weet het niet.
1: Ja, Wouter, ja. De Mini John Cooper Works Electric. Is dit de elektrische Mini die je wel wil, zal ik het zo zeggen?
2: Ja, kijk, het is een heel sympathiek merk. Deze is heel duur. Het is een prijzig apparaat. En dat zie je natuurlijk altijd met die John Cooper Works versies. Het is eigenlijk te veel geld voor wat je echt ervoor krijgt. En je kan alle uiterlijke goodies kan je natuurlijk al krijgen. Het is wel een sympathieke auto. Maar je ziet wel dat Mini zit een beetje in de gevarenzone. Ik vind het qua technologie, qua accu, et cetera. Het voelt niet heel erg state of art. Qua range ook niet.
1: Nee.
2: Dus denk ik, zij zitten een beetje in een lastig pakket. Daar moeten weer gewoon grote stappen worden gemaakt.
1: Het is ook wel een beetje stil bij Mini.
2: Ja, het is heel erg. Ja. Ja, ook in de showrooms bij Mini is het.
1: Oorverdovend.
2: Oorverdovend stil. Nou, nee, er zijn nog steeds liefhebbers. Alleen, het is gewoon wel lastiger voor ze geworden.
1: Ik word toch nog meestal wel blij als ik een Mini op de weg zie. De meeste Minis. Hè? Niet alle Minis, maar de Minis waar ik wat minder blij van word zijn ook niet heel erg Mini.
2: Nee, maar dit is het lastige. Eigenlijk zeg maar, hè, de drie deurs Mini, de Mini.
1: Ja.
2: Hè, en de Mini Clubman, zoals je vroeger met de deurtje.
1: Vond ik ook wel
2: geinig. En de Mini Cameo. Ja. Ja. Ja, dat is allemaal leuk.
1: Ja.
2: Ja, en dan gingen ze grotere apparaten maken. Ja, maar ja, goed, je hebt het wel nodig. Want anders is je merk te klein. Dus die zitten enorm in een spagaat. Je wil, de Aceman en de Countryman zijn op zich geen slechte auto's. Alleen ik zie ze ook graag. Ik denk, koop dan gewoon een BMW crossover als je zo graag iets wil. Ja. De markt is er deels wel. Er zijn wel mensen die, zeker de vorige Countryman, heb ik gevoel bij dat was al net even een wat vriendelijker maatje. Dat daar toch wel een hoop mensen, ik wou zeggen dames, maar bullshit. Maar gewoon, weet je, die uit de Mini komen en dan een stap willen maken, ietsje groter, dat wel past.
1: Ja.
2: Maar goed, nee, niet makkelijk voor ze op dit moment.
1: Nee, de John Cooper Works Electric, wat mag dat kosten?
2: Ik heb geen idee uit mijn hoofd. Is dat heel belangrijk?
1: Nou ja,
2: als je moet vragen wat het kost, dan
1: kun je die betalen?
2: Nee, precies.
1: Nee, zo is dat. Nou, dan mooie afsluiter. Vraag ik het lekker niet. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Je luister je terug als podcast. En als je echt wil weten hoeveel die Mini kost, nou, check gewoon het internet. Vraag het aan ChatGPT.
2: Ja, precies.
1: Je hebt vast wel het antwoord.
2: Ja, precies. Abonneer je op ons feed, volg ons op de socials.
1: Ik ben Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
2: Doei.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
9: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
10: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
17: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
18: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
17: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
19: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
20: Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: BNR.
22: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is druk op de weg. Door regen worden files nog wat langer. Onder meer aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, de A2 en de A27. In Limburg is het druk doordat de A2 daar dicht is richting Maastricht vanwege werkzaamheden. Wat opvalt is ook de A12 van Arnhem naar Den Haag, want bij Woerden is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging is een half uur. Op de A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle 3 kwartier in de file. Daar zijn na een ongeluk 2 rijstroken dicht. Het staat vast vanaf de afrit Ommen. En het ging mis op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland heb je daardoor 20 minuten oponthoud. Bij Nuland is de linkerrijstrook dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 75,0. En op de A79 van Heerlen naar Maastricht bij 8,7.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wiel noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Reizigersclub Rover is niet blij met de acties in het streekvervoer en wil dan ook dat bonden en werkgevers weer met elkaar om tafel gaan. Terugkerende stakingen kunnen volgens Rover ervoor zorgen dat reizigers het openbaar vervoer mijden en alternatieven gaan zoeken. En dat is dan weer slecht voor de werkgelegenheid, zegt Rover. Alle 4 gestolen schilderijen van de Franse schilder Renoir zijn weer terecht. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste 2 werken teruggevonden in een garage. En de eerste 2 werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
25: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
27: Kom
0: Thomas van Zijl.
1: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel. En mijn collega Jochem Visser gaat in gesprek met Erika Bakkum, voorzitter van het Nationaal Bestuur van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem, over hoe ze daar aan meer vrijwilligers komen. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
4: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
5: Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
28: Gisteren waren er weer protesten in Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
29: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
30: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
31: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
32: Wilfried Gené.
33: Met alweer een aflevering van ons eigen Friday Move. 9 oktober zit in Bar Amerika in Amsterdam. En je kan langskomen. Onze floormanager is weer uitermate tevreden met het publiek van onze publiek op leeftijd, moet ik erbij zeggen. Maar nog steeds ontzettend sterk natuurlijk, kan niet anders. DJ Thomas Robson, ja, die is aanwezig. Straks de snabbel waarschijnlijk, maar nu nog niet werkzaam op ander gebied. Dus hij is gewoon hier bij ons in de uitzending. En naast me zit Nico Dijkshoorn. Nico, goed dat je er bent.
34: Ja, goed er te zijn, dank je.
33: Je hebt nog nooit zo dicht bij me gezeten, zei je net.
34: Nee, op schoot zit ik nu.
33: Ja? Hoe voelt dat?
34: Goed.
33: Ja? Ja, moeite mee.
34: Ik ga zo als een soort zo'n koala, ga ik ook mijn armpjes om je nek heen slaan.
33: Oh, oké. Okay. Ja. Nee, goed dat ik dat weet. Fijn. Hey, hoe serieus neem jij jezelf?
34: Nou, behoorlijk.
33: Ja?
34: Ja. Ik vind als je columns schrijft, zeker, dat vind ik wel gewoon. Kijk, ik ben af en toe ook wel eens aan het keten, maar ik vind alles wat ik zeg, neem ik wel vrij serieus, ja. Okay. Ervaar jij dat anders, of niet?
33: Nee, ik vraag me dat gewoon af. Ik bedoel, toevallig zaten we net vlak voor de uitzending even te praten over Matthijs van Nieuwkerk en dan die podcast van hem, Schuilen in Schoonheid. Mooie naam. Maar ik mis dan ook een bepaald soort reflectie, een bepaald soort relativering. En toen zat ik naar jou te kijken, dacht ik, hoe zou dat bij jou eigenlijk zijn? Zo kwam ik erop eigenlijk.
34: Wat? Of,
33: hoe je serieus jij jezelf neemt. Want kijk, er zit altijd wel een ondertoon in alles wat jij zegt en schrijft. Dus dan zit ik me altijd af te vragen, is die ondertoon oprecht of is het een vorm die je gekozen hebt dan?
34: Nou kijk, bij mij zit het zo dat ik mijzelf als een schrijver zie. Dat is wat ik doe. En ik ben gewoon min of meer toevallig de televisiewereld ingerold. En daar schreef ik ook. En dat las ik voor. Ja. Dus ik blijf dit nog steeds vrij. Het is niet ongemakkelijk. Maar ik vind wel dat ik er iets minder goed in ben. Ik vind dat ik af en toe wat ingewikkeld formuleer. En jij kan bijvoorbeeld hele zinnen spreken. Ik zeg regelmatig of a. En dan krijgen wij, dat schijnt helemaal niet.
33: Moet dat wel kunnen, dat zie je.
34: Het moet wel kunnen, ja. Maar het is. Maar op zo zit ik erin. Dus mijn vak is schrijven. En daar vind ik, dat durf ik wel te zeggen, dat ik dat goed kan.
33: Ja?
34: Dat doe ik dat.
33: Je kan goed schrijven.
34: Dat doe ik graag.
33: Ja.
34: En,
33: hoe is het om dat te zeggen, dat je goed kan schrijven? Hoe voelt dat?
34: Nou ja, dat vind ik eigenlijk gewoon vrij normaal. Ik vind als je. Ik schrijf iedere dag toch wel 1 of 2 columns.
33: Ja.
34: Ja, nou, als ik dan nu tegen jou ga zeggen, nee, ik word er diep ongelukkig van.
33: Dat zijn kut columns.
34: Dan heb je wel gewoon een ontzettend kut leven.
33: Ja.
34: Ja.
33: Nee, maar is toch fijn? Ik bedoel, je kreeg ooit een 10 voor een opstel, begreep ik, op de lage of de middelbare school. Ik weet niet wat het was, maar.
34: Ja, ik mocht het voorlezen in de klas.
33: Ja,
34: dat is levensveranderend is dat.
33: Ja, maar iedereen, de hele klas werd om jou heen gepositioneerd. Ja. En dat was echt een soort eerste optreden.
34: Nou, maar, wordt er gewoon gezegd tegen je, je kan iets.
33: Ja.
34: En dat is. Dat kan levensveranderend zijn.
33: Maar ik zit me gewoon af te vragen wanneer het moment kwam dat je tegen jezelf kon zeggen, ik ben een goede schrijver.
34: Nou, dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft wel 20, 25 jaar geduurd voordat ik het echt aan iemand durfde te laten lezen. En dat ik dacht van oké, ja, nu begint het wat te worden. In het begin schreef ik gewoon Gerard Reven na.
33: Hmm.
34: Toen schreef ik weer Herman Brusselmans na. Maar ik vind dat ik nu wel een soort eigen geluid heb. Je herkent volgens mij wel een column en dat. Daar heb ik wel heel lang over moeten doen.
33: Maar voelt dat fijn? Voelt het als een bevrijding?
34: Ja, dat is, daar word ik wel heel gelukkig van. En ik heb het geluk inmiddels dat ik ongelooflijk... niet om te pochen, maar ik moet er niet aan denken dat ik dus driekwart dag aan een column moet werken. Bijvoorbeeld Peter Buwalda, wij schreven samen in de Volkskrant een tijdje. Nou, wist ik van, die begon om 9:00 ochtends. En dan belde die om 7:01, één minuut voor de deadline naar de Volkskrant. Nee, ik wil toch nog het woordje het. Maak daar dan toch van de. En bij mij is het altijd, ik schrijf mijn column altijd in 3 kwartier. Dus het is
0: een snackschrijver ben jij.
34: Zolang als het nodig is om het in te tikken. Dus dat is mijn mazzel. Ik moet er niet aan denken dat ik, weet je, daarom kan ik er ook wat meer schrijven.
0: Maar het stroomt altijd, zeg maar, daardoor.
34: Ja,
0: het is er altijd.
34: Ja. Nou, ik vond dat ik het vanaf het in januari of zo, december, vorig jaar december, vond ik van nou, er kan nog wel wat. Ik heb nog wel wat tijd over. Ja. En toen heb ik besloten om een heel jaar, en dat doe ik dus nu, dus ik heb er nu 280 geschreven, om iedere dag over hetzelfde schilderij van Breitner te schrijven.
0: Daar gaan we straks ook nog over hebben, met Ellen
34: van Rijn. Oké, maar goed, dus dat doe ik dan nu. Dus ik heb hem nu nog niet geschreven, dus als ik vanavond...
0: Maar gemiddeld, hoe lang doe je erover dan, over dat stuk?
34: Ja, dat heeft ook niet een vaste lengte. Maar
0: dat is voor Substack, is dat toch?
34: Dat is voor Substack. Soms gisteren heb ik daar zo'n 20 minuten aan zitten schrijven, en dan is het iets van 400 woorden.
0: Ja.
34: En soms zijn het minder woorden, omdat het dan leuker is als het minder woorden zijn. Maar ik heb dat wel echt nodig. Ik zoek wel echt mijn werk op, ook als ik er niet voor betaald krijg.
0: Je moet schrijven, dat is wat je zegt.
34: Ja, zeker.
0: En dat
34: is
0: altijd van een niveau wat altijd voldoende haalt.
34: Nou ja, gewoon, ik ben er zelf tevreden mee. En wat andere mensen daar dan van vinden, dat interesseert me niet zoveel.
0: Je bedoelt, je kan iets zwaars over je hebben. Ik weet niet of je dat zelf ook zo herkent.
34: Ja,
0: maar
34: nee, dat herken ik wel.
0: Ik bedoel, je noemde net Reven. Ooit heeft de avonden jou gered, volgens mij, uit dat gezin met die twee domme ouders. En die
34: zoon totale, die totale herkenning.
0: Ja. Ik had het ook wel een beetje, als ik eerlijk ben.
34: Ja.
0: Maar het heeft jou uit die wereld getrokken, zeg maar, uit dat leven. Want je mocht niet eens boeken lezen als het je vader had gelegen, toch?
34: Nou ja, die had daar niks mee. Nee. Dat was gewoon, weet je, zo'n Amsterdamse Jolijtman die feestend door het leven ging. En die heeft nog nooit een boek gelezen. Ik heb hem wel een paar keer boeken voor zijn verjaardag gegeven. Maar
0: om te jennen, of?
34: Ja, toen overleed hij. En die vond ik dan totaal ongelezen ergens onder een bed terug.
0: Ja.
34: Zeg maar, dat... Maar ik weet niet precies wat het is. Ik denk toch dat het aangeboren is. Toen ik voor het eerst de avonden las van Gerard Reven, dat vloerde mij volledig. Dat ik dacht van, dat mag dus, dat kan dus. Je mag gewoon eindeloos mensen met elkaar laten lullen in een boek. En er gebeurt geen reet. Mm-hmm. En ze gaan naar de bioscoop. Het is totale ledigheid. Dacht ik, dat was het vooral. Dat mag dus gewoon.
0: Ja.
34: Dit mag. Je hoeft helemaal niet Versdijk te zijn.
0: Maar het was de herkenning ook, toch?
34: Ja, het was ook de herkenning van dat boek gewoon. En dat vind ik trouwens wel fascinerend, ook van de avond. Ik zal er niet te lang over praten, maar over de avonden. Over de avond, de eerste recensies. De avonden kwam in 1947, 1948 uit. En dat werd uitgelegd toen, is wel interessant, hè, als een boek van de naoorlogse jeugd.
0: Hmm.
34: Dus van mensen die in de oorlog eigenlijk gewoon hun mooiste jaren hadden moeten hebben. En die een Tweede Wereldoorlog over zich heen kregen. Nou, dat is dus gewoon helemaal. Dat blijkt dus helemaal niets van waar te zijn. Want iedere generatie tot aan nu toe, het wordt nu wel iets minder, maar iedere generatie zijn er mensen die zich totaal herkennen in dat boek. Het gaat namelijk over, ik zie jou knikken, je hebt het ook gelezen.
0: Ja.
34: Het gaat over aan tafel zitten en gewoon niet weten wat je moet zeggen. En dat iemand voor de 100ste keer zeggen, het is een mooie krachtige jus vandaag.
0: Ja, de absolute smalltalk over helemaal niets.
34: Ik houd van een goede kruimige aardappel, weet je wel. Dus dat soort gesprekken. En
0: bij een moeilijke vraag, houd dan even gezellig, leuk, weet je wel.
34: Precies.
0: Maar hoezo houd het gezellig?
34: De vrienden van hem en die belachelijke meneer Karel van het Reven, die zit natuurlijk ook in het boek. Nou ja, het is een magistraal boek. Wie het nog niet gelezen heeft, gaat lezen.
0: Maar je had het willen schrijven, daar komt het eigenlijk bijna op neer.
34: Nou, dat ook weer niet. Die ambitie had ik toen nog helemaal niet. Maar ik had wel, het was voor mij wel een magisch moment toen ik het las.
0: Ja.
34: En Céline later.
0: Ja, ja, maar dat las je terwijl je ouders dachten, wat is die aan het doen, toch? Daar kwam het een beetje op neer.
34: Nou ja.
0: Waar is die mee bezig?
34: Volgens mij dachten ze dat niet eens.
0: Nee, dat niet eens?
34: Nee. Nee. Ik kom uit een honkbalgezin.
0: Oh ja, dat heb je toen helemaal verteld in de podcast.
34: Ja, ik heb een leven lang langs honkbalvelden gezeten. Dus dan Dan was iemand die zeg maar een half uur over Simon Vestdijk ging zitten lullen. Dat werd niet geduld aan tafel.
0: Nee.
34: Dat waren leuke ouders hoor, maar gewoon, ze hadden geen literaire interesse.
0: Nee, nou, je vader was niet altijd even feestelijk, toch?
34: Hoor. Nee, maar nee. Ik heb een boek over hem geschreven en ik dacht van, nou, dit is genadeloos. En iedere keer als ik eruit voorlees, zitten mensen zich helemaal gek om hem te lachen. Dus vinden ze mij een vervelende lul.
0: Ja?
34: Ja, dat is eigenlijk gebeurd altijd.
0: Vond je vader een hele toffe peer dan, op die manier?
34: Als ik eruit voorlees, zitten mensen zich helemaal het laarzerus te lachen om mijn vader. En ze vinden mij een zeikert.
0: Mm. En hoe ervaar je dat dan?
34: Ja, ik vind hem wel mooi, want zo heb ik het niet willen. Ik heb het ook niet geschreven om hem af te maken. Maar ik vind ook wel weer leuk, want ik haat die man natuurlijk niet. Ik vind het ook wel weer leuk dat hij via dat boek, terwijl ik het, ja, het was niet mijn bedoeling. Maar ik heb hem toch voor de zoveelste keer een podium gegeven, wat hij ook altijd pakte, ja, tijdens mijn leven.
0: Ja.
34: Weet je, als ik met een gitaar zat, dan kwam hij met een rare alpino pet op, met een vreemde feestneus op, en dan denderde hij er dwars doorheen. Dus dat is te zien, want het gebeurt dus nu weer met dat boek.
0: Zeg nog maar een keer opnieuw, zeg maar. Hetzelfde verhaal nog een keertje.
34: Ja, dat is toch wel mooi.
0: Ja. En wie was ome Wim precies? Want ome Wim heeft jou wel opgevoed, toch? Een beetje op dat gebied.
34: Ja, oom Wim die zag dat. Dat was de broer van mijn moeder. En die heeft mij uit die sfeer getrokken.
0: Ja.
34: Die gaf mij, duurde me af en toe een boek in mijn handen.
0: Wat ik het mooiste vind, dat je zei, ik heb een mooie zomer gehad. Je geniet echt, merk ik aan je, als je over je leven praat op dit moment. Sta je er echt zo in?
34: Nou ja, ik treed. Ja, dat is trouwens ook raar, hè, dat ik nooit gedacht dat zo zich zou ontwikkelen. Ik ben dus voor alles bang. Ik ben gewoon best een vrij bange jongen.
0: Ja.
34: En het vreemde is dat wat ik nu zit te doen, dus met een rare microfoon voor mijn giegel, voor in een café zitten ouwe hoeren over
0: allemaal
34: mezelf.
0: Mensen, hè? Ja.
34: Dat vind ik dan dus weer helemaal niet eng. Ik sta in theaters. Ik voel me dus op mijn allerbest op de plek die eigenlijk het allerengst is.
0: Grappig.
34: Maar in een kamer vol met mensen tijdens een verjaardag, dan ben ik gewoon een doodziek aapje.
0: Wel apart. Arthur Japin zat hier een maand geleden, niet op deze locatie, maar ook in dit programma. Die vertelde eigenlijk een beetje soortgelijk. Hij zei, ik ken acteurs, schrijvers, presentatoren, die enorm veel zichtbaar zijn en dan ook een podium dat heel belangrijk vinden, maar eigenlijk liever de handen voor de ogen zouden willen houden. Eigenlijk niet gezien zouden willen worden. Dat herken je dus een beetje.
34: Dat herken ik, ja. Tom, kleine zelfpromotie nog. Ik sta vanaf februari doe ik 6 keer een eigen show. Nou ja, alleen al nu dat ik dat zeg,
0: ja, dat
34: mijn eigen
0: goed.
34: Show,
0: ja.
34: Volkomen hysterisch. Maar ik dans daarover letterlijk over het podium. Ik sta in een Batman-pak over het podium te denderen. Ik doe vreemde dingen. Allemaal dingen die ik in het dagelijks leven niet durf.
0: Nee.
34: Ik ben de man waar jullie 10 keer per week bij de snelkassa van Albert Heijn aan huis staan te leggen hoe die werkt. En op het podium durf ik alles.
0: Ja. En dat voelt ook als een soort bevrijding dan als je daar staat.
34: Ja, absoluut. Ja. Ik ben nergens bang voor daar.
0: En vandaag dus ook niet.
34: Bijna, ik zit nu naast Timothy en ik scheid in mijn broek.
7: Je scheid voor in je broek dan?
0: Ja, we snel naar Timothy toe.
7: Ik haal mijn handen boven
34: een bekende Nederlander.
0: Timothy. Ja, ze geven elkaar een hand. Dag, Wilfred.
7: Ja, goedemiddag.
0: Maar, Timothy, ik moet voor jou even eerlijk zeggen dat ik het programma echt nog nooit heb gezien. Maar dat de man hier naast mij er alles van weet, toch? Want jij bent een groot fan van B&B Verliefde, toch?
34: Ja, eigenlijk van alle reality-programma's. Dat is het eerste wat ik overigens ben gaan schrijven toen Big Brother begon. Zo lang geleden, dus al 20,
0: ja, dat
34: 25 jaar geleden.
0: Een soort doorbraak, toch?
34: Heb ik 130 dagen over Big Brother geschreven.
0: Ja.
34: Dus het zit me een beetje in mijn bloed. En ik heb,
0: weet je ook nog door Veronica benaderd, volgens mij. Of je er ook wat mee wilde gaan doen
34: klopt,
0: en zo, toch?
34: Ja, heb ik gedaan. En ik heb al die series, die doe ik nu.
0: Ja.
34: Dit was wel echt een van de fijnere seizoenen, moet ik zeggen.
0: Leg mij uit waarom. Ja, leg mij uit. Ik ben
7: het seizoen
0: benieuwd.
7: Der seizoenen.
34: Nou ja, omdat je zo snel in de gaten had van dat hij de enige zou worden die er met een relatie uitkwam. Dat had ik vrij snel in de gaten. En die anderen waren toch echt gewoon alleen maar. Ik had ook niet het idee dat jij echt je bed and breakfast aan het promoten was.
7: Nee,
34: of zo.
7: Nee, liever niet.
34: Nee. Dus dat vond ik wel verfrissend. En die andere mensen die zie je steeds in een soort halve gaarkeuken.
0: Mm.
34: Eten staan klaar voor mensen. Dan denk je, ja, hier ga ik dus nooit naartoe.
0: Nee. Maar je zit op Ibiza, maar je doet veel verschillende dingen ook, begreep ik, op Ibiza, toch? Je hebt het goed voor elkaar daar.
7: Ik doe het liefst zo min mogelijk. Maar,
0: oh, kijk aan.
7: Maar ik heb een snackbar en een café in één. En bed and breakfast, dat heb ik heel lang gedaan. En toen heb ik het een tijd niet gedaan. En toen dacht ik, nou, ik ga toch wel weer een beetje beginnen. Dat is toch leuk, weet je, de mensen die altijd bij me zijn geweest. Maar ja, toen kwam het programma. En nu is het eigenlijk niet meer te doen.
0: Nee?
7: Nee.
0: Too much?
7: Nee, ze staan voor mijn poort om foto's te maken. Dus
0: ja, maar dat vind
7: ik zit er vol voor de komende 5 jaar.
0: Als ik interviews met jou lees, vind je het ook best wel leuk, toch?
7: Ja, hartstikke leuk. Ja, maar je schrikt altijd wel even.
0: Is dat zo?
7: Ja, tuurlijk. Als mensen zo voor je deur staan.
34: Is het wel nu leuk, denk je, als... Het is toch anders als ze nu bij in dat huis zitten. Er zitten ze
7: nu
34: gewoon bij die bekende vogel.
7: Ja. Dus,
34: hoe gaat dat? Wat?
7: Ja, ik weet het niet. Ik ben voorlopig alleen maar hier.
34: Oh ja, ja.
7: Van de week even 4 dagen naar huis. Even een beetje bijkleuren. En verder ben ik alleen maar hier.
0: Maar hij is zo populair geworden in die serie, begrijp ik. Kun je toelichten waar dat is doorgekomen? Kun je dat verklaren?
34: Ja, zeker. Omdat ten eerste, wat ik net al zei, gewoon, het lijkt hem allemaal helemaal geen moer uit te maken.
0: Ja, dat scheelt dus ook zo.
34: Het loopt al een beetje. Het is niet. Bij die anderen voel je toch steeds een zekere wanhopige zelfpromotie. Van kijk en dit, kijk een mooi atelier en dit. En hij loopt alleen maar steeds zucht om zijn bed op te maken.
7: Ja, het is echt zo.
34: Dus dat had wel iets. En ja. En wat mijn eerste reactie toen ik hem zag. En toen ik hem hoorde praten en die hele manier van uitdrukken, zo dacht ik van nou ja, ze hebben gewoon uit de heup van Gordon hebben ze iemand gekloond.
0: Mm-hmm.
34: En die is gewoon binnen 2 jaar hebben ze die in een appartement ergens op Ibiza gezet.
0: Ja.
34: Ik vind, ja, ik vind jou zeg maar een soort van hele prettige Gordon zoals je hem altijd zou willen hebben.
7: Ja, nou, het maakt een goede comeback toch, geloof ik.
0: Hij is nu zwaar afgetraind en dat is heel gelukkig. En
7: nou,
0: hij
7: voelt
0: dat alles beter gaat. Dus dat is hartstikke fijn voor hem. Ja. Maar de Gordon die niet helemaal uit de bocht vliegt, bedoel je eigenlijk. Een grappige Gordon tot op een bepaald niveau. Dat is wat jij eigenlijk zegt.
34: Ja, precies. Ja. Ja.
7: Nou, dan ben ik gewoon lekker mezelf.
34: Ja, exact. Ja.
0: Maar wat was de belangrijkste reden voor jou om mee te doen dan?
7: Nou, ik wilde echt een kerel zoeken. Want het is voor mij nogal lastig in deze homo-wereld. Om in al die nichtententen iemand te gaan vinden. En ik dacht, misschien met een wat breder bereik ga ik wel. Er zit misschien iemand naar me te kijken die hetzelfde heeft als ik.
0: Ja, maar is dat echt zo moeilijk dan in die wereld?
7: Nou ja, het is natuurlijk swipen en kom maar even langs. En ik zet de deur op een keer.
0: Ja.
7: En dat is het dan.
0: En daarna gaat de deur weer open en wegwezen.
7: Ze gaan heel gauw weg.
0: Ja, maar nu weer.
7: Heel gauw weg.
0: En nu heb je toch wat nu succesvol, toch?
7: Ja, zeker. Hartstikke fantastisch.
0: Ja. Nog steeds?
7: Nog steeds, ja. Hij ligt thuis om me te wachten. Hoop ik.
0: Daar twijfel je nu alweer aan dan?
7: Nee.
0: Nee?
7: Ik denk dat hij heel druk is met zijn eigen dingen. Want een beetje los van elkaar is ook wel eens lekker. Want gisteren hebben we de televisiering gehad. Dus het was een latertje.
0: Ja, ja.
7: Ja.
0: Hoe vond je die wereld?
7: Ja, ik vond het wel geinig. Ja. Ja? Nou ja, verder is het een hoop geslijm. En meer niet. Ja, toch? Dat als het maar gezellig is.
0: Ja, nou, ik heb er niet zoveel van mee. Maar we hebben hem wel 2 keer
7: gewonnen. Ja.
0: 2 keer gewonnen zelfs. Dus, en, ja, dat is
34: ja, je was toen ook helemaal niet blij.
0: Nee, dat merkte je toch niet?
34: Nee.
0: Was dat merkbaar?
7: Nee, dat merkte je niet. Nee, de confetti hangt nog.
34: Er stond net geen confetti in je broek.
7: Ja. Ik denk het wel.
34: Jongen.
0: Nee, dat was wel waar. Nee, dat is toch geweldig als je 2 keer de televisiering kan winnen. Dat is toch fantastisch?
34: Nee, ik vond het ook wel terecht niet om te slijmen. Maar ik ben regelmatig bij jullie te gast geweest. Dat is een adembenemend knap gemaakt programma.
0: Ja, dus dat, het was op dippertje, ja, 74%.
34: Ja.
0: Hè?
34: Ja, nee, maar het is gewoon...
0: Ja. Maar het smaakt naar meer nu, heb ik bij jou begrepen. Toch, Timothy?
7: Ja, alles komt vanzelf. Dus,
0: alles komt vanzelf?
7: Alles komt echt vanzelf.
34: Maar je bent toch ook aan het zingen?
7: Ja, we gaan zingen.
0: Likkie, likkie?
7: Ja, met Likkie.
0: Iedereen gaat maar zingen, hè?
7: Ja, jij ook, toch? Hoe heet dat liedje ook alweer?
0: Oh, die weet ik niet. Hoe heet die ook alweer?
7: Hoe?
0: Oh ja, die ook nog. Nou, dat klinkt goed.
34: Wat is dat? Wat?
0: Nee, dat is inderdaad de koekoek.
7: Ook een leuk liedje. Ja.
0: Wat wilde jij zeggen?
34: Nou ja, wat is dat toch? Dat kan ik jullie allebei vragen. Ja. Dat je gewoon constant dit soort dingen wil maken. Ja. Jij staat ook gewoon... Ik heb jou ook al 3 keer gewoon met een volkomen uit je plaats zien gaan daar. Een soort... Ja,
0: kijk, ik zit altijd in mijn hoofd en ik zit altijd in de controle. Dan ben ik altijd gewoon alles onder controle houden. Maar als ik zing, lukt me dat niet meer. Ten eerste kan ik het niet zo goed. En ten tweede geeft het een gevoel van vrijheid, alsof ik een beetje boven de grond kom. En dat is het gevoel. Het moet ook niet ingewikkelde nummers zijn. Hè? Het laatste nummer nu, een enorme hit, Korrel Zout natuurlijk. Dus het gaat over de relativering van jezelf. En dat je bij jezelf denkt, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar ik word er heel vrolijk van. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Maar...
7: Nee, je moet je vooral jezelf niet te serieus nemen, denk ik.
0: Nee.
7: En dan komt het vanzelf wel goed.
34: Maar het is wel een weet je wel, voor de mensen die er niet heel erg van houden, ervaar ik dit wel gewoon als een tsunami aan Amsterdamse gekkies die over je heen spoelen met een of andere...
0: Slecht nummer, Nederlands.
7: Likkie.
0: Lekkere meezinger. Ik vind hem nog leuk, hè, Likkie?
7: Ik vind Likkie heerlijk.

0: Ja, maar wat zou je nou willen? Ik bedoel, je hebt nu een doorbraak meegemaakt. Je wilt zo weinig mogelijk doen, zeg je net zelf ook.
1: Nee, van alles een beetje.
0: Maar niet te hard werken, gewoon rustig aan.
1: Nee, lekker rustig aan.
0: Maar je zou ook wel een real life soap willen dus.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Dus dat zou jij weer fantastisch vinden dan, toch?
2: Ja, nee, daar ben ik bij, ja.
1: Ja, ja. Dat ook schrijven ook.
2: Ja, nee, daar ga ik zeker over schrijven. Ja, als jij een vaatdoek uit staat te spoelen, dan zit ik naast je op mijn stoeltje.
1: Ik kan je ook uitnodigen een keer.
2: Nou ja, ja. Laten we daar dan nog een keer over hebben.
0: Likkie nog een keer. Maar veel belangrijker is, wat brengt het je? Dat zit ik me altijd af te vragen, mensen met een real life soap. Waarom?
1: Nou, ik heb wel ontdekt dat ik dat filmen echt fantastisch vind. Dat zag ik in de eerste week, dacht ik, nou, dit vind ik wel heel leuk. En ik heb nooit zoiets van een passie echt gehad, want ik doe altijd maar wat. En nu dacht ik van, nou, dit vind ik wel heel erg leuk om samen iets te maken.
0: Maar, oh, je vindt het maakproces leuk.
1: Ja.
0: Maar ook het feit dat je zelf steeds in beeld bent, dat vind je ook fijn.
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
2: En weet je wat mij zo opviel? Dat kan ik nu gewoon aan je vragen.
1: Ja.
2: Dat fascineerde mij. Ik had het idee dat jij gewoon zo'n ongelofelijke klik had met de
1: crew.
2: Met de crew, ja.
1: Ega. Ja, ja.
2: Meteen. Ja. En je voelde bij die andere mensen, die ik ook gewoon constant... Ja, die kijken gewoon als doodsbange hertjes steeds in de camera. Dus ik voelde gewoon eigenlijk bij jou echt dat je een soort van knipoog is. En,
1: ja, ik spreek ze allemaal nog wekelijks. Dus,
2: nou, zie je, dat is ja. Nou,
1: dat is echt leuk.
2: Dat voel je meteen.
1: Ja, ik heb ook gezegd, we zijn nog niet klaar. Ja. Zij hebben dat gevoel ook. Dus wie weet.
2: Maar het is ook, weet je... daar schrijf ik dus wel veel over. Het wordt zo goed gemaakt, dit programma.
1: Ja,
2: want iedere twijfel, weet je... Als jij ook maar één keer twijfelde... of als je een beetje verdrietig in een hoek stond of zo... of ze zien, als je een beetje, als jij even wegloopt en iets aanraakt... ze zien alles.
1: Alles, ja.
2: Het zijn gewoon echt gewoon... het zijn eigenlijk gewoon psychiaters gewoon, die mensen die daar...
1: Nou ja, het lijkt het wel op, ja. Maar je bent ook 10, 12 uur per dag aan het filmen, hè. Sommige dagen 17 uur.
2: Ja, ja.
1: Dus er wordt natuurlijk wel veel opgenomen.
0: Maar dat zou je vaker willen. Dus dat geeft jou een bevredigend gevoel.
1: Ik kreeg er mega veel energie van.
0: Ja? Ja?
1: Ik kende mezelf niet eens. Maar ja, ik heb 10 jaar op de bank gelegen. Dus,
2: Maar hoe is dat dan om door dat stadscentrum van die Ibiza stad... ik zeg maar wat te lopen met een camera op je giegel?
1: Ja, dat was ook geweldig.
2: Ja.
1: Dat is allemaal nieuw voor me.
2: That's my man.
0: Ja, nee, maar ja, geniet er echt van.
1: Ja, echt waar. Ja, dit vind ik ook heel leuk. Het is ook mijn eerste keer zo'n live radio.
0: Maar het feit dat mensen naar je kijken, dat je gezien wordt... dat je daarmee ook een soort bevestiging en erkenning krijgt... dat had je nodig, zeg maar.
1: Nee, dat niet. Nee. Nee, echt het maken ervan en dat het leuk uitpakt. Dat vind ik denk ik de kunst eraan. Ja.
0: Maar het maken ervan, dus je moet steeds proberen jezelf te zijn. Daar gaat het toch over?
1: Ja, maar ik ben niks anders dan mezelf.
2: Dat gevoel had ik ook wel, zeker als ik je nu zou meemaken.
0: Maar kan dat met een camera altijd? Dat kan toch eigenlijk
1: Op een gegeven moment vergeet je ze wel een beetje. Dus dan zijn ze er niet meer, zeker als je zo lang aan het filmen bent.
2: Maar jij bent dus niet jezelf, zeg je nu, als je gefilmd wordt.
0: Ik denk dat ieder mens die met een camera te maken heeft... niet volledig zichzelf is. Ik denk dat dat niet kan, omdat je bewust bent van het feit dat er een camera is. Waardoor je bepaalde dingen... Kijk, als ik VI presenteer ik het heel anders dan dat ik hier bijvoorbeeld presenteer. Ja. Als ik zolang het leuk is maak. Omdat je dingen van jezelf aanzet waarvan je weet... dit heeft de situatie nu nodig. En dat weet je ook. Want als jij niks brengt, niks geeft, niet iets extra's geeft... je zegt, ik doe helemaal niks. Maar je probeert natuurlijk wel die camera te zoeken. Ik hoor dat je knipoogjes geeft. Je geeft
1: dat
0: iets meer.
1: Dat deed ik wel eens, ja. Tuurlijk, ja. Maar dat doe ik in het dagelijks leven ook. Als ik hier in de zaal kijk, zou ik het ook kunnen doen. Toch?
2: Ja. Ja, maar jij begreep gewoon duidelijk televisie. Dat is zo. Terwijl ik, want bij die andere mensen, daar werd ik af en toe helemaal gek van. Weet je, zat je weer naar zo'n scheidkunstwerk te kijken van die ene vrouw in dat atelier.
1: Ik zeg niks.
2: Weet je,
1: heb je doorgespoeld?
2: En van die ene man, die dan gewoon, die weduwnaar heel verdrietig. Dat je eigenlijk al meteen weet. Ja. Die man zit nog zo in zijn verdriet. Dit wordt helemaal niks.
0: Zijn hart
2: bij
0: was
2: jou
0: nog bezet.
2: Jij was meteen knipoogjes aan het geven.
0: Ja. Nou, en gescoord ook nog. Dat is mooi, toch?
1: Ja, alles gegeven, het hele pakket.
0: Hartstikke fijn. Dus over 10 jaar weten we nog steeds wie jij bent. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Nou, dat weet ik ook niet, want het duurt wel heel erg lang, hè, 10 jaar. Oh. Maar ja, dat is wel leuk.
0: Ja? Maar actief presenteren of zo? Of acteren? Of
1: nee, ik weet het niet. Nee. Ik laat me eerst gewoon lekker mezelf zijn. In zo'n reality misschien.
2: Ja?
1: En dan zien we het allemaal wel. Ja, ik heb geen haast.
0: Nee, die indruk heb ik ook niet echt. Nee.
1: Lekker.
0: Nee. Er zit wel heel veel rust in. Ik ken dat helemaal niet. Ik heb altijd haast namelijk. Maar jij hebt helemaal geen haast.
1: Nee, helemaal niet.
0: Lijkt me een heerlijk gevoel om zo nu nog geen haast te hebben.
1: Ja, ja, mijn grootvader zou je 10 minuten later zijn. Nou, dan komt het wel goed, hoor.
0: Ja, nou ja, het kan ook. Prima. Ja. Nou, veel succes met jezelf zijn.
1: Ja, dankjewel. Gaat wel lukken.
0: En geniet ervan.
1: Jazeker.
0: Tot later. Heel bijzonder dit.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Spijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je btw-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de btw-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
8: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
9: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
12: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
13: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
12: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
16: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
18: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is een drukke vrijdagavondspits en door regen worden files nog wat langer. Het is onder meer aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, de A2 en de A27. In Limburg is het druk doordat de A2 daar dicht is, richting Maastricht vanwege werkzaamheden. Wat verder opvalt is de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen de afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Hattemerbroek heb je een half uur tijdverlies. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrijgegeven. De A59 Den Bosch richting Os sta je bij Nuland 20 minuten vast. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je bij de Zuurhofbrug ruim een uur oponthoud door de werkzaamheden daar. En het is druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 Zaanstad richting Horen bij 16,7. En op de A15 Europoort Rotterdam bij 40,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te...
22: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Vragen zijn weer terecht. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste twee werken teruggevonden in een garage. En de eerste twee werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
4: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
11: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
12: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
13: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
14: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
15: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
10: Wilfried.

0: gelijk zo horen. Nico, jij bent groot fan. Jij schrijft er dus ook heel veel over. Hou je ook rekening met wat er van gevonden wordt en dat mensen daar eventueel ook aanstoot aan kunnen nemen? Of doe je dat nooit?
1: Nee, dat doe ik wel. Ik houd wel rekening met het medium waar ik voor schrijf.
0: Oké.
1: En dat heeft dan niet zozeer te maken met of ik... Ik let niet op, dus aanstoot. Nee, daar ben ik niet zo mee bezig. Maar kijk, ik schreef bijvoorbeeld al een jaar of 7 of 8 of zo voor Libelle.
0: Ja.
1: En dat is echt mijn favoriete werk. En omdat ik daar kan schrijven over... Ik snap de supermarkt niet. Of zo. Ik kan gewoon echt schrijven over al mijn angstjes en weet ik het. En kijk, daar ga ik dus niet een hele wilde column over Freek de Jonge schrijven in Libelle.
0: Nee.
1: Ja,
0: maar worden ze wel eens boos op je mensen? Dat ze je erop aanspreken?
1: Nou, het gebeurt niet zo heel veel meer. Het is in het verleden wel heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld kan me nog wel herinneren dat ik een stuk over Adam Curry had geschreven.
0: De grote Adam Curry.
1: Ja.
0: Ja. Nou, toen in de hoogtijdagen nog.
1: Ja. Patty Brass, die had toen zo'n... ik heb het over de steentijd van de televisie, maar... Ja. Patty Brass, die had zo'n programma dat ze... een van de eerste reality-programma's.
0: Klopt, ja.
1: Dat je gewoon dicht op het leven van Patty Brass zat.
0: Ja, zag je er weer op Ibiza en was aan het ontslakken en dat soort dingen
1: precies.
0: Allemaal.
1: Precies, en dat zette mij heel erg aan. Toen dacht ik van, als ik dat nou is, gewoon totaal in de overdrive gooi... en ik ga gewoon heel intieme, rare dingetjes... opschrijven over weet je wel, hoe zij Adam Curry had ervaren en zo.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik echt expres volkomen, de volkomen absurde dingen, zei ik daar. En toen werd het op een gegeven moment wel een beetje, daar kreeg ik dan ook wel echt last mee.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, dat is een soort, het klinkt een beetje lullig of jezelf, maar dat is wel een soort beroemd filmpje geworden op de internet. Dat Patty Brass, die weet dat ik ergens in een café zit. En die komt met

0: draai om de camera binnen en die scheldt me helemaal verrot midden in dat café.
1: Zo zegt hij, ja, staat wel iets voorbij, ja.
0: Ja, en ze zegt ook steeds, dat is ook wel, dat is wel goed. Daar moest ik dan wel weer om lachen. Ze zei dus echt, ze stond eigenlijk steeds alleen maar heel hard te schreeuwen: je bent heel lelijk. Je bent lelijk! Je bent kaal! En dan zat ik daar, ja, nou ja.
1: Ja, nou, dat is wat weinig tegen in te brengen.
0: Het was echt, dat publiek in dat café, dat, of het was een soort restaurantje in Amstelveen, dat begon zich dus tegen haar te keren, want die hadden geen zin in dat gezeik. Die zaten gewoon lekker te eten.
1: Ja.
0: Een absurd item was dat. Ja.
1: Maar sindsdien schrijf je voorzichtiger? Of heb je dat
0: niet? Zeker niet.
1: Nee, het maakt je allemaal niet uit.
0: Nee, maar ik ben gewoon, ik ben ook, ik denk er eigenlijk niets over na. Het heeft te maken met het medium waar ik voor schrijf. Ik schrijf ook voor Oor, weet je wel. Dat is een muziekblad. Ja, nou ja, dat is dan weer, heeft een heel andere toon.
1: Ja. Ja. Lekker is dat je het allemaal kan doen. Wat ik wel leuk vond, ik vond net een beetje een surrealistisch moment. Jij zat daar verderop op de bank.
0: Ja.
1: En toen kwam Leendert Beekman naast jou zitten.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik hem uitleggen over box 3 aan jou. En ik zat er zo een tijdje naar te kijken. En dat had iets, ja, dat ik dacht, dit klopt niet helemaal. Maar je zat dat heel serieus uit te leggen, Leendert.
2: Want ik dacht, wij gaan zo meteen samen met elkaar aan tafel zitten. Dus ik wil even weten of Nico nou enig politiek interesse heeft om met hem daarover te praten.
0: Ik weet wel wat ik dacht toen jij dat. Ik zag, dit is gewoon een hele lieve man.
1: Ja, dat, maar zo leek het ook.
0: Ja,
1: jij kan het vol overgaan vertellen. Je ging ook gewoon bij mij zitten terwijl ik heel andere dingen aan het doen was.
2: Ik vroeg wel, kan ik even bij je zitten?
1: Ja, ik vond het leuk om nee te zeggen. Ik vind het een lieve man. Dus ik laat hem er ook gewoon bij zitten. Maar dan begon je een heel lang verhaal te vertellen over die box 3 en hoe het allemaal in elkaar zat. En jij vond het dan wel een goede uitzending van de week met Milan. Terwijl ik zelf daar niet zo heel erg gelukkig mee was.
2: Nee, maar jullie luisteren niet goed genoeg als zij er aan tafel zitten.
1: Dat is het probleem natuurlijk.
2: Jullie zaten alleen maar te hakken op Dylan. In de hoop een eigen punt te maken. Maar ze zat daar, tenminste als je...
1: Kijk, met, er komt de analyse, let op.
2: Ja, dat was heel interessant. Want eigenlijk zat Dylan te vertellen hoe de VVD de komende tijd de strategie gaat uitzetten. En dat betekent dus, ten eerste zat ze daar echt de groetjes aan de achterban te doen. Ze is natuurlijk nog steeds minister van Defensie, vicepremier. Ze zat daar als premier of als leider van de VVD, dat mag natuurlijk. Maar het was heel duidelijk naar de achterban waar het nu onrustig is. Nou, jullie hebben zo meteen een
1: mooie
2: stond hier. 12 zetels. Vanavond in Veghel hebben ze een ledenbijeend bijeenkomst. Het schijnt onrustig te zijn bij de achterban.
1: En
2: zij zat
1: niet,
2: daar naar de achterban te vertellen: u hoeft zich geen zorgen te maken. Links heeft helemaal niks gewonnen. Die tabellen over het sociaal domein, die zijn alleen maar verplaatst naar een andere begroting, die van financiën. Maar die komen vanzelf wel een keer terug. Ondertussen zat Vuilbrieven tegenovergesteld in een ander programma te vertellen.
1: Ja.
2: Maakt u zich geen zorgen. En wij gaan het allemaal regelen. Niet met links, we gaan het met rechts doen. En als rechts zegt niet mee te doen, dan gooien we het alsnog in die politieke arena. Dat gaat dan over het belastingplan. En onder andere over box 3. Dus vandaar dat we het er even over hadden.
1: Mm.
2: En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Want wij geloven niet dat zij tegen het belastingplan gaan stemmen. Want dat raak je dan kwijt. Dan gaat de benzineprijs omhoog, want de accijnsverlaging ben je dan kwijt. Het wordt duurder om te vliegen. Nou, dat gaan ze echt niet doen.
1: Ja, want tot nu toe volg ik helemaal wat je ook. Want dat gevoel had ik ook na aanleiding van die uitzending. Dat ze dat zei. Maar jij denkt dat het niet gaat gebeuren. Jij denkt dat rechts dat helemaal niet gaat doen.
2: Nee, toch? Want jullie lieten nog wel het fragment zien van BBB.
1: Ja, die zeggen
2: de senatoren.
1: Ja.
2: En zij zeggen, we gaan dat echt niet doen. Die stikstofplannen moeten afgezwakt worden. En het kabinet is niet voornemens die stikstofplannen af te zwakken. Sterker nog, gisteren, en dat is echt geen toeval, komt het eerste kleine pakketje naar buiten waarbij ze vergunningverlening bij Rotterdam, bij de haven,
1: konijnen
2: weer op gang willen. Ja, konijnen in de duinen, inderdaad.
1: Belangrijk, veel konijnen in de duinen.
2: Waarbij ze laten zien.
1: Eindelijk. Ja, meer konijnen. Ja,
2: precies, dat was iedereen wilde met konijnen. Maar we gaan helemaal niet het afremmen. We gaan nog even het gas erop zetten. Dus het gaat echt niet gebeuren. En de eis van VVD is, het moet over rechts. We kunnen het niet verkopen om nu een deal met links te sluiten. En dan gaat het heel lastig worden. Ik heb dinsdag in de Senaat gezeten, in de Eerste Kamer. En het wordt daar, want één ding wat daar duidelijk werd, want heel veel werd er ook niet duidelijk, maar is dat het over rechts, het is een rommeltje. En als je daar je vertrouwen in ieder geval neerlegt, dan gaat het heel erg lastig worden.
1: Maar jij zegt dan ook nog, want ik heb wel goed geluisterd net wat je zei, dat ze eigenlijk al aan het spindokteren zijn, dat als het wel valt dit kabinet, dat zij kunnen zeggen, kijk, we zijn absoluut niet over links gegaan.
2: Precies.
1: Wij hebben onze principes vastgehouden.
2: Ik zie daar een partijleider die in ieder geval niet namens de coalitie, wat Bontebal wel doet, hè, die zit steeds namens de coalitie te praten en die zit te vertellen wat hij opgegeven heeft en dat het nodig is om met elkaar ergens te komen. Zit Dylan het verhaal te vertellen? Nee, we hebben niet verloren. We hebben gewonnen. We hebben box 3 definitief geregeld.
1: Ja.
2: Zij zit tegen haar achterban te praten. En niet in het collectieve belang van de coalitie. En daardoor maak ik me ook wel een beetje zorgen. Tenminste, zorgen. Het,
1: oh.
2: Maar dan maak het wordt wel. Als ik me zorgen ga maken, dat snap ik, Wilfred. Maar het gaat echt wel heel lastig worden om het belastingplan door beide kamers te krijgen.
1: Dat denk ik dus ook. Daarom.
2: En de vraag is, want als dat niet lukt, ik hoorde dan achter de schermen ook bij de VVD zeggen. Ja, dan als het belastingplan er niet ligt, dan gaan we een nieuwe maken. Zo erg is dat nog niet. Als het belastingplan er niet doorheen komt, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer als kabinet. En dan kan je opstappen. Zeker als minister van Financiën van je eigen partij. Als dat niet lukt, het is het minimale wat je moet doen. Mm-hmm. Ja, dan kan je eigenlijk niet verder. En waarom? Als je... Ja. Als het nu niet lukt om... Nou, het is nog niet gebeurd. Jawel. Maar als het je niet lukt
1: om... Als ik je nu zo hoor, alleen dat zit, is het kansloos.
2: Ja, maar je begint in juni, hè? Met, ja. Met het voorbereiden van die Prinsjesdagstukken. En je hebt nu nog tot november om dat belastingplan rond te krijgen.
1: Maar kijk, het grappige is ook... Kijk, en dan wordt het dan wel eens niet eens. Toen ik haar confronteerde met het feit dat al die andere partijleiders deze zomer op audiëntie waren geweest en allemaal het gevoel hadden dat er is geen idee, er is geen plan, er is geen visie. Wilden ze daar niet inhoudelijk op ingaan. Daar brand ik mij niet aan. Ik ga me niet zo gedragen als de anderen, zei ze toen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon allemaal gelul. Want al die partijleiders kwamen met hetzelfde verhaal terug. Ja, er ligt gewoon eigenlijk helemaal niks. Er lag ook niks.
2: En sterker nog, de laatste keer dat ze gesprekken hadden, 2 weken geleden, op zaterdag. Toen lag er eigenlijk ook nog niks. Die kabinetsbrief, die kwam pas een paar dagen later. En toen kon Jesse Klaver naar beneden en zeggen, kijk eens wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen. Maar in de beeldvorming, want daar is VVD heel erg mee bezig, is die beeldvorming weer terugdraaien. En van rechts is niet tekort gedaan. Maar Jesse Klaver heeft in de beeldvorming heel slim dat hele sociale pakket naar zich toe getrokken. En dat als zijn overwinning gepresenteerd.
1: Hij zei gelijk erbij, anders komt alles weer op tafel.
2: Ja, maar BBB wilde het ook niet. PVV wil het ook niet. Marcus Hauer wil het ook niet. En dat komt er dus wel op neer dat... er is geen meerderheid om op dit moment om die sociale ombuigingen om dat te regelen.
1: Het is klaar.
2: Nou ja, dat,
1: jawel, maar dat is klaar. Dat is nu, ik wil het nog één keer en dan zometeen voor de laatste keer. Wat is jouw gevoel? Nico, het is klaar, hè? Het gaat niet lukken.
0: Ik zit hier verbijsterd naar dit gesprek te luisteren.
1: Ja?
0: Ik zit namelijk gewoon, ik zal even, als ik het heel kort mag zeggen. Ja. Ik zit namelijk helemaal op het niveau. Jullie blijken een vrij goed idee te hebben van wat links is. En rechts.
1: Geweldig dat je dit aanhaalt.
0: En ik snap daar helemaal niets van. Niemand aan wie ik het heb gevraagd heeft mij ooit kunnen uitleggen wat is links en wat is rechts. Ik neem aan dat al die mensen het wel redelijk
1: goed. Grappig, want je hebt gisteren uitzending niet gekeken. Toen heb ik dit ook proberen op te gooien.
0: Ja.
1: Toen zeg ik, maar Johan, best wel gek, want jij was het eens met Spekman over het feit dat al die sociale zekerheidsverhalen eraf moesten. Dat is links. Maar jij zegt dat je rechts bent, want jij stemt VVD.
0: Het heeft zoiets ongelooflijk pijnlijks dat mensen zeg maar met elkaar in discussie gaan en elkaar pas lijken te begrijpen als er een woord op wordt geplakt. Van die is links en die is rechts. En dan kan ik ergens tegen zijn en dan polemiek is er en zo. En ik ben nog nooit iemand, dus ik heb het heel vaak gevraagd, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die mij duidelijk kon uitleggen.
1: Nee,
0: dan krijg je wel die vage antwoorden, van rechts. Een links iemand die zegt je dat, die zegt dan rechts, dat is voor de rijken. Ja, dat is allemaal dat die die fossiele achtige.
1: Leen, het is zijn vak, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja.
1: Maar goed, in het boek van jou van Kuift en Hollander is het ook zo. Kuift zegt niks en mensen gaan zelf een beeld ontdekken dan.
0: Ja, Kuift en Dolder.
1: Ja, die mensen gaan zelf iets bedenken. Omdat hij niks zegt, gaan ze zelf een plaatje bedenken.
0: Ja, ja.
1: Zo werkt het hier eigenlijk op. Gaan we het ook een beetje mee.
0: Ja.
1: En kijk, als je de PVV neemt, die zijn op heel veel gebieden heel links. Mm-hmm. Als je het zo mag omschrijven.
2: Ja, maar dat is sociaal-economisch. En daarom is het zo verwarrend. Vroeger, voordat er partijen waren, zaten de conservatieven rechts. En de progressieven zaten links.
1: Ja.
2: En zo is het links-rechts debat.
1: Oké, zo is het ontstaan. Dus, een stukje historie.
2: Officieel, als je links bent, ben je eigenlijk een progressief iemand. En als je rechts bent, ben je conservatief. Alleen, na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60... is dat gaan verschuiven en is links-rechts vooral een sociaal-economisch term is dat geworden. Dus hoe ga je om met het verdelen van de middelen die we hebben?
1: Ja.
2: Dus van het geld. Ben je voor hoge belastingen, ben je voor lage belastingen? En later is daarbij gekomen, zeker rond Pim Fortuyn, is links-rechts veel meer een culturele aspect heeft dat gekregen.
1: Ja.
2: En waarbij dus het ook alweer conservatief en progressief is. Dus ben je eigenlijk weer terug bij het begin. Waarbij de progressieven zeggen bijvoorbeeld over geloof of over willen we hier wel of geen asielzoekers hebben. Die zijn er veel progressiever in. Laat maar komen, we zijn een vrije, open samenleving. De conservatieven houden dat tegen. Maar die termen gaan nu nog steeds door elkaar. En waarom dus met Wilders? Wilders is dus klassiek conservatief als het gaat om identiteitspolitiek. Ja. Maar als je het over sociaal-economisch beleid hebt, ja, dan zit hij aan de linkerkant. En daardoor krijg je dat soort...
1: Ja, maar hij wordt voor de...
2: Ben ik nu de eerste in jouw leven die dit heeft? Heb je het kunnen volgen?
0: Ja, maar dit is nog steeds een uitleg. Maar ik denk wat ik nog een beetje mis is gewoon dat ik denk dat het ook heel erg functioneert links en rechts als een disqualificatie. Dus het is niet meer dat je gewoon helemaal Duits zegt. Wat jij nu uitlegt, dat snap ik.
1: Ja.
0: Het is een prima uitleg over de achtergrond.
1: Chapeau.
0: Maar het wordt nu echt eigenlijk alleen maar gebruikt van... jij bent links, daar bedoel je eigenlijk altijd mee. Jij bent een klootzak.
2: Die mijn zeg geld maar, wil
0: die
2: afpakken. Gewoon,
0: die een beetje achter mijn geld aan zit. En als je zegt, jij bent rechts, dan je precies weer het omgekeerde. Je zet mensen in een blok neer en dat snap ik niet zo goed.
2: Nou, het praat makkelijker. In plaats van dat je de hele tijd moet uitleggen de progressieve krachten in het kabinet. Of, maar ja, goed, het is als...
0: Ja, daar ben jij ervoor om dat te nuanceren.
1: Ja, maar als je het aan een tafel dan opgooit zoals gisteren, dan reageert er eigenlijk niemand op. En dan kunnen ze er ook allemaal niks mee.
2: Nee.
1: Want ze hebben het zelf ook nodig om zich ergens vast te kunnen houden.
0: Dat is niet alleen maar bij politiek onderwerpen. Nee. Ja. Die zijn sowieso alleen maar met zichzelf bezig.
2: Maar ik vind dat dan wel goed dat je dat zegt. Ze zijn met zichzelf bezig. Want vorige week liep ik naar de ministerraad, de uitloop daarvan. Toen dacht ik, dit kabinet gaat wel heel erg veel op het kabinet van Schoof lijken. Want als we daar de uitloop ministerraad hadden en de persconferentie van de minister-president... wat gebeurde er? Er werd gesproken over eenheid van kabinetsbeleid. Dat er niet was, dat ministers elkaar allemaal tegen aan het spreken zijn. Nou, wat zien we nu? Ministers zijn elkaar constant tegen aan het spreken. Zagen we gisteren ook weer met Dylan Jezoukus en met de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. Wat we ook zien is dat ze constant bezig zijn met oplossingen te zoeken voor problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. En dan ben je niet met het land bezig.
0: Weet je wat dodelijk is geweest in de politiek? Camera's in de Tweede Kamer.
2: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Dat heeft alles veranderd.
1: Ontluisterend beeld, vind jij het dan?
0: Ja, vind ik. Ik denk dat het daarvoor veel meer over de inhoud ging. Het gaat nu veel meer over gebaren, demonstratief weglopen, een beetje in je knipselmap gaan zitten loeren als er iemand aan het woord is. Weet je, het is allemaal... Mensen zijn zich zo bewust van hoe dat... zeker bij belangrijke debatten... zie ik gewoon te veel mensen die precies bij nagedacht hebben over... van wat gaan we doen als die en die aan het woord is.
2: Ze zijn ook gewoon in de Tweede Kamer constant filmpjes aan het maken. Ja. Je ziet het ook gebeuren. Nu wordt er een filmpje voor de socials gemaakt.
1: Ja. Ja, maar dan even terug naar jouw conclusie. Het gaat dus mis, het gaat niet lukken.
2: Nou,
1: jawel. Nee, dat is een mooie conclusie.
0: Het conclusie.
2: Het gaat nu wel heel lang. Als het echt
1: verkiezingen.
2: Als het op hoop van zegen wordt op het belastingplan... dan wordt het een dubbeltje op zijn kant. Ja, dan gaat het heel lastig worden.
1: Je doet niet echt uitspraken...
2: Nee, ik neem een voorbeeld aan de minister-president... die wel over vijandigheden had, wat betreft Rusland... maar geen vijand wilde zeggen.
0: Ja, nee. Dit trouwens ook wel wat hebben, gewoon over politiek... met zo'n beat, met zo'n disco-beat.
1: Veel beter, hè? Ja.
2: Ja.
0: Dan wordt het echt een stuk leuker.
2: Daarom staan wat dingen aan.
1: Ja.
2: Ja. Maar ik kom zo meteen naar de uitzending... waar we lekker bij jullie zitten.
1: Ja, gezellig.
2: Door te kletsen. Ja,
1: leuk, man. Ja. Boxje 3, heerlijk.
2: Ja, 3.
1: Tot zo, hè.
2: Later.
1: Het wordt vrijdag 9 oktober. We zitten in Bar Américain. Het is lekker vol. Een beetje warm ook, Nico. Beetje warm, hè?
0: Ja, nou...
1: Aangenaam, voel me goed. Ja. Goed, ja, lekker zo. Nog niemand die we boos hebben gemaakt. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Wat vond je van de week van die aangifte weer, die Johan als zijn broek kreeg bij Denk? In de uitzending hebben we het ook al aangegeven, bij wijze van spreken. En Johan, het is een grap. En je bedoelt het niet zo, maar hij probeerde duidelijk te maken... dat hij het niet vindt kunnen dat dieren zonder verdoving worden geslacht. Dat was eigenlijk zijn punt, toch?
0: Ja, dat lijkt me een vrij legitiem punt, toch?
1: Ja, lijkt me ook. Ja. Maar Gandhi heeft ook gezegd dat hoe je je dieren behandelt... dat zegt iets over je beschaving. Dus in dat opzicht heeft hij daar wel een beetje gelijk in
0: gehad.
1: Ja. Jij hebt dus een... Hoeveel heb je nu al geschreven over dat schilderij?
0: 280 dagen achter elkaar.
1: Over één breid?
0: Over hetzelfde. Dus ik kijk iedere ochtend. Dat is wel zeg maar de afspraak met mezelf.
1: Ja?
0: Dat ik er wel naar kijk. En daarna schrijf ik. En er ontstaat dus, dat is precies wat ik verwachtte. Na 3 maanden, weet je wel, wilde ik dat hele schilderij aan stukken slaan. Want je kan die koppen niet meer zien.
1: Nee.
0: En dan komt opeens de liefde weer. Dat ik denk van, goh, hoe heeft hij dat dan toch gedaan? Het gaat natuurlijk weer ook de hele tijd over mijn ouders. Weet je wel, over allemaal dingen die helemaal niets met het schilderij te maken hebben. Maar toch ook weer wel, want het is wat ik schrijf nadat ik er naar heb gekeken.
1: Oké, en hoe heet dat schilderij?
0: Het heet trouwens, ik zit op Substack.
1: Ja?
0: En het heet Dijkshoorn, of Nico kijkt, of zo. Mm. Ik weet niet eens, Dijkshoorn kijkt.
1: Goed dat je dat weet.
0: En het is iets van, ik weet de titel ook nog niet eens helemaal uit. Singelbrug bij de Paleisstraat, of zo, iets in die geest.
1: Nou, Ellen van Rijn begint al te knikken.
0: Ja.
1: Die ken je?
3: Nee, ik kende dat schilderij niet, maar ik heb het even opgezocht. Het is een prachtig omdat ik hier natuurlijk te gast ben.
1: Ja.
3: Ik vind het wel bijzonder dat je zoveel verhaal kunt maken van dat schilderij, ja. Mensen zouden dat in hun huwelijk moeten doen. Dat je maar altijd weer verhalen blijft vertellen. Misschien houden ze het dan langer vol.
1: Ja. Je spreekt nu ook over jezelf, of niet?
3: Nee, ja, nou ja. Misschien had ik dat niet, moeten doen in het verleden. Maar met mijn huidige huwelijk, ja.
1: Jullie vertellen veel verhalen.
0: Maar ik vond het vooral een interessant... een soort gedachte-experiment.
3: Ik vind het een heel interessant gedachte-experiment.
0: Ik merk dat ik dacht dat ik blij zou zijn als ik klaar ben. En het vreemde is dat ik gewoon nu met enige weemoed iedere dag zit te schrijven. Dat 31 december steeds dichterbij komt.
1: Maar je kan toch gewoon weer een nieuw schilderij?
0: Ja, dat, ik denk dat ik dat ga doen.
1: Ja, dat lijkt me ook. Maar het is dus niet een schilderij geweest van Jacques Goudsticker.
3: Nee, maar hij had wel Breitners.
0: Ja, dat las ik, ja.
3: Ja, dat klopt. Overigens, ja, inderdaad, je kunt ook doorgaan. Maar hij is geboren in...
1: Ja, ik zal even kort... Jij zit hier voor het boek Gestolen Geluk. Heb je 4 jaar aan gewerkt.
3: Ja,
1: dat gaat over Jacques Goudsticker.
3: Ja.
1: Man die veel bezittingen had, die in de Tweede Wereldoorlog gestolen zijn. Geroofd, zeg maar, gewoon door de nazi's. En daar zaten ook een aantal schilderijen van Breitner. Dat is tussen, begrijp ik.
3: Nou, dat zat in zijn bezit, zeg maar, in zijn collectie zaten Breitners. En in 1923, hij is uit 1897 Goudsticker. Dus hij was 25, 26 jaar. En toen is hij eigenlijk al, hij was echt een visionair. Hij dacht, de wereld is heel veel groter dan Nederland en België. Dus hij ging op zijn... Alleen ging die naar Amerika met een eigen collectie modernisten. Waaronder Breitner, Van Gogh, wat zat er nog meer in? Jan Toorop, Van Gogh, dat zei ik al, Van Donger zat erin. En natuurlijk ook zijn klassieke stukken. En dat vanuit één lied, dus hij had één museum waar hij terecht kon... ging hij vanuit zijn hotelkamer, ging hij eigenlijk zelf een soort toertje doen. Hij was 25 jaar oud. Mm. En dat is de eerste keer dat hij een Van Gogh verkocht heeft in Amerika. Dat er überhaupt een Van Gogh verkocht is in Amerika. Dat is wel heel bijzonder. En hij had ook een bruid daarbij. En dat was het, misschien is dat je volgende schilderij... Zicht op het Rokin. Dus wie weet.
1: Ja.
3: Ga er eens naar kijken.
0: Ik denk dat ik iets meer zelfs nog gewoon meer ga kwellen. Dat ik gewoon een zelfportret. Er is een prachtig zelfportret van hem. Ja. Dat is natuurlijk helemaal gewoon.
1: Om daar op los te gaan.
0: Om daar een jaar lang over een zelfportret te schrijven. Ja. Mag ik eens vragen? Nu je zegt zo, Van Gogh, kende iemand dat toen daar in de Verenigde Staten? Of werd dat gewoon puur gekocht omdat ze het mooi vonden?
3: Nou nee, ze waren er helemaal niet zo dol op. Want nee, dat ging helemaal niet zo makkelijk. En Goudsticker wist zelf natuurlijk ook nog niet of dat ging lopen. Maar hij had wel een soort gevoel. Hij was ook... Ja, hij was bij professor Vogelzang, was die de eerste kunsthistoricus in Nederland. Daar was hij bij in de leer geweest. En hij had gewoon, ook vanwege zijn vader al en zijn grootvader... hij groeide op in zo'n familie van kunsthandelaren. En ja, hij had er wel een soort van gevoel bij. Maar uiteindelijk was het natuurlijk ook voor hem nog helemaal niet duidelijk... wat het zou gaan worden. En moet je nagaan wat het nu geworden is.
0: Ja, wat was zijn gevoel? Gewoon, ging hij voor schoonheid? Of had hij ook wel eens achterhoofd van dat is wel verkoop, dat gaat wel verkopen?
1: Handel.
0: Is het handel?
3: Nou, nee, dat is, ik denk een combinatie van die twee. Ik denk dat dat ook de perfecte mix is. Hij heeft zo'n heel epistel geschreven. Dat is ook nog te zien als je het archief van Goudsticker opent... bij het Amsterdam Stadsarchief. Dan kom je ook een stuk tegen wat hij geschreven heeft... over het beleven van kunst. Hoe je dat zou moeten beleven. En dat dat eigenlijk net zoveel publiek zou moeten kunnen trekken... als een goede voetbalwedstrijd of een wielerrace. Dat is echt heel mooi om te lezen... En dat er ook zoveel poeha is, daar houdt hij ook niet van.
1: Oh, dat moet je aanspreken, toch?
0: Nou ja, het is, ik weet niet wat ik hoor. Ja, dat is prachtig. Ik merkte wel dat meteen toen jij zei van hoe je naar kunst moet kijken. Dus wel meteen me hakken in het zand. Zo van, want ik vind dat iedereen gewoon op iedere manier. Ik ben juist gewoon ik heb heel veel stukken nu geschreven over Breitner. Dat ik volstrekte Amsterdamse proleten voor dat schilderij neerzet. En die alleen maar zeggen van zo'n baard, dat oma had die ook. Zo had hij ook. Kijk dan, die heeft precies zo'n baard. Dat hoor je ook altijd in het Rijksmuseum.
3: Ik moet mezelf even corrigeren. Het heet over het beleven van kunst. Dus het is niet hoe je naar kunst moet kijken.
0: Ja, oké, goed.
3: Maar het is eerder... Dan is het goed. Ja, gelukkig.
1: Je hebt er 4 aan gewerkt, je hebt er veel tijd in gestoken. Ja. Waarom dit onderwerp?
3: Ja, nou ja, het onderwerp. Eigenlijk ben ik getipt voor dit onderwerp. En iemand zei: wil je daar een filmscript over schrijven? Want daar zit echt een verhaal in. En toen ben ik daar ingedoken. En toen zei ik: nee, ik ga daar zeker geen filmscript over schrijven. Want met filmscenario's is het heel vaak dat je er heel lang aan werkt en het eindigt nergens. Maar ik zei: ik wil daar wel een boek over schrijven. Toen ben ik met de familie in aanraking gekomen in Amerika, met de nazaten. De schoondochter, die leeft nog, van Jacques en Daisy, was getrouwd met hun zoon Edo, en de twee kleindochters. En nou, met hun heb ik gesproken. Wat overigens heel opmerkelijk is, is dat zij nooit hebben geweten hoe groot dat imperium was, wat hun grootvader had opgebouwd. En de journalist Pieter den Hollander, die heeft dat begin jaren 90, halverwege jaren 90, die is bij hun langs gegaan, heeft hun gebeld: bent u familie van Weiler Jacques Goudsticker? En omdat zij een andere achternaam hadden gekregen, omdat Daisy hertrouwd was, was dat was even lastig zoeken.
0: Ja.
3: Die Pieter den Hollander is toen naar Amerika gevlogen, en die heeft zij de familie uitgelegd: weten jullie wel hoeveel onrecht daar is aangedaan eigenlijk door de Nederlandse staat? Hoe onfair er is gehandeld in de restitutie van die schuld? Het gewoon het teruggeven van de schuld die geroofd
1: is. Twee derde van de stukken zwerven nog over de wereld.
3: Ja, dus als mensen iets zien of ze denken iets te zien.
0: Ja.
3: Het is ook bijna een soort... je hebt natuurlijk onze eigen kunstdetectives, maar het is bijna een soort interessant om te kijken van: als we nou met z'n allen gaan zoeken, dan moeten er toch nog wel...
1: Maar in Breukelen, toch in Nijenrode, bij het kasteel, zou er ook iets ingegraven moeten zijn?
3: Ik heb dus met die familie, je bouwt daarmee een contact op, en op een gegeven moment heb ik het vertrouwen en de vrijheid gekregen om daar een roman over te schrijven. En toen heb ik ook het dagboek gekregen van Daisy. En dat was een dagboek van 1936 tot 1940... waarin ze elke dag 2 regels heeft geschreven. Nou ja, als schrijver, dat is gewoon een bron. Dat kom je gewoon zelden tegen. Het was alleen één probleem, het was onleesbaar.
1: Oh.
3: Ja, het was in zulke hanen, hij had er niks aan. Maar uiteindelijk hebben we iemand gevonden, een Duitse handschriftdeskundige, die dat met heel veel geduld getranscribeerd heeft. En ik was dus de eerste die dat dagboek las. En zo las ik op 7 september 1939... schrijft ze: Fru Nijenrode, Keller werden zugemetseld. Nou, toen dacht ik, ik werk veel met Paul Schevernels, een historicus. Hij is bezig, oud-Nijenrodiaan, is bezig met een biografie van Goudsticker ook. Wij sparren heel veel. Ik zeg: wat is er eigenlijk met die schilderijen gebeurd die in Nijenrode verstopt hebben gezeten? En toen wist hij me te vertellen dat er altijd geruchten waren. Nou, en toen dachten we van: maar waarom gaan we dat niet uitzoeken? Alleen, Nijenrode die werkt vooralsnog niet echt mee.
1: Nee, ze willen die kelder niet openbreken.
3: Nou ja, je hoeft dat ook niet echt open te breken. Je kunt dat eigenlijk, het is een kijkoperatie, noemen ze
0: maar
3: dat.
0: Nou, het publiek van dit programma, Kenon, wordt morgen de hele tuin omgevoerd.
1: Die kans is zomaar aanwezig.
0: Staan morgen 60 mensen met een schep.
1: Ja.
0: Ja,
3: ik hoop dat het goed bewaakt wordt, want inderdaad, dat zou zomaar kunnen.
1: Maar 2000 meesterwerken, heel veel zilver en andere kunststukken en prachtige spullen ook allemaal. Ja. Ik vind het wel tragisch om te horen hoe het allemaal mis is gaan voor de heer Goudsticker zelf. Die stapt op de allerlaatste boot die richting Engeland ging, volgens mij de allerlaatste.
3: Ja, de allerlaatste.
1: En die maakt een wandeling, s'nachts, en die valt in een luik en die overlijdt.
3: Ja, klopt. Je hebt ze helemaal gespoild. Dank je wel. Nee.
1: Oh, mag ik niet vertellen?
3: Jawel, je kunt het opzoeken.
1: Sorry.
0: Daar heb jij 4 hoofdstukken naartoe gewerkt.
1: Ik heb me erin gelezen. Ik denk, dat zal wel bekend mogen zijn. Maar, ja.
3: Nee hoor, maar het is ook gewoon bekend. Alleen voor de mensen die dit boek voor het eerst oppakken, is het misschien toch wel leuk om te kijken van hoe gaat het. Maar inderdaad, het is heel tragisch. En hoe Daisy daarna ook weer in New York terecht is gekomen, hoe ze alleen moest zien te overleven. En er zitten allemaal verhalen aan. Ze kreeg niet een visum om aan land te gaan in Engeland. En ook geen visum voor Amerika. Ze was natuurlijk origineel Oostenrijkse. Dus dat was echt een probleem. Ze was dat eigenlijk vast op een boot.
1: Ja.
3: En kon nergens naartoe. En toen wist ze zich te herinneren dat haar man ooit een foutieve Rembrandt had verkocht aan Hearst. Randolph William Hearst. Die krantenmagnaat. En zij dacht van... Hij heeft dat toen meteen ontdekt. Hij heeft hem toen de gelegenheid gegeven om andere kunstwerken uit te kiezen of het geld terug te krijgen. Nou, hij kocht nog meer kunstwerken van hem. Dus het was een goede relatie. En toen dacht zij, wat nou als ik Kennedy, die Joseph Kennedy was op dat moment de ambassadeur van Amerika in Engeland. Als ik die nou benader, dat is weer een vriend van Hearst. En zo is zij weggekomen op een zangarrangement. Want zij was zelf zangeres.
1: Ja.
3: En heeft ze zichzelf weten te redden. Sowieso haar zangstem heeft haar weten te redden.
1: Ja, en connecties, hè. Zo is het in het leven altijd natuurlijk, toch?
3: Ja, maar het, was wel, het waren wel de connecties, ook op die boot te komen. Het was Daisy die gezongen had, want ik schrijf het vanuit het perspectief
1: van
3: de weduwe goudsticker. Ja. Zij had voor militairen gezongen. Eén van die militairen herkende haar en die zei, nou, kom snel maar dan op die boot. Dus het was niet via Jacques Goudsticker.
1: En dan gaat hij lopen wandelen, dus midden in de nacht.
3: Ja.
1: Dat snap je toch niet? Blijf lekker in je kooi, man.
3: Ja.
1: Ga lekker slapen, weet je. Wat een onzin allemaal. Je bent ontsnapt en dan ga je er zo aan. Ja, verschrikkelijk allemaal. Ik viel me wel op dat zowel Edo als Daisy dus in hetzelfde jaar overleden zijn. Is dat toeval?
3: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat is toeval, ja, natuurlijk. Ja?
1: Ja, ja, en allebei op een andere manier. Dus niet dat ze met een ongeluk... Dat
3: nee,
1: gewoon
3: nee.
1: af te vragen toen ik die twee data zag. Maar...
3: Ja, hij was heel ziek. En ja, hij was ook altijd heel erg boos en gefrustreerd over het feit... dat die kunst nooit is teruggekomen. Zij trokken zich altijd terug in een kamer. Daar hadden ze altijd gesprekken, dat vertelde zijn vrouw. En daar mocht nooit iemand iets van afweten. En daar begin ik ook in dit verhaal, in die kamer.
1: Okay.
3: En met wat daar besproken zou kunnen zijn. En dat ging over die kunst. En dan vraagt hij, maar vertel het verhaal, het hele verhaal... als je dat dan nooit hebt verteld. En dan begint zij te vertellen. En ik was gewoon zo gefascineerd over... wat zit er nou... En we hebben nu gezien dat een rechter 2 weken geleden, 3 weken geleden nog besloten heeft dat schilderij wat boven de bank hing in Argentinië op zo'n Funda-site, dat terug moet, hè, naar de nazaten. Terecht. Maar wat zit er nou achter? Hè? Wat is nou het hele verhaal wat erachter zit? En dat is eigenlijk een prachtig liefdesverhaal. Ja.
1: En dat kun je lezen in jouw boek.
3: Ja, zo is dat.
1: Ja, nee, zo moet gestolen geluk. Prachtig. Mooie titel ook.
0: Weet je wat ik even de beste interviews vind over kunst ooit?
1: Nou.
0: Als ik even denk, ik zie jullie zo tegenover elkaar zitten. Gewoon vroegen ze aan Jan Kramer, vroegen ze ooit, wat vind je van Rembrandt? En dat was het antwoord, nee, sorry, ik hou niet van voetbal.
1: Maar goed, Ellen, bedankt ervoor.
3: Ja, en jij ook.
1: Ik ben heel benieuwd naar het boek, eigenlijk ook gezegd wel. En sorry dat ik die spoiler heb...
3: Nee, dat maakt niet uit. Dat vind ik wel. Wisten het al en we vergeten het.
1: Maar gaat heel snel dood. Weet je wel, dat is jammer.
0: Ja. 6 dagen in die put gezeten.
1: Ja, zonde. Dank je wel en succes.
3: En jullie ook bedankt.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax, energie die vooruitkijkt.
10: Ontdek wat voor moois Z-Event Ships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Event Ships.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Zeventships.nl.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
15: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
16: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat nog steeds ruim 630 kilometer file. Door de regen vallen files ook nog wat langer uit. Het is onder meer heel druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, de A2 en de A27. En in Limburg is de A2 richting Maastricht dicht door werkzaamheden. Dat veroorzaakt daar ook vertraging. Wat ook opvalt is een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. Vanaf Breukelen sta je daardoor vast. Er zijn 2 rijstroken dicht. Tussen Breukelen en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je een uur in de file tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle ook zo'n uur vertraging door een pechgeval. 2 rijstroken zijn daardoor dicht. En een ongeluk bij Nuland veroorzaakt een half uur tijdverlies. Dat is op de A59 van Den Bosch naar Os. En Flitsmeister meldt een flitser op de A16 Rotterdam richting Breda bij 53,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Jezilgus deed dat gisteren ook en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Het voortbestaan van de fietsenmerken Batavus, Koga en Babu lijkt gered. Ze vallen onder de failliete fabrikant Axel, maar die heeft de rechten verkocht aan Dutech, dus komt er een doorstart. En dat is ook goed nieuws voor een deel van het personeel, want dat mag mee naar de nieuwe eigenaar. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won pole gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
0: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue. Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon. En Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
23: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
24: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
25: Nee.
26: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
25: Nee, weet ik niet, sorry.
24: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
28: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
29: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
30: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
31: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
32: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
21: Wilfried Gené.
33: Friday Move, 2 uur en daar zit er nog steeds Nico Dijkshoorn.
34: Enthousiasme hier in Bar Americain in Amsterdam op het Leidseplein, waar het al een beetje donker begint te worden vanwege het weer. En onze DJ Thomas Robson nog steeds aanwezig. Die moet natuurlijk als een haas hier vandoor als het programma is afgelopen voor zijn volgende klus. Maar tot die tijd probeert hij de muziek zo goed mogelijk te verzorgen. Hey, jullie hadden een feest der herkenning, Maurice en jij. Maurice de Hond en jij toch? Want, hè?
35: Ja.
34: Hoe lang geleden? De eerste keer?
35: 2006, 2007 denk ik.
36: De wereld staat samen bij De Wereld Draait Door. En het eerste wat ik mij dus, vreemd genoeg, ik heb een heel scherp beeld van de eerste keer dat ik jou zag. Toen zat ik daar aan een tafel, backstage. En toen kwam jij naar mij toe met een weegschaal onder je arm. En jij legde mij dan uit, dat jij was toen helemaal hyper over... jij ging mij uitleggen van dat het een weegschaal was die dan je gewicht... Die herinnerde je gewicht of zo. Kan jij daar iets nog van herinneren? Nou. Ik had wel zoiets van, hoe kom ik van deze gast af? Dat weet ik nog wel.
34: Maurice, weet jij er nog iets van?
37: Nou, dat was in de tijd van de eerste weegschalen... die ook meer wogen dan alleen je gewicht.
36: Ja, zie je. Dat klopt.
37: En je ook herinnerde. Dus die weegschaal was zelfs zo... dat hij ook zelfs wist je verjaardag. Dus op mijn verjaardag werd ik eerder gefeliciteerd door mijn weegschaal dan door mijn familie.
36: Maar toen zag ik, wat ik daar dus zag, was dat jij gewoon echt oprecht gewoon daar helemaal lijp op ging. Zo van, nou, niet wat ik nu heb, weet je, want het is gewoon...
34: Ja, maar Maurice is wel van de nieuwe eeuw in ging. Van de nieuwe dingen, daar ben jij toch? Ja, nou, je kijkt altijd vooruit, hè?
36: Ja, dat was mooi.
37: Ja. En bijvoorbeeld op dit moment AI, kunstmatige intelligentie, is echt ongelooflijk.
34: Ik moet nog steeds bij je langskomen om een les te volgen. Je
37: ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Ik kan mijn rapporten... Ik heb soms een rapport binnen een half uur klaar naar de laatste enquête.
34: Dat was vroeger, hoe lang?
37: Nou, dat deed 3-4 dagen over, op het minst.
34: Ja.
37: En de kwaliteit is eigenlijk beter. Bijvoorbeeld, tegenwoordig laat ik veel minder mensen voorgecodeerde vragen beantwoorden. Maar laat ik ze intypen wat ze op die vraag beantwoorden. Heb ik 3-4 duizend mensen, geef een antwoord en soms heel kort enzovoorts. Mm. Dan haal je al die antwoorden door een AI-tool die ik dan gebruik. En dan heb ik 10 minuten later een rapport wat klinkt als een klok... en beter is eigenlijk dan een rapport waarbij je tabellen geeft en grafieken... en veel diepgaandere analyses.
34: Maar kan AI zo origineel worden als Nico kan zijn in zijn columns en zijn verhalen?
37: Nee, dat kan niemand. Dat kan hij nooit.
34: Nee, maar zonder gekheid. Dat meen ik serieus. Kan
37: nee,
34: dat?
37: Maar het is wat je definitie is van originaliteit. Ik beschouw AI alsof ik een regisseur ben die een film maakt. Mm-hmm. Ik heb tekstschrijver, ik heb een cameraman, ik heb acteurs. En die gaan aan de gang. Mm-hmm. En als ik er tevreden over ben, kan ik er heel tevreden over zijn. En ja, als het niet goed is, laat ik hem nog wat anders doen. Alleen het gebeurt allemaal binnen no time. Zodat ik het ook 10 keer of 20 keer kan doen. En dan ben ik nog maar een half uur verder.
34: Blijf het ook gek vinden dat je ook echt in discussie kan gaan met AI. Doe je dat wel eens of niet?
36: Nou, ik had toevallig deze week een hele interessante. We hadden het net over dat ik dat nu al bijna een jaar naar dat schil over het schilderij van Breitner schrijf. Ja. En dat heeft AI dan op een gegeven moment ook in de gaten. Omdat je af en toe eens vraagt van in welke tijd was dit of dat. Of hij weet dan ook blijkbaar, ik zeg al hij, wat al heel gek is.
34: Ja.
36: Hij weet dan dat ik daarmee bezig ben. Op een gegeven moment wilde ik gewoon vragen van welke stekker kan ik het beste kopen voor dat of dat. Zoiets wilde ik vragen. Toen zag ik dus onder dat invulveldje van mij stond zo drie puntjes eronder. En vroeg AI aan mij, zal ik voor de komende week 7 leuke invalshoeken verzinnen voor je Breitner-ding? Toen vond ik het interessant worden. Ik zeg, je begrijpt het verkeerd. Het is juist het omgekeerde. Ik kijk ernaar, ik weet niet wat ik ga schrijven. En ik wil niet weten wat ik ga schrijven. En toen kreeg ik dus, toen zei hij, en dan gaan ze ging helemaal onder liggen. Ach nee. Ja, je hebt gelijk. Zo,
34: ja, dat zegt hij heel vaak, ja, de AI. Ja.
36: Sorry, ik was iets te veel AI. Dank je wel. Zo'n raar gesprek heb je.
34: Ja, maar hoe kan dat?
37: Maar ja.
34: Ik heb dat namelijk ook wel eens nu en dan. Ik zei, het is echt een heel slecht idee, zeg ik.
36: Ja.
34: Ik snap niet hoe je hierop komt, maar dit slaat echt helemaal nergens op. Je hebt helemaal gelijk. Sorry, we gaan het anders aanpakken. Ik denk, ja, wat zit je hier nou te doen dan, weet je wel? Dus het is wel heel leuk aan één kant, maar aan de andere kant denk ik, ja, raar.
37: Maar dan heb ik blijkbaar een betere tool, want het gebeurt mij weinig.
34: Ja?
36: Nou, weet je waar ik van, waar ik een beetje verschrok, ja, dus was juist wat jij zegt. Hij zei niet alleen van sorry. Van dan zat ik er even naast en ik ga je wat anders verzinnen. Hij reflecteerde op zichzelf van, ach ja, dat is mijn wezen. Ik kan alleen maar jou, ik snap dit niet, want dat is gewoon iets wat ik nog helemaal niet ken. Of zo. Zoiets zei hij. Hij ging bij zichzelf te raden. Dat vond ik echt een doodeng moment.
37: Nou, ik gebruik het regelmatig bijvoorbeeld voor een brainstorm sessie. Heb je gewoon
34: te. Nee, ik ook, dat doe ik ook heel vaak. Maar ik had laatst een analyse van mezelf zitten maken, althans, dat had ik er niet bij gezegd. Maar op een gegeven moment vroeg je, gaat dit eigenlijk over jouzelf, Wilfred? Ja, toen dacht ik, waar bemoei je mee, zeg? Wat is dit allemaal?
36: Wij weten, nee, ik weet allemaal dat je alleen maar over jezelf zit te lullen altijd.
37: Ja. Nee, maar functioneel heb ik al iets heel interessants meegemaakt. In het buitenland voelde me niet zo lekker. Ik moest even naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek, urineonderzoek. Toen kreeg ik die uitslag binnen, die heb ik ingelezen. En hij analyseerde die uitslag, gaf aan welke waarden hoog waren. En wat waarschijnlijk te hoog was. Ik kreeg antibiotica. En hij zei, als je terugkomt in Nederland, ze zei de arts, moet je even naar de huisarts. Toen wilde ik naar de huisarts gaan. In plaats van mijn bloedonderzoek te sturen en mijn urineonderzoek, heb ik een rapportage van AI gebracht, van ChatGPT, van 1,5 pagina, die ik aan de huisarts heb overhandigd.
34: Okay.
37: En wat er toen daarna gedaan, dat was helemaal bijzonder. Ik heb al mijn gezondheidsinformatie van verschillende, van mijn huisarts, van cardioloog, gedownload. En die zit nou in mijn hele systeem. Dus mijn ChatGPT heeft al mijn gezondheidsinformatie die mijn huisarts niet helemaal heeft. Dus als ik naar artsen zou gaan, kan ik mijn dossier van 12 pagina's... waar die alle onderzoeken van de laatste 5-10 jaar... onder elkaar heeft gezet, kan ik overhandigen. Dus ik gebruik het heel functioneel.
34: En wat vindt AI van je? Hoe sta je ervoor op dit moment?
37: Nou, heel goed. Want het interessante daarbij is, ik gebruik regelmatig diverse voedingssupplementen. Dan leg ik die voedingssupplementen tegen AI aan. En die zegt, nou, deze zou ik eigenlijk niet nemen, want jouw nierfunctie is relatief laag. En dan moet je dit niet nemen. Dus ik bedoel, ik denk dat ik ontzettend veel goede adviezen daar.
34: Je ziet er ook goed uit, moet ik zeggen.
37: Nou, dank je wel.
34: Ja, heel vitaal ook. Ja. Je maakt een krachtig indruk, meen ik serieus. Zonder gekheid.
37: Nou, dank je wel.
34: Belangrijk is eigenlijk ook, ik werd door Jan Nagel geweest op het feit dat het alweer 50 jaar geleden was dat jij de eerste peilingen deed. En dat echt het politieke landschap echt enorm invloed heeft ook. Hoe belangrijk is dat geweest, dat je daarmee bent begonnen?
37: Nou, het was een. De In de Rode Haan was een ontzettend belangrijk programma waar tussen 12 en 2 uur op zaterdag alle politici kwamen. Jan Nagel en dat programma bepaalde de politiek.
3: Ja.
37: En toen kwam hij op het idee om in de peiling te komen. En ik had wat ander onderzoek voor hem gedaan. En ik vroeg, kan jij met een peiling komen? Toen ben ik gekomen op 9 oktober met een peiling. En het interessante was, er waren al wat peilingen, maar op dat moment was Den Uyl was premier. En Wiegel kwam op. En op dat moment was de peiling, het sfeer was een beetje dat toch wel Partij van de Arbeid duidelijk voor de VVD stond. En toen kwam ik met mijn peiling en toen bleek de VVD hoger te staan of gelijk te staan ongeveer,
3: ja,
37: met de Partij van de Arbeid. En op maandag openden de kranten alsof er verkiezingen waren geweest in dat weekend.
3: Ja. En dus zo'n impact had het?
37: Zo'n grote impact had dat. En daarna ben ik maandelijks gekomen. Eerst op de radio, later op de televisie. En dan zeggen ze, ja, the rest is history.
3: Ja, nee, als je aan Maurice de Hond denkt, denk je aan peilingen, toch? Of niet?
36: Nee, absoluut. Ja. En aan een weegschaal dus.
3: Ja, met die alles kon ook op dat moment.
37: Ja, technologie misschien.
3: Maar je hebt dus speciaal voor die 50-jarige jubileum... of voor het 50-jarige jubileum... een speciaal, staat ook in het persbericht... een peiling van Nederland laten maken. En wij krijgen voor ons land, van al onze 7000 deelnemers, een 3,9.
37: Ja, die geven.
3: 3,9?
36: Op het tot
3: 10. 10. Ja,
37: oh. Ja, maar ik heb ze 12. Ik heb de Nederlanders, 7000, ja, steekproef. Heb ik op 12 onderdelen Nederland laten beoordelen van dit moment.
3: Ja.
37: En die geven dan gemiddeld een 3,7.
36: Ik vind het hoog.
3: Ja?
36: Ja.
37: Ja, nou, de D66-kiezers geven gemiddeld een 6,1.
3: Ja.
37: PVV-kiezers geven gemiddeld een 2,4. En als je dan verder doorgaat, en dat is het interessante wat uit het onderzoek blijkt, wat blijkt de meest fundamentele factor tegenwoordig te zijn, en het is niet meer links, rechts, whatever dat nog is.
3: Ik heb het gelezen, dus ik mag het niet zeggen. Moet jij het zeggen.
37: Maar de belangrijkste factor is dat of mensen zich onzeker voelen over de financiële toekomst.
3: Ja, financiële onzekerheid is het ding.
36: Dat is het.
3: Ja, dat is nu het meest cruciaal, toch?
37: Ja, want bijvoorbeeld PVV-kiezers, 69% zijn onzeker over hun financiële toekomst. Bij de D66 is dat maar 11%. En dat beïnvloedt eigenlijk hun beoordeling van alle andere aspecten van Nederland. Want over de hele linie scoren ze duidelijk laag. En als je dat dan dieper analyseert, zie je inderdaad dat dat de factor is. Daarom opleidingsniveau is daar een belangrijke factor voor, maar dat eigenlijk inkomensniveau ook.
3: Ja.
37: Maar zeker in een wereld die snel verandert, en dat gebeurt, zijn mensen die, laat ik zeggen, wat minder opleidingen hebben gehad en ook lagere inkomens hebben minder keuzes als het niet goed gaat. En die zijn dus, voelen zich steeds onveiliger. En dat heeft dus veel minder ideologische componenten, zoals je misschien vroeger dacht, maar heeft veel meer hun eigen onzekerheid, hun eigen negativiteit over wat er kan gebeuren, beoordeelt, beïnvloedt eigenlijk elke andere beoordeling.
3: Ja, maar 3,9, ik vind het nogal laag, maar jij vindt het nog hoog dus. Waarom vind je het hoog dan?
36: Nou ja,
3: Nederland. Denk aan Nederland. Nederland is toch het land. Op alle lijstjes staan we in de top 10, in de top 5, welvarend, welzijn, alles toch?
37: Ja, maar dat is precies. Het ligt eraan wat je achtergrond is. Dus jij, nogmaals, als je zelf financieel goed ervoor zit, beoordeel je de rest van de dingen ook relatief positief. Als je zelf negatief, als je zelf veel meer onzeker bent, beoordeel je blijkbaar alles negatiever.
3: Maar waar zou jij van uitgaan dan, Nico?
36: Ja, gewoon het uitermate persoonlijk weer gewoon. Dat je gewoon met 10 mensen in een lift staat. En dat ik, als ik boven kom, dan wil ik ze gewoon allemaal wurgen.
3: Ja.
36: Ja, dat dit met Nederlanders.
3: Ja. Ja, je vindt Nederlands verschrikkelijk, hè? Je gaf in een interview in België ook dat je helemaal gek van werd.
36: Ja, ik vind vooral gewoon, het is niet puur Nederlands. Ik vind trots zijn op je land, vind ik volstrekte waanzin. Je bent daar gewoon, je bent toevallig uit je moeder gegleden. Hier ergens in Nederland. En je had net zo goed in een Antwerpse keuken kunnen liggen. Dus ik vind.
3: Maar je hebt het over een tsunami van zwakbegaafden. Dus had je dat je het in interview
36: hebt. Ik vind inderdaad. Als jij vraagt het me nu. Ik vind. Dat is de kern van al het kwaad. Gewoon trots zijn op de plek waar je toevallig bent geboren.
3: Omdat je daar eigenlijk geen invloed op hebt. Het is puur toeval.
36: Het is een raar soort trots.
3: Ja?
36: Weet je wel,
3: onderscheid je dat
36: op niets?
3: Of herken je er niks van?
37: Nee, ik onderscheid het niet. Wat natuurlijk belangrijk is, terwijl mensen alles negatief beoordelen bijna. Wat ze nog wel positief vaak beoordelen is hun eigen gezin, hun eigen omgeving. Ja. Relaties die ze hebben binnen hun eigen omgeving. Dus dat trots zijn op Nederland is vaak veel meer, als ze veel meer over zich comfortabel voelen in hun eigen omgeving. En dat zie je wel. Alhoewel natuurlijk de samenleving steeds meer gepolariseerd is en een gigantisch verschil is tussen de grootstedelijke wereld en de rest van Nederland. Dat zie je trouwens ook bij de verkiezingsresultaten. Want pro is veel groter in Amsterdam, in Utrecht, in Arnhem. Ja. In de buitengebieden is gewoon de PVV de grootste.
36: En wat ik mij steeds afvraag, dat weet jij misschien van. In hoeverre beïnvloedt. Kijk, iedereen kan nu precies een kanaal zoeken waar hij de informatie krijgt die hem past. Dat was natuurlijk nooit zo. Je keek gewoon naar Nederland 1 of Nederland 2. En daar moest je het mee doen. Maar ik heb het idee dat iedereen nu gewoon naar zijn eigen tokootje zit te luisteren en zegt, ja, zo zit het.
37: Ja, nee, dat is ook zeker zo. En dat is er aan de hand? Dat is een gigantische versplintering daardoor in de samenleving. Iedereen in zijn eigen bubbel.
36: Ja.
37: Dat zie je vervolgens terug ook in verkiezingsuitslagen met de versplintering. En wat zie je dan vervolgens? Wat mensen zich niet goed realiseren. In de vorige eeuw haalden de drie grootste partijen 80%. En die konden met twee een meerderheid vormen.
36: Ja.
37: Inmiddels halen die drie partijen nog maar 35%. En ons systeem is daar helemaal niet op aangepast. Dus wat we nu hebben, of dit doorgaat of niet, of er nieuwe verkiezingen of niet, het zal niet lukken, want het systeem past niet meer bij 2026. Nee,
3: je komt met hetzelfde probleem weer te maken.
37: En wat je dan merkt, de enige manier waarop zo'n systeem verandert is als je de grondwet verandert. Nou, dat kan alleen maar met 2/3 meerderheid in 8 jaar. En de verandering die gaat komen, zoals die eigenlijk ook in 1848 gekomen is. Als er zoveel onrust, zoveel dreiging is, zoveel onzekerheid is, bijvoorbeeld de Frankrijk-revolutie of zo, dreiging vanuit het oosten, dat zijn de momenten waarop een systeem eigenlijk omvalt en een nieuw systeem komt. En dat is hard nodig.
3: Dus die tijd is aangebroken, zeg jij? Dit systeem is failliet, ja, maar, dat heb je al eraan gegeven.
37: Kijk nou even wat er in Den Haag al een tijd gebeurt.
3: Absoluut.
37: Terwijl alsof de wereldsituatie niet eigenlijk vraagt om slagvaardig te opereren, draaien we rondjes achter de eigen staart en komen ze er helemaal niet uit.
3: Nee. En dan staat van de week weer de VVD op 12 en dan wordt van gezegd, het valt allemaal mee. Alhoewel, er is vanavond een bijeenkomst om de achterban een beetje tot rust te manen. Maar dan wordt het gebagatelliseerd. Als het niet uitkomt, dan wordt het altijd gebagatelliseerd.
36: Welke artiest is er?
3: Ik heb geen idee. Gordon neem ik aan.
36: Ja.
3: Nee, maar dat is wel opmerkelijk altijd. Als het niet uitkomt, dan wordt het altijd gebagatelliseerd. En anders wordt het heel goed gebruikt, toch?
37: Ja, wel, maar het belangrijkste is echt dat die drie grote partijen, het hele midden is weg.
3: Ja.
37: Dus wat ze ook doen, ze komen er niet uit. Want, en ik denk, de enige wat ik wel verwacht is, als inderdaad de onrust groter wordt en de onzekerheid groot is dat ze niet slagvaardig kunnen opereren, dan is eigenlijk de enige oplossing een nationaal kabinet waar ook pro en ja 21 in zitten. En die elkaar dan toelaten dat op bepaalde punten dat die kabinet een andere beslissing neemt dan een van die partijen wil.
3: Ja.
37: Om gewoon het land toch nog te kunnen besturen.
3: Landsbelang, zeg je dan.
37: Ja.
3: Het belangrijkste.
37: En ik denk dat dat moment gaat aanbreken wanneer de dreiging alleen maar groter wordt en men steeds minder voor elkaar krijgt.
3: Ja. Wijze woorden. Dreigende woorden ook, dat wel. Maar ook realistische woorden, denk ik. Gefeliciteerd trouwens nog met 50-jarig jubileum. Is toch mooi?
37: Ja, dankjewel.
3: Ja. En zeker als je er nog zo lekker in zit, Maries. Dus we zijn nog lang niet van je af, toch? Neem ik aan.
37: Ik hoop het niet. Nee.
3: Hey, hou dat vast. Bedankt ervoor.
37: Graag gedaan.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Wil je ook eens langskomen bij de gezelligste vrijdagmiddagborrel van BNR Nieuwsradio? Je bent van harte welkom bij de Friday Move. Elke week neemt Wilfred Gené met spraakmakende gasten en een DJ de week door tussen 4 en 6:30. Op de site van BNR kun je zien waar we uitzenden.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
8: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
0: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
11: Nieuwsgierig naar AI-boekhouden met...
13: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als nood...

0: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is nog steeds druk op de weg, onder meer in de regio Arnhem-Nijmegen. En ook op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Noord-Brabant staan nog flinke files. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. Wat ook opvalt is de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem en Duiven. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 doe je er een uur langer over van Groningen naar Amersfoort, want bij Zwolle zijn twee rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur, verwacht Rijkswaterstaat, en het staat vast vanaf Staphorst. En op de A59 van Den Bosch naar Os sta je bijna een half uur vast bij Nuland. Daar is door een ongeluk de linker rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij 72,8. En op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij 11,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Jezilgus deed dat gisteren ook, en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Het voortbestaan van de fietsenmerken Batavus, Koga en Babou lijkt gered. Ze vallen onder de failliete fabrikant Axel, maar die heeft de rechten verkocht aan Dutech, dus komt er een doorstart. En dat is ook goed nieuws voor een deel van het personeel, want dat mag mee naar de nieuwe eigenaar. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won pole gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar vijver.ai.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en

0: TUI. Live happy.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
2: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
3: Maar ja, gisteren waren er weer protesten in Parijs. Een aantal andere steden liep het uit de hand.
4: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
5: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
6: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuwe...

0: er gaat niks meer fout bij die man, hè?
1: Nee, het gaat heel lekker.
0: Ja. Deze, jou ook?
1: Precies het aantal beats per minute waar wij ook ongeveer op zitten aan deze tafel.
0: Ja, zeker weten. Ja. U hoort de stem, de herkenbare stem van Nico Dijkshoorn. En die andere herkenbare stem is natuurlijk van...
2: Bernard van Oppen.
0: Ja, wat een prachtige stem, dames en heren.
1: Heerlijk.
0: Je schiet het er altijd een beetje bij vol, hè, bij die stem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dikke keel.
0: Zou je ook niet een keer Jan van Veen Scandalite één keer willen doen? Gewoon één avond?
2: Ja, ik heb nog veel met hem in het café gezeten toen hij begon bij de AVRO met dat Scandalite. Want toen werkte ik daar ook. Die man die deed geloof ik iets in confectie of textiel. Een heel ander vak.
0: Klopt inderdaad, ja.
2: Ja, en dit deed hij voor zijn lol. Maar wat een mega succes.
0: Die tijd werd er veel gedronken, hè?
2: Ja.
0: In het omroepvak.
2: Ja.
0: Echt, toch?
2: Ja.
0: Ook Postema en zo, al die mannen zaten er dan bij.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Maar er werd echt stevig in genomen.
2: Enorm.
0: En dan met de hand aan de vangrail terug naar huis.
2: Ja, je had een aantal, in Hilversum in ieder geval, een aantal van die kroegen die draaiden helemaal op omroepmedewerkers.
0: Ja.
2: Volgens mij hadden ze helemaal geen andere klanten.
0: Je hebt het pandje, had je altijd nog. Was dat toen ook al? Want later zat ze vaak in het pandje. Ja. Dus achter het Mediapark.
2: Ja.
0: De Jonge Haan, daar zaten ook
2: Jonge
0: al
2: Haan,
0: veel mensen.
2: Die bestaat volgens mij nog steeds.
0: Ja, ze staan allebei nog steeds. Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat waren tijden. Die heb ik niet echt meegemaakt. Maar dat die vader
2: nee.
0: altijd.
2: Nee, als matige drinker is het niet zo leuk. Maar oké, ik heb het allemaal meegemaakt.
0: Maar ik zag ook heel veel presentatoren in die tijd gewoon ook voor een uitzending al drinken. Dat vond ik ook zoiets bizars.
2: Ja.
0: Dat ken ik niet.
2: Nee, of tijdens de uitzending een glas op tafel. Dat gebeurt bij jouw uitzending trouwens.
0: Ja, dat gebeurt bij ons uitzending. Wel, maar er is maar één man die drinkt al.
2: Ja, wel, maar dat...
1: Maar drinken is natuurlijk al ook gewoon, weet je wel, iets uit de vorige eeuw.
0: Ja.
1: Iedereen neemt een snuif nu, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Maar er waren ook presentatoren die dat toen ook al deden, toch? Of niet?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, toch? Ja.
2: Zeker.
0: Ja.
1: Maurice de Hond, jongen.
0: Ja, die ging tekeer.
1: Zo
0: die
1: de meters.
0: Ja. Oh, daar zit hij.
1: Oh, daar zit hij nog. Ja.
0: Maar Bernard, daar kom je niet voor. Je komt voor het internationale strafhof en de uitspraak die nu de Trump
2: heeft gedaan. Ja, dat is nieuws. Er was een embargo op het mededeling van het Witte Huis. Maar inmiddels is dat eraf.
0: Ja, goed. Dat je zegt, vorige week had Maurice mij iets gestuurd van de peilingen. En toen stond er later bij 6:20. Maar dat zag ik pas veel te laat. Dus toen heb ik ze om 17:30 al bekendgemaakt. Sorry, ik had dat niet gezien, hè, Maurice.
2: Nee.
1: De hele wereld over.
0: Ja, dus iedereen had het erover.
2: Enorme rampenrichtje dan.
0: Ja, nee, maar hij slaat natuurlijk helemaal nergens. Even, sorry,
2: ik begrijp dit soort dingen ook nooit helemaal.
0: Nee.
2: Maar hoe dan ook, het komt erop neer. De regering Trump voert een campagne tegen het internationaal strafhof.
0: Ja.
2: Dat doen ze al een tijd. En dat hebben ze nu tot nu toe gedaan door individuele rechters bijvoorbeeld op een zwarte lijst te zetten. Mm-hmm. Sancties.
0: Creditkaart
2: intrekken. En dat betekent dat die mensen bijvoorbeeld niet meer bij hun bankrekening konden. En allemaal van dat soort dingen. En ook een verbale campagne tegen, ik zal maar zeggen, dat linkse tuig wat daar in Den Haag met foute zaken bezig is. En nu hebben ze die maatregelen weer ingetrokken en die worden nu vervangen door een algemene boycott van dat hele ICC.
0: Ja.
2: En dat is echt behoorlijk omvangrijk, want dat bevat alles. Ook de contacten die ze hebben. Mensen die dus contacten met ze hebben, worden strafbaar. De bankrekeningen die er bestaan, die worden dan allemaal geblokkeerd. Dus ze proberen echt dat ICC uit te schakelen.
0: Ja. En, de Europese Commissie boos hier al.
2: Boja, en Rob Jette heeft net ook in zijn wekelijkse persconferentie...
0: Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken ook.
2: Ja, en ik was er bij de VN, hè, bij
0: Maurice
2: de jaarvergadering.
0: Boos.
2: En toen kwam de ene na de andere Europese... leider aan het woord, die zei dat ICC moet blijven. En dat is een enorme campagne. Maar goed, de Amerikanen hebben altijd een beetje het moeite mee gehad. Je weet, de belangrijkste landen, Amerika, Rusland, China, India, Israël, ik noem er een aantal op, die zitten er niet in. Ze hebben 124 leden van de 193 VN-leden. Dus lang niet iedereen is lid. En de niet-leden, die hebben allemaal ook redenen om dat nu te doen. Maar de beste, vond ik... was destijds, toen het begon, de uitleg van Bill Clinton. Die zei, ik sta er op zichzelf wel sympathiek tegenover... dat mensen die echt misdaden tegen de menselijkheid plegen... dat die kunnen worden berecht in een tribunaal. Ja. Maar wij Amerikanen hebben in de hele wereld... overal zitten we in vredesmissies of in andere militaire operaties... En volgens de regels van het ICC kan het een zaak beginnen tegen elke soldaat... die in de ogen volgens het internationaal recht misschien iets overtreedt.
0: Ja.
2: Dus dan zijn we alleen nog maar bezig met het verdedigen en beschermen van onze eigen krijgsmacht. Dus we gaan dit niet doen. Dat argument is het sterkst gebleven in de Verenigde Staten. Waar bemoeien ze zich mee en een grootmacht heeft een krijgsmacht. Een krijgsmacht doet dingen die kun je niet continu maar op de verdachtenlijst zetten. En de aanleiding voor Trump, dat was de zaak tegen Netanyahu. Ja. Die is dus verdacht, hè, niet veroordeeld, maar verdacht. En leden van het ICC hebben dan de plicht om, als zo iemand het land bezoekt, om hem aan te houden en uit te leveren als verdachte. En daar is Trump vreselijk boos om geworden. En die zei, dat is echt een schande, je moet daarmee ophouden, joh. En dat hielp niet. Nou, nee. Dus dit is een explosie en het geeft enorme problemen. Ik zeg er tegelijkertijd bij, ik probeer altijd een beetje mee te... de Amerikanen hebben ook wel een beetje een punt. Want als je kijkt naar dat strafhof...
0: Ik hoef geen vraag te stellen, je komt gewoon nog wel goed
2: uit. Ja, dat mag rustig. Ja. Als je kijkt naar het strafhof, dat heeft in al die jaren dat het bestaat... ik geloof 15 zaken behandeld, uiteindelijk. Er waren heel veel meer aanklachten, maar uiteindelijk 15 behandeld. Allemaal Afrikanen. Ja. Allemaal mensen van wie, laten we zeggen, jullie en ik nog nooit hadden gehoord... Daarvan zijn er nog 3 vrijgesproken. Maar er zijn nooit echt hele grote internationale kwesties gekomen. Dus de vraag is dit wel een goed systeem?
0: Is dit wel een goed systeem?
2: Nee, het is geen goed
0: systeem. Dat vraag je dan af?
2: Andere tribunalen... Laten we zeggen, het allereerste was het Nuremberg-tribunaal... Ja. Ging over één onderwerp. Ja. Het Joegoslavië-tribunaal ging over één onderwerp. Rwanda-tribunaal ging over één onderwerp. Die waren allemaal zeer succesvol. Die hebben heel veel mensen kunnen berechten... en hun straf kunnen geven. Of vrijspraak, dat is ook gebeurd. Maar in ieder geval, dat werkt veel beter. En dit is alles op een hoop vegen weer.
0: Ja, ratje toe.
2: En dat is een ratje toe.
0: Eigenlijk moet je het gewoon opheffen.
2: En ook de. Stoppen maar mee. Ik begrijp best.
0: Kost het veel dat geld? Kost het, is het.
2: 200 miljoen per jaar. Ja, dat vind ik wel behoorlijk wat geld. Ja,
0: dus leuke kostbaar. Dingen mee doen. Ja.
2: De enorme zwik rechters, ze moeten allemaal doorbetaald.
0: Ja. Ze kunnen niet bij hun geld komen nu, maar normaal gesproken worden ze doorbetaald.
2: Ja, die kunnen niet meer pinnen. En het is inderdaad. Ik heb grote twijfels over de zin of op deze manier van het strafhof. En ook de manier waarop het werkt is wonderlijk. Want in de normale rechtbank, als er een verdachte komt... dan heeft de aanklager de plicht om de informatie daarover te delen met verdediging. Hè? En dat doen ze daar niet. Dus de verdedigers die worden geconfronteerd met allemaal getuigen... en allemaal documenten die ze niet in het vooronderzoek hebben kunnen inzien. Dus het werkt ook niet helemaal zoals een rechtbank behoort te werken.
0: Maar eigenlijk is de conclusie, stop het maar mee.
2: Ik heb de neiging om te zeggen, dit wordt niks. Dus nee. Dan kan je er maar beter mee stoppen.
0: Wel door vanmiddag. We hebben eerst het kabinet al laten vallen onder leiding van Leendert. En nu zeggen we gewoon strafhof, stop het maar mee.
2: Ja, stop het maar mee.
0: Ja, nee, dat is wel de conclusie van vanmiddag.
2: Ja. Ik vind dat, tenzij je al die dingen verbetert, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: En er, zitten trouwens niet Afrikanen. Ze hebben nu ook een zaak tegen Duterte, de oude dictator van de Filipijnen. President van de Filipijnen. Die wordt ook berecht. Dus er zit wel eens iemand uit een ander werelddeel in. Maar in het algemeen gaat het alleen maar over Afrika. Dus ik kan me ook voorstellen dat die Afrikaanse landen zeggen... hou nou toch eens op met deze flauwekul.
0: Ja.
2: Het is gewoon racisme tegen ons.
0: Ja, maar Netanyahu, als hij nu ergens naartoe gaat... loopt hij nog steeds het risico? Als hij,
2: hij naar een land gaat dat lid is van het strafhof... dat doet hij ook niet. Maar dan moet hij worden aangehouden. Dat zijn de regels.
0: Ja.
2: Maar als hij naar Amerika gaat om de VN toe te spreken... dan kan hij gewoon in. Want
0: moet alleen wachten tot iedereen weggelopen is.
2: Ja, en als hij bijvoorbeeld naar China zou gaan... dat kan ook gewoon.
0: Ja.
2: Of naar Rusland, die kans is niet zo groot. Of naar India, dat zou best kunnen. Dan mag hij gewoon in. Want dat zeggen die landen doen allemaal niet mee.
0: Nee.
2: En er zijn er overigens de afgelopen periode... zijn er 5 of 6 landen die ook hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dus het is ook niet zo dat het
0: als ik dit zo
2: aan
0: hoor,
2: leden toestelt.
0: Is het de aflopende zaak?
2: Vind ik wel,
0: ja. Bij deze besloten?
3: Schitterend samengevat.
0: Ja. Oké. Dankjewel, Bernard.

0: zitten lekker in Bar Américain. Ik heb zo straks een hamburgertje gehad, dat is prima hier. Beetje friet erbij. Ja, dat is lekker, hè? Vind je dat niet lekker, Nico? Hou je er niet van?
1: Ik ben een beetje aan het lijnen, maar je hebt er nog helemaal niks over gezegd.
0: Oh, ben je aan het lijnen?
1: Beetje
0: aan het lijnen. Natuurlijk afgekleed omdat je met zwart bent.
1: Ja, ik heb ook zwart aangedaan.
0: Ja, om nog meer.
1: Dat is een beetje weer met mijn pantomime achtergrond.
0: Maar even voor mijn duidelijkheid, je bent nu 66. Je vindt het nu al een moment dat je denkt van ik ga er een beetje op letten en zo.
1: Ja, maar ik was gewoon als een mal aan het vreten. Dat was het eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat.
0: Hoe is het om 66 te zijn?
1: Goed.
0: Ja, fijn?
1: Ja.
0: Mooiste tijd van je leven?
1: Nou, ik zeg, laat ik daar toch iets filosofisch over zeggen. Ik weet nog dat ik 20 jaar geleden mijn vriendin Tanja ontmoette. Mm-hmm. En dan weet je dus precies nu hoe lang 20 jaar. Ik heb een vrij duidelijk beeld, zeg maar, van wat 20 jaar is.
0: Ja.
1: En dan weet ik dus gewoon hoe snel ik 86 ben. En ik vind 86 wel gewoon echt iets.
0: Ja. Zou je het willen?
1: Nee, dus, ja, nou, ik hoop het wel. Maar
0: ja, toch wel.
1: In goede gezondheid. Maar 86, ja, ik ken wel veel mensen van 86. Dat denk ik van Jezus Christus, ben ik al over 20 jaar.
0: Ja, en dat ging heel snel, die 20 jaar.
1: Ja, het is niet echt Plato, wat ik nu zeg.
0: Ja, maar, klopt wel. Het leuke is dat Ricky Cola tegenover ons zit. En die knikt er ook gewoon bij. Die heeft nu een nieuwe solovoorstelling. Ja. Raar.
2: Zie je er goed uit, Nico.
0: Ja. Ja. Maar het gevoel van die 20 jaar...
1: Wat een mooie plaat heb je gemaakt.
2: Ja, dank je, dank je.
0: Maar jij kende meteen het gevoel wat hij opsprak.
2: Ik herken dat meteen. Ik ben trouwens ook 20 jaar met mijn partner, met Leo. Dus ik weet ook precies wat 20 jaar is. Best wel lang. Maar het is heel leuk, hoor. Nee, het blijft hartstikke leuk.
0: Ja, wat maakt het zo leuk?
2: Nee, we hebben het gewoon heel leuk samen. En het is natuurlijk ook heel fijn dat je heel vertrouwd bent inmiddels met elkaar. Ja. Maar inderdaad, wat jij zegt, over 20 jaar ben jij, wat zei je, 86?
1: Ik 86.
2: Ja, ik heb ouders van die leeftijd, hè, van 80. En ik zie ook dat het niet allemaal vrolijk is.
0: Nee.
2: dat vooruitzicht. Dus ik heb inderdaad de voorstelling gemaakt over mijn rare leeftijd.
0: Je bent 54, toch?
2: Ja, ik krijg zelf mijn bek niet meer uit. Maar als jij
0: maar
2: het zegt,
0: 54,
2: zal het wel waard zijn.
0: Ja, ja.
2: Nee. Net hoor, net.
0: Ja,
2: echt net.
0: Net. Ja,
1: piep jong.
2: Ja, piep jong. Maar nee, maar het is zo'n rare leeftijd. Want ik zit dus tussen oud en jong in. Het maakt heel erg uit tegenwoordig naast wie ik ga staan, hoe oud of jong ik me voel, merk ik. En ik zit dus tussen mijn ouders, die toch echt wel oud zijn. En mijn kind dat me niet meer echt heel erg nodig heeft.
0: Oud is die?
2: 15.
0: Ja.
2: Ik ging net weg. Nou, het kon hem echt helemaal niet schelen.
0: Ik ken dat.
2: Heel leuk kind hoor verder. Maar het is een gekke leeftijd waar ik sta voor mijn gevoel op een soort kruispunt. En ik had gehoopt dat ik op deze leeftijd een beetje in een fase was dat ik soort juichend rond zou lopen. Dat ik bevrijd was van de meningen van anderen. Maar het
0: ook
2: is
0: niet
2: helemaal niet minder geworden. Nee. Ik heb het gevoel dat ik in een soort fuik ben gelopen. Ja, het klinkt. Het is een vrolijke cabaret-achtige voorstelling.
0: Ja, dat klinkt wel,
2: heel
0: allemaal
2: erg leuk. Maar nee, het wordt echt leuk. En ik zing ook gewoon mooie liedjes. Maar het gaat wel over. Eigenlijk ging een voorstelling over mijn rare leeftijd maken. Maar het gaat natuurlijk over de dood ook uiteindelijk. Omdat ik toch daar mijn leven lang al mee bezig ben. En nu denk, shit man, ik moet het dan nu allemaal. Oké, als ik dan een keer echt helemaal solo wil in het theater, dan moet ik dat dus nu doen. Want weet ik veel over 10 jaar waar ik ben, hoe ik ben.
0: 64.
2: Verschrikkelijk.
1: Ik schrik wel een
2: hoe
1: beetje van de zin.
0: 59.
2: Och, jeemig. Ja.
0: Sandwich leeftijd had je net over.
2: Nou, precies. Ja, dat is het. Ja. Dat is het. En ik merk dat, want nu is dit natuurlijk een onderwerp in mijn leven. Heel veel mensen vinden van zichzelf dat ze een rare leeftijd hebben. Ook dertigers, maar ik vind 54 echt heel raar.
1: Maar hoe zei jij nou net dat je al een leven lang bezig bent met de dood?
0: Ja, daar
2: ben ik echt altijd al mee bezig.
1: Het is toch doodeng?
2: Ja, maar met tijd dus eigenlijk. Met, oké, maar zelfs op vakantie heb ik dat, denk ik, oh shit, we hebben maar 3 weken. Ik moet genieten. Ik moet er iets van maken van mijn leven. En dat lukt dan dus juist.
0: Lukt dan niet, hè?
2: Nee.
0: Als je er zo in staat.
2: Nou, ik dacht dus net op de fiets, had ik de gedachte, want ik ben nu aan het try-outen. En ik dacht, wat heerlijk is dat try-outen. Dan hoeft het nog niet af te zijn. Het hoeft niet perfect te zijn. Het mag allemaal nog fout gaan.
0: Mm-hmm.
2: Toen dacht ik moet gewoon mijn leven meer gaan zien als een try-out. Waarom ben ik zo bezig met die paden die ik voor mezelf heb uitgestippeld?
1: Maar toen jij 6 was, dan dacht je toch gewoon hopen dat we patat eten vanavond.
2: Nee,
1: toch niet welke kist ga ik uitzoeken voor later?
2: Nee, ik dacht niet over een kist, maar ik at dan trouwens pannenkoeken, want wij hadden een pannenkoekenhuis.
1: Nou ja, het is je vergeten.
2: Nou ja, prima.
0: Met appel?
2: Met appel en rozijnen en kaneelsuiker. Maar 's avonds in bed vroeg ik dan aan mijn moeder, maar hoe zit het dan hierna?
1: Allemachtig.
2: Ja, echt.
0: Had jij dat niet?
3: Nee, dat had ik eigenlijk ook wel een beetje toen al.
1: Nee, ja. Echt totaal niet.
3: Ja, dat had ik eigenlijk ook wel een beetje. Niet in die mate misschien.
2: En nu dan? Op je, wat zei je, 66ste?
1: Nou ja, nu dus wel een beetje, wat ik net uitlegde. Ja. Gewoon omdat ik weet dat het over 20 jaar gaat het wel een beetje dringen.
2: Ja.
1: Maar ik weet wel gewoon, toen ik 10 was, geen maar enkel besef van sterfelijkheid.
3: Maar ik had het al op hele jonge leeftijd. Ik vind dit leven, dit bestaan, totaal zinloos. Maar echt totaal zinloos. Heb jij dat nooit gehad, dat gevoel?
1: Nou ja, maar goed, dat is ook waar.
3: Ja, maar dat is het ook inderdaad.
2: Dat is het ook. Ja, dan probeer je er iets van te maken.
3: Ja,
2: maar je hebt er maar één van.
3: Ja, maar één leventje zegt nee altijd. Ja.
2: Maar daarom werk ik dus ook zo hard. Ja. Maar ik denk wel eens, wat ben ik nou zo aan het doen? Ik ben alleen maar... Oh, dat denk jij ook.
3: Dat denk ik echt
2: Ik denk dat je
3: dag.
2: Naar mijn voorstelling moet komen.
3: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik stond vorige week bij de Oranje Zondag te zingen. Dat nieuwe nummer van mij. Leuk nummer trouwens. Maar tegelijkertijd dacht ik, wat sta ik hier nou te doen?
1: Ja, maar dat denken wij allemaal, ja, als jij daar staat te zingen.
2: Nee hoor, ik heb niet gezien. Ik weet
3: het
2: niet.
3: Ja, dat kan ik heel goed voorstellen.
1: Dat denken we, dat ben je, daar sta je helemaal niet
2: nee,
1: alleen
2: maar
1: in.
2: Zingen is altijd goed.
3: Maar
2: zingen
3: dat andere mensen dat doen, dat is nog tot daar gaan doen. Maar dat ik het zelf ook steeds heb, is heel vermoeiend. Ik weet hoe
2: heel
3: jij dat
2: vermoeiend.
3: Ervaart.
2: Ja, heel vermoeiend. Omdat er,
3: dat is echt vermoeiend.
2: Omdat ik dus ook geen hobby's heb. Omdat ik al mijn hobby's veel te serieus neem.
3: Oh.
2: Dus ik snap je, dan wil ik overal iets van maken. Ik wil gewoon overal tot het gaatje gaan. Maar dat is helemaal
3: dat
2: niet...
3: Ga je nooit meer kwijtraken dit. We hadden net Timothy hier. Ik heb nog nooit iemand zo rustig en relaxed gezien als die gozer.
1: Die gaat lachend de dood in.
3: Ja, daar kijkt hij naar uit, maar ook weer niet. Want dat maakt er niet uit allemaal. Maar dat is heel vermoeiend dit.
2: Ja, maar dus daarom ben ik deze voorstelling gaan maken. Ik hoop eigenlijk lachend hier uit te komen. En ook relaxter. Dat inzicht wat ik dus net echt op de fiets had. Van ik moet leven alsof het een try-out is. Ja. Ik mag gewoon de plank misslaan.
3: Ja.
2: Maakt
3: maar dat
2: het
3: gaat
2: uit.
3: Niet lukken.
2: Nou,
3: ja, dat gaat je echt niet lukken.
2: Ja, ik bedoel,
3: dat
2: is ik mag het wel iets meer proberen.
3: Ja, maar dat is omdat je jezelf probeert op een bepaalde manier onder controle te krijgen. En maar je moet bent ik dan, wie je bent.
1: Hoeveel try-outs doe jij dan?
2: Ik doe er nu 20, want ik doe cabaret. Ja, maar met cabaret, want ik heb natuurlijk heel veel muziek ook gedaan. Met de mannen van Okelbar, die jij goed kent. En nu ben ik dus trouwens in mijn eentje met gitaar. Terwijl ik dus helemaal niet heel goed gitaar speel. Mijn gitaarleraar zei, daar ben je nog lang niet klaar voor. En toen ging hij dood.
3: Hmm.
2: Ja. Dus ik heb ook niks meer aan hem gehad.
3: Nee, dat doe je weinig mee dan.
2: Maar goed, ik sla me er moedig doorheen. Zonder Kok van Vuren. Dat is dan toch jammer. Maar ik dacht, ik ga met eentje op het toneel staan. Ik ga dit gewoon proberen. En ik hoop echt, eigenlijk ook dat ik de mensen kan duidelijk maken. Ga gewoon wat meer de plank misslaan. Doe het gewoon. Ga gewoon ontspannen op je bek.
3: Ja, maar als je het zelf niet eens echt kan voelen.
2: Ja, maar daar werk ik dus hard aan.
3: Ja, maar het lukt nog niet echt.
2: Ja, maar jij bent heel somber daarover.
3: Nee, ik ben niet somber. Ik ben heel realistisch erover. Ik hoor mezelf ook elke dag zeggen, de beste is yet to come. Zat ik
2: nee, maar dat is denk ik
3: en toen dacht ik bij mezelf, wat zit ik eigenlijk te lullen de hele tijd? Wat slaat dit eigenlijk op? Wat ben ik nu aan het doen?
1: Dan
3: de
1: hele tijd? Een
2: hele grote kans dat dat al geweest is.
3: Maar ja, jouw Leo Blokhuis is 10 jaar ouder. Die is 64, dat kan ik wel uitspreken.
2: Die is bijna jarig, hè?
3: Ook nog eens, wordt hij 65, moet je nagaan.
2: Jemig.
3: Beleeft hij dat ook zo onrustig? Of is hij juist wel in een soort fase terechtgekomen? Ik denk, nou, is goed. Is fijn.
2: Nou, die zit er wel anders in dan ik. Maar die heeft wel met het getal 65 toch ook een beetje een dingetje.
3: Ja.
2: Merkte ik.
3: Ja, jij ook?
1: Nou, kijk, ik heb dus wel gewoon dat ik die 20 jaar zo nu wel begin te voelen. Maar ik voel mezelf... Ik weet dat ik niet meer zo beleefd word. Maar ik ben zelf wel gewoon nog ongeveer 21 in mijn hoofd.
3: Ja.
1: Dat is wel zo. Ik weiger me gewoon als een soort klassieke oude lul te gaan gedragen. Omdat dat eenmaal zo hoort. Dus dat weet je wel. Van ik,
2: Maar mensen zien je toch soms als een oude lul.
1: Ja, dat
2: wisten
1: weet
2: mij
1: ik,
2: wel.
1: Ja.
2: Ja, ik krijg dat regelmatig te
1: Ik werd net toen het is trouwe lul.
2: Nee, maar ik had bijvoorbeeld dat iemand zei... ik zat in Soldaat van Oranje, weet ik voor gevraagd, vond ik hartstikke leuk.
3: Ja.
2: Bleek ik natuurlijk om de rol van koningin Wilhelmina te gaan.
3: Oh,
2: ja, nou dan weet je ook in welk bakje je zit, niet het jonge bakje. En toen zei iemand van de cast... Hey, alle vrouwen uit deze voorstelling zijn vrijgezel. En toen zei ik, nou, ik en niet. En toen zei ze, oh nee, ik bedoel... alle meisjes.
3: Oeh.
2: Ja, dan weet je dus hoe laat het is.
3: Wat voor gevoel moeten de mensen gaan uiteindelijk daar dan?
2: Ja, nee, het wordt heel grappig. Want heel veel mensen herkennen...
3: Het wordt wel heel grappig.
2: Nee, maar gisteravond nog hebben mensen heel hard zitten lachen... omdat iedereen dit herkent.
3: Ja.
2: Ook mensen van 70 en ook raar genoeg mensen van 30... herkennen wel deze fase.
3: Ben je ook bang voor de dood?
2: Nou, niet voor het doodgaan, maar ik ben wel bang om dit achter te laten. Ik hou hier gewoon van... Ja.
1: Jij? Ben jij bang voor de dood, ja?
3: Nee.
2: Waarom ben je dan zo naastig? Waarom ben je zo hard aan het werk dan?
3: Omdat ik het zo zinloos vind allemaal. Dus dat denk ik, als ik daar stil bij ga staan, dan vind ik het nog vermoeiender allemaal. Dan kun je er beter niet meer stilstaan. En dan ga ik zingen bij de Oranje Zondag. Of ik maak allemaal programma's.
2: Het is meer afleiding. Of vond je dit een zinvol gesprek bijvoorbeeld?
1: Ik wil net zeggen, wij zitten hier aan tafel met jou. En het is natuurlijk gewoon heel ontzettend onaardig om te zeggen, het is allemaal zo zinloos. Dat heb je wel 4 keer gezegd.
2: Ja, maar het is ook zinloos.
3: Dat is mijn beleving, maar dat neemt niet weg dat ik er...
1: Het is toch een mooi gesprek wat jij
3: vind
1: net
3: ik ook, maar ik probeer er alles uit te halen wat er uit te halen valt. Ja. Dat probeer ik wel in het leven.
2: Ja.
3: Dus probeer ik ook wel, ook in die gesprekken die ik ook met jou heb gevoerd en andere mensen, zolang het leuk is, probeer ik zo diep mogelijk te komen.
2: Ja.
3: Om dan tot de conclusie te komen.
2: Nou, dat is eigenlijk...
1: Maar dan stap je op je fiets. Dan stap je op je fiets en denk je, nou, het was weer helemaal...
3: Nee, dan vind ik het een mooi gesprek. En dan, ik ben vooral heel jaloers op mensen die de zin van het bestaan wel heel erg kunnen beleven. Dat vind ik echt heel mooi.
2: Ja.
3: Dat ik denk van zo, dat kan dus wel.
2: Ja, je kan wel heel erg genieten van het bestaan, toch? Ja. Ik weet niet in of het zin heeft. Ja, voor wie, voor wat. Dan moet je toch in iets geloven, denk ik, om iets zin te laten hebben. Maar we kunnen het wel hier nu leuk hebben.
3: We hebben het hartstikke leuk.
2: Hartstikke leuk.
3: Ja, en gezellig.
2: En ik vind het ook echt leuk dat ik weer ga toeren door het hele land. Vind ik echt leuk.
3: En mensen kunnen langskomen, neem ik aan.
2: Mensen kunnen allemaal kijken. Ik ga er wel 63 of zo
1: allemachtig.
2: Doen. Allemachtig.
3: Ja, veel zeg, hé.
2: Ongelooflijk.
1: Echt grote zalen.
2: Nou, Kleine Comedie en alles daaronder.
3: Oh ja.
2: Ik begin met die try-outs. Zijn natuurlijk allemaal gewoon Sassenheim en Etten-Leur en weet
3: ik. Je moet dan ook niet bedenken dat het na die 65 uitzendingen of voorstellingen afgelopen is. Want dan moet je iets nieuws verzinnen om dat weer op te lossen.
2: Nee, dan ga ik weer een volgende voorstelling doen.
3: Ja.
2: Ja, die staat al vast.
3: Ook al?
2: Ja, nee, maar niet van mezelf. Dan ga ik gewoon in een rijdende trein springen, zeg maar. Of in een voorstelling die iemand anders heeft geschreven. Maar nee, ik werk mijn ongeluk inderdaad op dit zinloze bestaan. Leuk.
3: Ik hoop niet dat ik je daar nu uitgetrokken heb en dat je op de fiets terug datzelfde nog steeds gaat doen.
2: Nou, ik ga wel, ik ben minder somber hierover dan jij. Ik geloof dat een mens wel kan veranderen. Ik ga de riemen losgooien.
3: Ja, alles gaat los?
2: Alles gaat
3: en
2: los.
3: En nu een try-out?
2: Na deze voorstelling ben ik genezen en ga ik genieten.
3: Ga je bellen?
2: Ja.
3: Ik wil het zien. Goed. Ik moet het zien, laat ik het anders stellen. Goed dat je er was, Ricky.
2: Nou, dankjewel dat je
3: En mensen als kaartjes willen halen, hoe doen ze dat?
2: Ja, gewoon naar mijn site gaan. Bijvoorbeeld staan alle mijn speeldata
3: Rickykolen.nl?
2: Op. Rickykolen.nl.
3: Nou ja,
2: en
3: ongelooflijk.
2: Super simpel.
3: Ja.
2: Echt. En het is echt leuk om... het is denk ik echt voor elke leeftijd leuk.
3: Ja.
2: En voor man en vrouw.
3: Ja. Ja. Laat het los.
2: Laat het los. Let it go.
3: Ja, let it go. Ja. Dankjewel, Ricky.
2: Oké, dankjewel.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles. Van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
8: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
13: Benkie, dat is toch geen woord?
12: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
14: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair, partners in progress.
13: B-E-N-K-E-Y, Benky, steengoed in vermogen.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
21: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De files worden intussen korter, maar het is nog wel druk, vooral in de regio Arnhem-Nijmegen en ook op de A2 en A27. De wegen tussen Utrecht en Brabant staat het nog vast. Wat ook opvalt is de A50, Arnhem richting Os. Daar heb je 40 minuten vertraging nog. Het is druk tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch sta je een half uur vast tussen Breukelen en Utrecht. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je tussen Staphorst en Zwolle nog een uur vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden van een pechgeval en er zijn twee rijstroken dicht. En flitsmeister meldt flitsers op de A9 van Diemen naar Amstelveen bij hectometerpaal 9,0. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8.
22: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
24: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Het liep allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. En de vakbonden zeggen dat de railschoppers van buiten komen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna $4 miljoen... Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens $1 miljoen oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP Nieuws.
25: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
5: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
26: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
28: Er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
29: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
30: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
31: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
32: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
23: Wilfried Gené.
24: Laatste half uur van deze uitzending. De Friday Move vanuit Bar American in Amsterdam. En hij is gelukkig, moet ik nu zeggen, nog steeds mijn co-host. Gelukkig ook omdat je me net een verhaal vertelt. Mag ik dat aanhalen, dat verhaal?
33: Ja, zeker. Ja.
24: Ik schrok daarvan. Je vertelt net, je bent hier naartoe op weg. Je loopt hier naartoe.
33: Hier op het Leidseplein.
24: Op het Leidseplein loop jij. Jij steekt over op een fietspad. En dan?
33: Toen werd ik met een kilometertje of 60 aangereden door een fatbike. En ik dacht eraan, omdat Ricky het net had over, anders had ik het niet eens verteld, maar omdat het net over ouderdom ging.
24: Ja.
33: Wat ik eigenlijk, dus het gaat goed met me, weet je wel. Hij ging wel echt
24: een stevige klap.
33: Ja, ik lag echt lang uit. Maar dat was het dus vooral. Dus als je dus spierwit haar hebt, zoals ik, en je ligt lang uit op de straat, weet ik nu, komen er echt 9 of 10 vrouwen op je af die dan aan je vragen of het gaat, meneer.
24: Ja.
33: Dat ik voel mezelf nog helemaal geen meneer, snap je? Maar ik heb dus even gevoeld hoe het is om als 93-jarige daar gewoon keihard, zeg maar, onderuit gereden te worden.
24: Ja.
33: Het was heel eng. Maar het gaat verder, weet je, helemaal goed met me, denk ik. Ik denk, ik zal morgen wel wat stram zijn. Maar sowieso.
24: Dat is echt een klap, want je draaide die om. Je kon nog net je handen tegen het stuur aan houden, ja, begreep ik.
33: Maar het voelde, ik heb het tot nu toe, het is inderdaad dat jij erover begint. Maar ik heb er eigenlijk alleen maar positieve gevoelens nu bij. Omdat het ook wel fijn is, gewoon, je valt niet zo heel veel meer. Als je, weet je wel, zo, nee. Als je 66 bent.
24: Nou ja, en als je dan valt, gaat het vaak mis.
33: Ik lag gewoon echt als een klein kind, zo met mijn beentjes in de lucht. Lag ik.
24: Je ziet de charme, de romantiek ervan in bijna.
33: Nou, ik had wel redelijk snel daarna dacht ik van, oh ja, zo werkt dat. Weet je wel, als je als oude lul valt, dan komen er allemaal mensen op je af en dan vragen ze, gaat het goed met u, meneer Dijk?
24: Ja, net als de jongen die al het stuur zat, toch ook? Die was ook heel vriendelijk.
33: Nee, dat was die schot me helemaal verrot en daarna reed hij door. Maar ja. Daar verbaas ik me niet echt meer over.
24: Nee. Maar ik zou me rot zijn geschrokken, maar dat ben je ook.
33: Ah ja, maar dus nood zou ik gewoon als een slak op mijn buik naar jou toe kruipen als je ergens een show doet. Dat weet
24: je. Gewoon doorgegaan.
33: Ja. Ja,
24: al was het ook voor Dick Maas, neem ik aan. Want
33: Dick Maas.
24: Jij zei zo straks iets tegen mij over Dick Maas.
33: Ja.
24: Het bijna compromisloze uiten van alles wat hij voelt.
33: Ja, ik bewonder hem gewoon al mijn leven lang. Zeg maar ook de manier waarop hij films maakt en hoe hij ze voor de poorten van de hel wegsleept. Dat vind ik echt prachtig. Ook, ja, weet je?
24: Alsof hij schiet vol. Dat deed hij laatst ook bij een toespraak van Huub Stapel. Dus kan zo weer gebeuren,
33: nou ja,
24: of niet?
33: Is Huub Stapel trouwens precies hetzelfde? Die twee bij elkaar. Ik zag Huub Stapel van de week ook weer gewoon helemaal losgaan op een paar producenten of zo. Weet je wel? Dus zit ik gewoon zo. Zit ik daar toch enorm van te genieten.
24: Geniet je er zelf ook van, Dick? Dat je eigenlijk geen rem hebt, wat dat betreft?
34: Geen rem heb.
6: Ik heb best remmen. Nou ja, ik kon niet voor Nico kon ik niet remmen. Dus, maar hij stak plotseling over. Ja, sorry.
7: Ja. Ja, ik zat inderdaad gewoon in een film van jou opeens.
6: Ja, ja. Waarschijnlijk wel, ja.
7: Ja.
6: Tuurlijk heb ik remmen. Maar ja, ik weet niet wat voor...
8: Maar je bent hier wel eens vaker geweest. Je zegt vaak heel vaak wat je denkt. Wat je voelt, wat op dat moment in je opkomt.
6: Ja, ik heb geleerd dat niet altijd te doen. Dat is niet altijd handig, natuurlijk.
8: Heeft je ook wel eens wat gedoe opgeleverd, toch? Althans,
6: ja, maar ja, goed, ik vind ook van je hart moet je geen moordkuil maken. Nee. En, weet je, het is ja...
7: Precies.
6: Ik zeg redelijk vaak waar het op staat. Ja. Ja.
8: Heb je er al spijt van gehad? Zijn er momenten geweest dat je dacht, had ik beter niet kunnen doen, Dick?
6: Nee, tot nu toe niet, volgens mij.
8: Dan is het toch goed?
6: Ja.
8: Nou, dan is het heerlijk.
6: Ik zeg ook niet dat het slecht is.
8: Nee, maar ik bedoel, ik hoorde net iemand zeggen, we moeten er een try-out van maken. We proberen maar een beetje, we zien wat eruit gaat komen.
6: Nee, je moet meteen er vol in voor.
8: Ja, ik zou net zeggen, jij bent er altijd gewoon volle bak in gegaan. Ja. Dat maakt het wel zo overzichtelijk, hè? Toch? Dan, wat je ook roept, dan weet je ook van, dan hoef ik niet meer op terug te komen meer. Is wel zo makkelijk. Heerlijk. Ben je ook zo Nico? Nee, je bent iets voorzichtig, toch? Of niet?
7: Nou, nee, als ik bij jullie in het programma vandaag in Zij zit, geef ik dus volgens mij maak ik van mijn hart geen moordkuil.
8: Nee, dan ga je altijd een liedje zingen, een truckerslied. Ik had er nu ook al eentje verwacht eigenlijk.
7: Ja, nee, doei. Naast Dick Maas ben jij belazerd.
8: Nee, geen truckerslied vandaag.
7: Ik ga een Nederlands truckerslied naast Dick. En wat heb je gedaan, Dick, als ik thuis kom? Ja, ik heb een Nederlands truckerslied zitten zingen naast Dick Maas.
8: Maar hoe was het voor jou dat Huub jou zo prachtig toesprak een paar weken geleden?
6: Nou ja, zoals je zegt, dat was heel ontroerend. Ja. Hij had ook een hele mooie speech. En het...
8: Ja, dat was heel bijzonder, ja.
6: Ja, er kwamen wel allerlei anekdotes naar voren die ik niet meer kon herinneren. Maar hij blijkbaar wel.
8: Maar is dat alcohol of is het gewoon ouderdom? Wat is dat?
6: Het kan beide zijn, natuurlijk. Ja? Het kan ook nooit gebeurd zijn, weet je. Maar je moet nooit een mooie anekdote moet je nooit weer leggen.
8: Never ruin a good story with the truth, hè? Dat is heel belangrijk.
6: Dus dat houden we er gewoon in.
8: Ja. Nee, maar aan de andere kant ging het was een oeuvreprijs.
6: Ja.
8: Dat lijkt ook alsof je aan bent gekomen bij het laatste station. Zo voelt dat ook een beetje, of is dat niet zo?
6: Ja, dat denk je dan wel eens. Maar dat dacht ik ook toen ik 50 jaar werd. Weet je, dacht ik ook van, jeetje, hey, nu gaat het langzaam weer bergafwaarts. Weet je wel, je bent over de helft of zo. Maar ja, daar moet je overheen zetten. Weet je. Ja,
7: als jij hem zou krijgen, Wilfred, dan ben je hem 6 weken aan het vieren. En dan even de prijs.
8: Ja. Ik reken er stiekem ook nog op, eerlijk gezegd.
7: Ja.
8: We moeten nog een paar winnen namelijk. Dus in dat opzicht liggen er nog een paar prijsjes op te halen. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Ben je tevreden over hoe je het gedaan hebt in je leven?
6: Jeetje, wat een vraag.
8: Ja.
6: Ik kan altijd zeggen, het kan altijd beter. Ja, ja, natuurlijk. Je maakt allemaal stomme fouten in je leven. Ja. Tenminste, vind ik. Maar goed, over het algemeen. Ja, je moet ook niet klagen, weet je wel. Ik klaag ook niet. Ik vind dat ik het behoorlijk ver geschopt heb. Voor wat ik vroeger dacht van, weet je wel, welke kant gaat dit op? Ik mag eigenlijk best... het klinkt al meteen zo oud weer, weet je. Als je zegt, ik mag best tevreden terugkijken. Dat is ook zo, alsof je al 100 bent. Dat ben ik niet. Ik ben wel oud. Ik ben waarschijnlijk de oudste hier. Nee, ik weet niet hoe oud jij bent.
7: Ik ben 66.
6: Oh ja, dan ben ik een stuk ouder dan jij.
7: Ja. Nou, dan word je ook aangereden binnenkort.
8: Maar de film...
6: Ik moet ook oppassen.
8: Je hebt de filmacademie gedaan, toch?
6: Jazeker.
8: Ja, kan je dat nog herinneren? Want ik zat gisteren met César Zuiderwijk. En die vertelde mij dat ze ooit een filmpje van jou hadden gekregen van de filmacademie. En dat was van een man en een vrouw. Althans, een vrouw liep over een perron. En die werd op een gegeven moment verschrikkelijk genomen door een man. Toen trok hij zijn masker af en toen bleek het haar eigen vriend te zijn. En toen zei hij tegen haar, waar doen we het volgende keer? En dan werd de afspraak gemaakt dat het ergens anders zou zijn. Dat ze weer een rol... Oh ja, de trucker en de lifter zouden ze dan gaan spelen. En hij zei, daar waren we zo van onder de indruk van dat filmpje. Toen wilden we Dick hebben ook.
6: Ja,
8: van de clips.
6: Dat klopt, ja. Je maakt er niet zo'n ander verhaal van. Maar
8: Het is voor César deze.
6: Klopt wel ongeveer.
8: Ja.
6: En het was ook niet op de filmacademie. Het was 5 jaar na de filmacademie. Nou, 3 jaar na de filmacademie. Het was voor de VPRO een filmpje gemaakt. Ja.
8: Maar nog wel relatief in het begin van je carrière.
6: Ja, zeker. Nee, het was een van de eerste dingen die ik deed. Nou, niet het eerste ding, maar... het leuke was dat ik daardoor die clip voor de Ering mocht maken. Twilight Zone.
8: Ja.
6: En dat vond ik echt fantastisch.
8: En hij zegt, dat is het begin van een nieuw genre geweest. In Amerika zagen ze dat een soort speelfilmpje in een clip. Dat was tot nu toe nog niet vertoond. En toen zei ze dat in Amerika ook gedaan. Hij beweerde zelfs dat Michael Jackson daar uren en uren en uren naar heeft zitten kijken. En dat hij daar een heleboel op gebaseerd heeft ook.
6: Ja. Nee, dat heb ik ook gehoord.
8: Dat is toch bijzonder?
6: Ja, bijzonder.
8: Echt een geweldige anekdote, vond ik dat.
6: En terecht ook, natuurlijk. Ja, ik weet niet wat hij ervan geleerd heeft, maar...
8: Ja, maar dat is toch wel bijzonder, dat je aanbrekende dingen hebt gemaakt in je carrière. Ja. Ja, je zit erbij alsof je denkt van, we hebben het over een thee met friet of zo. Maar het is toch wel bijzonder.
7: Ja. Nou ja, ik heb in ieder geval één keer iemand meegemaakt die
33: diens leven heb je ongeveer verwoest. Hans van der Burg, heet hij, van Grupo Sportivo.
6: Ja.
33: Die was, dat is wel, ik mocht hem toespreken. Ze bestonden zoveel jaar. Dus het was een en al feest. En ja. Van, oh, wat is Grupo Sportivo fantastisch. En toen had ik geschreven, dat werd volgens mij wel algemeen herkend. Maar gewoon zeg maar, de nagel aan zijn dooskist is natuurlijk gewoon... Als je aan mensen zegt, wie is Hans van den Burg? Ja, dat is die gast die met een hele rare harses opeens als glazenwasser voor het raam verschijnt in een videoclip van de E-ring.
6: Ja, Lady Smile zit hier.
33: Ja, exact, ja. Weet je wel, dus daar is hij beroemd door. En verder kennen niet zoveel mensen. Ja, het is een beetje kult.
6: Nee, dat is zo grappig. Hij woonde aan de overkant bij Berry in Den Haag. Ja. En dus hij wou op een gegeven moment, zat hij in elke videoclip. Ik geloof dat hij zat in drie clips, allemaal met een rolletje. En dan werd hij weer doodgeschoten. En dan, dan stoot hij zijn hoofd.
8: Hij had het luik toch, omdat hij met zijn hoofd tegen het luik aan stoot.
6: Zo begon het. Ja. Hij zit overal in. Ja.
8: En ik begreep ook nog even, en dan gaan we ook naar de musical toe waar je naartoe wil. Dat jij eigenlijk When the Lady Smiles op een slagveld had willen opnemen.
6: Ja, het eerste idee was dat het in een loopgraaf zou zijn.
8: Ja, en dat er overal gevochten werd. En toen
6: maar dat was een slecht idee.
8: Nee, het was een beetje duur, vonden zij ook. Dat had Barry tegen jou gezegd. Nou, sorry Dick, maar dat gaat zoveel geld kosten.
6: Ja, maar het was ook geen goed idee.
8: Nee, geen goed plan?
6: Nee, Paul McCartney kwam daarna met net zo'n soort clip.
8: Ja.
6: Dus het was goed dat we dat niet gedaan hebben.
33: Nee. Ik ken bijna geen enkele andere clip die ook gewoon zo, zeg maar, zo strak en goed gemonteerd is op de muziek.
6: Ja.
33: Dat maakte voor mij zo'n absurde indruk, weet je. Als het dus bam en dan bam. En zo. Het was
6: dat was echt
33: zo ritmisch
6: gedraaid. Het was echt zo opgenomen ook. Echt op de beats. Hè.
33: Nou, echt waanzinnig.
8: Ja. Zit je nou een beetje trots te zijn hier of maakt het je allemaal niet zoveel meer uit?
6: Ja, nee, maar Nico heeft het goed gezien. Dat was echt wat ik probeerde. Nee, om er een soort choreografie in de beelden van te maken. En dat zag en dat zie je nog steeds niet veel in clips.
33: Nee, dat is raar, hè? Ja.
8: Dus maar sindsdien gingen ook grote regisseurs clips opeens maken. Terwijl dat tot die tijd not done was, begreep ik ook. Dus je bent een trendsetter geweest. Je hebt een hele nieuwe historische manier van tv of film of clips maken ontwikkeld. Dat is wel bijzonder. Probeer je een beetje wat veren in je reet te steken. Weet je wel, een beetje duidelijk te maken.
6: Moet ik een beetje loskomen of zo?
8: Ja, nee, dat maakt niet uit. Je bent wie je bent. En in de musical, word je daar ook heel vrolijk van? Of zeg je
6: daar word ik heel vrolijk van. Ja?
8: Vlodder,
6: vandaag hadden we de perspresentatie in Barneveld. Heel goed bezocht. We hebben de cast gepresenteerd. En, het wordt
8: was Gert er ook bij, Gert Verhulst?
6: Zeker.
8: Ja, Gert is een goede gozer, hè?
6: Ja, ik ken je.
8: Ja, ik ken hem.
6: Ja.
8: Ik ga een nummer met hem opnemen binnenkort. Café Nol.
33: Nee, wat erg.
8: Serieus waar,
33: Met die hond erbij ook?
8: Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Maar een Belgisch-Nederlandse productie.
6: Ja.
8: Vlodder. Kan dat überhaupt als musical? Ik probeer me eens weer voor te stellen.
6: Ja, dat is het leuke juist. Ik bedoel, daarom ben ik er ook 13 jaar mee bezig geweest. Een hoop mensen hebben zich daarop stuk gebeten.
8: Ja.
6: Omdat het heel moeilijk lijkt.
8: Dat is het ook wel als je 13 jaar bezig bent, toch? Of niet?
6: Ja, nou dan goed, er waren allerlei... het was heel moeilijk om een soort vorm te vinden. En om niet gewoon louter en alleen een soort... we gaan de eerste film even nu op het podium brengen. Nee, dat duurde een tijdje voordat we een goede vorm hadden en... dat heeft een tijd geduurd. En het is ook een hele dure musical.
8: Ja.
6: Dus het,
33: en wie heeft de muziek gemaakt dan?
6: Daar zijn we mee bezig. Dat maken we met z'n allen, zoals dat heet.
33: Ja.
6: Het is zo, ja, kijk, ik vind Vlodder, kijk, persoonlijk hou ik helemaal niet van musicals. Dus... maar wel een musical van Vlodder. Dat leek me hartstikke leuk. Maar er moet ook goede muziek bij zitten. Er moet rock bij zitten. Het moet een beetje de sfeer van Vlodder zijn. En het moet een beetje ongepolijst ook, weet je. En, dus daar zijn we mee bezig. En er zijn een aantal stukken zijn gecomponeerd. En daar zijn we, dat moet nog aangepast. Want het script is ook nog steeds in de ontwikkeling. Maar het is voor 90% af. Dus,
8: maar de mensen kunnen er wel naartoe.
6: Nou, je kan kaarten kopen en dan kunnen we over een jaar naartoe.
8: Over een jaar?
6: Ja.
8: Oh, je hebt nog even de tijd.
6: Ja, ik ben een beetje vroeg hier. Het is
8: net... Waarom zit je hier eigenlijk dan? Ik bedoel, te vroeg zit je hier.
6: Ja, dat
8: zit
6: wel weer, zou ik zeggen. Ja.
8: Ja. Maar het is naar tevredenheid, want je bent een perfectionist. Dus jij zegt nu wel, ik kan niet mee leven.
6: Ja,
8: dus...
6: kijk, ik weet niet of je die Midden-Nederland-hal kent. Van,
8: hele grote is dat,
6: de
8: toch?
6: Studio 100, dat is de grootste...
8: Ja, en ook de hoogste die er is in Nederland, volgens mij.
6: De hoogste weet ik dan niet, maar...
8: Dat zegt John de Mol altijd.
6: Waanzinnige plek om de musical neer te zetten. En waar we gewoon kunnen doen wat we willen.
8: Ja.
6: En dat is een autoachtervolging of het is de boel in brand steken. Het moet een huis ontploffen. Dat moet allemaal in die hal gebeuren.
8: Okay.
6: En dat is eigenlijk de enige plek waar dat zou kunnen.
8: Nou, dat klinkt veelbelovend. Ik moet inderdaad over een jaar jou maar weer uitnodigen dan tegen die tijd.
7: Je houdt het lekker klein.
6: Ik dacht, laat klein beginnen en dan weet je wel, kunnen altijd wat uitbreiden. Nog een schepje bovenop doen.
8: Maar daar wordt het wel al die tijd opgetreden. Daar is het optreden. Het gaat niet ook nog verkassen naar België. Het is alleen maar
6: voorlopig is het alleen in die hal. En dus als je de hal kent, weet je, het is met bewegende tribunes en alles. Ja. Het is een
8: 45 zitten erin, toch? Of niet?
6: Ja, die wordt vandaag weer, vanavond weer opgestart. Ja.
8: Ja. Nou, klinkt goed. Wat vond je eigenlijk van Kees Vlodder bij Videoland?
6: Ben ik wat?
8: Kees Vlodder, die serie die ze hebben gedaan bij Videoland.
6: Ja, wat is daarmee?
8: Wat vond je ervan?
6: Ik heb 2 afleveringen gezien.
8: En?
6: Nou ja, dat zegt genoeg, toch?
8: Ja? Ja. Dat klinkt heel genuanceerd voor jou eigenlijk.
7: wat voelde je daar dan bij?
6: Ik wilde niet te diep op ingaan. Nee. Het was een gemiste kans. Het is naar mijn idee niet geworden wat het zou moeten, wat het zou worden. Ze hebben niet echt kunnen kiezen wat ze wilden maken. En daardoor was het ook niet grappig naar mijn idee. Het was niet, ik vond het niet goed.
8: Het was kut.
6: Het was niet goed.
8: Oké, dan was het kut. Oké, goed dat je er was, Dick. Oké, ja, succes met de musical over een jaar.
7: Tot over een jaar.
8: Ja, en dat is tot over een jaar. En staan er nog andere dingen op het programma eigenlijk? Of,
6: Nee, ik heb verder niks te melden. Nee?
8: Nee,
6: ik ga zo eten. Dus, ja.
8: Ja, maar dat nieuwe project dat je zegt, van, daar wil ik nog mee bezig?
6: Nee, op het moment niet. Nee, op het moment, er gaat heel veel tijd zitten in de musical.
8: Oké, maar ze mogen nog altijd bellen?
6: Voor wat?
8: Voor iets nieuws?
6: voor een abonnement of zo, nee.
7: Dus je spreekt nu vooral met iemand, Wilfred, die zich gewoon sowieso niet kan voorstellen dat hij 1 minuut niks doet.
8: Nee, dat vind ik lastig, ja. Ja.
6: Ik doe graag ook wat. Nou, iedereen mag me bellen, maar ik opnemen is een andere.
8: Ja, heel goed, dankjewel, Dick. Goed dat je er was. Okay. Jij ook trouwens, Nico. Over 2 weken bij VI, hè?
7: Ja, 2 weken bij VI. En je gaat ook het theater in, zeg ik ook nog maar even.
8: Ja, wanneer? Hoe,
7: laat
8: wat?
7: Ik ook gewoon eens een lekker gewoon. Vanaf februari ga ik 6 keer een krankzinnige show doen.
8: NicoDijkshoren.nl?
7: Nee, dat niet. Nee, maar gewoon, zoek maar op Nico Dijkshoren Theater, dan vind je het.
8: Oh, dan gaat het lukken. Pas je een beetje op het oversteken, zo?
7: ja? Oké. Ik zal oppassen, meneer.
8: Zie je over 2 weken. Volgende week zitten we in het Leonardo Hotel aan het Rembrandtpark, zie ik hier. Met Jochem van Gelder. Nou ja, kijk nou zeg. Tot dan.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: Midterms.
10: Die midterms.
9: Die midterms.
11: The midterm elections.
12: The midterms.
13: The midterm elections.
14: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
15: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
16: dan is er de Amerika-podcast.
15: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
16: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
15: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
17: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
19: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Hey ondernemer!
21: Hier Nadia van der Vlies
20: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
21: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
20: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
21: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
22: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
34: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
22: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten.
0: Ga naar vijver.ai.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Thomas van Zijl.
5: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het Economenpanel. En mijn collega Jochem Visser gaat in gesprek met Erika Bakkum, voorzitter van het Nationaal Bestuur van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem, over hoe ze daar aan meer vrijwilligers komen. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zolle tussen Staphorsten en Zolle-Noord een half uur vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
24: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Het liep allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. En de vakbonden zeggen dat de railschoppers van buiten komen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna $4 miljoen. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens $1 miljoen oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP Nieuws.
13: Straks een nieuwe BNR Beurs. En het wordt niet heel gezellig, verklap ik alvast. Want het gaat slecht met de verkopen van de nieuwe iPhone. Het gaat slecht met de inkomsten van OpenAI. En het gaat ook slecht met de beurskoers van Besi. Maar wij gaan er toch een feestje van maken bij BNR Beurs over een paar minuten.
17: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
6: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
0: Probeer.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Jorik Simonides.
3: Welkom, we ronden de beursweek voor je af op deze vrijdag 9 oktober. Een dag die Apple niet zo leuk zal vinden.
4: De verkopen van de iPhone 18 Pro vallen tegen. En daarom schroeft Apple de bestellingen bij leveranciers terug. Die hoeven tot wel 15% minder te maken dan eigenlijk gepland.
3: Ja, hoe pijnlijk is dat voor het aandeel? Dat hoor je in deze aflevering.
5: En we hebben het over OpenAI, want de omzet valt er tegen of toch niet?
6: Volgens de Financial Times zou de omzet op jaarbasis in september op 50 miljard dollar uitkomen. En volgens Bloomberg is de doelstelling voor eind dit jaar nu in ieder geval op 70 miljard dollar gezet.
5: Ja, we zoeken zo uit of OpenAI nou een goed of een slecht jaar gaat draaien. We gaan de beursweek en ook de beursdag doornemen. En dat doen we samen met Bob Hooman van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
7: Ja, dankjewel.
3: Ja, fijn dat je er bent, Bob. Ja, Jorik, ik moet toch even beginnen. Gisteren heeft Jelle Maasbach enig commentaar gegeven op mijn kledingkeuzes en de winkel waar ik dat koop.
5: Is dit een nieuwe broek?
3: Dit is zeker de nieuwe broek. Uniqlo, jongens.
5: Uniqlo.
3: Ja, ik vind hem hartstikke mooi.
5: Nou, ja, je kan hem net niet zien, de camera.
3: Nee, maar nog een keer.
5: Ja, bruin met streepjes.
3: Prachtig. Ja. Ja, dan kunnen we door. Dan kunnen we beginnen aan de beursdag. En ik wil beginnen met een alarmerend rapport toch wel van het Financial Stability Board. Dat kijkt naar de stabiliteit van ons financiële systeem. En ze vellen er een niet al te best oordeel over. Bijna geen enkel land voldoet aan de criteria voor een stabiel systeem, zeggen ze. Alleen Hongkong, de VS en Japan en het VK wel. En in de EU zijn we zelfs materially non-compliant. Dus echt niet goed voorbereid. Want het kan snel gaan, zeggen ze. En daarbij wijzen ze naar het geval Credit Suisse, dat een flink reddingsplan door UBS nodig had. Autoriteiten moeten van tevoren veel beter kijken waar geld vandaan kan komen, mocht er een plotseling financieel gat zijn, zegt de FSB. Wat denk jij, Bob? Zijn we hier voorbereid in Nederland op het omvallen van een bank? Laten we niet bedenken welke bank dat dan zou zijn.
5: Ik hoop niet die van jou.
7: Nee, ik denk dat
3: tenzij je nog iets te melden hebt.
7: Hè? Nou, daar hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Maar ik denk dat de Nederlandse bank altijd wel plannen klaar heeft. Maar wat je denk ik in het verleden wel gemerkt hebt, pas als er echt iets gebeurt, wordt er heel hard gezocht. He, dus ik denk dat waar hierop geduid wordt, dat in Hongkong, Amerika, die plannen echt al klaar liggen. Jij gaat dan dit doen en of gezamenlijk doen de banken iets. Terwijl hier pas gezocht wordt als het zover is. Maar op dit moment lijkt er ook helemaal geen reden om daar heel actief mee te zijn. Maar kan nooit kwaad om een plan te maken.
5: Dan naar een bedrijf dat wel op omvallen staat, bussenbouwer Ebusco. Het houdt niet op met de malaise daar, want Ebusco heeft alweer nieuw geld nodig. Een groot aandeelhouder die helpt vast, die stort vast 6 miljoen bij, maar dat is niet genoeg.
8: Als er komende weken geen financiering komt voor de operationele kosten, dus van dag tot dag, dan is het niet zeker of het bedrijf kan blijven voortbestaan. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen die brachten de bussenfabrikant eerder ook al in de financiële problemen. Doordat er telkens net op tijd geld vrij kwam, lukte het Ebusco om overeind te blijven. En nu is de toestand dus opnieuw kritiek.
5: Ebusco dropte dit nieuwtje vlak voor de aandeelhoudersvergadering. Daar stond ook nog een ander heikel punt op de agenda. Want aandeelhouders mochten er stemmen of Ebusco mag overstappen op een nieuwe accountant. Want de huidige EY vond de jaarrekening tot twee keer toe zo'n puinhoop dat ze er geen oordeel over wilden geven. Nou, nu wil Ebusco dus een nieuwe accountant. Het doet het aandeel allemaal niet heel lekker vandaag voor wat er nog van over was van dat aandeel. Het stond op het dieptepunt wel 20% lager vandaag.
3: Ja, maar dat gaat ook snel als je aandeel een paar cent kost.
5: Dat is waar.
3: Ja, een aandeel dat iets duurder dan is, dat van SpaceX, dat is hard bezig om een internetprovider ook te worden. Het koopt namelijk de rechten voor een flinke bandbreedte in de VS. Allemaal voor het succesvol maken van SpaceX Mobile.
9: Elon Musk saying that this is the last piece of the critical puzzle for SpaceX to give major, you know, phone coverage all across America. We can see her SpaceX up in pre-market. But on the flip side, this has sent ripples all across the telecom sector, even in Europe. Declines for a lot of its competitors, so from Verizon to T-Mobile to AT&T, all down quite a bit this morning.
3: Ja, beleggers bij concurrenten die zien de bui dus al hangen. Ook in Nederland, KPN stond ook een paar procent lager. Denk je dat SpaceX hier een serieuze concurrent kan worden voor de Ziggo's, de Odido's en de KPN's?
7: Nou, op korte termijn denk ik niet. Want dan is het met Star.

0: Link is zo nog duurder. Maar met die frequentie die hij aangekocht heeft, kan hij met die satellieten wel gewoon de huishoudens door dikke betonnen muren en dergelijke heen. Dus op termijn kan het echt een serieus concurrent worden. Dus ik snap de koersreacties wel. Ja.
1: Ik heb iets ontdekt, Maxime.
2: Oh?
1: We hebben het al meer dan een week niet over president Trump gehad.
2: Echt?
1: In het programma. Ja, dat is een unicum. Het is een record, denk ik.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, ik moet het record verbreken, want Midden een week. Ja, het kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment moeten we het toch weer over hebben.
2: Hadden we nou niet gedaan.
1: Ja, sorry, maar het moet. Met een vredesbericht.
2: Oh, wat fijn. Nou, dat hoor ik graag aan.
3: President Trump suggests that there will not be fresh strikes against Iran before the midterm elections on November 3rd. He has repeatedly said that the war won't come to an conclusion until after the midterms are over, and has repeatedly said that when that time comes, whenever it is, he does expect oil prices will move lower.
1: Trump gaat de verkiezingen dus niet in de weg zitten met aanvallen in Iran. En dan was er ook nog nieuws over Trumps eigen beleggingsgedrag. Moet hij elke maand namelijk met een paar maanden vertraging openbaar maken hoe hij gehandeld heeft. En dat geeft elke maand wel weer een bijzonder inkijkje. In augustus kocht hij voor miljoenen aan aandelen van onder meer Meta, Microsoft en zijn lievelingsbedrijf, McDonald's. Ja, tot zover relatief onschuldig. Maar Trump kocht ook obligaties in SpaceX. En de timing daarvan was wel opvallend. Namelijk vlak voordat Trump het ruimtevaartbeleid van de Amerikaanse regering flink versoepelde.
2: Interessant. Nou, ik had het net al over de stabiliteit van banken. Er is één bank die de hele sector op zijn kop wil gaan zetten. Revolut komt namelijk met een grote ambitie. Ze willen concurreren met JP Morgan. Dat zegt topman Nick Storonsky in gesprek met Bloomberg. En ik waarschuw je alvast, deze man is niet bepaald de beste spreker van het boekje.
4: Is the strategy in the US about, is it about winning and dominating?
5: I mean, everywhere we want to go, we want to dominate. Otherwise, what's the point?
4: Jamie Dimon has spoken admiringly about you and about Revolut, the CEO, of course, of JP Morgan. Are you coming for his lunch?
5: For his dinner.
2: Ja, een man van niet al te veel woorden. We wensen hem succes. Ze hebben een voorwaardelijke vergunning om in de VS actief te zijn als bank. Ze zijn trouwens nog niet beursgenoteerd, maar ook op dat vlak een ambitie. Want ze willen een dubbele notering zowel in de VS als in Londen.
1: Straks hebben we het over OpenAI. Want gaat het bedrijf nou een dramatisch jaar draaien of eigenlijk wel een prima jaar? Ja, de meningen verschillen erover.
2: En je hoort over de treurige beursweek van Besi en of het nu klaar is met de miserie daar. Maar we gaan eerst naar Apple. Het lijkt erop dat ze het voorlopig moeten doen met het succes van vorig jaar op het vlak van de iPhone. Want de nieuwe 18 Pro en 18 Pro Max die lopen een stuk minder goed dan hun voorgangers. Zo matig zelfs dat ze aan leveranciers de opdracht al hebben gegeven om minder te produceren. Apple heeft de producenten de opdracht gegeven tot wel 15% minder te maken, meldt de Nikkei Asia. Door de hoge prijzen van geheugenchips moesten ook de prijzen van die telefoons omhoog. Maar het lijkt nu allemaal toch net wat te veel te zijn geworden voor consumenten. Is dat een dikke tegenvaller voor Apple, Bob, als die productie al 15% naar beneden wordt geschroefd? Lijkt me niet heel prettig nieuws.
0: Zeker een tegenvaller. Ik denk dat je het wel mocht verwachten, want die dingen zijn veel duurder geworden, omdat de inputkosten, vooral met geheugenchips, die prijzen zijn keer 10 gegaan. Dus die telefoon moet ook duurder worden. En dan duurt het gewoon langer voor een gemiddeld iemand zijn oude iPhone inruilt voor een nieuwe.
2: Ja.
0: Ja, dus dat is uitstel, geen afstel, denk ik. Maar natuurlijk is dat op korte termijn een tegenvaller.
2: Ja, en het was al, geloof ik, het jaar. Vorig jaar was een soort jaar waarin heel veel mensen sowieso een nieuwe iPhone misschien wel wilden kopen. Ja. Dus dit was al geen al te best jaar. Komt dit er nog eens bovenop? Is het dan gewoon klaar dit jaar voor die iPhone verkopen?
0: Nee, want ze kunnen denk ik nog wel een hoop doen. Hè? Inruilacties, deals, goedkopere modellen misschien maken. Dus dat gaan ze vast ook allemaal proberen om er toch nog wat van te maken. Maar je merkt gewoon dat men dacht bij iPhones vaak, er is helemaal geen prijselasticiteit, hoe duur ze ook maakt. Ze worden toch wel verkocht, maar dat blijkt niet zo te zijn.
2: Ja, want jij zegt dan deals en acties en dergelijke, dat is dan misschien nog een oplossing om hem wat te slijten. Maar ja, dan ga je ook weer aan je marges zitten vreten. Ja. Dat vinden beleggers denk ik ook niet echt leuk.
0: Nee, ik denk dat voor beleggers gewoon geen goed nieuws is. Ik denk dat Apple een prima bedrijf is, maar ja, het is ook niet goedkoop. Nou ja, groei is er dan niet of nauwelijks. Want het is toch echt afhankelijk van die iPhone verkopen nog steeds heel erg. Dan wordt het gewoon een wat matiger jaar voor de aandeelhouder.
2: Ja, nou heeft Han Dieperink hier wel eens gezegd van Aureus. Die zei, eigenlijk moet Apple is al een soort luxe product. Eigenlijk moeten ze daar misschien wat meer in leunen. Moeten ze proberen echt die luxe kant op te gaan. Dus is de prijs verder verhogen misschien dan nog een oplossing?
0: Nee, dat denk ik niet. Dat zie je nu al. En je ziet toch ook wel, ondanks dat Apple natuurlijk die hele sfeer eromheen heeft, waardoor je er, als je eenmaal in het Apple
2: The Walled Garden
0: zit, dan kom je er niet meer uit. Maar andere merken maken telefoons die dezelfde toepassingen en kwaliteit hebben.
1: Ja, er komen wel nog wat nieuwe producten aan volgende week. Ze gaan zich weer helemaal richten op de thuisproducten. Dus de slimme deurbellen, camera's, speakers, dat soort dingen. Wat verwacht je daarvan?
0: Nou, op zich is denk ik goed, hè, want daar loopt denk ik Apple iets wel achter. En ook met AI-toepassingen lopen ze wel achter. Dus het is goed dat ze er wat omheen doen. Maar dat gaat het niet volledig helpen. Er komt natuurlijk ook nog dat duo-ding, hè, dat
2: openklapscherm.
0: Ja. Nou ja, misschien is dat nog een gadget, maar ook die zal last hebben van die hogere prijzen.
1: Ja, kan dat misschien die tegenvallende iPhone-verkoop nog een beetje in balans brengen, die iPhone-duo?
0: Ja, je zou zeggen van niet.
1: Nee, ik ben wel benieuwd naar die producten van volgende week. Ik zit al heel lang op een nieuwe Apple TV te wachten, maar die zitten ze dus steeds uit te stellen.
2: Die komt er ook bij.
1: Dat is, nou ja, het gerucht gaat, ja, maar dat kwam er steeds niet van, omdat ze die slimme Siri nog niet klaar hadden.
0: Nee.
1: Dat is ook wel treurig, toch?
0: Nou ja, daar lopen ze denk ik wel achter, dus daar is het denk ik eerder een beetje bijpikken dan dat ze daar nou echt op gaan vooruitlopen. Dus ook daar.
2: Maar is het dan wel waard om daar echt nog zo voor te gaan als ze nu pas met allemaal thuisassistenten echt uitgebreid gaan komen?
0: Dat denk ik wel, hoor, want het merk is op zich wel sterk genoeg. Dus men loopt dat achter. Maar dat is absoluut niet katastrofaal.
2: Nee. Ja. Halen ze wel het maximale uit die andere producten nu, denk je?
0: Nou ja, ik denk als je AI-toepassingen en dergelijke in zo'n serie beter hebt, dat je er meer uit kunt halen.
1: Er komt ook nog een nieuwe chef fusies en overnames is vandaag aangekondigd. Wat zijn ze daar van plan, denk je, in de top van Apple?
0: Nou ja, ik denk, ze hebben een traditie van kleinere overnames. Hè. Dus iets heel groots zie ik nu niet gebeuren. Maar iets in de AI, iets in de gezondheidszorg, hè, digitaal dan eromheen. Dat soort dingen zou heel goed kunnen.
2: Ja. Zou je iets kunnen noemen? Bijvoorbeeld een interessant bedrijf?
0: Nou nee, daar heb ik niet zoiets in mijn hoofd. Nee.
1: Maar wearables, dat soort dingen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
6: BNR Beurs.
1: Door naar OpenAI. Daar is paniek namelijk. De Financial Times kwam met een verontrustend bericht. Want de omzet van OpenAI gaat volgens die krant 20 miljard lager uitvallen dan beleggers hadden verwacht. Dus doken Amerikaanse techfondsen gisteravond omlaag. Maar toen was daar Bloomberg om de paniek te sussen.
7: Bloomberg understands OpenAI is expecting to reach or exceed $70 billion in annualized revenue by the end of the year. Driven largely by growth in its enterprise business. We're told the company shared the numbers with investors as part of discussion for its latest effort to raise $30 billion or more.
1: De markt ging uit van 70 miljard omzet voor OpenAI in 2026. Volgens de Financial Times wordt dat slechts 50 miljard. Maar Bloomberg zegt nu dus dat OpenAI dat gaatje in de laatste maanden van dit jaar nog wel even inloopt. Wie heeft er gelijk, denk je?
0: Nou, ik denk dat Bloomberg toch iets meer gelijk heeft. Want het is ook een beetje een vergelijkingsbasis, hè, waarbij ze cloud of diensten die op andere cloud zijn gedaan wel of niet meetellen. Dus het is ook een beetje discussie. Zitten ze nu wel op die 70 en die 50? En die groei is zo hard. Hè, dus je moet nog 40% groeien dit jaar. Ja, tot nu toe ligt dat groeitempo zo hoog.
1: Ja.
0: Dus ze zouden dat ook met de nieuwe boekhouding, zeg maar, moeten kunnen halen. En je ziet ook het aantal, als je de grafiek ziet van het aantal gebruikers, aantal tokens wat gebruikt wordt. Ja, dat is gewoon een logaritmische exponentiële grafiek.
2: Ja, want het dus, zou dus ook gaan om een soort manier van rekenen waar bijvoorbeeld ze meer op Anthropic zouden willen lijken, waardoor het opeens anders uit zou vallen dan.
0: Ja. Klopt.
2: In die laatste maanden gaat die groei, want je zegt in logaritmische grafiek, gaat die groei echt nog zo hard nog steeds? Is daar echt nog steeds een versnelling te zien?
0: Ja, er is nog steeds een versnelling te zien inderdaad. Het is echt zo'n exponentiële kromme die bijna rechtlijnig omhoog gaat.
1: Waar komt het meeste geld van OpenAI nu vandaan? Waar verdienen ze hun geld mee, voornamelijk?
0: Ik denk met tokens.
1: Ja.
0: Ja, en want voor de rest is het, ik geloof dat ze ook wat iets aan advertenties doen, maar dat is
1: ik zie er wel steeds meer
0: miniem aan de opbrengsten daarvan ten opzichte van
1: daar komt het geld niet
0: die tokens.
2: En die beursgang die blijft ook maar is ook meer uitgesteld. Ze zeggen nu toch wel echt vrij duidelijk, dit wordt wel echt volgend jaar. Is dat nou slim? Want ja, goed, als je kan laten zien, maar ja, die groei is nog steeds in een soort zieke versnelling. Is ook misschien wel een moment om te zeggen, nou jongens, let's go.
0: Ja, of dat slim is. Ik denk wel dat op dit moment toch een beetje het sfeertje heerst. En ik denk niet dat het terecht is. Van, goh, het is wel heel erg hard gegaan, hè, met al die waarderingen van AI-achtige aandelen. Wordt het niet eens wat? En verstoren we dan met zo'n grote emissie niet de markt, waardoor je zo'n World Online momentje krijgt. Hè. dus misschien dat men daar een beetje bang voor is. Maar ja, ik zou het een best een geschikt moment vinden.
1: Ja, we zagen in de VS toch nog wel een bescheiden koersreactie op dat bericht van de Financial Times. Toen was de nuance van Bloomberg er nog niet. Nvidia stond een beetje lager bijvoorbeeld. Ja. Kan het een probleem worden voor dat soort bedrijven als OpenAI inderdaad minder gaat verdienen?
0: Nou ja, als ze echt minder gaan verdienen wel. Maar ja, ik zie het niet. Nee.
2: Nog geen wolkje aan de hemel bij meneer Homan. Ondertussen is er ook iemand die nog altijd heilig ervan overtuigd is dat zijn investeringen bakken met geld gaan opleveren. En dat zijn ook grotendeels investeringen in OpenAI, kunnen we je vertellen. Topman Masayoshi-san van SoftBank die zoekt namelijk naar $100 miljard extra vanuit het Midden-Oosten om te investeren in AI-bedrijf.
8: Masayoshi-san is looking to raise some $100 billion from investors in the Middle East. Again, bolstering that narrative that we have been hearing that has been propelling the tech trade so far.
2: Is hij dapper of is hij doorgeslagen, Bob?
0: Nou ja, op zich denk ik om te investeren in die golfstaten is denk ik wel slim. Hè? Er is veel kapitaal. Ze hebben een lange beleggingshorizon over het algemeen. En ze willen diversificeren vanuit olie. Dus ja, ik denk dat het wel een goede omgeving is om daar wat te doen.
2: Dan gaan we nog even door de afgelopen beursweek heen wandelen. De laatste voor de regen aan kwartaalcijfers begint. En voor nu is het slecht nieuws voor jou, Jorik, want het is voorbij.
9: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago.
1: Ja, ik moet op zoek naar een nieuwe hobby, misschien een andere overname, want Akzo Nobel wil fuseren met Axalta. Maar voordat zover is, gaat het eerst nog een deel van de Aziatische activiteiten verkopen.
10: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard, dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
2: Geen beursweek zonder AI-nieuws natuurlijk. Dat kwam onder andere van het Chinese DeepSeek.
8: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
1: En ook SpaceX zoekt naar geld, $40 miljard om precies te zijn. Daar willen ze chips van kopen.
11: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
2: Ja, de Nederlandse overheid die doet het andersom. Dat wil cashen bij ABN AMRO.
12: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht. En sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
2: Maar het was vooral de week van Besi. Of ja, Besi had hem denk ik liever overgeslagen deze week. De analisten van Bank of America, UBS en Deutsche Bank zijn minder enthousiast over de chipmachinemaker. Bank of America haalde het aandeel Besi van de kooplijst. Net als UBS. En het zorgde ervoor dat het aandeel flinke klappen kreeg. 12% ging er vanaf in 5 dagen tijd. Bob, analisten vrezen voor de concurrentie van ASML. Dat zou zich ook met dat hybrid bonding bezighouden. Zou daar ook een machine voor willen maken. Is die zorg terecht?
0: Ja, ik denk het wel. Die verhalen zijn er inderdaad. En misschien vertelt ASML daar woensdag wat over, hè, als ze de cijfers publiceren. En tegelijkertijd, dat hybrid bonding wil ook nog minder dan eerder gedacht. Omdat met de huidige vlakke chips ook nog weer meer efficiëntie kan worden bereikt. Dus het duurt allemaal in ieder geval langer. En komen ook concurrenten. Nou, je noemt ASML. Dus ja, het wordt echt wel wat spannender voor het aandeel.
2: Ja, dus is het ook hoe langer het duurt dat het ook gevaarlijker wordt voor die hybrid bonding techniek. Omdat andere bedrijven misschien denken, oh, maar zij doen het al heel lang. Misschien is het eindelijk voor ons een moment om daar aan te gaan beginnen.
0: Ja, dat is precies. Dat je er hele lang een voorsprong heb gehad, maar op het moment dat het echt gebeurt, dat je ingehaald wordt.
2: Lijkt me wel gevaarlijk voor BC, ook omdat dat aandeel is toch wel een stukje goedkoper geworden. Sommige bedrijven waren een tijd terug al bezig over dat het dan misschien wel in overnamegesprekken dat ze daarmee zouden voeren. Is dit echt een prooi?
0: Ja, die chipbedrijven zijn intussen zo rijk. Hè? Nou, je hoorde wat Samsung verdiende, TSMC. Dus ja, het kan wel. Het is te betalen voor dat soort bedrijven.
2: Ja.
0: En je ziet ook bijvoorbeeld een bedrijf als Nvidia is zich ook echt wel aan het verbreden met hun activiteiten. Dus het speelt wel in die sector. Het kan.
2: Ja. Zou ASML dan, in mijn hoofd lijkt dat dan een soort logische stap als zij met hybrid bonding bezig gaan. En als zij in een Nederlandse chiptechnologie ook kunnen inlijven. Zouden zij mogelijk hiervoor gaan?
0: durf ik echt niet te zeggen, maar ik snap je speculatie.
2: Oké.
1: Er waren ook nog wat overnamegeruchten dit voorjaar van twee Amerikaanse partijen. Daarna niet zoveel meer over gehoord. Ja, wat denk je daarvan? Loopt dat nog? Gaan we er ooit nog iets van horen? Of is dat?
0: Nou, het wordt natuurlijk een stuk goedkoper. Ja. Het aandeel is intussen bijna gehalveerd vanaf het hoogtepunt. Dus ja, en buiten dat, die nieuwe technieken met hybrid bonding, verdienen ze evengoed gewoon hun geld. Hè? Dus ze zijn er niet volledig van afhankelijk. Maar goed, het was gewaardeerd op heel veel toekomstmuziek. En dat is er nu een beetje uit. Dus nou ja, het wordt interessanter, zeker. Ja. Ja.
1: Richard Blikman wil misschien ook wel een keer met pensioen.
0: Ja, ik weet niet hoe oud hij is, maar die is intussen wel op leeftijd, geloof ik. Hè?
2: Ja, die is ergens in de 70. Ja. Ja, goed, en Applied Materials is het, geloof ik, die dat lang al heeft. Dus wie weet dat we daar nog iets van gaan horen. Tot die tijd moet BC de aandeelhouders en beleggers overtuigen van de eigen kracht. Dat ze ook die voorsprong hebben, want dat is natuurlijk wel. Ze waren er heel vroeg bij, dus ik neem aan dat ze ook iets van een voorsprong hebben op de rest. Ja. Hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe blijven ze aan beleggers de boodschap geven van het komt wel goed?
0: Nou, dat is best lastig, hè? Want je bent echt afhankelijk van die partijen die het gaan doen. Dus ja, dan moet je een verhaal hebben van goh, ze moeten straks wel gaan chips gaan stapelen, want anders redden ze die efficiëntie niet meer. Maar goed, de andere chipbedrijven zullen misschien zeggen nee, we kunnen nog wel voorlopig wel even verder. Ik vind hem lastig.
1: Dan zit de beursweek erop. Staat nog één ding op mijn to-do-list en dat is jou vertellen wat er volgende week gaat gebeuren. Het is de week van de kwartaalcijfers, dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen ze. Op dinsdag kun je je opmaken voor de Amerikaanse bankreuzen. Die trappen het cijferseizoen af met Goldman Sachs, Citi en JP Morgan. Die openen de boeken. Allemaal banken die de afgelopen tijd bakken met geld verdiend hebben op de beurs. Het is alleen de vraag of ze al die hooggespannen verwachtingen een beetje kunnen waarmaken. En dan komt woensdag Nederlands trots ASML met de cijfers. En vrijdag komt er trouwens ook een prachtige podcast over uit. Onze ASML, een nieuwe BNR-podcast. Abonneer je alvast. En donderdag krijg je dan weer de cijfers van Fastnet en TomTom. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, komen er ook nog macrocijfers aan uit de VS. Halverwege de week krijg je de hypotheekaanvragen, het inflatiecijfer en dan komt de Fed ook nog met zijn beige boek. Een rapport waarin ze vertellen hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie.
2: Dat dus allemaal volgende week, met natuurlijk het hoogtepunt vrijdag, de lancering van onze ASML. Ja.
1: Jij kent hem al, maar ik ben benieuwd hoor.
2: Ik heb hem al deels gehoord, voor zover dat hij klaar is.
1: Luister tip op. Maxime heeft een hele vette podcast gemaakt. Althans, dat zegt hij zelf de hele tijd. We gaan het vrijdag meemaken.
2: Hij weet het nog niet.
1: ASML.
2: De trailer staat online. Ik zal de feed alvast een linkje in de show notes zetten voor de mensen die hem vorige week niet gehoord hebben.
1: Trailer is al heel gaaf.
0: Luisteren.
2: Maar dan heb jij dus vorige week niet naar BNR Beurs geluisterd, want toen zeiden we dat. Ja, kijk, daar ga je al. Goed, dat is de leuke tip. En we krijgen ook nog, daar kunnen we je ook nog aan tippen, een uitgebreide vooruitblik op de ASML cijfers. En dat is zondag ook weer met Bob Homan van ING Investment Office. Dank voor nu.
1: Eén grote ASML-week. Zondag zijn we er dus weer met Bob, met ASML. Voor nu dank voor het luisteren. Abonneer je ook even hier, dan mis je helemaal niks. En dan spreken we je zondag weer.
2: Ja, tot zondag.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Vergaderen? Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Event Chips.
17: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
18: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-eventships.nl.
19: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
20: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
21: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
22: Welk energiecontract is het beste?
23: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
26: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
27: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
28: BNR Verkeer.
29: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 7 uur.
30: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om objecten die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letchert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. Dat zetten we nu recht, zegt ze. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. 3 weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
31: Vrijdag 9 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij een Russische aanval met een zware vliegtuigbom op 2 bussen in Kramatorsk in de provincie Donetsk zijn zeker 30 doden gevallen. Ook raakten voor zover bekend 18 mensen gewond. En daarna werden ook nog eens hulpverleners verschillende keren aangevallen door drones. Over de afgelopen 2 dagen hebben de Russen daarmee bij aanvallen op Oekraïnse steden 78 mensen gedood en 215 gewond. Nadat Zelensky al zei dat Rusland alle remmen los zou gooien bij dit soort aanvallen. Dus te vrezen valt voor meer van dit. Vanochtend heb ik alleen een melding gezien van Russische drone-aanvallen. Geen raketten, waarvan het grootste deel is neergehaald. Ook van de straalmotor aangedreven drones. Dus dat is weer goed nieuws. Bij elkaar 2 doden en 2 gewonden zag ik vanochtend vroeg gemeld. De aanvalsgolf was toen ook nog bezig. Niet helemaal zeker of het daarbij blijft. En verschillende plaatsen stroomuitval leek weer dat de schade daar toch fors is ook weer vanochtend. Oekraïense lange afstandsdrones raakten gisteren de grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk, 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Er is brand uitgebroken, precieze schade nog niet duidelijk. Voor de zomer werd de raffinaderij ook al eens getroffen en toen tijdelijk stilgelegd. Vanochtend zag ik nog een raffinaderij getroffen in de stad Oegta. Dat ligt ook ergens. En een wapenfabriek in Tver oblast en een oliedepot in Belgorod. In Ryazan werd een datacentrum van Yandex getroffen. Dat is zeg maar het Russische Google. En aan het front is wat Russische terreinwinst gemeld bij Konstantinivka. Dat is ten zuiden van Kramatorsk. Volgens mij is het zelfs Zaporizhia, maar dus onder die fortress belt.
0: Ja, zeker. Nou ja, wat je zei, Hugo, alle remmen die gaan los in Rusland. Door Rusland moet je eigenlijk zeggen. Nou, dat blijkt ook wel als je gewoon alleen al naar de cijfers kijkt. Hè. Dan zijn er in september 3500 van die straalaangedreven drones zijn er afgeschoten op Oekraïne. In juni waren het nog maar 350. Dat begint enorm op storm te komen. En ook die verschrikkelijke aanslag in Kramatorsk, waarbij een bus is geraakt en uiteindelijk 35 mensen om zijn gekomen. Ja, dat hoort daar dus ook bij. Je ziet dus echt dat de burgerbevolking steeds meer doelwit op zich begint te worden en alles wat daarmee te maken heeft. Ik heb ook gezien dat in Kiev, dat hebben we toch niet eerder gezien hoor, dat er een totale blackout is geweest. Oh. En dat betekent dus ook dat de watervoorziening niet meer functioneert, want die loopt ook op stroom. Dus alle remmen zijn inderdaad los. Zelensky die heeft gezegd, daarom wil ik dus ook heel graag gebruik kunnen maken van Starlink-informatie om doelwitten in Rusland te kunnen bestoken, want dit kan niet. En het kan toch niet zo zijn, Amerika, en dat was ook even kritiek hoor aan Trump, dat jullie zitten te onderhandelen over een economische deal. Ja. Terwijl datzelfde land ons kapot zit te maken. Daar moet je iets tegenover stellen. En hij heeft dus ook gezegd van ja, die Russen die gaan steeds verder. Omdat ook componenten voor het Russische Starlink-systeem, hebben we 2 dagen geleden hebben we erover gesproken. Die worden door China op dit ogenblik geleverd. Dat wordt ook steeds effectiever. Dus je ziet wel dat men zich wel grotere zorgen begint te maken in Oekraïne over hoe dit eraan toe gaat.
31: Ja, voor de steden dan, hè? Aan het front zie je tegelijkertijd dat wat het grote offensief van de Russen tegen de Kramatorsk en Sloviansk moest worden, dat gaat gewoon niet meer gebeuren.
0: Nee, en er zijn ook weer nieuwe gegevens over gekomen. De Oekraïners die komen bij Sloviansk, of die weten Sloviansk en Kramatorsk heel goed te beschermen. De Russen komen er gewoon niet doorheen. En het blijkt nu ook, en dat is interessant, dat wij hebben, kan je nog herinneren dat wij op een gegeven moment begonnen te praten over Battlefield Air Interdiction? Ja. Nou, dat blijkt dus, we zagen wat daar gebeurde.
31: We zagen de voorrading achter het front.
0: Ja, dus zeg maar de logistieke aanvoerlijnen die worden kapot gemaakt. Troepen die aankomen, voorradingen, munitie, opslagplaatsen, lanceren en installaties van drones. Dat wordt allemaal natuurlijk gesloopt. En dat is preparing the battlefield. Dus men probeert op die manier een situatie te creëren waardoor het verdedigen of een offensief door Oekraïne makkelijker mogelijk wordt. Dat blijkt inderdaad allemaal een voorbereide handeling te zijn voor dat roemruchte offensief Vivaldi. Waarvan dus nu de Russen ook zeggen van dat is wel heel erg succesvol geworden en we kunnen daar niet doorheen komen. Ja. Dus ze proberen dus inderdaad nu, dat is nog de enige mogelijkheid die ze hebben, is om het in het zuidelijk deel van de gefortificeerde steden om daar een doorbraak te forceren. Want de bedoeling was aanvankelijk om vanuit het noorden en het zuiden
31: een soort tankbeweging.
0: Een tankbeweging te maken om die gefortificeerde steden te omsingelen. En dat lukt dus op dit ogenblik niet. Dus die padstelling is alleen maar groter geworden.
1: Ja. Overigens ook negatieve geluiden over de Oekraïnse krijgsmacht. Er is een rapport verschenen van AP News, die daar aandacht aan besteedt. Sommige frontbataljons zijn nog maar voor de helft bemand. Soldaten worden onvoldoende afgelost en raken uitgeput. Desertie, daar praten we af en toe over, maar dat is echt een probleem. Probleem met mobilisatie, hebben we ook vaak genoemd, blijven een grote belasting. Oekraïnse successen met drones compenseren het gebrek aan infanterie slechts gedeeltelijk.
31: Ja, ja.
1: Dus ook de Oekraïnse krijgsmacht kreunt en steunt.
0: Ja, ja, hoewel dus het verschil in slachtoffers wat er valt echt enorm groot is. In sommige gebieden is 1 op 10.
1: Ja.
0: Dus 10 Russen op 1 Oekraïner. Maar ja, goed, elke Oekraïner is wat dat betreft 1 te veel als je zo weinig troepen hebt.
1: Ja.
31: Oekraïnse onderhandelaars zouden vrijdag en zaterdag gesprekken voeren met Witkoff en Kushner. Ik meen in Florida.
1: Miami gaat het gebeuren. Ja.
31: Zelensky zei te verwachten dat er ook een Europese delegatie zal aansluiten.
1: Ja, wordt niemand gezegd wie dat en of welke landen wordt niet gezegd. Maar dat gebeurt er. En Marco Rubio heeft gezegd dat een vredesregeling vastloopt op de Russische eis dat Oekraïne dus de hele Donetsk opgeeft.
0: Mm-hmm. Nee, dat weten we al een hele tijd. Ja. Dat is, ik bedoel, hoe lang weten we dat nu al?
1: Maandenlang.
0: Ja. Nou, als het alleen maar de Donetsk regio is, dan valt het nog mee. Want ze hebben altijd gezegd dat ze de resterende gebieden van de oblasten, de regio's die ze al gedeeltelijk hebben.
31: Dus ook Zaporizhia en Gerson.
0: Ja, exact. Dat ze die dus ook in handen willen krijgen. Ja. Dus als dit het alleen maar is, en dan valt het nog mee.
31: Okay.
0: Ik bedoel, ik lach er een beetje om, maar meer cynisme.
31: Wat was er nou met Zuid-Korea allemaal, Arjan?
1: Ja, twee dingen. Zuid-Korea levert dus heel veel olie aan Rusland. Grappig, hè? Rusland is een olieland, moet nu echt importeren in Zuid-Korea. Dat is natuurlijk bij Zelensky heel slecht gevallen. En toen is er een incident geweest met de Zuid-Koreaanse ambassadeur in Kiev. Die, geloof ik, ook is teruggevlogen.
31: Ja, je hebt gezien. Die is nu terug. Maar dat heeft dan weer te maken met een ander incident. Namelijk dat Zelensky heeft bekendgemaakt dat een Noord-Koreaanse soldaten die gevangen waren genomen, die naar Zuid-Korea zijn gestuurd. Ja. En dat wilde Zuid-Korea eigenlijk stilhouden. Dus ze zijn, maar het is wel vervelend.
0: Dat is het diplomatieke incident in belangrijke mate. Ja. En daarom is die ambassadeur ook teruggetrokken.
31: Ja.
0: Maar zij willen natuurlijk gewoon geen politiek probleem hebben met die Noord-Koreanen. Want dat leidt weer tot shit met Noord-Korea.
1: Ja.
0: En de vraag is, hoeveel gaan er dan nog komen?
31: Ja.
0: Het is,
1: en die huidige president van Zuid-Korea wil...
0: En ze wilden een excuses hebben van Zelensky. En dat heeft hij dus kennelijk niet gegeven. Dan krijg je dus dit.
1: Dan krijg je dit,
31: Er komt een nucleaire oefening van de NAVO aan?
0: Dat is jaarlijks. Hè. Op zich is dat niet raar dat dat gebeurt. Wordt er een gehouden in Italië. Maar het is natuurlijk wel betekenisvol dat zoiets gebeurt. In een tijd waarin de spanningen tussen Oost en West enorm aan het oplopen zijn. En dat kan dan maar zo uit de klauwen gaan lopen.
31: Ja.
0: Als de Russen denken dat dit een voorbereiding is voor een echte nucleaire aanval. Ik bedoel, dat kan helemaal niet. En dat gebeurt helemaal niet. Maar we hebben natuurlijk eerder gezien, Abel Archer, was dat nou 1983 of zo?
1: 84, ja.
0: Waarbij er ook een oefening is geweest binnen het NAVO-gebied. En die werd door de Russen geïnterpreteerd als op handen zijn aanval. En toen is er bijna, zijn er tegenmaatregelen genomen op nucleair gebied in Rusland. Dat moet je dus gewoon niet hebben op dit ogenblik. Dus wat er gebeurt in dit soort situaties is dat er een bericht gaat naar Moskou om uit te leggen wat daar gaat gebeuren, om de zaak in ieder geval te deconflicteren. Maar tegelijkertijd maakt de NAVO zich ook wel enige zorgen over het feit dat er ook een brief is gekomen van een tijdje geleden van de Russen. Die ook een relatie hebben gelegd met van als oefeningen doorgaan en als jullie dit en dat gaan doen, dan hebben wij nog steeds kernwapens.
31: Dat ging over Kaliningrad.
0: Dat ging over Kaliningrad. Ja. En dus die. Dit, ja, weet je, dit is niet fijn. Kijk, dit. Ik heb het woord veiligheids. Dilemma wel eens een aantal keren genoemd. Maar dit is echt typisch een onderdeel daarvan. Dus in de internationale betrekking heb je het veiligheidsdilemma. En dat betekent dus dat als een land zich gaat bewapenen, het andere land zich onveilig gaat voelen, die gaat zich ook bewapenen en dan krijg je een wapenwedloop. Dat is normaal wat er gebeurt. Tot nu toe is er van een echte wapenwedloop geen sprake om. En dat heeft groot te maken met het feit dat die procedures binnen de Europese Unie zo al jezus traag zijn. Dat we gewoon helemaal niet snel genoeg die defensie kunnen opbouwen. Dus ik zie ook met name bij hele linkse en hele rechtse mensen van, er is sprake van een wapenwetloop en dat is zonde van het geld. Nou, die is er nog steeds niet. Die is er nog steeds niet, kan ik je melden. En dat ligt aan onszelf. En voorlopig zitten we veel te veel geld aan steeds duurder worden de wapensystemen uit te geven. Maar dus dit is wel een gevaar op dit ogenblik. Dat je dus een opbouw krijgt, waardoor dus onveiligheid, de perceptie van onveiligheid steeds groter wordt. Ja, en dat kan uiteindelijk kan dat gewoon uit de klauwen lopen.
1: En dat Archer-incident is echt eng, hoor. Dat was 1983. En Gorbachev heeft die documenten vrijgegeven later. Toen konden we het bestuderen. Mm-hmm. En toen bleek dus dat de Russen waren doodsbang dat het dus een gecamoufleerde aanval was. En ze hadden al besloten, als het echt zo is, dan gaan we in het begin van de oorlog direct al kernwapens inzetten. Ja, ja. Wat ook bij de Russische militaire doctrine past. Hier zie je dus dat de dingen gewoon totaal kunnen ontsporen. En dat zou nu ook kunnen, hè? Tuurlijk kan dat.
0: Nou ja, er zijn toch een behoorlijk aantal van dat soort incidenten geweest in de geschiedenis. De laatste volgens mij onder Yeltsin.
2: Even zien. We hadden de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Daar zag ik niet zo heel veel uitkomen. Behalve
0: nee,
2: dat
0: Jesselkus
2: de Russen de vijand had genoemd. Is dat nog noemenswaardig?
1: Ja, ik vind het, al die ophef daarover, laten ze zich over interessante dingen
0: praten. Het is een typisch Nederlands probleempje.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk, vind ik eerlijk gezegd, voor een programma als dit, waar we het echt hebben over de grote bewegingen, de grote gevaren die er zijn, is het gewoon klein bier. Ja. Is niet de moeite waard om daar lang bij te
2: gaan. Gaan we direct door naar groter bier, in de zin dat volgens mij nu uiteindelijk officieel is gemaakt dat Europa de LNG-import uit Rusland echt gaat stoppen.
1: Ja, dus begin 2027, weet je nog hoe vaak we daarover gesproken
2: hebben? Ja.
1: En dat gaat dan dus over de LNG-import vanuit Rusland. Hè? En Russische pijpleidinggas volgt in het najaar van 2020. Ja. Daar hebben we dus nu 4, 5 jaar
2: lang. Hebben we al vrij lang over gepraat, maar goed. Ja.
0: Maar nu en nog steeds hebben we een gigaprobleem. Hè?
2: Ja.
0: Het probleem is gewoon niet opgelost. Want er wordt nu door veel experts wordt nu gezegd van, we hebben echt een probleem deze winter. Als het echt heel koud wordt, dan hebben we een tekort voor 12 miljoen huishoudens. Niet in Nederland, maar binnen de Europese Unie.
1: Ja.
0: 7% van de vraag is dat. En dat heeft gewoon te maken met de voorraden die niet goed gevuld zijn.
2: Ja.
0: Nou, dat heeft onder andere te maken natuurlijk met het feit dat we zijn overgeschakeld van de Russen naar de Amerikanen, waar we LNG van kopen. Qatar, daar houden we een deel mee. Maar Qatar ligt op dit ogenblik ook in oorlogsgebied om LNG te kopen. Dus dat wordt ook heel erg lastig. De prijzen zijn ongelooflijk opgedreven. Dus wil je nog een beetje de boel betaalbaar houden, ja, dan moet je wat minder kopen. Daar komt het volgens mij ongeveer op neer, ruw weggezegd. Maar ik moet nog zien, hoor, wat hier gebeurt. Als het dus echt gewoon een hele strenge winter is, en het leuke van de klimaatverandering is dat je nooit precies kunt voorspellen of het een hele strenge of juist helemaal geen strenge winter gaat worden. Dus stel je voor dat gebeurt.
2: Mm-hmm.
0: Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. We hebben al die shit nu op dit ogenblik in Frankrijk met die opstanden. We zien overal dat die verzorgingsstaten onder druk beginnen te komen te staan. En dit zou echt wel eens een keer een enorme ontwrichtende werking kunnen hebben als dat echt zo is.
1: En het leidt ook tot afbrokkeling van Europese solidariteit.
0: Ja.
1: Want ik zag de staatssecretaris bij Nieuws, ik geloof al 1 of 2 weken geleden. En die zei, als ik haar goed citeer, van ja, bij Nederland slaat ook veel op voor Europa.
0: Dat klopt.
1: Die willen daar niet voor betalen en daar balen we van. En nu gaan wij dus het meer voor onszelf houden. Dat was ongeveer het verhaal.
0: Ja,
1: dat
0: klopt. Ja.
1: En ze zei wel bij hoog en laag dat we voldoende zouden hebben, maar het is niet erg gevuld. En het is ook torenhoge prijzen om het wel te vullen.
0: Ja, nou ja, daar zit echt een probleem
2: ook,
0: in.
2: Dat is ook
0: we zitten aan alle kanten hebben we problemen.
2: Is.
0: Ik bedoel, nou ja, goed, oké. Okay, en Frankrijk is natuurlijk een liability aan het worden op dit ogenblik.
1: Ja.
0: Want als je gewoon kijkt hoe die 10-jaars-obligaties aan het stijgen zijn qua rente, dat is over de 5%.
2: Ja.
0: Dus ik heb nu gezien dat de Fransen nu al 100 miljard moeten betalen alleen al aan rente
2: als
0: lossing. Ja, dat kun je natuurlijk ook En dan vervolgens zit Le Pen ook nog een keer te roepen dat... Ja. Heb jij dat gezien?
1: Dat de schulden bij de ECB moeten worden afgeschreven. En de pensioengerechten lift naar 60.
0: Ja, ze zijn echt gewoon geschrift.
2: En ze hebben de begroting nu al niet op orde.
0: Ja. Dus jongens, ik ga morgen naar Frankrijk, maar het is wel een geschriftland. Ja.
1: Ik zal maar een lunchpakket meenemen, want het gaat niet goed. Even nog één ding. Frankrijk heeft een hele magere groei van 0,8%. Dat blijft waarschijnlijk ook zo. Dus dat is geen oplossing. Ze kunnen ook niet meer lenen, want ze hebben al zoveel geleend. Ze kunnen ook niet de belasting verhogen, want dat is al 51% van het BNP. Dus ze moeten dus bezuinigen. Nou ja, bezuinigen betekent de Franse revolutie weer.
0: Ja, nou ja, dat zou me niet verbazen. Ik hoor dat wel van Frans, hoor. Van mijn Franse contacten hoor ik dat ook wel. Die zeggen van, wij lossen hier iets op door middel van een revolutie, niet door middel van praten.
1: Ja.
0: Ja, weet je, kijk, of het allemaal waar is, dat moet allemaal natuurlijk nog blijken. Maar ik heb nou wel van de wat hoger geplaatste Fransen nu een behoorlijk aantal malen gehoord, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, maak me grote zorgen.
2: Ik zag gisteren ook in een column van Paul Krugman die...
1: Ja.
2: Het is natuurlijk altijd een inschatting van hoe eng is het nou? Maar die zei van, ja, dit wordt nu toch echt wel een heel serieus verhaal. En misschien dat de markten het zelfs nog onderschatten met de rentestanden die je nu ziet...
0: Dit hebben we toch meegemaakt met Griekenland.
1: Exact. En de euro staat onder druk. En dat komt direct ook door Frankrijk.
0: En Griekenland, daar komen we met z'n allen nog een keer bovenop gaan zitten. En zeggen van, nou ga je doen wat er gezegd wordt. Maar Frankrijk is een beetje groter dan Griekenland.
1: Ja. En, euro...
0: en Griekenland was geen systeemrisico. En Frankrijk wel, volgens mij.
1: Moeten we volgende week verder gaan praten over Frankrijk?
2: Nou, misschien. Ja. Nou ja, je hebt net al Armageddon aangekondigd met die nucleaire oefening. Dus dan maakt misschien dit ook wel de eurocrisis er niet meer uit. Maar wanneer begint die oefening?
0: Oh, volgens mij de 13e. Ik weet niet eens hoe.
2: Dus dan halen we vrijdag misschien al niet eens. Maar moeten we nog eventjes volgende week kijken wat we gaan doen. Laten we naar het Midden-Oosten, waar een nieuw aanvalsplan van de Amerikanen...
0: Ja. Ja, dus de Amerikaanse militairen die hebben een plan gemaakt. Een korte, krachtige oorlog van pakweg 3 dagen.
2: Oh.
0: Maar ja, ik bedoel, jullie beginnen te lachen. Maar daar moet je ook vooral om lachen. Want daar hebben we in ieder geval onze eerste lachpartij over Amerika te pakken. Maar het hele punt is natuurlijk, iedere keer wordt er gedacht van, we doen het even snel.
1: Ja.
0: En iedere keer mislukt dat. Wat er dus nu de bedoeling is om de drone-lanceerinstallaties... lanceerinstallaties van raketten, het hele rakettenarsenaal... om dat nog maar weer een keer te gaan bombarderen. Want wat blijkt? Die gemeenrekken in Iran, vooral van de revolutionaire garde... die hebben het allemaal weer zitten opbouwen... na de bombardementen van de Verenigde Staten.
1: Zo
0: dat is echt zo slecht.
1: Ja.
0: Dus dat moet weer worden gebombardeerd. Wat je daar dan mee... zou willen winnen, is mij volstrekt een raadsel, eerlijk gezegd. Dus militair gezien levert dat niet veel op, denk ik. Want als je echt wat zou willen met Iran... dan moet je met landstrijdkrachten erin gaan. Maar die heb je niet in de omgeving. Ja, een paar duizend. Maar als je allemaal dood wil, dan moet je vooral Iran binnen gaan vallen... zou ik zeggen, met 10.000 militairen. Dus dat heeft allemaal geen zin. Trump, interessant genoeg, twijfelt heel hard... Want die begint nu te roepen, diplomatiek is er toch wel enige vooruitgang. Dus er wordt inderdaad nog op de achtergrond gesproken. Maar ik vind het... ik moet nog zien wat hier gebeurt. Het is wel trouwens normaal, dat moet ik ook wel zeggen... dat de militairen plannen hiervoor maken.
2: Ja, ja.
0: Maar als ik zo'n plan, althans wat ik ervan zie... en dat zijn ook maar een paar regels... dan denk ik, ook dit gaat niet werken. Wat wil je daar nou eigenlijk mee bereiken?
1: Hij was zaterdag bij Camp David, hè, las ik. En toen waren al mensen van, gaat hij dan toch weer plannen maken? Maar goed, hij zegt gisteren weer gezegd... voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen ga ik het niet doen.
0: Nee.
2: Kijken we naar de Houthis. Die hebben gisteren slachtoffers gemaakt in Riyadh. 3 doden door een raketaanval op de internationale luchthaven.
1: 36 gewonden, hè?
2: Oh ja, zo. Ja. Op de grond hebben Jemenitische regeringstroepen wat teruggepakt, meen ik.
0: Ja. Ja,
2: bij de Rode Zee.
0: Op een hoger gelegen deel, waardoor ze dus uit kunnen kijken over een deel van de Rode Zee. Dat is echt belangrijk, dat hebben ze dus terugveroverd. Tegelijkertijd hebben die Houthis wel Taiz omsingeld. Dat is een stad die in dat grensgebied ligt van de Houthis en het Jemenitische leger. Maar zij kunnen dus op dat moment ook de aanvoerroutes naar Taiz controleren. En dat maakt het voor het Jemenitische leger weer heel erg moeilijk... om toch echt naar het noorden door te stoten. Mm-hmm. Met andere woorden, hier is geen einde in het zicht. En zeker nu die Houthis steeds effectiever worden, ook in het bestoken van jemenitische doelen, van Saoedische doelen. Het vliegveld is weer getroffen van Riyadh. We weten hoe dat eruit ziet, Jan. Dat is getroffen en het vliegtuig is beschadigd en vluchten zijn gecanceld. Ja, het is, en met een ballistische raket, hè?
1: Ja.
0: Dus, we moeten maar even kijken hoe dit afloopt. Maar het lijkt echt, dat hebben we al heel vaak gezegd. En dat is ook zo, denk ik. Die oorlog verplaatst zich inderdaad van Iran nu naar...
31: Ja, hoewel is het de straat van Hormuz, dus weer aan de noordkant van het Arabisch Schiereiland, ook weer schepen zijn geraakt, begreep ik dat goed?
1: Ja, een tanker bij Qatar en ook aan de andere kant, vertelde jij.
0: Dat is echt nieuw, dat dus ook schepen aan de andere kant van de straat van Hormuz, dus die naar de straat van Hormuz toevaren, dat die dus nu ook geraakt worden. En dat is in 6 maanden niet gebeurd.
1: Dus de afgelopen week minstens 9 schepen getroffen. Ja. En de doorstroom van schepen is dus het minste... In 2 maanden tijd. Dus het zit weer hartstikke vast. Ja. Olieprijs is boven de $100 per vat. Maar
31: dat alweer. Dan komt denk ik nu het moment dat de luisteraar na zich door al deze ellende te hebben geworsteld aankomt bij Arjans Amerika-blokje.
0: En we hebben al gelachen.
31: En we hebben al gelachen. Waarover ook alweer? Het einde der tijden.
0: Ja, zoiets.
1: Ja. Rob, die had nog een leuk grapje bedacht bij Amerika. Wil jij dat vertellen?
0: Nou, ik heb niet helemaal geen leuk grapje bedacht.
31: Een grapje.
0: Het is ook eigenlijk helemaal niet om te lachen, maar het toont natuurlijk wel de krankzinnigheid aan van wat er aan de hand is. Hexet, die heeft nu gezegd van dat de executie van Nidal Hassan, dat is een ex-psychiater die in Fort Hood, dat is een militaire kazerne. Een kazerne is eigenlijk altijd wel militair. En daar 13 mensen heeft de dood geschoten. Die heeft de doodschap gekregen. Voor de eerste keer, volgens mij, is dat in 60 jaar... dat dus een militair de doodschap krijgt. Hij heeft nu gezegd, dat gaan we uitzenden door middel van een livestream.
1: Het is ongelooflijk.
0: Je kan er inderdaad om lachen.
31: Het is de vrolijke noot in deze podcast.
0: Het is dan de vrolijke noot. Maar het feit dat je dat doet... je bereikt wel weer het zoveelste morele dieptepunt in de Verenigde Staten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dit is, begint zo langzaam een land te worden... Ja, je mag het bijna niet zeggen, maar dit is wat fascisten doen. Dit is wat Iran doet met het opknopen van mensen...
31: Op een plein.
0: Op een plein aan een kraan. Dit is ongeveer hetzelfde.
1: En de schade die dus Hexet aan het Pentagon heeft toegebracht... Hè, heeft allemaal generaals ontslagen. Dat leidt ook tot kwaliteitsverlies, lijkt me, toch? Zo.
0: Ja.
1: Dit is echt ongelooflijk.
0: Ik zou bijna zeggen, zullen we ophouden om nog Amerika te behandelen in de podcast, maar ik vrees dat dat niet kan.
31: Ik denk dat we misschien tot slot nog wel eventjes moeten melden dat de Nobelprijs voor de Vrede alweer niet naar Donald Trump is gegaan vandaag.
0: Wat vreselijk. Wie is hij wel?
31: Daar, mevrouw Pillay. Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht.
0: Maar dat is een bekend iemand. Zeker. Die was de rechterhand van Mandela in Zuid-Afrika. Heeft dus een belangrijke rol gespeeld in de hele machtsovergang daar. En is een niet onbelangrijke rechter ook in het strafhof. Ja. Dus als ik dit zo hoor, dan is het ook tegelijkertijd wel echt een middelvinger in de richting van Amerika en Trump, die helemaal niks van dat strafhof moet hebben. Maar wat hij wel wil hebben, Trump, is een Nobelprijs. En die krijgt hij lekker niet.
31: Bedankt.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij.
9: Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Het moment dat alles begint.
13: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
15: Provider, it starts here.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
12: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
18: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
19: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
20: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
21: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
20: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
32: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
33: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
32: Nigaio Wijnen
33: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
32: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
34: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
35: BNR Verkeer.
29: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, van knooppunt Hoevelaken een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht een kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen Maasbracht en Koningsbos een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
30: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om objecten die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letchert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. Dat zetten we nu recht, zegt ze. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. 3 weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de worstelingen van Europa en kijken naar ons streven naar Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over de zieke man van Europa en op dat moment is dat toch echt Frankrijk. Het land is al jaren in verval, economisch, politiek. En de scholieren hebben daar nu ook genoeg van. Zij zijn in actie gekomen. En een ziek Frankrijk heeft ook impact op de rest van de gezondheid van Europa. Bij mij zijn Michal van der Toorn en Stefan de Vries.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Welkom. En aan het eind van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
0: The Gradometer.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vijand bestempeld. Lange tijd werd er natuurlijk wel dieper, diplomatieker gesproken over Rusland als agressor bijvoorbeeld. En vandaag is er discussie in de ministerraad, want niet iedereen is het hierover eens. De buitenlandminister Tom Berendsen heeft het helemaal niet over de vijand. Die zegt, we moeten gewoon veiligheidsdreiging zeggen, de grootste veiligheidsdreiging. Dan ben ik toch ook wel eventjes benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Jessica zegt, we zijn niet in oorlog en voor beleid betekent het niet. Alleen, je kunt je afvragen of dit nou slim is om dit zo te benoemen.
2: Ja, maakt het iets uit hoe je Rusland benoemt? Vraag ik me dan ook af.
1: Ja, dat is ook de volgende vraag.
3: Willen jullie nog iets zeggen over of dit Europa great of minder great maakt?
1: Je kan echt twee kanten op denken. Of je denkt, het is niet per se nodig om Rusland echt als vijand te bestempelen. Want we weten allemaal wat Rusland doet. We stellen sancties in als Europa. Steunen Oekraïne. Dat is misschien genoeg zonder dat je dat nou echt zo hoeft te benoemen. Als er inderdaad niet een acute dreiging is geweest. Zoals bij Tusk was. Aan de andere kant, en dat horen we bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten, is het ook belangrijk om het beestje bij de naam te noemen. Dus ik denk dat het meer zin heeft om specifiek te zijn. Wat zij bijvoorbeeld doen is gewoon zeggen, er zijn deze en deze sabotageactie, of hier is een geval van desinformatie. Ik denk dat het meer zin heeft voor Europa om gewoon specifiek te zijn over wat er gebeurt en wat je daaraan doet, zodat iedereen in Europa een beetje dat op dezelfde manier doet.
4: Make Europe great again.
5: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous. Élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens. Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
6: Rétablir, à remettre un peu tout ça en ordre, à sécuriser le personnel enseignant, à revaloriser leur salaire.
5: Nous avons le devoir de les écouter. Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés, mais aussi les contraintes.
3: Fiasco, échec, catastrophique, désastreux, horrible, déconfiture, zijn allemaal woorden die we op de huidige staat van Frankrijk kunnen plakken. Alles gaat mis in het land van de Van, Pen en Boursin. En deze tekst is door AI geschreven, want ik heb allemaal drie trappen. De scholierenprotesten deze week zijn daar exemplarisch voor wat er misgaat in Frankrijk. Dit alles is ook slecht voor Europa, dus hoe kunnen we Frankrijk redden? Ook in ons eigen belang. Michal en Stefan zijn dus hier.
1: Ja, bonjour. Dat klopt.
3: Ik ga jullie aan het begin van deze uitzending gelijk benoemen tot president van Frankrijk.
1: Oh, nee.
2: Eindelijk.
1: Een duo-presidentschap. Ja. Ik zat hier al een tijdje op te wachten.
3: We hebben oplossingen nodig. Ja. En de problemen zijn zo groot dat we twee presidenten nodig hebben. Ja. In het belang ook van Europa.
2: Dan ben je bij Michal en mij aan het goede adres natuurlijk.
3: En dan beginnen we met de problemen en de erfenis van Macron, die op zijn laatste benen natuurlijk staat. President Michal van der Toorn. Welke problemen erf jij van Macron en waarom is dat relevant voor Europa?
1: Ja, ik ga gelijk eerlijk zijn als president. Het is een flinke kluif wat we hebben georven van Macron. Dus ik ben blij dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, Stefan. Ik ben blij
2: Absoluut,
1: dat we zijn gekozen. Een heel scala natuurlijk. Politieke instabiliteit, en ik hou het nu een beetje kort, want we gaan hier zo meteen, denk ik, dieper op in. Al een tijdje wordt de politieke besluitvorming gekaapt door extreem rechts. Macron, mijn voorganger, heeft zelfs verkiezingen opnieuw, snap elections, gehouden. Nou, dat was niet heel succesvol, dus dat gaan wij denk ik zeker nooit doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de EU, want een instabiel land waar geen keuzes gemaakt kunnen worden, dat is niet fijn binnen de Europese Unie. Economische problemen, de record staatsschuld van Europa, 3,6 biljoen euro. Waarover ook nog eens een keer steeds meer rente betaald moet worden. Volgend jaar is die rente de grootste uitgavenpost, groter dan het onderwijsbudget in Frankrijk. Daarover gesproken, en dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding dat we het over Frankrijk hebben. Er zijn protesten, scholierenprotesten, ook andere economische problemen, enorme pensioenlasten, gecombineerd met vergrijzing. Dat lijkt me een

0: nogal giftige cocktail. Werkloosheid is heel hoog. En algehele ontevredenheid met dit alles. Maar ook de hoge pief in Parijs.
1: En president Stefan? Waar hebben wij Frankrijk in Europa voor nodig?
2: Ja, ik ben blij dat ik zo'n kundig conseur heb in dit toch wel zware presidentschap. Waar we Frankrijk voor nodig hebben. Ja, eerst even een disclaimer, toch? Als president kan ik dat zeggen. Ik generaliseer soms in dit gesprek, maar dat maakt het makkelijker voor het debat. Dat ten eerste, maar ook omdat ik Frankrijk natuurlijk ontzettend goed ken. En dat het me ook aan het hart gaat wat daar gebeurt. Dus,
1: een president met gevoel?
2: Een president met gevoel, absoluut. En nu ik samen met Michal Hooft ben van dit land, kan ik misschien eindelijk eens wat doen. Ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Frankrijk doorgebracht. Dus ik heb wel wat papieren om de president te worden. Ik heb ook half Franse kinderen. Dit gezegd hebbende, waar ons land van Michal en mij heel goed in zijn in de geschiedenis, is uitvindingen. De fotografie, de cinema, de fiets, de balpen, de bikini. En niet vergeten, ja, bij BNR hebben we de slogan blijf scherp. Nou, die slogan hadden we niet kunnen hebben als daar niet de puntenslijper was uitgevonden. Heel belangrijk. Mm-hmm. Dus het land is ontzettend creatief in de geschiedenis. Maar helaas moet ik ook zeggen, das war einmal. Het komt er allemaal niet zo uit. Er zijn veel slimme koppen, theoretisch opgeleid. Maar de praktijk is altijd wat lastig. Waar we wel natuurlijk iets aan hebben, in ieder geval in geopolitiek opzicht nu aan Frankrijk, is dat Frankrijk nog steeds de enige kernmacht is in de Europese Unie. Ja. Dat had te maken met de koers van generaal de Gaulle, die onafhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten, al heel lang geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus die ontwikkelden hun eigen kernmacht. En ja, als je een kernmacht hebt, dan heb je dus kennis op het gebied van atomen en dus atoomenergie. En dat is een andere. Je zou het een sterk punt kunnen noemen. Inmiddels blijkt het toch niet zo sterk te zijn als het lang gepresenteerd is. Maar dus de kernwapens en de kernenergie, die hebben met elkaar te maken. Zonder het een was er niet het andere. Het is inmiddels enorm duur. Frankrijk, het grootste deel van de elektriciteit in Frankrijk komt van kernenergie. Je zou kunnen betogen, dat is schone energie. Daar is ook discussie over. Maar nu blijkt het ontzettend duur te zijn om al die kerncentrales af te breken en weer nieuwe te bouwen. Maar goed, die kennis op het gebied van atomen, die heeft Frankrijk. Daar kunnen we misschien iets mee in Europa. En dan ook veel in de debatten natuurlijk, de AI. Er is een Europese LLM, dat is Mistral. Die vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Inmiddels ook een Europees dimensie, omdat bijvoorbeeld ASML heel groot belang daarin heeft genomen. Kortom, de theorie, daar zijn de Fransen wel goed in. De praktijk, daar schort het aan. Eén ding dat Michal en ik meenemen van onze voorganger Emmanuel Macron is denk ik toch de term strategische autonomie. In 2017 gemunt tijdens een speech in de Sorbonne. Dat is toch wel gemeengoed geworden bij alle Europese leiders. Dat men de overtuiging heeft dat zonder dat we het met Europa moeten doen. En misschien toch ook nog wel, het is natuurlijk geen lichtpuntje als je op metaniveau bekijkt, want het gaat over oorlog. Europa heeft Frankrijk nodig voor defensie. Als wij nou allemaal Franse wapens kopen, dat Emmanuel Macron heel graag had gewild, dan blijft Frankrijk en de Franse industrie op de been. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing, want als mijn partner Michal en ik voor vrede zorgen op dit continent, dan heb je die defensieindustrie ook minder nodig. Maar in ieder geval, op dit moment kernenergie, kernwapens en defensie. Niet heel vrolijk.
1: Toch nog even die economie, want dat is eigenlijk ook het gevaar voor Europa, Michal.
0: Ja, klopt. En ook natuurlijk een van de bronnen van politieke problemen is dat die begroting de hele tijd maar niet rondkomt. En dat heeft te maken dus met de economische problemen die, schets ik net ook al een beetje, een hele hoge staatsschuld. Gewoon heel veel kostenposten. Bijvoorbeeld de pensioenen is natuurlijk een goed voorbeeld. Een goed Frans voorbeeld. En de staatsobligaties van Frankrijk, die zijn ook steeds minder populair. Want men heeft niet zoveel vertrouwen in de Franse economie. Ze worden zelfs al een tijdje minder goed gewaardeerd dan de Griekse. Wat wel een teken aan de wand is. Er is ook veel of weinig politieke ruimte om te bezuinigen. Ik zei net al, het wordt vaak geblokkeerd door radicaal recht. Maar ook de bevolking wil bijvoorbeeld niet dat je aan de pensioenen komt. Er is veel. De werkloosheid is ook heel erg hoog. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Loopt dit jaar op tot 8,6%. Hoogste niveau sinds 2019. En dat is ook. Dat is ook een klap voor Macron, omdat hij van juist het oplossen van van dat werkloosheidscijfer zijn paradepaardje had gemaakt. Hij wil naar 5% brengen, wat alsnog hoog is, want in Nederland is op dit moment 4%. Nou, waarom is dit belangrijk voor Europa allemaal? Omdat dit, als het misgaat in Frankrijk, dan moet natuurlijk de rest van Europa daarvoor opdraaien. Dat is eigenlijk het belangrijkste waarom het een probleem kan zijn voor Europa. Een voordeel is dat de meeste schulden die Frankrijk heeft binnenlandse schulden zijn. Dus in theorie zouden we er weinig last van moeten hebben. Maar ja, als het echt misgaat en ze gaan failliet, dan moeten we natuurlijk helpen, want ze zitten in de EU. Nog iets anders is dat de financiële markten zich ook af en toe wel een beetje zorgen maken. Ik noemde die obligaties. Je hebt de rentes die enorm oplopen. Je hebt de spread, de beroemde verschil, renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, daar zijn ze ook ontevreden over. Er is gewoon weinig vertrouwen echt in de Franse economie. En dat kan dan weer leiden tot überhaupt minder interesse in de euro. Dus voor de eurozone is het wel degelijk een probleem. Ondanks dat dus de schulden binnenlands zijn.
1: Oké, een eerste schets van de problemen. We gaan zo naar de oplossingen. Daarom zijn jullie een duo presidentschap.
0: Ja. Wij gaan het doen.
1: Maar zeker. Stefan, ja. Wat wil het volk?
2: Wat wil het volk? Ja, je bedoelt in het algemeen of het Franse volk? Of
1: het Franse volk. Ja, en wat is de vraag richting de politiek?
0: Ja, dat wil ik nou ook wel eens weten.
2: Ja, nou ja.
1: Je wrijft nog eens in je ogen.
2: Ja, het volk. Ja, moeten we daar naar luisteren? Het volk wil, denk ik, net als ieder ander normaal mens, een relaxed leven hebben met een optimistische toekomst, zonder al te veel zorgen. Ik denk dat dat uiteindelijk ieder volk wel wil. Dat is in Frankrijk wat lastiger misschien dan in andere landen, omdat het vertrouwen in de toekomst ongelooflijk laag is, vergeleken met veel andere Europese landen. Ook het vertrouwen in instellingen is laag, het vertrouwen in elkaar is laag en het vertrouwen in zichzelf is erg laag. Dus
1: maar Fransen kijken toch altijd heel erg op naar leiders en er is hiërarchie en een soort piramidemodel.
2: Dat is precies het probleem. De Fransen denken in piramides. Je had eerst de koning, de kerk, heel dominant. Nu de president of op je werk de chef. Er wordt altijd vanuit een centrum naar beneden geredeneerd. En van die ene man, helaas zijn het bijna altijd mannen, want ook daar nog een groot glazen plafond voor vrouwen. Van die ene man wordt alles verwacht. En gaat het dan mis, dan is hij ook de schuldige.
1: Michal, Stefan, we hebben in het eerste deel gesproken over hoe het zover heeft kunnen komen. Politiek, economisch, cultureel. Waarom is Frankrijk in de huidige staat? Jullie zijn dus voor deze podcast de nieuwe presidenten van Frankrijk geworden. We gaan Frankrijk een beetje fixen.
0: Oké.
1: Michal, fix jij de economie?
0: Ja, nou, de economie fixen is vanuit economisch oogpunt misschien niet zo heel moeilijk. Want je moet de pensioenleeftijd gewoon omhoog doen. Dan heb je de helft van je problemen opgelost eigenlijk. En zorgen dat de staat gaat op een manier weer wat naar beneden kan komen. Nou, daar kun je verschillende dingen mee doen. Maar ik denk een goed startpunt is pensioenleeftijd omhoog. Alleen, Stefan.
2: Niemand die dat wil.
0: Niemand die dat wil. Nee. Dus dat is natuurlijk eigenlijk het probleem. Dus eigenlijk moeten we het politieke probleem eerder oplossen dan, denk ik, het economische probleem. Niet dat ik nu alles in de schoenen wil schuiven bij mijn collega. Alleen ik denk, het is natuurlijk heel. Het is, moeten we wel zeggen. Dus ik wil best. We moeten inderdaad nadenken over wat oplossingen. Maar ja, uiteindelijk moet er wil zijn om het te verbeteren. En ja, daar heb ik op dit moment nog even geen antwoord
1: op. Oké, maar het zijn duidelijke economische piketpaaltjes. Stefan, zijn er andere Franse politici die hier dan wel voor te porren zijn?
2: Nou, als ik nog even mag aanhaken op mijn collega-president. Macro-economisch zou het een heel welvarend land moeten zijn. Het is natuurlijk ook welvarend in bepaalde context, maar een dynamisch, succesvol land. Dat is het niet. Vanwege allerlei foute keuzes die gemaakt zijn in het verleden, vaak op het gebied van de economie. Maar waar Michal de econoom is, speel ik in deze even de psycholoog. Ik denk dat er iets structureel moet veranderen in de mentaliteit van de Fransen. Fransen hebben heel weinig vertrouwen in de toekomst. Ik zei het net ook al, maar ook in elkaar. Er moet iets gebeuren op het gebied van vertrouwen. Dat mensen elkaar vertrouwen. Dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen ook in de globalisering. Want de Fransen zien de globalisering.
0: Ja, weet je het Frans? Kan je misschien even in het Frans doen?
2: Dat is misschien makkelijker. La globalisation is voor de Fransen een bedreiging. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Europese landen dat gezien wordt als een kans. Er is een structurele negativiteit in Frankrijk. Die ik zelf ook in mijn ex-aangetrouwde familie zie. De eerste reactie op welk voorstel dan ook is non, c'est pas possible. Het kan niet. En dan, ja, hoezo niet? Je moet het gewoon doen. Ja, maar als je het dan gaat doen, dan kom je dit tegen, dat en zus, en heb je daar wel aan gedacht. En het uitgangspunt is non. En ik denk, als je dat kan veranderen, maar dan moet je dus eigenlijk een heel nieuwe software installeren in al die breinen van Frankrijk.
1: Je moet ze resetten.
2: Je moet ze resetten. En dat begint al op de kleuterschool eigenlijk. Want daar gaat het al mis. Dat heb ik gezien aan mijn eigen kinderen. Ja. Hoe ze daar geïndoctrineerd worden met falen. Je wordt toch niks. En je kan het toch niet. En ik denk dat daar, als dit toch een duobaan is, dan doet Michal even de macro-economie, doe ik de psychologie.
1: Oké, kunnen wij iets doen? Kunnen we vanuit Europa helpen?
0: Ja,
1: Want een sterk
0: Europa.
1: Frankrijk maakt een sterk Europa, et cetera.
2: Ja, ik zou zijn voor het ingrijpen door een Europese taskforce. Nou, dat is natuurlijk ontzettend omstreden. Maar je moet denken aan de trojka in Griekenland, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de ervaringen niet heel erg positief mee geweest. Feit is wel dat Griekenland de economie het goed doet. De staatsfinanciën zijn ook goed op weg om gezond te worden. Daar hebben de Grieken natuurlijk een hoge prijs voor betaald. Maar ik zie het met ledenogen aan. Deze hele eeuw is er eigenlijk niemand in Frankrijk geweest die het land beter heeft kunnen maken. Ik concludeer daaruit dat de Fransen het niet kunnen. En aangezien Frankrijk een regio is in Europa, in de Europese Unie, en daarmee dus een slecht Frankrijk ook slecht is voor Europa, zouden we moeten ingrijpen. En dan het land opnieuw ontwerpen. En vanaf de kleuterschool, wat ik net ook al zei, andere software.
1: En welke hefbomen hebben we dan?
2: Nou ja, kijk, dit gaat te ver wat ik zeg. Dat weet ik ook wel. Frankrijk is te groot om te redden, te groot om te laten vallen. Maar Europa kan bijvoorbeeld via de ECB de rente op de Franse schuld drukken. Dat is dan weer lastig voor een land dat de begrotingsregels al bijna de hele eeuw aan zijn laars lapt. Dus dan moet je ook harder optreden. Echt. Meteen dreigen met sancties. En eigenlijk niet alleen dreigen, maar alle instrumenten gebruiken die je wil. Het risico daarvan is natuurlijk weer dat je het volk tegen je keert. Dat de mensen, de Fransen zijn nog geen fan van Europa. Wat ook zou kunnen is in deze oorlogstijd het defensiegeld via Europa laten lopen en niet meer via Parijs. Maar dan wel een grote investering doet in de Franse oorlogsindustrie, defensieindustrie. Dat maakt Parijs heel afhankelijk van Brussel. En misschien meer geneigd te hervormen. Maar ja, wat we kunnen doen in deze huidige context, het is behoorlijk weinig.
0: Ja, dus we hebben wat economische instrumenten. Dat is het eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk is dus samengevat ook cultuur het allerbelangrijkste.
0: Ja, cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. En misschien zou je ook in Brussel met Franse bedrijven kunnen praten om hen meer te laten samenwerken. En inderdaad meer die interafhankelijkheid met andere Europese bedrijven, om Frankrijk wat minder op zichzelf, ook economisch naar zichzelf te laten kijken, maar ook wat meer naar de rest van Europa, wat meer buiten de grenzen te kijken. Ja. Dus dat zou misschien ook nog, als je goede lobbyisten hebt, een optie.
1: En haakt Europa af in de strijd met China en de VS als Frankrijk ziek blijft?
2: Het is een groot risico. Afhaken, daar, dat denk ik niet. Ik ben optimistisch. Frankrijk moet beter worden. En dat geldt voor ons allemaal. Het probleem is ook in Frankrijk dat als je dit gesprek zou hebben met Fransen en hun duidelijk maakt dat die pensioenleeftijd bijvoorbeeld, maar ook de staatsschuld, dat is geen Frans probleem. Dat is een Europees probleem. En de Europeanen draaien op voor die lage pensioenleeftijd. Dat snappen ze niet. Ze zien die link absoluut niet. Zij zien Frankrijk niet als Europees land, maar Europa moet wel Frans zijn.
0: Ja, het is voor Europa belangrijk, denk ik, om hier wel iets aan te doen. Al is het maar omdat het niet geloofwaardig is, ook bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne met Rusland, dat Frankrijk wel de Coalition of the Willing voorzit. Heel vaak op de trom slaat hoe belangrijk het wel niet is om Oekraïne te redden, maar vervolgens niet zo heel veel aan Oekraïne geeft. Ook binnen de NAVO worden ze daar toch wel steeds meer op aangekeken. Ja. Dus het is wel, er is ons wel veel aan gelegen om Frankrijk een beetje te redden, maar ze moeten het ook zelf doen.
1: Oké, ik kijk uit naar jullie daadwerkelijke presidentschap. En ik wil jullie danken voor de wijsheid die jullie nu hebben ingebracht. Vive la France.
2: Vive la France.
3: BNR's megahit.
1: Ja, tijd voor BNR's megahit. Een cultureel pareltje. Muziek, film, cultuur. Stefan, je hintte al op Omar Sy.
2: Oui, Omar Sy. De hoofdrolspeler uit een hele leuke serie. Iets opbeurends dus, uit Frankrijk.
4: Omar Sy.
5: On a un nouveau Lupin.
6: Le génie du hacking.
7: On a affaire à un copycat.
8: C'est plutôt flatteur.
9: L'imitation est la plus sincère des flatteries, hein.
2: Ja, dit is de trailer. Misschien heb je het herkend, Geert-Jan, van Lupin.
1: Jazeker. Ja. Ik heb de eerste delen gezien.
2: Ja? Jij ook, Michal?
0: Nee.
2: Oh, nou, dan, dat is leuk.
0: Maar het lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik ga het kijken.
2: Het is de succesvolste Franse serie ooit op Netflix. En laat een ander Frankrijk zien. Het gaat over een zoon van een Senegalese migrant die de held is in de straten van Parijs. Als een gentleman, oplichter, meester.
1: Superdief.
2: Superdief, ja, heel sympathiek. Het geeft wel een rooskleur beeld van Parijs dan het in daadwerkelijk is. Maar het is een ontzettend leuke en spannende serie. Prachtig gefilmd, goed geacteerd. Op 23 oktober is het nieuwe seizoen beschikbaar op Netflix. Dus Arsène Lupin. En ik denk dat ja, na een uitzending vol puinhoop en misère is dit een leuk voorbeeld van hoe fantastisch Frankrijk toch ook wel kan zijn.
1: Ik denk dat ik nu ook weet wie die schatkist heeft leeggeroofd.
0: Ja.
1: Gaat hij hem nog terugbrengen, denk
0: gaat
1: je?
0: Gaat hij hem nog terugbrengen? Gaat hij dat kort een beetje dichten? Ik hoop het. Ik ga eerst de goal kijken en dan daarna Lupin.
2: Ja, veel culturele pareltjes.
0: Ja, ik heb veel te doen.
2: Frankrijk.
0: Genoeg te doen.
2: Nu de economie nog.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
19: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
20: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
21: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
22: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
23: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
24: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
25: BNR Verkeer.
26: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
27: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv, zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering en hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen ingaan, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. De EU-buitenlandministers praten er maandag ook over. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
29: Molly komt met een eigen alternatief voor de nieuwe Europese betaaldienst Wero. En de hybride warmtepomp is terug van weg geweest. Dat en meer bespreek ik met de leden van de bedrijvenpanel. Arco van Brakel is hier van de stichting 155 Helpen Bedrijven. Ook auteur van het boek Help mijn chatbot wil opslag. En Susanne van Straten, oprichter van Sprinklr. En dan gaat het over biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Fijn dat jullie er zijn.
0: Dank je.
29: Met een onderwerp dat inderdaad weer op de agenda staat, namelijk de warmtepomp. Het kabinet Jetten wil huishoudens daar toch weer toe verplichten als ze hun cv-ketel inruilen. Het kabinet Rutte 4 kwam eerder al met diezelfde verplichting en het kabinet Schoof besloot het te schrappen. En dat zegt wel iets over de wispelturigheid van de overheid en dat zegt ook wel iets over waar ondernemers nu denken aan toe te kunnen zijn. Of niet? Hoe kijk jij naar deze terugkeer van de hybride warmtepomp?
0: Ik juich het vooral heel erg van harte toe. Ik denk, het klimaatnieuws, als je de extreme volgt, dan is er heel veel om je zorgen over te maken. En dan is iedere stap vooruit geweldig. En ik kan me ook voorstellen, als je naar kabinetten kijkt, dat je moet bedenken, dit heeft Rutte ingezet. Schoof heeft dit gestopt. Nou, dat was misschien ook een minder klimaatminnend kabinet. En nu wordt het weer doorgezet. Ja, ik denk. En ik denk ook dat je als bedrijf zelf je verantwoordelijkheid moet nemen en moet bedenken welke kant we opgaan met z'n allen.
29: Nou, toch zei Schoof natuurlijk niet dat het klimaat er niet toe deed. Hij had het over een lastig dossier vanwege betaalbaarheid, een vol elektriciteitsnet, te weinig installateurs. Een paar van die pijnpunten zijn er natuurlijk nog altijd.
0: Ja, en ik denk ook dat als we onze doelen in 2050 willen halen, dat we gewoon ongemak moeten gaan accepteren. Dus het zal aan alle kanten schuren en het zal pijn doen. En als we dat niet accepteren, dan hebben we nog een veel ongemakkelijkere toekomst voor de boeg.
29: En dat begint bij de hybride warmtepomp, waarvan we natuurlijk ook weten dat als het echt koud wordt, dat er dan gas aan te pas komt. Dus het is hooguit een tussenoplossing.
0: Ja, maar ik denk dat je ook tussenoplossingen nodig hebt om te komen waar je moet zijn. Je zal zien hoeveel hier ontwikkeld wordt en wat voor slimmigheid er allemaal bedacht wordt als de overheid deze knoop dus durft door te hakken.
29: Ja, wordt er veel, ik heb natuurlijk toen het er al eerder van leek te komen best wel veel over die warmtepomp gesproken. Veel mensen zeiden die techniek die is al een hele poos. De kans dat er nog een enorme ontwikkeling komt of dat er enorm veel prijsdruk ontstaat, achten wij klein.
0: Nou, ik kan niet in de glazen bol kijken, maar ik denk dat zodra een heel land over moet op die warmtepomp, dat er allerlei slimmigheid nog in de pijpleiding zit. Dat al die ondernemers misschien hiermee aan de slag gaan in plaats van AI-dingen.
29: Dan zetten wij nu ons warmtepompkanon in, want Arco, jij hebt er op los gebeld in voorbereiding op dit panel.
1: Ja.
29: Met mensen uit de branche.
1: Ja, mijn eerste reactie was, de overheid gaat weer iets verplicht stellen. Kijk, laat ik vooropstellen, ik heb een paar mensen gebeld. Ik heb Arthur Verschaik van Remea gebeld. Nou, die heeft hier al een keer een fabriek voor neergezet. Dus die is volop voorbereid. Ik heb ook Stijn Otten van Breeman gebeld. Die installeren deze dingen. En eigenlijk vindt de branche het eigenlijk fantastisch. Want die hybride warmtepompen leveren veel meer rendement op dan je eigenlijk gedacht. Dus
29: voor wie precies?
1: Voor de gebruiker.
29: Ja, dat is ook wel belangrijk. Voor de gebruiker. Okay.
1: Ja, letterlijk is het zo dat juist de mensen die het hardst tegen ageren, omdat ze het zo duur vinden, eigenlijk zelf het hardste nodig hebben, omdat het zo ontzettend veel bespaart. Dus de hybride warmtepomp is eigenlijk een hele goede oplossing.
29: Ja, ik kom wel verschillende sommetjes tegen. Want de ene keer kost het 4.000 euro, dan kost het 9.000 euro. Ja, maar goed, die doet het toch ook toe?
1: Klopt. En dat kun je dus financieren letterlijk uit de opbrengst van de besparing die je doet op gas. Op gas, letterlijk. Dus dat is daar kan je heel optimistisch van worden. Dus dit is nou eens een keer best wel een goed idee van de overheid. Alleen,
29: dat deden ze het is een bijzonder dag.
1: Ja, nou, ik ben tegen regelgeving. Dat weet je. We zijn veel te veel regels. Ik begreep dat industriële bedrijven er per maand 200 regels bij krijgen waar ze aan moeten voldoen. Nou, dat is. Dus we gaan over maakbedrijven. Dat is echt bizar.
29: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk niet goed. Maar deze regel. Maar één ding is super belangrijk, Thomas. Want, en dat zeggen alle mensen die ik spreek, laat de overheid dit nu invoeren. Dat is goed. Maar laat ze het dan ook minstens 20 jaar doen. En niet over 2 jaar weer veranderen.
29: Ja, want zijn ze nog een beetje misselijk van de vorige keer? Ze hoeft hier geen bedragen te noemen van.
1: Ze zijn kotsmisselijk van de vorige keer. Mensen hebben geïnvesteerd in fabrieken, 100 mensen aangenomen. En vervolgens werd het geschrapt, konden ze al die mensen weer wegsturen. Dan ga je op failliet. Een inconsistente overheid is een van de allergrootste problemen voor ondernemers.
29: En hoe kijken ze hier dan naar? Want hangen ze meteen de slingers op? Of moeten ze het nog maar zien? Het gaat om een verplichting vanaf 2029.
1: Eigenlijk wordt er gezegd van de overheid is goede vader. Is in dit geval. Het idee, dit is echt een goed idee. Dus daar iedereen, de hele branche is het over eens. Maar laat het alsjeblieft gewoon eens 20 jaar volhouden. Dan kan je als ondernemer plannen. En wat betreft elektriciteitsnet, wordt natuurlijk al vaak gebruikt. Een hybride warmtepomp gebruikt veel minder energie dan een totale warmtepomp. Ja. Dus vergelijkbaar met een halve broodrooster.
29: Nee, ik heb begrepen dat inderdaad wel op te lossen valt.
1: Dus dat is niet zo'n probleem. Dus het is echt een goed idee. Maar laat de overheid alsjeblieft dit volhouden. En niet als er weer een nieuw kabinet met een andere minister komt, dat het af wordt geblazen. Daar kunnen ondernemers ondernemers niet tegen. Ik quote...
29: Wie quote liever stabiliteit. Precies, want dat hoort er wel bij, hè? Wie quote je dan?
1: Ja, Stijn. Ah, Stijn Otten. Die zei letterlijk, liever stabiliteit dan stimulering. Nou, dat vind ik dus wel een hele mooie. Dit zegt alles. Want ze vinden dus echt nogmaals een heel erg goed idee.
29: Reactie, Suzanne?
0: Dus liever stabiliteit dan stimulering. Ja. En dan stimulering van...
1: Van de goede oplossingen, zoals de warmtepomp.
0: Ja.
29: Dus beter weten waar je aan toe bent, ook al zou dat kunnen tegenvallen.
0: Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat ondernemers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Dus je moet niet alleen maar naar de overheid kijken. Dus ik denk wel stimulerende overheid, ja. En ook zelf als ondernemer bedenken welke klimaatrisico's of welke risico's er op jouw pad komen, of welke kant we met z'n allen opbewegen en daarop anticiperen.
1: Maar dat doen ze dus ook. Alleen als vervolgens de regels veranderd worden, waardoor jij je 100 mensen weer moet ontslaan.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik met stabiliteit. En daar ben ik het weer volledig mee eens. Want een inconsistente overheid is een ramp.
29: Die stabiliteit wordt ook gewenst door de branchevereniging Techniek Nederland. Spraken wij eerder deze week.
2: Nou ja, de afspraken worden natuurlijk voortijdig gemaakt voor 2029. Hè, dus dat het in regelgeving staat.
29: Precies.
2: Eenmaal in regelgeving gaan we er ook vanuit dat dat daarna gewoon aanwezig is.
29: Ja.
2: Je hebt helemaal gelijk. We hebben gewoon heel veel behoefte inmiddels aan duidelijkheid, maar vooral consistent beleid.
29: Ja.
2: Het is wat we zekerheid hebben dat we hier ook op kunnen investeren.
29: Nog een keer die uitgesproken wens, deze keer door Thomas Piesens. Hij is programmamanager Energie van Techniek Nederland. En ik spreek hier met paneleden die ook enthousiast zijn. Toch is er ook af en toe een ander geluid te horen. Bijvoorbeeld in de Telegraaf, daar haalden ze de dwangpomp weer uit de kast. En er werd ook gezegd, die terugverdientijd is wel van belang om ervoor te zorgen dat mensen hier ook voor warm lopen. Vereniging Eigen Huis had het in 2022 volgens mij over een terugverdientijd van een jaar of 7. Dat is wel fijn als je daarvan uit kunt gaan. Ja, dat soort sommetjes zijn nu moeilijker te maken, Suzanne. Betekent dat ook dat de adaptatie van die warmtepomp toch een ingewikkeld verhaal wordt, of niet?
0: Nou, dat lijkt me aan de overheid om daar dat goed te faciliteren. En ik begrijp ook dat er een renteloze lening komt, hè, voor mensen om deze waterpomp de warmtepomp aan te schaffen. Dat lijkt me een heel aantrekkelijk voorstel. En ik denk ook dat dit zo werkt natuurlijk, dat de positieve effecten op een gegeven moment gaan rondzoomen. Hopelijk niet te hard met een waterpomp. Maar dat dat wel elkaar ook stimuleert en dat hartstikke hard kan gaan.
29: Jij wel eens last gehad van die wispelturige overheid waar het hier nu over gaat? Dat je dacht, ik dacht ergens aan toe te kunnen zijn, maar...
0: Weinig, denk ik. Wij houden ons weinig bezig met de overheid. Wij zouden heel graag willen dat de overheid meer stimuleert. Wij juichen stimuleren heel erg toe in de bio-wereld. Dat gebeurt heel minimaal. Dus wij hebben ons eigen plan getrokken. En we zijn eigenlijk ook ontstaan omdat we zagen, een overheid doet niks, grote tuincentra doen niks, kwekers doen niks. Nou, dan moet er iemand anders opstaan.
29: Maar het is dus zo minimaal dat het niet eens een factor is, die overheid. Voor
0: ons heel weinig, ja.
29: Nou, dat is lekker prettig.
0: Ja, het is wel lekker rustig.
1: Dat is gewoon ondernemerschap. Ja, top.
0: Ja.
29: Het gaat veel over wat ondernemers verwachten en verlangen van de overheid. Maar uiteindelijk moet je toch ook zelf blijven ondernemen.
1: Je moet zelf blijven ondernemen. Alleen de overheid is in dit geval wel een hele belangrijke bepalende speler. Bijvoorbeeld als jij... Ik heb bij een bedrijf ben ik adviseur geweest wat actief was in de kinderopvang. Ja, dan ben je eigenlijk letterlijk voor je businessmodel volledig afhankelijk van de overheid. Dus dan kan je wel denken, ja, ik ga lekker ondernemen. Natuurlijk kan dat, maar het is wel heel bepalend. Zo zijn er heel veel sectoren in Nederland waar de overheid een belangrijke factor is. En dan moet de overheid zich realiseren dat stabiliteit belangrijk is, want anders kun je niet plannen.
29: Voor jong en oud ook van groot belang, Chocomel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
29: Arco van Brakel en Suzanne van Straten zijn de leden van de bedrijvenpanel. Chocomel heeft bij de merkenrechter het exclusieve recht om hun kenmerkende gele kleur te gebruiken weten af te dwingen. Een Spaanse concurrent had de verpakking aangepast naar exact dezelfde kleur, maar daar steekt de merkenrechter nu een stokje voor. Suzanne, omschrijft die kleur eens.
0: Ja,
29: kan dat? Het is niet BNR geel.
0: Het is
29: iets donkerder.
0: Eigenlijk chocomel geel, ja.
29: Ja, dan heb je het allemaal gezegd, hè? Dan weten we waar het over gaat.
0: Nee, ik heb ze naast elkaar gezien. Het lijkt natuurlijk ontzettend. Het is ook van alle kleuren in de wereld dat je deze kleur kiest, zegt natuurlijk ongelooflijk veel over zo'n, wat is het, cacao-lat?
29: Cacao-lat, ja, ik dacht de uitspraak laat ik aan jou, maar vind ik keurig. Ja.
0: Ja, dat zegt
29: maar
0: heel veel.
29: Ander lettertype, ander logo, zeggen zij dan, hè?
0: Ja, precies. Het is ook maar een kleur. Snap het ook. Het is ook maar een kleur. Kijk, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om van, is een consument verward? Die komt bij een winkel, die ziet dit en die denkt dat hij chocomel koopt. En ik denk, mijn eigen ervaring, wij zijn ook consumentenbedrijf, is dat je eigenlijk heel, heel moeilijk beschermd wordt in je merk. Het is ontzettend makkelijk om je te kopiëren. Dat kan je natuurlijk iedere week in de Albert Heijn zien als er weer een nieuw merk komt en 3 weken later de ongeveer zelfde verpakking.
5: Klinkt alsof je er ervaring mee hebt. Dat je ook wel eens een bedrijf van je af hebt moeten schoppen.
0: We hebben het zeker wel eens gehad. We zagen advertenties voorbij komen waarvan we dachten, nou, zijn we dit zelf? en dat was niet. Ik heb toen diegene een appje gestuurd, een vriendelijk appje wel van, ik zou je creatieve mensen niet meer betalen, want ze creëren niks eigenlijk. Dat was mijn eerste boodschap.
1: Dat vind jij wel een vriendelijk appje.
0: Ja, vind ik wel.
5: Nou ja, als er nog geen rechter aan het pas hoeft te komen, dit was het dan.
0: En vervolgens gezegd van joh, er is zoveel keuze, daag jezelf uit. Diegene heeft het erbij gelaten. Maar uiteindelijk denk ik, ja, wij zagen het ook als een compliment. Hè? En het was uiteindelijk ook zo klein dat we wisten van, nou, wij ontwikkelen weer verder en we verzinnen weer iets nieuws. En dan mogen ze er weer achteraan hobbelen.
5: Iconisch, sinds 1932 deze kleur. In 2013 ook echt vastgelegd als merk. Sta je dan, ook al is het lastig af te dwingen, maar sta je wel sterk als chocomel?
1: Tuurlijk sta je sterk. Ja, en ik begrijp ook volledig dat ze hier toch wel tegen ageren. Ik heb zelf dit meegemaakt met Semcostel, dat we allerlei mensen hadden die ons gingen kopiëren. Ja, je moet daar gewoon wel pal voor staan. Maar, een hele grote maar, ik vond het eigenlijk een heel leuk verhaal. En ik moest onmiddellijk denken aan, ik denk een jaar of 12, misschien 15 geleden. Rob Helbron had toen SAF lingerie.
5: Oh ja, Marlies Dekkers, kom er maar in.
1: En Marlies Dekkers, die vond toch wel zijn lingerie wel heel veel op haar lingerie lijken. Dus heeft ze inderdaad onmiddellijk een advocatenbrief gestuurd en aangeklaagd. En de ondernemer heeft toen letterlijk meteen zelf de Telegraaf gebeld. Jongens, ik word aangeklaagd door Marlies Dekker, wat mij nou overkomt. En Marlies heeft daarmee letterlijk meteen in één klap een aanmerk gemaakt van SAF. Ik denk dat chocomel, want het staat, je kan dit bijna niet missen, dat chocomel van deze Spanjaarden meteen, nou, bijna een aanmerk heeft gemaakt. Dus zelfs als ze nu de kleur gaan veranderen, als dat gaat gebeuren,
5: hoeft niet meteen, hè?
1: Dit merk, nee, het hoeft nog niet eens meteen. Maar dit merk staat op de kaart, dankzij chocomel. Maar het is een duivels dilemma, want ze moeten reageren. Want je moet je merk beschermen. Dus je kunt ook niet reageren met aandeelhouders.
5: Ja, het is ook wat Suzanne zegt, en wat ik ook wel teruglas in kranten van mensen die verstand hebben van merken, dat het inderdaad voor B-merken, huismerken, vaak een sport is om zo dicht mogelijk tegen het A-merk aan te schuren, zodat mensen zich gaan vergissen of zich daarin herkennen.
1: Ja, het liefst voor je aangeklaagd en je komt in de krant. Dus natuurlijk hele goede publiciteit.
5: Vind je dit goede publiciteit?
1: Ja, die gaat zeker meer doorverkocht worden. Ja.
0: Ik durf dat niet te zeggen, maar ja. Ja, het is wel een merknaam die ik nog niet kende en nu wel. Dat zal voor veel mensen zo gelden, maar of het nou een heel sympathiek merk is hierdoor, I don't know.
5: Nou, overigens moeten ze de kleuren alleen veranderen voor cacao-gerelateerde producten, geloof ik. Hè? Want ze brengen ook nog weer meer op de markt. Dus als het over koffie gaat of over nog weer wat meer branchevreemde exemplaren producten, dan mag die kleur geel die zij nu dus hanteren wel weer.
1: Ja, het hangt wel van hun reactie af hoe ze dat doen. Dat heeft Rob Helbron toen met SAF heel goed gedaan. En kijk, en als ze goedkoper zijn, weet je, mensen kijken toch naar hun eigen portemonnee. Je denkt, oh, het is bijna hetzelfde, het kost minder. Dan vinden ze het helemaal niet zo erg als het minder sympathiek is, hoor. Dan hebben ze in één keer een alternatief.
5: Je hebt het al keurig uitgelegd, maar toch nog even Laura van Gijn, advocaat bij De Roos Advocatuur, gespecialiseerd in het eigendomsrecht. Waar draaide het nu om?
6: Die discussie met dat Spaanse merk ging er juist over dat zij zeiden, ja, maar wij hebben in het bruin ons eigen bekende merk erop gezet, dus dan is het heel anders. Ja. Maar nou ja, nu ging de discussie dus eigenlijk over de soort gelijkheid van die kleur op de achtergrond. En voor chocolademelk wordt dat toegewezen. En ook andere chocola-achtige producten.
5: Ja. Over chocola gesproken. Kennen jullie nog andere merken die zo kleurgebonden zijn, dat je een merk ziet en meteen de kleur erbij verzint?
1: Ja, Nivea natuurlijk. Ja. Coolblue, denk ik.
0: Milka,
5: absoluut. Daar is toch ook een zaak over gevoerd.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk ergens ook absurd dat bedrijven een kleur patenteren, weet je. Het is toch weer gewoon raar in de wereld.
5: Wat is jullie kleur eigenlijk?
0: Ja, een soort groen. Ik zou de Pantone precies niet weten. En
5: maar,
0: ook heel
5: als
0: veel
5: kleuren. Als iemand daarmee aan de haal wil gaan, prima.
0: Nou ja, wij hebben dat toen onderzocht. Maar het is gewoon, je moet dan bijvoorbeeld aantonen wat de schade is. Dus het is helemaal niet zo makkelijk als onderneming om iemand dan op hoge poten aan te klagen. Want jij moet dus aantonen van wat is jouw schade, omdat iemand anders verward is over jullie twee merken. Nou ja, dat is dat. Als klein ondernemer denk je, nou, laat maar zitten.
1: Ja,
29: we gaan naar kleine ondernemers die te maken krijgen met nieuwe manieren van betalen. Want Molly is met een eigen alternatief gekomen voor de opvolger van iDeal. Dat is dan weer Vero, de Europese variant. Vero zou het te makkelijk maken om als klant je geld terug te vragen en zou uiteindelijk ook disproportioneel hoge transactiekosten rekenen. Het gaat om de consumentenbescherming. Jij bent zelf iemand die, denk ik, Suzanne, te maken krijgt met... Ja. Hoop ik dan voor jou mensen die betalen voor je producten?
0: Zeker, zeker. Wij gebruiken natuurlijk iDeal en Vero. Ik kijk hierna dat ik eigenlijk veel meer fan ben van zo'n Vero. Wat gefund is, in ieder geval een samenwerking is van ontzettend veel banken samen. Dus bij dit kijk ik eigenlijk als allereerst naar follow the money. Waar zit het? Wat voor geld zit er achter de partij waar die zo'n belangrijk stuk van de financiële infrastructuur beheert? En eigenlijk wil aanbieden. En dan ben ik veel enthousiaster over de Vero-constructie met al die grote banken daarachter. Daar zit ook veel geld. Daar zit wel veel meer partijen. In plaats van één grote techpartij, private equity owned. Ja, daar ben ik gewoon veel minder enthousiast over.
29: Die wel een open betaalstandaard gebruikt, waar al andere partijen ook gebruik van maken. Buckaroo, Stripe.
0: Ja, en ik denk ook wel dat ze waarschijnlijk in hun tarieven scherper zullen zijn. Hè, dus absoluut. En ze zullen de consument minder beschermen. Maar ik denk dat wij voor die paar centen per transactie niet zouden kiezen voor zo'n partij. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe wil je dat ons financiële systeem
29: in elkaar zit. Maar door Molly kun je in ieder geval kiezen. Het is een alternatief voor iets wat anders de norm wordt. En er zijn ook mensen die zeggen dat houdt de boel innovatief, scherp, ondernemender.
0: Ja, dat zou je zeker kunnen beweren. Wij zouden er dan niet voor kiezen. En ik denk dat het wel een risico is als zij er echt vol in blazen. En ze krijgen een heel groot percentage van deze structuur. Dan zie ik wel het risico dat die tarieven ineens wel enorm omhoog gaan. En dan heb ik liever 16 banken die met elkaar overleggen dan één tech-ondernemer die gewoon denkt, nu heb ik het grootste stuk van de markt wel. Let's go.
29: Toch loopt het niet zo lekker met dat Europese alternatief, die Europese opvolger van iDeal. Want het gaat inderdaad over de hoge transactiekosten. Het gaat over die consumentenbescherming. Ik zag al dat de baas van Currents, dat hier dan weer boven hangt, daar ook een verzuchting voor over had. Het is allemaal ingewikkeld. Er gaan spookverhalen wat hem betreft over hoe duur het zou worden. Gaat er met die introductie toch wat mis?
1: Het is natuurlijk een heel belangrijk iets. Het raakt ontzettend veel ondernemers. Bij elke introductie gaat iets mis. Dus dat is eigenlijk wel gebruikelijk. Alleen dit raakt natuurlijk wel je direct je core business. En ik hoor verschillende geluiden. Ik weet eigenlijk nog niet wat mijn eigen mening is. Maar ik vind het wel interessant wat jij ook zegt. Dat je die zekerheid van die banken. Aan de andere kant zijn banken dan zoveel beter dan grote techbedrijven. Ik denk, wij hebben ooit het woord bankster bedacht in de jaren 90. En dat was redelijk visionair. Het zijn natuurlijk toch halve gangsters af en toe, die bedrijven. Dus of je daar veilig bent, durf ik niet te zeggen.
0: Ja, ik denk wel veiliger bij 16 dan bij 1.
1: Dat kan. Aan de andere kant richt Molly zich niet echt op het bezitten van de klantdata. En alle banken wel. Dat is wel een groot verschil, vind ik. En ik vind
29: merk dat je toch een mening hebt, Arco. Je komt er wel.
1: Maar dat is ook een argument. En ik vind zelf de eenvoud van Molly ook wel... Daar heb ik verschillende ondernemers ook horen zeggen... dat het wat simpeler is. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd. En wat je ook terug hoort, het is wel gewoon een Nederlands bedrijf, weet je wel. Dat vinden mensen ook mooi. Dat vind ik persoonlijk ook wel heel gaaf.
29: Molly bedoel je?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar Molly Adyen. Wie is de eigenaar nu van Molly?
29: Ja, er zit toch een investeerder achter, terwijl ze dat oorspronkelijk volgens mij niet anders, van waren.
1: Maar anders kun je niet groeien. Nee. Dat is heel simpel. Dus, maar de keuze kan ook verwarring creëren. Dus weet je wel, duidelijkheid is ook belangrijk. En als je Europa gaat versnipperen, dat is ook weer een nadeel, weet je. Dus dat je, wat jij zegt, dat het overal anders is, daar zit de consument ook niet op te wachten. Dus voor mij moet
29: wat zou de consument hier dan van merken, dat hij de ene keer zaken doet met een ondernemer die de transactie afhandelt via Molly en de andere keer via Vero?
1: Ja,
29: dat maakt
1: toch
29: niet zoveel uit voor mij als consument?
1: Maar dan wil ik daar ook weer wat overheen zetten. Een visie die ik met wat mensen heb besproken.
29: Toch nog even op de valreep een visie.
1: Het is een beetje een achterhoedegevecht. Want over een paar jaar, en dat gaat sneller dan wij denken, heb jij een agent op je telefoon of op je laptop zitten die zelf wel kiest hoe de betaling gaat, en hoef je er helemaal niet druk over te maken. Dus AI gaat de verwarring in elk geval oplossen binnenkort. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over.
29: Ja, en de verwarring is opgelost en zijn we daar dan ook beter mee af?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Niet elke vernieuwing is een verbetering. Dit is een van de grote discussiepunten of dat beter wordt. Op het moment dat het veilig is wel.
5: Okay, nou, Suzanne, we hebben er toch nog een paar minuten over gesproken. Maar het was eigenlijk al een beetje een blessuretijd. Want AI gaat het allemaal veranderen.
0: Ja, precies. Verschrikkelijk. Ik denk dat we al dat ongemak gewoon lekker bij de mens moeten houden. En dat we niet alles weg moeten fietsen en stomen. En ik denk dat het ons mensen goed doet als we af en toe over een hobbeltje heen moeten.
1: Ja, ik ben het filosofisch verregaand met je eens.
0: Ik word hier helemaal niet vrolijk van.
1: Maar ik zie ook wat er gebeurt. Het is een beetje mijn wereld. En we gaan het niet stoppen.
5: Filosofie, daar hebben wij de lobby voor. En niet meer de radio, want het zit er alweer op.
1: Ja, het zit er alweer op.
5: Met excuses.
1: Ja, jammer, ik had nog graag willen doorfilosoferen, Thomas.
5: Jullie mogen samen vrolijk met elkaar doorfilosoferen. Arco van Brauken van de stichting 155 Help een Bedrijf. Auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag. En Suzanne van Straat was hier van Sprinkler. Webshop voor biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Dit panel is te luisteren als podcast. Doe dat gerust.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
10: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Ships.
14: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
15: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
16: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-eventships.nl.
17: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
30: Ik pak je vast.
31: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
32: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
31: Vandaag is er en morgen weten we niet.
32: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
33: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
34: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
35: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
36: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
37: BNR Verkeer.
38: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
27: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen ingaan, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. De EU-buitenlandministers praten er maandag ook over. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
3: Family offices schieten als paddenstoelen uit de grond om de welvaart intergenerationeel binnen families veilig te stellen. Wat komt er allemaal kijken in tijden van hernieuwde economische en geopolitieke spanningen? Ik vraag het aan Claudia Helmer, de kerstverse CEO van Momentum Family Office. Welkom.
4: Leuk om hier te zijn.
3: En er gebeurt een hoop in je leven. Een jonge tweeling thuis, nieuwe rol bij een bedrijf dat je al wel goed kende. Maar gaat die lekker?
4: Het is niet saai, nee. Er gebeurt heel veel.
3: Ja, ik zei het al, je werkt al bij Momentum Family. De oprichter van het bedrijf is nog steeds betrokken bij het bedrijf. Maakt nog heel veel uren. Is er voor jou veel veranderd?
4: Eigenlijk niet. Toen ik aan boord kwam, ik was nummer 5 bij Momentum. Ik werd COO. En het was heel duidelijk, wat is de next step? Dat was ook een vrij executiegedreven route daarnaartoe. Maar we groeiden hard, we kregen steeds meer investeerders. En inherent daarin, daarbij werd dat de route daarnaartoe steeds strategischer werd. Wat doe je eerst, wat doe je later? Waar ga je op inzetten? En daarmee is mijn rol eigenlijk geleidelijk veranderd naar echt heel executiegedreven, naar strategisch executie gedreven.
3: En hoe ziet de marsroute er dan uit? Wat ga je doen?
4: Heel erg inzetten op verder professionaliseren, kwaliteitsbehoud, mensen. Uiteindelijk zijn onze assets, zijn onze mensen. Hoe zorg je dat je de grootste talenten uit de markt trekt? Ja, dat zijn wel vraagstukken waar ik me dagelijks mee bezig hou.
3: Ja, wat moeten die mensen dan kunnen? Want een family office, niet iedereen zal er in zijn leven mee te maken krijgen. Wat doet een family office eigenlijk?
4: Ja, dat is goed om misschien dan één stapje terug te gaan. Wat is een family office? Veel mensen kennen de traditionele vermogensbeheerder of de private bank. Wat je voorheen zag is, nou, een private bank of een vermogensbeheerder, zij hebben eigen producten. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je een advies. En binnen het spectrum van hun eigen producten vertellen ze je wat goed bij je past en waar je in kunt investeren.
3: Je hebt er gewerkt overigens, hè, voor de goede orde.
4: Ik heb bij Van Lanschot Kempen gezeten, ja. Op een gegeven moment zag je dat de zeer vermogende particulier, de families, dus de Brenninkmeijers, die wilden een eigen team. Die wilden een team dat alleen voor hen werkt. Dus die geen incentives heeft om je meer naar links of meer naar rechts te sturen, die het hele spectrum aan assetcategorieën kan overzien en die vervolgens zegt, en dit is de allerbeste partij om dan vervolgens ook in te investeren.
3: Maar goed, een dedicated team, dan moet je wel een hele hoop te vertimmeren hebben natuurlijk. Als je het over de Brenninkmeijers hebt, dat is de absolute top van de top.
4: Ja, dus die single family offices, daar moet je aardig wat vermogen voor hebben om dat te kunnen betalen. En daartussen ontstond dus ook een eigenlijk ruimte voor de multifamily office. En wat doet de multifamily office? Het is nog steeds dat onafhankelijke team dat alleen in jouw belang kijkt, wat past er bij je? En vervolgens dat niet voor één familie doet, maar voor meerdere families. Dus een multifamily office is in mijn ogen onafhankelijk. Dat gebeurt helaas niet meer altijd, maar het is nogal een containerbegrip.
3: Maar je zegt erbij in mijn ogen, dus daar zou je nog over kunnen discussiëren.
4: Nou, er zijn wat multifamily offices die toch eigen producten zijn gaan lanceren. Dat vind ik niet helemaal dat hoort bij een family office. In mijn ogen is een family office is onafhankelijk. Maar je ziet dat het een beetje als containerbegrip tegenwoordig wel wordt gebruikt. Dus je ziet aan de ene kant dat je family offices ziet die zich wat meer op de governance en op de administratie richten. Je ziet aan de andere kant dat je family offices hebt die wat meer aan die investeringskant zitten. Dat zijn wij. En je ziet dat, nou ja, van huis uit is een family office onafhankelijk, maar je ziet toch dat er een aantal family offices zijn geweest die een paar eigen producten zijn.
3: Jullie kunnen dus een hele waaier aanbieden aan jullie investeerders, aan de families, zijn daarin onafhankelijk. Maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je denkt, ik mis toch nog iets. Misschien is de lancering van een eigen product of een dienst niet zo heel erg gek. Of sluit jij nu pertinent uit, wij komen nooit met eigen producten?
4: Ik zou dat wel een heel, heel lastig iets vinden om een eigen product te lanceren. Want uiteindelijk ga ik dan een incentive hebben om jou in dat product te praten. En dat is precies datgene wat ik niet wil dat we hebben. We zijn onafhankelijk. We vragen over elke assetcategorie. Zit dezelfde vergoeding aan vast?
3: Want jullie hebben nu, neem ik aan, contact met banken, met fondsen, met andere vermogensbeheerders misschien wel, waar je een deel van dat geld van die families kunt onderbrengen. Daar zit geen enkel belang in om naar links of naar rechts te gaan of voor dat fonds te kiezen en een ander fonds terzijde te leggen.
4: Geen enkel. Nee. Dus het is echt onze taak. Kijk, je hebt dan family offices. En het is goed ook om, je hebt enerzijds de onafhankelijkheid en je hebt daarin nog dat je breed advies kan geven. En daarvoor heb je wel een vrij groot team nodig om ook al die expertises in huis te hebben. Voor ons is die combinatie heel belangrijk, zodat je continu kan kijken in de markt. Wat zijn op dit moment interessante assetcategorieën om in te investeren? Hoe borg je dat een investeringsportefeuille niet te veel

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Ik heb met heel veel plezier bij Van Lanschot Kempen gewerkt. En ik werk nog steeds met heel veel plezier samen met Van Lanschot Kempen. Met best wel veel relaties die we samen bedienen. Je ziet ook dat zij inspelen op de trend van de family offices. Dus zij zijn family office desks aan het optuigen.
2: Oh, waarbij dus dat ze... is alleen maar goed.
1: Ja, ik heb echt niks tegen het lanceren van producten. Want dat is heel erg belangrijk dat dat in de markt gebeurt. Mijn visie is wel dat je, als je heel zuiver wil blijven, het product en het advies scheidt. En als je dat al blendt, dat je daar in ieder geval transparant over bent. Want daar heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat daar toch andere belangen kunnen spelen. Dus dat je in ieder geval dan transparant bent. Hey, we hebben eigen producten, wij geven advies over die eigen producten. Maar dat betekent dus niet dat je onafhankelijk advies krijgt.
2: Jullie zijn een steeds groter family office, multifamily office. Is dat voor die families die deelnemen, die investeren, altijd alleen maar goed nieuws? Of willen die er toch ook graag een zweem van exclusiviteit omheen hebben hangen?
1: Wat een heel belangrijk onderdeel is van een family office, we zeiden net die onafhankelijkheid, we zeiden dat brede advies, en dan komt de pijler dienstverlening. En dat is iets waar we, wat wij nou, heel belangrijk vinden. Dat kun je onderscheiden in kwaliteit, maar ook in het persoonlijke. En het persoonlijke betekent dat je altijd dat stapje extra zet. Ja, en die persoonlijke aandacht, ja, dat is wel heel belangrijk, ja, dat je dat
2: ook
1: weet.
2: Ook als er inmiddels meer dan 100 families zijn, of misschien wel meer dan 150, als het totale bedrag onder beheer steeds groter wordt, dan kun je nog steeds die persoonlijke dienstverlening blijven garanderen.
1: Ja, die kunnen wij op dit moment garanderen. En dat vinden we ook heel belangrijk dat we daarop blijven inzetten. Maar dat betekent wel dat je de juiste keuzes maakt. Dus dat we hebben in het verleden wel eens gezegd, op dit moment nemen we geen nieuwe relaties aan. Omdat we weer eerst bezig zijn om een nieuwe wealth manager helemaal op te leiden. Heel belangrijk vinden we dat we nooit sleutelen aan de kwaliteit en nooit sleutelen aan het persoonlijke contact. Ja. Want alleen als je die twee combineert, kun je het onderscheid maken.
2: Oh, hartstikke leuk natuurlijk, dat persoonlijke contact. Maar uiteindelijk zullen mensen thuis ook een rekenmachientje erbij pakken. Je gaf al aan, ChatGPT is je vriend of je vijand. Ze kunnen gewoon kijken naar wat ze aan rendement realiseren als ze het zelf op een andere manier zouden aanpakken. Jullie winnen het toch alleen maar als je zegt, wij zijn niet alleen voor de dienstverlening voor jullie, maar we zijn er voor een beter rendement. Dat zal opeens staan.
1: Dat is ook een van de onderdelen. Dus het gaat om kwaliteit en daarin komt terug heel veel data. Dus wij hebben hele teams. We hebben 5-6 mensen bij private equity. 8 mensen bij private debt. Die de hele dag data aan het analyseren zijn.
2: Maar het is dus niet rendement. En dan een hele tijd niks. En dan wat leuk dat we een goed persoonlijk contact hebben.
1: Nee, dat gaat hand in hand. Dat is super belangrijk dat die twee dingen samen gaan. Ook om te bepalen waarin je wil investeren. Ik vind het voor mezelf heel makkelijk om te bepalen. Ik ga zoveel in private equity. En ik ga zoveel in private debt. Maar uiteindelijk is het leggen van de puzzels. Enerzijds weten wat zijn de beste bouwstenen. Daarvoor heb je professionele teams.
2: Ben je al je eigen klant eigenlijk, of niet? Ben je zelf klant?
1: Nou, ik investeer wel eens, ja. Ja. En dan weet ik ook heel goed waarin wel en waarin niet.
2: Ja. Oké, nee, heel goed. Dat is duidelijk. En vanaf wanneer wordt dat dan eigenlijk relevant? Want we hebben het hier over gefortuneerde families. 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 10 miljoen? Waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. En wanneer kunnen wij toegevoegde waarde leveren? Dat is op het moment dat het ook een beetje interessant wordt om over verschillende assetcategorieën heen te investeren. Nou, dat spel van assetallocatie in aandelen en obligaties, nou, dat doen we op het moment niet zo heel veel, maar private debt,
2: venture capital.
1: Nee, ja, ik noem even het hele riedeltje op, maar dat je dus ook venture capital, private equity, secondaries, maar ook misschien wat meer exotisch, zoals crypto, goud, hedge funds. Als je dat echt is spel tussen die verschillende assetallocaties wil spelen, ja, dan dat wordt interessant van zo tussen de 3 en 5 miljoen dat je ook echt kunt allokeren aan al die verschillende.
2: Maar als ik een miljoen heb en mijn vooruitzichten zien er geweldig uit,
1: dan ben jij van harte welkom. Ja, dat moet ook die ondernemer.
2: Moet er wel een tweede gesprek plaatsvinden, want eigenlijk is dan de onderkant dat miljoen.
1: Ja, dan ben je samen aan het bouwen naar de toekomst. Maar wij zijn super ondernemend en ik vind het alleen maar leuk om die jonge ondernemer al te helpen. En soms is het een kop koffie en een paar tips mee te geven. En je ziet dat hij een paar jaar later terugkomt. Of dat hij weer een vermogende vriend heeft. En dat hij zegt, ja, je moet een keertje kop koffie bij Momentum drinken. Maar ik moedig iedereen op kantoor aan. Ga alsjeblieft niet te hard op die ondergrens zitten. Ga het gesprek aan. Praat met die ondernemer. Uiteindelijk is dat belangrijk dat je dat blijft doen.
2: En waarom vind jij het zo leuk? Want ik heb jouw cv natuurlijk uitgeplozen. En dan kom je tegen dat jij bent begonnen in de wereld van de financiële sector. De Zuid als vrij goed kent. En er daarna op een gegeven moment

0: mee leek te willen afrekenen, of in ieder geval zelf mee klaar was. Je hebt de horeca ook nog goed verkend, met succes ook overigens, verschillende concepten neergezet. En nu zit je toch weer ongeveer daar waar je tabak van leek te hebben.
1: Ja, nou, voor mij komen hier heel veel dingen samen. En ik heb met heel veel plezier bij al mijn vorige werkgevers gewerkt. Ik ben gestart als fiscalist bij Loyens & Loef. Ik heb bij private equity gezeten, bij carbon equity. En uiteindelijk is dit het speelveld waar voor mij alles samenkomt. Je hebt elk vermogen wat bij ons binnenkomt. We beginnen altijd bij het fiscaal-juridisch inrichten. Wil je misschien al een stukje van je vermogen overdragen naar de volgende generatie?
0: Je hebt fiscaal recht gestudeerd, geloof ik, hè?
1: Ik heb fiscaal recht gestudeerd. Dus dat hele puzzeltje daaromheen, wat echt een hygiëne factor is voordat je begint met investeren. Dat is inherent aan iedere portefeuille dat we daarmee beginnen. Dan vervolgens komt het stappenplan van heel analytisch te kijken welk vermogen heb je binnen nu en 18 maanden nodig. Daarna kijk je welk inkomen wil je uit je vermogen genereren. Voorheen zeiden we wel eens, zag je wel eens dat iemand al zijn vermogen in een assetcategorie stopt en dan langzamerhand dat vermogen ging opeten. Ik geloof meer in een portefeuille waarbij je zegt, oké, dit deel zet ik vast en hier krijg ik een voorspelbare inkomstenstroom uit. Hiervan kan ik leven, waardoor een ander deel van je vermogen ook meer gericht kan zijn op groei. En dan kijk je naar andere assetcategorieën waarmee je meer risico kan lopen.
0: Blijf jij zelf ook adviseren of ga je teams aansturen? Want dit klinkt als een advies.
1: Ik blijf zeker adviseren. Het is super belangrijk dat, vind ik, bij iedereen die bij ons in het bestuur zit, is dat je dicht bij het vuur blijft zitten. En dat betekent dat je altijd een paar klanten moet doen. En daar zit ook je passie en daar hoor je dingen. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik ook in de advieskant.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Ik zie dat het bij nieuwe klanten vaak een rommeltje is. Of dat valt reuze mee. Met een paar kleine ingrepen zijn ze er helemaal klaar voor.
1: Ik zie dat het vaak een rommeltje is.
0: Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dat is misschien ook de reden dat ze bij je langskomen. Maar wat klopt er vaak niet?
1: Ja, het woord rommeltje, dat heb ik dan breed geïnterpreteerd. Wat je vaak ziet. Je ziet vaak een totale overexposure. Dus blootstelling aan veel te veel in één assetcategorie. Waardoor als het mis zou gaan, iemand veel te hard geraakt wordt. Nou, dat vind ik een rommelige investeringsportefeuille. Dan ben je gewoon niet bestand tegen bepaalde economische correcties die er statistisch gezien een keer gaan gebeuren.
0: Overigens, die nieuwe klant van jullie, die is vermoedelijk al klant geweest bij andere financiële instellingen die dat dan blijkbaar op hun beloop hebben gelaten. Of komen ze helemaal vers bij jullie aan en vragen ze zich voor het eerst in hun leven af, wat moet ik eigenlijk met mijn geld?
1: Beide.
0: Oh ja.
1: En omdat we zelf geen producten hebben, zie je ook dat iemand niet per se weg hoeft te gaan bij de partij waar die al zat. Dus we zijn eigenlijk schakelen wij op een heel ander niveau dan op het moment dat je productaanbieder bent. Wij kijken echt holistisch met de ondernemer, met de familie samen. Wat past er bij jullie en wat is binnen die assetcategorie de allerbeste investering? En uiteindelijk gaat investeren om risico, rendementen hadden we het net ook al over, maar ook om het tijdslepelen van geld. En dat laatste, ik weet niet of het wordt vergeten, maar het wordt in ieder geval vaak overgeslagen. Maar dat is cruciaal om echt het verschil te maken.
0: En wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld in bepaalde assetcategorieën zoals private equity, venture capital, secondaries, je committeert je voor een bepaald bedrag aan een fonds. En dat fonds dat gaat dan geleidelijk aan dat bedrag opvragen. Maar de teller, hoeveel rendement dat fonds maakt, dat begint pas te lopen als hij het geld daadwerkelijk opvraagt. Dus je ziet dat ze daar heel zuinig mee zijn. Ze pakken nog liever nog even een lenentje extern en ze weten dan gaat de teller lopen. Maar als je vervolgens dat geld wat niet opgevraagd wordt, als je dat passief op een spaarrekening hebt staan, ja, dan wordt het een vrij dure investering, want dat rendeert niet zo hard.
0: Maar dat mag je toch inmiddels wel weten? Dat geld op een spaarrekening niet per se de beste manier is om je vermogen te laten groeien?
1: Nee, dat is geen geheim. Maar het gaat erom dat je heel vaak ziet dat iemand dan committeert aan een private equity fonds. Dat hij denkt, dit was een hele goede investering. En zich niet realiseert dat een heel groot gedeelte van zijn vermogen niet staat te doen. Nou, die puzzel om precies te weten wanneer wordt welk kapitaal opgevraagd. Welke commitments moet ik nu doen, zodat ik weet dat over een jaar het aan het werk staat. Ja, dat is het liquiditeitsspel. En uiteindelijk, als je zorgt dat je breed gespreid bent, dat je daarin de beste producten hebt, want er zit ook een groot verschil tussen, nou, een beetje medium partijen en hele goede partijen, en dan nog die cashflow optimaliseert, nou, dan begin je wel in een andere league te investeren. Ja.
0: En als het even mee zit, dan kun jij daarvan profiteren, maar ook je kinderen of je kleinkinderen. Hoe belangrijk is dat vraagstuk voor mensen?
1: Heel belangrijk. En dat zit hem ook een beetje in het aspect grip, wat ik heel vaak hoor van de relaties die wij bedienen. Ze zijn zich heel bewust ervan dat ze een bepaald maatschappelijk voorrecht ook hebben. Dat ze ook kapitaal hebben waarmee ze kunnen investeren. Dat ze ook bepaalde impactinvesteringen kunnen doen of heel lokaal kunnen investeren. En ze zijn zich er heel bewust van. Heel vaak hoor ik de angst. Ik wil niet dat mijn zoon of mijn dochter niet meer een passie in zijn werk gaat vinden, omdat hij weet dat hij zoveel geld heeft. Dus het vraagstuk wat wij heel vaak hebben, hoe zorg je enerzijds dat je kinderen wel al mee profiteren van een deel van het rendement op je vermogen, maar anderzijds dat jij het grip op het vermogen houdt. Nou, en daar zijn gelukkig in Nederland wel bepaalde constructies voor.
0: Ja, blijven die ook? Want het gaat voortdurend over hoe je vermogen moet belasten en of er misschien niet te weinig op vermogen wordt belast en te veel op arbeid. Dus dat is misschien meer iets voor de particulieren die niet per se over miljoenen beschikken. Maar wat doen we met erfbelasting? Wat doen we met schenkbelasting? Gaan we die constructies nog tegen het licht houden? Is dat allemaal wel zo zeker en in beton gegoten? Dat wat nu kan, ook over 10 of 20 jaar nog wettelijk is toegestaan?
1: Ja, ik vind het heel lastig om een voorspelling te doen over ons fiscale klimaat.
0: Nee, maar je weet maar dat het op het menu staat, toch?
1: Nou, deze staat niet op het menu, omdat er wordt in principe geen belasting, geen euro minder belasting betaald. Sterker nog, als je zo'n constructie optuigt, haal je zelfs het belastingmoment naar voren. Want je schenkt al wat aan je kinderen. Dus je eigenlijk betaal je eerder over het geld dan wanneer je zou komen te overlijden. Maar vervolgens zorg je voor een bepaalde constructie waardoor jij het grip houdt over dat vermogen, wat wel op naam staat van je kinderen. Dus er zit denk ik minder incentive voor de regering om daar nu wat aan te
0: veranderen. Maar de vraag die jij vaker tegenkomt is: hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet al te verwend zijn leven doorgaat? Die wordt vaker gesteld dan: blijft er wel voldoende geld voor mijn kind over? Begrijp ik.
1: Klopt, ja, klopt. Ja, die eerste vraag, dat is wel een actueel thema. En dat resulteert er ook wel eens in, vind ik ook heel leuk. Dat we wel eens, wij krijgen ook wel eens kinderen bij ons op bezoek. Waarbij we samen met de ouders dat deel van het vermogen wat al op naam staat van de kinderen, waarbij we samen die investeringen doen. En dan zie je dat de kinderen hebben uitgezocht dat ze aan impact investing willen doen, of dat ze heel erg milieugedreven zijn. Dus, en dan gaan we in dat spectrum gaan we dan de beste investeringen zoeken en gaan we samen die investeringsportefeuille optuigen.
0: En je bent niet bang voor wat Klaas Knot een paar jaar geleden noemde een rentenierseconomie, dat vermogen blijft hangen bij verschillende families, terwijl ze het geld toch eigenlijk beter kunnen investeren?
1: Nee, daar ben ik niet bang voor. Uiteindelijk zie je dat ook dat ondernemersbloed. We hebben heel veel ondernemers die verkopen hun bedrijf. Die zouden nooit meer hoeven te werken. En wat je ziet is dat ze nog geen half jaar later alweer betrokken zijn bij allemaal kleine ondernemertjes, omdat ze daar zoveel energie uit halen. Dus ik denk met name dat we als land ook moeten stimuleren dat mogelijk blijft. Dus haal die barrières weg, haal die bureaucratische barrières weg en zorg dat ondernemers makkelijk kunnen ondernemen, dingen kunnen uitproberen en dat ze daarin gestimuleerd worden.
0: En als het in Nederland niet lukt om die barrières weg te werken, dan kan je altijd nog kijken naar het buitenland, want ik geloof dat er internationale expansie op je lijstje staat.
1: Ja, klopt. We zien dat we zijn, alle stappen die we hebben gezet zijn gekomen vanuit de vraag. Dus we zijn sterk gegroeid. We zijn ook sterk gegroeid in het zuiden van het land. Dat is de reden dat we 1 november ons kantoor in Den Bosch openen.
0: Dan ben je al bijna in België, toch?
1: Dan ben je al bijna in België. En we krijgen steeds meer vragen vanuit België, Duitsland. Dus dat is de reden dat we nu een internationale vergunning aanvragen. En het ook zeker op de agenda staat om daar een kantoor te vestigen.
0: Maar dan moet je daar ook weer van alles op de hoogte zijn. Fiscaliteiten, financiële regels. Je haalt je ook wat op de hals.
1: Je haalt je zeker wat op de hals. Eigenlijk zie je dat het spel van de allerbeste investeringen, dat zal voor een gedeelte overlappen. Dus dat onze professionele teams zullen daar wel wat overlap in zien. Alleen de infrastructuur, ja, die moet je helemaal opnieuw gaan uitzoeken. Nieuwe fiscale kantoren, vanuit welk vehikel, et cetera.
0: Als dit is hoeveel energie je hebt na een slechte nacht.
1: Ja.
0: Alle waardering. Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dank voor je komst.
1: Leuk om te doen.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment over zo'n ander hoofdpijndossier, bijvoorbeeld de netcongestie? Luister dan het gesprek terug met Sietse Zuidema. Hij is de CEO van Joels en zet in op micronetten. Dus voor bedrijventerreinen die het dan zelf kunnen rooien. Je kunt er meer over te weten komen als je je abonneert op de Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6... Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Ja 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de nationale politie die in 2013 werd opgericht. De piloot die in het Fly Dubai toestel zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten, waar de man vastzit. Hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. Israël heeft om uitlevering gevraagd. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden waarschijnlijk live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht door een vuurpeloton. Er is veel kritiek op. Ook premier Jette noemt een live-uitzending absurd. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt dit jaar flink toe. Dat meldt de vereniging Aanpak Tellerfraude aan ons. Wat is er aan de hand?
10: Het is niet geheel onverwacht. Want ook Duitse tellerstanden zijn tegenwoordig bekend in Nederland. En wij geven de laatste tips hoe je zelf je teller kan terugdraaien. Gewoon praktische tips.
9: Verder een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. We spreken zo de directeur van Volkswagen over die gloednieuwe ID. Tiguan. Maar eerst
11: het autonieuws.
9: Wouter, de BMW iX4 is nu officieel onthuld. De iX3, maar dan als coupé eigenlijk, toch?
10: Ja, ik zag hem op zich niet aankomen. Ik had niet bedacht dat ze die ook nog zouden doen. Want de huidige X4, die is er ook. Nou, ik had niet het idee dat klanten daar nou zo heel warm voor werden. Maar goed, ze hadden hem toch bedacht. Dus we doen
9: het. Ja, maar kennelijk hadden ze een auto nodig die toch nog net iets verder zou kunnen komen op een volle accu dan de iX3.
10: Met elektrische auto's zijn SUV-coupés opeens alweer iets logischer. Want ze zijn in principe gestroomlijnder. Zeker op hoge snelheid. En hij komt dus inderdaad ook verder dan de iX3. Laat vooral even de dikke versie pakken. Die haalt 828 kilometer als iX4. Dat is 23 kilometer meer dan de iX3. Nee, ik denk serieus op hoge snelheid.
9: Dat is dan de 50X-Drive.
10: 50X-Drive, ja. 50X-Drive. En we hebben ook nog een 40X-Drive. Die haalt 638 kilometer.
11: Dat scheelt bijna 200 kilometer. Dat is best veel.
10: Is dat niet de 40S-drive, zit ik net te denken? Volgens mij wel. Ja, want bij de i3 is dat een 40X-drive. Vreemd genoeg. Ga jij het maar even opzoeken, redacteur Nout.
11: Zet hem aan het werk.
10: Ja, ik weet alles hier.
11: En gelijk ook nieuwe topversies voor zowel de iX3 en de iX4.
10: Ja, de M60. Nou, zo heel dik met een 6 liter motor. Ook xDrive, 612 pk, 3,9 seconden naar de 100. En die heeft dan wel minder actieradius. Want ja, sportieve sportbanden en breder, noem maar op. Nog steeds 777 kilometer, dus daar komen nog wel redelijk mee uit.
11: Vorige week was je voor een ander bekend Duits premium merk.
10: Ja, het is wel de Duitse autoshow.
11: Colorado. Colorado met Mercedes.
10: Ja, Mercedes, was heel gezellig.
11: Daar mag je eindelijk meer over vertellen.
10: Ja, ik heb gereden met GLE en GLS'en, waaronder ook AMG-versies. AMG-versies mag ik nog niet vertellen hoe ze rijden.
11: Hoe rijden ze?
10: Harder dan de normale versies. Dat kan ik al wel verklappen. Met de GLE 450e, die dan in Amerika weer 500e heet. Want ja, daar heeft hij een 5 liter motor en hier maar een 4,5 liter motor. Plug-in hybride, tegenwoordig weer 6 in lijn terug. Hè, want de Duitse premiummerken dachten, nou weet je wat, 4 cilinder met een beetje elektropower, dat pikken onze klanten wel. Bleek toch niet zo te zijn.
11: Ja, Nout heeft toch op jouw verzoek even zijn
10: staat
11: werk
10: in het persbericht. Ja, maar volgens mij is het niet waar.
11: BMW iX440 xDrive.
10: Ja. Maar dan is het. Maar bij de iX3 is het wel een S-drive, volgens mij. Ik ga even voor je zoeken.
11: Nou, we gaan even zoeken. Dan ga je
10: deze bitch fight gaan we gewoon mee door.
11: Een video van die GLE 450e is te zien op autoblog.nl.
10: Ja, zeker. Zeker. Ik was helemaal naar Colorado gevlogen om daar mee te filmen.
11: Kijk eens aan. Zelfs daar kan die het.
10: Ja, precies.
11: Ja, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast. Dan gaan we het hebben over Type 01.
10: Jack. It's a Jack. Met schootjes alive.
11: Met schootjes, aan de achterkant.
10: En hoe dat precies zit?
11: Horizontale schootjes.
10: Horizontale schootjes. Dat is voor de mensen die. Dat is voor premium huizen en premium auto's. Die hebben horizontale schootjes.
11: En voor mensen met een premium abonnement op onze podcast.
10: Ja, precies. En we hebben het strategische plan van
11: niet.
10: Porsche. Ja, dat komt nog.
11: Oh ja?
10: Ja, zeker. Net zoals Porsche heeft ook een plan, wij hebben ook een plan.
11: Oké. Nou, tot die tijd kun je gewoon elke woensdagochtend gratis online onze podcast in de podcastfeed vinden.
10: Ja.
11: Abonneer je even.
10: Ja, dat zou ik wel doen. Ik ben ondertussen. De iX3 is inderdaad een achterwielaandrijver, dat sowieso. Het is de vraag of de iX4 dan wel een vierwielaandrijver is in die versie. Ik durf te betwijfelen. Maar goed, ik ga het nazoeken.
12: De Nationale Autoshow.
11: De Volkswagen ID Tiguan is onthuld. Het nieuwe elektrische model volgt de ID4 op, of die ID4.
10: Ja? Denk ik wel. Het is komende week een van de belangrijkste primeurs op Autosalon van Parijs.
11: Ja.
10: En bij ons eigenlijk wel gênant is. Want,
11: een Duitse auto.
10: Ja, vind ik. Goed, dan gaan we het.
11: Ook omdat ze zelf weinig te melden hebben, de Fransen bedoel je?
10: Ja, daar wil ik. Weet je, dit is wel een dingetje om het over te hebben. Maar dat doen we dan volgende week nog wel. We gaan nu leuk over de ID4.
11: Ja, want onze gast Tiguan is Rinke van Keimperma. Hij is directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
13: Ja.
11: In ieder geval naamswijziging, hè? Dat is wel duidelijk. Waarom geen ID4 meer?
13: Volgens mij volgt de fabriek nu met de ID Tiguan de lijn van de ID Polo. En het mag en het is denk ik een groot compliment voor de ID Tiguan dat die ID Tiguan mag heten.
10: Ja. Het is eigenlijk weer een echte Volkswagen. Hè?
13: Het is zeker een echte Volkswagen. Ja. Dus wij zijn
11: wat maakt hem een echte Volkswagen?
13: Nou, ik denk als je hem ziet. Nou ja, volgens mij, Wouter, je hebt hem al gezien.
10: Ja, ik heb erin gereden.
13: Je hebt er zelfs al in gereden. Ja. Nou. Ja, het is gewoon een echte Volkswagen. Je ziet hem. En het is net als met de ID Polo. En zo ziet die ID Tiguan er ook uit. Dus ik denk dat je daar goede voorstelling mee hebt. Mooi design, goed interieur. Knoppen weer terug. Dus. Ja.
10: Er stond zelfs gewoon een alinea in het persbericht over de bediening van de ramen. Daar stond gewoon als expliciet benoemd. Ja, daar hadden ze natuurlijk iets bijzonders mee gedaan met de ID3, ID4 en ID5. Maar was het ook nodig om zeg maar die slinger zo te geven, om toch weer terug naar het echte Volkswagen te gaan?
11: Ik denk het wel.
13: Fijn dat je mij
11: toch.
13: Dan zijn we daarover in
11: koor bij. Dat is toch ook gewoon zo.
13: Daar was niet moeilijk over doen. Het was nodig. Waarbij ik moet zeggen, de ID4 heeft ook ontzettend goed gedaan. Hè. Als je ziet, er zijn ook bijna 1 miljoen auto's van verkocht.
10: 900.000 stond er nog in mijn persbericht.
13: 9,5 naar boven is 1 miljoen. Dus dat is hele getallen, moeten we praten. Dus ik denk, die heeft ontzettend goed gedaan. Maar nu weer terug naar de echte Volkswagen, de ID Tiguan. Ik denk dat we daar heel blij mee zijn. Wij zijn er heel erg blij mee. En ik hoop het publiek ook. Want 60% van de verkochte auto's in Nederland is een SUV.
10: Ja.
13: Ja. Dus ik denk dat we daar een heel mooi antwoord op hebben.
11: Een nog belangrijker model dan de ID Polo. Hè? Want de ID Polo was natuurlijk echt wel een belangrijk model. Turbulent.
10: Hij is nog steeds een belangrijk model.
11: Nee, ze hebben net gelanceerd. Ja, dat is ook zo. Maar goed, bij de lancering. Wij lopen natuurlijk een beetje altijd voor de rest van het volk.
13: Ik denk als je gaat kijken, als je nu met de ID Polo die we nu hebben. En daar ben ik ook echt heel bijzonder trots op. Dat had ik niet gedacht. We zitten al bijna op de 7000 verkochte auto's. Dus ik denk dat dat bijzonder goed is. Het is zo goed dat we al in 27 aan het verkopen zijn.
10: Ja.
13: Dus gaat in heel Europa heel goed, gelukkig. Dus dat, daar zijn we blij mee.
11: Maar je zegt net, ID4 heeft het goed gedaan. Hè? Gaan deze auto's dan daar nog overheen? Gaat de ID Tiguan daar overheen, omdat het weer meer Volkswagen is?
13: Ik denk dat hij er sowieso overheen gaat. En daar is natuurlijk een andere reden voor. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Die hele markt in Nederland gaat vanaf volgend jaar veranderen. Ja. Door de pseudo-eindheffing. Dan gaan we naar de 70-80% elektrisch, denk ik. Dus die aantallen gaan sowieso heel erg omhoog, zeg maar, van de elektrische auto.
10: Ja, maar en gaan jullie het, zeg maar, groter deel van die koek ook nog pakken, procentueel gezien?
13: Daar gaan we voor.
10: Daar ga je voor.
13: Daar gaan we voor. Ja. En ik denk, als je het even in verhouding, ik denk als we samen meteen met de ID Polo en de ID Cross samen, die twee pak ik even samen, in het A0 segment, dan hoop ik dat we ongeveer op dezelfde aantallen gaan uitkomen als een ID Tiguan. Want dat zou moeten kunnen met een markt wat ongeveer 60% SUV is. En dan valt hij natuurlijk helemaal precies middenin met een prijs van rond de 40.000. Ja. Dus ik denk een hele mooie propositie.
11: Ja. Want als we kijken nu naar de ID Polo, hoe gaat het daar nu mee?
13: Ja, super. Supergoed, echt boven verwachting. Dus je ziet het ook in heel Europa. Natuurlijk gedreven door de benzineprijzen. Want dit had ook in Wolfsburg eigenlijk niemand verwacht dat het zo'n succes zou gaan worden. Maar dat is natuurlijk wel een beetje geholpen door die benzineprijzen. Als je kijkt ook in Duitsland.
10: Dat is wel mooi. Want de ID3, dat werd de nieuwe Golf en Kever. Ik weet nog bij die lancering misschien. Maar ik weet niet of jij daar ook bij was.
13: Daar
10: was ik
13: zeker bij. Ja, alleen,
10: dat is niet helemaal. Dat is niet geworden zoals het zo is nu.
13: Maar ook gedreven auto. Maar ik denk ook gedreven door die elektrische ontwikkeling. Hè? Ja. Die is natuurlijk ook niet zo snel gegaan als oorspronkelijk voorspeld was. Hè? Er zijn natuurlijk ook andere maatregelen getroffen, waardoor dat ook weer een beetje gedempt is.
10: Ja.
13: Als je nu naar een ID3 gaat kijken, de ID3 Neo, wij zijn ook verbaasd hoe goed die auto het doet.
10: Ja.
13: Dus ook daar met dat nieuwe design en die facelift die het gekregen heeft, weer met de echte knop in het interieur.
11: Dat blijft dan wel de ID3,
13: dat blijft
11: maar
13: voorlopig
11: dan met
13: de
11: Neo
13: ID3
11: er weer bij.
13: Nou, en ik denk, laat eerlijk zijn, wie weet is de volgende de ID Golf.
11: Ja,
13: dan weet je ook ongeveer hoe dat eruit gaat zien.
11: Ja, balletjes opgegooid.
13: Dus dat is natuurlijk.
10: Die Passat kunnen we ook nog doen.
13: Precies. Dan kunnen we nog even doorgaan.
11: Ik hoor je allemaal argumenten geven waarom deze auto's het goed gaan doen. Hè? Maar die argumenten liggen allemaal buiten Volkswagen. Hoge benzineprijs, pseudo-eindheffing.
13: Nee, maar ik denk dat is een deel door absoluut volume. Ik denk wat zeker binnen Volkswagen ligt, is gewoon hoe de auto's eruit zien, het design.
11: Ja.
13: Het design van de auto, het interieur van de auto. Ik denk ook de prijzing van de auto. Ik denk dat het allemaal argumenten zijn om voor een Volkswagen te gaan.
11: Ja, ik wil niet per se de PR voor jullie doen, hè, maar ik rijd deze week even met die ID Polo, zodat ik ook weet waar ik het over heb, wat voor product jij over praat. Ik vond het wel grappig, het is wel bijzonder dat ik denk wel 5 mensen naar me toe zeggen, is dat de nieuwe Polo?
13: Ja.
11: Dus die zeggen dat ID er helemaal niet erbij.
13: En dat is denk ik het grootste compliment wat je kan hebben.
11: Ja.
13: Het is gewoon een Polo.
11: Ja.
13: Maar dan elektrisch.
11: Ja. Dus moet je dat ID er nog wel voor hebben dan?
13: Ja, ik denk ook dat de ID, dit is natuurlijk een beetje de heritage van die modellen. Dus ik vind die combinatie op zich wel heel slim gevonden om dat ID niet helemaal aan de kant te zetten en dan gewoon een ID Polo van te maken. Want weet ook iedereen meteen dat het een elektrisch is.
10: Dat is waar. Maar toch, de breuk met het verleden was ook wel nodig. Hè? Dus nu met ID gewoon even die streep in het zand zetten.
13: Ja, ik denk dat de modellen waar we mee begonnen waren, die waren hun tijd misschien een beetje ver vooruit. Laten we dat zo even zeggen. 5 jaar geleden toen we met de ID3 kwamen.
10: Ja, we zijn nooit bij die tijd gekomen dat witte stuur daadwerkelijk leuk was.
13: Nu, als je sommige modellen ziet die er net zo uitzagen als toen, die er nu zo uitzien zoals toen de ID3 eruit zag. Want er zijn best veel modellen die hetzelfde interieur hebben met heel weinig knoppen. Hè? Dat is allemaal.
11: Ja,
13: dus maar de consument vraagt toch om echte knoppen.
10: Ja.
13: En gelukkig is die slag gemaakt. Ja. En hebben we nu gewoon de knoppen terug.
10: Dit is geen Volkswagen-probleem. Deze week in wat andere Duitse, wat duurdere auto's. En ik heb al een lijstje gemaakt van de knoppen die ik toch nog mis in sommige auto's.
11: Zoals het wel is?
10: Ja, achteruitverwarming, gewoon direct een knop.
11: Tuurlijk.
10: Geheugen plaatsen van de stoel. Want dat is natuurlijk vaak. Ik kan zeggen, ja, je kan je aan je telefoon koppelen, maar niet iedereen wil dat. Ik als journalist wissel continu van auto. Maar ik merk gewoon van, joh, er zijn een paar knopjes erbij en dan is het gewoon compleet. Dus ik eigenlijk moet gewoon een keer de lijst maken van, joh, dit zijn gewoon de knoppen die ik in het interieur wil hebben. Ook een knop het volgende nummer en het vorige nummer wil ik ook, want ik ben een zepper.
11: Geef dat nou even niet weg voordat Karsen en Schut Consultancy, Automotive Consultancy in de lucht.
10: Je
11: moet altijd geld voor vragen. Je bent dan gewoon weer gratis weg aan het geven.
10: De eerste snuif krijgen ze altijd gratis. Hè? Nee,
13: deze conclusie van jou, Wouter, is natuurlijk ook getrokken door onze fabrikant. Dus Volkswagen heeft dit ook gehoord en heeft dat gewoon weer teruggebracht. En daarom zie je in die modellen als een ID Polo en een ID Tiguan, want dat gewoon de knoppen weer terug zijn. Ik denk dat we er blij mee zijn.
10: Denk ik supergoed. Het is de opvolger van de ID4, hè, de ID Tiguan. Je zegt al van rond de 40.000 euro, zeg maar, starttarief.
13: Ja.
10: Heb ik dan al een beetje fatsoenlijke auto's? Zeker, wat is dan de actieraad?
13: Heb je zeker een fatsoenlijke auto? Nee joh, de ranges die gaan, de eerste versie waarmee we komen is tot 600 kilometer.
10: Ja, maar dat is niet die van 40.
13: Nee, die zal iets rond de 450, 500 gaan hebben. Hangt er even vanaf de omstandigheden, hè, zoals jullie dat weten.
10: Ja.
13: Maar wat ik erbij wil zeggen, trekgewicht van 2000 kilo.
10: Ja.
13: En ik denk dat dat ook een hele belangrijke item is in deze tijd.
10: Ja.
13: Dat je ook nog wat kunt trekken. En dan komt er volgend jaar nog een versie met 700 kilometer en 700 kilometer range en 2200 kilo.
10: Okay.
13: Dan trekgewicht. Okay. Dus ik denk dat dat best mooie getallen zijn.
10: Ja.
13: En efficiënt, hè? Want ik weet niet, heb je de ID Polo ook de efficiëntie even gekeken?
11: Ja.
13: Ik heb de getallen van de Tiguan nog niet. Maar de Polo rijden mensen met 12,5 kilowattuur. Dus ik denk dat.
11: Ja, dat was ik niet over. Dus ik heb het gemiddelde van deze Polo weer wat omhoog getrokken. Maar,
10: ik heb het getest met de lancering van de ID Polo. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
11: Ik heb het wel getest met de Rafale.
13: Maar we hebben 12,5 kilowattuur. En ik denk dat bijzonder efficiënt is.
10: Zeker.
11: Ik heb wel getest met de Rafale. Natuurlijk eigenlijk het broertje van Cupra.
13: Ja, klopt.
11: Maar daar kwam 14 uit. Was ik ook zelf al best wel trots op.
13: Op zich is 14 toch ook een heel net getal.
11: Ja, nee, zeker,
13: als je
11: absoluut,
13: dat zou hebben. Dus
11: absoluut,
13: ik denk dat daar een hele mooie slag mee geslagen is. Vooral in deze tijd is dat denk ik bijzonder mooi.
10: Aan de andere kant drink ik in deze tijd. Kijk, ID Tiguan 400 volt accu platform. Hè, 165 kilowatt snelladen. Het is allemaal niet slecht. Maar het is niet 800 volt. En het is niet 400.
13: Misschien gaat het allemaal nog komen. Maar hier beginnen we mee. En ik denk dat dit ook meer dan voldoende is voor het gebruik.
10: Nou, snelladen kan nooit snel genoeg gaan.
13: Nee, dat klopt. Maar hoe goed? Maar
10: consultancy in de bocht.
13: Nee. Maar dat is leuk van de consultancy. Maar dan moet je ook bij zeggen: hoe vaak sta je aan de snellader? Ik sta bijna nooit aan de snellader, want dat hoeft helemaal niet meer.
10: Nee.
13: Als je een goede range hebt,
10: ik gooi
13: en dagelijks
10: in
13: gebruik.
10: Hoeveel stoelen heb je aan je eettafel thuis, Rinke? Hoeveel stoelen heb jij aan
13: zes.
10: Je zes? Met zoveel zijn jullie thuis?
13: Nou, vaak met zes.
10: Vaak met zes. Dan ben je de uitzondering.
13: Okay.
10: Nee, maar dus heel veel mensen hebben belogeerkamer. Dingen, dus je kan zeggen, wanneer doe je niet? Nee,
13: maar het is
10: gewoon
13: een item. Kan, maar dan nog kun je relatief snel laden. Dus weet je, jongens, tuurlijk.
11: Maar wat is relatief snel laden? Hoeveel minuten zit je op de 80%, van 10 tot 80%?
13: 20 minuten, denk ik.
11: Okay.
13: 20, 25 minuten moet je dat in ieder geval kunnen redden. Dus dat is een mooie tijd voor een pauze, kopje koffie en dan weer door.
10: Koffie,
13: en dan heb je weer genoeg range.
10: Wij drinken
13: om er ergens te komen.
10: Italiaanse koffies, dus die zijn drinkbaar. Het is niet van
13: die duurt altijd even voordat ze klaar zijn.
10: Maar ze zijn wel meteen weggooien. En het is wel waar. Ja. Duitse koffie is die maken de koffie al te warm. Moet je wachten tot die afkoelt.
13: Precies.
10: Dus dan kan je die.
13: Kijk, daar is gewoon over nagedacht.
10: En drie aandrijfvarianten direct. Hè? Dus de compactere accu. En dan twee met de grotere accu. Waarvan één dan met vierwielaandrijving.
13: Die is 58 kilowattuur. Dan die 77. En die komt er ook in een four-wheel drive. Dus een
10: motion. Okay. Wat ga je het meest verkopen?
13: Ja, ik denk toch dat die 77 kilowattuur accu, de grote accu, dat zal de meest verkochte zijn.
11: Dan met achterwielaandrijving.
13: Met achterwielaandrijving, 600 kilometer range. Dat zal de mix gaan worden.
10: Ja. En dan, er is niks overgebleven van het verhaal met kleine accu's. En hoe vaak moet je nou. Iedereen wil gewoon grotere accu's.
13: Klopt. En dat is toch. Ik denk dat het hele thema range anxiety toch best wel is gaan liggen. Daar hoor je bijna niemand meer over. Maar als je dan een keuze hebt en het past, En ik denk als je gaat kijken voor de pricing die we hebben en voor het geld wat je daarvoor hebt, dan ga je denk ik toch voor die 77 kWh accu met die 600 kilometer. En dat is toch net even wat lekkerder.
10: Ja, dan hoef je ook door de week minder aan de laadpaal.
13: Nee, daarom. Dan hoef je een paar keer te laden in de week en dan is het helemaal prima.
10: De plug-in hybride Tiguan, wat eigenlijk een compleet andere auto is, in ieder geval qua platform, maar ze zijn qua uiterlijke wel dicht tegen elkaar. Die blijft gewoon
13: dus leverbaar. En dat is ook een belangrijk deel, hè, want 30 tot 40% van de verkopen van de Tiguan, dus van de gewone benzine Tiguan, is ook gewoon particulier.
11: Ja. Dus die denk je in Nederland ook nog wel te gaan verkopen?
13: Zeker. En ik denk ook, denk even aan die mensen die met een caravan erop uitgaan en die denken van, nou, met een elektrische auto en een caravan lijkt me niet het beste idee.
11: Nou ja,
13: en
11: als je 2200 kilo trekgewicht.
13: Ja, dan kom je ook
11: Ik heb er niet zoveel verstand van. Wat
13: maar toch als je...
10: Maar een stukje spaanplaat en een matrasje. Ja, een kilootje van 300, moet je het wel zijn.
13: Ik hoor ook steeds mensen die moeten, als ze gaan laden, de caravan afkoppelen om te gaan laden bij een laadstation. Ik weet niet of dat allemaal nu heel erg fijn.
10: Uit zekerheid neem ik gewoon geen caravan mee. Hoef ik hem ook nooit af te koppelen.
13: Dat kan ook. Alleen, daar is die gewone, of de Tiguan plug-in waar je 130 kilometer elektrisch mee kan rijden, is natuurlijk een ideale oplossing voor als je een caravan hebt. Of maar, dat je gewoon niet elke keer wilt laden.
11: Oké, maar die plug-in hybrides voor de
13: particuliere
11: markt, maar zakelijk is die natuurlijk uitgespeeld na 1 januari.
13: Ik denk na 1 januari, dan wordt er geen zakelijke auto meer ingezet, niet zijnde vol elektrisch.
11: Nee, want pseudo-eindheffing.
13: En daar hebben we het er vaak over gehad. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben van de week. Kwam er een studie uit van Arval, dat 60% van de bedrijven nog steeds niet weten wat de pseudo-eindheffing is.
10: Nee.
13: Ja, nou, dat baart mij wel zorgen, want even ander onderwerp.
10: Dus,
13: maar,
10: voor de mensen die luisteren, denk ik, pseudo-eindheffing nooit gehoord.
13: Ik zou het even googlen.
10: Bijtelling op 12% op je fossiele auto.
13: Precies.
10: En de grap is, daar zag ik laatst weer een artikel over. Ook als jij wel allemaal elektrisch hebt, moet je alsnog natuurlijk administratie bijhouden om dat aan te tonen dat je voldoet aan die regeltjes en zo. Dus het is weer zo'n draak van een regel.
13: Ik wil ook iedereen oproepen, als je nog niet weet waar het over gaat, verdiep je erin. Ja. Want je kunt nu nog schakelen. En je kunt nu nog
11: Ik las er
10: nog voorraad.
13: Hebben we nog een paar. Als je snel bent, hebben we nog een paar.
11: Ik las in dat rapport ook wel dat er genoeg bedrijven zijn die gewoon kijken, de actie die ze wel ondernomen, wat voor wagenpark heb ik eigenlijk?
13: Precies.
11: En wanneer lopen de contracten af? En dat op basis daarvan ook heel veel bedrijven zeggen, ja, voorlopig is het bij ons nog niet aan de orde. Of ik heb alleen maar elektrisch.
13: Maar
11: dus,
13: ik ken ook bedrijven die zeggen, we geven de mensen nog even een kans. Als in het eerste kwartaal van 27 je auto uitloopt, mag je eerder vervangen als je toch nog de keuze wilt maken voor een plug-in en nog niet voor elektrisch. Dus weet je, daar moet iedereen zijn keuze. Maar je moet wel weten dat je de keuze hebt.
10: Ja, je hebt nu nog heel even de keuze.
13: Je hebt nog een kwartaal de keuze. We hebben nog een kwartaal en dan moet je snel zijn. En dat is wel wat ik iedereen oproep. Van kijk er wel naar je wagenparkbeleid.
11: Ja, want jij hebt dus wel met Duitsland gebeld. Stuur even wat extra plug-in hybrides voor het laatste kwartaal.
13: Er zijn er nog een paar, dus
10: verwacht je ook een verkooppiek aan plug-in hybrides richting eind van het jaar?
13: Nou, we hebben het interessante is, ik denk dat de grote bedrijven al geschakeld hebben. Dus we zagen in het begin van dit jaar in de totaalmarkt een hoger plug-in aandeel. Je ziet dat de aandeel teruglopen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Maar ik denk namelijk nu dat de push aan het einde van het jaar op elektrisch groter wordt in verband met de 2%. Ja. Van de 18 naar de 20.
11: Ja, ja, ja.
13: En ja, het hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoeveel mensen worden nog wakker om die toch nog besluiten om een plug-in te nemen.
10: Ja.
13: En die vind ik best lastig inschatten.
10: Ja, want het is dus niet bekend genoeg, ondanks dat wij iedere week dat stomme woord aan roepen.
13: Wij doen er veel aan, we organiseren veel sessies, informeren onze klanten, we informeren onze dealers.
11: Het is ook wel allemaal
13: het is ook een hele lastige
11: termijn,
13: maar het is ook een hele lastige om te snappen wat gebeurt hier nou. En je wordt als bereider niet direct geraakt, zeg maar, in je portemonnee. Je hebt alleen geen keuzevrijheid meer.
10: Nee.
13: Want je moet. Het wordt gewoon elektrisch. Ja. Dus de werkgever moet hier en in de lead zijn.
11: Het is wel logisch dat die hele grote de corporates, dat die dit begrijpen, die hebben daar mensen speciaal voor.
13: De grote corporates hebben al elektrisch.
11: Het gaat om de MKB-bedrijven.
13: Het gaat om die MKB, die misschien die
11: dat
13: een kleine wagenpark
11: extra,
13: heeft.
11: Extra last, dus, niet alleen maar financieel, maar ook administratief.
13: Zeker weten, dus.
11: Oké,
13: okay. Rommel op.
11: Hey, de Tiguan, terug naar het hoofdonderwerp, staat komende week op de autobeurs van Parijs.
13: Zekers.
11: Als bijzonder in een Franse salon staat hij daar lekker Duits te shinen waarschijnlijk. En wanneer komt hij dan naar Nederland?
13: Hij gaat in februari, staat hij in de showroom en gaan we de eerste auto's ook al uitleveren. En vanaf volgende week al bestelbaar.
10: Zo, oké.
13: Dus dat gaat heel snel.
11: We hebben uiteraard veel meer besproken, veel meer dan in een radio-uitzending past.
10: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed en vergeet je vooral niet te abonneren.
11: En zometeen, Wouter.
10: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt flink toe en je hoort zo waarom dat is.
11: En we hebben een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. Tot zo.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Jaar 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de nationale politie die in 2013 werd opgericht. De piloot die in het Fly Dubai-toestel zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten, waar de man vastzit. Hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. Israël heeft om uitlevering gevraagd. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden waarschijnlijk live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht door een vuurpeloton. Er is veel kritiek op. Ook premier Jette noemt een live-uitzending absurd. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: De krachtigste Mini Cooper van dit moment is de John Cooper Works Electric. En daar stuurden we Wouter mee de weg op. Straks meer in de rijimpressie, maar eerst...
16: Ja, het aantal meldingen over teruggedraaide telestanden is dit jaar al met bijna een kwart gestegen. Nee. Oh nee, de hele wereld gaat naar de kloeten. Bij het meldpunt van de vereniging Aanpak Telefraude komen honderden nieuwe gevallen binnen. Dat valt me eigenlijk nog mee met honderden gevallen. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Nieuwe gevallen.
15: Ja, voorzitter is Martin Huisman. Welkom. Leuk dat je er bent.
17: Dankjewel.
15: Kijken jullie ervan op eigenlijk? Is het meer dan verwacht?
17: Nou, wij hadden wel een stijging verwacht. Zeker omdat er tegenwoordig ook buitenlandse standen op het RW-voertuigrapport staan en gedeeld worden met Nederland, uit Duitsland en uit België. Dus het wordt ook wat beter inzichtelijk als een auto teruggedraaid is. Dus we hadden wel iets extra klachten verwacht. Niet 25%.
16: Nee? Want er worden zoveel auto's geïmporteerd. Worden meer auto's geïmporteerd dan dat we nieuwe auto's verkopen. Dus...
17: Ja, volgens mij een aantal maanden achter elkaar is dat voor het eerst wel gebeurd.
16: Ja, dus honderdduizenden auto's, fabrieksnieuwe auto's met garantie en blablabla. En teruggedraaide teller komen uit Duitsland en België.
17: Ja, wij zijn een heel atypisch land. Wij importeren bizar veel gebruikte auto's.
15: Ja. Maar is dat dan de volledige verklaring? Hè? De Duitse tellerstanden sinds februari worden die in het kentekenregister opgenomen. Is dat dan de volledige verklaring voor deze stijging?
17: Nou, wat bekend is, is dat een auto die geïmporteerd is, die is gevoelig voor tellerfraude. Omdat de historie gewoon moeilijker na te trekken is. En omdat Duitsland ook geen RDW-achtig register heeft. Dus dat er sowieso heel veel auto's uit het buitenland zijn die makkelijker teruggedraaid worden, is altijd zo. En je kan het nu ook beter zien, omdat de laatste TÜV-standen, de APK-keuringsstanden van Duitsland, die worden meegegeven aan de RDW bij import. En die staan dan ook op dat RDW-voertuigrapport.
16: Ja. Maar je zegt, Duitse, er is geen RDW-achtige instantie die het bijhoudt, maar er zijn wel kilometerstanden in Duitsland. Is het er nou wel of niet? Of is het een beetje halfzwanger deze keer weer?
17: Ja, nou, ze verstrekken het in ieder geval niet aan de consumenten. Dus dat datenschut, zoals ze dat noemen.
16: Ja.
17: Ze zijn Europees gezien sinds een aantal jaren wel verplicht om de APK-standen op te nemen, dus dat doen ze wel. En via een internationaal verdrag is nu voor het eerst dat die ook uitgeleverd worden aan Nederland. Maar in Duitsland zelf kan je die standen niet opvragen.
16: Nee, dus je kunt beter een Duitse auto in Nederland kopen dan in Duitsland, want dan hier zie je de kilometerstanden dan opeens tevoorschijn komen.
17: Exact. Daar moet je afgaan op een digitaal serviceregister of op facturen of op boekjes of op andere tekenen.
16: Oh ja,
15: hoeveel geïmporteerde auto's heb jij eigenlijk?
16: Eén.
15: De 911.
16: De 911 is geïmporteerd. Ja.
15: Ik heb die van mij in Nederland gekocht.
16: Ja, maar... die heeft ook een onlogisch oordeel. Want ik kwam uiteindelijk ook een keer in Duitsland. Ja.
15: Ik heb alleen maar geïmporteerde auto's.
16: Ja. Nee, ik heb één origineel Nederlandse auto.
15: Dat komt uit Zweden. Ja. Zweden. Hebben we daar ook al een verdrag mee met Zweden?
17: Ja, Zweden is een heel mooi land. Ik had toevallig
15: prachtig land, aan
17: de lijn. Oh. Ja, maar die zijn heel open met data.
15: Okay.
17: Daar kan je gewoon online kan je alle kilometerdata inzien.
16: Ja.
17: Dus auto importeren uit Zweden. En dan, als die terugrijdt, zie je dat eigenlijk gelijk.
16: Ja. Heb je het al een keer gecontroleerd, Meijnert? Nee. Is dat leuk om te controleren? Live nu een uitzending. Ja,
15: zullen we dat gewoon eens doen?
16: Ja, nou ja, het is wel leuk om te kijken. Want Martin, jij zegt, ja, heel makkelijk te controleren. Maar de vraag is hoeveel mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want ook Meijnert, onze autoguru, die ik echt heel hoog heb zitten, die wist dat niet eens, dat je dat in Zweden gewoon kan opvragen.
17: Ja, en het probleem van het controleren in Nederland is wel dat je in bezit moet zijn van de auto zelf. Dus als je een auto gaat kopen, dan moet je dus de verkoop om een RDW-voertuigrapport te vragen. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld.
16: Ja, ja. Want je moet op basis van chassisnummer of kenteken, wat heb je nodig om het op te vragen?
17: In Nederland moet je met je DigiD inloggen bij de NW. En dan moet je het kenteken invoeren.
16: Ja. Ah ja, maar stuur gewoon even je DigiD inloggegevens. Dan kan ik even controleren of je auto of je kilometerstand wel klopt. Dat is ook niet een vraag die je stelt, hè? Als je op een autoscout of marktplaats een auto aan het kopen bent. Jullie hebben meer meldingen dit jaar bij het meldpunt. 24% meer. Wat voor soort meldingen zijn dat überhaupt? En van wie komen die dan?
17: Nou, dit zijn vooral gewoon particuliere autokopers. Die een gebruikte auto kopen. En vaak is die tussen de 3 en de 10 jaar oud.
16: Ja.
17: En op het moment dat die geïmporteerd is en je koopt die bij een andere particulier of bij een autobedrijf die niet aangesloten is bij de BOVAG, dan moet je opletten, want dan heb je het risico dat je een probleem hebt. Dus dat moet je goed controleren.
16: Ja.
17: Je kan ook moeilijker terug. En ik zeg het expres, hè, want de
15: bedoel je kunt moeilijker terug?
17: Nou, als je een auto koopt bij een particulier, is al wel een rechtszaak geweest waarbij de rechter heeft gezegd de koop moet teruggedraaid worden. Want eigenlijk wil je, als een auto die een ton meer heeft gelopen, als je die koopt, wil je die teruggeven. Mm-hmm. Die heeft een ander onderhoudspatroon, die is eigenlijk veel minder waard.
15: Ja, logisch.
17: Nou, dan zit je bij een bovenbedrijf, in het bemiddelingsbureau, breng je die auto terug, weinig problemen. Dat gebeurt trouwens zelden dat wij klachten krijgen van bovengeleden. Vooral van niet-bovengeleden en heel veel van particulieren. Dus die stijging van 24%, dat is echt groot deel particulier.
16: Yeah.
17: En dat is gewoon ingewikkeld. En wij hebben ook al de eerste rechtsbijstandverzekeraars. Die zeggen, joh, als je niet bij een bovenaangesloten bedrijf hebt gekocht, dan helpen we ook niet meer in de rechtsbijstand. En heel vaak zijn dat ook, er zijn een aantal reguliere gebieden in Nederland waar het vaak fout gaat. Apeldoorn, Rotterdam, Spaanse polder. En als je daar een hele mooie website ziet met een hele mooie auto, dan adviseren we echt gewoon even heel goed op te letten.
16: Ja. Je hebt een mooi voorbeeldje meegenomen. Ja. Wel geanonimiseerd, dus we weten niet welk kenteken deze Suzuki Swift Sport heeft. En daar zie je inderdaad Bondsrepubliek Duitsland, mooie kilometerstanden. En dan de laatste is 179.000 en een beetje in 2025 in Duitsland. En dan in Nederland gaat hij weer verder met 86.000. Dus daar zijn wat kilometers verdwenen. Er
15: zijn bijna 100.000 vanaf.
16: Ja.
15: 90.000, laten we het daarop houden.
17: Ja, dat klopt. En wij berekenen ieder jaar ook gemiddeld wat zeg maar de schade is. Hè. Dus je hebt natuurlijk heel veel pieken en dalen. Maar er worden ook vaak nog zelfs hele kleine auto's teruggedraaid. Toyota Aygo's en dat soort dingen die uit de verhuur komen. Dus ook daar moet je op letten.
16: Ja.
17: Maar het gemiddelde schadebedrag van een auto is zo minimaal 2500 euro.
18: Hoi, ik ben Marieke. En ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Het even letterlijk, het doen veranderen van een tellerstand, dat is wegenverkeerswet 70M. Dat is gewoon sowieso, dat mag niet. Je mag niet met je vingers aan een tellerstand zitten. Nee. Ook niet als die een nieuwe motor heeft en dat soort dingen. Heb je een auto in bezit die teruggedraaid is, dan is dat niet strafbaar. Hè, want er kan een carrière gebeurd zijn.
3: Ja.
2: Het in bezit hebben van een auto met een tellerblokker, want daar heb je het dan over. Uh-huh. Dat is gewoon verboden. Dus je bent gewoon strafbaar als je in een auto rijdt waar zo'n blokker in zit.
3: Oké. Okay,
2: ja, okay. Gewoon niet.
4: Ja,
2: maar net goed. Als vroeger een radardetector.
4: Ja, maar het is ook nu, zoals nu een fatbike met een gashendel of een fatbike die harder dan 25 km per uur. Nou ja, dat is ook verboden, mag ook niet.
3: Het gaat natuurlijk om handhaving. Wat gebeurt er? Hoe groot is de kans dat je gepakt wordt?
4: Bedankt dat ik deze inleiding mocht geven. Nee, dit is de precieze vraag.
3: Ik kop hem wel in, hoor.
4: Ja, ik kop hem. Gebeurt daar er? Is er een beetje justitie en politie aandacht voor? Of is dit...
2: De tellerblokkers heeft wel het een en ander in gang gezet. Die tellerblokkers zijn natuurlijk vervelend. Hè? Die tellen 10% of 20% minder, maar je snelheidsmeter doet het nog. Ja.
4: Het is mooi, hè? Je ziet er allerlei verschillende standen hebben die vaak. Dus je kan hem of helemaal dat hij nul, maar dan doen vaak ook je assistentiesysteem het niet. Dus ik zag dit voor een BMW. Ja, ik heb hem niet besteld. Maar en als je hem op de helft laat lopen bijvoorbeeld, dan doen al je dingen doen het gewoon nog. Dus dan gaat die auto ook niet in storing. Maar ja, goed, dan heb je gewoon de helft minder kilometers. Maar daar zitten nog wel wat variaties blijkbaar. Het is een complexe digitale omgeving natuurlijk, een auto. Dus er zijn wat varianten.
2: Ja, correct. We hebben er 8 jaar geleden al voor het eerst eentje gekocht. Wij laten ze van Marktplaats afhalen als ze aangeboden worden. Want je mag ze eigenlijk gewoon niet verkopen.
3: Maar gebeurt dat veel? Staan ze veel op Marktplaats?
2: Wij halen er elke maand wel een advertentie af, ja. En in eerste instantie hebben we het wat stiller gehouden. We hebben toen ook die wetgeving gemaakt dat het überhaupt verboden is om zo'n tellerblokker te hebben, die ze gelukkig doorheen gekomen. Maar uiteindelijk is dat apparaat ook ingewikkeld te stoppen. En we zagen ook dat juist politie nu interesse heeft in tellerfraude en met name die tellerblokker. Omdat het toch ook wel heel vaak gebruikt wordt bij of hele dure auto's of in het criminele circuit. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk.
3: Maar even, jullie halen die advertentie eraf. Hoe werkt zoiets? Dan nemen jullie contact op met Marktplaats dan?
2: Ja, wij scannen Marktplaats op advertenties. Daar zien wij.
3: Maar doen ze dat zelf niet dan?
2: Nee, je moet dat bij Marktplaats aangeven.
3: Maar het is toch een beetje raar eigenlijk dat op Marktplaats gewoon illegale dingen worden aangeboden. En het zal ongetwijfeld op andere sites ook gebeuren.
2: Gebeurt
3: het is niet de bedoeling om Marktplaats nou hier neer te sabelen. Maar het is wel een beetje gek.
2: Ja,
3: wat zeggen zij daarover dan?
2: Ik zou het liefst hebben dat ze inderdaad vanzelf eraf haalden. De praktijk is, en ik kan me dat ergens ook wel voorstellen, dat zij niet iedere advertentie controleren op...
3: Met AI kun je dat toch heel makkelijk doen tegenwoordig?
2: Ik ga ze het vragen.
3: Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja.
4: Ook als je bijvoorbeeld op kilometercorrectie zoekt, dan vind je ook nog wel altijd weer wat dingen. En dan is natuurlijk, stel dat je teller van je auto kapot is gegaan en je krijgt een nieuwere teller met een lagere kilometerstand, dan wil je hem natuurlijk aanpassen naar de correcte stand. Ja, dat is ook een van de toepassingen van dat soort software of diensten.
2: En we hebben ook wel eens een mailing gehad. En dan staat erin, ik kom voorrijden helemaal legaal in een busje zonder letters in de avond. En dat soort dingen. Dus
4: dat kan
2: ook. Het is gewoon keihard strafbaar.
4: Ja. Ja.
2: En de clubs zoals jij nu opnoemt, die kennen we. Daar hebben we trouwens ook recent aangifte.
3: Maar je kunt natuurlijk afvragen, waarom doen partijen dit, mensen, partijen? Dat gaat natuurlijk om geld. Scheelt dat zo ontzettend veel?
2: We hadden net al even over de tarieven, dus gemiddeld 2500 levert het op. Nou, het terugdraaien kost tussen de 300 en de 500 euro. Je moet wel weten dat je dan echt iets heel strafbaars aan het doen bent. En dus dat lijkt me absoluut onverstandig. Maar zolang het geld oplevert, zullen er altijd mensen zijn die dat interessant vinden.
4: Ja.
2: En vooral mensen met grensverkeer. Dus een auto die geïmporteerd wordt, die wordt 2 of 3 keer verhandeld. En dan loopt een auto het risico om teruggedraaid te worden.
4: Ja. Nou, maar ik ken ook de voorbeelden van mensen die gewoon voor iedere grote beurt hun kilometerteller terugdraaien. En in dit geval was volgens mij een Opel. En dan bij de Opel dealer, weer 10.000 kilometer gereden dit jaar. Meneer, het valt wel mee. Ja, dat was het natuurlijk niet. Hey, doe toch maar olie. Ja. Weet je, eigenlijk is daar bijna niks tegen te doen. Behalve zorgen dat die apparaten niet op de handel in de handel komen. Maar ja, ze zijn er toch.
2: Klopt, en er komt wetgeving aan. En die wetgeving is al van toepassing in België. Die komt ook Europees. En dat is dat alle auto's die connected zijn, dat zijn ze straks natuurlijk ook allemaal, dat daar de fabrikant van 1 keer per maand de stand moet doorgeven aan een overheidsinstantie zoals nu de EDW bij ons. En dan sluit het net zich. En dan kan je maar 1 maand met de standen frauderen.
4: Ja, kan je iedere maand met de standen frauderen. Of die kilometerblokker die zorgt dat die stand niet oploopt. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker hoe digitaler...

0: moeilijker.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd ook weer makkelijker.
1: Ja, precies. Een goede hacker die kan hier misschien nog wel iets van maken.
2: Wij zijn enorm blij met die standaard Duitsland. Dat is echt een enorm grote stap. Dat doet echt heel veel. En het feit dat de politie nu ook aandacht heeft voor het probleem met die blokkers, dat is ook gewoon heel goed. Dus wij maken iedere maand maken wij een top 10 van bedrijven waar het meeste klachten over hebben. En je kan natuurlijk niet gewoon qua capaciteit alles aanpakken wat je tegenkomt. Maar die top 10 die pakken we structureel aan.
1: En hoe doen jullie dat dan?
2: Diverse mogelijkheden. Het is van aangifte doen. Het is van het betreffende bedrijf een brief sturen om te waarschuwen dat we iemand in de gaten hebben. Het is het opzeggen van een lidmaatschap. Het kan van alles zijn wat nodig is om zo'n bedrijf te stoppen.
0: Ja. Maar geen naming en shaming, gewoon een lijstje bij jullie op de website waar die top 10 in staat? Of?
2: Ik hoorde dat Joost gisteren was om een zwarte lijst te maken. Die hebben gelijk al in de ideeënbus gepopt.
0: Ja. Nou ja, weet je, kijk, als consument, je hebt een kennisachterstand. En ik bedoel niet om minor af te vallen, maar zelfs ik wist het ook niet, hè, dat je in Zweden gewoon die gegevens op kan vragen, weet ik veel. Nee, maar blijkbaar, mensen weten het niet. Ja, het is ook logisch. Je gaat gewoon lekker je nieuwe auto kopen. En het is dan misschien het is niet de beste buurt waar je die auto koopt. Maar ja, het is wel een goede deal. Nou ja, eigenlijk weet je dan natuurlijk al genoeg. Maar ja, je wil eigenlijk gewoon nog meer informeren tot het zeg maar, probleem eigenlijk de wereld uit is.
2: Nou, meestal komen mensen bij ons op de site die al een probleem geconstateerd hebben. Dus wij proberen mensen ook altijd van tevoren te waarschuwen via allerlei kanalen. Van als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Een kilometerstand.
0: Ja.
2: En gemiddeld als een auto gewoon 20 jaar oud is, dan heeft hij gewoon gemiddeld 200.000 kilometer gereden. Ja. En als dat anders is, dan moet je wel even gaan zoeken.
1: We hebben uiteraard veel meer besproken. Veel meer dan in een radio-uitzending past.
0: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed. En vergeet je vooral niet te abonneren.
3: De rijimpressie.
1: Wouter test de Mini Cooper Works Electric.
4: Zo, we dachten, we gaan eens een keer wat leuks rijden. Ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel elektrische auto's. En een heleboel zijn heel, weet je, braaf, degelijk, value for money, veel ruimte. En eigenlijk is dat ook weer niet anders als je dat vroeger met benzineauto's ook had. Hey, je kunt ook iets leuks kiezen. Hot hatch, cabrio's. Nou, dat is wat lastiger overigens met elektrische auto's. En deze Mini Cooper Electric JCW. Ja, dat is een voorbeeld van een, nou ja, laten we zeggen hot hatch, maar dan elektrisch. Dit is overigens de tweede generatie elektrische Mini. Van de vorige generatie was er ook al een eigenlijk omgebouwde auto met verbrandingsmotor. Heel klein accupakketje erin. Eigenlijk dusdanig klein dat ik dacht, nou, voor wie is dat wat? Alleen, ja, dat is ook de kracht van Mini. Dat mensen dachten, ja, ik vind het wel een leuke auto. En hij rijdt leuk en de dealer is aardig. Nou ja, noem maar op. En die verkocht eigenlijk toch nog best wel meer aantallen dan ik had verwacht. Nou, laten we hopen voor Mini dat hetzelfde sausje en dezelfde vibe ook weer rondom deze elektrische Mini Cooper JCW zit. We hebben al een keer in een reguliere versie gereden, maar dit is dus, nou ja, de dikke. De dikste die er nu verkrijgbaar is. Betekent ook de wat grotere accu. En groot is dan wel relatief. Hè? 54,2 kilowattuur groot. Dat is bruto netto nog wat minder. Dat betekent een actieradius van 371 kilometer. Ondertussen horen jullie misschien een beetje gerommel. Dat is wielspin. Eerst het accupakket even behandelen. 371 kilometer range. In theorie dus. In de praktijk natuurlijk minder. Het kruipt richting 300 kilometer. Maar dan wordt het niet winter, wind tegen, heel koud, winterbanden. Dan gaat het natuurlijk allemaal toch tegen wat. En dat maakt het natuurlijk niet een auto waarmee je makkelijk lange afstanden aflegt. En het maakt het ook niet een auto waarmee je dan zegt, ah ja, ik kijk wel even wanneer ik er weer een keer oplaad. Nee, die auto's zijn er ook. Ook binnen het concern BMW, iX3, 800 km range, i3, 900 km range. Allemaal theoretisch, hè. Dan hoef je dus maar twee keer zo weinig te laden als met deze auto. Meer dan twee keer zelfs. Dus, nou, dat houdt niet over. Snel laden, houdt eigenlijk ook niet over. 95 kilowatt DC snelladen, 10 tot 80%, dat is een beetje het referentiepunt om te pakken. Doet hij dan 35 minuten over, dat is gewoon best wel lang. Ja, qua elektrische aandrijflijn, 258 pk, 330 Nm aan koppel. Dan eigenlijk, hier gaan we een beetje omhoog. Laat ik eens even afremmen. En we zouden een sprint naar de 100 kunnen doen. Dat moet hij in 5,9 seconden halen. Ga ik zeker weten niet halen op dit natte wegdek. Want misschien horen jullie het. Ik voel het in ieder geval in mijn stuur. En hij slaat ook echt alle kanten op. Continu ESP-ingrepen, tractiecontrole die een wiel afremt omdat er wielspin ontstaat. Dan krijgt het volgende andere wiel weer wielspin. Hij heeft echt serieuze tractieproblemen die verholpen worden elektronica. Dat is dan ook wel weer zo. Ja, dat is toch aan boord. Maar die 5,9 seconden naar de 100, we komen hier in de buurt met dit weer. En je merkt ook gewoon, dat je even afremt. We remmen gewoon weer even netjes af naar, vind ik veel, 50. En je gaat dan vol op het gas. Bijvoorbeeld omdat je hem wil inhalen. Dat je dan ook meteen weer wielspin hebt. Een hobbelen van die auto. Boven de 70, 75 kilometer per uur. Dan is het op een gegeven moment wel klaar. Dan heeft hij gewoon tractie. Mwah. Het is wel, weet je, wel des minis. Een beetje torques, de steer. Redelijk hard onderstel. Het is natuurlijk sportief, hè? Om het zo maar te zeggen. Het voegt wel wat beleving toe. Maar ik denk dat het vandaag echt wel eigenlijk een beetje te glad is om echt te genieten van die auto. Ik merk ook in bochten dat ik denk, ik weet het niet.
1: Ja, Wouter. Ja. De Mini John Cooper Works Electric. Is dit de elektrische Mini die je wel wil? Zal ik het zo zeggen?
0: Ja, kijk, het is een heel sympathiek merk. Deze is heel duur. Het is een prijzig apparaat. En dat zie je natuurlijk altijd met die John Cooper Works versies. Het is eigenlijk te veel geld voor wat je echt ervoor krijgt. En je kan alle uiterlijke goodies kan je natuurlijk al krijgen. Het is wel een sympathieke auto. Je ziet wel dat Mini zit een beetje in de gevarenzone. Ik vind het qua technologie, qua accu, et cetera. Het voelt niet heel erg state of art. Qua range ook niet.
1: Nee.
0: Dus denk ik, ze zitten een beetje in een lastig pakket. Daar moeten weer gewoon grote stappen worden gemaakt.
1: Het is ook wel een beetje stil bij Mini.
0: Ja, toch? Ja, ook in de showrooms bij Mini.
1: Oorverdovend.
0: Oorverdovend stil. Nou, nee, er zijn nog steeds liefhebbers. Alleen, het is gewoon wel lastiger voor ze geworden.
1: Ik word toch nog meestal wel blij als ik een Mini op de weg zie. De meeste Minis. Niet alle Minis, maar de Minis waar ik wat minder blij van word zijn ook niet heel erg Mini.
0: Nee, maar dit is het lastige. Eigenlijk zeg maar, de drie deurs Mini, de Mini.
1: Ja.
0: En de Mini Clubman, zoals je vroeger met de deurtje.
1: Vond ik ook wel
0: en de Mini Cameo.
1: Ja. Ja.
0: En dat is allemaal leuk.
1: Ja.
0: Ja, en dan gingen ze grotere apparaten maken. Ja, maar goed, je hebt het wel nodig. Want anders is je merk te klein. Dus die zitten enorm in een spagaat. Je wil de Aceman en de Countryman. Het zijn op zich geen slechte auto's. Alleen ik zie zo krijg. Ik denk, koop dan gewoon een BMW crossover als je zo graag iets wil. Ja. De markt is er deels wel. Er zijn wel mensen die, zeker die vorige Countryman, heb ik gevoel bij dat was al net even een wat vriendelijker maatje. Dat daar toch wel een hoop mensen, ik wou zeggen dames, maar bullshit. Maar gewoon, weet je, die uit de Mini komen, dan een stap willen maken, ietsje groter, dat wel past.
1: Ja.
0: Maar goed, niet makkelijk voor ze op dit moment.
1: Nee, de John Cooper Works Electric, wat mag dat kosten?
0: Ik heb er geen idee uit mijn hoofd. Is dat heel belangrijk?
1: Nou ja,
0: als je moet vragen wat het kost, dan
1: kun je het niet betalen.
0: Nee, precies.
1: Nee, zo is dat. Nou, dan
0: mooie afsluiter.
1: Vraag ik het lekker niet. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Je luister je terug als podcast. En als je echt wil weten hoeveel die Mini kost, check gewoon het internet. Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, precies.
1: Je hebt vast wel het antwoord.
0: Ja, precies. Abonneer je op onze feed. Volg ons op de socials.
1: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
0: Doei.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
4: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
5: NextView Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak van Solix Energy vond een verrassend simpele buffer. De boiler die al in je huis hangt. Daarover gaat het in de Green Quest. Maandag om 3 uur op BNR.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar. Dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht met een vuurpeloton. Er is veel kritiek. Ook premier Jette noemt een live-uitzending absurd. Een ruime overwinning voor de oranje voetbalvrouwen in de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Nederland won met 8-0. Volgende week komen de Hongaren hier op bezoek voor de return. Er is ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV won in eigen huis van Heerenveen. Het werd 2-0. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
13: Ja, we zijn opnieuw vriendenjacht. Op zoek naar bondgenoten, vriendjes voor de Europese Unie. Want de geopolitieke panelen op de wereld zijn aan het verschuiven. En dus hebben we al zitten speeddaten deze week. Het Verenigd Koninkrijk, Japan, India, Canada hebben we al achter de rug. En van deze week sluiten we af met Oekraïne. Dat is toch wel een beetje een van de belangrijkste landen op dit moment als het gaat om internationale betrekkingen. En dat doe ik met onze Europese verslaggever, Europa-verslaggever Geert-Jan.
14: Wat jij wil, Art.
13: Dan doe ik Europa-verslaggever. Geert-Jan Haan, welkom. Fijn dat je er weer bent.
14: Yes.
13: We hebben elkaar vaker gesproken in dit programma. Dus mooi dat je hier weer terug bent. Wat vind jij? Is Oekraïne onze bondgenoot?
14: Oekraïne is op dit moment, denk ik wel, onze bondgenoot, ja. Mm-hmm. Ja. Ik denk wel onze vriend. Mm-hmm. Hoewel dit huwelijk wel op een bijzondere manier tot stand is gekomen natuurlijk.
13: Ja, ja.
14: Want ja, door de Russische agressie zijn we naar elkaar toe gegroeid.
13: Precies.
14: En anders was het tot nu toe eigenlijk een ongemakkelijke relatie.
13: Ja, na dat referendum helemaal, toch?
14: Precies. En daarvoor ook al denk ik dat heel veel Europeanen naar Oekraïne keken als een corrupt land. Mm-hmm. En nu werd het ineens, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ook een zielig land. Mm-hmm. En daarna werd het een land dat een gigantische militaire productie op poten kon zetten. En zien we de noodzaak ervan in om vrienden te zijn. Dus het is een relatie met heel veel verschillende lagen.
13: Ja, het is een land waar jij regelmatig bent geweest.
14: Ja.
13: Dat je ook kent. Welke van die drie typeringen die je net gaf over Oekraïne? Een corrupt land, een zielig land, een land met een enorme defensieindustrie waar wij als Europeanen veel aan hebben.
14: Ja.
13: Welke past nog het meeste bij Oekraïne, wat jou betreft?
14: Oh, ik denk dat Oekraïne ook al die lagen nog heeft, hoor. Maar Oekraïne wil heel graag een vaste vriendschap met ons. Mm-hmm. Dus ze willen graag lid worden van de EU.
13: Ja.
14: Ook lid worden van de NAVO. En dat is eigenlijk een wens die ze al jaren hebben. Maar die Rusland voorkomt. Door de agressie, waardoor het moeilijker wordt om ook lid te worden van die organisaties. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat ze ons nog steeds op dit moment als een noodzakelijke vriend zien.
13: Hoe bedoel je dat?
14: Je hoort Oekraïners nog steeds zeggen: bedankt voor alle hulp die jullie geven, humanitair, politiek, diplomatiek, financieel. Maar ga ermee door.
13: Ja.
14: Want we hebben gewoon aan alles nog steeds een tekort.
13: Mm-hmm.
14: Het is alsof die miljarden soms in een bodemloze put verdwijnen.
13: Mm-hmm.
14: Maar ja, ook deze dagen weer, als Rusland van alles kapot blijft schieten, dan snap je ook dat zij hun hand ophouden en zeggen: geef me meer, meer, meer.
13: Ja, en dan bedoel je de bruggen in Kiev bijvoorbeeld. Die
14: over van alles, maar ze zijn zich aan het voorbereiden op de winter. En heel veel energieinfrastructuur is de afgelopen jaren ook al kapotgeschoten. Ja. En dat wordt nu weer gedaan. En nou, als ik vanochtend het nieuws kijk, dan zie je dat de afgelopen nachten Kiev eigenlijk in het donker is gezet. Dus dat er een soort blackout is. Er zijn ook stroomschema's, dus ze sparen ook stroom op. Maar tegelijkertijd waarschuwen ze nu voor een winter waarin misschien 1,5 miljoen inwoners van Kiev zonder warmte komen te zitten. Stel dat Rusland alle drie de warmtekrachtcentrales tegelijkertijd zou raken, dan hebben ze daar een groot probleem. Dus ja, ze kijken naar ons, want wij zijn dan hun vriend. Wij moeten helpen.
13: Ja, ja,
14: we zijn de lifeline.
13: Ja, volstrekt logisch ook. Ja. Nou gaat het over, ik vroeg het over dat bondgenootschap, omdat dat natuurlijk een term is die dan meteen ook past bij lidmaatschap, een EU-lidmaatschap, een NAVO-lidmaatschap. Dat zijn eigenlijk de opties waar Oekraïne zich aan ons probeert te binden. Hoe staat het daarmee?
14: Nou, NAVO-lidmaatschap zit er voorlopig niet in. Want dan heb je alle huidige NAVO-leden nodig die met elkaar het erover eens zijn dat er een nieuw lid bij mag komen. Dus je mag altijd op de deur kloppen, maar er wordt nog niet open gedaan.
13: Mm-hmm.
14: EU, daar zijn allerlei ontwikkelingen in om te kijken of nieuwe leden makkelijker lid kunnen worden. Want je hebt de Kopenhagen-criteria, dus om het simpel te houden, Oekraïne moet dan politiek en economisch en ook juridisch voldoen aan een heleboel Europese voorwaarden.
13: Yeah.
14: Ze moeten ook eigenlijk ervoor zorgen dat wij als Unie en niet slechter van worden. Nou, dus in Brussel wordt heel hard nagedacht over hoe ze voorwaarden kunnen inbouwen dat als je een land lid maakt, dat het ons niet verzwakt. Ze willen niet een nieuwe Orbán, dus dat noemen ze de safeguards, de voorwaarden. Dat als een land lid wordt en er zou een regime veranderen met een vervelende president die Europa tot last is, nou, dat na een proeftijd van 15 jaar zo'n nieuw land eruit kan worden geknikkerd. Mm-hmm. Nou, dat verwacht ik nu niet met Oekraïne, al weet je niet wie of wat er naar Zelensky komt. Tegelijkertijd zie je dat Oekraïne stappen maakt binnen het hervormen. Dat ze enorm hun best doen. Maar iets als corruptie blijft hardnekkig. Nogmaals, ze doen hun best. Maar op dit moment zou het voor de EU niet goed genoeg zijn om ze lid te maken.
13: Nee.
14: Alleen, we zitten in een hele vreemde politieke situatie, waardoor alles misschien ook alweer vloeibaar is geworden. En ik niet kan voorspellen of Oekraïne over 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar onderdeel is van de EU en op welke voorwaarden.
13: Nee, het is belangrijk voor het land, dat EU-lidmaatschap. Waarom eigenlijk?
14: Als ze geen lid van de EU worden, dan zullen ze het gevoel hebben dat alles voor niks is geweest.
13: Hoe bedoel je dat?
14: Nou, je hebt de val van de Sovjet-Unie gehad. Oekraïne is onafhankelijk geworden. Oekraïne heeft op een gegeven moment gezegd, wij willen naar het Westen toe.
13: Mm-hmm.
14: Naar Europa toe. Dat is onze manier van leven.
13: Mm-hmm. Er zijn ook mensen geweest die daar op het plein hebben gestaan in Maidan, ja, Europarlementariërs.
14: 2014. Kijk, niet elke Oekraïne was het daartoe mee eens. En er was ook angst, want mensen zien ook van, nou, stel dat Oekraïne lid zou worden van de EU, wat verlies je dan aan aan bevoegdheden, wordt het financieel zwaarder, noem maar op. Wat gebeurt er met de mensen die wel een bepaalde band hebben met Rusland? Maar door die oorlog die Rusland in 2022 op grote schaal is gestart, is het voor bijna alle Oekraïners wel duidelijk geworden dat de westerse manier van leven hun manier van leven is. Mm-hmm. En dat de buurman de manier van leven zo ondermijnt dat niet is waar ze naar terug willen keren.
13: Nee, en dus zeg jij, alles is voor niets geweest als dat EU-lidmaatschap uiteindelijk er niet komt voor Oekraïne in hun ogen.
14: Omdat ook heel snel in hun ogen Europese politici hebben gezegd, jullie zijn onderdeel van onze familie.
13: Ja.
14: En dan zeggen ze in Brussel misschien wel van, ja, maar juridisch is het lastig om je lid te maken. Maar hoezo zijn we dan lid van de familie?
13: Mm-hmm.
14: He, dan steun je elkaar door dik en dun en je moet ons gewoon helpen. En dan worden we een lid waar je ook wat aan hebt. En we gaan het misschien ook nog wel hebben over sectoren waarin Oekraïne meerwaarde kan zijn. Zij kijken natuurlijk vanuit hun eigen meerwaarde. En je wil niet dat er uiteindelijk een land aan je gebonden is. He, dat Oekraïne je buurland is, dat je geen lid maakt. En dat dan dus een soort boze buurman is, opgepompt, ook met wapens,
13: mm-hmm,
14: die je constant maar de deur wijst.
13: Mm-hmm.
14: Je moet daar wel iets mee.
13: Als Europese Oekraïners Unie wel moeite.
14: Ja, en daar hebben Oekraïners, die ook heel ongeduldig zijn van zichzelf. Ik vind Oekraïners op een bepaalde manier ook wel op Nederlanders lijken. Zijn altijd.
13: We winnen het nu.
14: Ja, zijn direct, kunnen dat ook heel goed aangeven. Je kunt eigenlijk in de diplomatie die nog 20 jaar hiermee wachten, want dan hou je ze een worst voor.
13: Ja.
14: Maar dat is dus een enorme spagaat, want de hele EU moet het er wel mee eens zijn. En ook hierbij geldt dat er vetorecht is. Dus als maar één land zegt, ja, dat Oekraïne, dat vinden we nog te corrupt om lid te worden. En maakt niet uit of dat land het echt vindt of dat land door Rusland wordt betaald om dat te zeggen. Ja, dan is het weer even klaar.
13: Ja. En nou was het zo, je gebruikte net de zin de hand ophouden als land, dat Oekraïne dat in zekere zin doet. Dat is natuurlijk, als je de vragende partij bent naar de Europese Unie, dan heb je dus ook, loop je het risico dat er nee wordt gezegd.
14: Ja.
13: Tegelijkertijd door de defensieindustrie in Oekraïne, die inmiddels ook van cruciaal belang is voor ons in de rest van Europa, zou je misschien kunnen zeggen dat wij in zekere zin soms ook de vragende partij zijn geworden.
14: Ja, bij die Oekraïnse defensieindustrie moet ik telkens ook weer terugdenken aan de ontmoeting van Trump en Zelensky in het Witte Huis. Met de beroemde tekst.
13: You don't have the cards.
14: Ja, ik denk dat de Oekraïne inmiddels kaarten heeft.
13: Mm.
14: Kijk ook maar naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten. Zelensky gaat naar het Midden-Oosten toe, naar de Golfstaten, om deals met hun te sluiten over drones.
13: Mm-hmm.
14: Om te kijken of hij ze met expertise kan helpen. Dat doet hij zelfs met Amerika. Amerika is ook geïnteresseerd in de Oekraïnse drone-technologie, omdat ze ontzettend snel innovatief kunnen opschalen. Natuurlijk, het is een land in oorlog, dus ze kunnen ook regels overboord gooien die wij in Europa nog wel hebben. Maar dat is heel interessant voor landen in het Midden-Oosten, voor Amerika en zeker ook voor Europa. Dus ze hebben een troefkaart erbij. Ja, zeker ook in hun zoektocht naar luchtafweer. Waar ze wel een gebrek aan hebben en wat nu noodzakelijk is, want alles wordt kapotgeschoten.
15: De Big Five. Art Rooijakkers.
13: De nieuwe vrienden van de Europese Unie onderzoeken deze week. Vandaag doe ik dat met Europa-verslaggever van BNR, Geert-Jan Haan. We hebben het over Oekraïne. We delen een vijand met Oekraïne sinds, wat is het, gistermiddag zo'n beetje. Heb je het meegekregen of niet?
14: Sinds onze minister van Defensie dat zo genoemd heeft, ja.
13: Ja, gisteren zei defensieminister Yazilgus, we praten niet meer over Rusland als agressor, maar ze noemde Rusland de vijand. Met een toenemend aantal sabotagepraktijken, droneaanvallen, andere dreigingen op ons continent, moet je duidelijk benoemen wat er aan de hand is, al dus Yazilgus. Dat roept best wat op, dat ze dat zo zegt. Ja. Verbaast je dat?
14: Ik was wel verbaasd door de timing. Kijk, je kunt inhoudelijk er best wel wat van vinden dat je opschaalt van agressor naar vijand. Maar waarom zegt ze dat nu? Bij, wat was het, een behandeling van een begroting van Defensie?
13: Ja.
14: En waarom is zij degene die het zegt? En niet de minister van Buitenlandse Zaken, of in mijn beleving misschien zelfs de premier. Mm-hmm. Omdat dit diplomatiek wel zware woorden zijn. Mm-hmm. Je eigenlijk wil dat dan ook tot in de hoogste regionen iedereen erachter staat. En als je als kabinet met één mond spreekt, ja, laat het bij het opschalen van die woorden dan de premier zijn, zou ik denken.
13: Of is dat diplomatieke haakloverij? Want wat is het verschil tussen agressor en vijand?
14: Nou, dat ligt eraan hoe je het gebruikt. Want Oekraïne ziet Rusland als vijand, omdat ze ook daadwerkelijk daar een oorlog voeren. Ja. En wij hebben tot nu toe Rusland als agressor gezien, omdat ze ook richting ons zich agressief gedragen. Mm. En vijand, dat heeft een iets zwaardere connotatie. Dan krijgen mensen de indruk dat je zelf ook in oorlog bent. Mm. Wat ik vooral opvallend vind, is dat ik heb gekeken naar andere Europese politici, of die dit hebben gezegd. Ik kan het bij Donald Tusk vinden, premier van Polen, en verder eigenlijk niet van een groot Europees land.
13: Duitsland heeft volgens mij gezegd dat Rusland Duitsland als grootste vijand ziet.
14: Ja, en daar gebruiken ze vaak het woord bedrohung, dus bedreiging. Mm-hmm. Maar feind hebben ze nog niet gezegd. Ook niet naar de verijdelde aanslag bij Leipzig, waar ze Rusland als dader hebben aangemerkt.
13: Maar goed, wij hebben die geschiedenis met MH17, laten we dat niet vergeten.
14: Ja,
13: en we steunen Oekraïne. Dus misschien is het ook, zou je ook kunnen zeggen, wat ze doet is she stating the obvious.
14: Ja, de timing blijft mij toch verbazen. Want, ten eerste verbaast het iedereen, denk ik, dat ze dit niet heeft afgestemd met andere kabinetsleden. Mm-hmm. Want nu is er een discussie over wat moet de officiële kabinetscommunicatie zijn. Mm-hmm. Toen Tusk het zei in Polen, had hij een aanleiding. Namelijk 20 drones die het luchtruim binnenvlogen vanuit Rusland. En wat is nu de reden dat Yazilgus het nu zegt? Binnen de diplomatie wordt er ook gekeken naar escalatieladder, escalatieraamwerk. En dan probeer je ook nog bepaalde troeven achter de hand te houden. Dus als Rusland hier station Amsterdam Centraal zou platleggen,
13: ja,
14: en een blackout van 3 dagen zou veroorzaken, en we zouden er redelijk achter kunnen komen dat het de Russen zijn, mm-hmm, dan kun je ook verbaal opschalen.
13: Ja.
14: Maar wat is voor haar nu de reden om dit te doen? En ze kan zich als minister van Defensie ook een beetje verschuilen achter dat ze, wat was het vorige week, zei, ja, ik kan niet alles delen met wat Rusland momenteel ook in ons land doet, maar het is geen pretje. Het wordt er allemaal wel wat schimmiger op deze manier. Ik weet niet of dat nou zo handig is.
13: Nee. Gisteren had ik een gast waarmee ik het had over Canada, Amy Verdun.
14: Dat is een vriend, hè?
13: Het is een vriend, ja. Het is een vriend, ja. Zij is hoogleraar Europese politiek aan de universiteit, ook in Leiden, maar ook in Victoria in Canada. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
16: Heeft die oorlog in Oekraïne er nou toe geleid dat Europa wat hechter bij elkaar is gekomen? Of is het nou juist een splitsing aan het creëren? En tegelijkertijd vraag ik me ook af of hij ziet dat die oorlog in Oekraïne, als we daar 5 jaar later naar zouden kijken, is dat dan tot een verdere versplintering van de wereldorde aan het leiden, of juist meer mensen dichter bij elkaar aan het brengen?
14: Dat zijn 2 of 3 vragen.
13: Ja.
14: Even kijken hoor. De eerste, heeft het ons dichter bij elkaar gebracht? Ja. Ja, ontegenzeggelijk ja. Kijk naar Europese integratie. Er gebeurt zoveel meer nu qua samenwerking. En natuurlijk, in Brussel gaan dingen traag. Maar van links tot rechts is men erover eens dat je op bepaalde manieren meer moet samenwerken. Dus ja, het heeft ons hechter gemaakt. Ook omdat je een gezamenlijke agressor schuine streep vijand hebt. Je ziet ook binnen de NAVO dat er natuurlijk wel wordt gekeken naar Rusland en China als bedreiging. Mm-hmm. Dus ja, dat maakt je, als je een vijandbeeld creëert, dan sta je zelf als collectief natuurlijk dichter bij elkaar.
13: Ja.
14: De toekomst. Ja, altijd moeilijk. Vragen over de toekomst.
13: Ja, ja.
14: Ik denk dat dat eigenlijk niet te voorspellen valt. En ik kan wel uitleggen waarom. We weten gewoon ten eerste niet hoe deze oorlog zich gaat ontwikkelen. We kunnen niet zeggen het ene land is op dit moment aan de winnende hand. De Amerikanen proberen de onderhandelingen ook as we speak weer uit het slop te trekken. Maar dat lijkt ze gewoon niet te lukken. Met name omdat Poetin niet mee beweegt. En wat je verder ziet is natuurlijk dat we een hele spannende periode in Europa tegemoet gaan als het gaat om verkiezingen.
13: Ja.
14: We krijgen nu vanaf november Spanje. En daarna gaan alle grote landen in een half jaar tijd naar de stembus. Mm-hmm. Ik verwacht niet dat in al die landen er partijen radicaal links, radicaal rechts aan de macht komen. Maar een land als Frankrijk wordt natuurlijk heel spannend. Want als daar een president aan de macht komt die of Marine Le Pen of Jordan Bardella heet, en de president in Frankrijk heeft echt veel macht, ja, wat doet dat dan met Europese eenheid? Dan denk ik dat je dus wel Europese integratie en eenheid behoudt, maar dat een land als Frankrijk er minder aan meedoet. En dan sta je wel minder sterk. Mm-hmm. Dat hebben we gezien met de Britten. Dus een voorspelling. Ik denk dat we over 5 jaar nog wel meer integreren, want dat is gewoon de trend. Maar je kan het niet voorspellen, omdat er zoveel andere scenario's mogelijk zijn.
13: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar dat laatste wat je zei over die ontwikkeling in Europa als het gaat om de verkiezingen die eraan komen. Je hebt Le Pen in of het Rassemblement National in Frankrijk, de AfD in Duitsland, Meloni in Italië, die een verrassend stabiele coalitie lijkt te leiden. Ja. In ieder geval al een hele poos. Het is een soort nationalistische golf die door Europa gaat, zou je kunnen zeggen.
14: Ja.
13: Wat doet dat met de relatie met de Oekraïne, in jouw ogen?
14: Nou ja, dat een aantal van die nationalisten zich Europees gezien wel weer pragmatisch zijn gaan opstellen. Mm-hmm. Dus Meloni was eerst een vriend van Trump. Mm-hmm. En op het Oekraïne-dossier probeert ze echt wel Trump te beïnvloeden door steun aan Oekraïne te blijven geven. Dat hadden we misschien niet verwacht. Le Pen, ik vertrouw er niet op de blauwe ogen, maar die zei wel onlangs, we willen met Rassemblement National pas uit de NAVO stappen.
13: Ja.
14: Want dat staat in hun verkiezingsprogramma. Als de oorlog voorbij is. Mm. Dus er zit een voorbehoud in. Mm. Ook omdat ze nu zelf een paar weken geleden Rusland toch als een soort agressor en vijand voor Frankrijk heeft aangemerkt. Mm. Ik weet niet exact welke term ze heeft gebruikt, dus pin me daar niet op vast.
13: Ja.
14: Ja, ik zie toch wel dat ook een aantal partijen op de flanken, niet extreem, maar wel richting de flanken, dat die toch ook wel nog kiezen voor Oekraïne. Ook omdat de meerderheid van de Europeanen wil dat we Oekraïne blijven steunen. Hm. En dan denk ik dat politici pragmatisch genoeg zijn om naar de bevolking te luisteren.
13: Tegelijkertijd hoeft er maar één land dwars te liggen als het gaat om extra steun voor de EU met het vetorecht. En dan zit je alweer aan een Europees modderworstelgevecht.
14: Voor bepaalde dingen wel. Dat hebben we gezien met Orbán. Aan de andere kant komen ze in Brussel linksom of rechtsom er altijd wel uit.
13: Ja.
14: Alleen het is niet fijn, want het geeft weer het verkeerde signaal af.
13: Ja. Nou ja, dus Orbán weg, dus met Magyar in Hongarije zou dat makkelijker moeten zijn?
14: Ja, hoewel de relatie tussen Magyar en Zelensky weer ingewikkeld is geworden. Dus de politiek is ook heel erg persoonlijke titels. Mm-hmm. En Zelensky heeft momenteel een wat ingewikkelde relatie met Magyar, heeft een ingewikkelde relatie met de president van Polen. Mm-hmm. Nou, even de buitenstappen. Zuid-Korea was een vriend van de Oekraïne. Ja, nu is er een gigantische rel tussen die landen ontstaan.
13: Ja, over die krijgsgevangenen.
14: Ja, en dat Zelensky daar iets te loslippig over is geweest. Ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Aan de andere kant, ik denk dat de steun in Europa en Oekraïne nog wel voorlopig zo zal blijven. Mm. Tot het moment daar is dat wij in sommige Europese landen het misschien te spannend vinden worden als Rusland de agressie blijft opvoeren richting ons. En wat gaan we dan doen? En hoe gaat de steun zich dan ontwikkelen? En dat is voor mij ook een vraag.
13: Ja, Oekraïne als EU-lid, we hebben het erover gehad, het mag dan wel een geopolitieke noodzaak zijn, maar dan moet er ook best wel wat gebeuren in Oekraïne om bij ons selecte Europese vriendenclubje te mogen horen, toch? Ik ga het straks bespreken met Geert-Jan Haan, dus blijf lekker luisteren.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: kwijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De boeken staan in de wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
11: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar, dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht met een vuurpeloton. Er is veel kritiek. Ook premier Jette noemt een live-uitzending absurd. Een ruime overwinning voor de oranje voetbalvrouwen in de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Nederland won met 8-0. Volgende week komen de Hongaren hier op bezoek voor de return. Er is ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV won in eigen huis van Heerenveen. Het werd 2-0. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
14: Bert Rooijakkers.
15: Tweede half uur, laatste half uur van deze week van BNR's Big Five. Waarin op zoek zijn naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. We hebben het over Japan gehad bijvoorbeeld. Het Verenigd Koninkrijk, Canada. En vandaag hebben we het over Oekraïne. Dat doe ik met Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio Geert-Jan Haan. Jij hebt veel contact met mensen in Oekraïne, Geert-Jan.
16: Ja, binnenkort ga ik er weer heen.
15: Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk na? Wat is het, bijna 5 jaar oorlog?
16: Ja, dat verschilt heel erg aan welke Oekraïne je het vraagt. Want het is zo'n gigantisch land. Kijk, wij moeten, 1200 kilometer reizen om bij de grens te komen.
15: Ja.
16: Dat is de grens met het westen van de Oekraïne. 1200 meter verderop ligt het oosten van de Oekraïne.
15: 1200 kilometer verderop, ja.
16: Kilometer inderdaad. Ja, dus in het relatief veilige westen, daar hebben ze af en toe wel raketten en drones. Maar daar kun je nog wel gewoon leven. In het oosten, in het zuiden is dat op sommige plekken onmogelijk. Je hebt de Donbass die Rusland nog steeds niet helemaal heeft ingenomen, maar wat Poetin als doel heeft gesteld.
15: Ja.
16: Ja, daar heb je nu, omdat er deze week ook aanslagen geweest op bussen met tientallen doden. Ja, in die laatste steden daar, in Oekraïns bezit, is nu ook het OV stopgezet. Mm. Dus weer een manier van leven is daar weggehaald voor die mensen. En dat is gewoon wat ze willen. Ze willen gewoon leven. Nou ja, en we hadden het al in het eerste deel over Kiev. Een hele grote stad met nog steeds 2,5, 3 miljoen inwoners. Die een pittige winter tegemoet gaat. Ja, en sommige Oekraïners zijn heel weerbaar, ze zijn allemaal moe. Tegelijkertijd, als je de cijfers erbij pakt deze week, zegt nog steeds 2/3... we moeten doorgaan met vechten, we kunnen niet anders.
15: Mm-hmm.
16: Want anders worden we onderworpen.
15: Mm.
16: En een Russificatie, zoals dat heet, dat wil je niet. Want dat zijn die andere normen en waarden die niet overeenkomen met wat wij willen, namelijk de Europese normen en waarden.
15: Het wonderlijke is, tenminste het wonderlijke in mijn ogen, is dat na 4 jaar oorlog het narratief rond zo'n oorlog hier in het Westen op een gegeven moment uiteen gaat lopen. Je hebt aan de ene kant, noem maar even, de school van Joris Luijendijk, die was hier onlangs ook de gast in dit programma.
16: Ja.
15: Die stelt, zij vechten daar onze oorlog uit. Dus wat daar gebeurt is dat die jongens die daar sneuvelen, doen dat ook voor onze vrijheid in Europa. Dus verdienen ze onze steun tot de laatste meter. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, Oekraïne kan dit nooit winnen.
16: Ja.
15: Wij moeten Oekraïne steunen, maar vooral steunen richting de onderhandelingstafel. En ze zullen nu eenmaal wat land moeten opgeven om weer vrede te sluiten. Ja, het zijn twee narratieven die niet naast elkaar kunnen bestaan. Ze kunnen niet allebei waar zijn. Of wel?
16: Ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Nu je de vraag stelt, zit ik erover na te denken dat het misschien wel een beetje kan. Want je kunt natuurlijk Oekraïne zo goed mogelijk blijven steunen. Zeggen dat ze daar dat Oekraïne momenteel het voorportaal is voor Europa. Omdat je de Russen ook niet kan geloven op hun woorden als ze zeggen, we gaan het NAVO-gebied niet binnenvallen.
15: Exact, of we krijgen de Donbass en daar laten we het dan bij.
16: Ja. Ja,
15: je moet de Russen daarin niet vertrouwen.
16: Nee, de Russen hebben een aardige track record in dingen ontkennen en dingen anders doen dan ze van tevoren hebben gezegd. Tegelijkertijd moeten we toch inderdaad Oekraïne helpen richting die onderhandelingstafel, omdat Zelensky dat zelf ook wil.
15: Mm-hmm.
16: Omdat zij willen vrede.
15: Mm-hmm.
16: Alleen, die onderhandelingstafel, daar moet ruimte zijn voor vrede op Oekraïnse voorwaarden. En dat is wat anders dan dat je het land in de uitverkoop doet en aan Rusland geeft en dan zegt van oké, dan hebben we nu vrede.
15: Mm-hmm. Ja, ja.
16: Dus misschien kan het wel een beetje naast elkaar bestaan.
15: Ja, ja. Ja, behalve dan dat er aan Russische kant zo weinig beweging is als het gaat om onderhandelingen.
16: Ja, en dat blijft gewoon heel erg ingewikkeld. En dan denk ik dat de Rusland-kenners die zeggen van Poetin kan niet meer terug, dat die een punt hebben.
15: Ja.
16: Dat Poetin nu zo in die oorlog is gezogen, ook zijn economie erop heeft aangepast, dat hij nu met zijn 74 jaar denkt van ik ga door en ik zie wel waar het schip strandt. En een heleboel dingen weten we niet, Arts. We weten niet welke informatie Poetin krijgt. We weten niet of hij wel überhaupt rationeel opereert. We weten, dat vertelde Rob Bauer onlangs aan Bernard in BNR De Wereld, dat toen die invasie startte in 2022, dat er maar 20 Russen waren, een heel klein clubje, die op de hoogte waren van de plannen van Poetin. Zelfs minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wist niet wat er stond te gebeuren. Hoe moeten wij het dan weten?
15: Ja. Ja.
16: We doen ons best, hè? Ja. Maar het is ook een beetje
15: speculeren.
16: Vingerwerk.
15: Ja, ja. Dus, maar wat we dan wel kunnen doen is aan die Oekraïnse kant kijken hoe het daar gaat.
16: Ja.
15: Dan zie je een land dat de defensie en defensieindustrie goed op orde heeft. Het is een beetje een Nederlandse term, maar je snapt wat ik bedoel.
16: Ja.
15: Dus dat gaat goed. Daar kunnen wij veel van leren. Daar hebben wij veel aan hier in het Westen, toch?
16: Absoluut. Wij willen ook opschalen. Alleen wij zijn niet in oorlog, dus wij hebben nog steeds met regels te maken. Wij denken nog steeds aan milieu, arbeidsrecht, noem maar op. Ja, dat is in Oekraïne redelijk overboord gegaan, want dat is in het landsbelang.
15: Ja.
16: Tegelijkertijd heeft ook de staalsector in Oekraïne momenteel gigantische problemen. Want de Russen, ja, die mikken nu ook alles wat los en vast zit op hele grote staalbedrijven. Ja, dat zorgt ervoor dat ook hun defensieindustrie aan de Oekraïnse kant weer vertraging oploopt. En het is wel zo dat ze nog steeds spullen van het Westen nodig hebben. Dus die luchtafweer, ja, die moet uit Europa en uit Amerika komen. Zeker als het gaat om geavanceerde luchtafweer, om grote ballistische raketten tegen te gaan. Maar ook als ze zelf raketten ontwerpen, dan zie je dat ze een deal sluiten met Europese bedrijven en dat de vloeistof, bijvoorbeeld de raketbrandstof, dan nog bijvoorbeeld in Denemarken wordt opgezet. Het is ook risicospreiding natuurlijk, want ja, raketbrandstof in Denemarken wordt iets minder snel opgeblazen dan in Oekraïne. Iets minder een target.
15: Ja, ja. Tegelijkertijd benoemt Rusland dat inmiddels ook als target, toch? Defensiebedrijven in Europa.
16: Dat klopt. Ja. Ja, maar
15: die leveren aan Oekraïne, dat is dan daarmee een doelwit geworden voor Rusland, zeggen ze.
16: Ja. En ik sluit het niet uit. Want de Russen zijn natuurlijk aan het destabiliseren in Europa. Tegelijkertijd, ja, alles wordt zo goed mogelijk beveiligd in Europa als het maar kan. Maar het is ook een vraag die ik mezelf stel. Wil ik dat elke sabotage op het spoor of elke sabotage aan een hoogspanningskabel, dat we daar dat we op elk stukje kabel 10 camera's richten en beveiligers bijzetten? Nou, dat kan niet eens volgens mij. Met satellieten zou je trouwens heel wat kunnen. Maar wil ik in zo'n samenleving wonen? Dat zit ik me dan af te vragen. Gaan we ons zo beveiligen dat we bijna zelf een politiestaat worden. Ja,
15: alleen maar een veiligheidsparadox waar je in terecht komt.
16: Ja, wat von der Leyen noemt, dat de commissievoorzitter noemt dat de new normal. Dat we zo goed mogelijk ons beschermen. Maar dat heeft voor mij wel een grens.
15: Ja.
16: Want we willen in vrijheid leven. Ja. En ik leef niet in vrijheid als op elke hoek van de straat er 3 camera's om me gericht staan.
15: Nee. Maar ja, daarmee hou je dan het land in ieder geval veilig van aanslagen, is dan het idee.
16: Ja, en dat probeer je. Maar dat probeer je ook zo goed en zo kwaad als het kan. Alleen ik denk niet dat je het hele land op een soort code rood moet zetten.
15: Ja, wat me wel een bijzondere ontwikkeling lijkt voor jou persoonlijk, Christian. Je bent Europa-verslaggever. Dat was toch ook jarenlang, met alle respect voor jouw werk, verslag doen uit stoffige vergaderzaaltjes in Brussel over een procentje meer, een procentje minder.
16: Ja.
15: Het schoot allemaal niet heel erg op, maar je deed daar met verve verslag van. En nu hebben we het over hele andere zaken. We hebben het over mogelijke offensieve acties van Rusland naar West-Europa. Ja. We hebben het over een defensieindustrie die Oekraïne moet.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Een defensiekazerne. En ik heb er met name mannen gesproken over hoe het is om in Oekraïne te zijn. En ik ga binnenkort weer. En ik zeg dan eerlijk, ik wil er helemaal niet heen eigenlijk. Zij willen wel graag, maar ja, zij mogen niet. Dus dat is ook een discrepantie.
2: Ja, je wil er liever niet heen, omdat...
1: Wie gaat er voor zijn lol naar een oorlogsgebied? Het voelt voor mij als noodzaak binnen mijn werk... Om verslag te doen van wat daar gebeurt. En dan moet ik er wel regelmatig zijn. Mm-hmm. Maar zeker nu, omdat ook in Kiev het steeds onveiliger wordt... ja, je voelt je er niet zo lang bij. En ook omdat je hebt een verantwoordelijkheid richting je eigen familie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus nee, ik doe het niet voor mijn lol, maar wel uit noodzaak.
2: Ja. Je krijgt nog bijna heimwee naar Gievo-Hofstad in die tijden.
1: Dat je daar rustig op Maidan een beetje kan lopen, lopen prediken met Hans van Balen. En God, als ik daar ben, Art, dan weet je waar je bent. Dan is dat je ruimte, je bent op dat plein. En dan kom je er wel uit en dan ben je niet zo bezig met die spanning. Maar je staat wel constant op alert. Je bent constant bezig met je omgeving. En moet je nagaan, als je dat 4,5 jaar hebt, dan dat is bijna niet vol te houden.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: De vrienden, de nieuwe vrienden van de Europese Unie bespreek ik deze week. Vandaag doe ik dat met Geert-Jan Haan, onze Europa-correspondent. En we hebben het over Oekraïne. Volgens mij is zijn naam nog niet gevallen dit uur. Wat best bijzonder is, want die naam die ik zo ga noemen... die komt meestal wel meteen voor wanneer je het hebt over Oekraïne. Donald Trump.
1: Eén keer genoemd, denk ik.
2: Eén keer. Nou, ja. Niet door mij, jij dan ergens een keertje.
1: Maar ook in Europese context soms is het Voldemort... Ja. Dat je de naam niet noemt, inderdaad.
2: Nee, hij wiens naam we niet noemen. Want zij zien in Amerika ook een soort Oekraïns-Europees bondgenootschap. Hè. Ze zien dat wij die steun echt op ons nemen. Hoe kijken de Amerikanen daarnaar?
1: Nou, de Trump-regering en zijn MAGA-beweging kijkt er transactioneel naar.
2: Ja.
1: Dus die...
2: Hoe meer wij betalen, hoe minder zij hoeven te betalen.
1: Ja, en ze verdienen ook eraan.
2: Ja, doordat wij hun wapens kopen.
1: Precies, dat heeft Rutte als ultieme deal uiteindelijk uitonderhandeld... Ja. Om Amerika binnenboord te houden, of in ieder geval Amerikaanse wapens. Daar kwam alleen voor Oekraïne een uitdaging bij... namelijk dat Trump een oorlog in Iran is begonnen... Mm-hmm. En dat hij dus een heleboel patriots in Iran er doorheen schiet... waardoor de voorraad slinkt en het voor Oekraïners moeilijker wordt... om die specifieke afweer te krijgen.
2: Ja, ja. Dus die afhankelijkheid daarvan is nog steeds heel groot...
1: Ja, en Oekraïne werkt daaraan met Europese partners... dus zowel overheden als bedrijven... om een eigen luchtafweersysteem op te tuigen. Ze hopen dat het ergens volgend jaar gereed is. Maar ja, vandaag is nu, zeggen ze, in Oekraïne. Mm-hmm. En de winter is er eerder dan een eigen luchtafweersysteem.
2: Ja, ja. Het is een soort, wat is het, een driehoeksverhouding, hè? De VS, Europese Unie, Oekraïne. Dat, hè? Want er worden dan pogingen voor vredesonderhandelingen... ook vanuit de VS gedaan. Ja. De angst in Europa is dan, gaan zij niet veel te veel weggeven aan Poetin. Het is, hoe zou je die balanceeract tussen die drie eenheden typeren?
1: Met Rutte als spin in het web in ieder geval. Mm-hmm. En de Europeanen hebben het al tijden over... dat ze ook graag aan tafel willen zitten bij die onderhandelingen. Maar ja, wij steunen natuurlijk Oekraïne. Dus als je dan aan tafel zit met Rusland erbij... dan heeft Rusland het gevoel dat zij niet een wingman hebben... en Oekraïne wel. Maar ja, het is ons continent, dus daar valt ook wat voor te zeggen... Hoe de situatie nu is, is dat de Amerikanen wel in de lead zijn... bij die onderhandelingen. Ze bakken er nog niet veel van. Maar ja, dan heb je Kushner en Witkoff. Dat zijn de onderhandelaars namens Trump. Die dan naar Kiev gaan, naar Moskou gaan. Nou, Kiev zijn ze onlangs voor het eerst geweest. En waarbij ook Europese adviseurs wel meegaan. Dat zijn de veiligheidsadviseurs van de E3. Dat zijn de Britten, de Fransen en de Duitsers.
2: Ja.
1: Dus die zijn af en toe bij die onderhandelingen. Maar aan een bijzettafel. En dat is vrij illustratief.
2: De kindertafel.
1: Ja, waarbij ze hopen natuurlijk dat ze kunnen meepraten. Maar die top in Alaska vorig jaar tussen Poetin en Trump... toen waren er ook Europeanen. En die zaten dus letterlijk in een andere kamer.
2: Ja.
1: Ja, is dat dan samenwerken?
2: Ja, nou, de vraag stellen is een beantwoorden, toch?
1: Ja, nee.
2: Ja, ja. Is het voor ons in Europa belangrijk... om de Amerikanen betrokken te houden bij?

0: bij Oekraïne?
1: Op dit moment nog wel, ja. Ja, we zijn allemaal lid van de NAVO, dus daar kun je gewoon niet onderuit. Mm. En Amerika heeft gewoon nog veel technologie en defensiecapaciteit die we nodig hebben. En afschrikking. Maar goed, we zijn natuurlijk wel een been aan het bijtrekken. Alleen, ja, wat we eerder aangaven, we hebben regels in Europa. Dus je kan opschalen wat je wil, alleen je moet het wel volgens de regels doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en daar valt ook wat voor te zeggen. Want je had het over van ja dat mijn portefeuille is veranderd en dat ik vooral bezig ben met Oekraïne en veiligheid en alle bedreigingen die Europa heeft. Neemt niet weg dat er ook terecht politici nog wel bezig zijn met milieurecht of arbeidsrecht of andere dingen in Europa om te verbeteren. Want mm-hmm. ja, dat verdwijnt niet. En nee. Nogmaals, je wil ook in een op een fijn continent leven. Niet alleen maar dag en nacht bezig zijn met veiligheid. Nee.
0: Die luxe hebben Oekraïners niet. Hoe kijken zij? Het is een groot land, zeg je elke keer terecht. Dus ik stel een te algemene vraag. Maar hoe kijken politici, laat ik het zo benoemen dan, politici in Oekraïne naar de Verenigde Staten, de rol die dat land nu speelt?
1: Ja, dat is soms best lastig, want Zelensky heeft in een aantal toespraken de afgelopen maanden, bijvoorbeeld in Davos, heeft hij Europa wel een beetje vernederd en voor de bus gegooid. Zo van, jullie kunnen veel meer doen, maar jullie doen veel te weinig. Mm. En dan prijst hij Amerika.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook om Trump binnen boord te houden. Mm. Dus wij bieden momenteel veruit de meeste steun aan Oekraïne. Wij dragen financieel bijna alles bij. Dus soms is dat ook wel een beetje vernederend voor ons. Maar ja, dat is gewoon de Zelensky-stijl.
0: Want dat doet hij omdat ook dat vernederen naar ons? Wat is het idee daarachter, denk je?
1: Nou ja, zo komt het op ons over. Maar ja. Hij wil ons alarmeren en aangeven van jongens, jullie moeten meer doen. Als we weer eens ergens een iemand met een vetorecht hebben.
0: Ja.
1: En door ons kleiner te maken dan Amerika, geeft hij aan richting de Amerikanen. Ja, jullie zijn in de lead. Ik zie nog steeds dat jullie dit kunnen oplossen. Niks is greater dan Amerika. Dus dat is zijn manier van diplomatie. Ik zat nog op de weg hier naartoe een podcast te luisteren van twee Oekraïense journalisten die in Brussel zitten. En een daarvan die volgde onlangs de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne naar een Europese top. En in dat interview zei die Oekraïense minister: ik ben een soort luchtalarm. Dus elke keer dat ik bij een vergadering kom, dan ben ik degene die iedereen moet wakker schudden en zeggen: jongens, dit en dit moet nu een keer gebeuren. Blijkbaar kunnen wij in Europa dat ook niet zelf, want dan zitten we met z'n 27 op elkaar te fitten en dan hebben we toch zo'n luchtalarm nodig die dan dus eigenlijk een minister is.
0: Ja, ja. Als je het over de politiek van Oekraïne hebt, dan heb je het toch ook, je begon ermee, het is ook een land waar corruptie speelt. Ja. Het is niet onbekend met corruptieschandalen. Nee. Dit jaar, wat was het? Dit voorjaar volgens mij toch? Nou, in ieder geval die voormalig rechterhand van Zelensky, de procureur-generaal ook van Oekraïne.
1: Ja.
0: Je hoort van die verhalen die dan in die politiek spelen.
1: Zeker.
0: Dus van buitenaf bezien, jij zit er dichter bovenop, denk je dan, het is een probleem Dat zich moeilijk laat beteugelen.
1: Dat is het ook, ja. En zelfs als ze het beteugelen, ben ik benieuwd of het te schadelijk is geworden in de beeldvorming. Wat er nu gebeurt om lid te worden van de EU is dat Oekraïne allerlei onderhandelingen is gestart op allerlei thema's.
0: Ja.
1: Dus interne markt, rechtsstaat, concurrentievermogen, noem maar op. Dus je opent in EU-jargon hoofdstukken en clusters en dan sluit je ze af.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment heb je alles goed geregeld en dan kun je lid worden van de EU. Maar dan ben je nog afhankelijk van de lidstaten.
0: Ja.
1: Ja, ik sluit niet uit dat er één of twee landen zijn die uiteindelijk zeggen van ja, maar dat land is corrupt.
0: En dus doen we het niet.
1: En je kan corruptie niet helemaal uitbannen,
0: nee.
1: Want wij hebben er ook last van. Maar het beeld rondom Oekraïne is zo groot geworden. En voor een deel ook helaas nog steeds waar. Dat ik me afvraag of je dat helemaal zo kan fixen. Ja. Het is ook hoe Oekraïne voor een deel gewoon natuurlijk heeft gewerkt. Ik wil niet zeggen dat het in het DNA zit, maar je hebt natuurlijk ook lokale overheden, regionale overheden, landelijke overheid, waarbij mensen op een bepaalde manier zaken met elkaar hebben gedaan door de jaren heen, waarbij ze ook zelf carrière willen maken. En dat het voor sommige mensen een soort van gewoon is geworden om op deze manier zaken te doen.
0: Ja.
1: En dat moet je dus echt uitbannen. Maar ik denk dat daar gewoon één of twee generaties overheen gaan.
0: Ja, ja. En die tijd is er misschien niet als het gaat om een EU-lidmaatschap.
1: Nee, maar goed, ik heb ook al gezegd dat het niet te voorspellen valt... Nee. Hoe dat uiteindelijk gaat en waarnaar gekeken wordt.
0: En onder druk wordt alles vloeibaar natuurlijk. Ja. Ja. Jij mag weer een kettingvraag stellen aan de gast van volgende week. Een hele ander thema hier bij BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat onderzoeken het eeuwige leven. Nou, dat is een mooi streven natuurlijk. Dat doet ze
1: zou je het
0: op,
1: willen?
0: Ik vraag het me af om eerlijk te zijn. Ik denk het niet. Want volgens mij zit de waarde van heel veel zaken ook in schaarste. En dat geldt misschien ook over het leven.
1: Ja.
0: Het feit dat je nu moet leven... valt helemaal weg. Want ja, waarom zou je in het nu moeten leven als je altijd hebt?
1: Ik denk alleen, wij hebben allebei twee dochters... dat je wel zou willen zien hoe zij het...
0: Ja, ik zou wel langer
1: heel,
0: met ze
1: heel
0: willen
1: laat
0: oplopen.
1: Gaan doen.
0: Ja, ja. Ja. Dus nog een stuk ouder worden, dat zou ik niet erg vinden. Maar voor altijd, jeetje, ja. Feest moet op een gegeven moment ook voorbij zijn, hè?
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja.
0: Cardioloog Leonard Hofstra is de eerste gast van Diana Matroos. Je mag een kettingvraag stellen.
1: Ja, wat kost het? Langer leven. Mm-hmm. Want over nieuwe medicijnen hoor je soms dat die... duur zijn en dat we daar in Nederland dan ook een soort grens op stellen. Hè, van ik geloof €80.000 voor medicijnen. Meer zou een mensenleven als het ware niet waard zijn vanuit financieel-ethisch oogpunt. Dus ik ben wel benieuwd of hij een rekensom kan maken als het gaat om het verlengen van levensduur. Dus tot welke leeftijd is het betaalbaar? Stel, je kan 10 jaar langer werken. Staat dat dan gelijk aan 10 jaar langer zorg die je nodig hebt als je 90 jaar bent? Maar als je een breder trekt naar onze maatschappij... we hebben nu al te weinig huizen. Ja, wat gaan we doen als mensen langer leven? Of gaan we daar een stuk land weer in de Noordzee voor opspuiten of zo? Ik weet het niet. Nee. Dus het kostenplaatje.
0: Maandag wordt het gevraagd door Diana... aan cardioloog Leonard Hofstra in dus BNR's Big Five over het eeuwige leven. Gert-Jan Haan, dank voor de komst vandaag. Europa-verslaggever van BNR. Vond je het nou trouwens een interessant gesprek? Ja, je kan onze podcast terugluisteren van de Big Five. Maar dat kun je ook doen bijvoorbeeld met de dagelijkse podcast... Make Europe Great Again en natuurlijk BNR De Wereld... waar het veel vaker gaat over dit soort zaken. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dus als podcast in je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend en vast.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: NextView Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
10: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
9: Hopelijk, zegt u dan.
11: Maar mag dat?
9: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jette. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Er zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in delen van het land stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder meer Mexico en Nicaragua. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
16: Het It's a L'Oreal.
17: Ze is rijk geworden door haar belang in L'Oreal, de wereldberoemde cosmetica keten.
16: The shares in the company have been sinking in US trade.
18: L'Oreal are one of the biggest and oldest names in the beauty industry, but they're also arguably the most controversial.
19: L'accord signé avec L'Oreal s'élève à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la réalisation de l'opération.
20: Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it.
21: De crèmes, de haarverf, make-up. De cosmetica-sector oefent al decennia lang grote invloed uit op het schoonheidsideaal. Want ja, wie wil er nou niet goed uitzien? Graag mooi oud worden. Een van de bedrijven die daarbij aan de basis staat, dat is L'Oréal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse cosmetica-bedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een L'Oréal-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Evermogensbeheer.
22: Hallo Nina.
21: Ja, het clichébeeld, hè, dat weten we, is dat dit vooral vrouwen aanspreekt, L'Oréal, dat die als enige crème en make-up en andere producten van L'Oréal gebruiken. Dus dan ga ik maar meteen de vraag stellen. Heb jij ooit wel eens een crème gesmeerd van het een of het ander? Misschien niet van L'Oréal, maar...
22: Nee, ik gebruik het niet, maar... Ja, sorry. Je had natuurlijk graag willen horen dat dat wel zo is.
21: Nee,
22: maar...
21: ik vraag het eerlijke verhaal. Ik denk namelijk dat er wel luisteraars zijn, mannelijke luisteraars, die dat wel doen. En nou, er is niks om je voor te schamen.
22: Absoluut. Kijk, alleen al in Nederland in 2024 werd er 500 miljard... door mannen uitgegeven aan dit soort crèmpjes. En de verwachting is dat ook dit jaar de markt weer groeit, wereldwijd en weliswaar, van 52 miljard naar 55 miljard.
21: Dus hallo.
22: Er zijn heel veel bedrijven die inzetten op genderneutrale merken ook. L'Oréal, Man Expert, geloof ik. Die zetten daar ook echt op in. En het is een groeimarkt. Skincare voor mannen.
21: Ja, ook mannen absoluut. Denken van, nou, als het kan met wat minder wallen of minder rimpels, wie weet. Heb jij het in portefeuille, L'Oréal?
22: Nee, maar gelijktijdig is dit wel een aandeel dat niet onbesproken mag blijven in Doorgelicht. Want wij zeggen altijd van, ja, de minimale market cap, dat moet een miljard zijn om in aanmerking te komen voor een uitzending in Doorgelicht. Mm-hmm. We hebben het hier over een bedrijf. L'Oréal heeft een marktwaarde van 200 miljard.
21: Ja,
22: wat wel zo is, het aandeel L'Oréal, ja, dat is eigenlijk niet van zijn plek te krijgen al 5 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, ondanks wat koersschommelingen, het aandeel dat noteert gewoon 380 euro.
21: Oké, okay, staat al 5 jaar bijna onveranderd.
22: Ja, okay. En gelijktijdig denk ik ook, L'Oréal, iedereen kent de naam wel, maar het is een groot bedrijf. Veel merken die eronder vallen. Iedereen kent L'Oréal Paris natuurlijk, maar ook Garnier, Maybelline. Ze hebben zo'n 35 merken.
21: Maybelline.
22: Dat weet ik dan weer niet.
21: Nou, okay.
22: Weet je ook meteen dat ik dus echt die crème niet gebruik. Wat ik wel ken, want daar hebben ze vaak licenties mee met bedrijven. Grote modehuizen die dan ook een parfum op de markt brengen.
21: Ja.
22: Zoals Giorgio Armani of Ralph Lauren. Daarmee hebben ze dus langjarige licenties en maken de parfums onder die merknaam.
21: Ja, dus ze hebben inderdaad een waaier aan bedrijven er ook bij. Maar goed, L'Oréal is dus het imperium. Kennen wij waarschijnlijk de meeste mensen ook wel van Madame Bettencourt. De erfgename van L'Oréal, rijkste vrouw van Frankrijk. Misschien ook wel de rijkste vrouw van Europa. Gaan we allemaal aan je vertellen. Eerst een belangrijke disclaimer. We geven hier geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Zo is het maar net. Maar wat we wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie over het bedrijf zelf. Maar ook leuke weetjes en feitjes. Nou, jij noemde het al eventjes dat mevrouw Bettencourt Meijers, want ze is inmiddels getrouwd, die is rijk. En het komt vooral omdat de familie Bettencourt, die bezit nog 35% van het bedrijf L'Oréal. Nou, ga je even rekenen, dan kom je uit op meer dan 80 miljard. Oh. Vermogen is nog wat groter, want ze investeren ook in andere bedrijven. Bij elkaar wordt de waarde van de familie, of de rijkdom van de familie, geschat op 100 miljard. En daarmee is het inderdaad de rijkste van Europa. Jij noemde het al even.
21: Ongelooflijk, ja.
22: Ook goed om te noemen, Nestlé, dat is een bedrijf wat we ook kennen, eerder als
21: Zwitserland.
22: Zwitsers.
21: Die bezit voedselimperium.
22: Ja, maar die bezitten ook weer 20% van de aandelen L'Oréal. Dus 55% van alle aandelen L'Oréal is in twee handen.
21: Mooi. Hoe het imperium van L'Oréal zo groot heeft kunnen groeien, ga ik je vertellen in de geschiedenis van het bedrijf. Ja, voor de start van L'Oréal gaan wij uiteraard naar de stad van de liefde.
22: Jouw Frankrijk.
21: Het Parijs. Maar dan wel van begin 20e eeuw. En dan zie je toch al die mannen en die vrouwen in mooie kleding.
22: Ja, en een beetje grijs, die vrouwen.
21: Grijs? Hoezo dan weer grijs?
22: Nou ja, grijze haren.
21: Grijze haren. Oh, ik dacht meer het zwart-wit beeld van die tijd.
22: Nee.
21: Aan de Sorbonne Universiteit werkt de dan 25-jarige Eugène Scheller als laboratoriumassistent. Zijn leven dat verandert compleet op het moment dat er een kapper bij hem naar binnen stapt. Die kapper wil namelijk hulp bij het ontwikkelen van een goede haarverf.
22: Precies. Vandaar.
21: Vandaar die grijze haren van jou. In die tijd zit in de bestaande haarverf heel veel giftige stoffen, waardoor het daadwerkelijk doodeng is om dat spul te gebruiken, want je weet niet of je daarna nog haar hebt. Scheller belooft de kapper te helpen en hij ziet er inderdaad toch wel heel gauw een goede business in. In 1909 richt hij daarom iets op. De Société Française de Teinture Inoffensive pour Cheveux. Letterlijk de Franse maatschappij voor onschadelijke haarverf. Hij noemt zijn eerste verf L'Oréal. Met de au aan het begin dus. Die naam is geïnspireerd op het destijds hele hippe kapsel met de naam aureol. Hè, ronde vorm, lijkt op een aureol. Maar het duurt nog ruim 20 jaar voordat Scheller in 1939 de bedrijfsnaam echt verandert naar L'Oréal. Intussen blijven ze zich wel verbreden. In 1934 brengt Scheller eerst een zeepvrije shampoo op de markt. In 1935 een merk lanceert hij dan wat we allemaal nog kennen. Ambre Solaire, dat is een zonnebrandcrème. In Frankrijk waait in de jaren 30 een linkse wind. En dat zorgt ervoor dat er een vijfdaagse werkweek en ook betaalde vakantie wordt ingevoerd. En dan zie je dus een piek in de verkoop van de zonnebrandcrème van L'Oréal, van Ambre Solaire. Verkoopt heel erg goed. Nou, toch is Eugène Scheller niet zo'n fan van de linkse regering in Frankrijk. Hij heeft meer sympathie voor deze man.
0: Een Sovjet-tijden zal er voor zich herdragen. En hier erden in unserem Zeichen wieder siegen!
21: Adolf Hitler. Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van L'Oréal. Want meneer Eugène Scheller financiert La Gagoule. Dat is een fascistische, antisemitische en anticommunistische militie die in de oorlog het Duitse regime in Frankrijk steunt. Sterker nog, na de oorlog heeft Scheller de leden van deze groep ook gewoon hoge functies binnen L'Oréal. Toch is dat verleden niet aan Scheller of aan L'Oréal blijven kleven. Aan de ene kant omdat hij geen grote of formele rol had in het naziregime. En aan de andere kant omdat deze feiten pas jaren later naar buiten kwamen, toen L'Oréal inmiddels al een hele grote naam was, groot gerespecteerd als internationaal bedrijf. En in 1957 overlijdt Eugène Scheller. L'Oréal Imperium gaat dan over op zijn dochter Liliane en haar man André Bettencourt. Dus dan komt de familie Bettencourt in beeld. Liliane neemt plaats in de raad van commissarissen. Nee, in de raad van bestuur, moet ik zeggen. En een paar jaar na het overlijden van haar vader Eugène komt er dan ook een beursgang, Jim.
22: Ja, en dat is allemaal onder aanvoering van een nieuwe CEO. Want die heeft grootse plannen. Die wil gaan groeien met L'Oréal. Nou, we hebben het hier over oktober 1963. Dus er is niet heel veel documentatie over op het internet. Maar ze gingen toen naar de Paris Bourse. Dus tegenwoordig heet dat Euronext. Mm-hmm. De beurs van Parijs.
21: De Cacaran, toch?
22: Naar de Cacaran, zeg maar de AEX.
21: Binnen de
22: index.
21: Ja, precies.
22: Ja, inderdaad. En het is de beurs van Parijs. Een heel mooi traditioneel gebouw overigens. Daar zit het natuurlijk niet meer. De CEO die zei ook van ja, we gaan stoppen met zeep. We doen alleen nog maar haar. Maar wat wel belangrijk is om te benoemen, dat aandeel, dat was eigenlijk geen koopje. Het ging naar de beurs voor 830 Franse frank.
21: Nou, per aandeel?
22: Per aandeel.
21: In 1963?
22: In 1963. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n 2000 euro nu. Als je het gaat terugrekenen voor inflatie.
21: Maar gingen er dan alleen institutionele beleggers in?
22: Nou, dat weet ik niet, maar het was niet voor Jan en Alleman. Dus je moest inderdaad wel wat geld
21: wat
22: meebrengen. Nou, de aantallen die geplaatst zijn, dat is niet helemaal bekend. Maar wat wel zo is, als je het allemaal gaat terugrekenen, want dat vind ik altijd leuk, er zijn heel veel splitsingen geweest.
21: Ja.
22: Dan was L'Oréal een topbelegging. Want als je het echt terugrekent, Frans Frank, was het 125 euro.
21: Ja.
22: Dat zou nu 40.000 euro ruim zijn. 33.000% koersstijging.
21: En dat, mensen, is waarom je er voor de lange termijn
22: precies
21: in moet stappen.
22: En dan krijg je ook nog dividend. Want als je dat erbij neemt, dan gaat het door de honderdduizenden heen.
21: Wow.
22: Maar 1963, belangrijk moment. De familie hield een groot aandeel in het bedrijf.
21: Mm-hmm.
22: Maar toen waren ze beursgenoteerd en daardoor nu in doorgelicht.
21: Precies. Nou, in 1974, maken we even een sprongetje vooruit, gebeurde er inderdaad dat opvallende wat jij al eerder noemde. Het Zwitserse Nestlé. Dat neemt een belang van zo'n 25% in L'Oréal. Dat doen ze op verzoek van Liliane Bettencourt. Want zij is namelijk bang dat de socialisten aan de macht komen in Frankrijk en die zouden dan bedrijven gaan nationaliseren. Dus Nestlé is een bevriende investeerder en eigenlijk nu een bescherming tegen de Franse overheid. Tot op de dag van vandaag is dat dus zo, dat Nestlé een flink belang heeft in L'Oréal. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het toch een van de meer opmerkelijke aandeelhoudersrelaties is binnen het Europese bedrijfsleven. Nou, in de jaren na de beursgang breidt L'Oréal snel uit door andere bedrijven over te nemen en ook door veel geld te steken in R&D, Research and Development. En halverwege jaren 70 krijgen we dan deze zeer bekende slogan.
1: New formula L'Oréal Elnay.
2: Because I'm worth it.
21: Because I'm worth it. Nou, later wordt die nog veranderd in because you're worth it. En tegenwoordig is het heel inclusief. We zijn het allemaal waard. We are worth it. Maar goed, in de basis is het dus allemaal begonnen bij die slogan in de jaren 70. L'Oréal is intussen ook uitgegroeid tot veel meer dan haarverf. Het is een complete waaier aan verzorgingsproducten. Make-up, parfums, zei jij al, Jim. Zo krijgt L'Oréal in de jaren 80 dus een licentie voor Ralph Lauren, het Amerikaanse parfum. Er komen ook steeds meer producten voor mannen dan erbij. Daar is op dat moment zelfs al een markt voor. En in 1995 volgt een van de belangrijkste overnames voor het bedrijf. Want dan krijgen ze dit erbij.
3: Add some flash to the splash. Liquify. New Wet Shine Diamonds Liquid by Maybelline. In 12 sparkling shades.
21: Maybe it's Maybelline. Nou, ook zo'n iconische slogan zou je kunnen zeggen. L'Oréal koopt dat voor $660 miljoen. Dat geeft het bedrijf ook meteen een marktaandeel van 28% in de Verenigde Staten. En in 2006 volgt nog een belangrijke overname, de Body Shop. Voor £562 miljoen Brits toegevoegd aan het arsenaal van L'Oréal. Ze gaan ook dan steeds meer werken met ambassadeurs. Hele bekende wereldsterren, vrouwen die het gezicht worden van een campagne. Denk aan Beyoncé, Helen Mirren. Of Celine Dion. En ook in Nederland heeft L'Oréal sinds kort een nieuwe ambassadeur.
23: Kom maar op. Oude woorden vind ik, denk ik, het mooiste wat er is. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ja, en daar hoort ook je uiterlijk bij. Laat jezelf zien. Laat je kwetsbaarheid zien. Want anders weet niemand wie je bent. Neem je plek in. Druk jouw stempel. Vrouwen die elkaar onderling versterken, dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Mag ik het zeggen? Ik ben het waard.
21: Chantal Jansen. Ja. Nieuwe gezicht van L'Oréal voor de Benelux.
22: Ouder worden is het mooiste wat er is.
21: Nou, ja, het is sowieso
22: middeltjes om dat een beetje te
21: Precies. Verbloemen. Het is een prachtige positie voor haar natuurlijk, met ongetwijfeld een mooi salaris. Moeten beleggers ook positie overwegen in L'Oréal? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, is het eerst tijd voor de SWOT-analyse van L'Oréal. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nou, beginnen met sterke punten van L'Oréal.
22: Nou, je zei, moeten beleggers overwegen om positie te nemen in L'Oréal. Kijk, iemand die voor dividend belegt, moet zeker naar dit aandeel kijken, want dit mag ik wel benoemen. In 60 jaar is het dividend nooit verlaagd. Ze hebben 19 jaar lang het dividend jaar op jaar verhoogd. En ja, het hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar in Europa zou je toch wel kunnen zeggen dat het een dividend aristocrat is daarmee. Mm-hmm. Dus het geeft meteen ook wel een beetje aan wat voor type bedrijven je mee te maken hebt. Het is niet een enorm groeibedrijf, maar wel een bedrijf wat goed is geweest voor de aandeelhouders. Ze hebben marktleiderschap en enorme schaal. Ze zijn verkrijgbaar in 150 landen, meer dan 40 merken, 44 miljard omzet in 2025. En het is dus een bedrijf met enorme schaal. En dat geeft ze ook grote macht meteen richting alle retailers en distributeurs, want L'Oréal die bepaalt. Wat ze ook doen, ze investeren wel heel veel in, ja, we noemen het maal R&D, dus in nieuwe producten en ook dan concurrenten. Dus daarmee blijven ze ook wel de concurrenten stap voor. En bovendien, waar kijken we dan als belegger naar? Zeer winstgevende marges, dat ligt ongeveer afhankelijk van het kanaal, maar rond de 25%.
21: Nou, zwaktes, zal ik dan meteen maar benoemen dat dus die aandelenkoers niet van zijn plek komt. Ik vind dat wel een zwakte.
22: Ja,
21: hoe kan dat nou?
22: Vind ik ook, omdat ze eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig omzetgroei hebben laten zien en nu wel beloven naar de toekomst toe dat dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld ook een overname gedaan in Australië. En dat is een merk wat ik niet ken. Aesop heet dat, geloof ik. Waarmee ze wel in één keer een heel grote footprint in Australië hebben. Dat hebben ze 2,5 miljard voor betaald. Maar ja, die 2,5 miljard moet ergens vandaan komen. Die hadden ze niet. Dus daarvoor hebben ze een kredietfaciliteit moeten aanspreken. Mm-hmm. Nou goed, dat vind ik niet heel sterk. Dat dus toch een behoorlijke schuldpositie is.
2: Nou, dan hebben we een aardig lijstje zwaktes.
22: Ja, dan gaan we door naar de kansen. Hè?
2: Mm-hmm.
22: Nou, wat leuk is voor L'Oréal is dat ze recent een licentieovereenkomst hebben gesloten met Gucci. En ze mogen 50 jaar lang Gucci parfums gaan produceren.
2: Ja.
22: En eerder deden ze dat ook al met Yves Saint Laurent. Dat is in 2008 al gesloten. Maar ja, Gucci, dat is natuurlijk een grote naam. En L'Oréal gaat daarvoor de parfums en andere verzorgingsproducten produceren en verkopen. Dus daar gaan ze zeker geld aan verdienen.
2: Ja, lekker.
22: Nou, en nu komt het, en dat ga je niet geloven, is dat L'Oréal investeert 1 miljard per jaar in technologische ontwikkeling. AI, om trends te herkennen in een vroeg stadium. En apps.
2: Hoezo dan?
22: Nou ja, goed, zij zeggen dus dat ze werken ook echt samen met Nvidia. Waarmee ze dus ook sneller kunnen testen wat de invloed van bepaalde moleculen op je huid is.
2: Ja.
22: Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarbovenop zeggen ze ook van ja, we hebben dus een dat noemen ze Cray Eye Tech Content Motor. Waarmee ze dus sneller kunnen voorzien in marketing via hun apps op het juiste moment. Dus jou kunnen targeten, waardoor ze uiteindelijk claimen meer te gaan verkopen.
2: Oké.
22: Dat zou ook weer kunnen schelen in advertentieuitgaven.
2: Interessant. We gaan nog even naar de bedreigingen.
22: Op een gegeven moment raakt zo'n markt natuurlijk wel verzadigd. Hè? Want ja, je kan niet de hele dag door crème blijven smeren, stel ik me dan zo voor. Maar het is ook wel weer zo dat er veel concurrentie is omtrent die licenties, bijvoorbeeld met Gucci.
2: Mm-hmm.
22: En dat betekent aan de ene kant dat partijen op zoek zijn naar partners die dat kunnen produceren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze naar een andere partij gaan. Bijvoorbeeld naar Estée Lauder, een Amerikaanse concurrent, die uiteindelijk tegen betere condities zo'n deal overneemt.
2: Oké, we gaan eens even de boeken open doen van L'Oréal. Want we hebben het hier over een megaconcern. Je zei dat het een market cap had van 200 miljard euro. Euro of dollar?
22: 200 miljard euro.
2: Ongelooflijk.
22: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met Shell.
2: Ja, maar dan is het net een soort olie voor je huid. Oké.
22: Er zit heel veel olie in dit soort verzorgingsproducten.
2: Dat klopt, dat is zeker. Vertel, wat zien we in de boeken?
22: Nou ja, de boeken word ik nog niet zo heel enthousiast van als ik kijk naar de omzet. Die is een aantal jaren in de periode 2016 tot en met 2020 hard opgelopen.
2: Mm-hmm.
22: De afgelopen jaren bleef die een beetje hangen. 41 miljard in 2023, 43, 24, 44, 25. Dit jaar gaat die richting 47 miljard. Dus er is wel degelijk groei. En ik noemde het al eventjes. Met name doordat je een stukje upselling kan doen. Duurdere producten verkopen. En door prijzen te verhogen. Dus dat is eigenlijk wel wat de motor is achter de groei van L'Oréal. En dat is ook op zich wel prima. Hè, dat je een procent of 5, 6 per jaar groeit. Maar dit is geen groeibedrijf. Nou, wat wel zo is, is onder de streep blijft er een fantastische marge over. Ik zei al even, het ligt zo rond de 25%.
2: Mm-hmm.
22: He, dus in 2024 werd het 10 miljard verdiend operationeel. 2025 ook. Dit jaar wordt het 11 miljard. Er zit ook een hele geleidelijke groei in. Nou, als je dan eventjes een stapje overslaat en je gaat kijken van ja, wat is nou de winst per aandeel? En één aandeeltje, ik zei het aan het begin van de aflevering, die kost 380 euro. En eigenlijk dat al jarenlang.
2: Ja.
22: De winst per aandeel op dit moment, die gaat voor 2000. Het is wel wat aan het groeien weer. Hè. Het was een paar jaar lang 11 euro per aandeel. Verwachting voor 2026 is wat positiever. 13 euro per aandeel. Dat betekent, de snelle rekenaar, die zal meteen zeggen, oké, dan betaal ik dus bijna 30 keer de winst voor een aandeel L'Oréal. En dat zijn wel verhoudingen die wat meer passen bij een groeibedrijf dan bij een dividend aristocrat.
2: Ja. En dit groeit al 5 jaar niet. Dus
22: nee,
2: dat is toch lastig?
22: Het groeit heel beperkt. En wat ik al noemde, dat een groot deel van de groei voortkomt uit prijsverhogingen.
2: Ja.
22: En waar de groei vandaan zou moeten komen, namelijk Noord-Azië.
2: Precies, je moet gewoon meer
22: verkopen. Daar valt een beetje tegen.
2: Wie zou jij een aandeel L'Oréal willen aansmeren, Jim?
22: Aansmeren. Nou, ik smeer niemand iets aan, want wij geven geen advies. Maar het smeren van zalfjes is hier natuurlijk wel absoluut aan de orde. Kijk, L'Oréal is een bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis. Is altijd goed geweest voor aandeelhouders. Heeft extreme groei laten zien door de jaren heen. En is wereldwijd actief. Dus daarmee is het wel een hele stabiele onderneming. Die ook goed is voor de aandeelhouders. Het enige is natuurlijk wel, bij de huidige waardering is het niet spotgoedkoop. En dat zie je ook aan de analisten. Die zeggen van gemiddeld genomen zit misschien nog een 10% opwaarts potentieel in. Dus als je wil kijken naar L'Oréal, zou ik dat vooral doen naar koersdaling. En ook omdat je graag dividend wilt ontvangen.
21: Dit was L'Oréal doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan hebben we ook nog een podcastversie die een stuk langer is. Daar hoor je dus ook veel meer details over L'Oréal. In de volgende aflevering gaan wij naar België. Gaan we het hebben over een heel oud bedrijf, al meer dan 200 jaar oud. Dieteren, wat is dat voor bedrijf?
22: Nou, Dieteren is eigenlijk van origine het PON van Nederland.
21: Auto-industrie.
22: Ja, kijk, ze zijn ooit begonnen volgens mij met koetsen. Dat zie je ook terug in het logo. Dat is hartstikke leuk. Leuk geweldig feitje alvast.
21: Ja.
22: Maar zij importeerden in België Volkswagen en dus ook Porsche. Maar tegenwoordig doen ze heel andere dingen daarnaast. En verdienen ook goed geld.
21: Oké, volgende week dus Dieteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan natuurlijk. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
22: En ik ben Jim Terboer.
21: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja. Het heet
2: voorzitter.
0: En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
9: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
10: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Er zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in delen van het land stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder meer Mexico en Nicaragua. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
14: Welkom, we ronden de beursweek voor je af op deze vrijdag 9 oktober. Een dag die Apple niet zo leuk zal vinden.
15: De verkopen van de iPhone 18 Pro vallen tegen. En daarom schroeft Apple de bestellingen bij leveranciers terug. Die hoeven tot wel 15% minder te maken dan eigenlijk gepland.
14: Hoe pijnlijk is dat voor het aandeel? Dat hoor je in deze aflevering.
16: En we hebben het over OpenAI, want de omzet valt er tegen of toch niet?
17: Volgens de Financial Times zou de omzet op jaarbasis in september op $50 miljard uitkomen. En volgens Bloomberg is de doelstelling voor eind dit jaar nu in ieder geval op $70 miljard gezet.
16: Ja, we zoeken zo uit of OpenAI nou een goed of een slecht jaar gaat draaien. We gaan de beursweek en ook de beursdag doornemen. En dat doen we samen met Bob Hooman van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
18: Ja, fijn dat je er bent, Bob. Ja, Jorik, ik moet toch even beginnen. Gisteren heeft Jelle Maasbach enig commentaar gegeven op mijn kledingkeuzes en de winkel waar ik dat koop.
16: Is dit een nieuwe broek?
18: Dit is zeker de nieuwe broek. Uniqlo, jongens.
16: Uniqlo.
18: Ja, ik vind hem hartstikke mooi.
16: Nou. Ja, je kan hem net niet zien, de camera.
18: Nee, maar. Nog een keer?
16: Ja, bruin met streepjes.
18: Prachtig. Ja, dan kunnen we door. Dan kunnen we beginnen aan de beursdag. En ik wil beginnen met een alarmerend rapport toch wel van het Financial Stability Board. Dat kijkt naar de stabiliteit van ons financiële systeem. En ze vellen er een niet al te best oordeel over. Bijna geen enkel land voldoet aan de criteria voor een stabiel systeem, zeggen ze. Alleen Hongkong, de VS en Japan en het VK wel. En in de EU zijn we zelfs materially non-compliant. Dus echt niet goed voorbereid. Want het kan snel gaan, zeggen ze. En daarbij wijzen ze naar het geval Credit Suisse, dat een flink reddingsplan door UBS nodig had. Autoriteiten moeten van tevoren veel beter kijken waar geld vandaan kan komen, mocht er een plotseling financieel gat zijn, zegt de FSB. Wat denk jij, Bob? Zijn we hier voorbereid in Nederland op het omvallen van een bank? Laten we niet bedenken welke bank dat dan zou zijn.
16: Ik hoop niet die van jou.
2: Nee, ik denk dat
18: tenzij je nog iets te melden hebt.
2: Hè? Nou, daar hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Maar ik denk dat de Nederlandse bank altijd wel plannen klaar heeft. Maar wat je denk ik in het verleden wel gemerkt hebt, pas als er echt iets gebeurt, wordt er heel hard gezocht. He, dus ik denk dat waar hierop geduid wordt, dat in Hongkong, Amerika, die plannen echt al klaar liggen. Jij gaat dan dit doen, of gezamenlijk doen de banken iets. Terwijl hier pas gezocht wordt als het zover is. Maar op dit moment lijkt er ook helemaal geen reden om daar heel actief mee te zijn. Maar kan nooit kwaad om een plan te maken.
16: Dan naar een bedrijf dat wel op omvallen staat, bussenbouwer Ebusco. Het houdt niet op met de malaise daar, want Ebusco heeft alweer nieuw geld nodig. Een groot aandeelhouder die helpt vast, die stort vast 6 miljoen bij, maar dat is niet genoeg.
19: Als er komende weken geen financiering komt voor de operationele kosten, dus van dag tot dag, dan is het niet zeker of het bedrijf kan blijven voortbestaan. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen die brachten de bussenfabrikant eerder ook al in de financiële problemen. Doordat er telkens net op tijd geld vrij kwam, lukte het Ebusco om overeind te blijven. En nu is de toestand dus opnieuw kritiek.
16: Ebusco dropte dit nieuwtje vlak voor de aandeelhoudersvergadering. Daar stond ook nog een ander heikel punt op de agenda. Want aandeelhouders mochten er stemmen of Ebusco mag overstappen op een nieuwe accountant. Want de huidige EY vond de jaarrekening tot twee keer toe zo'n puinhoop dat ze er geen oordeel over wilden geven. Nou, nu wil Ebusco dus een nieuwe accountant. Het doet het aandeel allemaal niet heel lekker vandaag voor wat er nog van over was van dat aandeel. Het stond op het dieptepunt wel 20% lager vandaag.
18: Ja, maar dat gaat ook snel als je aandeel een paar cent kost.
16: Dat is waar.
18: Ja, een aandeel dat iets duurder dan is, dat van SpaceX, dat is hard bezig om een internetprovider ook te worden. Het koopt namelijk de rechten voor een flinke bandbreedte in de VS. Allemaal voor het succesvol maken van SpaceX Mobile.
20: Elon Musk saying that this is the last piece of the critical puzzle for SpaceX to give major, you know, phone coverage all across America. We can see her SpaceX up in pre-market. But on the flip side, this has sent ripples all across the telecom sector, even in Europe. Declines for a lot of its competitors, so from Verizon to T-Mobile to AT&T, all down quite a bit this morning.
18: Ja, beleggers bij concurrenten die zien de buiten zal hangen. Ook in Nederland, KPN stond ook een paar procent lager. Denk je dat SpaceX hier een serieuze concurrent kan worden voor de Ziggo's, de Odido's en de KPN's?
2: Nou, op korte termijn denk ik niet. En want dan is het met Starlink en zo nog duurder. Maar met die frequentie die hij aangekocht heeft, kan hij met die satellieten wel gewoon de huishoudens door dikke betonnen muren en dergelijke heen. Dus op termijn kan het echt een serieus concurrent worden. Dus ik snap de koersreacties wel. Ja.
16: Ik heb iets ontdekt, Maxime.
18: Oh?
16: We hebben het al meer dan een week niet over president Trump gehad.
18: Echt?
16: In het programma. Ja, dat is een unicum. Het is een record, denk ik.
18: Ongelooflijk!
16: Ja, ik moet het record verbreken, want midden in een week, het kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment moeten we het toch weer over hebben.
18: Hadden we nou niet gedaan.
16: Ja, sorry, maar het moet. Met een vredesbericht.
18: Oh, wat fijn. Nou, dat hoor ik graag aan.
21: President Trump suggests that there will not be fresh strikes against Iran before the midterm elections on November 3rd. He has repeatedly said that the war won't come to an conclusion until after the midterms are over, and has repeatedly said that when that time comes, whatever it is, he does expect oil prices will move lower.
16: Trump gaat de verkiezingen dus niet in de weg zitten met aanvallen in Iran. En dan was er ook nog nieuws over Trumps eigen beleggingsgedrag. Moet hij elke maand namelijk met een paar maanden vertraging openbaar maken hoe hij gehandeld heeft. En dat geeft elke maand wel weer een bijzonder inkijkje. In augustus kocht hij voor miljoenen aan aandelen van onder meer Meta, Microsoft en zijn lievelingsbedrijf, McDonald's. Ja, tot zover relatief onschuldig. Maar Trump kocht ook obligaties in SpaceX. En de timing daarvan was wel opvallend. Namelijk vlak voordat Trump het ruimtevaartbeleid van de Amerikaanse regering flink versoepelde.
18: Interessant. Nou, ik had het net al over de stabiliteit van banken. Er is één bank die de hele sector op zijn kop wil gaan zetten. Revolut komt namelijk met een grote ambitie. Ze willen concurreren met JP Morgan. Dat zegt topman Nick Storonsky in gesprek met Bloomberg. En ik waarschuw je alvast, deze man is niet bepaald de beste spreker van het boekje.
1: Is the strategy in the US about, is it about winning and dominating?
3: I mean, everywhere we want to go, we want to dominate. Otherwise, what's the point?
1: Jamie Dimon has spoken admiringly about you and about Revolut, the CEO, of course, of JP Morgan. Are you coming for his lunch?
3: For his dinner.
18: Ja, een man van niet al te veel woorden. We wensen hem succes. Ze hebben een voorwaardelijke vergunning om in de VS actief te zijn als bank. Ze zijn trouwens nog niet beursgenoteerd, maar ook op dat vlak een ambitie. Want ze willen een dubbele notering, zowel in de VS als in Londen.
16: Straks hebben we het over OpenAI. Want gaat het bedrijf nou een dramatisch jaar draaien of eigenlijk wel een prima jaar? Ja, de meningen verschillen erover.
18: En je hoort over de treurige beursweek van Besi en of het nu klaar is met de miserie daar. Maar we gaan eerst naar Apple. Het lijkt erop dat ze het voorlopig moeten doen met het succes van vorig jaar op het vlak van de iPhone. Want de nieuwe 18 Pro en 18 Pro Max die lopen een stuk minder goed dan hun voorgangers. Zo matig zelfs dat ze aan leveranciers de opdracht al hebben gegeven om minder te produceren. Apple heeft de producenten de opdracht gegeven tot wel 15% minder te maken, meldt Nikkei Asia. Door de hoge prijzen van geheugenchips moesten ook de prijzen van die telefoons omhoog. Maar het lijkt nu allemaal toch net wat te veel te zijn geworden voor consumenten. Is dat een dikke tegenvaller voor Apple, Bob, als die productie al 15% naar beneden wordt geschroefd? Lijkt me niet heel prettig nieuws.
2: Zeker een tegenvaller. Ik denk dat je het wel mocht verwachten, hè, want die dingen zijn veel duurder geworden, omdat de inputkosten, vooral met geheugenchips, die prijzen zijn keer 10 gegaan. Dus die telefoon moet ook duurder worden. En dan duurt het gewoon langer voor een gemiddeld iemand zijn oude iPhone inruilt voor een nieuwe.
18: Ja,
2: dus dat is uitstel, geen afstel, denk ik. Maar natuurlijk is dat op korte termijn een tegenvaller.
18: Ja, en het was al, geloof ik, het jaar vorig jaar was een soort jaar waarin heel veel mensen sowieso een nieuwe iPhone misschien wel wilden kopen. Ja. Dus dit was al geen al te best jaar. Komt dit er nog eens bovenop? Is het dan gewoon klaar dit jaar voor die iPhone verkopen?
2: Nee, want ze kunnen denk ik nog wel een hoop doen, hè? Inruilacties, deals, goedkopere modellen misschien maken. Dus dat gaan ze vast ook allemaal proberen om er toch nog wat van te maken. Maar je merkt gewoon dat men dacht bij iPhones vaak, er is helemaal geen prijselasticiteit, hoe duur ze ook maakt. Ze worden toch wel verkocht, maar dat blijkt niet zo te zijn.
18: Ja, want jij zegt dan deals en acties en dergelijke, dat is dan misschien nog een oplossing om hem wat te slijten. Maar ja, dan ga je ook weer aan je marges zitten vreten. Ja. Dat vinden beleggers denk ik ook niet echt leuk.
2: Nee, ik denk dat het voor beleggers gewoon geen goed nieuws is. Ik denk dat Apple een prima bedrijf is, maar het is ook niet goedkoop. Groei is er dan niet of nauwelijks. Want het is toch echt afhankelijk van die iPhone-verkopen nog steeds heel erg. Dan wordt het gewoon een wat matiger jaar voor de aandeelhouder.
18: Ja, nou heeft Han Dieperink hier wel eens gezegd van Aureus. Die zei, eigenlijk moet Apple is al een soort luxe product. Eigenlijk moeten ze daar misschien wat meer in leunen. Moeten ze proberen echt die luxe kant op te gaan. Dus is de prijs verder verhogen.
22: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Eisen.
2: Ja, kan dat misschien die tegenvallende iPhone-verkoop nog een beetje in balans brengen, die iPhone-duo?
1: Ja, je zou zeggen van niet.
2: Nee, ik ben wel benieuwd naar die producten van volgende week. Ik zit al heel lang op een nieuwe Apple TV te wachten, maar die zitten ze dus steeds uit te stellen.
3: Die komt er ook bij.
2: Dat is, het gerucht gaat, ja, maar ja. Dat kwam er steeds niet van, omdat ze die slimme Siri nog niet klaar hadden. Nee. Dat is ook wel treurig, toch?
1: Nou ja, daar lopen ze denk ik wel achter, dus daar is ze denk ik eerder een beetje bijpikken dan dat ze daar nou echt op gaan vooruitlopen. Dus ook daar...
3: Maar is het dan wel waard om daar echt nog zo voor te gaan als ze nu pas met allemaal thuisassistenten echt uitgebreid gaan komen?
1: Dat denk ik wel hoor, want het merk is op zich wel sterk genoeg. Dus men loopt dat achter. Maar dat is absoluut niet katastrofaal.
3: Nee. Ja. Halen ze wel het maximale uit die andere producten nu, denk je?
1: Nou ja, ik denk als je AI-toepassingen en dergelijke in zo'n serie beter hebt, dat je er meer uit kunt halen.
2: Er komt ook nog een nieuwe chef fusies en overnames is vandaag aangekondigd. Wat zijn ze daar van plan, denk je, in de top van Apple?
1: Nou ja, ik denk, ze hebben een traditie van kleinere overnames. Hè. Dus iets heel groots zie ik nu niet gebeuren. Maar iets in de AI, iets in de gezondheidszorg, digitaal dan eromheen. Dat soort dingen zou heel goed kunnen.
3: Ja. Zou je iets kunnen noemen? Bijvoorbeeld bedrijf. Een interessant bedrijf?
1: Nou nee, daar heb ik niet zoiets in mijn hoofd. Nee.
2: Maar wearables, dat soort dingen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
4: BNR Beurs.
2: Door naar OpenAI. Daar is paniek namelijk. De Financial Times kwam met een verontrustend bericht. Want de omzet van OpenAI gaat volgens die krant 20 miljard lager uitvallen dan beleggers hadden verwacht. Dus doken Amerikaanse techfondsen gisteravond omlaag. Maar toen was daar Bloomberg om de paniek te sussen.
5: Bloomberg understands OpenAI is expecting to reach or exceed $70 billion in annualized revenue by the end of the year. Driven largely by growth in its enterprise business. We're told the company shared the numbers with investors as part of discussions for its latest effort to raise $30 billion or more.
2: De markt ging uit van 70 miljard omzet voor OpenAI in 2026. Volgens de Financial Times wordt dat slechts 50 miljard. Maar Bloomberg zegt nu dus dat OpenAI dat gaatje in de laatste maanden van dit jaar nog wel even inloopt. Wie heeft er gelijk, denk je?
1: Nou, ik denk dat Bloomberg toch iets meer gelijk heeft. Want het is ook een beetje vergelijkingsbasis, hè, waarbij ze cloud of diensten die op andere cloud zijn gedaan wel of niet meetellen. Dus het is ook een beetje discussie. Zitten ze nu wel op die 70 en die 50? En die groei is zo hard. Hè, dus je moet nog 40% groeien dit jaar. Ja, tot nu toe ligt dat groeitempo zo hoog.
2: Ja.
1: Ze zouden dat ook met de nieuwe boekhouding, zeg maar, moeten kunnen halen. En je ziet ook het aantal, als je de grafiek ziet van het aantal gebruikers, aantal tokens wat gebruikt wordt. Ja, dat is gewoon een logaritmische exponentiële grafiek.
3: Ja, want het zou dus ook gaan om een soort manier van rekenen waar bijvoorbeeld ze meer op Anthropic zouden willen lijken, waardoor het opeens anders uit zou vallen dan.
1: Ja. Klopt.
3: In die laatste maanden gaat die groei, want je zegt in de logaritmische grafiek, gaat die groei echt nog zo hard nog steeds? Is daar echt nog steeds een versnelling te zien?
1: Ja, er is nog steeds een versnelling te zien inderdaad. Het is echt zo'n exponentiële kromme die bijna rechtlijnig omhoog gaat.
2: Waar komt het meeste geld van OpenAI nu vandaan? Waar verdienen ze hun geld mee, voornamelijk?
1: Ik denk met tokens.
2: Ja.
1: Ja, en want voor de rest is het, ik geloof dat ze ook wat iets aan advertenties doen, maar dat is
2: ik zie er wel steeds meer
1: miniem aan de opbrengsten daarvan ten opzichte van
2: daar komt het geld niet
1: die tokens.
3: En die beursgang die blijft ook maar, is ook meer uitgesteld. Ze zeggen nu toch wel echt vrij duidelijk, dit wordt wel echt volgend jaar. Is dat nou slim? Want ja, goed, als je kan laten zien, maar ja, die groei is nog steeds in een soort zieke versnelling. Is ook misschien wel een moment om te zeggen, nou jongens, let's go.
1: Ja, of dat slim is. Ik denk wel dat op dit moment toch een beetje het sfeertje heerst. En ik denk niet dat het terecht is. Van, goh, het is wel heel erg hard gegaan, hè, met al die waarderingen van AI-achtige aandelen. Wordt het niet eens wat? En verstoren we dan met zo'n grote emissie niet de markt, waardoor je zo'n World Online momentje krijgt? Hè? dus misschien dat men daar een beetje bang voor is. Maar ja, ik zou het een best een geschikt moment vinden.
2: Ja, we zagen in de VS toch nog wel een bescheiden koersreactie op dat bericht van de Financial Times. Toen was de nuance van Bloomberg er nog niet. Nvidia stond een beetje lager bijvoorbeeld. Ja. Kan het een probleem worden voor dat soort bedrijven als OpenAI inderdaad minder gaat verdienen?
1: Nou ja, als ze echt minder gaan verdienen wel. Maar ja, ik zie het niet. Nee.
3: Nog geen wolkje aan de hemel bij meneer Homan. Ondertussen is er ook iemand die nog altijd heilig ervan overtuigd is dat ze

0: investeringen bakken met geld gaan opleveren. En dat zijn ook grotendeels investeringen in OpenAI, kunnen we je vertellen. Topman Masayoshi-san van SoftBank die zoekt namelijk naar $100 miljard extra vanuit het Midden-Oosten om te investeren in, ja, AI-bedrijf.
1: Masayoshi-san is looking to raise some $100 billion from investors in the Middle East. Again, bolstering that narrative that we have been hearing that has been propelling the tech trade so far.
0: Is hij dapper of is hij doorgeslagen, Bob?
2: Nou ja, op zich denk ik om te investeren in die golfstaten is denk ik wel slim. Hè. Er is veel kapitaal. Ze hebben een lange beleggingshorizon over het algemeen. En ze willen diversificeren vanuit olie. Dus ja, ik denk dat het wel een goede omgeving is om daar wat te doen.
0: Dan gaan we nog even door de afgelopen beursweek heen wandelen. De laatste voor de regen aan kwartaalcijfers begint. En voor nu is het slecht nieuws voor jou, Jorik, want het is voorbij.
3: En finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago.
4: Ja, ik moet op zoek naar een nieuwe hobby. Misschien een andere overname, want Akzo Nobel wil fuseren met Axalta. Maar voordat zover is, gaat het eerst nog een deel van de Aziatische activiteiten verkopen.
5: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard. Dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
0: Geen beursweek zonder AI-nieuws natuurlijk. Dat kwam onder andere van het Chinese DeepSeek.
1: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
4: En ook SpaceX zoekt naar geld, $40 miljard om precies te zijn. Daar willen ze chips van kopen.
6: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
0: Ja, de Nederlandse overheid die doet het andersom. Dat wil cashen bij ABN AMRO.
7: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht. En sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
0: Maar het was vooral de week van Besi. Of ja, Besi had hem denk ik liever overgeslagen deze week. De analisten van Bank of America, UBS en Deutsche Bank zijn minder enthousiast over de chipmachinemaker. Bank of America haalde het aandeel Besi van de kooplijst. Net als UBS. En het zorgde ervoor dat het aandeel flinke klappen kreeg. 12% ging er vanaf in 5 dagen tijd. Bob, analisten vrezen voor de concurrentie van ASML. Dat zou zich ook met dat hybrid bonding bezighouden. Zou daar ook een machine voor willen maken. Is die zorg terecht?
2: Ja, ik denk het wel. Die verhalen zijn er inderdaad. En misschien vertelt ASML daar woensdag wat over, als ze de cijfers publiceren. En tegelijkertijd, dat hybrid bonding wil ook nog minder dan eerder gedacht, omdat met de huidige vlakke chips ook nog weer meer efficiëntie kan worden bereikt. Dus het duurt allemaal in ieder geval langer en komen ook concurrenten. Nou, je noemt ASML, dus ja, het wordt echt wel wat spannender voor het aandeel.
0: Ja, dus is het ook hoe langer het duurt dat het ook gevaarlijker wordt voor die hybrid bonding techniek, omdat andere bedrijven misschien denken, oh, maar zij doen het al heel lang. Misschien is het eindelijk voor ons een moment om daar aan te gaan beginnen.
2: Ja, dat is precies, dat je er heel lang een voorsprong heb gehad, maar op het moment dat het echt gebeurt, dat je ingehaald wordt.
0: Lijkt me wel gevaarlijk voor BCI, ook omdat dat aandeel is toch wel een stukje goedkoper geworden. Sommige bedrijven waren een tijd terug al bezig over dat het dan misschien wel in overnamegesprekken dat ze daarmee zouden voeren. Is dit echt een prooi?
2: Ja, die chipbedrijven zijn intussen zo rijk. Hè? Nou, je hoorde wat Samsung verdiende, TSMC. Dus ja, het kan wel. Het is te betalen voor dat soort bedrijven.
0: Ja.
2: En je ziet ook bijvoorbeeld een bedrijf als Nvidia is zich ook echt wel aan het verbreden met hun activiteiten. Dus het speelt wel in die sector. Het kan.
0: Ja. Zou ASML dan, in mijn hoofd lijkt dat dan een soort logische stap als zij met hybrid bonding bezig gaan. En als zij in een Nederlandse chiptechnologie ook kunnen inlijven. Zouden zij mogelijk hiervoor gaan?
2: Durf ik echt niet te zeggen, maar ik snap je speculatie.
0: Okay.
4: Er waren ook nog wat overnamegeruchten dit voorjaar van 2 Amerikaanse partijen. Daarna niet zoveel meer over gehoord. Ja, wat denk je daarvan? Loopt dat nog? Gaan we er ooit nog iets van horen? Of is dat?
2: Het wordt natuurlijk een stuk goedkoper. Ja. Het aandeel is intussen bijna gehalveerd vanaf het hoogtepunt. En buiten dat die nieuwe technieken met hybrid bonding verdienen ze evengoed gewoon hun geld. Hè? Dus ze zijn er niet volledig van afhankelijk. Maar goed, het was gewaardeerd op heel veel toekomstmuziek. En dat is er nu een beetje uit. Dus het wordt interessanter, zeker. Ja.
4: Ja. Richard Blikman wil misschien ook wel een keer met pensioen.
2: Ja, ik weet niet hoe oud hij is, maar die is intussen wel op leeftijd, geloof ik. Hè?
0: Ja, die is ergens in de 70. Ja. Goed, en Applied Materials is het, geloof ik, die dat lang al heeft. Dus wie weet dat we daar nog iets van gaan horen. Tot die tijd moet Besi de aandeelhouders en beleggers overtuigen van de eigen kracht. Dat ze ook die voorsprong hebben, want dat is natuurlijk wel. Ze waren er heel vroeg bij, dus ik neem aan dat ze ook iets van een voorsprong hebben op de rest. Hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe blijven ze aan beleggers de boodschap geven van het komt wel goed?
2: Nou, dat is best lastig, hè? Want je bent echt afhankelijk van die partijen die het gaan doen. Dus ja, dan moet je een verhaal hebben van goh, ze moeten straks wel gaan chips gaan stapelen. Want anders redden ze die efficiëntie niet meer. Maar goed, de andere chipbedrijven zullen misschien zeggen nee, we kunnen nog wel voorlopig wel even verder. Ik vind hem lastig.
4: Dan zit de beursweek erop. Staat nog één ding op mijn to-do-list en dat is jou vertellen wat er volgende week gaat gebeuren. Het is de week van de kwartaalcijfers, dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen ze. Op dinsdag kun je je opmaken voor de Amerikaanse bankreuzen. Die trappen het cijferseizoen af met Goldman Sachs, Citi en JP Morgan. Die openen de boeken. Allemaal banken die de afgelopen tijd bakken met geld verdiend hebben op de beurs. Het is alleen de vraag of ze al die hooggespannen verwachtingen een beetje kunnen waarmaken. En dan komt woensdag Nederlands trots ASML met de cijfers. En vrijdag komt er trouwens ook een prachtige podcast over uit. Onze ASML, een nieuwe BNR-podcast. Abonneer je alvast. En donderdag krijg je dan weer de cijfers van Fastnet en TomTom. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, komen er ook nog macrocijfers aan uit de VS. Halverwege de week krijg je de hypotheekaanvragen, het inflatiecijfer en dan komt de Fed ook nog met zijn beige boek. Een rapport waarin ze vertellen hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie.
0: Dat dus allemaal volgende week, met natuurlijk het hoogtepunt vrijdag, de lancering van onze ASML.
4: Ja. Jij kent hem al, maar ik ben benieuwd hoor.
0: Ik heb hem al deels gehoord, voor zover dat hij klaar is.
4: Luister Tim op. Maxime heeft een hele vette podcast gemaakt. Althans, dat zegt hij zelf de hele tijd. We gaan het vrijdag meemaken.
0: Hij weet het
4: over
0: nog niet.
4: ASML.
0: De trailer staat online. Ik zal de feed alvast een linkje in de show notes zetten voor de mensen die hem vorige week niet gehoord hebben.
4: Trailer is al heel gaaf.
2: Luisteren.
0: Maar dan heb jij dus vorige week niet naar BNR-beurs geluisterd, want toen zeiden we dat. Ja, kijk, daar ga je al. Goed, dat is de leuke tip. En we krijgen ook nog, daar kunnen we je ook nog aan tippen, een uitgebreide vooruitblik op de ASML-cijfers. En dat is zondag ook weer met Bob Homan van ING Investment Office. Dank voor nu.
4: Eén grote ASML-week. Zondag zijn we er dus weer met Bob, met ASML. Voor nu dank voor het luisteren. Abonneer je ook even hier, dan mis je helemaal niks. En dan spreken we je zondag weer.
0: Ja, tot zondag.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
0: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
4: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
5: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
3: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
4: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
5: En sla je slag.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak van Solix Energy vond een verrassend simpele buffer. De boiler die al in je huis hangt. Daarover gaat het in de Green Quest. Maandag om 3 uur op BNR.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. Het weer van Weer Online. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
11: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
12: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
13: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
14: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
15: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
8: Wilfried Gené.
16: Met alweer een aflevering van onze eigen Friday Move. 9 oktober zit in Barmerken in Amsterdam. En je kan langskomen.
17: Onze voorbereider is weer uitermate tevreden met het publiek van onze publiek op leeftijd, moet ik bij zeggen. Maar nog steeds ontzettend sterk natuurlijk, kan niet anders. DJ Thomas Robson, ja, die is aanwezig. Straks de snalbol waarschijnlijk, maar nu nog niet werkzaam op ander gebied. Dus hij is gewoon hier bij ons in de uitzending. En naast me zit Nico Dijkshoorn. Nico, goed dat je er bent.
18: Ja, goed er te zijn, dank je.
17: Je hebt nog nooit zo dicht bij me gezeten, zei je net.
18: Nee, op schoot zit ik nu.
17: Ja? Hoe voelt dat?
18: Goed.
17: Ja? Ja, moeite mee.
18: Ik ga zo als een soort zo'n koala, ga ik ook mijn armpjes om je nek heen slaan.
17: Oké. Okay. Ja. Nee, goed dat ik dat weet. Fijn. Hey, hoe serieus neem jij jezelf?
18: Nou, behoorlijk.
17: Ja?
18: Ja. Ik weet, als je columns schrijft, zeker, dat vind ik wel gewoon. Kijk, ik ben af en toe ook wel eens aan het keten, maar ik vind alles wat ik zeg, neem ik wel vrij serieus. Ja. Okay. Ervaar jij dat anders of niet?
17: Nee, ik vraag me dat gewoon af. Ik bedoel, toevallig zaten we net vlak voor de uitzending er even te praten over Matthijs van Nieuwkerk en dan die podcast van hem Schuilen in Schoonheid. Mooie naam. Maar ik mis dan ook een bepaald soort reflectie, een bepaald soort relativering. En toen zat ik naar jou te kijken, dacht ik, hoe zou dat bij jou eigenlijk zijn? Zo kwam ik erop eigenlijk.
18: Wat, of,
17: hoe je serieus aan jezelf neemt. Kijk, er zit altijd wel een ondertoon in alles wat jij zegt en schrijft. Dus dan zit ik me altijd af te vragen, is die ondertoon oprecht of is het een vorm die je gekozen hebt dan?
18: Nou kijk, bij mij zit het zo dat ik mijzelf als een schrijver zie. Dat is wat ik doe. En ik ben gewoon min of meer toevallig de televisiewereld ingerold. En daar schreef ik ook. En dat las ik voor. Ja. Dus ik blijf dit nog steeds vrij. Het is niet ongemakkelijk. Maar ik vind wel dat ik er iets minder goed in ben. Ik vind dat ik af en toe wat ingewikkeld formuleer. En, jij kan bijvoorbeeld hele zinnen spreken. Ik zeg regelmatig of a. En dan krijgen wij, dat schijnt helemaal niet. Het
17: moet allemaal kunnen. Dat zie je.
18: Het moet wel kunnen. Ja. Maar het is. Maar op zo zit ik erin. Dus mijn vak is schrijven. En daar vind ik, dat durf ik wel te zeggen dat ik dat goed kan.
17: Ja?
18: Dat doe ik.
17: Je kan goed schrijven.
18: Dat doe ik graag.
17: Ja.
18: En,
17: hoe is het om dat te zeggen, dat je goed kan schrijven? Hoe voelt dat?
18: Dat vind ik eigenlijk gewoon vrij normaal. Ik vind als je. Ik schrijf iedere dag toch wel 1 of 2 columns.
17: Ja.
18: Ja, nou, als ik dan nu tegen jou gezegd nee, ik word er diep ongelukkig van.
17: Dat zijn kutcolumns.
18: Dan heb je wel gewoon een ontzettend kut leven.
17: Ja.
18: Ja.
17: Nee, maar is het toch fijn? Ik bedoel, je kreeg ooit een 10 voor een opstel, begreep ik, op de lagere of de middelbare school. Ik weet niet wat het was, maar.
18: Ja, ik mocht het voorlezen in de klas.
17: Ja,
18: dus levensveranderend is dat.
17: Ja, maar iedereen, de hele klas werd om jou heen gepositioneerd. Ja. En dat was echt een soort eerste optreden.
18: Ja, dan wordt er gewoon gezegd tegen je: je kan iets.
17: Ja.
18: En dat is. Dat kan levensveranderend zijn.
17: Maar ik zit me gewoon af te vragen wanneer het moment kwam dat je tegen jezelf kon zeggen, ik ben een goede schrijver.
18: Nou, dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft wel 20, 25 jaar geduurd voordat ik het echt aan iemand durfde te laten lezen. En dat ik dacht van oké, ja, nu begint het wat te worden. In het begin schreef ik gewoon Gerard Reven na.
17: Mm.
18: Toen schreef ik weer Herman Brusselmans na. Maar ik vind dat ik nu wel een soort eigen geluid heb. Je herkent volgens mij wel een column en dat. Daar heb ik wel heel lang over moeten doen.
17: Maar voelt dat fijn? Voelt dat als een bevrijding?
18: Ja, daar word ik wel heel gelukkig van. En ik heb het geluk inmiddels dat ik ongelooflijk. Ja, dat wordt niet om te pochen. Maar ik moet er niet aan denken dat ik dus 3/4 dag aan een column moet werken. Bijvoorbeeld Peter Buwalda. Wij schreven samen in de Volkskrant een tijdje. Nou, wist ik van, die begon om 9:00 ochtends. En dan belde die om 1 minuut voor 7. 1 minuut voor de deadline naar de Volkskrant. Nee, ik wil toch nog het woordje het. Maak daar dan toch van de.
17: Mm-hmm.
18: En bij mij is het altijd. Ik schrijf mijn column altijd in 3/4. Dus het is.
17: Okay,
18: het is
17: een soort snackschrijver ben jij.
18: Zolang als het nodig is om het in te tikken. Dus dat is mijn mazzel. Ik moet er niet aan denken dat ik. Weet je, daarom kan ik er ook wat meer schrijven.
17: Maar het stroomt altijd, zeg maar, daardoor.
18: Ja,
17: dat is er altijd.
18: Ja. Nou, ik vond dat ik het vanaf het in januari of zo, december, vorig jaar december, vond ik van nou, er kan nog wel wat. Ik heb nog wel wat tijd over.
17: Ja.
18: En toen heb ik besloten om een heel jaar, en dat doe ik dus nu, dus ik heb er nu 280 geschreven, om iedere dag over hetzelfde schilderij van Breitner te schrijven. Daar
17: gaan we straks ook nog over hebben, met Ellen.
18: Ja, oké, okay, maar ja, goed. Dus dat doe ik dan nu. Dus ik heb hem nu nog niet geschreven, dus als ik vanavond.
17: Maar gemiddeld, hoe lang doe je erover dan? Over dat stuk?
18: Ja, dat heeft ook niet een vaste lengte. Maar dat is
17: voor Substack is dat toch?
18: Dat is voor Substack. Soms gisteren heb ik daar zo'n 20 minuten aan zitten schrijven en dan is het iets van 400 woorden.
17: Ja.
18: En soms zijn het minder woorden, omdat het dan leuker is als het minder woorden zijn. Maar ik heb dat wel echt nodig. Ik zoek wel echt mijn werk op, ook als ik er niet voor betaald krijg.
17: Je moet schrijven, dat is wat je zegt.
18: Ja, zeker.
17: En dat is altijd van een niveau wat altijd een voldoende haalt.
18: Nou ja, gewoon, ik ben er zelf tevreden mee. En wat andere mensen daar dan van vinden, dat interesseert me niet zoveel.
17: Je bedoelt, je kan iets zwaars over je hebben. Ik weet niet of je dat zelf ook zo herkent.
18: Ja,
17: maar,
18: nee, dat herken ik wel.
17: Ik bedoel, je noemde net Reven. Ooit heeft de avond jou gered, volgens mij, uit dat gezin met die twee domme ouders. En die zoon
18: totale herkenning.
17: Ja, Ja. Ik had het ook wel een beetje, als ik eerlijk ben. Ja. Maar het heeft jou uit die wereld getrokken, zeg maar, uit dat leven. Want je mocht niet eens boeken lezen als het je vader had gelegen, toch?
18: Nou ja, die had daar niks mee. Nee. Dat was gewoon, weet je, zo'n Amsterdamse Joleitman die feestend door het leven ging. En die heeft nog nooit een boek gelezen. Ik heb hem wel een paar keer boeken voor zijn verjaardag gegeven. Maar
17: om te jennen? Of?
18: Ja, toen overleed hij. En die vond ik dan totaal ongelezen ergens onder een bed terug.
17: Ja.
18: Zeg maar, dat maar ik weet niet precies wat het is. Ik denk toch dat het aangeboren is. Toen ik voor het eerst de avonden las van Gerard Reven, dat vloerde mij volledig. Dat ik dacht van, oh, dat mag dus, dat kan dus. Je mag gewoon eindeloos mensen met elkaar laten lullen in een boek. En er gebeurt geen reet. Mm-hmm. En ze gaan naar de bioscoop. Het is totale ledigheid. Dacht ik, dat was het vooral. Dat mag dus gewoon.
17: Ja.
18: Dit mag. Je hoeft helemaal niet Vestdijk te zijn.
17: Maar het was de herkenning ook, toch?
18: Ja, het was ook de herkenning van dat boek gewoon. En dat vind ik trouwens wel fascinerend, ook van de avond. Ik zal er niet te lang over praten, maar over de avonden. Over de avond, de eerste recensies. De avonden kwam in 1947, 1948 uit. En dat werd uitgelegd toen, is wel interessant, hè, als een boek van de naoorlogse jeugd.
17: Mm.
18: Dus van mensen die in de oorlog eigenlijk gewoon hun mooiste jaren hadden moeten hebben. En die een Tweede Wereldoorlog over zich heen kregen. Nou, dat is dus gewoon helemaal. Dat blijkt dus helemaal niets van waar te zijn. Want iedere generatie tot aan nu toe, het wordt nu wel iets minder, maar iedere generatie zijn er mensen die zich totaal herkennen in dat boek. Het gaat namelijk over, nou, ik zie jou knikken, je hebt het ook gelezen.
17: Ja.
18: Het gaat over aan tafel zitten en gewoon niet weten wat je moet zeggen. En dat iemand voor de 100ste keer zeggen, het is een mooie krachtige jus vandaag.
17: Ja, de absolute small talk over helemaal niets.
18: Ik houd van een goede kruimige aardappel. Weet je wel, dus dat soort gesprekken. En
17: bij een moeilijke vraag, houd dan even gezellig. Houd leuk, weet je wel. Ja, maar hoezo houd het gezellig?
18: Vrienden van hem en die belachelijke meneer Karel van het Reven. Ja. Die zit natuurlijk ook in het boek. Nou ja, het is een magistraal boek. Je hebt het nog niet gelezen, hij gaat lezen.
17: Maar je had het willen schrijven, daar komt het eigenlijk bijna op neer.
18: Nou, dat ook weer niet. Die ambitie had ik dit toen nog helemaal niet. Maar het was voor mij wel een magisch moment toen ik het las.
17: Ja.
18: En Céline later.
17: Ja, ja, maar dat las je terwijl je ouders dachten, wat is die aan het doen, toch? Daar kwam het een beetje op neer.
18: Nou ja.
17: Waar is die mee bezig?
18: Volgens mij dachten ze dat niet eens.
17: Nee, dat niet eens?
18: Nee. Nee. Ik kom uit een honkbalgezin.
17: Oh ja, dat heb je toen helemaal verteld in de podcast.
18: Ja, ik heb een leven lang langs honkbalvelden gezeten. Dus dan was iemand die zeg maar een half uur over Simon Vestdijk ging zitten lullen. Dat werd niet geduld aan tafel.
17: Nee.
18: Dat waren leuke ouders hoor, maar gewoon, ze hadden geen literaire interesse.
17: Nee. Nou, je vader was niet altijd even feestelijk, toch?
18: Hoor. Nee, maar ik heb een boek over hem geschreven en ik dacht van, nou, dit is genadeloos. En iedere keer als ik eruit voorlees, zitten mensen zich helemaal gek om hem te lachen. Dus vinden ze mij een vervelende lul.
17: Ja?
18: Ja, dat is eigenlijk gebeurd altijd.
17: Vond je vader een hele toffe peer dan, op die manier?
18: Als ik eruit voorlees, zitten mensen zich helemaal het laarzeren te lachen om mijn vader. En ze vinden mij een zeikert.
17: Mm. En hoe ervaar je dat dan?
18: Ja, ik vind hem wel mooi, want zo heb ik het niet willen. Ik heb het ook niet geschreven om hem af te maken. Maar ik vind het ook wel weer leuk, want ik haat die man natuurlijk niet. Ik vind het ook wel weer leuk dat hij via dat boek, terwijl ik het, ja, het was niet mijn bedoeling, maar ik heb hem toch voor de zoveelste keer een podium gegeven, wat hij ook altijd pakte tijdens mijn leven.
17: Ja.
18: Weet je, als ik met een gitaar zat, dan kwam hij met een rare alpino pet op, met een vreemde feestneus op, en dan denderde hij er dwars doorheen. Dus dat is te zien, want het gebeurt dus nu weer met dat boek.
17: Zeg nog maar een keer opnieuw, zeg maar. Hetzelfde verhaal nog een keertje.
18: Ja, dat is toch wel mooi.
17: Ja. En wie was oma Wim precies? Want oma Wim heeft jou wel opgevoed, toch een beetje, op dat gebied?
18: Ja, oom Wim die zag dat. Dat was de broer van mijn moeder en die heeft mij uit die sfeer getrokken.
17: Ja.
18: Die gaf mij, duurde me af en toe een boek in mijn handen.
17: Wat ik het mooiste vind, dat je zei, ik heb een mooie zomer gehad. Je geniet echt, merk ik aan je, als je over je leven praat op dit moment. Staan je er echt zo in?
18: Nou ja, ik treed. Ja, dat is trouwens ook raar, hè, dat ik nooit gedacht dat zo zich zou ontwikkelen. Ik ben dus voor alles bang. Ik ben gewoon best een vrij bange jongen.
17: Ja.
18: En het vreemde is dat wat ik nu zit te doen, dus met een rare microfoon voor mijn giegel, voor in een café zitten ouwe hoeren over
17: allemaal
18: mezelf.
17: Mensen, hè, ja.
18: Dat vind ik dan dus weer helemaal niet eng. Ik sta in theaters. Ik voel me dus op mijn allerbest op de plek die eigenlijk het allerengst is.
17: Grappig.
18: Maar in een kamer vol met mensen tijdens een verjaardag, dan ben ik gewoon een doodziek aapje.
17: Wel apart. Arthur Chapin zat hier een maand geleden, niet op deze locatie, maar ook in dit programma. Die vertelde eigenlijk een beetje soortgelijk. Hij zei, ik ken acteurs, schrijvers, presentatoren, die enorm veel zichtbaar zijn en dan ook een podium dat heel belangrijk vinden, maar eigenlijk liever de handen voor de ogen zouden willen houden. Eigenlijk niet gezien zouden willen worden. Dat herken je dus een beetje.
18: Dat herken ik, ja. Ik sta toch kleine zelfpromotie nog. Ik sta vanaf februari doe ik 6 keer een eigen show. Nou ja, alleen al nu dat ik dat zeg, ja, dat mijn eigen show, ja. Volkomen hysterisch. Mm-hmm. Maar ik dans daarover letterlijk over het podium. Ik sta in een Batman-pak over het podium te denderen. Ik doe vreemde dingen. Allemaal dingen die ik in het dagelijks leven niet durf. Nee. Ik ben de man waar jullie 10 keer per week bij de snelkassa van Albert Heijn aan huis staan te leggen hoe die werkt. En op het podium durf ik alles.
17: Ja. En dat voelt ook als een soort bevrijding dan als je daar staat?
18: Ja, absoluut. Ja. Ik ben nergens bang voor daar.
17: En vandaag dus ook niet?
18: Nou, ik zit nu naast Timothy en ik scheid in mijn broek.
19: Scheid voor in je broek dan?
17: Gaan we snel naar Timothy toe.
19: Ik haal mijn handen boven.
18: Bekende Nederlander.
17: Timothy. Ja, ze geven elkaar een hand. Dag, Nico. Wilfred.
19: Ja, goedemiddag.
17: Timothy, ik moet voor jou even eerlijk zeggen dat ik het programma echt nog nooit heb gezien. Maar ja, dat de man hier naast mij er alles van weet, toch? Want jij bent een groot fan van B&B Verliefde, toch?
18: Ja, Nico? Eigenlijk van alle reality-programma's. Dat is het eerste wat ik overigens ben gaan schrijven toen Big Brother begon. Zo lang geleden, dat is al 20,
17: ja, dat, 25 jaar geleden. Een soort doorbraak, toch?
18: Heb ik 130 dagen over Big Brother geschreven. Ja. Dus het zit me een beetje in mijn bloed. En ik heb,
17: dat weet je ook nog door Veronica benaderd, volgens mij. Of je er ook wat mee wilde gaan doen.
18: Ja, dat heb ik gedaan. En dus, ik heb al die series, die doe ik. Nu, dit was wel echt een van de fijnere seizoenen, moet ik zeggen.
17: Leg mij uit waarom. Ja, leg mij uit. Ik ben
19: het seizoen der seizoenen.
18: Nou ja, omdat je zo snel in de gaten had van dat hij de enige zou worden die er met een relatie uitkwam. Dat had ik vrij snel in de gaten. En die anderen waren toch echt gewoon alleen maar. Ik had ook niet het idee dat jij echt je bed en breakfast aan het promoten was.
19: Nee,
18: of zo.
19: Nee, liever niet.
18: Nee. Dus dat vond ik wel verfrissend. En die andere mensen die zie je steeds in een soort halve gaarkeuken. Mm. Eten staan klaar voor mensen. Dan denk je, ja, hier ga ik dus nooit naartoe.
17: Nee. Maar je zit op Ibiza, maar je doet veel verschillende dingen ook, begreep ik, op Ibiza, toch? Je hebt het goed voor elkaar daar.
19: Ik doe het liefst zo min mogelijk. Maar,
17: kijk aan.
19: Maar ik heb een snackbar en een café in één. En bed and breakfast, dat heb ik heel lang gedaan. En toen heb ik het een tijd niet gedaan. En toen dacht ik, ik ga toch wel weer een beetje beginnen. Dat is toch leuk, weet je, de mensen die altijd bij me zijn geweest. Maar ja, toen kwam het programma. En nu is het eigenlijk niet meer te doen.
17: Nee?
19: Nee.
17: Too much?
19: Nee, ze staan voor mijn poort om foto's te maken. Dus
17: maar dat vind
19: ik zitten vol voor de komende 5 jaar.
17: Als ik interviews met jou lees, vind je het ook best wel leuk, toch?
19: Hartstikke leuk. Ja, maar je schrikt altijd wel even.
17: Is dat zo?
19: Ja, tuurlijk, als mensen zo voor je deur staan.
18: Is het wel nu leuk, denk je, als het is toch anders als ze nu bij in dat huis zitten. Er zitten
19: nu
18: gewoon bij die bekende vogel.
19: Ja. Dus,
18: hoe gaat het? Wat?
19: Ja, ik weet het niet, ik ben voorlopig alleen maar hier.
18: Oh ja, ja.
19: Van de week even 4 dagen naar huis, even een beetje bijkleuren. En verder ben ik alleen maar hier.
17: Maar hij is zo populair geworden in die serie, begrijp ik. Kun je toelichten waar dat is doorgekomen? Kun je dat verklaren?
18: Ja, zeker. Omdat, ten eerste, wat ik net al zei, gewoon, het lijkt hem allemaal helemaal geen moer uit te maken.
17: Ja, dat scheelt
19: ook
18: zo. Loopt een beetje, het is niet, bij die anderen voel je toch steeds een zekere wanhopige zelfpromotie van, kijk, een mooi atelier en dit. En hij loopt alleen maar steeds zucht onze bed op te maken.
19: Ja, het is echt zo.
18: Dus dat had wel iets. En wat mijn eerste reactie toen ik hem zag. En toen ik je hem hoorde praten en die hele manier van uitdrukken, zo dacht ik van nou ja, ze hebben gewoon uit de heup van Gordon hebben ze iemand gekloond. Mm-hmm. En die is gewoon binnen 2 jaar hebben ze die in een appartement ergens op Ibiza gezet.
17: Ja.
18: Ik vind jou zeg maar een soort van hele prettige Gordon zoals je hem altijd zou willen hebben.
19: Ja, nou, het maakt een goede comeback toch, geloof ik.
17: Hij is nu zwaar afgetraind en is heel gelukkig. En
19: dat vind ik knap.
17: Dat alles beter gaat. Dus dat is hartstikke fijn voor hem. Ja. Maar de Gordon die niet helemaal uit de bocht vliegt, bedoel je eigenlijk. Een grappige Gordon tot op een bepaald niveau. Dat is wat jij zegt.
18: Ja, precies. Ja. Ja.
19: Nou, dan ben ik gewoon lekker mezelf.
18: Ja, exact. Ja.
17: Maar wat was de belangrijkste reden voor jou om mee te doen dan?
19: Nou, ik wilde echt een kerel zoeken. Want het is voor mij nogal lastig in deze homo-wereld. Om in al die nichtententen iemand te gaan vinden. En ik dacht, misschien met een wat breder bereik ga ik wel. Er zit misschien iemand naar me te kijken die hetzelfde heeft als ik.
20: Ja, maar is dat echt zo moeilijk dan in die wereld?
19: Nou ja, het is natuurlijk swipen en kom maar even langs. En ik zet de deur op een keer.
20: Ja.
19: En dat is het dan.
20: En daarna gaat de deur weer open en wegwezen.
19: Ze gaan heel gauw weg.
20: Ja, maar nu
19: weer. Heel gauw weg.
20: En nu heb je toch wat. Nu succesvol, toch?
19: Ja, zeker. Ik. Hartstikke fantastisch.
20: Ja. Nog steeds?
19: Nog steeds, ja. Hij ligt thuis om me te wachten. Hoop ik.
20: Daar twijfel je nu alweer aan dan?
19: Nee.
20: Nee.
19: Ik denk dat hij heel druk is met zijn eigen dingen. Want een beetje los van elkaar is ook wel eens lekker. Want gisteren hebben we de televisiering gehad. Dus het was een latertje.
20: Ja.
19: Ja. Ja.
20: Hoe vond je die wereld?
19: Ja, vond het wel geinig. Ja. Ja? Nou ja, verder is het een hoop geslijm. En ja. Meer niet. Ja, toch? Dat als het maar gezellig is.
20: Ja. Nou, ik heb er niet zoveel van mee, maar we hebben hem wel twee keer gewonnen.
19: Ja.
20: Twee keer gewonnen zelfs. Dus, en, ja, dat is,
18: ja, je was toen ook helemaal niet blij.
20: Nee, dat merkte je toch niet?
18: Nee.
20: Was dat merkbaar?
19: Nee, dat merkte je niet. Nee, de confetti hangt nog.
18: Er komt net geen confetti in je broek.
19: Ja. Ik denk het wel.
20: Jongen, jongen. Nee, dat was wel waar. Nee, dat is toch geweldig als je twee keer de televisiering kan winnen. Dat is toch fantastisch?
18: Nee, ik vond het ook wel terecht, niet om te slijmen. Maar ik ben regelmatig bij jullie te gast geweest. En dat is een adembenemend, knap gemaakt programma.
20: Ja, dus dat, het was op dippetje, 74%.
18: Ja.
20: Hè?
18: Ja, nee, maar het is gewoon...
20: Ja. Maar het smaakt naar meer nu, heb ik bij jou begrepen. Toch, Timothy?
19: Ja, alles komt vanzelf. Dus,
20: alles komt vanzelf?
19: Alles komt echt vanzelf.
18: Maar je bent toch ook aan het zingen?
19: Ja, we gaan zingen.
20: Likkie, likkie?
19: Likkie, likkie, ja, met likkie.
20: Iedereen gaat maar zingen, hè?
19: Ja, jij ook, toch? Hoe heet dat liedje ook alweer?
20: Oh, die weet ik niet, weet je ook alweer?
19: Hoe goed?
20: Oh ja, die ook nog. Nou, dat klinkt goed.
18: Wat is dat? Wat?
20: Nee, dat is inderdaad de koekoek.
19: Ook een leuk liedje.
20: Wat wilde jij zeggen?
18: Nou ja, wat is dat toch? Dat kan ik jullie allebei vragen. Ja. Dat je gewoon constant dit soort dingen wil maken. Ja. Jij staat ook gewoon... Ik heb jou ook al drie keer gewoon met voorkomen uit je plaats zien gaan daar...
20: Kijk, ik zit altijd in mijn hoofd en ik zit altijd in de controle. Dan ben ik altijd gewoon alles onder controle houden. Maar als ik zing, lukt me dat niet meer. Ten eerste kan ik het niet zo goed. En ten tweede geeft het een gevoel van vrijheid... alsof ik een beetje boven de grond kom. En dat is het gevoel. Het moet ook niet ingewikkelde nummers zijn. Hè? Dus het laatste nummer nu, een enorme hit, Korrel Zout natuurlijk. Dus het gaat over de relativering van jezelf. En dat je bij jezelf denkt, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op... maar ik word er heel vrolijk van. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Maar...
19: Nee, je moet je vooral jezelf niet te serieus nemen, denk ik.
20: Nee.
19: En dan komt het vanzelf wel goed.
18: Maar het is wel een beetje wel voor de mensen die er... Die er niet heel erg van houden, ervaar ik dit wel gewoon als een tsunami aan Amsterdamse gekkies die over je heen spoelen met een of andere.
20: Slecht nummer, Nederlands.
19: Ja, Likkie Likkie.
20: Lekker meezingen. Ik vind hem nog leuk, hè, Likkie Likkie?
19: Ik vind Likkie Likkie heerlijk.

0: Ja, wat zou je nou willen? Ik bedoel, je hebt nu een doorbraak meegemaakt. Je wilt zo weinig mogelijk doen, zeg je net zelf ook.
1: Van alles een beetje.
0: Maar niet te hard werken, gewoon rustig aan.
1: Nee, lekker rustig aan.
0: Maar je zou ook wel een real life soap willen dus.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Dus dat zou jij weer fantastisch vinden dan, toch?
2: Ja, nee, daar ben ik bij, ja.
1: Ja, ja. Dat ook schrijven ook.
2: Ja, nee, daar ga ik zeker over schrijven. Ja, als jij gewoon een vaatdoek uit staat te spoelen, dan zit ik naast je op mijn stoeltje.
1: Ik kan je ook uitnodigen een keer.
2: Nou ja, ja. Laten we daar nog een keer over hebben.
0: Likkie nog een keer. Maar veel belangrijker is, wat brengt het je? Dat zit ik me altijd af te vragen, mensen met een real life soap. Waarom?
1: Nou, ik heb wel ontdekt dat ik dat filmen echt fantastisch vind. Dat zag ik in de eerste week, dacht ik, nou, dit vind ik wel heel leuk. En ik heb nooit zoiets van een passie echt gehad, want ik doe altijd maar wat. En nu dacht ik van, nou, dit vind ik wel heel erg leuk om samen iets te maken.
0: Maar je vindt het maken, het maakproces leuk.
1: Ja.
0: Maar ook het feit dat je zelf steeds in beeld bent, dat vind je ook fijn.
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
2: En weet je wat mij zo opviel? Dat kan ik nu gewoon aan je vragen.
1: Ja.
2: Dat fascineerde mij. Ik had het idee dat jij gewoon zo'n ongelofelijke klik had met de
1: crew.
2: Met de crew, ja.
1: Ega. Ja.
2: Meteen. Ja. En je voelde bij die andere mensen, die ik ook gewoon constant... Ja, die kijken gewoon als doodsbange hertjes steeds in de camera. Dus ik voelde gewoon eigenlijk bij jou... Echt dat je een soort van knipoog is. En,
1: ik spreek ze allemaal nog wekelijks. Dus,
2: ja, zie je, dat is ja. Nou, dat
1: is echt leuk.
2: Dat voel je meteen.
1: Ja, ik heb ook gezegd, we zijn nog niet klaar. Ja. Zij hebben dat gevoel ook. Dus wie weet.
2: Maar het is ook, weet je... daar schrijf ik dus wel veel over. Het wordt zo goed gemaakt, dit programma.
1: Ja,
2: want iedere twijfel, weet je, als jij ook maar één keer twijfelde, of als je een beetje verdrietig in een hoek stond of zo, of ze zien, als jij even wegloopt en iets aanraakt, ze zien alles.
1: Alles, ja.
2: Het zijn gewoon echt gewoon het zijn eigenlijk gewoon psychiaters, gewoon die mensen die daar.
1: Nou ja, het lijkt het wel op, ja. Maar je bent ook 10, 12 uur per dag aan het filmen, hè? Sommige dagen 17 uur.
2: Ja.
1: Dus er wordt natuurlijk wel veel opgenomen.
0: Maar dat zou je vaker willen. Dus dat geeft jou een bevredigend gevoel.
1: Ik kreeg er mega veel energie van.
0: Ja? Ja?
1: Ik kende mezelf niet eens. Maar ja, ik heb 10 jaar op de bank gelegen. Dus,
2: Maar hoe is dat dan om door dat stadcentrum van die Ibiza stad, ik zeg maar, wat te lopen met een camera? Met een camera op je giegel.
1: Ja, dat was ook geweldig. Ja. Dat is allemaal nieuw voor me.
2: That's my man.
0: Ja, nee, maar ja. Geniet er echt van.
1: Ja, echt waar. Ja, dit vind ik ook heel leuk. Het is ook mijn eerste keer zo'n live radio.
0: Maar het feit dat mensen naar je kijken, dat je gezien wordt... dat je daarmee ook een soort bevestiging en erkenning krijgt... dat had je nodig, zeg.
1: Nee, dat niet. Nee. Nee, echt het maken ervan en dat het leuk uitpakt. Dat vind ik denk ik de kunst eraan. Ja.
0: Maar het maken ervan is, je moet steeds proberen jezelf te zijn. Daar gaat het toch over?
1: Ja, maar ik ben niks anders dan mezelf.
2: Dat gevoel had ik ook wel, zeker als ik je nu zou meemaken.
0: Maar kan dat met een camera altijd? Dat kan toch
1: Op een gegeven moment vergeet je ze wel een beetje. Dus dan zijn ze er niet meer, zeker als je zo lang aan het filmen bent.
2: Maar jij bent dus niet jezelf. Zeg je nu, gefilmd wordt.
0: Ik denk dat ieder mens die met een camera te maken heeft... niet volledig zichzelf is. Ik denk dat dat niet kan, omdat je bewust bent van het feit dat er een camera is. Waardoor je bepaalde dingen... Kijk, als ik VI presenteer ik het heel anders... dan dat ik hier bijvoorbeeld presenteer. Ja. Of als ik zolang het leuk is maak. Omdat je dingen van jezelf aanzet waarvan je weet... dit heeft de situatie nu nodig. En dat weet je ook. Want als jij niks brengt, niks geeft, niet iets extra's geeft... je zegt, ik doe helemaal niks. Maar je probeert natuurlijk wel die camera te zoeken. Ik hoor dat je knipoogjes geeft, dat je geeft
1: dat
0: iets meer.
1: Dat deed ik wel eens, ja. Tuurlijk, ja. Maar dat doe ik in het dagelijks leven ook. Hier in de zaal kijk, zou ik het ook kunnen doen. Toch?
2: Ja. Ja, maar jij begreep gewoon duidelijk televisie. Dat is zo. Terwijl ik gewoon bij die andere mensen werd ik af en toe helemaal gek van. Weet je, zat je weer naar zo'n scheidkunstwerk te kijken van die ene vrouw in dat atelier.
1: Ik zeg niks.
2: Weet je,
1: heb je doorgespoeld?
2: Of van die ene man die dan gewoon die weduwnaar heel verdrietig. Dat je eigenlijk al meteen weet. Ja. Die man zit nog zo in zijn verdriet. Dit wordt helemaal niks.
0: Zijn hart was
2: nog bezet. Jij was meteen knipoogjes aan het geven.
0: Ja. Nou, en gescoord ook nog. Dat is mooi, toch?
1: Ja, alles leuke gegeven, het hele pakket.
0: Hartstikke fijn. Dus over 10 jaar weten we nog steeds wie jij bent. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Nou, dat weet ik ook niet. Want het duurt wel heel erg lang, hè, 10 jaar. Oh. Maar ja, dat is wel leuk.
0: Ja? Maar actief presenteren of zo? Of acteren? Of
1: nee, ik weet het niet. Nee. Ik laat me eerst gewoon lekker mezelf zijn. In zo'n reality misschien.
2: Ja?
1: En dan zien we het allemaal wel. Ja, ik heb geen haast.
0: Nee, die indruk heb ik ook niet echt. Nee. Er zit wel heel veel rust in de leden. Ik ken dat helemaal niet. Ik heb altijd haast namelijk. Maar jij hebt helemaal geen haast.
1: Nee, helemaal niet.
0: Het is een heerlijk gevoel om zo nu nog geen haast te hebben.
1: Ja, ik had geleerd van mijn grootvader zou je 10 minuten later zijn. Nou, dan komt het wel goed, hoor.
0: Ja, nou ja, het kan ook. Prima. Nou, veel succes met jezelf zijn.
1: Ja, dankjewel. Gaat wel lukken.
0: En geniet ervan.
1: Jazeker.
0: Tot later. Heel bijzonder dit.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De Mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. Het weer van Weer Online. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
5: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
6: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
7: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
8: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
9: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
2: Wilfried, geniet.

0: straks horen. Nico, jij bent groot fan. Jij schrijft er dus ook heel veel over. Hou je ook rekening met wat er van gevonden wordt en dat mensen daar eventueel ook aanstoot aan kunnen nemen? Of doe je dat nooit?
1: Nee, dat doe ik wel. Ik houd wel rekening met het medium waar ik voor schrijf.
0: Oké.
1: En dat heeft dan niet zozeer te maken met of ik let niet op. Dus aanstoot, nee, daar ben ik niet zo mee bezig. Maar kijk, ik schreef bijvoorbeeld al een jaar of 7 of 8 of zo voor Libelle.
0: Ja.
1: En dat is echt mijn favoriete werk. En omdat ik daar kan schrijven over, ik snap de supermarkt niet. Of zo. Ik kan gewoon echt schrijven over al mijn angstjes en weet ik het. En kijk, daar ga ik dus niet een hele wilde column over Freek de Jonge schrijven in Libelle.
0: Nee.
1: Ja,
0: maar worden ze wel eens boos op je mensen, dat ze je erop aanspreken?
1: Nou, het gebeurt niet zo heel veel meer. Het is in het verleden wel heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld kan me nog wel herinneren dat ik een stuk over Adam Curry had geschreven.
0: De grote Adam Curry.
1: Ja.
0: Ja. Toen in de hoogtijdagen nog.
1: Ja. Patty Brass, die had toen zo'n... ik heb het over de steentijd van de televisie, maar... Ja. Patty Brass, die had zo'n programma dat ze... een van de eerste reality-programma's.
0: Klopt, ja.
1: Dat je gewoon dicht op het leven van Patty Brass zat.
0: Ja, zag je er weer op Ibiza en was aan het ontslakken en dat soort dingen
1: precies.
0: Allemaal.
1: Precies, en dat zette mij heel erg aan. Toen dacht ik van, als ik dat nou is, gewoon totaal in de overdrive gooi. En ik ga gewoon heel intieme, rare dingetjes opschrijven over, weet je wel, hoe zij Adam Curry had ervaren en zo.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik echt expres volkomen... de volkomen absurde dingen, zei ik daar. En toen werd het op een gegeven moment wel een beetje... daar kreeg ik dan ook wel echt last mee.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, dat is een soort... het klinkt een beetje lullig over jezelf... maar dat is wel een soort beroemd filmpje geworden op de internet. Dat Patty Brass, die weet dat ik ergens in een café zit... en die komt met draaiende camera binnen... en die scheldt me helemaal verrot midden in dat café.
0: Zo zegt hij, staat wel iets voorbij, ja.
1: Ja. En ze zegt ook steeds, dat is wel goed. Daar moest ik dan wel weer om lachen. Ze zei dus echt, ze stond eigenlijk steeds alleen maar heel hard te schreeuwen. Je bent heel lelijk. Je bent lelijk. Je bent kaal. En dan zat ik daar,
0: Ze had weinig tegenin te brengen.
1: Het was echt, dat publiek in dat café, er was een soort restaurantje in Amstelveen, dat begon zich dus tegen haar te keren, want die hadden geen zin in dat gezeik. Die zaten gewoon lekker te eten.
0: Ja.
1: Een absurd item was dat. Ja.
0: Maar sindsdien schrijf je voorzichtiger of heb je dat
1: nee,
0: niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, het maakt je helemaal niet uit.
1: Nee, maar ik ben gewoon. Ik ben ook. Ik denk er eigenlijk niet zo over na. Het heeft te maken met het medium waar ik voor schrijf. Ik schrijf ook voor Oor, weet je wel. Dat is een muziekblad. Ja. Dat is dan weer heeft een heel andere toon.
0: Ja. Ja. Lekker is dat je het allemaal kan doen. Wat ik wel leuk vond, ik vond net een beetje een surrealistisch moment. Jij zat daar verderop op de bank.
1: Ja.
0: En toen kwam Leendert Beekman naast jou zitten. Ja. En toen hoorde ik hem uitleggen over box 3 aan jou. En ik zat er zo'n tijdje naar te kijken. En dat had iets, dat ik dacht, dit klopt niet helemaal. Maar je zat dat heel serieus uit te leggen.
2: Zeker, want ik dacht, wij gaan zo meteen samen met elkaar aan tafel zitten. Dus ik wil even weten of Nico nou enig politiek interesse heeft... om met hem daarover te praten.
1: Ik weet wel wat ik dacht toen jij dat... ik dacht, dit is gewoon een hele lieve man.
0: Maar zo leek het toch. Jij kan het vol overgaan vertellen. Je ging ook gewoon bij mij zitten, terwijl ik heel andere dingen aan het doen was.
2: Ik vroeg wel, kan ik even bij je zitten?
0: Ja, ik vond het om nee te zeggen. Ik vind het een lieve man. Dus ik laat hem er ook gewoon bij zitten. Maar toen begon je een heel lang verhaal te vertellen over die box 3. Ja. En hoe het allemaal in elkaar zat. En jij vond het dan wel een goede uitzending van de week met Milan.
2: Ja, terwijl
0: ik zelf daar niet zo heel erg gelukkig mee was.
2: Nee, maar jullie luisteren niet goed genoeg als zij er aan tafel zitten.
0: Dat is het probleem natuurlijk.
2: Jullie zaten alleen maar te hakken op Milan. In de hoop een eigen punt te maken. Maar ze zat daar, tenminste als je...
0: Er komt de analyse, let op.
2: Ja, dat was heel interessant.
0: Schrijven.
2: Want eigenlijk zat Milan te vertellen hoe de VVD de komende tijd de strategie gaat uitzetten. En dat betekent dus, ten eerste zat ze daar echt de groetjes aan de achterban te doen. Ze is natuurlijk nog steeds minister van Defensie, vicepremier. Ze zat daar als premier of als leider van de VVD, dat mag natuurlijk. Maar het was heel duidelijk naar de achterban waar het nu onrustig is. Nou, jullie hebben zometeen een
0: Maurice
2: de Hond weer. 12 zetels. Vanavond in Veghel hebben ze een ledenbijeend bijeenkomst. Het schijnt onrustig te zijn bij de achterban.
0: En
2: zij zat daar naar de achterban te vertellen. U hoeft zich geen zorgen te maken. Links heeft helemaal niks gewonnen. Die tabellen over het sociaal domein. Die zijn alleen maar verplaatst naar een andere begroting, die van financiën. Maar die komen vanzelf wel een keer terug. Ondertussen zat Vuilbrieven tegenovergesteld in een ander programma te vertellen.
0: Ja.
2: Maakt u zich geen zorgen. En wij gaan het allemaal regelen. Niet met links, we gaan het met rechts doen. En als rechts zegt niet mee te doen, dan gooien we het alsnog in die politieke arena. Dat gaat dan over het belastingplan. En onder andere over box 3. Dus vandaar dat we het er even over hadden.
0: Mm.
2: En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Want wij geloven niet dat zij tegen het belastingplan gaan stemmen. Want dat raak je dan kwijt. Dan gaat de benzineprijs omhoog, want de accijnsverlaging ben je dan kwijt. Het wordt duurder om te vliegen. Nou, dat gaan ze echt niet doen.
0: Ja, maar tot nu toe volg ik helemaal wat je ook... Want dat gevoel had ik ook naar aanleiding van die uitzending, dat ze dat zei. Maar jij denkt dat het niet gaat gebeuren. Jij denkt dat rechts dat helemaal niet gaat doen.
2: Nee, toch? Want jullie lieten nog wel het fragment zien van BBB, ja, die zeggen de van senatoren.
0: Ja.
2: En zij zeggen, we gaan dat echt niet doen. Die stikstofplannen moeten afgezwakt worden. En het kabinet is niet voornemens die stikstofplannen af te zwakken. Sterker nog, gisteren, en dat is echt geen toeval, komt het eerste kleine pakketje naar buiten waarbij ze vergunningverlening bij Rotterdam, bij de haven,
0: ja, konijnen
2: op gang willen. Ja, konijnen in de duinen, inderdaad.
0: Belangrijk, veel konijnen in de duinen.
2: Waarbij ze laten zien.
1: Eindelijk.
0: Ja, meer konijnen. Ja,
2: precies, dat was iedereen wilde met konijnen. Maar we gaan helemaal niet het afremmen. We gaan nog even het gas erop zetten. Dus dat gaat echt niet gebeuren. En de eis van VVD is, het moet over rechts. We kunnen het niet verkopen om nu een deal met links te sluiten. En dan gaat het heel lastig worden. Ik heb dinsdag in de Senaat gezeten, in de Eerste Kamer. En het wordt daar... Want één ding wat daar duidelijk werd, want heel veel werd er ook niet duidelijk, maar is dat het over rechts... Het is een rommeltje. En als je daar je vertrouwen in ieder geval neerlegt, dan gaat het heel erg lastig worden.
0: Maar jij zegt dan ook nog, want ik heb wel goed geluisterd net wat je zei, dat ze eigenlijk al aan het spindokteren zijn, dat als het wel valt, dit kabinet, dat zij kunnen zeggen, kijk, we zijn absoluut niet over links gegaan.
2: Precies.
0: Wij hebben onze principes vastgehouden.
2: Ik zie daar een partijleider die in ieder geval niet namens de coalitie, wat Bontebal wel doet, hè, die zit steeds namens de coalitie te praten en die zit te vertellen wat hij opgegeven heeft en dat het nodig is om met elkaar ergens te komen. Zit die dan het verhaal te vertellen? Nee, we hebben niet verloren. We hebben gewonnen. We hebben Brok 3 definitief geregeld.
0: Ja.
2: Zij zit tegen haar achterban te praten. En niet in het collectieve belang van de coalitie. En daardoor maak ik me ook wel een beetje zorgen. Tenminste, zorgen. Maar het wordt wel... Als ik me zorgen ga maken, dat snap ik, Wilfred. Maar het gaat echt wel heel lastig worden om het belastingplan door beide kamers te krijgen.
0: Dat denk ik dus ook. Daarom...
2: En de vraag is, want als dat niet lukt... Ik hoorde dan achter de schermen ook bij de VVD zeggen... Ja, dan als het belastingplan er niet ligt, dan gaan we een nieuwe maken. Zo erg is dat nog niet. Als het belastingplan er niet doorheen komt, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer als kabinet. En dan kan je opstappen. Zeker als minister van Financiën van je eigen partij. Als dat niet lukt, het is het minimale wat je moet doen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan kan je eigenlijk niet verder. En waarom? Als het nu niet lukt,
0: is gebeurd.
2: Het is nog niet gebeurd. Jawel. Maar als het je niet lukt,
0: als ik je nu zo hoor, alleen dat zit, is het kansloos.
2: Ja, maar je begint in juni, hè, met het voorbereiden van die Prinsjesdagstukken. En je hebt nu nog tot november om dat belastingplan rond te krijgen.
0: Maar kijk, het grappige is ook, en dan wordt het dan wel eens niet. Dus toen ik haar confronteerde met het feit dat al die andere partijleiders deze zomer op audiëntie waren geweest en allemaal het gevoel hadden dat er is geen idee, er is geen plan, er is geen visie, wilden ze daar niet inhoudelijk op ingaan. Daar brand ik mij niet aan, ik ga me niet zo gedragen als de anderen, zei ze toen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon allemaal gelul. Want al die partijleiders kwamen met hetzelfde verhaal terug. Ja, er ligt gewoon eigenlijk helemaal niks.
2: Er lag ook niks. En sterker nog, de laatste keer dat ze gesprekken hadden, 2 weken geleden, op zaterdag, toen lag er eigenlijk ook nog niks. Die kabinetsbrief, die kwam pas een paar dagen later. En toen kon Jesse Klaver naar beneden en zeggen, kijk eens wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen. Maar in de beeldvorming, want daar is VVD heel erg mee bezig, is die beeldvorming weer terugdraaien. En van rechts is niet tekort gedaan. Maar Jesse Klaver heeft in de beeldvorming heel slim dat hele sociale pakket naar zich toe getrokken. En dat als zijn overwinning gepresenteerd.
0: Hij zei gelijk erbij, anders komt alles weer op tafel.
2: Ja, maar BBB wilde het ook niet. PVV wil het ook niet. Marcus Hauer wil het ook niet. En dat komt er dus wel op neer dat er is geen meerderheid om op dit moment om die sociale ombuigingen, om dat te regelen.
3: Meer snelheid maken.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: En elkaar pas lijken te begrijpen als er een woord op wordt geplakt. Van die is links en die is rechts. En dan kan ik ergens tegen zijn en dan kunnen we polemiek is er en zo. En ik ben nog nooit iemand, en ik heb het heel vaak gevraagd, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die mij duidelijk kon uitleggen.
2: Nee,
1: dan krijg je van die vaag antwoorden, van rechts. Een links iemand, die zeg je dat, die zegt dan rechts, dat is voor de rijken. Ja, dat is allemaal van die die fossiele achtige.
2: Leen, het is zijn vak, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Maar goed, in het boek van jou van Kuijf den Hollander is het ook zo. Kuijf zegt niks en mensen gaan zelf een beeld ontdekken dan.
1: Ja, Kuijf den Dolder.
2: Ja, die mensen gaan zelf iets bedenken. Omdat hij niks zegt, gaan ze zelf een plaatje bedenken.
1: Ja, ja.
2: Zo werkt het hier eigenlijk op een gegeven moment ook een beetje mee.
1: Ja.
2: En kijk, als je de PVV neemt, die zijn op heel veel gebieden heel links. Mm-hmm. Als je het zo mag omschrijven.
3: Ja, maar dat is sociaal-economisch. En daarom is het zo verwarrend. Vroeger, voordat er partijen waren, zaten de conservatieven rechts en de progressieven zaten links.
2: Ja.
3: En zo is het links-rechts debat.
2: Oké, zo is het ontstaan. Dus,
3: dus officieel, als je links bent, ben je eigenlijk een progressief iemand. En als je rechts bent, ben je conservatief. Alleen, na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60, is dat gaan verschuiven en is links-rechts vooral een sociaal-economisch term is dat geworden. Dus hoe ga je om met het verdelen van de middelen die we hebben?
2: Ja.
3: Dus van het geld. Ben je voor hoge belastingen, ben je voor lage belastingen? En later is daarbij gekomen, zeker rond Pim Fortuyn, is links-rechts veel meer een culturele. Heeft dat gekregen.
2: Ja.
3: En waarbij dus het ook wel weer conservatief en progressief is. Dus ben je eigenlijk weer terug bij het begin. Waarbij de progressieven zeggen bijvoorbeeld over geloof of over willen we hier wel of geen asielzoekers hebben. Die zijn er veel progressiever in. Laat maar komen, we zijn een vrije een open samenleving. De conservatieven houden dat tegen. Maar die termen gaan nu nog steeds door elkaar. En waarom dus met Wilders? Wilders is dus klassiek conservatief als het gaat om identiteitspolitiek.
2: Ja.
3: Maar als je het over sociaal-economisch beleid hebt, dan zit hij aan de linkerkant. En daardoor krijg je dat soort.
2: Ja, maar hij wordt voor de.
3: Ben ik nu de eerste in jouw leven die dit heeft? Heb je het kunnen volgen?
2: Ja, maar dit is nog steeds
1: een uitleg. Maar ik denk wat ik nog een beetje mis is gewoon dat ik denk dat het ook heel erg functioneert links en rechts als een disqualificatie. Dus het is niet meer dat je gewoon helemaal Duits zegt. Wat jij nu uitlegt, dat snap ik.
2: Ja.
1: Het is een prima uitleg over de achtergrond.
2: Chapeau.
1: Maar het wordt nu echt eigenlijk alleen maar gebruikt van jij bent links. Daar bedoel je eigenlijk altijd mee. Jij bent een klootzak.
3: Die mijn zeg geld maar, wil
1: die, gewoon, die een beetje achter mijn geld aan zit. En als je mij zegt, jij bent rechts. Dan je precies weer het omgekeerd. Je zet mensen in een blok neer en dat snap ik niet zo goed.
3: Nou, het praat makkelijker. In plaats van dat je de hele tijd moet uitleggen de progressieve krachten in het kabinet.
1: Daar ben jij ervoor om dat te nuanceren.
2: Ja, maar als je dat aan een tafel dan opgooit zoals gisteren, dan reageert er eigenlijk niemand op. En dan kunnen ze er ook allemaal niks mee.
3: Nee.
2: Want ze hebben het zelf ook nodig om zich ergens vast te kunnen houden.
1: Dat is niet alleen maar bij politiek onderwerpen. Nee. Die zijn sowieso alleen maar met zichzelf bezig.
3: Maar ik vind dat dan wel goed dat je dat zegt. Ze zijn met zichzelf bezig. Want vorige week liep ik naar de ministerraad, de uitloop daarvan. Toen dacht ik, dit kabinet gaat wel heel erg veel op het kabinet van Schoof lijken. Want als we daar de uitloop ministerraad hadden en de persconferentie van de minister-president, wat gebeurde er? Er werd gesproken over eenheid van kabinetsbeleid. Dat er niet was, dat ministers elkaar allemaal tegen gaan spreken zijn. Nou, wat zien we nu? Ministers zijn elkaar constant tegen aan het spreken. Zagen we gisteren ook weer met Dylan Jezoukus en met de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. Wat we ook zien is dat ze constant bezig zijn met oplossingen te zoeken voor problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. En dan ben je niet met het land bezig.
1: Weet je wat dodelijk is geweest in de politiek? Camera's in de Tweede Kamer.
3: Ja.
2: Ja?
1: Ja, dat heeft alles veranderd.
2: Ontluisterend beeld, vind jij het dan?
1: Ja, vind ik. Ik denk dat het daarvoor veel meer over de inhoud ging. Het gaat nu veel meer over gebaren, demonstratief weglopen, een beetje in je knipselmap gaan zitten loeren als er iemand aan het woord is. Weet je, het is allemaal. Mensen zijn zich zo bewust van zeker bij belangrijke debatten zie ik gewoon te veel mensen die precies bij nagedacht hebben over van wat gaan we doen als die en die aan het woord is.
3: Ze zijn ook gewoon in de Tweede Kamer constant filmpjes aan het maken.
2: Ja.
3: Je ziet het ook gebeuren. Nu wordt er een filmpje voor de socials gemaakt.
2: Ja. Ja, maar even terug naar jouw conclusie. Het gaat dus mis. Het gaat niet lukken.
3: Nou,
2: jawel. Nee, dat is een mooie conclusie.
3: Het gaat nu wel heel lang. Als het echt op hoop van zegen wordt op het belastingplan, dan wordt het een dubbeltje op zijn kant. Ja, dan gaat het heel lastig worden.
2: Je doet niet echt

0: uitspraken.
1: Nee, ik neem een voorbeeld aan de minister-president. Die wel over vijandigheden had, wat betreft Rusland, maar geen vijand wilde zeggen.
2: Ja, dit trouwens ook wel wat te hebben. Gewoon over politiek met zo'n beat, met zo'n disco-beat. Veel beter, hè? Ja.
1: Ja.
2: Dat wordt het echt een stuk, leuker.
1: Daarom staan wat dingen aan.
2: Ja. Ja.
1: Maar ik kom zo meteen naar de uitzending wel weer lekker bij jullie zitten.
2: Ja, gezellig.
1: Door te kletsen. Ja,
2: leuk man. Ja. Boxje 3, heerlijk.
1: Ja, boxje 3. Ja.
2: Tot zo, hè?
1: Later.
2: Vrijdag 9 oktober, we zitten in Bar Américain. Het is lekker vol, een beetje warm ook, Nico. Beetje warm, hè?
3: Ja, nou.
2: Aangenaam, maar goed. Ja. Goed, ja, lekker zo. Nog niemand die we boos hebben gemaakt. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Wat vond je van de week van die aangifte weer, die Johan als zijn broek kreeg bij Denk? In de uitzending hebben we het er ook al aangegeven, bij wijze van spreken. En Johan, het is een grap, je bedoelt het niet zo, maar hij probeerde duidelijk te maken dat hij het niet vindt kunnen dat dieren zonder verdoving worden geslacht. Dat was eigenlijk zijn punt. Toch?
3: Ja, dat lijkt me een vrij legitiem punt, toch?
2: Ja, lijkt me ook. Ja. Mahatma Gandhi heeft ook gezegd dat hoe je dieren behandelt, dat zegt iets over je beschaving. Dus in dat opzicht heeft hij daar wel een beetje gelijk in.
3: Ja.
2: Jij hebt dus hoeveel heb je nu al geschreven over dat schilderij?
3: 280 dagen achter elkaar.
2: Over één breid?
3: Over hetzelfde. Dus ik kijk iedere ochtend. Dat is wel zeg maar de afspraak met mezelf.
2: Ja.
3: Dat ik er wel naar kijk. En daarna schrijf ik. En er ontstaat dus, dat is precies wat ik verwachtte. Na 3 maanden, weet je wel, wilde ik dat hele schilderij aan stukken slaan. Want je kan die koppen niet meer zien.
2: Nee.
3: En dan komt opeens de liefde weer. Dat ik denk van, goh, hoe heeft hij dat dan toch gedaan? Het gaat natuurlijk weer ook de hele tijd over mijn ouders. Weet je wel, over allemaal dingen die helemaal niets met dat schilderij te maken hebben. Maar toch ook weer wel, want het is wat ik schrijf nadat ik er naar heb gekeken.
2: Oké, en hoe heet dat schilderij?
3: Het heet trouwens, ik zit op Substack.
2: Ja.
3: En het heet Dijkshoorn, of Nico kijkt, of zo. Ik weet niet eens, Dijkshoorn kijkt.
2: Goed dat je dat weet.
3: En het is iets van, ik weet de titel ook nog niet eens helemaal uit. Singelbrug bij de Paleisstraat, of zo, iets in die geest.
2: Nou, Ellen van Rijn begint al te knikken.
3: Ja.
2: Die ken je?
4: Nee, ik kende dat schilderij niet, maar ik heb het even opgezocht.
3: Het is een prachtig schilderij.
4: Omdat ik hier natuurlijk te gast ben.
2: Ja.
4: Ik vind het wel bijzonder dat je zoveel verhaal kunt maken van dat schilderij, ja. Mensen zouden dat in een huwelijk moeten doen. Dat je maar altijd weer verhalen blijft vertellen. Misschien houden ze het dan langer vol.
2: Ja. Je spreekt nu ook over jezelf, of niet?
4: Nee, ja, nou ja. Misschien had ik dat moeten doen in het verleden. Maar met mijn huidige huwelijk, ja.
2: Jullie vertellen veel verhalen.
3: Maar ik vond het vooral een interessant een soort gedachte-experiment.
4: Ik vind het een heel interessant gedachte-experiment.
3: Ik merk dat. Ik dacht dat ik blij zou zijn als ik klaar ben. En het vreemde is dat ik gewoon nu met enige weemoed iedere dag zit te schrijven. Dat 31 december steeds dichterbij komt.
2: Maar je kan toch gewoon weer een nieuw schilderij?
3: Ja. Dat, ik denk dat ik dat ga doen.
2: Ja, dat lijkt me ook. Maar het is dus niet een schilderij geweest van Jacques Goudsticker.
4: Nee, maar hij had wel Breitners.
3: Ja, dat las ik, ja.
4: Ja, dat klopt. Overigens, ja, inderdaad, je kunt ook doorgaan. Maar hij is geboren in...
2: Ja, ik zal even kort. Jij zit hier voor het boek Gestolen Geluk. Heb je 4 jaar aan gewerkt.
4: Ja,
2: dat gaat over Jacques Goudsticker.
4: Ja.
2: Man die veel bezittingen had, die in de Tweede Wereldoorlog gestolen zijn, geroofd zeg maar gewoon door de nazi's. En daar zaten ook een aantal schilderijen van Breitner tussen, begrijp ik.
4: Nou, dat zat in zijn bezit, zeg maar in zijn collectie zaten Breitners. En in 1923, hij is uit 1897 Goudsticker, dus hij was 25, 26 jaar. En toen is hij eigenlijk al, hij was echt een visionair. Hij dacht, de wereld is heel veel groter dan Nederland en België. Dus hij ging op zijn... Alleen ging die naar Amerika met een eigen collectie modernisten. Waaronder Breitner, Van Gogh, wat zat er nog meer in? Jan Toorop, Van Gogh, dat zei ik al, Van Donger zat erin. En natuurlijk ook zijn klassieke stukken. En dat vanuit één lied, dus hij had één museum waar hij terecht kon, ging hij vanuit zijn hotelkamer, ging hij eigenlijk zelf een soort toertje doen. Hij was 25 jaar oud. Mm. En dat is de eerste keer dat hij een Van Gogh verkocht heeft in Amerika. Dat er überhaupt een Van Gogh verkocht is in Amerika. Dat is wel heel bijzonder. En hij had ook een Breitner bij. En dat was, en misschien is dat je volgende schilderij, Gezicht op het Rokin. Dus wie weet.
2: Ja.
4: Ga er eens naar kijken.
3: Ik denk dat ik mezelf nog gewoon meer ga kwellen. Dat ik gewoon een zelfportret. Er is een prachtig zelfportret van hem. Ja. Dat is natuurlijk helemaal gewoon.
2: Om daar op los te gaan.
3: Om daar een jaar lang over een zelfportret te schrijven. Ja. Mag ik eens vragen, nu je dat zegt, Van Gogh, kende iemand dat toen daar in de Verenigde Staten? Of werd dat gewoon puur gekocht omdat ze het mooi vonden?
4: Nou nee, ze waren er helemaal niet zo dol op. Want nee, dat ging helemaal niet zo makkelijk. En Goudsticker wist zelf natuurlijk ook nog niet of dat ging lopen. Maar hij had wel een soort gevoel. Hij was ook... Ja, hij was bij professor Vogelzang, was die de eerste kunsthistoricus in Nederland. Daar was hij bij in de leer geweest. En hij had gewoon ook vanwege zijn vader al en zijn grootvader... hij groeide op in zo'n familie van kunsthandelaren. En ja, hij had er wel een soort van gevoel bij. Maar uiteindelijk was het natuurlijk ook voor hem nog helemaal niet duidelijk... wat het zou gaan worden. En moet je nagaan wat het nu geworden is.
3: Ja, wat was zijn gevoel? Gewoon, ging hij voor schoonheid? Of had hij ook wel eens achterover van dat is wel verkoopt, dat gaat wel verkopen?
0: Handel.
3: Is het handel?
4: Nou, nee, dat is, ja, ik denk een combinatie van die twee. Ik denk dat dat ook de perfecte mix is. Hij heeft zo'n heel epistel geschreven. Dat is ook nog te zien als je het archief van Goudsticker opent... bij het Amsterdam Stadsarchief. Dan kom je ook een stuk tegen wat hij geschreven heeft... over het beleven van kunst. Hoe je dat zou moeten beleven. En dat dat eigenlijk net zoveel publiek zou moeten kunnen trekken... als een goede voetbalwedstrijd of een wielerrace. Het is echt heel mooi om te lezen... En dat er ook zoveel poeha is, daar houdt hij ook niet van.
2: Oh, dat moet je aanspreken, toch?
3: Nee, ja, ik weet niet wat ik hoor. Ja, dat is prachtig. Ik merkte wel dat ik meteen toen jij zei van hoe je naar kunst moet kijken. Dus wel meteen me hakken in het zand. Zo van, want ik vind dat iedereen gewoon op lekker. Iedere manier. Ik ben juist gewoon heel. Ik heb heel veel stukken nu geschreven over Breitner. Dat ik volstrekte Amsterdamse proleten voor dat schilderij neerzet. En die alleen maar zeggen van zo'n Bart, oma had hij ook. Zo had hij ook. Kijk dan, die heeft precies zo'n Bart. Dus dat hoor je ook altijd in het Rijksmuseum. Nou,
4: ik moet mezelf even corrigeren. Het heet over het beleven van kunst. Dus het is niet hoe je naar kunst moet kijken.
3: Ja, oké, goed.
4: Maar het is eerder...
3: Dan is het goed.
4: Ja, gelukkig.
2: Je hebt er 4 jaar aan gewerkt. Je hebt er veel tijd in gestoken. Ja. Waarom dit onderwerp?
4: Ja, nou ja, het onderwerp... Eigenlijk ben ik getipt voor dit onderwerp. En iemand zei, wil je daar een filmscript over schrijven? Want daar zit echt een verhaal in. En toen ben ik daar ingedoken. En toen zei ik, nee, ik ga daar zeker geen filmscript over schrijven. Want met filmscenario's is het heel vaak dat je daar heel lang aan werkt... en het eindigt nergens. Maar ik zei, ik wil daar wel een boek over schrijven. Toen ben ik met de familie in aanraking gekomen in Amerika... met de nazaten, de schoondochter, die leeft nog van Jacques en Daisy... was getrouwd met hun zoon Edo en de twee kleindochters. En nou, met hun heb ik gesproken. Wat overigens heel opmerkelijk is dat zij... nooit hebben geweten hoe groot dat imperium was... wat hun grootvader had opgebouwd. En de journalist Pieter den Hollander... die heeft dat begin jaren 90, halverwege jaren 90... die is bij hun langsgegaan, heeft hun gebeld... bent u familie van Weiler Jacques Goudsticker? En omdat zij een andere achternaam hadden gekregen... omdat Daisy hertrouwd was, was even lastig zoeken.
3: Ja.
4: Die Pieter den Hollander is toen naar Amerika gevlogen... en die heeft zij de familie uitgelegd. Weten jullie wel hoeveel onrecht daar is aangedaan eigenlijk door de Nederlandse staat? Hoe onfair er is gehandeld in de restitutie van die schuld? Het gewoon het teruggeven van de schuld die geroofd is.
2: Van de kunstwerken. Van de stukken zwerven nog over de wereld?
4: Ja. Dus als mensen iets... zien of ze denken iets te zien.
2: Ja.
4: Het is ook bijna een soort... Je hebt natuurlijk onze eigen kunstdetectives... maar het is bijna een soort interessant om te kijken van... als we nou met z'n allen gaan zoeken, dan moeten er toch nog wel...
2: Maar in Breukelen, toch in Nijenrode, bij het kasteel... zou er ook iets ingegraven moeten zijn?
4: Ik heb dus met die familie... je bouwt daarmee een contact op... en op een gegeven moment heb ik... het vertrouwen en de vrijheid gekregen om daar een roman over te schrijven. En toen heb ik ook het dagboek gekregen van Daisy. En dat was een dagboek van 1936 tot 1940... waarin ze elke dag 2 regels heeft geschreven. Nou ja, als schrijver, dat is gewoon een bron. Dat kom je gewoon zelden tegen. Het was alleen één probleem, het was onleesbaar.
2: Oh.
4: Ja, het was in zulke hanen, daar had er niks aan. Maar uiteindelijk hebben we iemand gevonden, een Duitse handschriftdeskundige... die dat met heel veel geduld getranscribeerd heeft. En ik was dus de eerste die dat dagboek las. En zo las ik op 7 september 1939... schrijft ze Fru Nijenrode... Keller werden zugemetzeld. Nou, toen dacht ik, ik werk veel met Paul Schevernels, een historicus. Hij is bezig, oud-Nijrodiaan, is bezig met een biografie van Goudsticker ook. Wij sparren heel veel. Ik zeg, wat is er eigenlijk met die schilderijen gebeurd die in Nijrode verstopt hebben gezeten? En toen wist hij me te vertellen dat er altijd geruchten waren. Nou, en toen dachten we van, maar waarom gaan we dat niet uitzoeken? Alleen ja, Nijrode die werkt vooralsnog niet echt mee.
2: Nee, ze willen die kelder niet openbreken.
4: Nou ja, je hoeft dat ook niet echt open te breken. Hè. Je kunt dat eigenlijk, het is een kijkoperatie noemen ze
3: maar
4: dat.
3: Nou, het publiek van dit programma kennen, er wordt morgen de hele tuin omgevoerd.
2: Die kans dus is zomaar aanwezig.
3: Staan morgen 60 mensen met een schep.
2: Ja.
3: Ja,
4: maar, ja, nou, ik hoop dat het goed bewaakt wordt. Want inderdaad, dat zou zomaar kunnen.
2: Maar 2000 meesterwerken, heel veel zilver en andere kunststukken. En prachtige spullen ook allemaal. Ja. Ik vind het wel tragisch om te horen hoe het allemaal mis is gaan voor de heer Goudsticker zelf. Die stapt op de allerlaatste boot die richting Engeland ging. Volgens mij de allerlaatste.
4: Ja, de allerlaatste.
2: En die maakt een wandeling, s'nachts. En die valt in een luik en die overlijdt.
4: Ja, klopt. Je hebt je helemaal gespoild. Dank je wel. Nee.
2: Oh, mag ik niet vertellen?
4: Ja, wel, ja, je kunt het opzoeken.
2: Sorry.
3: Daar heb jij vier hoofdstukken naartoe gewerkt.
4: En dat is heel meer nog.
2: Ja, ik heb me erin gelezen. Ik denk, nou ja, dat zal wel bekend mogen zijn. Maar, ja.
4: Nee hoor, maar het is ook gewoon bekend. Alleen voor de mensen die dit boek voor het eerst oppakken is het misschien toch wel leuk om te kijken van hoe gaat het. Maar inderdaad, het is heel tragisch. En hoe Daisy daarna ook weer in New York terecht is gekomen. Hoe ze alleen moest zien te overleven. En er zitten allemaal verhalen aan. Als ze kreeg niet een visum om aan land te gaan in Engeland. En ook geen visum voor Amerika. Ze was natuurlijk origineel Oostenrijkse. Dus dat was echt een probleem. Ze was dat eigenlijk vast op een boot.
2: Ja.
4: En kon nergens naartoe. En toen wist ze zich te herinneren dat haar man ooit een foutieve Rembrandt had verkocht aan Hearst. Randolph William Hearst. Die krantenmagnaat. En zij dacht van, hij heeft dat toen meteen ontdekt. Hij heeft hem toen de gelegenheid gegeven om andere kunstwerken uit te kiezen of het geld terug te krijgen. Nou, hij kocht nog meer kunstwerken van hem. Dus het was een goede relatie. En toen dacht zij, wat nou als ik Kennedy, die Joseph Kennedy was op dat moment de ambassadeur van Amerika in Engeland. Als ik die nou benader, dat is weer een vriend van Hearst. En zo is zij weggekomen op een zangarrangement. Want zij was zelf zangeres.
2: Ja.
4: En heeft ze zichzelf weten te redden. Sowieso haar zangstem heeft haar weten te redden.
2: Ja, en connecties, hè? Zo is het in het leven altijd natuurlijk, toch?
4: Ja, maar het, het waren wel de connecties, ook op die boot te komen. Het was Daisy die gezongen had, want ik schrijf het vanuit het perspectief
2: van
4: de weduwe Goudsticker. Ja. Zij had voor militairen gezongen. Een van die militairen herkende haar en die zei, nou, kom snel maar dan op die boot. Dus het was niet via Jacques Goudsticker.
2: En dan gaat hij lopen wandelen, dus midden in de nacht.
4: Ja.
2: Snap je het toch niet? Blijf lekker in je kooi, man.
4: Ja.
2: Ga lekker slapen, weet je. Wat een onzin allemaal. Je bent ontsnapt en dan ga je er zo aan. Ja, verschrikkelijk allemaal. Ik viel me wel op dat zowel Edo als Daisy dus in hetzelfde jaar overleden zijn. Is dat toeval?
4: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat is toeval, ja, natuurlijk. Ja?
2: Ja, allebei op een andere manier. Dus niet dat ze met een ongeluk. Dat hebben we gewoon af te vragen toen ik die twee data zag. Maar.
4: Ja, hij was heel ziek. En ja, hij was ook altijd heel erg boos en gefrustreerd over het feit dat die kunst nooit is teruggekomen. Zij trokken zich altijd terug in een kamer. Daar hadden ze altijd gesprekken, dat vertelde zijn vrouw. En daar mocht nooit iemand iets van afweten. En daar begin ik ook in dit verhaal, in die kamer.
2: Okay.
4: En met wat daar besproken zou kunnen zijn. En dat ging over die kunst. En dan vraagt hij, maar vertel het verhaal, het hele verhaal, als je dat dan nooit hebt verteld. En dan begint zij te vertellen. En ik was gewoon zo gefascineerd over, wat zit er nou. En we hebben nu gezien dat een rechter drie weken geleden nog besloten heeft dat schilderij wat boven de bank hing in Argentinië op zo'n Funda-site, dat terug moet, hè, naar de nazaten. Terecht. Maar wat zit er nou achter? Hè? Wat is nou het hele verhaal wat erachter zit? En dat is eigenlijk een prachtig liefdesverhaal. Ja.
2: En dat kun je lezen in jouw boek.
4: Ja, zo is dat.
2: Nee, zo moet gestolen geluk.
3: Prachtig.
2: Mooie titel ook.
3: Weet je wat ik even de beste interviews vind over kunst ooit?
2: Nou.
3: Dus ik even te denken, ik zie jullie zo tegenover elkaar zitten. Vroegen ze aan Jan Kramer, vroegen ze ooit, wat vind je van Rembrandt? En dat was het antwoord, nee, sorry, ik hou niet van voetbal.
2: Ik snap het. Maar goed, Ellen, bedankt ervoor.
4: Ja, jij ook.
2: Ik ben heel benieuwd naar het boek, eigenlijk ook gezegd wel. En sorry dat ik die spoiler heb.
4: Nee, dat maakt niet uit. We wisten het al. En we vergeten
2: maar heel snel
4: het
2: dood. Weet je wel, dat is jammer.
3: Ja. 6 dagen in die put gezeten. Ja.
2: Zonde. Dank je wel en succes.
4: En jullie ook bedankt.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
6: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
7: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
6: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
8: En Arjan Elbers.
9: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
6: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
9: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
11: Er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
12: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
13: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
14: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
15: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
5: Wilfried Gené.
16: Friday Move, 2 uur. En daar zitten we nog steeds Nico Dijkshoorn.
2: Enthousiasme hier in Bar American in Amsterdam op het Leidseplein, waar het al een beetje donker begint te worden vanwege het weer. En onze DJ Thomas Robson nog steeds aanwezig. Die moet natuurlijk als een haas hier vandoor als het programma is afgelopen voor zijn volgende klus. Maar tot die tijd probeert hij de muziek zo goed mogelijk te verzorgen. Hey, jullie hadden een feest der herkenning, Maurice en jij. Maurice de Hond en jij toch? Want hè?
3: Ja.
2: Hoe lang geleden? De eerste keer?
17: 2006, 2007 denk ik.
3: De wereld, we zaten samen bij De Wereld Draait Door. En het eerste wat ik mij dus vreemd genoeg... Ik heb een heel scherp beeld van de eerste keer dat ik jou zag. Toen zat ik daar aan een tafel, backstage. En toen kwam jij naar mij toe met een weegschaal onder je arm. En jij legde mij dan uit dat jij was toen helemaal hyper over... jij ging mij uitleggen van dat het een weegschaal was die dan je gewicht... Die herinnerde je gewicht of zo. Kan jij daar iets van, nog van herinneren? Nou. Ik had wel zoiets van, hoe kom ik van deze gast af? Dat weet ik nog wel.
2: Maurice, weet jij er nog iets van?
17: Nou, dat was in de tijd van de eerste weegschalen... die ook meer wogen dan alleen je gewicht.
3: Ja, zie je. Dat
17: en je ook herinnerde. Dus die weegschaal was zelfs zo... dat hij ook zelfs wist je verjaardag. Dus op mijn verjaardag werd ik eerder gefeliciteerd door mijn weegschaal... dan door mijn familie.
3: Maar toen zag ik wat ik daar dus zag... was dat jij gewoon echt... oprecht gewoon daar helemaal lijp op ging. Zo van, nou, die wat ik nu heb, weet je wel, het is gewoon... Ja,
2: maar Maurice is wel van de nieuwe eeuw in ging. Van de nieuwe dingen, daar ben jij toch? Ja, nou, je kijkt altijd vooruit, hè?
3: Ja, dat was mooi.
1: Ja. Ja, en bijvoorbeeld op dit moment AI, kunstmatige intelligentie, is echt ongelooflijk.
2: Ik moet nog steeds bij je langskomen om een les te volgen.
1: Ja, het is echt ongelooflijk wat ik doe. Ik kan mijn rapporten... Ik heb soms een rapport binnen een half uur klaar na de laatste enquête.
2: Dat was vroeger, hoe lang?
1: Nou, dat deed 3-4 dagen over, op het minst.
2: Ja.
1: En de kwaliteit is eigenlijk beter. Bijvoorbeeld, tegenwoordig laat ik veel minder mensen voorgecodeerde vragen beantwoorden. Maar laat ik ze intypen wat ze op die vraag beantwoorden. Heb ik 3,000-4,000 mensen geven een antwoord. En soms heel kort enzovoorts. Mm. Dan haal je al die antwoorden door een AI-tool die ik dan gebruik. En dan heb ik 10 minuten later een rapport wat klinkt als een klok. En beter is eigenlijk dan een rapport waarbij je tabellen geeft en grafieken. En veel diepgaandere analyses.
2: Maar kan AI zo origineel worden als Nico kan zijn in zijn columns en zijn verhalen?
1: Nee, dat kan niemand. Dat kan hij nooit.
2: Nee, maar zonder gekheid. Dat meen ik serieus. Kan
1: nee,
2: dat?
1: Maar het is wat je definitie is van originaliteit. Ik beschouw AI alsof ik een regisseur ben die een film maakt. Mm-hmm. Ik heb tekstschrijver, ik heb een cameraman, ik heb acteurs. En die gaan aan de gang. Mm-hmm. En als ik er tevreden over ben, kan ik er heel tevreden over zijn. En als het niet goed is, laat ik hem nog wat anders doen. Alleen het gebeurt allemaal binnen no time. Zodat ik het ook 10 keer of 20 keer kan doen. En dan ben ik nog maar een half uur verder.
2: Blijf het ook gek vinden dat je ook echt in discussie kan gaan met AI. Doe je dat wel eens of niet?
3: Nou, ik had toevallig deze week een hele interessante. We hadden het net over dat ik dat nu al bijna een jaar naar dat schil over de schilderij van Breitner schrijf. En dat heeft AI dan op een gegeven moment ook in de gaten. Omdat je af en toe eens vraagt van in welke tijd was dit of dat. Of hij weet dan ook blijkbaar, ik zeg al hij, wat al heel gek is.
2: Ja.
3: Hij weet dan dat ik daarmee bezig ben. Op een gegeven moment wilde ik gewoon vragen van welke stekker kan ik het beste kopen voor dat of dat. Zoiets wilde ik vragen. Toen zag ik dus onder dat invulveldje van mij stond zo 3 puntjes eronder. En vroeg AI aan mij, zal ik voor de komende week 7 leuke invalshoeken verzinnen voor je Breitner ding? Toen zei ik, toen vond ik het interessant worden, ik zeg, je begrijpt het verkeerd. Het is juist het omgekeerde. Ik kijk ernaar, ik weet niet wat ik ga schrijven en ik wil niet weten wat ik ga schrijven. En toen kreeg ik dus, toen zei hij, en dan gaan ze ging helemaal onder liggen. Ach nee. Ja, je hebt gelijk. Zo,
2: ja, dat zegt hij heel vaak, de AI. Ja.
3: Sorry, ik was iets te veel AI. Dank je wel. Zo'n raar gesprek heb je.
2: Ja, maar hoe kan dat?
1: Nou ja.
2: Ik heb dat namelijk ook wel eens nu en dan. Ik zei, het is echt een heel slecht idee, zeg ik dan. Ja. Ik snap niet hoe je hierop komt, maar dit slaat echt helemaal nergens op. Je hebt helemaal gelijk. Sorry, we gaan het anders aanpakken. Ik denk, ja, wat zit je hier nou te doen dan, weet je wel? Dus het is wel heel leuk aan één kant, maar aan de andere kant denk ik, ja, raar.
1: Maar dan heb ik blijkbaar een betere tool, want het gebeurt mij weinig.
2: Ja?
3: Nou, weet je waar ik van, waar ik een beetje van schrok, ja, dus was juist wat jij zegt. Hij zei niet alleen van sorry. Van dan zat ik er even naast en ik ga je wat anders verzinnen. Hij reflecteerde op zichzelf van, ach ja, dat is mijn wezen. Ik kan alleen maar jou... Ik snap dit niet, want dat is gewoon iets wat ik nog helemaal niet ken. Of zo. Zoiets zei hij. Hij ging bij zichzelf te raden. Dat vond ik echt een doodeng moment.
1: Ik gebruik het regelmatig bijvoorbeeld voor een brainstorm-sessie. Heb je gewoon
2: te... Nee, ik ook. Dat doe ik ook heel vaak. Maar ik had laatst een analyse van mezelf zitten maken, althans... Dat had ik er niet bij gezegd. Op een gegeven moment vroeg je, gaat dit eigenlijk over jouzelf, Wilfred? Ja, toen dacht ik, waar bemoei je mee, zeg? Wat is dit allemaal?
3: Wij weten, allemaal dat je alleen maar over jezelf zit te lullen altijd.
1: Ja. Nee, maar functioneel heb ik al iets heel interessants mee. Ik was in het buitenland, voelde me niet zo lekker. Ik moest even naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek, urineonderzoek. Toen kreeg ik die uitslag binnen, die heb ik ingelezen. En hij analyseerde die uitslag, gaf aan welke waarden hoog waren. En wat waarschijnlijk wat te hoog was. Ik kreeg antibiotica. En hij zei, nou, als je terugkomt in Nederland, ze zei de arts, moet je even naar de huisarts. Toen wilde ik naar de huisarts gaan. In plaats van mijn bloedonderzoek te sturen en mijn urineonderzoek, heb ik een rapportage van AI gebracht, van ChatGPT, van 1,5 pagina, die ik aan de huisarts heb overhandigd. Okay. En wat er toen daarna gedaan, dat was helemaal bijzonder.
17: Ik heb al mijn gezondheidsinformatie van verschillende, van mijn huisarts, van cardioloog, gedownload. En die zit nou in mijn hele systeem. Dus mijn ChatGPT heeft al mijn gezondheidsinformatie die mijn huisarts niet helemaal heeft. Dus als ik naar artsen zou gaan, kan ik mijn dossier van 12 pagina's, waar die alle onderzoeken van de laatste 5-10 jaar... onder elkaar heeft gezet, kan ik overhandigen. Dus ik gebruik het heel functioneel.
2: En wat vindt AI van je? Hoe sta je ervoor op dit moment?
17: Nou, heel goed, want het interessante daarbij is, ik gebruik regelmatig diverse voedingssupplementen. Dan leg ik die voedingssupplementen tegen AI aan. En die zegt, nou, deze zou ik eigenlijk niet nemen, want jouw nierfunctie is relatief laag. En dan moet je dit niet nemen. Dus ik denk dat ik ontzettend veel goede adviezen daar.
2: Je ziet er ook goed uit, moet ik zeggen.
17: Nou, dank je wel.
2: Heel vitaal ook. Ja. Je maakt een krachtig indruk, meen ik serieus. Zonder gekheid.
17: Nou, dank je wel.
2: Belangrijk is eigenlijk ook, ik werd door Jan Nagel geweest op het feit dat het alweer 50 jaar geleden was dat jij de eerste peilingen deed. En dat dat echt het politieke landschap echt enorm invloed heeft ook. Hoe belangrijk is dat geweest, dat je daarmee bent begonnen?
17: Nou, het was In de Rode Haan was een ontzettend belangrijk programma, waar tussen 12 en 2 uur op zaterdag alle politici kwamen. Jan Nagel en dat programma bepaalde de politiek.
2: Ja.
17: En toen kwam hij op het idee om met een peiling te komen. En ik had wat ander onderzoek voor hem gedaan. En dan vroeg, kan jij met een peiling komen? Toen ben ik gekomen op 9 oktober met een peiling. En het interessante was, er waren al wat peilingen, maar op dat moment was Den Uyl was premier. En Wiegel kwam op. En op dat moment was de peiling, het sfeer was een beetje dat toch wel Partij van de Arbeid duidelijk voor de VVD stond. En toen kwam ik met mijn peiling. En toen bleek de VVD hoger te staan of gelijk te staan ongeveer met de Partij van de Arbeid. En op maandag openden de kranten alsof er verkiezingen waren geweest in dat weekend.
2: Ja. En dus zo'n impact had het.
17: Zo'n grote impact had dat. En daarna ben ik maandelijks gekomen. Eerst op de radio, later op de televisie. En dan zeggen ze, ja, the rest is history.
2: Ja, nee, als je aan Maurice de Hond denkt, denk je aan peilingen, toch? Of niet?
3: Nee, absoluut. Ja. En aan een weegschaal dus.
2: Ja, met die alles kon ook op dat moment.
17: Technologie misschien.
2: Maar je hebt dus speciaal voor die 50-jarige jubileum, of voor het 50-jarige jubileum, een speciaal, staat ook in het persbericht, een peiling van Nederland laten maken. En wij krijgen voor ons land, van al onze 7000 deelnemers, een 3,9.
17: Ja, die geven
2: 3,9?
3: Op tot 10.
2: Ja.
17: Ja, maar ik heb ze 12. Ik heb de Nederlanders, 7000, steekproef, heb ik op 12 onderdelen Nederland laten beoordelen van dit moment.
2: Ja.
17: En die geven dan gemiddeld een 3,7.
3: Ik vind het hoog.
2: Ja?
3: Ja.
17: Ja, nou, de D66-kiezers geven gemiddeld een 6,1.
2: Ja.
17: PVV-kiezers geven gemiddeld een 2,4. En als je dan verder doorgaat, en dat is het interessante wat uit het onderzoek blijkt, wat blijkt de meest fundamentele factor tegenwoordig te zijn, en het is niet meer links, rechts, whatever dat nog is.
2: Ik heb het gelezen, dus ik mag het niet zeggen. Meer. Moet jij het zeggen.
17: Maar de belangrijkste factor is dat of mensen zich onzeker voelen over de financiële toekomst.
2: Financiële onzekerheid is het ding.
3: Dat is het.
2: Ja, dat is nu het meest cruciaal, toch?
17: Ja, want bijvoorbeeld PVV-kiezers, 69% zijn onzeker over een financiële toekomst. Bij de D66 is dat maar 11%. En dat beïnvloedt eigenlijk hun beoordeling van alle andere aspecten van Nederland. Want over de hele linie scoren ze duidelijk laag. En als je dat dan dieper analyseert, zie je inderdaad dat dat de factor is. Daarom opleidingsniveau is daar een belangrijke factor voor. Maar dat eigenlijk inkomensniveau ook.
2: Ja.
17: Maar zeker in een wereld die snel verandert, en dat gebeurt, zijn mensen die, laat ik zeggen, wat minder opleiding hebben gehad en ook lagere inkomens hebben minder keuzes als het niet goed gaat. En die zijn dus, voelen zich steeds onveiliger. En dat heeft dus veel minder ideologische componenten, zoals je misschien vroeger dacht, maar heeft veel meer hun eigen onzekerheid, hun eigen negativiteit over wat er kan gebeuren, beoordeelt, beïnvloedt eigenlijk elke andere beoordeling.
2: Ja, maar 3,9, ik vind het nogal laag, maar jij vindt het nog hoog dus. Waarom vind je het hoog dan?
3: Nou ja,
2: Nederland. Denk aan Nederland. Nederland is toch het land. Op alle lijstjes staan we in de top 10, in de top 5. Welvarend, welzijn, alles toch?
17: Ja, maar dat is precies. Het ligt eraan wat je achtergrond is. Dus jij, nogmaals, als je zelf financieel goed ervoor zit, beoordeel je de rest van de dingen ook relatief positief. Als je zelf negatief, als je zelf veel meer onzeker bent, beoordeel je blijkbaar alles negatiever.
2: Maar waar zou jij van uitgaan dan, Nico?
3: Ja, gewoon het uitermate persoonlijk weer. Gewoon dat je gewoon met 10 mensen in een lift staat. En dat ik, als ik boven kom, dan wil ik ze gewoon allemaal wurgen. Ja. Ja, dat dit met Nederlanders.
2: Ja. Ja, je vindt Nederlands verschrikkelijk, hè? Je gaf in een interview in België ook dat je er helemaal gek van werd.
3: Ja, ik vind vooral gewoon, het is niet puur Nederlands. Ik vind trots zijn op je land, vind ik volstrekte waanzin. Je bent toevallig uit je moeder gegleden. Hier ergens in Nederland. En je had net zo goed in een Antwerpse keuken kunnen liggen. Dus ik vind...
2: Maar je hebt het over een tsunami van zwakbegaafden. Dus had je het in het interview
3: genoemd? Ik vind inderdaad, als je jij vraagt het me nu... Ik vind, dat is de kern van al het kwaad. Gewoon trots zijn op de plek waar je toevallig bent geboren.
2: Omdat je daar eigenlijk geen invloed op hebt. Het is puur toeval.
3: Het is een raar soort trots. Ja? Weet je wel?
2: Onderscheid je dat trots
3: op niets?
2: Of herken je er niks van?
17: Nee, ik onderscheid het niet. Wat natuurlijk belangrijk is, terwijl mensen... alles negatief beoordelen bijna. Wat ze nog wel positief vaak beoordelen is hun eigen gezin, hun eigen omgeving. Ja. Relaties die ze hebben binnen hun eigen omgeving. Dus dat trots zijn op Nederland is vaak veel meer over zich comfortabel voelen in hun eigen omgeving. En dat zie je wel. Alhoewel natuurlijk de samenleving steeds meer gepolariseerd is en een gigantisch verschil is tussen de grootstedelijke wereld en de rest van Nederland. Dat zie je trouwens ook bij de verkiezingsresultaten. Want pro is veel groter in Amsterdam, in Utrecht, in Arnhem. Ja. In de buitengebieden is gewoon de PVV de grootste.
3: Wat ik bij steeds afvraag, dat weet jij misschien van... In hoeverre beïnvloedt... Kijk, iedereen kan nu precies een kanaal zoeken... waar hij de informatie krijgt die hem past. Dat was natuurlijk nooit zo. Je keek gewoon naar Nederland 1 of Nederland 2. En daar moest je het mee doen. Maar ik heb het idee dat iedereen nu gewoon... naar zijn eigen tokootje zit te luisteren en zegt... ja, zo zit het.
17: Ja, nee, dat is ook zeker zo. En dat is er aan de hand. Dat is een gigantische versplintering daardoor in de samenleving. Iedereen in zijn eigen bubbel.
3: Ja.
17: Dat zie je vervolgens terug ook in verkiezingsuitslagen met de versplintering. En wat zie je dan vervolgens? Wat mensen zich niet goed realiseren. In de vorige eeuw haalden de drie grootste partijen 80%. En die konden met 2 een meerderheid vormen.
3: Ja.
17: Inmiddels halen die drie partijen nog maar 35%. En ons systeem is daar helemaal niet op aangepast. Dus wat we nu hebben... of dit doorgaat of niet, of er nieuwe verkiezingen of niet. Het zal niet lukken, want het systeem past niet meer bij 2026. Nee,
2: je komt met hetzelfde probleem weer te maken.
17: En wat je dan merkt, de enige manier waarop zo'n systeem verandert... is als je de grondwet verandert. Nou, dat kan alleen maar met 2/3 meerderheid in 8 jaar. En de verandering die gaat komen, zoals die eigenlijk ook in 1848 gekomen is... als er zoveel onrust, zoveel dreiging is, zoveel onzekerheid is... bijvoorbeeld de Frankrijk-revolutie of zo, dreiging vanuit het oosten... dat zijn de momenten waarop een systeem eigenlijk omvalt en een nieuw systeem komt. En dat is hard nodig.
2: Dus die tijd is aangebroken, zeg jij? Dit systeem is failliet, hè? Ja, maar, dat wil je eraan geven.
17: Kijk nou even wat er in Den Haag al een tijd gebeurt.
2: Absoluut.
17: Terwijl alsof de wereldsituatie niet eigenlijk vraagt om slagvaardig te opereren... draaien we rondjes achter de eigen staart en komen ze er helemaal niet uit.
2: Nee. En dan staat van de week weer de VVD op 12... en dan wordt van gezegd, het valt allemaal mee. Alhoewel, er is vanavond een bijeenkomst om de achterban een beetje tot rust te manen. Maar dan wordt het gebagatelliseerd. Als het niet uitkomt, dan wordt het altijd gebagatelliseerd.
3: Welke artiest is er?
2: Ik heb geen idee. Gordon neem ik aan.
3: Ja.
2: Nee, maar dat is wel opmerkelijk altijd. Als het niet uitkomt, dan wordt het altijd gebagatelliseerd. En anders wordt het heel goed gebruikt, toch?
17: Ja, maar het belangrijkste is echt dat die drie grote partijen... het hele midden is weg.
2: Ja.
17: Dus wat ze ook doen, ze komen er niet uit. En ik denk, de enige wat ik wel verwacht... is als inderdaad de onrust groter wordt... en de onzekerheid groot is dat ze niet slagvaardig kunnen opereren... dan is eigenlijk de enige oplossing een nationaal kabinet... waar ook pro en ja 21 in zitten. En die elkaar dan... het toelaten dat op bepaalde punten... dat die kabinet een andere beslissing neemt dan een van die partijen wil...
2: Ja.
17: Om gewoon het land toch nog te kunnen besturen.
2: Het landsbelang, zeg je dan,
17: ja.
2: Het belangrijkste.
17: En ik denk dat dat moment gaat aanbreken... wanneer de dreiging alleen maar groter wordt... en men steeds minder voor elkaar krijgt.
2: Ja. Wijze woorden, dreigende woorden ook, dat wel. Maar ook realistische woorden, denk ik. Gefeliciteerd trouwens nog met 50 jaar jubileum. Is toch mooi?
17: Ja, dankjewel.
2: Ja. En zeker als je er nog zo lekker in zit, Maurice. Dus we zijn nog lang niet van je af, toch, neem ik aan.
17: Ik hoop het niet, nee.
2: Hey. Houd het vast. Bedankt daarvoor.
17: Ja, graag gedaan.
8: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
8: Maar ja, gisteren waren er weer protesten in Parijs. Een aantal andere steden liep het uit de hand.
9: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
10: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
11: Om elkaar ook te

0: voor vanavond. Er gaat niks meer fout bij die mannen.
1: Nee, het gaat heel lekker.
0: Ja.
1: Deze,
0: jou ook?
1: Precies het aantal beats per minute waar wij ook ongeveer op zitten aan deze tafel.
0: Ja, zeker weten. Ja. U hoort de stem, de herkenbare stem van Nico Dijkshoorn. En die andere herkenbare stem is natuurlijk van...
2: Bernhard Hammelburg.
0: Ja, wat een prachtige stem, dames en heren.
1: Heerlijk.
0: Je schiet het er altijd een beetje bij vol, hè, bij die stem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dikke keel.
0: Zou je ook niet een keer Jan van Veen Scandalite één keer doen? Gewoon één avond?
2: Ja, ik heb nog veel met hem in het café gezeten toen hij begon bij de AVRO met dat Candlelight. Want toen werkte ik daar ook. Die man die deed geloof ik iets in confectie of textiel. Ja, heel ander vak.
0: Klopt inderdaad, ja.
2: Ja, en dit deed hij voor zijn lol. Maar wat een mega succes.
0: In die tijd werd er veel gedronken, hè?
2: Ja.
0: In het omroepvak.
2: Ja.
0: Echt, toch?
2: Ja, ja.
0: Toos Postema en zo, al die mannen zaten er dan bij.
2: Ja. Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Maar er werd echt stevig ingenomen.
2: Enorm.
0: En dan met de hand aan de vangrail terug naar huis.
2: Ja, je had een aantal, in Hilversum in afval, een aantal van die kroegen die draaiden helemaal op omroepmedewerkers.
0: Ja.
2: Volgens mij hadden ze helemaal geen andere klanten.
0: Je hebt het pandje, had je altijd nog. Ik was dat toen ook al wat later. Ja. Zat ze vaak in het pandje, ja. Dus achter het Mediapark.
2: Ja.
0: De Jonge Haan, daar zaten ook
2: Jonge
0: nog
2: Haan,
0: veel mensen.
2: Die bestaat volgens mij nog steeds.
0: Ja, ze staan allebei nog steeds. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat waren tijden. Die heb ik niet echt meegemaakt, maar dat die vader
2: nee.
0: Altijd.
2: Nee, als matige drinker is het niet zo leuk, maar oké, ik heb het allemaal meegemaakt.
0: Maar ik zag ook heel veel presentatoren in die tijd gewoon ook voor een uitzending al drinken. Dat vond ik ook zoiets bizars.
2: Ja.
0: Dat ken ik niet. Dat het
2: nee, of tijdens de uitzending een glas op tafel. Of dat gebeurt bij jouw uitzending trouwens.
0: Ja, dat gebeurt bij ons uitzending. Wel, maar er is maar één man die drinkt al.
2: Ja, wel, maar
1: drinken is natuurlijk al ook gewoon, weet je wel, iets uit de vorige eeuw.
0: Ja.
1: Iedereen neemt een snuif nu, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Maar er waren ook presentatoren die dat toen ook al deden, toch, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Maurice de Hond, jongen.
0: Ja, die ging te keer, die Maurice. Ja. Oh, daar zit hij.
1: Oh, daar zit hij nog.
0: Ja. Maar Bernhard, daar kom je niet voor. Je komt voor het internationale strafhof en de uitspraak die nu de Trump heeft gedaan.
2: Ja, dat is nieuws. Er was een embargo op het mededeling van het Witte Huis. Maar inmiddels is dat eraf.
0: Ja, goed thuis dat je zegt. Vorige week had Maurice mij iets gestuurd van de peilingen. En toen
2: stond
0: er later bij 6:20. Maar dat zag ik pas veel te laat. Dus toen heb ik ze om 17:30 al bekendgemaakt. Sorry, ik had dat niet gezien, Maurice.
2: Nee.
1: De hele wereld over.
0: Ja, dus iedereen had het erover.
2: Ramp, enorme rampenrichtje
0: ervan. Ja, nee, maar hij slaat natuurlijk helemaal nergens. Sorry,
2: ik begrijp dit soort dingen ook nooit helemaal.
0: Nee.
2: Maar hoe dan ook, het komt erop neer. De regering Trump voert een campagne tegen het internationaal strafhof.
0: Ja.
2: Dat doen ze al een tijd en dat hebben ze nu tot nu toe gedaan door individuele rechters bijvoorbeeld op een zwarte lijst te zetten. Sancties. En dat betekent dat die mensen bijvoorbeeld niet meer bij hun bankrekening konden en allemaal van dat soort dingen. En ook een verbale campagne tegen, ik zal maar zeggen, dat linkse tuig wat daar in Den Haag met foute zaken bezig is. En nu hebben ze die maatregelen weer ingetrokken en die worden nu vervangen door een algemene boycott van dat hele ICC.
0: Ja.
2: En dat is echt behoorlijk omvangrijk, want dat bevat alles. Ook de contacten die ze hebben. Mensen die dus contacten met ze hebben, worden strafbaar. De bankrekeningen die er bestaan, die worden dan allemaal geblokkeerd. Dus ze proberen echt dat ICC uit te schakelen.
0: Ja. En, de Europese Commissie boos hier al.
2: Oh ja, en Rob Jetten heeft net ook in zijn wekelijkse persconferentie...
0: Tom Berends, minister van Buitenlandse Zaken ook.
2: Ja, en ik was er bij de VN, hè, bij
0: Maurice de
2: jaarvergadering...
0: Boos.
2: En toen kwam de ene na de andere Europese leider aan het woord... die zei dat ICC moet blijven en dat is een enorme campagne. Maar goed, de Amerikanen hebben altijd een beetje het moeite mee gehad. Je weet, de belangrijkste landen, Amerika, Rusland, China, India, Israël, ik noem een aantal op, die zitten er niet in. Er zijn maar 124 leden van de 193 VN-leden. Dus lang niet iedereen is lid. En de niet-leden die hebben allemaal ook redenen om dat nu te doen. Maar de beste, vond ik, was destijds, toen het begon, de uitleg van Bill Clinton. Die zei, ik sta er op zichzelf wel sympathiek tegenover dat mensen die echt misdaden tegen de menselijkheid plegen, dat die kunnen worden berecht in een tribunaal. Ja. Maar wij Amerikanen hebben in de hele wereld, overal zitten we in vredesmissies of in andere militaire operaties. En volgens de regels van het ICC kan het een zaak beginnen tegen elke soldaat die in de ogen volgens het internationaal recht misschien iets overtreedt.
0: Ja.
2: Dus dan zijn we alleen nog maar bezig met het verdedigen en beschermen van onze eigen krijgsmacht. Dus we gaan dit niet doen. Dat argument is het sterkst gebleven in de Verenigde Staten. Waar bemoeien ze zich mee en een grootmacht heeft. Een krijgsmacht. Een krijgsmacht doet dingen die kun je niet continu maar op de verdachte lijst zetten. En de aanleiding voor Trump, dat was de zaak tegen Netanyahu. Ja. Die is dus verdacht, hè, niet veroordeeld, maar verdacht. En leden van het ICC hebben dan de plicht om, als zo iemand het land bezoekt, om hem aan te houden en uit te leveren als verdachte. En daar is Trump vreselijk boos om geworden. En die zei, dat is echt een schande, je moet daarmee ophouden, joh. En dat hielp niet. Nou, nee. Dus dit is een explosie en het geeft enorme problemen. Ik zeg er tegelijkertijd bij, ik probeer altijd een beetje mee te... De Amerikanen hebben ook wel een beetje een punt. Want als je kijkt naar dat strafhof...
0: Ik hoef geen vraag te stellen, je komt gewoon nog wel goed
2: uit. Ja, dat mag rustig. Ja. Als je kijkt naar het strafhof, dat heeft in al die jaren dat het bestaat... ik geloof 15 zaken behandeld, uiteindelijk. Er waren heel veel meer aanklachten, maar uiteindelijk 15 behandeld. Allemaal Afrikanen. Ja. Allemaal mensen van wie, laten we zeggen, jullie en ik nog nooit hadden gehoord. Daarvan zijn er nog 3 vrijgesproken. Maar er zijn nooit echt hele grote internationale kwesties gekomen. Dus de vraag is... Is dit wel een goed systeem?
0: Is dit wel een goed systeem?
2: Nee, het is geen goed
0: systeem. Dat vraag je dan af.
2: Andere tribunalen... Laten we zeggen, het allereerste was het Nuremberg-tribunaal... Ja. Ging over één onderwerp. Ja. Het Joegoslavië-tribunaal ging over één onderwerp. Rwanda-tribunaal ging over één onderwerp. Die waren allemaal zeer succesvol. Die hebben heel veel mensen kunnen berechten... en hun straf kunnen geven. Of vrijspraak, dat is ook gebeurd. Maar in ieder geval, dat werkte veel beter. En dit is alles op een hoop vegen weer.
0: Ja, raad je toe.
2: En dat is raad je toe.
0: Eigenlijk moet je het gewoon opheffen.
2: En ook ik begrijp best...
0: Kost het veel geld?
2: Nou, 200 miljoen per jaar. Ja, dat vind ik wel behoorlijk wat geld. Ja,
0: leuke dingen mee doen. Ja.
2: Een enorme zwik rechters. Ze moeten allemaal doorbetaald.
0: Ja. Ze kunnen niet bij hun geld komen nu, maar normaal gesproken worden ze erop.
2: Ja, die kunnen niet meer pinnen. En het is inderdaad... Ik heb grote twijfels over de zin op deze manier van het strafhof. En ook de manier waarop het werkt is wonderlijk. Want in de normale rechtbank, als er een verdachte komt... dan heeft de aanklager de plicht om de informatie daarover te delen met verdediging. Hè? En dat doen ze daar niet. Dus de verdedigers die worden geconfronteerd met allemaal getuigen... en allemaal documenten die ze niet in het vooronderzoek hebben kunnen inzien. Hmm. Dus het werkt ook niet helemaal zoals een rechtbank behoort te werken.
0: Maar eigenlijk is de conclusie, stop er maar mee.
2: Ik heb de neiging om te zeggen, dit wordt niks. Dus dan kan je er maar beter mee stoppen.
0: Pak er wel door vanmiddag. We hebben eerst het kabinet al laten vallen onder leiding van Leendert. En nu zeggen we gewoon strafhof, stop er maar mee.
2: Ja, stop er maar mee.
0: Dat is wel de conclusie van vanmiddag.
2: Ik vind dat, tenzij je al die dingen verbetert, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Er zitten trouwens niet Afrikanen. Ze hebben nu ook een zaak tegen Duterte, de oude dictator van de Filipijnen, president van de Filipijnen. Die wordt ook berecht. Dus er zit wel iemand uit een ander werelddeel in. Maar in het algemeen gaat het alleen maar over Afrika. Dus ik kan me ook voorstellen dat die Afrikaanse landen zeggen, hou nou toch eens op met deze flauwekul.
0: Ja.
2: Het is gewoon racisme tegen ons.
0: Ja, maar Netanyahu, als hij nu ergens naartoe gaat, loopt hij nog steeds het risico?
2: Hij naar een land gaat dat lid is van het strafhof, dat doet hij ook niet. Maar dan moet hij worden aangehouden. Dat zijn de regels.
0: Ja.
2: Maar als hij naar Amerika gaat om de VN toe te spreken... dan kan hij gewoon in. Want
0: moet alleen wachten tot iedereen weggelopen is.
2: Ja, en als hij bijvoorbeeld naar China zou gaan, dat kan ook gewoon.
0: Ja.
2: Of naar Rusland, nou die kans is niet zo groot. Of naar India, dat zou best kunnen. Dan mag hij gewoon in. Dat zeggen die landen doen allemaal niet mee.
0: Nee.
2: En er zijn er overigens de afgelopen periode... zijn er 5 of 6 landen die ook hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dus het is ook niet zo dat het
0: als ik dit zo
2: aan
0: hoor,
2: leden toestelt.
0: Is het de aflopende zaak?
2: Vind ik wel, ja.
0: Bij deze besloten?
3: Schitterend samengevat.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Bernard.

0: Vrijdag 9 oktober. We zitten lekker in Bar Amerika. Ik heb zo straks een hamburgertje gehad. Dat is prima hier. Beetje friet erbij. Ja, dat is lekker, hè? Vind je dat niet lekker, Nico? Hou je er niet van?
1: Ik ben een beetje aan het lijnen. Maar je hebt er nog helemaal niks over gezegd.
0: Oh, ben je aan het lijnen?
1: Beetje
0: aan het lijnen. Natuurlijk afgekleed omdat je zwart bent.
1: Ja, ik heb ook zwart aangedaan.
0: Ja, om nog meer...
1: Dat is een beetje meer met mijn pantomime achtergrond.
0: Maar even voor mijn duidelijkheid, je bent nu 66. Je vindt het nu al een moment dat je denkt van ik ga er een beetje op letten en zo.
1: Ja, maar ik was gewoon als een mal aan het vreten. Dat was het eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat.
0: Hoe is het om 66 te zijn?
1: Goed.
0: Ja, fijn?
1: Ja.
0: Mooiste tijd van je leven?
1: Nou, ik zeg, laat ik daar toch iets filosofisch over zeggen. Ik weet nog dat ik 20 jaar geleden mijn vriendin Tanja ontmoette. Mm-hmm. En dan weet je dus precies nu hoe lang 20 jaar. Ik heb een vrij duidelijk beeld, zeg maar, van wat 20 jaar is.
0: Ja.
1: En dan weet ik dus gewoon hoe snel ik 86 ben. En ik vind 86 wel gewoon echt iets.
0: Ja. Zou je het willen?
1: Nee, dus, ja, nou, ik hoop het wel. Maar
0: ja, toch wel.
1: Goede gezondheid. Maar 86, ja, ik ken veel mensen van 86. Dat denk ik van, Jezus Christus, ben ik al over 20 jaar.
0: Ja, en dat ging heel snel, die 20 jaar.
1: Ja, het is niet echt Plato, wat ik nu zeg.
0: Nee, klopt wel. Het leuke is dat Ricky Cola tegenover ons zit. En die knikt er ook gewoon bij. Die heeft nu een nieuwe solovoorstelling. Ja.
2: Het ziet er goed uit, Nico.
0: Ja. Ja. Maar het gevoel van die 20 jaar...
1: Wat een mooie plaat heb je gemaakt.
2: Ja, dank je, dank je.
0: Maar jij kende meteen het gevoel wat hij over sprak.
2: Ik herken dat meteen. Ik ben trouwens ook 20 jaar met mijn partner, met Leo. Dus ik weet ook precies wat 20 jaar is. Best wel lang. Maar nee, het is heel leuk hoor. Nee, het blijft hartstikke leuk.
0: Ja, wat maakt het zo leuk?
2: Nee, we hebben het gewoon hartstikke heel leuk samen. En het is natuurlijk ook heel fijn dat je heel vertrouwd bent inmiddels met elkaar. Ja. Maar inderdaad, nou ja, wat jij zegt over 20 jaar ben jij, wat zei je, 86?
1: Ik 86.
2: Ja, ik heb ouders van die leeftijd, hè, van 80. En ik zie ook dat het niet allemaal vrolijk is.
0: Nee.
2: dat vooruitzicht. Dus ik heb inderdaad de voorstelling gemaakt over mijn rare leeftijd.
0: Je bent 54, toch?
2: Ja, ik krijg zelf mijn bek niet meer uit. Maar als jij
0: maar
2: het zegt, zal het wel waard
0: zijn. Ja, ja.
2: Nee. Net hoor, net.
0: Ja, net. Ja.
1: Piepjong.
2: Ja, piepjong. Maar nee, maar het is zo'n rare leeftijd. Want ik zit dus tussen oud en jong in. Het maakt heel erg uit tegenwoordig naast wie ik ga staan, hoe oud of jong ik me voel, merk ik. En ik zit dus tussen mijn oud.
3: Meer snelheid maken?

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Lang al mee bezig ben en nu denk, shit man, ik moet het dan nu allemaal... Oké, als ik dan een keer echt helemaal solo wil in het theater, dan moet ik dat dus nu doen. Want weet ik veel over 10 jaar waar ik ben, ja, hoe ik ben.
2: 64.
1: Verschrikkelijk.
3: Ik schrik wel een
1: hoe
3: beetje van
1: jij?
3: De zin.
2: 59.
1: Och, jee. Ja.
2: Sandwich leeftijd had je net over.
1: Nou, precies. Ja, dat is het. Ja. Dat is het. En ik merk dat, want nu is dit natuurlijk een onderwerp in mijn leven. Heel veel mensen vinden van zichzelf dat ze een rare leeftijd hebben. Ook dertigers. Maar ik vind zeg maar 54 echt heel raar.
3: Maar hoe zei jij nou net dat je al een leven lang bezig bent met de dood?
1: Ja, daar ben ik echt altijd al mee bezig.
3: Het is toch doodeng?
1: Ja, maar met tijd dus eigenlijk. Met oké, maar zelfs op vakantie heb ik dat, denk ik, oh shit, we hebben maar 3 weken. Ik moet genieten. Ik moet er iets van maken van mijn leven. En dat lukt dan
2: nee,
1: dus
2: juist. Nee, dat lukt dan niet, hè? Nee. Als je er zo in staat.
1: Nou, ik dacht dus net op de fiets, had ik de gedachte, want ik ben nu aan het try-outen. En ik dacht, wat heerlijk is dat try-outen. Dan hoeft het nog niet af te zijn. Het hoeft niet perfect te zijn. Het mag allemaal nog fout gaan. Mm-hmm. Toen dacht ik moet gewoon mijn leven meer gaan zien als een try-out. Waarom ben ik zo bezig met die paden die ik voor mezelf heb uitgestippeld?
3: Maar toen jij 6 was, dan dacht je toch gewoon hopen dat we patat eten vanavond. Nee, toch niet welke kist ga ik uitzoeken voor later?
1: Nee, ik dacht niet over een kist, maar ik at dan trouwens pannenkoeken, want wij hadden een pannenkoekenhuis.
3: Nou ja, het is je vergeten.
1: Nou ja, prima.
2: Met appel?
1: Met appel en rozijnen en kaneelsuiker. Maar 's avonds in bed vroeg ik dan aan mijn moeder, maar hoe zit het dan hierna?
3: Allemachtig.
1: Ja, echt.
2: Had jij dat niet?
3: Nee,
2: dat had ik eigenlijk ook wel een beetje toen al.
3: Nee, ja. Nee, echt totaal niet.
2: Ja, dat had ik eigenlijk ook wel een beetje. Niet in de mate.
1: En nu dan? Op je, wat zei je, 66ste?
3: Nou ja, nu dus wel een beetje. Wat ik net uitlegde, gewoon omdat ik weet dat het over 20 jaar gaat het wel een beetje dringen.
1: Ja.
3: Maar ik weet wel gewoon, toen ik 10 was, geen enkel besef van sterfelijkheid.
2: Maar ik had het al op hele jonge leeftijd. Ik vind dit leven, dit bestaan, totaal zinloos. Maar echt totaal zinloos. Heb jij dat nooit gehad, dat gevoel?
3: Ah ja, maar goed, dat is ook waar.
2: Ja, maar dat is het ook inderdaad.
1: Dat is het ook. Ja, dan probeer je er iets van te maken. Ja, maar je hebt er maar één van.
2: Ja, maar één leventje zegt nee altijd. Ja,
1: maar daarom werk ik dus ook zo hard. Ja. Maar ik denk wel eens, wat ben ik nou zo aan het doen? Ik ben alleen maar, dat denk jij ook.
2: Dat denk ik echt
1: Ik denk dat je
2: elke
1: naar
2: dag.
1: Mijn voorstelling moet komen kijken.
2: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik stond vorige week bij de Oranje Zondag te zingen. Dat nieuwe nummer van mij. Leuk nummer trouwens. Maar tegelijkertijd dacht ik, wat sta ik hier nou te doen?
3: Ja, maar dat denken wij allemaal, hè, als jij daar staat te zingen.
1: Nee, ik heb niet gezien. Ik weet niet.
2: Ja, dat kan ik heel goed voor.
3: Dat denken we, daar sta je helemaal niet alleen in.
1: Zingen is altijd goed.
2: Maar dat andere mensen dat doen, dat is nog tot daar gaan doen. Maar dat ik het zelf ook steeds heb, is heel vermoeiend.
1: Ja, heel vermoeiend. Ja, heel vermoeiend. Omdat
2: is echt vermoeiend.
1: Omdat ik dus ook geen hobby's heb. Omdat ik al mijn hobby's veel te serieus neem.
2: Oh.
1: Dus ik snap je, dan wil ik overal iets van maken. Ik wil gewoon overal tot het gaatje gaan. Maar dat is helemaal niet...
2: Ik ben kwijtraken dit. We hadden net Timothy hier. Ik heb nog nooit iemand zo rustig en relaxed gezien als die gozer.
3: Die gaat lachend de dood in.
2: Ja, daar kijkt hij naar uit, maar ook weer niet. Want dat maakt er niet uit allemaal. Maar dat is heel vermoeiend dit.
1: Ja, maar dus daarom ben ik deze voorstelling gaan maken. Ik hoop eigenlijk lachend hier uit te komen. En ook relaxter. Dat inzicht
2: therapie.
1: Wat ik dus net echt op de fiets had. Van ik moet leven alsof het een try-out is. Ja. Ik mag gewoon de plank misslaan.
2: Ja.
1: Maakt
2: maar
1: het
2: gaat
1: uit.
2: Niet lukken.
1: Nou, zeg.
2: Dat gaat je echt niet lukken.
1: Ja, ik mag het wel iets meer proberen.
2: Ja, maar dat is omdat je jezelf probeert op een bepaalde manier onder controle te krijgen. Maar je bent.
3: Hoeveel try-outs doe jij dan?
1: Ik doe er nu 20, want ik doe cabaret. Ja, maar met cabaret, ik heb natuurlijk heel veel muziek ook gedaan. Met de mannen van Okelbar, die jij goed kent. En nu ben ik dus trouwens in mijn eentje met gitaar. Terwijl ik dus helemaal niet heel goed gitaar speel. Mijn gitaarleraar zei, daar ben je nog lang niet klaar voor. En toen ging hij dood.
2: Hmm.
1: Ja. Dus ik heb ook niks meer aan hem gehad.
2: Nee, dat doe je weinig mee dan.
1: Maar goed, ik sla me er moedig doorheen. Zonder Kok van Vuren. Dat is dan toch jammer. Maar ik dacht, ik ga met eentje op het toneel staan. Ik ga dit gewoon proberen. En ik hoop echt, eigenlijk ook dat ik de mensen kan duidelijk maken. Ga gewoon wat meer de plank misslaan. Doe het gewoon. Ga gewoon ontspannen op je bek.
2: Ja, maar als je het zelf niet eens echt kan voelen.
1: Ja, maar daar werk ik dus hard aan.
2: Ja, maar het lukt nog niet echt.
1: Ja, maar jij bent heel somber daarover.
2: Nee, ik ben niet somber. Ik ben heel realistisch erover. Ik hoor mezelf ook elke dag zeggen, de beste is yet to come. Toen zat ik later.
1: Nee, maar dat is denk ik.
2: En toen dacht ik bij mezelf, wat zit ik eigenlijk te lullen de hele tijd? Wat slaat dit eigenlijk op? Wat ben ik nu aan het doen?
3: De beste is yet to come.
1: Hele grote kans dat dat al geweest is.
2: Maar jouw Leo Blokhuis is 10 jaar ouder. Die is 64, dat kan ik wel uitspreken.
1: Die is bijna jaren.

0: Ook nog eens, wordt hij 65, moet je nagaan.
1: Jemig.
0: Maar beleeft hij dat ook zo onrustig? Of is hij juist wel in een soort fase terechtgekomen? Ik denk, nou, is goed. Is fijn.
1: Nou, die zit er wel anders in dan ik. Maar die heeft wel met het getal 65 toch ook een beetje een dingetje.
0: Ja.
1: Merkte ik.
0: Ja, jij ook?
2: Nou, kijk, ik heb dus wel gewoon dat ik die 20 jaar zo nu wel begin te voelen. Maar ik voel mezelf... Ik weet dat ik niet meer zo beleefd word. Maar ik ben zelf wel gewoon nog ongeveer 21 in mijn hoofd.
0: Ja.
2: Dat is wel zo. Ik weiger me gewoon als een soort klassieke oude lul te gaan gedragen. Omdat dat eenmaal zo hoort. Dus dat weet je wel. Want ik,
1: ja, mensen zien je toch soms als een oude lul.
2: Ja, dat
1: wisten
2: mij
1: wel.
2: Ja.
1: Ja, ik krijg dat regelmatig te horen.
2: Ik werd net toen het is het oude lul.
1: Nee, maar ik had bijvoorbeeld dat iemand zei... ik zat in Soldaat van Oranje, werd ik voor gevraagd, vond ik hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Bleek ik natuurlijk om de rol van koningin Wilhelmina te gaan.
0: Oh,
1: ja, nou dan weet je ook in welk bakje je zit, niet het jonge bakje. En toen zei iemand van de cast... Hey, alle vrouwen uit deze voorstelling zijn vrijgezel. En toen zei ik, nou, ik en niet. En toen zei ze, oh nee, ik bedoel... alle meisjes. Ja, dan weet je dus hoe laat het is.
0: Wat voor gevoel moeten de mensen gaan uiteindelijk daar dan?
1: Ja, nee, het wordt heel grappig. Want heel veel mensen herkennen...
0: het wordt wel heel grappig.
1: Nee, maar gisteravond nog hebben mensen heel hard zitten lachen... omdat iedereen dit herkent.
0: Ja.
1: Ook mensen van 70 en ook raar genoeg mensen van 30... herkennen wel deze fase.
0: Ben je ook bang voor de dood?
1: Nou, niet voor het doodgaan, maar ik ben wel bang om dit achter te laten. Ik hou hier gewoon van... Ja, ja.
2: Jij? Ben jij bang voor de dood, ja?
0: Nee.
1: Maar waarom ben je dan zo naastig? Waarom ben je zo hard aan het werk dan?
0: Omdat ik het zo zinloos vind allemaal. Dus dat denk ik, als ik er stil bij ga staan, dan vind ik het nog vermoeiender allemaal. Dan kun je beter niet meer stilstaan. En dan ga ik zingen bij de Oranje Zondag. Of ik maak allemaal programma's.
1: Dus meer afleiding.
0: Maar waarom
1: vond je dit een zinvol gesprek bijvoorbeeld?
2: Ik wil net zeggen, wij zitten hier aan tafel met jou. En het is natuurlijk gewoon heel, heel ontzettend onaardig om te zeggen... het is allemaal zo zinloos. Dat heb je wel 4 keer gezegd.
1: Nee, maar het is ook zinloos.
0: Dat is mijn beleving, maar dat neemt niet weg dat ik er...
2: Het is toch een mooi gesprek wat jij
0: vind
2: met
0: ik ook, maar ik probeer er alles uit te halen wat er uit te halen valt.
1: Ja.
0: Dat probeer ik wel in het leven.
1: Ja.
0: Dus probeer ik ook wel, ook in die gesprekken die ik ook met jou heb gevoerd... en andere mensen bij Zolang het Leuk is... probeer ik zo diep mogelijk te komen.
1: Ja.
0: Om dan tot de conclusie te komen.
1: Nou, dat lijkt mij een stapje op je fiets
2: en denk je, nou, het was weer helemaal...
0: Nee, dat vind ik een mooi gesprek. En dan, ik ben vooral heel jaloers op mensen die de zin van het bestaan... wel heel erg kunnen beleven. Dat vind ik echt heel mooi.
1: Ja.
0: Dat ik denk van, zo, dat kan dus wel.
1: Nou, je kan wel heel erg genieten van het bestaan, toch?
0: Ja.
1: Ik weet niet of het zin heeft. Ja, voor wie, voor wat. Dan moet je toch in iets geloven, denk ik, om iets zin te laten hebben. Maar we kunnen het wel hier nu leuk hebben.
0: We hebben het hartstikke leuk.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, en gezellig.
1: Ja, en ik vind het ook echt leuk dat ik weer ga toeren door het hele land. Vind ik echt leuk.
0: En mensen kunnen langskomen, neem ik aan.
1: Mensen kunnen allemaal kijken. Ik ga er wel 63 of zo
2: doen. Allemachtig.
1: Ja, allemachtig.
0: Veel zeg, hé.
1: Ongelooflijk.
2: Echt grote zalen.
1: Nou, Kleine Comedie en alles daaronder.
0: Oh ja.
1: Ik begin met die try-outs. Natuurlijk allemaal gewoon Sassenheim en Etten-Leur en weet
0: je moet dan ook niet bedenken dat het na die 65 uitzendingen of voorstellingen afgelopen is. Want dan moet je iets nieuws verzinnen om dat weer op te lossen.
1: Nee, dan ga ik weer een volgende de voorstelling doen.
0: Ja.
1: Ja, die staat al vast.
0: Ook al?
1: Ja, nee, maar niet van mezelf. Dan ga ik gewoon in een rijdende trein springen, zeg maar. Of in een voorstelling die iemand anders heeft geschreven. Maar nee, ik werk mijn ongeluk inderdaad op dit zinloze bestaan. Leuk.
0: Ja. Ik hoop niet dat ik je daar nu uitgetrokken heb en dat je op de fiets terug datzelfde nog steeds gaat doen.
1: Nou, ik ga wel, ik ben minder somber hierover dan jij. Ik geloof dat een mens wel kan veranderen. Ik ga de riemen losgooien.
0: Ja, alles gaat los?
1: Alles gaat los.
0: Nu een try-out?
1: Na deze voorstelling ben ik genezen en ga ik genieten.
0: Ga je bellen?
1: Ja.
0: Ik wil het zien. Ik moet het zien, laat ik het anders stellen. Goed dat je er was, Ricky.
1: Nou, dankjewel. Dat
0: en mensen als kaartjes willen halen, hoe doen ze dat?
1: Ja, gewoon naar mijn site gaan. Bijvoorbeeld staan alle mijn speeldata
0: RickyKolen.nl?
1: Op. RickyKolen.nl.
0: Nou ja, ongelooflijk.
1: Super simpel.
0: Ja.
1: Echt. En het is echt leuk om... het is denk ik echt voor elke leeftijd leuk.
0: Ja.
1: En voor man en vrouw.
0: Ja. Ja. Laat het los.
1: Laat het los. Let it go.
0: Ja, let it go. Ja. Dankjewel, Ricky.
1: Oké, dankjewel.
3: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.

treat me like you do. But you do, God, you do.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee... omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen... lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 10 graden en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
7: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
8: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
9: Ja, dit.